0: is om eens te kijken hoe die lui nou hebben gestemd in dat dorp. Ja. En dat is allemaal goed na te zoeken hier op de site van Binnenlandse Zaken. Dus bij de eerste ronde voor de laatste verkiezingen stemde 42% op Macron, 26% op Mélenchon, dat is dus ultra links. En 25% op Le Pen, dat is dus ultra rechts. Okay. En uiteindelijk bij de tweede ronde was het zo dat Macron die kreeg 57% van de stemmen en de rest ging naar Le Pen toe. Dus Mélenchon die is toen uitgevallen. Dus het is toch bijna 50-50 hier. Ja. Wat dat betreft. Tussen mensen die radicaal stemmen en mensen die veel meer gematigd stemmen. En we kennen natuurlijk ook gewoon mensen in de omgeving. Mensen die daar bijvoorbeeld wonen, die stemmen helemaal niet.
1: En waar zijn mensen hier dan zo vooral chagrijnig over?
0: Ja, over alles.
1: Immigratie?
0: Ja, immigratie speelt een rol. Ik heb hier nog nooit een immigrant gezien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Als je behalve jezelf?
0: Behalve mezelf, maar wij worden minder gehaat dan de Parijsenaars. Dat is een ding dat zeker is. Ja. Want de Parijsenaars zijn hartstikke arrogant en daar moet je het niet van hebben. Wij proberen tenminste nog een klein beetje mee te doen met de bevolking.
1: Dus het is anti-elite.
0: Het is in belangrijke mate anti-elite, maar ook weer niet echt. Het heeft te maken met het feit dat de wereld snel verandert. Terwijl hier gewoon echt niets verandert. Bij het vorige huis was een grote verandering in de ruim 20 jaar dat we dat huis hadden. Dat de gemeenteraad had besloten om de vuilnisbakken niet links, maar rechts van de straat neer te zetten. En dat overdrijf ik dus niet. Dat is echt de grote verandering geweest die we hebben meegemaakt. En hier verandert er überhaupt nog nooit wat in de 10 jaar dat we hier nu zitten.
1: En is dat misschien dan ook een beetje wat het verbindt met de buitenwereld? Dat net als in veel plekken in Europa, als in dit gat hier, mensen niet willen veranderen?
0: Ja,
1: men wil absoluut daartoe dwingt?
0: Ja, de mensen willen absoluut niet veranderen. Ze zien die hele wereld aan het dat de hele wereld verandert. En ja, je houdt je krampachtig vast aan datgene wat je hebt. Dat is natuurlijk totaal zinloos, want de wereld verandert altijd. Want hier hebben vroeger de Romeinen gewoond. Precies op de plek waar mijn huis staat. En ja, weet je, toen zag de wereld recht anders uit. Dus het verandert allemaal, maar het gaat veel trager dan bijvoorbeeld in Nederland. Maar het verandert wel. Ja. En met name de boeren, die zijn hier natuurlijk verschrikkelijk boos. Het is echt een agrarisch gebied hier. En je ziet dat alle bordjes van de dorpen, die zijn omgekeerd gehangen, opgehangen. He, die zijn losgeschroefd en die zijn omgekeerd weer vastgeschroefd. En dat is het equivalent van wat wij hadden met de omgekeerde vlag in Nederland.
2: Weet je wat de flanken ook helpt hier? Dat het midden zo ontzettend verdeelder dan ooit. Hè? En allerlei oud-politici die komen weer terug. Hollande wil ook weer. Ja. En wat dacht je van Dominique de Villepin, weet je nog, tijdens de Irak-oorlog?
0: Ja. Ja.
2: Doet ook weer mee. Hè?
0: Ja.
2: Dus die Edouard Philippe heeft ook nog heel veel tegenstand vanuit zijn eigen gelederen, vanuit het centrum.
0: Ja, dat is allemaal wel echt elite, hè? Die de Philippin. Ja. Een week geleden was ik in Aix-en-Provence voor een bijeenkomst, was de Philippin ook. En ik zit nog eens even te kijken van wat die man allemaal aan het doen was, maar wanneer hij zijn laatste formele functies had gehad, nou, dat is echt een tijd geleden.
2: Dat is een echt
0: tijd. Dat is vele jaar. Ja, hij is in de 70. Ja. Maar als je dan gewoon ziet hoe zo iemand wordt behandeld, benaderd, hoeveel beveiliging die heeft. Ja, dat zou in Nederland gewoon ondenkbaar zijn.
2: Ja. Er is iets heel fundamenteels aan de hand. Hè? Rechtsradicalen zeggen dat de elite is corrupt en het volk is moreel zuiver en de regering moet gewoon de wil van het volk uitvoeren. Dat is het volk is natuurlijk zelden eens met elkaar, maar ze bedoelen dus de meerderheid der stemmen moet gewoon bepalen wat er gebeurt. Mm. Nou, dat is in strijd met de democratische rechtsstaat. Want we hebben in de grondwet de rechten van de minderheid constitutioneel verankerd. Als dus in Nederland een meerderheid van de mensen zeggen dat er geen moskees meer bij mag komen, dan zegt de grondwet, sorry, er is godsdienstvrijheid. Hè? Dus je moet de rechten van de minderheden beschermen tegen de tirannie van de meerderheid. En dat begrijpen dus de populisten totaal niet.
0: Ja, dat begrijpen ze wel. Ja,
2: maar
0: dat
2: willen
0: ze aan. Niet. Nee.
3: En de maatschappij is natuurlijk diverser geworden. Ja. Dus dat wordt dan als bedreigend ervaren.
2: Ja, maar het is wel een hele gevaarlijke ontwikkeling. Hè? Want dan kun je dus gewoon minderheden, de rechten van de minderheden gewoon afpakken. En dat willen ze eigenlijk ook.
0: Kijk, als je hier naar de overkant kijkt, dan zie je daar hele kale plekken. Tot voor vorig jaar stonden daar allemaal naaldbomen. Die zijn allemaal dood gegaan. Het is nu een verschrikkelijk droge zomer. Dus nu zullen veel meer naaldbomen gaan sterven. Dat kan bijna niet anders. We hebben toen 3 van die zomers achter elkaar gehad. En alles ging dood aan de overkant. Er zijn aan de andere kant van de berg zijn gewoon echt vele hectares zijn helemaal platgemaaid. Dan komen we bij die naaldbomen. Dan komt de letterzetter eronder.
3: Wat is dat
0: eronder? Dat is een heel naar torretje.
3: Ja.
0: En die sloopt die boom bij wijze van spreken van binnenuit. En dat gaat razendsnel. Ja. En dat moet je ook echt allemaal afvoeren en verbranden. Want het is die lui, die letterzetters, die gaan ook echt verschrikkelijk te keren. En dan is er geen houden meer aan.
3: Dat gras hier op de heuvel voor, dat ziet er ook een beetje gelig uitgeslagen.
0: Het is echt gewoon, het is echt allemaal droog. Barbecuen mag niet, je mag je auto niet wassen, je mag eigenlijk je tuin niet sproeien. Nou hebben wij gelukkig een bron, dus daar komt nog wat water uit voor de tuin. Maar volgens mij mag dat ook niet echt. Het is echt wel problematisch aan het worden hier. En je ziet dat die natuur echt klap op klap krijgt. Maar gelukkig heeft de mens daar helemaal niks mee te maken. Het zijn autonome processen. Nee. En dat is wat je hier ook hoort, hoor.
3: Dus dit is ook een van de dingen die verandert in de wereld om ons heen. Maar daarin mee veranderen, dat is ook niet bepaald populair.
0: Dat zie je natuurlijk hier op het platteland, zie je dat beter dan in de stad. Ja. Hier word je direct geconfronteerd met het gevolg voor de natuur. Hier word je direct geconfronteerd met de gevolgen voor je watervoorziening. Want dat is allemaal natuurlijk hier. Dat is natuurlijk in Nederland ook zo. Maar wat je hier dus gewoon ziet is dat met moordend tempo gaan de reservoirs naar beneden. Terwijl het afgelopen winter en voorjaar heeft het ontzettend geregend. Maar dat is echt onvoldoende om de boel bij te houden. Hier hoort gewoon veel regen te vallen. Maar het heeft nu al 3-4 weken achter elkaar niet geregend. Nou, dat kan helemaal niet. En dat in eigenlijk ergens in juli, dat is onvoorstelbaar.
2: Ja. Weet je wat ik zo interessant vind? Populisten die gebruiken dat hele klimaat. Dus zeggen we, er is niks aan de hand, we hoeven niks te doen. Dat kost alleen maar geld. Hè? Het grappige is, je hebt ook conservatieven in Engeland die heel erg voor natuurbehoud zijn. De vader van Boris Johnson, weet je nog? Die was daar heel erg mee bezig. Dat zit ook een beetje in die Britse cultuur. Dus die populisten, er zullen ongetwijfeld ook binnen de flanken van de populisten mensen zijn die wel iets hebben met natuurbehoud.
0: Ja, maar ik heb echt het gevoel, Arend-Jan, dat populisten echt wel weten wat er aan de hand is. Want wat zij doen, dat is een mobiliserende strategie om zoveel mogelijk mensen achter zich te krijgen. En dat is het belangrijkste doel.
2: Dus mobiliteit.
0: Maar ik bedoel, ze zijn te slim, te intelligent om niet te weten wat ze aan het doen zijn en waarom ze ook eigenlijk aan de slopen zijn. Maar wat ik echt fascinerend vindt, is waarom van zoveel van die radicaal rechtse types gewoon eigenlijk een crimineel of verleden hebben of het verkeerde pad oplopen. Ik vind dat. Denk nou eens Netanyahu.
2: Ja.
0: Die staat terecht. Ja. Orbán, die heeft echt aantoonbaar gerotsoord met EU-subsidies.
2: Farage.
0: Die heeft zijn land zo ongeveer naar de knoppen geholpen. Ja. Le Pen in dit land, veroordeeld. Ja. Ga zo maar door. Wat is dat nou?
2: Dus de mensen die dus de elite corruptie verwijten, blijken zelf er ook heel goed in te zijn.
0: Ja, maar het is een ander soort corruptie. En dat is natuurlijk heel interessant. Wat zij corrupt vinden bij de elite, dat is corruptie qua denken.
2: Ja.
0: En dit is corruptie in materiële zin. Ja. Dus je kunt ook corrupt zijn in ideologische zin.
2: Zeker. Maar ze zeggen ook dat de elite zijn zakkenvullers, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar ze blijken zelf heel goed zakken te kunnen vullen.
0: Sterker nog, het zijn zelfs de grootste zakkenvullers die er rondlopen. Want ze hebben eigenlijk, om het maar zo te zeggen, gewoon schijt aan de regels. En zeggen ze van, ik bepaal zelf wat ik naar binnen hengel voor mijn partij. Dus ze zijn ook niet van plan. En dat zie je natuurlijk ook in de Tweede Kamer gebeuren met de rechtsradicale partijen. Die hebben daar, soms hebben ze daar gewoon geen boodschap aan. Ja. Ik vind dat echt curieus hoe dat kan.
2: Wat dacht je van al die PVV-kamerleden die nog nooit iets gedaan hebben? En een vorstelijk salaris opstaan.
0: Nee, maar wat is dit nou, Arjan? Ik bedoel, jij bent vroeger zelf politicus geweest.
2: Ik vrees dat dat zo is. Dat als er een nieuwe partij is.
0: Ja, nee, de vraag
2: met
0: is...
2: Met de electorale momentum, dan geeft dat dus de gelegenheid.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Boekenstein en de Wijk.
3: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
4: Wat zit je nou weer in jezelf te praten, Hugo?
5: Niks.
6: Nee, het is natuurlijk eigenlijk, we hebben een dubbele crisis in de wereld. Dus de wereldorde verandert door de opkomst van China. Dat is een crisis. Maar binnen de democratische wereld, dus de westerse wereld die altijd de basis is geweest over de afgelopen honderden jaren, zie je ook een crisis. Dat heeft te maken met de opkomst van het populisme wat we net hebben besproken. Wat eigenlijk gewoon feitelijk een soort nationalistische stroming is. Die anti-internationalistisch is. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Dus die denken dus van, als ik maar een hek om het land zet, dan komt alles wel goed. En we houden de immigranten houden buiten de deur. Want die pikken onze banen weg. En de discussie over of we ze misschien wel nodig hebben, die kan niet gevoerd worden. Maar dus, wat je dus nu ziet, is dat ook een man als Trump, die is bezig om de fundamentele waarden waarop onze orde is gebaseerd, onze liberale orde, die is liberaal in politieke zin, met zijn nadruk op vrijheid en democratie, en economisch liberaal, met zijn nadruk op markteconomie, om die om zeep te helpen. En dat is dus een crisis die plaatsvindt binnen de westerse wereld. En we hebben het over aanpassingsvermogen, die ondermijnt natuurlijk gewoon het aanpassingsvermogen. Daar zit echt een geweldig probleem in.
5: Ja. Als je bedenkt hoe dus Trump omgaat met journalisten, hè? Hij gooit ze er soms gewoon uit of hij gaat ze helemaal uitkafferen. Ja. Nou, toen in Ankara die NAVO-bijeenkomst had gewoon Erdogan had allemaal journalisten laten oppakken. Hè? En daar wordt helemaal niet zoveel over gesproken eigenlijk.
6: Nee, dat is heel merkwaardig. Je hebt ook websites laten sluiten die kritisch waren op het establishment. Dan wel, of op de oppositie. Ja, op het establishment. Dan wel op de NAVO. Die zijn gewoon gesloten in aanloop van de NAVO-top. Ja, weet je. Je kunt dus niet meer zeggen dat de NAVO die beroemde gemeenschap van waarden is. Dat is hij niet meer. Dat was het ooit wel, want daar is hij ook vanuit ontstaan. En de NAVO is ook ontstaan vanuit het idee dat je gezamenlijk je waarden, je democratieën moet verdedigen. Maar dat is helemaal verwaterd in de loop van de tijd.
5: Ja. En dat maakt Rutte's strategie ook zo problematisch. Hè? Als hij helemaal geen commentaar geeft als Trump begint over Groenland, ja, dan is er toch iets. Dan gaat kennelijk het nationale soevereiniteitsthema is dan gedevalueerd. Hè?
6: Ja.
5: En ik begrijp heel goed dat hij het doet, omdat hij probeert nog Trump erbij te houden. Begrijp ik allemaal heel goed. Maar het netto-effect is ook dat je dus allerlei deviaties van de democratische staatsrecht en internationaal recht, dat die als het ware witgewassen worden.
6: Mm-hmm.
5: En dat is toch wel heel kwaad. Die hele oorlog in Iran is in strijd met internationaal recht.
6: Ja, maar dat geldt voor alles wat er gedaan is. Ja. Inclusief het oppakken, het kidnappen van Maduro, de president van Venezuela.
5: Ja.
6: En dan zie je dus dat in de democratische wereld wordt gezegd, ja, dat is toch een autocraat, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Maar ondertussen ondermijn je dus wel je eigen op rechtsorde gebaseerde wereld.
5: Ja.
6: En dat is, ja, ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet dat politici daar zo gemakkelijk mee omgaan.
5: Ja. En ik zag nog een staatje in de column van Wolf, weet je wel, van de FT-columnist. Dat is nu het aantal liberale democratie, en dan echt full-blown, dus de helemaal echte, eerlijke verkiezing en democratische rechtsstaat, is nu gezakt naar 19% van het totaal aantal staten.
6: Ja.
5: Dat is toch wel laag, jongens.
7: Zij ons was beloofd dat het einde van de geschiedenis richting de 100 ging.
5: Ja. Ja. Fukuyama is toch
6: helemaal gelukt, volgens mij.
5: Ja.
7: Het is natuurlijk wel gewoon de democratie die zijn werk doet, toch?
6: Oh, nee, absoluut.
7: Dat op Mélenchon en op Le Pen willen stemmen.
6: Oh, nee, absoluut. Maar daar heb ik, daar heb ik ook op zich niks mee. Maar het hele punt is natuurlijk, wat zijn de gevolgen hiervan?
7: Hmm.
6: Ik probeer altijd mensen er bewust van te maken van, oké, wat je doet moet je zelf weten. Je moet

0: stemmen op wie je wil, maar wat zijn de gevolgen daarvan? Kijk, als je echt wil dat je veiligheid en welvaart behouden blijven, dan betekent dat geen stilstand, maar dan moet je aanpassen. En aanpassing, die wordt afgedwongen door die ontstaande nieuwe wereldorde, door die opkomst van China. Wij moeten wat. Wij moeten ons verdedigen. Wij moeten onze economie herstructureren. Als je denkt van, ja, dan wil ik helemaal niet.
1: Ja, grenzen dicht.
0: Grenzen dicht. Ja. Dat is een kansloze strategie. Ja. Wat mensen niet begrijpen, is dat je je moet aanpassen om te behouden wat je hebt. Ja. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. En dat is volgens mij de kern van de zaak.
2: Weet je, het is heel interessant eigenlijk. Hè? Wij zitten dus in onze eigen democratie, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Want er zijn gewoon mensen die aan minderheden helemaal geen boodschap meer hebben. En het voordeel dat wij hadden, dat we dus echt een democratische rechtsstaat hadden, wordt steeds meer ondermijnd. Dat was een voordeel dat hadden we ten aanzien van China. China heeft dat niet. En het enige voordeel dat we hadden, geven we nu misschien ook op.
0: Nou ja, kijk, ik weet dus ook niet of ik pessimistisch of optimistisch moet zijn over de toekomst. Wat er gebeurt, is als mensen voelen dat ze bedreigd worden, dan verandert er wat. Dat klopt, die theorie. Kijk wat er gebeurt met defensie. He, er is weinig oppositie tegen een verhoging van de defensieuitgaven. Dus dat gebeurt nu ook. De wijze waarop Trump zich opstelt, dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop Europa ook over zijn eigen economie nadenkt. En ook over zijn defensie. Dus je komt alleen te staan, dus je moet wat doen. Je ziet nu ook, bijvoorbeeld bij leiders als Meloni, die liggen op rampkoers met Amerika, met Trump. Ja. Dus die zien Trump nu als een bedreiging. Heel veel populistische leiders zien Trump op dit ogenblik in Europa als een bedreiging. Dus er is wel iets aan het veranderen. En ik denk dus dat ook radicaal rechts, dat die in die zin gematigd gaat worden, omdat ze zien dat je niet zonder de Europese Unie kan. Ik hoor ook niemand meer roepen van die Europese Unie moeten we uit. Ja, die zijn er natuurlijk nog wel. Maar laten we zeggen, de politici, de leiders van dat soort stromingen niet meer. Dus dat is wel vrij logisch. Dus je ziet dat er een soort van matiging aan het optreden is in die radicale partijen.
2: Zowel bij Meloni als ook bij Marine Le Pen, hè? Vijf jaar geleden slaat ze het nog over de euro. Dat doet ze niet meer.
0: Nee, en het kan dus ook zo omslaan in het land. Dat hebben we gezien met Orbán. Ja. Dus Orbán is totaal zijn grip verloren. Ja, het is natuurlijk ook een leider die een spoor van vernieling achter heeft gelaten. En dat moet nu gerepareerd worden. En de mensen zien dat.
2: Ja. Ik vind het ook wel heerlijk dat Farage nu in de problemen gekomen is. Want dat was wel een heel groot gevaar. AfD is het grootste probleem.
0: Ik vind het moeilijk om te zeggen, omdat als je dus ervan uitgaat dat de druk van buiten ook die politiek gaat veranderen, dan is het moeilijk te voorspellen waar dit naartoe leidt. In ieder geval weet je, als de dreiging groter wordt, dat de bevolking collectiever wordt. Dus dan gaan ze meer samenklitten. Ja. En dan begint er veel meer onderlinge samenhang te ontstaan. Dat is geen goed nieuws voor mensen die niet willen veranderen, oftewel voor populisten.
1: Ja. Het is wel erg bergopwaarts.
2: Ja, het is allemaal voor een bejaarde
0: dit is
2: man.
0: Dit is goed voor de conditie, jongens. Ja.
1: Het is een beetje de route die wij voor ons hebben.
0: Ja, dit is echt een uphill battle.
1: Bergopwaarts. Ja.
0: Vooral als het zo warm is als nu.
3: Ja. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Stratege.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Het toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbrand in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. En Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze valse beschuldigingen over hun voorzitter Gianni Infantino gaan aanvechten. Infantino raakt er in opspraak door zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Daarbovenop kwam het verhaal over een vertrekpremie voor zijn minnares toen hij nog de baas van de UEFA was. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar 1 graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Europese Unie is de afgelopen decennia flink afhankelijk geworden van China. Met name op het gebied van kritieke grondstoffen. En rapport na rapport luidt de conclusie: het lukt nog niet goed om een vuist te maken tegen China. Dat bespreek ik met Ron Stoop, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan.
6: If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
5: Ja, Ursula von der Leyen heeft het over de cijfers. Belangrijk om de cijfers goed op orde te hebben. China heeft al jaren, Casper, een flink handelsoverschot ten opzichte van de EU. China verwerkt zo'n 90%, als ik het goed heb, van alle zeldzame aardmetalen. Op welke gebieden is China vooral dominant?
7: Nou, op het gebied van zeldzame aardmetalen, dat betekent eigenlijk dat je dominant bent op heel veel technologische vlakken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met de energietransitie. Maar eigenlijk zitten die zeldzame aardmetalen, nou vooral de magneten die daar van gemaakt worden, in bijna alle technologische producten die wij gebruiken. Dus het is bijna, die vraag is eigenlijk bijna niet te beantwoorden van waarin is China dominant. Want de dominantie is eigenlijk bijna onzichtbaar. Ja.
5: Nou ja, onzichtbaar, maar vervolgens wel zichtbaar, want het zit bijna overal in de smartphones, in de auto's, ze zien het allemaal. Precies. Dat betekent, het is meer om even het beeld neer te zetten hoe overweldigend in feite die aanwezigheid van China is. Sinds wanneer is dat gebeurd?
7: Nou, het is een vrij langzaam proces geweest. En eigenlijk het gevolg van een decennia lange strategie van de Chinezen. En de voormalige leider Deng Xiaoping, die aan de macht kwam eigenlijk eind jaren 70, zag al in dat eigenlijk deze zeldzame aardmetalen centraal zouden staan in de economie en de technologie van de toekomst. En dat dat iets was wat China kon domineren, omdat ze zelf veel van die grondstoffen hadden. Maar ook omdat zij gewoon heel erg geïnvesteerd hebben in de raffinering van die grondstoffen. Want vooral dat is heel erg moeilijk. Niet alleen het mijnen van die zeldzame aardmetalen, maar ook wat je er dan mee gaat doen.
5: Ja, natuurlijk. Maar je zegt, ze hebben dat ook snel gezien. Betekent dat zij het snel gezien hebben? Ze konden natuurlijk makkelijk vooruit plannen. Dat gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Maar hebben wij dat toen niet gezien? Of hebben wij het gewoon veronachtzaamd? We dachten, nou, dat komt wel goed.
7: Een combinatie van beiden, denk ik. Het is denk ik sinds de jaren 80 zo dat langzaam het gekanteld is. Daarvoor was denk ik de VS nog min of meer dominant op dit gebied, tot ongeveer 1986. Maar toen was men er al veel minder mee bezig. En heel langzaam is toen de boel verschoven. En ook vooral de technologie van hoe doe je dit nou? Hoe ga je nou om met die zeldzame aardmetalen? Daarvoor heeft China gewoon heel veel specialisten naar de VS gestuurd. En de Amerikanen hebben eigenlijk vrij genereus veel van die kennis overgedragen. En de Chinezen hebben toen eigenlijk hun eigen ding daarmee gedaan. En ook ja, door de boel enorm te subsidiëren en zo externe, buitenlandse concurrenten uit die markt kunnen dringen.
8: En vanaf dat moment ook een enorme voorsprong kunnen opbouwen in relatief korte tijd.
7: Ja, op een gegeven moment kan je als zo'n groot land als China kan dan zowel qua mijnen als raffinering van die grondstoffen dat op zo'n goedkope manier doen dat je in principe al je concurrenten uit de markt kan drukken. Dus dan is het voor een bedrijf ook eigenlijk niet meer te doen om die concurrentie aan te gaan. Tenzij die ook een staat die dan industriepolitiek voert, achter zich krijgt, die dat wil aanpakken. Maar wij in Europa waren daar eigenlijk nooit mee bezig. En ik denk tot pakweg 5 jaar geleden hadden wij het überhaupt nooit over zeldzame aardmetalen.
8: Ja, kun je nagaan inderdaad. Dat werd vaak op redacties ook niet als heel interessant onderwerp gezien. Dat staat voor mij het dichtst erbij, maar je zag het inderdaad overal. Ron, waar staat Europa nu dan met dit verhaal in het achterhoofd? Waar staat Europa nu vergeleken met China?
9: Als het gaat om zeldzame aardmetalen, niet goed. We hebben het probleem scherp op de radar, maar we hebben nog niet echt alternatieven uitgerold. Er worden vanuit de EU een aantal wetten zijn ingevoerd. Critical Raw Materials Act, Resource EU, een aantal plannen om minder afhankelijk te worden. Maar de doorlooptijden van het minder afhankelijk worden zijn eigenlijk heel lang. En kosten heel veel geld. En op dit moment is het nog niet zo dat er genoeg geld vanuit de EU ook komt om dit project, zeg maar, deze projecten echt sterk van de grond te krijgen.
8: Omdat er niet genoeg geld is of omdat men nog steeds een beetje achterover leunt?
9: Het is een combinatie van dingen. Hè. Er moet nog steeds meer geld bij. Maar er zijn natuurlijk wel kansrijke projecten. Maar die duren vaak ook lang door wetgevingsprocessen en lokale tegenstand. Je ziet dat ook als het gaat om bijvoorbeeld lithium. Hè, een andere belangrijke grondstof in Portugal. Maar ook in Servië dat er heel veel weerstand is tegen het winnen daarvan. In Europa is het vaak een moeilijk verhaal om deze grondstoffen snel uit de grond te krijgen. En totdat we daar zijn, ben je gewoon compleet afhankelijk.
8: En dat maakt het wel lastig. Want als we kijken naar de Europese Rekenkamer, ik citeer even. Die concludeerde eerder dit jaar dat het nog niet lukt om onafhankelijk te worden van China op het gebied dus van die zeldzame aardmetalen. En dat daardoor de strategische autonomie van Europa, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar komen. En dan krijg je natuurlijk weer de alarmkreet 5 voor 12. En als je dat te vaak hoort, dan doet het er ook niet meer toe. Maar het is toch belangrijk om het nu even in deze context te zien. Kasper, is dat op zijn plaats ook 5 voor 12? Klopt het? Is het zover?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten, en zeker met het recente nieuws, hoe afhankelijk wij zijn qua als het gaat om olie van het Midden-Oosten. En ik denk de toekomst zal heel erg draaien om die zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen. En we lopen dus het risico dat we heel binnenkort afhankelijk zullen zijn van China, zoals we nu afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En dat is om veel redenen een nog veel grotere, denk ik, strategisch gevaar dan de situatie waar we nu in zitten.
8: Dat zien we aankomen, dat zie jij aankomen, dat zien de mensen achter de schermen natuurlijk ook aankomen. En worden er al maatregelen genomen in de goede richting?
7: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik kijk natuurlijk vooral meer wat er gebeurt aan de Chinese kant en ook wat andere Aziatische landen doen. Maar ik denk dat wat Ron al zei, dat in principe wel heel veel mensen zich hier zorgen over maken, maar dat het nog niet helemaal lijkt te lukken om misschien als Europa gewoon nu echt alles op alles te gaan zetten om hier iets aan te doen. Sowieso denk ik dat het helemaal in de toekomst vrij zijn van dit soort afhankelijkheid van China misschien ook gewoon niet realistisch is, maar dat een realistischer doel is om in ieder geval de boel een beetje te diversifieren. Dus dat je niet, zoals nu, 90% van de, zeg maar, de naraffinage van die grondstoffen allemaal van uit Chinese handen moeten komen. En wat dat betreft, en daar komen we denk ik later nog op, zijn er ook wel voorbeelden van landen die daar wel stappen in hebben gezet. Bijvoorbeeld Japan.
8: Ja, daar gaan we zeker nog over praten, zeker met jou natuurlijk. Maar Ron, de reactie van Europa, met name op het bericht, althans op de kennis die we hebben over China, en dat China die steeds voornamelijk een rol gaat inspelen, waardoor dus onze afhankelijkheid veel groter gaat worden.
9: Ja, Nou, misschien wil ik het, als het mag, een klein beetje verbreden. Hè. We hebben het over grondstoffen, maar het gaat ook over componenten en over eindsystemen. Hè. We hebben het echt over technologie ook op dit moment. Zoals elektrische auto's, batterijen, maar ook in heel veel andere sectoren, ook windturbines tegenwoordig. Je ziet dat China daar steeds dominanter wereldwijd in aan het worden is. En dat we ook op technologisch en maakindustriegebied op een achterstand komen. Dus het zijn niet alleen maar de grondstoffen die een probleem vormen, maar ook gewoon onze eigen eindindustrieën die nu keihard weggeconcurreerd worden door China. En ik denk dat het belangrijk is, en we zien dat de EU daarop probeert te reageren. Hè. Je hebt nu een nieuwe wet, de Industrial Accelerator Act. Die is nu in behandeling. En daar staat eigenlijk in van, we willen dat als wij publieke aanbestedingen doen, dat daar meer Europese, dat de Europese producenten wat meer voordeel krijgen daarin. Of een voorkeurspositie. Of een voorkeurspositie voor landen met wie wij een vrijhandelsverdrag hebben. Eigenlijk met onze vrienden, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat een belangrijke beweging is. Want die grondstofafhankelijkheid die blijft nog van de komende 10, 15, 20 jaar, laten we maar zeggen. Daar kunnen we stappen op zetten. Zoals Japan dat bijvoorbeeld heeft gedaan met Australië. Misschien kan Casper daar nog verder op ingaan. Dat kan, maar in de tussentijd moeten we ook niet vergeten dat al die andere industrieën ook zwaar onder druk staan. En moeten we daar dus goed beleid op maken om te zorgen dat we competitief blijven en kunnen blijven exporteren naar de rest.
8: Goed, die wet in behandeling waar je het over hebt, daar wil ik straks nog uitgebreider ook nog even op ingaan. Maar nog even kijken, ook de afgelopen vier jaar geleden zijn we misschien een beetje wakker geschud, daarvoor wat minder. Betekent het ook dat je het dan met stilzwijgend hebt aangezien wat er allemaal gebeurde? Dat ik eigenlijk wel goed vond. En ik denk, nou, makkelijk ook goedkope producten komen onze kant op en het loopt niet zo'n vaart.
9: Ja, dat was natuurlijk de dominante economische ideologie van het Westen van pakweg 1980 tot misschien 2020. Het idee dat de vrije markt dit het beste kan oplossen. Je had natuurlijk Fukuyama, die end of history. Ja. Het idee van we kunnen alle landen komen in een soort van grote familie van landen die allemaal steeds meer op elkaar gaan lijken. In zo'n veilige, gelijkgestemde wereld is het logisch om je productieprocessen over de hele wereld uit te smeren waar het goedkoopste kan. Dus in al die gedachten dachten we, prima, laat China maar dit doen. Zij zijn goed daarin. Wij kunnen heel mooi de eindproducten en de high-tech en het R&D doen. Maar we zijn er nu toch heel snel achtergekomen dat uiteindelijk leidt tot afhankelijkheden. Omdat die landen op een gegeven moment bepaalde veto-recht over onze economie krijgen, bijna, om maar zo te zeggen. Doordat ze bepaalde grondstof of technologieën gewoon aan de grens stil kunnen zetten. En daar zijn we dus langzaam achtergekomen dat die gedachte dat de wereld steeds gelijker en eerlijker zou worden en dat we die supply chains, zeg maar, apolitiek overal konden neerleggen, dat niet zo is gebleken.
8: Nee, we staan behoorlijk op achterstand, probeerden wat aan te doen. Nogmaals, daar gaan we straks zeker op door, maar ik wil ook even weten, Casper, hoe het zit met China. En dan met name, hoe kijkt China naar Europa? Want het zou kunnen dat China natuurlijk ook een soort arrogantie over zich gaat krijgen. Ik denk, ach, Europa, die hebben het verkeerd gezien. We lopen nu zoveel vooruit, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De rest van de wereld is belangrijk. Is dat een beetje de houding of niet?
10: Wel een beetje, ook omdat ze Europa, denk ik, op politiek vlak minder serieus nemen vanwege gewoon de structuur van hoe wij de boel hebben opgetuigd met de EU. Ja. Zij zien de EU gewoon als een vrij, zeg maar, bureaucratische moloch waar weinig macht en kracht achter zit. Dus daarom nemen ze, denk ik, ook bijvoorbeeld een Ursula von der Leyen als Europese president minder serieus.
8: Maar wel die individuele leiders. Pedro Sanchez bijvoorbeeld, op bezoek op het moment dat wij ook praten daar. En dan denk je, die nemen ze toch wel serieus, die individuele leiders. Of valt het ook wel mee?
10: Nou, dit is in ieder geval hoe China graag buitenlandpolitiek bedrijft. Dus zij willen heel graag met individuele Europese leiders deals maken. Omdat dan heeft China natuurlijk veel meer overmacht en overwicht dan als de Europeanen echt samen gaan werken en één vuist maken tegen China. Dus ja, wat je de laatste maanden zag, dus heel veel eigenlijk individuele Europese leiders die daar weer heen trekken. Of het nou Merz uit Duitsland is, of Starmer uit Groot-Brittannië, of nu inderdaad Sanchez. Dat is precies wat China eigenlijk wil. Dus, want zo'n individueel land is uiteindelijk nooit sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen China.
8: En is dat ook heel simpel gezegd dan weer toch verdeel en heers, of is het iets genuanceerder?
10: Nee, zo kan je dat denk ik wel noemen.
8: Dus, maar dat weten wij toch ook? In Europa zien we dat toch ook? We laten ons toch niet voor het karretje spannen?
10: Nee, maar er is denk ik toch wel een cultuur in de Europese hoofdsteden van heel veel luisteren naar deelbelangen, vaak deelbelangen uit het bedrijfsleven. En die deelbelangen zijn niet altijd in het nationaal belang. En zeker in Nederland hebben we decennia lang op die manier buitenlandpolitiek gevoerd.
7: En daar is nog steeds niet echt een kritisch debat over. Of zeg maar in hoeverre dat soort belangen eigenlijk wel voor het algemeen nut zijn.
8: Maar is het vanuit China gezien ook zo dat ze steeds meer toenadering zoeken tot landen die misschien ideologisch zelfs ook dichterbij ze staan? Want dat lijkt een beetje bij Pedro Sanchez. Misschien is het vertekenend en misschien lees ik de verkeerde analyses, maar gelukkig ben jij nu in de studio, Castro. Want hoe zit dat eigenlijk, die verhouding? Want die lijkt steeds beter te worden tussen die twee.
7: Ja, Sanchez is denk ik sowieso een beetje een uniek geval. Dat je ziet dat hij bijvoorbeeld ook heel erg een beetje de kantjes eraf loopt als het gaat om het steunen van Oekraïne. Hij heeft zelfs ook dingen gezegd zoals de geopolitieke, ik weet het niet meer helemaal letterlijk, maar iets van de geopolitieke dreigingen van dit moment komen niet zo snel de Pyreneeën over.
8: Ja.
7: Wat natuurlijk, denk ik, een vrij onrealistisch beeld is van de geopolitieke dreigingen. Maar dat is toch wel een beetje misschien de sfeer in Spanje. En je ziet inderdaad dat als Europa een vuist probeert te maken richting China, dat Spanje vaak dwars ligt en daar dan ook wel voor beloond wordt met investeringen en beloften van het bouwen van grote fabrieken in Spanje door de Chinezen, wat dan weer veel werkgelegenheid zou teweeg brengen, wat dan overigens vaak niet gebeurt, maar dat terzijde. Dus er is, en als er weer een andere leider in Spanje is, dan is er wel weer een ander land in Europa dat weer op die manier deals wil maken. Dus ja. Op die manier kan China eindeloos doorgaan met ons uit elkaar.
8: Maar bij Sanchez hebben ze toch een belangrijke prooi te pakken. Toch een groot land, toch ook belangrijk natuurlijk. En die kunnen ze een beetje apart zetten. Dat gebeurt dan ook. En bovendien, Sanchez die gaat ook het meeste keer binnen Europa tegen Trump.
7: Klopt, ja, het is dus best wel. Maar op sommige vlakken kan je natuurlijk ook wel met Sanchez eens zijn, zeker als het nu om Iran gaat. Maar ik denk inderdaad dat die stap van serieus geopolitiek nadenken over de lange termijn en wat dat betekent voor de noodzaak Oekraïne te steunen, maar ook de noodzaak om samen te werken om een vuist te maken tegen China, is het moeilijk om de Spanjaarden mee te krijgen, blijkbaar. Aan de andere kant is het wel zo, de Chinezen snappen ook dat een regering in een Europees land zomaar weer kan veranderen. Dus het is ook niet zo dat China nu al 10, 20 jaar vooruit denkt van hoe kunnen we met die Spanjaarden gemene zaak maken, want het kan volgend jaar ook weer afgelopen zijn.
8: Nu spelen er, zoals je zei, nationale en deelbelangen rond, inderdaad. En bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven ook net zo makkelijk, ik zeg het maar even voor het gemak scherp, net zo makkelijk uit te spelen als naties?
9: Ja, soms nog wel makkelijker. En zeker Europese bedrijven, die vaak verschillende bedrijven die heel diepe investeringen hebben gedaan in China. En natuurlijk het liefste daar business willen blijven doen. Zowel vanuit productieperspectief, hè, daar je fabrieken kunnen laten doordraaien, eventueel terug exporteren naar Europa, ofwel je producten zelf afzetten naar China. Hè, heel veel Europese en ook Nederlandse bedrijven ervaren soms beperkingen om de Chinese markt op te komen, of konden vroeger heel veel afzetten op de Chinese markt, maar dat wordt steeds minder. En vanuit daar kan natuurlijk ook de wens ontstaan van misschien moeten we maar niet zo heel hard tegen China ageren, want dat zou zomaar die volgende klus die we binnen kunnen krijgen in gevaar kunnen brengen. Dus je merkt met name vanuit het bedrijfsleven, en dat is, ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, maar we kunnen individuele bedrijven ook niet vragen om in hun eentje assertief te worden tegen China. Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Hè? Dus we moeten onze kabinet en de EU, zij dragen de verantwoordelijkheid om de beleid voor de bedrijven natuurlijk uit te zetten. Dus het is niet dat ik daarmee de bedrijven wil afvallen. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat bedrijven misschien gaan lobbyen bij de politiek om het beleid af te zwakken. En dat kan wel op de lange termijn geopolitiek gevaarlijk zijn. Als er te veel nationale belangen eigenlijk worden tegengewerkt onder die specifieke bedrijfsbelangen. Dat wordt vaak gezegd in Duitsland. Hè? Als de Duitsers naar China gaan, dan gaat er een hele delegatie van autobedrijven en CEO's mee. Nou ja, dan kun je je van afvragen, is dat een goede manier om je nationale strategie neer te zetten?
8: Ja, Ron de Ham vraagt dan uiteraard, hoe kan Europa wel een vuist maken tegen China? Je had het al over die Industrial Accelerator Act. Het gaat over Made in Europe. Maar wat zet het voor zoden aan de dijk? En overigens wet in behandeling.
9: Ja, nou twee belangrijke dingen. De allereerste is, Europa is eigenlijk altijd een maakcontinent geweest. Het is heel interessant. Europa heeft een veel grotere maakindustrie dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wij verdienen ons geld met het maken van allerlei slimme dingen en die exporteren wij. Dus dat is de basis. Wat deze wet eigenlijk doet is via publieke aanbestedingen en via voorkeursregelingen zorgen dat die Europese bedrijven, die vaak zwaar weggeconcurreerd worden op de internationale markt en ook op de Europese markt, omdat China de prijs veel goedkoper kan maken maken door allerlei schaalvoordelen, maar ook staatssteun, dat die een steuntje in de rug krijgen.
8: Dus op het gebied van vergunningen trouwens ook. Dat speelt allemaal mee toch volgens mij,
9: ja,
8: die wet?
9: Ja, precies. Dus er zit inderdaad in die wet, het is een vrij lange wet. Hè, er staan allemaal dingen in over, ook over veiligheid. En over wel, hè, per sector is het ook wel anders. Andere percentages, andere regels. Dus dat wordt ook nog wel een hele klus om dat allemaal uit te vogelen. Hoe dat precies zijn uitwerking gaat hebben. En welke sectoren er wel en niet in ondervallen. Maar dat is de eerste pijler. Het ondersteunen van onze industrieën. Met name die industrieën waarvan wij zeggen, die vinden wij belangrijk vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit competitiviteit en vanuit veiligheid. Bijvoorbeeld de staalindustrie wordt gezien als een essentiële pijler van je veiligheidsstrategie. He, dus dat is één. En twee, en dat zit ook in die wet eigenlijk, en dat is meer de handelsstrategie. De EU heeft uiteengezet dat wij willen niet zoals de VS of als China eigenlijk die andere handelslanden naar onze hand zetten met tarieven of met allerlei tactieken, maar juist meer die wederkerigheid, die vriendschap opzoeken. Hè? Europe as a trading continent, handelscontinent. Dus wij zijn overal vrijhandelsverdragen aan het tekenen die we ook al veel langer vaak aan het onderhandelen waren, maar is er een stroomversnelling ingekomen. En het idee is dus dat Europa daarin een soort van de betrouwbare partner wordt in het internationale economische systeem. Ja. En dat zit dus ook in die nieuwe wet. Want in die nieuwe wet wordt eigenlijk gezegd, Oké, we geven voorkeur aan Europese producenten of aan producenten met wie wij goede economische relaties hebben. En hoe dat precies eruit gaat zien, of dat zullen landen zijn met bijvoorbeeld een vrijhandelsverdrag, of landen die hebben ingetekend bij de bepaalde voorwaarden van het Wereldhandelsorganisatie. Ja, daar heb je een soort van convenant wat je kan tekenen over wij doen eerlijke aanbestedingsprocedures. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is dus een politieke beslissing die tussen de landen en het parlement en in Europa nu beslecht op.
8: Nee, maar je kunt niet zeggen dat Europa achteroverleunt. Dat is duidelijk. Er is wat in gang gezet. Die wet is nog in behandeling. Die kan iets teweeg brengen. Maar je wilt ook weten, wat is dan de meest effectieve strategie ten opzichte van China? Is dit een hele goede strategie? Ligt China hier wakker van? Is dit een goede slag terug om het in die termen te gieten, Casper?
7: Nou, ik denk niet dat ze er wakker van liggen. Maar ik denk wel degelijk dat wij door moeten gaan met dit pad. Blijft natuurlijk een groot vraagteken of we echt zeg maar de wil hebben om door te pakken. Ook als het misschien op de korte termijn niet altijd economisch voor is om dat te doen. Want er zijn genoeg, denk ik, ook commentatoren in de media die meteen erop zouden springen als er zeg maar korte termijn pijn geleden moet worden om op lange termijn veiliger te worden. Ja, en dat is een nadeel voor ons dat China natuurlijk niet heeft.
8: Wij kunnen die commentatoren ook niet de mond gaan snoeren. Dat is duidelijk. Dat willen we ook niet, maar we kunnen wel iets anders doen. Hè? Een krachtige tegengeluid laten horen.
7: Ja, absoluut. En dan even de commentatoren, natuurlijk wil je dat niet, maar het is wel natuurlijk een beetje een manco in het geopolitieke debat, denk ik, dat we te weinig over hebben. Nee, maar ik kan alleen maar beamen wat Ron zei, dat het nu echt wel dat er goede ideeën liggen en dat het een kwestie is van uitvoeren.
8: Het gezamenlijk aanpakken, want heel lang, je hebt het uiteengezet, dat is ook duidelijk waarom China denkt, we hoeven ons niet te veel aan te trekken van met name mevrouw van der Leyen. Maar straks moeten ze dat misschien wel. En uiteindelijk is dat ook de beste tactiek. Wij moeten alleen oppassen met onze korte termijn reactie. Die hoort u eenmaal bij deze democratie. Daar zijn we ook blij mee. Daarom leven we een krachtige democratie. Maar toch, dat blijft de zwakke kant. We zoeken altijd naar de sleutel om eruit te komen.
7: Klopt. En het lijkt wel alsof we alleen maar moeilijke keuzes kunnen maken in een crisis. Hè?
8: Ja, maar je hoort Ron ook al. Het gaat dus over die act. Dan gaat het over staal is belangrijk, maar duurzaam is ook belangrijk. Nou, dan weet je het al. Dan kun je de commentatoren weer op loslaten.
7: Ja, het probleem is een beetje dat de crisis die op ons afkomt qua afhankelijkheid van China, denk ik een meer geleidelijke crisis is dan bijvoorbeeld de crisis nu in het Midden-Oosten of eerder wat betreft Russische energie. Ja, en dat is iets misschien wat we moeten leren. Dat niet alle crisissen meteen dramatisch op je scherm staan. Maar dat op de lange termijn zich ook een crisis kan ontwikkelen. Dus dat is iets wat Europa moet geopolitiek gezien wat volwassener worden daarin, denk ik.
8: Ja, Europa kan ook naar anderen kijken. Wij zijn niet de enige die afhankelijk worden van China. Andere landen zijn dat ook. Welke landen kunnen ons als voorbeeld dienen?
7: Ja, wat we beide eerder al even aangaven is, wij kijken allebei graag naar het voorbeeld Japan. Dat is eigenlijk het eerste land dat een beetje wakker geschud is wat betreft China's dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen. En dan vooral dat China bereid is om die dominantie ook politiek in te zetten als drukmiddel. En Dat is eigenlijk in 2010 gebeurd. Toen bij een conflict tussen China en Japan. Dat ging over een maritiem conflict. Details maken niet eens zoveel uit. Maar in reactie daarop heeft China eigenlijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan stopgezet. Nou ja, het was echt een soort China-shock in Japan zelf. En sindsdien is eigenlijk hun hele geopolitieke mentaliteit en houding veranderd. Dat hebben we trouwens ook in een eerdere podcast hier in detail over gehad.
8: Maar dat zijn we vergeten. Mag je net best weer een keertje weer even ophalen.
7: Dat is mijn favoriete onderwerp. Dus
8: ja, zeker. Graag zelfs.
7: Nou, dat heeft denk ik toegeleid tot een soort geopolitiek ontwaken. Meer dan 10 jaar voordat wij een beetje in dat proces kwamen. Dat heeft Japans relatie met landen rondom China, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, heel erg veranderd. En Japan heeft veel meer, denk ik, ook uitgestippeld waar zij heen willen met het land. Voor op lange termijn om de nationale en economische veiligheid veilig te stellen. En wat dat betekent voor zeldzame aardmetalen is dat na 2010 zij zijn gaan kijken van wat zijn alternatieve aanvoerroutes en manieren om om dat zelf in handen te krijgen. En daarvoor, want Japan heeft zelf eigenlijk überhaupt weinig grondstoffen en ook van deze heel weinig. Ja. Maar bijvoorbeeld Australië wel. Dat is dan toch een gelijkgezinde partner in min of meer in de regio. Dus toen is Japan eigenlijk samen met een Australisch bedrijf gaan investeren in mijnbouw in Australië. En raffinage dan weer met Maleisië, dus van diezelfde grondstoffen.
8: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. En de gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan. En Ron Stoop, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over satellieten. Welke rol spelen ze bij de moderne oorlogsvoering? En dat hoor je volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was mee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat laatste, dat was er zeker bij de ondernemers van vandaag bij mij in de studio. Met speciale lampjes die de benen van fietsers vanaf de zijkant verlichten, willen ze meer veiligheid in het verkeer in Nederland. Maar dan komt er een grote programmeerfout aan het licht tijdens de drukste verkoopmaanden. Nou, de fout loopt flink in de papieren. Dat lijkt allemaal kommer en kwel, tot er ineens een lichtje gaat branden. Welkom, Lucie en Douwe. Leuk je te zien.
8: Hoi.
9: Goedemorgen.
7: Lucie, wie zijn jullie en wat doen jullie?
8: Nou, wij zijn Lucie en Douwe van Zimi. Wij maken het verkeersstukje veiliger van de zijkant op de fiets. Want 71% van de ongelukken gebeurt zijwaarts.
7: Douwe, waar hebben jullie het goed gedaan?
9: We hebben een merk met een smoel en een gezicht gebracht in een markt die ontzettend saai is.
7: Lucie, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
8: Nou, afgelopen seizoen dachten we in één keer de hele batch te bestellen om klaar te zijn. Maar daar zat helaas een productiefout in.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, laten we beginnen met... leuk dat jullie er zijn. Laten we beginnen met jullie product Zimi. Douwe, je zei het al, het is eigenlijk een hele saaie markt.
9: Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand wakker werd en dacht, ik ga vandaag een hele leuke fietslamp bestellen of kopen in de winkel. Nu zeg ik niet dat iedereen dat met ons product doet, maar we gaan het zeker wel op een andere manier insteken. En dat gaan we nog een tijd lang zo blijven doen.
7: Ja, want dit is een fietslampje, Lucie, dat ja, eigenlijk de verkeerde kant op gericht is, toch?
8: Ja, ja, het is letterlijk omdraaien. Wij verlichten de fietser zelf, want je wilt gezien worden in het verkeer. Dus waarom sta je dan niet zelf in het licht?
7: Want wat jullie doen is, ik heb hier het lampje bij me. Dat ziet eruit, ja, het is net even een ander lampje dan je normaal gesproken hebt. Maar in principe ziet het eruit als een fietslampje, zo herken ik het wel. Maar jij zei, dit moet je aan je stuur verbinden, maar dan wel zodat hij op jou gericht is.
8: Ja, exact. Het grote verschil met reguliere fietsverlichting is dat wij deze lamp zodanig hebben ontworpen dat het alleen de benen verlicht. Mm-hmm. En een koplamp is bedacht om breed en hoog te schijnen. Maar die van ons die verlicht echt enkel de bewegende benen.
7: Ja.
8: Het is dus ook een aanvullend product, want een koplamp verlicht de weg zelf.
7: Ja, en dan zie je dus, automobilisten zien dus die benen heen en weer gaan met licht.
8: Ja.
7: Dus ik kan me voorstellen dat dat dan heel zichtbaar is.
8: Ja, klopt. En het speelt ook in op een wetenschappelijk onderbouwd principe, biomotion. En biomotion is dus de menselijke beweging. Het is ook bewezen dat als je dat erkent in het verkeer, dat de automobilisten gelijk denken automatisch van, hey, daar fietst een mens, let op.
7: Ah, oké, okay, goed. Wat kost een Zimi, Douwe?
9: €30.
7: Oké, okay, dat is een behoorlijke prijs voor een fietslampje, toch of niet?
9: Dat is precies de vraag die je stelt in de context waar je het in moet zien. Kijk, €30, hè, we zijn een beetje gewend geraakt aan de HEMA-verlichting van €5. Die raak je na een week kwijt, koop je de 10 per winter, geef je die kinderen er nog 5 mee.
7: Ja.
9: Kom je onderaan de streep duurder uit. Kijk, wij maken een product wat staat voor veiligheid. Het is kwalitatief hoogstaand, het gaat meerdere jaren mee, heroplaadbaar. We moeten geld reserveren voor nieuwe innovaties, voor nieuwe producten.
7: Ja.
9: Daar hangt een hogere prijskaart aan, dat is de waarheid.
7: Wie kopen dit, Lucie?
8: Eigenlijk iedereen die fietst. Daarvoor hebben we het gemaakt. Maar nu, alle data afgelopen jaren heeft laten zien dat we vooral 3 groepen hebben. Dus de jonge ouders die het voornamelijk voor hun kinderen kopen. Ja. Rond een jaar of 8, 9 gaan zij zelf fietsen. En dat is best wel spannend. Dan heb je nog het woon-werkverkeer. En dan heb je ook nog de betrokken senioren, grootouders, zeg maar. Dus iedereen...
7: Eigenlijk iedereen die fietst, zie je dit kopen.
8: Ja.
7: Als ik het zo... En waar liggen jullie?
9: Op onze eigen webshop.
7: Oké.
9: Okay. Ja,
7: geen retailkanalen.
9: Nog geen retailkanalen. Oh. En dat is eigenlijk met een hele belangrijke reden. We moeten nog best wel voor uitleggen. De reden dat we hier zitten betekent nog dat er een probleem is, dat mensen zich bewust van moeten worden. Ik moet uitleggen dat het een lampje de verkeerde kant op schijnt. En vervolgens uitleggen dat het voor €30 de komende jaren jou veilig maakt.
7: Ja.
9: Succes vanuit een retailschap.
7: Ja, snap ik.
9: Ja,
7: oké. Ja, okay. Hoe groot is jullie team?
9: Was met 2 afgelopen winter. En we gaan nu met de huidige nieuwe crowdfunding investeren in het nieuwe team. Vanochtend verhuisd. Hopen in september met 10 te zijn. En dan zal het snel doorgroeien.
7: Wauw, oké. Okay. En kun je iets zeggen over omzet, winst, et cetera?
8: Zeker. We zijn enorm gegroeid. Sinds het begin, waar we in 2023 nog 2000 stuks verkochten, is dat nu gegroeid naar 120.000 stuks in totaal.
7: Wow.
8: Dus dat is heel mooi. We zitten ongeveer in 2 seizoenen op 2,5 miljoen omzet momenteel. Winst zijn we echt hard mee bezig. Die potentie zit er echt zeker in. Alleen, we gaan er vandaag over praten. De Tommy-situatie heeft ons nogal wat geld gekost.
7: Laten we daar zo meteen over gaan praten. Eerst even terug naar het begin. Want Lucie, jij wilde ooit uitvinder worden, begrijp ik, toch?
8: Ja,
7: of niet?
8: Willy Wortel was mijn grootste inspiratie.
7: Oh, is. Ja. mooi.
8: Ja.
7: En is dat ook hoe Zimi is ontstaan, of niet?
8: Ja, zeker. Grappige side note, mijn naam is Lucie, dat betekent licht.
7: Ja.
8: Dus ik denk dat mijn ouders het al wisten, voordat ik het wist. Ik wilde dus altijd uitvinder worden vroeger. Ik heb meegedaan aan het beste idee van Nederland. Ik was gewoon heel gecharmeerd van problemen oplossen, tastbare problemen oplossen die iedereen ervaart. En het ook daardoor een stukje beter, makkelijker, veiliger maken voor de consument. Middels een low-tech hardware product, dat vond ik altijd gewoon al heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga bij de TU Delft studeren, want daar komen alle uitvindingen vandaan. En tijdens mijn master was het dus zover en mocht ik wat ontwerpen om de fietsers veiliger te maken voor maaltijdbezorgers. Nou, die zijn,
7: dat was de opdracht, begrijp ik.
8: Dat was de opdracht, okay, ja. En die zijn natuurlijk voornamelijk in het donker actief. Dus vandaar dat ik vooral daar ging kijken van wat is nou, waar gebeuren nou die ongelukken? Nou, zijwaarts. 3/4 van de ongelukken gebeurt zijwaarts. En eigenlijk is dat de plek waar je compleet onzichtbaar bent. Dus zo is Zimi ontstaan.
7: Ja,
8: dat,
7: echt tijdens de studie dit ontworpen?
8: Ja.
7: Oké. Okay. Even de studie nog wel afgemaakt? Of,
8: Zeker.
7: Ja.
8: Maar een halfjaartje uitgelopen.
7: Ah ja, oké. Okay.
8: Nee, ik vond mijn studie ook waanzinnig leuk om te doen. Dus dat was ook gewoon een feestje. Ik klinkt wel heel nerdig, maar het is wel echt zo.
7: Goed zo. Wist je iets van ondernemen?
8: Nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus vroeger altijd al gestimuleerd als wij een vijver in de tuin wilden, mochten we een plan schrijven en presenteren aan mijn ouders. En dan kwam die vijver er.
7: Mm-hmm.
8: Dus dat wel. Maar goed, we waren ook 20 jaar oud, dus wat weet je nou echt?
7: Ja. Met wie was je aan het ondernemen?
8: Ja, met een vriendin van mij, Eliane Koetsier. Nog steeds hele goede vrienden. Helaas is zij, heeft zij een zijslag genomen naar de corporate wereld. Zoals ik zei, we waren natuurlijk heel jong en nog studerende. Dus ja, dan ben je ook maar een beetje aan het ontdekken wat je precies wilt in het leven.
7: Oké, maar met haar ben je dit bedrijf begonnen?
8: Ja.
7: Ja. Geld, waar heb je dat vandaan gehaald?
8: Nou, wij dachten gelijk van, als we dat geld ophalen en het validatie van het product nou kunnen combineren, dan hebben we 2 vliegen in 1 klap. Mm-hmm. Want ja, ga anders maar geld ophalen voor een idee op papier.
7: Ja.
8: Dus we hebben toen een crowdfundingcampagne opgericht. En vrij snel toen 36.000 euro opgehaald. Wat toen genoeg was om de eerste productierun op te starten.
7: En 36.000 euro in crowdfunding, was dat dan een soort pre-orders? Of was het investering in het bedrijf?
8: Beide. Dus het was vooral pre-orders, want dat was die validatie. Willen mensen er wel daadwerkelijk 30 euro voor betalen? En een stukje leningen.
7: Douwe, wanneer ben jij aangehaakt dan?
9: 2,5 jaar geleden alweer.
7: Oké.
9: Okay. Ja, ik ken Lucie al veel langer. Ik kwam uit hetzelfde dorp, hetzelfde sportclub. Dus op een gegeven moment was ze al een bekend gezicht. Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond. Dat klinkt heel professioneel, maar dat is gewoon bedrijfskundestudie afronden. Vanuit het idee, ik ga ooit wel ondernemen, dan leer ik daar vast wat ik moet doen. Altijd gefascineerd geweest van Shark Tank en de mooie producten die je gewoon kan uitleggen. Iedereen denkt, slim, had ik het maar bedacht. Dat had ik met Simi. Ik zag het voorbij komen in die crowdfundingperiode. Toen was het natuurlijk in de dorpen groot nieuws. En toen dacht ik, god, wat ben ik jaloers. Het was voor mij een beetje een paperclip idee. Ik dacht, wauw, nou.
7: Shit, deze had ik willen bedenken.
9: Ja, toen had het gevolgd. En toen deed ik op een gegeven moment zelf een masterstudie. Management consulting, vond er echt geen snars aan. Toen heb ik Lucie benaderd voor een, project.
8: Toen is je in mijn DM geslijt.
9: Ja, Jen Zierig. Een Instagram DM met je gestuurd. Ik had natuurlijk de nummer niet. Ik dacht, Lucie, 2 weken geen reactie. En op een gegeven moment zei ze, oeps, ik lees dat eigenlijk nooit.
7: En wat stuurde je dan?
9: Hey Lucie, we kennen elkaar eigenlijk niet, maar ik ken je ook weer wel. Je hebt een fantastisch bedrijf. Ik mag een project schrijven voor een bedrijf naar keuze. Mag ik dat voor jou doen?
7: Ah, oké. Dit was een soort masterscriptie opdracht of zo.
9: Ja, ik mocht in 8 weken mochten we een consultancyproject schrijven voor een bedrijf. Ik had mijn groepjes bij elkaar gezocht. En ik zei, ik wil graag een go-to-market strategy schrijven voor Zimi. En dan hoopte ik op de laatste dag dat ik erbij mocht komen.
7: Dit was al meteen? Dit
9: was voorbedacht eraan. Het
8: was voorbedacht een soort auditie van of zijn kant.
7: Wist jij dit of niet?
8: Ik was toevallig dat moment ook op zoek naar een partner weer. Want ik had het net een jaar alleen gedaan. En,
7: want die vriendin was er al niet meer bij.
8: Ja, nee, die had al de zijslag genomen naar de corporate wereld. En ik wilde wel ook gewoon wel door, want er zat zoveel potentie in. Het alleen doen, dat zit ook niet echt in mijn aard. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig om samen te doen. Naast het feit dat ik ook helemaal niet de bedrijfskundige achtergrond heeft die Douwe net beschreven.
9: Mooi stempel.
8: Ja. En daar ook niet per se heel warm van wordt. Ik kan het wel, ik vind het wel geinig. Maar je moet er wel echt intrinsiek warm van worden om daar elke dag voor op te staan. Dus toen hij in mijn DM slide, dacht ik eigenlijk al gelijk, yes. Ik voelde al iets van, hier zit wat. We hadden het eerste belletje. Toen dacht ik, misschien kan hij wel blijven.
7: Ja.
8: En dat klikte gewoon supergoed. Ik zou het een geschenk uit de hemel willen noemen. Dat wij gewoon zo goed elkaar aanvullen. En ook privé nog eens een keer een hele leuke band hebben. Ja. En echt beste vrienden zijn geworden.
7: Wat leuk zeg. En sindsdien samen eigenaar van dit bedrijf?
9: Ja, dat ging heel snel. Dus dat plan was af. Toen zeiden we, oké, dan moeten we nu geld op gaan halen. Het was ongeveer februari 2 jaar terug. De nieuwe voorraad moest besteld worden. Na dat project zei Lucie, we moeten over een week naar China, want we moeten onze producent ontmoeten. Daar op de hotelkamer een pitch geschreven. Hoe schrijf je een pitch? Ga je op Google 6 slides opzoeken. Die knal je dan op LinkedIn. En toen we terug waren, hadden we de eerste gesprekken. Dat was echt een stroomversnelling.
8: Ja, gelijk een pressure cooker samen op de hotelkamer elkaar leren kennen.
9: Ja, samen op de hotelkamer delen. Dat geld stuk op. Dus je moet dan zeg maar samen wel delen. Ja, dat moet dan maar. En dan schrijf je die pitch, knal die online. En het eerste investeerdersgesprek was, we voegden 80.000 euro. Die zei, weet je wat het is, jongens? Ik doe die 80.000 euro wel, maar dan ga je 3 keer zoveel ophalen. Want hier ga je niet meer halen. En dan weer op z'n kop en het plan weer opnieuw uitdenken. En zo leer je wel along the way.
7: Want je moest eigenlijk veel meer ophalen dan die 80.000. Het was gewoon denk groter.
9: Groter. Het was onze, een van onze belangrijkste investeerders. Komt ook eigenlijk vanuit het consumentenproduct. Die zat er heel snel door. Je hebt echt wat meer ballast nodig om wat beweging op gang te krijgen.
7: Ja.
9: Uiteindelijk is het 300.000 euro geworden. Deel marketing, deel voorraad. Was een goede zet.
7: Ja.
9: Dus nog steeds bedankt.
7: Ja, bedankt. En is die investeerder aan boord nog steeds?
9: Nog
7: of niet?
9: Steeds. En die heeft elk rondje steeds meegedaan. En die vindt het hartstikke interessant en leuk.
7: Ja.
9: Is echt een hele goede vriend geworden eigenlijk. Ja.
7: Leuk. Oké, dus dan, jullie zijn samen bezig aan het ondernemen. Vertel even hoe dat dan groeit. Want de eerste paar jaar, of het eerste jaar, verkoop je een paar duizend lampjes, kan me zo voorstellen.
8: Ja, toen Douwe erbij kwam, toen had ik net dat seizoen 2000 lampen verkocht. Net een ton omzet of zo vond ik natuurlijk waanzinnig. Want dat waren 6 getallen, had ik het voor mezelf. Six-figure company had ik voor mezelf bedacht. Ik weet niet of de eerste de 1 echt meetelt, maar goed. Ik had het zo gerebrand. En toen hadden we alle plannen geschreven, de marketing en de investeringen allemaal rond. Dachten we, we gaan wel gewoon iets meer dan keer 2. Dus ik koop 5000 Simi's in, moet wel goed komen. Is al een aardige groei. En toen eigenlijk in augustus of begin september de eerste marketinguiting die we ooit betaald konden doen, die ramde eigenlijk al door het dak. Ze verkocht 1000 Simi's op die dag.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat hebben we toen wel geleerd.
3: Precies. Eerst alles binnenhalen en daarna zeggen, nou, het duurt nog wel even voordat het er is.
2: Ja, en dan de marketing inkopen, want die 30 dagen betaaltermijn, dus dat kan je dan later betalen en dat geld op tekort komen. En zo was het wel. Was het
4: een leuk spel.
3: Menig ondernemer krijgt dit pas door op het moment dat het te laat is, cashflow management.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
3: Dus ik merk dat er enorm veel potentie is. En dan denk je op een gegeven moment, shit, we moeten groter gaan denken.
2: Mm-hmm.
3: Wat gebeurt er?
4: Nou ja, we gingen natuurlijk eerst doorplannen van hoeveel denken we dan dat we kunnen verkopen. Hoe groot is die markt? Veel consumenten spreken. Dat is het leuke aan een consumentenproduct hebben die we direct aan de klant verkopen. Je kan gewoon iedereen opbellen. Dus door veel in contact te staan met klanten, service uit te sturen en zo, waren we vrij zelfverzekerd in dat we konden opschalen naar 120.000 stuks.
3: Mm-hmm.
4: Nederland, België en ook Denemarken erbij doen. We hadden al aardig wat leuke weekendjes in Denemarken gespendeerd om te kijken of daar ook een markt voor is. Die leek best wel op Nederland. Dus we dachten, let's go. En dan moet je natuurlijk wel voorraadfinanciering ophalen. Dus toen hebben wij kredietlening bij de Rabobank van 1 miljoen gekregen.
3: Zo.
4: Ja, dat was echt heel fijn. En ze hadden echt superveel vertrouwen in ons. Dus dat is een mooie partner.
3: Maar goed, een bank die een kredietlening van 1 miljoen doet, is ook niet zomaar
4: Nee, dat was vrij uniek, was dat ook.
3: Ja.
4: Maar
3: waardoor kwam dat, Douwe?
2: Nou ja, wij bankieren bij de Rabobank. Dus je hebt wel een vertrouwenspersoon van het feit dat ze al langer zien wat je aan het doen bent. Ze geloven in ons en ze geloven in het product.
4: In de groei.
2: Ze hebben wel eens het grapje gemaakt dat als ze die verkocht krijgen, dan geven we alle werknemers een lampje. En dan hebben we ook een kerstcadeau geregeld voor het jaar erop. Ja, ja. Ik weet niet of het echt zo is, maar nee, dat is gewoon een goede klik. En ik denk dat ze ook wel iets zien in de toegevoegde waarde die we in de maatschappij kunnen aanbrengen als mensen deze verlichting gaan gebruiken.
3: Ja, oké. Okay. Dus je dacht, weet je wat, we bestellen die hoeveel? 100.000?
4: Ja, 120.000.
3: 120.000.
4: Ja.
3: Oké, okay, besteld. Dan ga je, dus dan durf je ook meer de marketing aan te zetten. Toch, denk ik?
4: Ja.
2: Ja.
4: Nou ja, we wisten al veel beter door het afgelopen jaar welk verhaal werkt. We hadden een hele mooie rebranding gedaan, zeg maar, van Zimi. Waar we volledig zelf allemaal achter stonden. Het voelt elk. Weet je, we hebben echt heel erg een nitty-picky op elk woord. Maar het voelde daardoor ook heel goed wat we naar buiten brachten. Dus daar waren we ook super zelfverzekerd in dat verhaal klopte.
3: Mm-hmm.
4: En dat hadden we bewezen dat seizoen ervoor. Dus dat was ook niet meer spannend. Het gaat er gewoon nu om het spel. Hoeveel mensen kan je bereiken?
3: Ja.
4: Want als je die mensen bereikt, is het wel van, waarom bestaat dit nog niet? En kopen we het gelijk.
3: Ja. Ja, oké, okay, goed. Dus het klinkt allemaal roosgeur en maneschijn.
2: Mm-hmm. Voelt het ook, ja. Was wel heel veel stress daarnaast. Want we schalen op van 2 man alles ad hoc naar een team van freelance specialisten eromheen. Naar eigenlijk veel te veel werk en veel te veel hoopje vork.
3: Ja.
2: We hebben echt een levende lijve ondervonden dat de oud-Hollandse, ik doe het allemaal zelf wel, niet werkt als je opschaalt.
3: waar merk je dat dan aan?
2: Dat je maar 8 uur in een dag hebt, het liefst. En dat wordt als je ondernemer bent al heel snel 12, 13, 14. En dat haal je simpelweg niet. Onmogelijk. Nee. Van klantenservice tot editen, tot video's maken, tot strategisch, tot investeerdersbelletjes.
3: Het
2: hou
3: je een paar weken vol, een paar maanden vol en daarna.
4: Ja, en ook daarnaast, zeg maar, op die fase hadden wij helemaal niet meer de competenties eigenlijk, of de expertises. We waren learning on the job, wel alles. Maar dat gaat natuurlijk wat langzamer dan dat je gelijk een expert aan boord haalt. En ja, waarom zou je het niet doen? Het geld was er, de expertise hadden we nodig. Het kon ons een beetje verlossen van geld en van werkdruk. En wij konden ook weer leren van die specialisten. Dus we hebben echt vet veel geleerd. Ik zeg wel eens, onze hersenen zitten onder de strier van het leren zo ongeveer. waarom zou je het niet doen? Ja. Dat versterkt elkaar alleen maar.
3: Ja. Goed, we hebben dus de lampjes hebben besteld. We hebben de marketing aangezet. Ja. Die worden ook redelijk verkocht, volgens mij, toch?
2: Ja, we liepen 300-400% boven het jaar ervoor. Dus eigenlijk on target.
3: Oké. Okay.
2: Ja. De reacties waren goed. Het verhaal stond nog steeds als een huis. We spraken ook meer klanten aan. Hè? Dus nee, dat ging eigenlijk allemaal voorspoedig.
3: Ja.
4: Ik word een beetje zenuwachtig van deze build-up.
3: Ja, precies. Want er komt opeens een telefoontje.
4: Ja.
2: Ja,
3: wie heeft het telefoontje aangenomen?
2: Ik heb hem helaas aangenomen. Okay. Het was vrijdagmiddag, 11 uur, net voor de lunch. Ik zit achter mijn bureau, klanttelefoon gaat af, ik neem op. Hele aardige meneer. En dat is wel fijn, onze klanten die denken altijd met ons mee. Hè? Dat is het voordeel van het opbouwen van een merk waar je je gezicht aan verbindt. Dan heb je iets.
3: Jullie staan ook in doosjes hier.
2: We staan in een doosje op de website.
3: Met name erbij,
2: Lucie van Zimi is misschien wel, een bekend persoon.
4: Ja.
2: Hij belt, ik zal hem even dit verhaal Rob noemen. En Rob belt en zegt, lieve Douwe, ik had een lampje van jullie gekregen, was perfect. Ik heb hem een nieuwe gekregen, hartstikke dank daarvoor.

0: Maar ik heb ze alle vijf vannacht op tafel gelegd, leeg laten lopen en ze zijn alle vijf defect. Nou, dan ga je natuurlijk rekenen, een productiefout, zeg maar.
1: Maar even voor mij, dus hij gaat aan.
0: Ja, hij had door dat er een defect kwam als het lampje leeg was. Dus hij dacht, voordat ik straks het lampje weer over een maand moet terugsturen, laat ze even allemaal leeglopen, kijken of hij dat weer doet.
1: En als je hem dus helemaal laat leeglopen, gaat hij niet meer aan?
0: Ja. Dus het makkelijkste voorbeeld, ik had altijd uitleg, is de telefoon. Die kan je leeg laten lopen. Op een gegeven moment gaat hij in een soort beschermingsstand, dan zie je nog wat logo. Maar als je hem oplaat, komt hij er weer uit. Nou, dat laatste zinnetje gebeurde bij ons niet.
1: Oké. Ben je meteen in paniek?
0: Nou, dan ga je vastklampen aan de statistieken. Dus dan denk je, nou, misschien heeft die meneer wel heel veel geluk.
2: Ja,
0: we hebben wel pech, ja. Dus we hadden natuurlijk 12 dozen op kantoor liggen. Leg je de tafel vol met 160 lampen, leggen ze allemaal aan. Maar dan moet je wachten tot ze leeg zijn. Dus we hadden zomaar een gap van 3 uur waarbij ze leeg zouden lopen. Waar we zeiden, we gaan het kantoor uit, deur op slot. En we gaan eerst een kiezingsplan bedenken voor wat straks het resultaat is.
2: Even een stuk wandelen.
0: Was dat op de lunchtijd, dus we konden goed even daarvoor kijken wat we moesten doen.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En dan loop je het kantoor weer in en dan vind je het antwoord.
1: Ja, want dan zijn die lampjes uit en dan probeer je ze aan te doen, Lucie.
2: Ja, dus wij stoppen ze allemaal weer in een kabeltje. En we kwamen erachter dat het probleem toch wel in elke Zimi zat. Ik geloof 2 niet of zo, maar dat was dan weer de soort uitzondering. Dat is onverklaarbaar. Maar
1: wist jij meteen wat er aan de hand was of niet?
2: Nee, wij wisten niet wat er aan de hand was. Dus we hebben gelijk onze producent gebeld en het probleem uitgelegd. Met z'n allen een soort crisisberaad gegaan om zo snel mogelijk erachter te komen waar het aan lag. En of het daadwerkelijk inderdaad in alle lampen zo is. En zo'n 3 uur later werden we teruggebeld door onze producent dat het inderdaad aan de programmering ligt die in elke Zimi geprogrammeerd was.
1: Van die 120.000.
2: Van die 120.000 euro. En ook 120.000 lampen. En ook in Denemarken. Dus ga maar eens een keer in het Deens uitleggen.
0: Ja, volgens mij als je de Deens erbij optelt, komen we op 130.000 lampen uit.
2: Ja.
1: Oké. Okay. All right.
0: Oeps.
2: Oepsie. En toen moesten we wel huilen. Ja. Toen kwamen de tranen.
1: Dit waren de tranen. Ja,
2: ja, ik kon niet meer stoppen hoor, die nacht.
1: Ja, wat denk je dan?
2: Nee, ik dacht gewoon van, Het zakt als een kaartenhuis in elkaar gewoon, weet je wel. Want je hebt zo hard opgeschaald, grote risico's genomen. En big risk, big reward natuurlijk. Maar in dit geval niet. En het is natuurlijk al spannend omdat je zo hard aan het bijbinden bent in het seizoen. We waren helemaal ready voor wintertijd, net gehad. En dan gebeurt dit, weet je. Dus
0: het moeilijk is ook, we hebben ook zo vaak tegen elkaar gezegd, hè, de producent met wie we samenwerken levert ook aan de grote merken van deze wereld en de duurste kwaliteit fietsen. Ja. Maar altijd gezegd, wat zijn wij blij dat we daar nooit gezeik mee krijgen.
1: Oeps.
2: Ja. Ja.
0: Dus dan zit je wel aan tafel met elkaar, tranen in je ogen en heb je echt het gevoel dat het klikt allemaal van je voorbij.
1: Ja, ik denk je echt, het komt nooit meer goed.
2: Nee. Dan gewoon van, wat nu? Nee. Wat nu? Het is zo'n grote vraag.
1: Oké, tranen. En dan moet er iets bedacht worden.
0: Ja, dus het voordeel was dus dat we tijdens die lunch hadden bepaald, dit zijn de stappen die kunnen gebeuren. Het belangrijkste was dus zo snel mogelijk erachter komen, wat is er nou precies gebeurd?
1: Mm-hmm.
0: En dan zo snel mogelijk alle investeerders bellen en samen een plan van aanpak bedenken. Want we hadden gelijk al samen door, wij zitten nu veel te hoog in de emotie. We moeten er mensen aan tafel bij krijgen die dat minder hebben, die ervarener zijn. Nou, dat ging best wel goed. Ze reageerden eigenlijk ongekend sterk.
2: En best wel een soort van geruststellend van, jongens, dit gebeurt wel eens een keer. Jullie kunnen hier uitkomen. Dus het was heel fijn om hen zo te hebben.
0: We hadden er eentje geappt van, hey, is iets erg gebeurd, kan je even bellen? En we belden hem op na een uur. En die zegt, we leggen het uit. En die zegt, is dat het?
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Die zeggen, wat dan? Ja, ik dacht dat even hier aangereden was of zo.
2: Ja.
0: Het komt toch wel goed?
2: Ja. Relativeren de boel ook alweer.
1: Oh ja.
0: Dus het is ook maar een perceptie van mensen.
1: Ja, hoe dicht je erop zit.
0: Dat. Ja. En die zijn ook heel
2: terecht, joh,
0: dit gebeurt. Het is extreem vervelend. En het kan de kopje ondergaan. Laten we dat ook niet ontkennen. Maar ja, je bent nog gezond en wel.
1: Ja. Hoeveel lampjes had je al verkocht?
2: Een stuk of 30.000.
1: Okay.
2: Dus dat was ook onze eerste focuspunt. Hoe gaan we met onze trouwe, loyale klanten, onze community om, die nu al die lamp hebben?
1: Ja.
2: Dus dat was.
1: En dan kun je 2 dingen doen: niks zeggen of wel eens iets zeggen.
2: Ja, iedereen zei niks zeggen.
0: We hadden meningen over verdeeld, dat was apart hoor.
2: Ja, veel mensen die zeggen echt van, ze zeiden van, hij ontploft niet, bijvoorbeeld, dus hou je mond. Of hij is niet kapot als mensen hem gewoon opladen, dus hou je mond.
1: Ik laat mijn fietslampjes best wel vaak helemaal leeglopen.
2: En het is ook helemaal niet de kwaliteit die je verwacht van ons. Nee. Of mag verwachten van ons.
1: Okay, dus jullie gingen wel communiceren met de mensen.
2: Ja, en wij vinden het ook veel meer van nu. Weet je, de wereld wordt steeds transparanter. En wij zijn ook.
0: Moet ook bij als mens passen. Als mens. Wij hebben altijd samen gezegd: we willen een bedrijf bouwen die zo dicht mogelijk bij ons staat. Dan blijft het ten eerste het makkelijkste om jezelf te zinnen zijn.
1: Ja.
0: En blijf je het langs leuk vinden.
1: Ja.
2: Liever failliet gaan op onze manier dan ja, blijven bestaan op onze manier. Ja.
0: Dus toen hebben we daar gewoon vanuit. Nou ja, toen Lucie eigenlijk. Het was maar een paar dagen wel hoor. Ik moest eerst even afkoelen en even mensen op de hoogte brengen. Toen kwam Lucie maandag op kantoor en die zegt: ik heb gewoon iets bedacht. Hoe gaan we nou gewoon van onze allergrootste dieptepunten iets goeds maken?
1: Ja, hoe dit verhaal precies afloopt, dat hoor je in de podcast van Bloed, Zweet en Zaken. Ga dan even naar de BNR-app en vind ons daar. Of gewoon in je favoriete podcast, app Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week zijn we er weer met een ander ondernemersverhaal. Tot dan.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lijkt erop dat de straat van Hormuz voorlopig gesloten blijft. Iran is met een eisenpakket gekomen. Ze willen onder andere dat Amerika al haar troepen terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en stopt met het geweld in het Midden-Oosten. Pas dan gaat de belangrijke vaarroute weer open. In West-Canada zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor enorme natuurbranden. Huizen werden verwoest, meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten en de noodtoestand is uitgeroepen. Ook in Europa gaan stukken natuurgebied in vlammen op. Daardoor werden bij het Gardameer in Noord-Italië ruim 200.000 mensen geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft die uitgezaaid was naar zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft de zoon van Biden, Hunter, gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader zo te zien. En op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Welkom bij In het Defensief. Een podcast van BNR over het opschalen van de defensieindustrie. Want Europa wil wel herbewapenen, maar hoe moet dat? Bij In het Defensief leer je elke week een beetje meer over wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria, hallo.
7: Hallo.
6: Goed dat je er bent. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen?
7: Vandaag hebben we Dave Maasland in de studio. En hij is oprichter van het cybersecurity-bedrijf Asset Nederland. Hij was daar maar liefst 18 jaar CEO, maar eind van dit jaar neemt hij afscheid. Hij blijft natuurlijk wel cybersecurity-expert en hij blijft ook spreken en voorlichting geven over die passie. Maar vandaag gaan wij die kennis even lenen en we gaan meer te weten komen over de digitale geheimen van de Verenigde Staten, van Rusland en van China.
6: Drie hele grote machtsblokken, toch? Interessant. Dat allemaal zo meteen, maar eerst even. Ria, ik sloeg het FD open en ik zag daar een heel mooi interview met de Nederlandse ambassadeur in Moskou, Joanneke Balfort. Jij sprak haar. Wat een fascinerende baan moet dat zijn.
7: Ja, zeker. Maar het is ook een hele moeilijke baan. En dat blijkt dus ook wel uit het interview.
6: Wat is het meest bijgebleven? Want ja, je spreekt eigenlijk allerlei dingen met haar. Wat is jou het meest bijgebleven van wat zij zei?
7: Nou, ik ken haar nog uit Brussel toen ik daar EU-correspondent was. En zij werkte daar toen als diplomaat. En ik sprak haar toevallig in januari weer bij de ambassadeursconferentie. Toen was ze natuurlijk al in Moskou, was ze even terug, net als alle andere ambassadeurs, het land te vertellen wat zij daar aan het doen zijn. En toen vertelde ze al hoe moeilijk het is om in Rusland te zijn. En toen dacht ik, ja, hier moeten we natuurlijk gewoon een verhaal over hebben. Het is wel zo dat het niet makkelijk is om daar te werken. Het is ook zo dat waarschijnlijk het hele interview inmiddels al in het Russisch is vertaald, dat ze al op het matje is geroepen of nog deze week wordt geroepen om elk woord te verklaren bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
6: Ja.
7: Want ja, ze is inderdaad vrij kritisch. Ze komt het Kremlin niet binnen. Ze is er maar één keer geweest in de 2 jaar dat ze daar nu zit om haar geloofsbrieven te overhandigen. En verder komt ze er niet meer binnen. Hm. Ze komt alleen binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om daar op het matje geroepen te worden, om steeds klachten te ontvangen over hoe slecht Nederland is. En wat mij het meest is bijgebleven is dat Rusland er alles aan doet om haar en haar collega's op de Nederlandse ambassade gewoon te pesten met billboards, van waar was Nederland toen 11.000 mensen in de Donbass werden vermoord. Dat is het Russische verhaal, hè? Mm. Zij moesten Oekraïne binnenvallen om de onschuldige burgers die Oekraïne vermoord, omdat ze Russisch spreken, om die te redden. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Maar dat is in elk geval wat Rusland de eigen bevolking op de mouw spelt. Ze krijgt ook billboards van met een kaart van Europa waar bommen op neerploffen. Zo van, nou ja, dat is dan Nederlandse schuld. Want Europa en Nederland zijn bezig met oorlogshitsen. En Rusland is natuurlijk de grote vredelievende stichter. Volgens hun eigen verhaal uiteraard weer. Ja. Er is een tentoonstelling gehouden bij haar voor de deur over het Krimgoud. Dat Krimgoud, dat weet natuurlijk niet iedereen. Maar er was een tentoonstelling in het Allard Pierson Museum hier in Amsterdam in 2013. Ja. Met dat oude goud. Dat goud moest natuurlijk terug naar de vier musea op de Krim. Maar de Krim was ondertussen in 2014 geannexeerd. Dus is het Allard Pierson naar de rechter gestapt van, ja, wie moeten we het dan teruggeven? We moeten het teruggeven, het is niet van ons. Het was een tijdelijke tentoonstelling, maar ja.
8: Ja, aan wie, waar moet het nu heen? Ja.
7: Nou, de Nederlandse rechter heeft gezegd, ja, aan Oekraïne, aan Kiev, aan de regering in Kiev. Daar hebben jullie afspraken mee gemaakt. En als wraak is er dus dit voorjaar een tentoonstelling geweest voor de deur van de Nederlandse ambassade, met van die foto's van Zelensky en Rutte op een grote berg goud. En met van die kreten erbij als, wat kunnen we nog, dit kunnen we precies verwachten van zo'n koloniale macht als Nederland. Dus ze wordt aan alle kanten gekleerd, gepest, uitgedaagd. En ze kan echt heel weinig bereiken. En ze doet wel haar uiterste best om met dissidenten in gesprek te blijven. Maar ook die durven niet altijd naar de ambassade te komen.
8: Ja, wel interessant en heftig om te lezen. En zij weet dus dat ze hier gedoe mee krijgt. Maar toch vindt ze het dus belangrijk om dit soort interviews te geven.
7: Ja, ze is bijna terug. 14 augustus komt ze terug naar Nederland en gaat de huidige ambassadeur in Tel Aviv haar opvolgen. Desalniettemin is het niet de eerste interview dat ze hierover heeft gegeven. Ze heeft een keer bij Nieuwsuur gezeten. En het is wel belangrijk, ook voor ons, om te weten hoe het nu eigenlijk in Rusland is. Want alle Nederlandse journalisten zijn inmiddels het land uitgezet. Ook onze eigen correspondent. Geert Groot-Koerkamp was de laatste, maar die is sinds dit voorjaar ook die moet er nog wel, maar die mag gewoon niet meer werken. Ja, hoe moeten wij dan aan informatie komen hoe het eraan toe gaat? En we weten inmiddels niet zo lekker, want er vliegen drones boven Moskou. Ja. Boven Wildberries, het grote internetbedrijf. Er staan ongelooflijke rijen voor de benzinepompen. En er is toch wel steeds meer gemor. Niet al te openlijk, want de repressie is natuurlijk enorm.
8: Heeft dit interview, want je noemt natuurlijk nu wat nieuwsgebeurtenissen, een beetje veranderd hoe jij nu dat nieuws leest? Want inderdaad, je zegt het is moeilijk om aan echt informatie te komen.
7: Toch wel. Ik ben zeer benieuwd, en ik denk jij ook, en we allemaal, van wat denkt nou die gewone Rus? We hebben natuurlijk deze week ook gezien dat er een oppositiepoliticus naar Europa is gevlucht, nadat hij ook als buitenlands agent werd uitgeroepen door het Kremlin. Ja, en hij was een aanhanger van Navalny, die is natuurlijk al vermoord door het regime. Je wilt natuurlijk weten, denkt nou die echt, de gewone Rus nou echt dat Poetin goed bezig is, of balen zij hier ook van?
8: Ja.
7: En ja, daar probeer je toch op allerlei manieren achter te komen, en dat is heel moeilijk.
8: Nou, lees dat interview. Als ik het niet vergeet, zet ik een link in de show notes en dan kan iedereen het lezen. Laten we gaan naar onze gast, want in de studio is Dave Maasland. Nu nog CEO van Is Het Nederland. Goed dat je er bent.
9: Dankjewel, leuk om er te zijn.
8: Jij maakt ook de podcast Digitale Front. Ja. En daarvoor heb je een zomerserie gemaakt. En die vonden wij erg interessant. Want daarin bespreek je in 3 afleveringen hoe Rusland, Amerika en China de wereldorde opnieuw vormgeven. Niet alleen op het slagveld, maar natuurlijk ook, en daar gaat de podcast ook over, via cyberaanvallen, desinformatie, hebben we ze daarnet al een beetje besproken, technologie, economie en AI. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over die 3 machtsblokken gaan we even op een rijtje zetten. Maar misschien eerst eventjes, dit is het moment natuurlijk om reclame te maken voor de podcast. Wat bespreek je daarin zoal?
9: Nou, ik denk het belangrijkste wat we bespreken is hoe dat digitale front, dat loopt dwars door onze samenleving heen. En dat maakt het zo fascinerend. En we bespreken dus ook hoe dat gebeurt. Cyberaanvallen richten zich natuurlijk op onze bedrijven. Het richt zich op onze economie hier in Nederland. Desinformatie zit letterlijk in je broekzak. Het komt via je telefoon binnen, via je eigen Facebook-account. Dus waarin dat fysieke front Ik zou zeggen, godzijdank voor alle dappere mensen bij Defensie en normaal de Oekraïners, dat wij daar niet aan staan. Maar dat digitale front, daar staan wij allemaal aan. En dat is wat wij vooral proberen in die podcast, om eigenlijk te duiden wat er nu gebeurt. Ik denk dat BNR, vind ik zelf, reclame voor jullie terug, geopolitiek gezien gewoon het beste portfolio qua podcast heeft. Kijk naar Boekestein en de Wijk. Alleen daar zie je toch dat het zwaartepunt ligt bij de geopolitieke situatie. En wat wij proberen is te kijken, oké, wat nou als je die digitale bril opzet en dan naar die geopolitieke situatie kijkt, kom je dan tot bevestigende inzichten of andere inzichten. En zo proberen wij eigenlijk een uniek inzicht te geven in de gebeurtenissen van nu, maar wel met die technologische digitale bril op.
10: En waarom wilde je deze serie over die drie machtsblokken specifiek maken?
9: Nou, het zijn uiteindelijk toch gewoon de hoofdrolspelers van dit verhaal. Of het nou gaat om hoe de nieuwe wereldorde vorm krijgt, maar vooral ook hoe we beïnvloed worden. Als je kijkt naar Amerika, die bezit gewoon eigenlijk de hele digitale infrastructuur. Nou ja, Rusland is by far de meest agressieve persoon in de Kamer, als je het daarover hebt. En China is de stilste in de Kamer, maar misschien wel langetermijn de slimste. Dus als je dat neerzet, dan raak je vanzelf Noord-Korea aan. Je raakt vanzelf natuurlijk ook spelers als Iran aan, maar door die drie spelers te pakken, denk ik dat we de beste duiding kunnen geven over waar staan we nu. En vooral, wat betekent dat dan voor Nederland? Wat betekent dat voor Europa?
10: En jullie hebben met z'n drieën, ook met Art Rooiakkers en met Harm Teunissen, onderzocht waar die drie grootmachten precies staan qua digitale capaciteiten. Ja. Kun je iets zeggen over welke grootmacht volgens jou al het verst gevorderd is?
9: Nou, jullie willen gelijk dat ik alles prijsgeef. Nee, natuurlijk. Kijk, het ligt er wel een beetje aan wat je meet. Als je zou meten, oké, wie kan nou echt technologisch het meest op dit moment, dan is dat gewoon Amerika. Die bezitten nog steeds, wat dat betreft, als je kijkt op cyber, de meeste capaciteiten, hebben de meeste technologie in eigen handen. Hebben trouwens ook laten zien in Venezuela, in Iran, waar ze toe in staat zijn. Dus die hebben, als we het even heel plat moeten maken, daar ben ik een beetje door geïndoctrineerd bij VI, die hebben gewoon de grootste spierballen. Dat is op dit moment de VS. Als je kijkt naar, en dat is wel vaker, ik ben zelf ook niet zo groot van stuk, als je niet die spierballen hebt, dan moet je dat af en toe wat compenseren met blaffen en wat agressiever doen. Dat is Rusland. Rusland is vele malen agressiever en is er niet bang om die aanvallen te plegen en steeds verder die grens op te schuiven. Ja, en China wat dat betreft is misschien wel gewoon degene met de zwarte band, is het meest aan het voorbereiden op het lange termijn conflict. Dus als je meet aan op wie hebben we lange termijn, gaan we het meeste last van hebben, is dat zeker China. Als je ziet wie is het gevaarlijkst nu en wie is het verst in zijn middelen echt inzetten, misschien wel Rusland. Maar wie is dit moment gewoon nog de sterkste? Als je het zo simpel wil zeggen, dan is dat zeker Amerika.
8: Dat vind ik heel mooi en beeldend op een rijtje gezet. Alsof je het vaker doet.
9: Ja,
8: hey, laten we onze digitale bril maar eens op gaan zetten. En kijken per machtsblok. Jullie hebben ook in de podcast daar elke aflevering een gast voor uitgenodigd. Ja. En daarvan hebben wij wat quotejes gekregen van jullie redactie. Dat is aardig. En we beginnen met brigadegeneraal en hoogleraar cyberwarfare Paul Duchesne.
11: Het grote gevaar wat er van uitgaat van die ransomware aanvallen is dat wij als burgers gevoed worden met het idee dat onze overheid niet effectief is om veiligheid te brengen.
12: Dus dat we het vertrouwen in onze overheid verliezen daarmee.
11: Ja. En daarmee dus in feite de samenleving verzwakt wordt. En dat is een van de langere termijn doelstellingen, dat Europa zwak blijft, zodat zij meer speelruimte hebben.
12: Dus eigenlijk is dat misschien van het grote publiek, waar ik mezelf maar toe reken, een soort misverstand dat wij denken de Russen willen onze systemen uitschakelen of het land platleggen. Jullie zeggen nee, dat is niet zo. Ze willen de samenleving eigenlijk verzwakken van binnenuit.
11: Ja, beide. Vroeger had je de Trollfabriek in Sint-Petersburg, de Internet Research Agency. Nu hebben ze een Social Design Agency netwerk gebouwd waarbij ze dit vertellen. En dan zeggen ze ook van ja, de boeren worden hier bijvoorbeeld opgejut omdat het stikstofprobleem niet opgelost wordt. De mensen die tegen AZC's protesteren, die worden ook groot gemaakt of gevoed of tegenstanders worden bijeengebracht.
8: Ja, het gaat hier natuurlijk ook, dat schetst ook de Nederlandse ambassadeur in Rusland, heel veel desinformatie. Kun je wat meer vertellen over hoe dat er in Rusland uitziet, of hoe ze daarmee te werk gaan?
9: Ja, ik denk als je kijkt naar... Paul, zijn titel is natuurlijk hoogleraar cyber warfare. Ja. Dus oorlogsvoering in het digitale domein. Dan laat ik dat even opbreken in 3 stukjes. Dus dan heb je een sabotagecomponent, spionage en beïnvloeding. Dat is eigenlijk waar het uit bestaat. En ik denk dat we heel lang hebben gekeken naar... Ja, Rusland doet misschien alleen beïnvloeding. Dus op social media plaatsen ze bijvoorbeeld wat Ria net vertelde. Het feit dat waar was Nederland tijdens die 11.000 mensen die toen vermoord werden. Door dat soort verhalen heel veel te verspreiden. Dat is toch alleen een beetje oud denken als we denken dat beïnvloeding alleen op die manier werkt. Paul haalt hier een fantastisch voorbeeld naar voren. Wij worden al zo'n 10, 12 jaar lang in Nederland geteisterd door de plaag wat gijzelsoftware heet. Dat computervirus wat eerst computers op slot zette, toen ook nog eens eerst alle data ook steelde en dan later geeft dat het vrij. En wat Paul heel goed zegt is eigenlijk heeft het over alle 3 de assen, heeft het nu iets te maken. Want als je dat als Rusland doet, je saboteert dingen. Dus uiteindelijk maak je dingen stuk. Of je nou een hele samenleving plat wil leggen of niet, is ook vervelend als 1 ziekenhuis stil ligt of als 1 organisatie plat ligt. Tegelijkertijd kan je met gijzelsoftware ook alle data stelen voordat je het vrijgeeft of voordat je een pc platlegt of een computer. Dus je hebt er ook wat aan door die documenten te stelen. Dat kan je ook nog doen doordat je gewoon laat zien alsof het een criminele actie is. En dat laatste, daar gaat het echt om. Dat stukje beïnvloeding. Op het moment, net zoals vroeger de Vikingen plunderingen deden. Dat deed niet alleen de plunderingen om natuurlijk een dorp leeg te roven en de vrouwen te vermoorden of wat dan ook. Maar je jaagt natuurlijk pure angst aan in zo'n land. Van ja, misschien komen ze volgende keer nog een keer en we worden niet beschermd. En dat is exact wat Rusland ook doet met beïnvloeding. Al die gijzelsoftware aanvallen is ook laten zien, kijk, wij gaan naar binnen, we vallen een bedrijf aan. Het is een vorm van een digitale plundering. Ja. En dat zorgt ook voor, dus het is niet alleen maar propaganda of het verspreiden van desinformatie op de klassieke social media manier. Het is ook laten zien, we zien steeds meer Russische groepen online die via Telegram laten zien, kijk, wij zitten binnen in vitale infrastructuur. Wij zitten binnen bij jullie energiecentrales, bij jullie waterbedrijven. Dat is ook niet per se om een waterbedrijf in 1 keer kapot te maken, maar om te laten zien, wij zitten heel diep binnen. Misschien moet je nog een keer nadenken over die steun aan Oekraïne. Dat is veel meer hoe die beïnvloeding werkt.
8: Ja, als het gaat over Rusland en nou eigenlijk dus en hun cybercapaciteit, dan gaat het ook vaak. Wordt er vaak gesproken over een grijze zone. Jullie hadden het zelfs over een soort donkergrijze zone.
9: Ja.
8: In hoeverre kunnen we daar mee omgaan als Nederland?
9: Niet.
8: Niet.
9: Nee, ik denk dat we daar geen antwoord op hebben. En dat is denk ik ook exact de Achilleshiel van onze, waar ik nog steeds van mening ben, fantastisch mooie samenleving, is wij zijn zo ver geautomatiseerd en gedigitaliseerd. We zijn zo afhankelijk van digitale systemen dat als jij een tegenstander bent, dan zou ik daar ook misbruik van maken. En wij hebben ook een democratie. Je mag hier van alles vinden. Dus in die grijze zone, ja, je mag dingen zeggen die misschien niet waar zijn. Of met een korreltje zout. Of dingen die helemaal niet waar zijn. Je mag best wel ver gaan in onze samenleving. En ik denk ook juist dat ja, onze digitale systemen waar we zo afhankelijk van zijn, als die niet meer werken, hebben wij een enorm groot probleem. En ja, welke reactie past daarbij? Ook omdat in dat digitale domein, dat is wat cyber zo interessant maakt, ja, het is niet altijd te zeggen wie er achter dat toetsenbord zit. Dus Rusland heeft meerdere manieren om te zeggen, ja, maar dit waren wij helemaal niet, dit was een of andere criminele bende. En ja, daar hebben wij geen controle over, zoals jullie dat ook niet hebben. Dus het is, je kan het ontkennen, je kan schade vaak weer repareren, het is een hele lange arm, je kan het op afstand doen. Het is het ideale middel om zoveel mogelijk onrust te zaaien. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, hoe lang laat je jezelf slaan in dat digitale domein voordat je een uppercut teruggeeft? Maar daar zal je heel goed over na moeten denken, omdat alles wat je digitaal doet, en andersom ook, heeft geopolitieke gevolgen. Dus daar kom je weer bij die ambassadeur ook uit. Ja, dat zijn eigenlijk politieke keuzes en niet zozeer technische keuzes.
10: Maar denk je dat wij al voldoende voorbereid zijn op grote cyberaanvallen? Of moeten we juist nog veel meer investeren? En waarin dan en op welke manier?
9: Nou, ik denk dat we nog altijd een gebrek aan verbeeldingsvermogen hebben. Dat is nog altijd, denk ik ook, wat er in het onderzoeksrapport staat van 9-11. Dat het leiderschap destijds in Amerika gewoon zich niet goed genoeg kon voorstellen hoe een vliegtuig uiteindelijk tot zo'n daad zou komen, of zo op deze manier als wapen gebruikt zou kunnen worden. En we praten heel veel over cyber. We hebben fantastische inlichtingendiensten in Nederland. Er komt steeds meer aandacht voor. Dus we staan zeker niet op nul. Maar als je het echt hebt over de de bestuurslaag in onze samenleving, de politieke laag, of die zich echt beseffen hoe verbonden wij zijn, hoe oud sommige systemen zijn, hoe complex die zijn geworden, hoe afhankelijk die van elkaar zijn. Ja, dan denk ik dat we op de echte kwetsbaarheid die we hebben, dat we dat nog niet inzien. Laat staan de kwetsbaarheid van onze samenleving, die, kijk even naar het Spaanse voorbeeld, hoe we uit elkaar worden gespeeld als het gaat over onderwerpen als migratie. En dan staan we opeens allemaal, volgens mij, we hebben helemaal geen klassiek links en rechts meer in Nederland, want je kan op verschillende standpunten van alles zijn, maar dat wordt zo enorm uitvergroot. Ja, en daar hebben we ook geen antwoord op. Dus we zijn, denk ik, we hebben te weinig gebrek aan verbeelding, of te veel gebrek aan verbeelding om ons echt goed voor te kunnen bereiden.
10: Nou wordt er in de NAVO vaak gepraat over artikel 5, het bekende artikel, een aanval op een van ons is een aanval op ons allemaal. En dan bedoelen ze mee een fysieke aanval, dus echt een gewapend conflict. Maar er wordt natuurlijk ook steeds vaker nagedacht van, ja, een hele, hele grote cyberaanval kan hetzelfde ontwrichtende effect hebben, zoals jij terecht al zegt. Zou je ook moeten nadenken of je dat artikel 5 dan toch ook eerder moet inzetten dan wachten tot het echt bloedvergieten wordt?
9: Ja, en ik geloof dat die discussies ook wel gevoerd worden. Er is al eerder gezegd door verschillende bewindspersonen dat het zou kunnen dat het niet ondenkbaar is dat we ooit artikel 5 inroepen op basis van een cyberaanval. Wat ik begrijp vanuit mijn contacten die ik in die hoek heb, dat ze altijd wel zeggen, ze zijn bewust heel vaag om te zeggen waar die grens dan ligt. Ook omdat je dus in cyber kan je dus doen alsof je Rusland bent en misschien ben je stiekem wel Noord-Korea. Ja, en als wij exact zeggen, nou, als er 20 ziekenhuizen uitvallen, nou, dan hebben we een probleem.
13: Ja, je moet niet te specifiek worden natuurlijk, dat zijn jezelf enorm in de vingers.
9: Dus je moet dat een beetje vaag houden, maar dat je erover na moet denken van oké, hoe hard laten we ons slaan? Omdat ik denk dat als je kijkt naar de maatschappelijke gevolgen of de vooral het effect van 1000 prikjes krijgen en dat niet doorhebben, ja, je moet ergens een grens gaan trekken. En als we dat niet doen, ja, dan denk ik dat we uiteindelijk, en dat is volgens mij wat de oud-directeur van de MIVD al zei, of dat is de huidige Peter Racing, je hoeft de NAVO niet te verslaan, enkel te verdelen. En volgens mij is dat de bril op waarmee onze tegenstanders ook naar ons kijken.
10: En tegelijkertijd moet je dat artikel 5 ook weer niet te vaag houden, want dan lok je uit dat landen gaan testen van hoe ver kan ik eigenlijk gaan. Hè? Dus daar zit natuurlijk wel een soort van kritische balans.
9: Ja, en ik denk ook wel dat daar men probeert iets duidelijker over te zijn. We horen natuurlijk uitspraken dat het moet gaan om grootschalige gevolgen. Dat zal ook in de echte wereld, dat zou misschien wel doden tot gevolg moeten hebben. Of echt zeer zware maatschappelijke onrust. Dus ik denk dat we wel een idee hebben erbij. Ik denk dat dat echt moet gaan om daadwerkelijk impact op fysieke levens. Misschien ook wel gewoon doden. En dat is natuurlijk niet ondenkbaar als je het hebt over cyberaanvallen. Die nogmaals, of we nu zien wat er in Amerika gebeurt, waarin Iran daadwerkelijk waterbedrijven aanvalt. En als je die natuurlijk verstoort, dan werken ziekenhuizen ook niet meer. Dus we gaan, en dat bedoel ik met het donkergrijze gebied. Ik denk dat Rusland steeds meer durft op te schrijven van grijs naar donkergrijs. En dat we echt zullen gaan nadenken over wat dat voor ons betekent.
10: Juist dat voorbeeld wat je nu zelf aanhaalt over die waterbedrijven die door Iran zouden zijn aangevallen in Amerika, die tonen aan wat verdeeldheid bereikt. Want je ziet Trump tegen de gouverneur in die regio zeggen, ja, maar het ligt allemaal aan jullie en jullie zijn waardeloos en jullie kunnen niet fatsoenlijke infrastructuur beheren. Dus hoe zorg je ervoor dat je juist die verdeeldheid voorkomt en meer samen optrekt als maatschappij?
9: Ja, dat is wel gewoon de waarheid onder ogen zien. Als je nu de onderzoeken leest, Amerika heeft ook gewoon zelf jarenlang dingen aan het internet gehangen, niet goed beveiligd, zwakke wachtwoorden, hondje 05, poesje 01 om in te loggen op een systeem om het water te regelen. Als je dat leest, is dat daadwerkelijk ook op die manier aan de hand. En de werkelijkheid is ook gewoon, dat is heel moeilijk om te beveiligen. Maar het feit dat dit kan, in Nederland gebruiken we vergelijkbare systemen. Dus ja, we moeten er ook niet blind voor zijn dat dit een risico is. En ja, je ziet gewoon, cyber gaat steeds meer over het willen beïnvloeden van de fysieke wereld. Dus Trump, ik snap wel dat hij het zegt trouwens, die spierballen hebben ze laten zien. Ja, je staat natuurlijk wel een beetje in je onderbroek als je door Iran in het hart van de samenleving, dat mensen gewoon uit de kraan, daar komen de Iraniërs uit, bij wijze van spreken. Ja, dat is dusdanig angstig voor mensen, dat dit vanuit Iran perspectief natuurlijk een hele indrukwekkende aanval is of op die manier dat te doen. Maar waarom Trump denkt, ja, dit gaan we natuurlijk niet toegeven.
13: Dave, op naar Amerika, de volgende. Wat is het grootste gevaar wat er uit Amerika komt qua cyber?
9: Nou, ik denk het grootste gevaar is dat zij natuurlijk geen cyberaanvallen hoeven in te zetten om een land te ontregelen. Daar hebben zij een veel grotere gereedschapskist voor. Namelijk, alles wat we hier zien om ons heen, Netwerkkabels in het uitkomt, tv's, alles eromheen.
13: Ja, mensen, het is hier een hele inspirerende omgeving.
9: Het is high-tech, man. Het BNR Tech Lab, bij wijze van spreken. Nou ja, als je hier natuurlijk de VS roept, dan valt de helft om. Omdat heel veel software komt uit de Verenigde Staten. Heel veel dingen waar deze data wordt opgeslagen, staat in Amerika. Heel veel van de satellieten zijn van Amerika. Het hele internet grotendeels is in handen van Amerikaanse bedrijven. Dus we hebben gewoon te maken met een land wat bij wijze van spreken de waterput bezit. En altijd gezegd heeft, nou, als je dorst hebt, mag je bij ons komen drinken. Ja, waarom ga ik zelf een waterput graven? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, en als dan opeens zo'n land misschien wel zegt, joh, weet je, je mag bij mij wel water komen drinken, maar dan wil ik dat je eerst 3 rondjes danst. Of ik wil eerst dat je, weet ik van wat, een palmboom komt brengen. Ja, en zo gaat dat natuurlijk steeds verder. Dus vooral, de VS heeft zoveel middelen om druk op ons uit te oefenen. En dat kan zijn door sanctiewetgeving. Dat ze zeggen, nou ja, wij mogen dat bedrijf niet. Dus er worden geen updates meer uitgebracht. Of jij mag in Nederland geen diensten meer leveren. Tot het inbouwen van achterdeurtjes. Ze hebben natuurlijk een hele machtige inlichtingendienst. Dus zij hoeven heel vaak niet eens die krachtige cyberwapens in te zetten om effecten te behalen. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen over aan het nadenken. Niet dat ze dat morgen gaan doen. Want ik blijf er ook bij dat we de VS niet te veel moeten demoniseren. Maar we moeten wel realistisch zijn dat de VS dit kan.
13: Ja, dat zij die spierballen hebben. Jullie spraken in de podcast ook oud-IVD'er en directeur van Stichting Justice for Prosperity, Jelle Postma.
14: En dan denken mensen, ja, metadata, wat is dat nou eigenlijk? Wat maakt mij dat nou uit? Maar uiteindelijk weten ze waar je woont, wie je maitresse is. Maar los van de AI, hè, en de tweede vraag die erachter zit, wat vinden we van het ingrijpen van de Amerikaanse overheid? Er zal een legitieme reden wellicht onder liggen, want het is ook een heftig gegeven als je de stoeling kan inzetten om Amas zwakke plekken in software te vinden. Ja. Dat begrijpen we rationeel wel. Ondertussen wordt het natuurlijk heel duidelijk als een strategisch instrument ingezet. En als we dan vragen, zit er een strategie achter? Nou, kijk dan even. Mensen zijn er niet helemaal bekend mee met die 920 pagina's inhoudelijk naar Project 2025. Ja. Er staat heel duidelijk beschreven, saboteren de cohesie tussen de Europese lidstaten en investeren in bilaterale relaties. Dat heeft niks met nationale veiligheid te maken. Dat is gewoon
12: beleid.
14: Dat is economische kracht. En daar, ja, dat is beleid.
13: Ja, hij heeft het hier ook over die afhankelijkheid van Amerika.
9: Ja, en dan hebben we het nog niet eens gehad natuurlijk over, het moet er overgaan, ook in deze podcast, over AI. Natuurlijk de nieuwste AI-modellen, waar natuurlijk Amerika voorop wil lopen. En dat is denk ik wat Amerika, als je helemaal uitzoomt, ik denk dat Amerika altijd heer en meester is geweest binnen dat digitale domein. Dat heeft ze heel veel soft power gegeven. Oftewel, wij zijn de baas, want wij hebben gewoon heel veel in bezit. We hebben heel veel troefkaarten in handen. Die zijn ze langzamerhand aan het kwijtraken. Hoe meer Europa gaat investeren in eigen diensten, in eigen middelen, hoe meer China durft te pionieren ook op AI-gebied en hun durft uit te dagen. Ja, Amerika heeft ook wel door dat ze die digitale dominantie moeten blijven behouden. En voor hen is de snelweg naar digitale dominantie, dat betekent volop investeren in die AI-modellen. Daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. Van ja, wat is ons antwoord erop? En we moeten wel zorgen dat we dat tempo bij kunnen houden. Maar Amerika is op allerlei manieren aan het proberen daar dominant in te blijven. En dat proberen ze met man en macht.
13: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van de Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een droneaanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar 1 graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Ik zou jou vertellen, ik kom uit die zitting, na de inhoudelijke zitting, en de moeder komt naar mij toe en ze zegt: u heeft te veel uw best gedaan.
6: Ja, dat heb je wel eens, ja.
5: Ik zeg: wat? Ze zegt: ik wil dat hij vastzit. Anders wordt hij doodgeschoten.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Ik ben Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
6: Dankjewel Wout.
7: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris als advocaat bij betrokken is geweest of als verdachte, maar dat zijn we niet.
6: Of als getuige, ja, kan ja. Ook nog
7: heen.
6: Benadeelde partij. Ja.
7: Chris, ja. We hebben het vandaag over een zaak waarin de advocaat een alternatief scenario naar voren brengt.
6: Ja.
7: Hoe creatief kun je daarin zijn als advocaat?
6: Wouter, de grijze zone van de
7: advocatuur. Dat was mijn cliënt niet, dat was zijn neef.
6: Nou kijk, je moet even 2 verschillende situaties van elkaar onderscheiden. Kijk, je kunt een situatie hebben waarbij er feiten liggen, ja. Feitelijke vaststellingen, maar de verdachte niets zegt, gewoon zwijgt. Ja, en dan kan jij als advocaat, als het Openbaar Ministerie voor een bepaald scenario gaat, kun jij natuurlijk als advocaat zo creatief mogelijk zijn, om een alternatief scenario te schetsen. Want het kan ook zo zijn gegaan, het kan ook zo zijn gegaan, het kan zo zijn gegaan. Daar is helemaal niets mis mee. Je hebt ook de situatie natuurlijk dat de cliënt op een gegeven moment gaat verklaren. Ja. Hè, en zelf een alternatief scenario naar voren brengt.
7: Ja.
6: En dan dat bedoel ik met de grijze zone. Daar is natuurlijk de vraag van in hoeverre kun je daar je cliënt zeg maar in adviseren. Behulpzaam in zijn, faciliteren.
7: Dus dat je zeg maar in de spreekkamer van de PI zegt:
6: je moet dit zeggen. Heel simpel luister, gezegd.
7: Wat ik zou zeggen als ik jou was.
6: Precies.
7: Dat was dit.
6: En dat moet je dus eigenlijk als advocaat moet je dat niet doen.
7: Nee.
6: Nee, maar het is
7: ik
6: wel.
7: Ik denk dat veel mensen denken dat advocaten dat allemaal doen.
6: Ja, maar dat zou ik dus nooit doen. En ik zou ook iedereen adviseren dat niet te doen. Want
7: maar jij bent natuurlijk dan ook de witte raaf van de advocatuur.
6: Nou, god, ik denk dat er genoeg mensen zijn die daar anders over denken.
7: Ja.
6: Nee, maar kijk wat het is. Kijk, je kunt best wel je cliënt adviseren. Kijk, als je zegt: ik heb een bepaalde. Die heeft een verklaring. Dat je zegt: nou, dat onderdeel. Ja. Dat zou ik niet naar voren brengen. Want dat is buitengewoon onhandig. Maar je kunt het niet voor je cliënt gaan voorzeggen.
7: Nee.
6: Dus als je gaat zeggen, je moet dit en dat gaan verklaren. En ik weet natuurlijk, het zal heus wel gebeuren. Alleen, het punt is, op het moment dat dat... Het hoort niet bij je functie als advocaat. En 2, op het moment dat dat uitkomt, dan ben je als advocaat eigenlijk in de ogen van de rechtbank OM, weet je, ben je gewoon klaar. Weet je, dan kan niet meer op jou, als jij je cliënten gaat influisteren hoe ze dingen moeten verzinnen, ja, eigenlijk. Ja, dan ben je niet op het juiste pad terechtgekomen.
7: Dan zit je op een hellend vlak.
6: Ja.
7: We gaan naar de zaak. Een jonge crimineel uit Rotterdam is op 31 mei 2022 bezig met het plaatsen van een geïmproviseerde bom bij een voordeur, wanneer de bewoner van het huis, en dat is het beoogde slachtoffer, hem op heterdaad betrapt. De dader laat op dat moment alles uit zijn handen vallen en maakt zich snel uit de voeten. De bom komt niet tot ontploffing. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Cem Kekik uit Rotterdam. Cem, welkom.
5: Dankjewel.
7: Ik las een interview met jou bij RTV Rijnmond. En de titel van het interview is: de advocaat die niet op een advocaat wil lijken. Leg dat eens even uit.
5: Ja, die titels maken jullie, hè? Die maak ik niet.
7: Oh, jullie.
5: Journalisten
7: jullie
5: van de media.
7: Ja, oké. Okay. Nou, de toon is alweer gezet. Welkom, Cem.
5: Nee, dat is een interpretatie geweest van de journalist. Het is niet zo dat ik 's ochtends wakker word en denk van: vandaag wil ik echt niet op een advocaat lijken. Laat ik mijn baard staan, een beetje zwarte jas aan. Dat is het niet. Ik ben een knotje, maar dat is gewoon wie je bent.
7: Ja.
5: Ik denk, wat de strekking is, dat ik niet mijn best doe om te lijken zoals mensen denken dat je eruit ziet als een advocaat en rechters en officieren. Omdat je dan meer voor elkaar krijgt. Maar je kan ook vertrouwen op je persoonlijkheid. Dit ben ik.
7: Ja, je bedoelt dus niet in driedelig pak,
5: ja,
7: strak de haartjes in de pomade.
6: Ja. Rolex om de pols.
7: Ja, de Rolex om de pols, ja.
5: Precies. Ja.
7: Ja. Herken jij dat, Chris?
6: Nou ja, jij kent mij, Wouter.
7: Jij staat toch altijd wel eventjes voor de spiegel een beetje te draaien.
6: Ja, maar Cem ook. Maar kijk, ik ben ook niet iemand die in driedelig pak loopt met de duurste schoenen en een Rolex om de pols. En dat spreekt mij heel erg aan wat je zegt. Kijk, natuurlijk, daarnaast is het sowieso natuurlijk zo. Kijk, als jij op de Zuidas werkt, dan zit je in een andere bedrijfscultuur.
7: Zeker.
6: Hè, in een andere segment waar je ook met andere klanten te maken hebt. Kijk, wij zijn natuurlijk strafrechtelijke advocaten. Hè, wij komen natuurlijk met heel veel verschillende mensen in aanraking. En we zijn in zekere zin nog een beetje Einzelgängers.
5: Ja.
6: En dat geeft ook de ruimte, hè, om meer jezelf te zijn en gewoon je persoonlijkheid te zijn. Maar alleen niet iedereen durft dat of kiest daarvoor.
7: Ja, maar het kan natuurlijk ook je persoonlijkheid zijn om wel in driedelig grijs te worden.
6: En dan is het ook helemaal goed.
7: Met een
6: als het maar, wat je maar belangrijkste is, als het maar authentiek is. Toch?
5: Nou ja, precies. Nou ja, vroeger, toen ik het zeker niet kon betalen, wilde ik misschien ook wel een Rolex. Ja.
6: Nu wel.
5: Ja, nu kan ik misschien nog
6: nu twee.
5: Ik heb geen Rolex. Ik heb zo'n dingetje waar je hartslag. Op een Rolex kan je hartslag niet zien.
7: Nee, dat
5: dus
7: is waar.
5: Ik heb daar niks aan. Ik sport graag en ik wil weten of het 180 is of 189. Nou ja, daar kies. Dus je verandert ook een beetje. Vroeger dacht ik dat ik het nodig had. Ik heb heel vaak, ik heb altijd gefietst. Ik heb heel laat een auto gekocht. Omdat ik dacht, nou, ik doe wat mooie zaken. Als ik daar met een barrel van 4.500 euro kom, of 3.000 euro, vinden ze daar iets van. Ik ga doen dat ik gewoon principieel op de fiets kom.
6: Ja.
5: Ze zien mij op de fiets.
7: Ja.
5: Alsof het principieel is. Want de auto die ik kan betalen, die past daar niet bij.
7: Ja, nou, ik dus heb ooit wel eens een boekhouder gehad. Die kwam in een hele dure Audi aanrijden. En toen dacht ik, nou, die velgen die heb ik betaald.
5: Ja, precies. Ja, dat is ook die andere kant.
6: Maar kijk, voor de duidelijkheid. Ik denk dat jij, kijk, als jij wel een Rolex wilt dragen, of een hele dure auto wil rijden, je kan hem ook betalen, moet je het ook lekker doen.
5: Zeker.
6: Alleen als je maar authentiek bent. Als je maar echt
5: zeker
6: bent, toch?
5: Zeker.
7: Waarom ben je advocaat geworden, Cem?
5: Ik was 14 ik zag beginstukjes van de Godfather-achtige films, El Pacino. En het einde zag ik niet. En vervolgens de volgende dag, dat was zo leuk, gingen mijn ouders de film vertellen.
7: Oh, jouw ouders zaten 's avonds dus
5: die film
7: gingen
5: te
7: de kijken.
5: Film verder kijken.
7: En jij moest naar
5: ik
7: bed?
5: Ik moest naar bed.
7: Ah, op die fiets, ja.
5: En dan vertelden ze het op zo'n manier dat ik dacht, wauw, wat ze bijvoorbeeld, wat ze mooi vinden aan persoonlijkheden, of iemand die goed hart, of weet ik veel. Daar hadden ze een anderhalf uur gingen. Soms zijn de scènes 3 seconden.
7: Ja.
5: Dat ik denk van, wow, deze scène, daar hebben ze 3 kwartier over gedaan.
7: Maar jouw ouders hadden het dus ook over
5: pleiten.
7: Oh, want de advocaat in de Godfather, dat is wel een beetje een maffiamaatje, als ik me goed herinner.
6: De consigliere, hè?
5: Ja. Maar dat gaat eigenlijk meer van die films ging het naar El Pacino. Dus El Pacino en dan de films waarin hij speeches gaf of een monoloog had.
7: Ah.
5: Op een gegeven moment ben ik dat gaan vreten. En toen dacht ik, wauw. Weet je wel, dat er soms een beetje spuug uitgaan, slaat op de tafel, bam, bam. En dat je denkt, vet.
6: Je houdt gewoon van een goede redenvoering.
5: Ja.
6: Van een goed.
5: Ja.
6: Mooi.
5: Ja, en toen dacht ik,
6: dit wil ik doen.
5: dit zou ik wel willen.
6: Maar dat zou je als officier ook kunnen doen.
5: Ja, maar Al Pacino was geen
7: officier. Al Pacino die was de misdadiger. Of de baas van een advocatenkantoor, ja, namelijk de duivel.
5: Ja, ja, ja,
7: die film kan ik me ook nog wel herinneren. Ja. Goed, genoeg over films. We gaan naar de zaak van vandaag.
5: Ja.
7: De zaak die jou altijd is bijgebleven gaat dus om een jongen uit Rotterdam die een bom bij de voordeur neerlegde. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren hebben we daar veel van dat soort zaken gezien. Hè. Natuurlijk explosieven die bij huizen of bedrijfspanden worden geplaatst is echt wel een soort plaag in Nederland.
5: Mm-hmm.
7: Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
5: Ik kende deze jongen. Ik heb hem eerder bijgestaan in strafzaken.
7: Ja.
5: We hadden een vertrouwensband, of een relatie waarin hij mij als advocaat, raadsman wel vertrouwde. Dus als er dan iets niet goed ging. Er waren dan dit soort feiten hoor.
7: Ja.
5: En dan belde hij mij. Of vroeg hij om mij. Dan ga je er naartoe.
7: En zo ging het ook.
5: Ja.
6: Wat voor feit had hij hiervoor gepleegd? Want dit is best wel een fors feit.
5: Wegverkeerswet-achtige dingen.
6: Ja.
7: Wat voor jongen is dit?
5: Aardige jongen, stille jongen. Sterke moeder achter zich. Maar ja, de moeder krijgt niet alles voor elkaar in het leven. Dus,
7: en jongens die niet altijd luisteren naar hun moeder, daar precies. Zijn er ook genoeg van natuurlijk.
5: Precies, precies.
6: Ja. Er zit er eentje tussen ons in, Jam.
5: Ik denk dat er drie zijn hier.
7: Dankjewel, Chris. Nee. Hij werd verdacht van het plaatsen van een bom? Of werd hij van meer verdacht?
5: Nou ja, de politie had lang onderzoek gedaan, want hij is niet op dat moment van het feit aangehouden.
7: Okay.
5: Maar later.
7: Okay.
5: Laat ik beginnen bij het begin. De verdachte zit in een auto, of tenminste te wachten totdat de straat helemaal stil is. Het is 's nachts. Maar er staat één auto met brandende lichten. En hij denkt, ja, ik moet daar zijn ongeveer. En wacht, en wacht, en wacht. Op een gegeven moment stapt er iemand uit. En die auto rijdt weg. Hij denkt, nou, nog even wachten. En hij gaat daar naartoe. Hij komt op de tweede verdieping, twee hoog. En dan begint hij kennelijk, gaat hij knutselen.
7: Hij heeft het explosief dan bij zich?
5: Hij heeft allemaal attributen bij zich. Als je die allemaal aan elkaar maakt en verbindt met elkaar en helemaal rond maakt, dan vliegt de hele boel. Hij had 620 gram flitspoeder bij zich. Hij had dubbelzijdig plakband.
7: Ja, ik ga heel even bellen over dat flitspoeder.
5: Ja.
7: Want dat flitspoeder is extreem explosief, toch? Ja. Zeg ik dat goed?
5: Ja, ja, ja.
7: Het is eigenlijk het bestanddeel waarvan vuurwerk gemaakt wordt. Dus als er in een Cobra 6 zit flitspoeder in een... het komt heel snel tot ontbranding, toch? Ja. Zeg ik dat goed?
5: Ja, ja, het is een heel gevaarlijk spul.
7: Ja.
5: En veel.
7: Ja.
6: Ja, want 620 gram, ik ben nog niet zo...
5: Ik ook niet hoor. Ik heb ook niet verder uitgezocht. Nee. Kijk, voor mij is slecht is slecht of niet goed. Niet goed is een bom, prima. Weet je, of nou 800 gram of 80 gram. Het boeit mij in mijn werk niet zo. Behalve dan dat wel werd gezegd, dit is echt wel een zwaar ding als die was afgegaan.
6: Ja.
5: Dus dat is voor mij voldoende.
7: Oké, neem ons even mee naar dat moment. Dus hij gaat dat appartementengebouw in, loopt naar boven, naar die deur, waar die bom geplaatst moet worden.
5: Ja, dus hij rommelt aan de deur en op een gegeven moment, de bewoner, die hoort dat. Maar dat is de bewoner die net uit de auto is gestapt. De enige in dat hele pand die niet slaapt. Dus hij heeft of de verkeerde gewacht om thuis te komen.
7: Ja, ja.
5: Dus hij wordt betrapt door die man waar hij op heeft gewacht. En op een gegeven moment laat hij zijn tas, schaar, kabel, dubbelzijdig plakband, tape, alles liggen en rent weg.
7: Oké, dus die bewoner heeft hem ook gewoon goed kunnen zien?
5: Nee.
7: Want had hij een masker op? Of wat?
5: Nou, dat weet ik niet meer, maar dat was geen punt. Dus ik hoef dat punt niet te tackelen.
7: Oké.
5: Maar
7: hij rent weg.
5: Al die spullen, daar heeft hij wel aangezeten met zijn fikken.
6: En dan weet je het wel, hè?
5: Ja, dus DNA, dus vingerafdrukken.
7: En zijn ze zo ook, is de politie zo ook bij hem terechtgekomen?
5: Hij heeft alles laten liggen. Toen heeft de politie nog goed onderzoek gedaan en gekeken van, is het dan die jongen? Laten we kijken wat zijn telefoon doet. Hij woont in de buurt van Rotterdam. Zijn telefoon gaat die nacht naar Delft. Oh. Ja, nou ja.
7: Daar was de aanslag, die had daar moeten plaatsvinden.
5: Ze hebben hem op een gegeven moment op die plek gebracht, ja.
7: Ja.
6: Het was een vaste cliënt van jou, of iemand die jou had bijgestaan. Kijk, ik heb ook wel eens gehad, dat in zo'n situatie dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, is weggekomen, maar wel ernstige zorgen heeft dat de politie bij hem gaat uitkomen. Ja. En al eigenlijk voorafgaand bij mij kwam.
7: Dat heb je wel eens dat ze zeggen, Chrisje, het is helemaal mis.
6: Nou, dat zeggen ze niet over de telefoon. Dus mag ik heel snel een afspraak op kantoor?
7: Oh, dan weet jij het al.
6: Ja. En dan komen ze, nou, dat is gebeurd en de kans is hek. En dan vragen ze ook aan jou, wat is de kans dat de politie mij mogelijk gaat...
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Als de licht, zoals dat heet, die zeggen, nou, die vingerafdrukken van deze knul, die hebben we in onze databank staan. We hebben hem, dus dat vindt er in ieder geval plaats, neem ik aan.
2: Ja, dan wordt hij opgehaald.
1: Wat vinden ze bij hem thuis?
2: Zo, heel veel. Wat ik heel bijzonder vind en wel heb onthouden, is dat ze daar drie tassen hebben gevonden, gezien.
3: Ja.
2: Met allemaal verschillende soorten materiaal, gereedschap, attributen erin. De politie zei, volgens ons is dit voor verschillende soorten klussen. Het is maar net waar ze je van nodig hebben, dan pak je die tas.
3: Criminele klussen.
2: Er was niet alleen een waterpomptang.
3: Precies.
2: Nee. Wel met... Met
1: inbrekersgereedschap in allerlei vormen. Dus,
2: Ik heb verder niet in verdiept, maar ik vond het wel fascinerend. Ik denk, nou, hij ging ook niet stuiteren van het klopt niet tegen mij. Dus dacht ik van ik ga ook niet doorvragen. Het boeit ook niet. Maar het was zoveel dat de politie zei, ze hebben heel veel laptops en zo nieuwe gevonden, dat de politie zei, we gaan hier niks mee doen. We gaan deze zaak doen en de rest krijg je gewoon niet terug. Klaar. Zoveel was het.
1: Oké. En er werd ook nepgeld aangetroffen, toch?
2: Ja. 5000 euro of zo? Daar heb ik me niet op zoiets.
3: 5000 euro nepgeld?
2: Ja.
3: Maar goed, dat is wel grappig. Dus jij krijgt die pakketmelding. Hè?
2: Ja.
3: Die voorkeursmelding krijg je dan van deze jongen.
2: Ja.
3: Je hebt vroeger kleine delicten met hem gedaan, zeg maar, qua bijstand. Mm-hmm. Nu is er een forse verdenking.
2: Mm-hmm.
3: Denk je dan bij jezelf van, wat is er met deze jongen aan de hand? Of dat je daar hem toe gaat, dat je zegt, wat is er nou gebeurd, beste man? Of werkt dat helemaal niet zo bij jou?
2: Ik zeg niet, waarom heb je dit gedaan, foei foei.
3: Nee,
2: maar ik zeg wel
3: niet.
2: Daarna altijd, gaat het goed met je? Ook als de zaak goed is afgerond, dan bekommer ik me wel om zo'n jongen. Ik wil hem wel beter maken.
1: Oh, echt?
3: Oh ja?
2: Ja.
3: Oh, interessant.
2: Ja. Wil dat hij beter wordt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja?
2: Ja, deze vraag had ik niet verwacht. Dit kwam er gewoon spontaan uit.
1: Nee, maar dat maakt je weer authentiek.
3: Dat is de essentie van het programma. Nee, maar leg uit.
2: Ja. Nee, ik vind dat heel, heel waardevol als iemand weer... Ik moet niet te veel details geven, want dan kan je. Maar zijn moeder is ook heel betrokken. Dus ik heb met hem. Ook als er geen zaken zijn, heb ik met zijn moeder wel eens 2 uur lang een telefoongesprek gevoerd. Terwijl ik geen zaak had en niks aan verdiende. Dus het maakt mij echt wel uit als ik zie dat het verkeerde kant op gaat.
1: Maar wat. Oké, en ik snap dat dit is allemaal natuurlijk best wel. Privacygevoelig en vertrouwelijk, zo'n gesprek. Maar dit klinkt bijna als een soort welzijnswerker.
2: Ja, daar ben ik ook wel eigenlijk.
1: Oh, echt?
2: Ja, ik kan wel stoer doen dat ik allemaal dat soort zaken heb, wat die Chris doet. Maar die heb ik ook wel. Heb ik ook wel. Maar ik heb ook heel veel, echt voor weinig doe ik dit soort zaken.
1: Hoe gaat zo'n gesprek dan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n moeder, die is natuurlijk radeloos. Want die zoon, die blijft niet helemaal op het rechte pad. Die luistert niet, zei hij net aan het begin van onze uitzending. Mm-hmm. Best mooi.
2: Mm-hmm.
1: Die gaat dan tegen jou zeggen, maar Jim, hoe krijg ik hem op het rechte pad?
2: Zou jou vertellen, ik kom uit die zitting, na de inhoudelijke zitting.
1: Ja.
2: En de moeder komt naar mij toe en ze zegt, u heeft te veel uw best gedaan.
3: Ja, dat heb je wel eens, ja.
2: Ik zeg, wat? Ze zegt, ik wil dat hij vastzit. Anders wordt hij doodgeschoten.
1: Heb je dat wel eens meegemaakt, Chris?
3: Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Ja, kijk, dat kun jij toch ook voor? Jij hebt ook kinderen. Ik heb ook kinderen. Stel je voor dat een van jouw kinderen echt... Je ziet gewoon, het gaat mis. Ja. Weet je? En dan hoop je dat er op een gegeven moment... En je kunt er zelf niks aan doen. Je kan het zelf niet voorkomen. Nee. En dan ontstaat er iets waardoor je denkt, dit is misschien een breekpunt.
1: Ja. Misschien gaat hij de andere kant op.
3: Maar als het dan toch heel goed, te gemakkelijk eigenlijk bijna, zo gezegd opvoedkundig gezien, goed gaat.
2: Ja,
3: dan kun je natuurlijk als ouder, dat zou je denk ik ook hebben, Wout. Dat je denkt,
1: zeker. Nee, opvoeden,
3: is dit nou het breekpunt?
1: Kijk, opvoeden is natuurlijk voor de... dat je tegen je kind zegt, je moet de kachel niet aanraken, want dan doe je je handen pijn. En dan denk je soms, als het de hele tijd gedoe is rondom die kachel, nou raak die kachel dan maar een keer aan en dan brand je goed je tengels.
3: Ja, en als hij dan lauw is...
1: Ja, dan leert dat kind dus, dat valt eigenlijk wel mee.
3: Ja,
1: dat snap ik heel goed.
3: Maar Jim, zo'n eerste gesprek dan, hè? Eventjes terug naar gewoon die melding. En je komt bij het politiebureau aan.
2: Ja.
3: Hoe ga jij dan zo'n gesprek, hoe ging dat gesprek met hem?
2: Ik hoorde wel eens dat advocaten in bepaalde zaken 2 uur lang inplannen om met een cliënt te praten of zo. Hè? Of in de bias of weet ik veel wat. De grote zaken moet dat natuurlijk.

0: Tuurlijk, maar ik heb dat zelden. Ik heb echt niet meer dan 13 minuten nodig om een MK voor te bereiden met hem. Nee, echt niet. 14, dat is mijn geluksgetal, laat ik dat zeggen. Nee,
1: maar we hebben het nu over de aanhouding.
0: In deze zaak kom ik bij hem. Ik heb geen woord over de zaak gesproken met hem. Hij praat ook niet. Het is een goede jongen. Het gaat nu weer goed met hem. Maar ik praat niet met hem. Wat is er aan de hand? Hij zegt niks.
1: Hij zwijgt.
0: Hij zwijgt.
2: Ook tegen jou?
0: Ja, maar het is ook een soort van... We kijken elkaar aan, dan weet ik precies wat hij bedoelt. We gaan het verhoren in en dan gaat hij de hele tijd zeggen... ik wil daar geen antwoord op geven. Luistert hij heel goed naar de vragen van de politie... zodat hij weet waar het over gaat. Oh, daar gaat het over.
2: En dan zegt hij zwijgrecht.
0: Nee, mijn cliënten zeggen nooit zwijgrecht. Die zeggen ik wil geen antwoord geven op die vraag.
2: Waarom zeggen ze geen zwijgrecht dan?
0: Omdat het heel irritant lezen is voor een officier en een rechter. Zwijgrecht, zwijgrecht, zwijgrecht. Ben je wanna be a gangster of wat? Ja. Zeg gewoon een normale zin. Ja, ik wil daar geen antwoord op geven.
2: Mooi.
0: Ja, zeg, nee, ook wel tegen je cliënt.
1: Ik zeg meer tegen de politie. Ik zeg, hij gaat geen antwoord geven op vragen. Als ze dan zeg ik beroep op bezwijgen. Dat zeg gewoon elke keer. Kan je gewoon copy-paste doen.
2: Weet ja, nee, maar dat is wel irritant lezen. Want ik heb het ook wel zo'n voor.
1: Sowieso irritant lezen.
0: Ik vind het zelfs irritant. En dan zeg ik wel iets bij het verhoor. Als mijn cliënt dan zegt, ik wil daar geen antwoord op geven. Zit hij helemaal te typen, de politie. Zegt hij, oh, is het goed als ik zwijgrecht doe? Is hetzelfde namelijk? Ik zeg, dat zegt hij toch niet? Schrijf op wat hij zegt.
1: Ja,
2: goed. We hebben hier te maken met iemand die behoorlijk dogmatisch daarin zit. Hè?
1: Nou ja, gewoon stevig. Lekker, daar hou ik wel van.
2: Ja, goed.
1: Maar goed, dan heb je dus dat eerste verhoor gehad. Ja. Dan heb je een beetje, ook jij natuurlijk gehoord... van wat is hier nou eigenlijk gaande, wat zijn er verdenkingen. Mm-hmm. Probeer je dan, want kijk, ik probeer even te achterhalen bij jou, Jim. Ben jij dan een advocaat die zegt... wat mijn cliënt mij niet vertelt, wat niet relevant is voor het dossier... wat niet in het dossier zit, wat mijn cliënt niet vertelt... hoef ik ook niet te weten. Of ben je een advocaat die zegt... want van die school ben ik meer die tweede... dat ik toch zoveel mogelijk wil weten om te kijken... waar liggen mogelijke verweren.
0: Ja, ik vond het heel erg om te constateren... dat Stijn Franke is een voorbeeld voor mij... die zei ook van die school, hij wil wel dingen weten... Ik wil geen dingen weten. Hoeft interesseert me ook niet. Want als ik dingen ga vragen aan iemand en hij vertelt het niet uit zichzelf. Geloof ik hem dan als hij zegt nee?
1: Nee, maar dat risico ligt bij hem dan.
0: Nee, maar ik heb niks aan het... Ik wil niet dat hij dan zegt nee. Boeit me niet. Ik ga ervan uit dat het nee is. Hij wil een vrijspraak, hij wil eruit. En dan kijk ik technisch naar wat er ligt. En dan probeer ik te zeggen tegen de rechter dit is onvoldoende.
1: Ja.
0: En dan zegt de rechter, dat klopt.
2: Ja. Wat zeg je?
1: Nee, dat is school 1.
2: School 1.
1: Ja, dat zeg maar, je hebt gewoon de school van, ik hoef het niet te weten. Ja. En ik doe het puur met dossier. En je hebt school 2, die zegt, nou, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk weten... om te kijken hoe ik mijn verdediging het beste kan vormgeven.
2: En jij bent school?
1: Ik ben school 2.
2: Ja, ja.
0: Het interesseert me ook oprecht niet. Hè. Ik heb wel eens meegemaakt dat een jongen, die is net aangehouden... en waarschijnlijk zit het kruid nog op zijn hand, bij wijze van spreken.
2: Van het schieten?
0: Er is iemand dood. En we praten ook, het is heel gek... Ik ga niet, weet je wel, ik heb geen vragenlijstjes.
1: Nee,
0: en soms, maar ik bedoel, soms, er is één keer geweest dat hij zei, weet je wel, zo van, en voor de rest niks.
2: Oké, voor de luisteraar, je knipoogde even met je oog.
0: Ja, en doet hij zo met de trekker, met zijn wijsvinger, doet hij krom. Hij doet zo.
1: Ja, in een andere zaak bedoel je.
0: In een andere zaak, sorry. Maar dat is het enige dan wat zo'n...
2: Ja, dan, dus zegt dan zegt hij toch dus gewoon wel, eigenlijk, dan zegt hij, ik heb het gedaan.
0: Ik heb het gedaan,
2: ja.
0: Doe je werk goed. Ja. Dat zegt hij eigenlijk.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het punt. Het hangt natuurlijk ook een beetje van af. Of je zeg maar een zaak hebt waarbij je cliënt de groeiend bij is. Eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Ja.
1: Of dat er mogelijkheden zijn.
0: Ja.
1: Snap je?
2: Straks in Napleiten hoor je hoe deze zaak afloopt.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Alle troepen van Amerika moeten weg, het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen en alle sancties tegen Iran moeten van tafel. Dat zijn 3 van de 6 nieuwe voorwaarden die Iran stelt voor de heropening van de Straat van de Hormuz. Door de eisen lijkt een deal ver weg en blijft de vaarroute dus voorlopig gesloten. Dat Rusland een van de NAVO-landen zou aanvallen werd tot nu toe niet verwacht, zeker niet tijdens de oorlog met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken daar nu anders over. Er zou tussen nu en een paar jaar namelijk toch een kleine aanval kunnen komen. President Poetin zou daarmee de NAVO willen uittesten. Dat de oud-president van Amerika Joe Biden aan uitgezaaide prostaatkanker leidt was al bekend, maar zijn zoon Hunter vertelt nu dat het nog slechter gaat met zijn vader. De ziekte heeft zich nog verder verspreid, zegt hij tegen de BBC, naar meerdere delen van zijn lichaam en botten. Volgens Hunter heeft Joe Biden veel pijn. En de nieuwe Colombiaanse president is pas 1 dag ingezworen en er zijn in Colombia nu al 2 aanslagen gepleegd. Er vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een droneaanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Jem Kekik. In deze zaak, Jem, was jouw cliënt er behoorlijk gloeiend bij.
5: Gloeiend, ja.
4: Je zegt net, hij verklaart eigenlijk helemaal niks bij de politie.
5: Ja.
4: Zeg je zegt net ook mij. Van, nou, ik wil het eigenlijk niet weten.
5: Nee.
4: Dit is wel zo'n zaak waarvan je dan zegt... Wat ga je doen?
5: Ik vond dit zo vervelend, dit dossier.
4: Waarom?
5: Zo vervelend. Kijk, mijn werk, ons werk is niet per se dinsdag om 9:00, maandag beginnen. En dat je dan om 10:00, je bent aan het werk. En dan, dat is niet mijn werk. Mijn werk is iets bedenken wat ergens in past. En wat mij iets gaat opleveren.
4: Dit klinkt een beetje cryptisch. Nu moet je me even helpen.
5: Voor een Eureka-moment kan je niet gewoon de hele tijd gewoon op kantoortijden gewoon dingen gaan doorlezen en nog een keer lezen. Je moet een idee bedenken. Ik denk, er moet hier iets zijn.
4: Je hebt inspiratie nodig.
5: Inspiratie.
4: Ja.
5: Serendipiteit heet dat, geloof ik. Dat je alles prop ik erin. En dan ga ik er zeg maar wekenlang zo mee schudden. En letterlijk, en dit heb ik...
4: Ik ken dit.
5: Letterlijk.
4: Dit herken ik.
5: Ik was letterlijk... Ik weet nog dat ik een glas... pakte een wijnglas, zaterdag om 2:30 s'nachts.
4: Je was even door aan het halen.
5: Ik was op de bank en ik keek mijn vriendin aan en ik zeg... waar de fuck is de batterij? Zij zei, welke batterij? Misschien is het daarom ook uit dat ik midden in de nacht dit soort...
4: Ja, oké, maar wacht
6: heel
4: even.
6: Heb jij een batterij, Jem?
4: Jem, heel even. Jij hebt het dossier gelezen. Jij zit op de bank. Je zit romantisch of knetterlam met je vriendin op de bank om 2:30.
7: Zit je over het dossier na te denken?
4: Ja, wat vinden vrouwen...
5: Ik sta altijd... wel naar een film, denk
4: ja,
5: ik.
4: Ja, vinden vrouwen altijd heel erg leuk... als jij gewoon met iets anders bezig bent... terwijl je gezellig met hun moet zijn.
5: Ja.
4: En opeens valt het kwartje. Pang, waar is de batterij?
5: Ja.
4: Leg dat even uit.
5: Oké. Ze zeggen dus, ze schrijven overal, NFI ook... daar ligt een kabeltje van 2 hoog naar beneden... 20 meter lang tot helemaal naar beneden. Dat ding was al gelegd. Dus boven is die bezig met 620 gram Semtex. Alles is klaar. En het NFI schrijft letterlijk... het woord twijfel, geen twijfel over de deugdelijkheid van het middel. Je blaast hiermee de boel op als je er een vonkje tegenaan doet.
4: Ja, en dat dus gaat in jouw bolletje gaan.
5: Een half jaar heb ik gedacht, hoe wat moet ik hiermee? Dit is te saai om te zeggen, ah, mag hij een klein beetje minder straf?
7: Ja, dus kijk, wat hij bedoelt te zeggen. Kijk, je hebt soms
6: je ziet het gat in het dossier.
7: Nou ja, kijk, als je hebt wel eens dossiers waarvan je denkt, welk verweer moet ik hier nou eigenlijk gaan voeren?
5: Ja.
7: He, het is qua schuld, weet je, qua bewijs is het, qua kwalificatie, dat je denkt, wat moet ik? En je blijft maar, want je wilt toch een verweer hebben.
5: Ja.
7: En niet alleen maar zeggen, genade, genade.
5: Ja. Ja.
7: En dan blijf je maar, precies wat je zegt, ik ga ook niet overal lezen. Je gaat maar nadenken, en dan hoop je op dat Eureka-moment, terwijl je
6: interen met je vrienden lage batterij. Interen op je relatie, want jij bent zo hard aan het nadenken. Nee, maar ik herken dit ook wel. Soms dan denk je, sta je onder de douche en dan denk je opeens van, oh ja, zo moet ik dit verhaal aanvliegen. Ja,
7: precies.
6: Zo, ik heb hem.
7: Een ingeving.
5: Maar het probleem met dit was dat ik op een gegeven moment na het weekend op kantoor kom en dit bespreek met advocaten, dus collega's.
6: Je gaat even een soort intervisiemomentje van, jongens, is dit wel de weg, het licht en de waarheid?
5: Ja.
7: En misschien is het even belangrijk, Jim, dat je even uitlegt, want de meeste luisteraars denken, weten niet hoe een bom werkt.
5: Nee. Ja.
7: Die batterij, waarom is dat zo belangrijk? Waarom was dat zo belangrijk voor jou?
5: De verdenking was dat de verdachte heeft gepoogd de boel op te blazen.
7: Ja,
5: voor die poging heb je nodig dat het voornemen van zo'n verdachte gaat blijken door een begin te maken aan het opblazen. Ja. De gewone burger, die zou denken, hij heeft al lang een begin gemaakt aan het opblazen.
6: Dat niet alleen de gewone burger, ook Wouter Laumans, hoor, die hier aan de tafel zit, die denkt, hij legt toch een bom neer voor die deur.
5: Dus ik vond dat, ik denk, ik moet slim zijn, ik moet iets. Het voelt niet goed. Hij is nog niet begonnen, want beginnen is gewoon, gewoon de trekker. Of vind, de juristen denken van, nee, dat is te ver, weet je. Maar ik dacht, dit klopt niet.
6: Oké, dus jij zegt, het beginnen van opblazen is eigenlijk dat je een ontsteking laat afgaan bij die bij die bom houdt.
5: Ja.
6: Of iets in die geest.
5: Ja. Als het touwtje los zit van de bom en je doet het en hij gaat niet aan, heb je hem gepoogd. Want je hebt alles gedaan om een start te geven voor het opblazen.
6: Ja, en zo'n batterij heb je dus nodig om als ontstekingsmechanisme voor die explosie.
5: Ja,
6: helder.
7: Maar kijk, het is uitermate juridische boeiende kost. Want eigenlijk spelen er twee dingen.
6: Het is wel ook een beetje jazz, denk ik, voor de luisteraar. Want we gaan even diep.
7: Ik ga het heel
6: uitleggen. Je oogjes twinkelen, Chris.
7: Wat Jim net zegt, voor een poging moet er sprake zijn van een begin van uitvoering.
6: Ja.
7: We noemen dat ook wel het yes gate as loss moment. Dus dat je echt kan zeggen, daar begint zeg maar de uitvoering van het misdrijf.
6: Ik ken dat altijd van die skihut.
7: Nee, maar zo noemen ze dat. Maar dan heb je nog een tweede ding. Dus je moet opzet hebben op die poging. Maar een tweede ding, het middel wat je gebruikt moet deugdelijk zijn. Als jij probeert met een pindakaaspot, ik zeg maar wat, met pindakaas een deur op te blazen, dan is dat een absoluut ondeugdelijk middel om dat te doen. Die pot met pindakaas die kan nooit leiden tot een explosie.
6: Helder.
7: Maar als jij een bom hebt die op zichzelf goed werkend is, maar door een foutje, omdat je de lont niet goed hebt gemonteerd, niet afgaat, dan heb je nog steeds een deugdelijk middel. Dat noemen we een relatief ondeugdelijke poging. En dan ben je gewoon strafbaar aan een poging tot in dit geval toebrengen van een explosie.
5: Mm-hmm.
7: Er ontbreekt een batterij, valt opeens binnen toch bij jou, Jam.
5: Mm-hmm.
7: En jij denkt, is het überhaupt wel een poging?
5: Ik vond het ook, precies. Is die al begonnen met het proberen?
7: En wilde dat überhaupt toch wel?
5: Precies, dus omdat hij niet praat, moest ik zelf dingen bedenken.
6: Maar wacht heel even, gooi dit even in mijn pet lekker, joh. Want hij heeft natuurlijk die batterij gewoon wel bij zich gehad.
5: Nee. Maar er is ook geen batterij. Kijk, ik wil je één ding zeggen.
6: Er is geen batterij.
5: Nee, wacht, het NFI, dit stoorde mij ook. Schrijf letterlijk, ik twijfel niet over de deugdelijkheid van de explosieve constructie.
7: Ja.
5: Ik twijfel niet. Hij duwt mijn cliënt nu de cel in eigenlijk. Deze man die dit opschrijft weet ook, dit is een deugdelijk middel. Hij wilde
6: het is een deugdelijk explosief.
7: Maar
6: bij het NFI, en ik heb ze wel eens ontmoet, werken hartstikke goede explosieve experts.
5: Zeker weten.
6: Dus als die dat zeggen, dan denk ik van, nou, dat is dus een flinke bom.
5: Ja, en ik ben geen expert en zelfs ik, dan moeten die experts ook wel zeggen, ik dacht, nee, dit is niet compleet.
7: Nee.
5: Want er is geen vonk. Dus ik ga naar de cliënt. En ik zeg, dus waar de fuck is de batterij? Had jij
6: een batterij bij?
5: Hij vertelde mij een verhaal. Ik zeg, jij moet nu gaan praten.
7: Er was geen batterij.
5: Jij moet nu praten. Ja, hij zegt, alleen zeggen, er was geen batterij. is onvoldoende. Er is een doorzoeking geweest. Ik heb gezegd, er is alles is binnenste buiten gekeerd in zijn huis. U heeft zoveel laptops, zoveel, daarom is het relevant. Tassen, dit, ja, alles heeft u gezien.
6: Geld,
5: en hij schrikt, hij wordt gestoord en laat alles liggen. Vingerafdrukken, DNA, alles wat hij bij zich had om de klus te klaren.
7: Geen batterij.
5: Geen batterij.
6: Die had hij niet in zijn zak, want hij is weggerend.
5: Nou ja, nu, dit is letterlijk wat de officier zei. Toen hij hoorde dat ik dit ging zeggen,
6: ja, dat zou ik
5: ging de
6: zeggen.
5: Officier natuurlijk...
6: Ja, die had hij natuurlijk in zijn zak.
5: En ik zei tegen de voorzitter, hoor ik goed dat de officier nu een batterij in de zak van mijn cliënt steekt? Toen zei de officier, ja, ik ben een motorrijder en iedereen heeft altijd zo'n batterijtje bij zich. En ik denk, nou...
7: Als er dus geen batterij is, want kijk, jij zegt ook, hè, hij heeft nog steeds wel gewoon springstof daar neergelegd. Mm-hmm. Alleen het punt is dat dan juridische kwalificatie van zo'n feit anders wordt. Hè, op het moment dat jij eigenlijk geen poging hebt omdat het middel niet deugt en omdat je ook niet het opzet daarop had, hè, om die explosie teweeg te brengen mogelijk, ja, dan valt zeg maar dat zware feit van een poging tot teweegbrengen explosie valt weg. En hou je eigenlijk over een simpele bedreiging.
6: Een simpele bedreiging. Dus als je dus een explosie... Als ik een...
7: Ja, simpele bedreiging, maar gewoon wel een zware bedreiging.
6: Dus als ik een handgranaat voor je deur leg die het niet doet, is een simpele bedreiging.
7: Als hij absoluut nooit zo gedaan zou kunnen hebben, omdat er gewoon helemaal geen lading in zit, dan is dat gewoon een simpele bedreiging.
6: Ja, maar als ik een staaf dynamiet voor je huis neerleg met een lont eraan en niet brandend, maar dan is het toch wel... Dan kan ik toch zeggen.
7: Nee,
5: dat is toch ook een bedreiging?
7: Net zoals als jij een kogel ontvangt in een envelop op je werk, zeg maar wat. Ja, dat is toch een bedreiging.
6: Heb hier toch.
7: Je hebt er moeite mee.
6: Ik heb hier wat moeite mee. Ja. Dit is een groter thema wat hier speelt. Namelijk jongeren of adolescenten die explosieve plaatsen bij woningen. En dat is op dit moment echt een groot probleem in Nederland. Wat is jullie beeld nou, wat hier achter schuil gaat? Zijn dat grote jongens uit het drugsmilieu die even hun spierballen laten rollen? Of hoe moet ik dat zien?
5: Ja, ik denk dat ze iets hebben uitgevonden een paar jaar geleden wat heel goedkoop. Dit zijn wegwerpjongeren.
6: Ja.
5: Dit boeit ze geen flikker.
7: Nee.
5: Zoals ik het zeg, nee. Jongens, als je die jongeren luistert, jullie zijn wegwerpjongeren. Nee. Dat jullie hele carrière of je hele leven naar de kloot gaat.
7: En het spul is makkelijk verkrijgbaar.
5: Ze doen het met Cobra's. Die kan je gewoon kopen in de winkel. Niet in Nederland. Gewoon, je hoeft online, niks te knutselen, je hoeft niks te...
6: Jam, deze zaak, dan ga je naar de zitting.
5: Ja.
6: Wat heb jij tegen je cliënt gezegd voorafgaand aan die zitting?
5: Ik zeg dat hij moet praten.
6: Want dat was voor hem, zoals ik het nu allemaal een beetje heb gehoord van jou, Jam.
5: Ja.
6: Dat was eigenlijk iets wat tegen zijn natuur inging.
5: Ja, hij sprak niet eens tegen mij. Dus ik bedoel in de zin van... ik zal je eens vertellen, vriend, hoe deze, weet je wel... Dat heb ik nog nooit met hem besproken, een zaak, op die manier.
6: En dan zeg jij, zijn raadsman, luister, je moet praten.
5: Ja, dan ga ik wel trekken, zo van... Als ik iets zie in het dossier, dan ga ik wel zeggen van... Ik zie dit in het dossier. Of ik zie dit niet in het dossier. En dat betekent technisch dit en dat. Maar daar hoort wel een verhaaltje bij. Je moet daar wel iets mee doen. Handen en voeten geven, want anders heb ik niks te melden daar. Anders denken ze, je bent ingehuurd om mooie dingen te praten. Ja, dat schiet niet op. Dat moet die jongen zelf dan. Want ik hoorde van hem iets waarvan ik dacht, als de rechter moet dit horen.
7: En wat hoorde je dan van hem? Los van die batterij?
5: Nou, het was een boodschap voor iemand. Er moest gedokt worden.
6: Ja. Dus het was, je moet even betalen.
5: Dat is wat hij dacht, ja. Ze gaan hem niet letterlijk vertellen van... ja, ik krijg nog een ton van hem.
7: Nee.
5: Maar dat vermoeden... Er moest iets. Een van de rechters zegt... waarom doe je dit dan niet met een schoenendoos met bom erop? Kijkt hij zo naar die rechter. Ik weet niet of u weet, dit soort jongens... ja, dat stadium waren ze denk ik voorbij. De officier die wilde dus, wat was het, 30, 36, 3 jaar cel... voor het proberen op te blazen van dat gebouw. Ik zei, nee, het is bedreiging. En de officier koos ervoor... Kijk, hij toont wel lef. Hij koos ervoor om dat niet eronder te zetten. Want ik zeg tegen hem, tegen iedereen... het is echt wel een strafbaar feit. Alleen staat hij niet op de terrasverlegging. Als u dat erbij zet, gaat hij.
7: Ja. Ja, en wat Jan bedoelt, hè, eronder zet. Kijk, je hebt een terraslegging, nou, die ken jij ook.
6: Ja.
7: Er staan twee feiten op in dit geval. Hè, poging teweegbrengen, explosie en die valse boombiljetten. Als jij dan een verweer hebt, of op zitting gaat hij opeens verklaren. Jij bouwt daar verweer op. Dan kan die officier, als hij een beetje terraslegging kan schrijven... kan hij snel, nog na jouw pleidooi zelfs, kan hij nog de terraslegging... Kan hij
5: nog wijzigen. Ik heb een voorzet gegeven ook.
7: En dan kan je er dus een bedreiging van maken.
5: Ja.
7: Of het als drone. Zetten,
6: ja, maar dat is natuurlijk gewoon omdat ik, ook als ik deze hele casus hoor, dan denk ik, met mijn boerenverstand, zullen we het maar even noemen, ja, natuurlijk was het wel de bedoeling geweest om die deur op te blazen. Die batterij die had hij natuurlijk gewoon in zijn zak.
5: Ja, dat zegt de officier ook. Alleen het leuke is dus...
7: Dat je wel bewijs moet hebben daarvoor.
5: Ja, en de officier was super overtuigd van deze ga ik halen en jij gaat 3 jaar de bak in. Deze ga ik halen en meneer de raadsman, je kan van alles zeggen, ik maak er geen bedreiging van.
7: Maar mag ik nog heel even vragen? Hè? Want het moment dat jouw cliënt dit ging vertellen in de rechtbank.
5: Ja.
7: Hoe reageerden ze?
5: Nou, de voorzitter zegt, dit is uw naam. U moet hier wel antwoord op geven. Dus hij dacht, de voorzitter, hij gaat niet praten. Nou, hij geeft, u heeft niks verklaard bij de politie. Ik denk dat u vandaag ook niks... Of hij zegt, jawel, ik ga het vertellen.
7: Ja.
5: Ze waren helemaal verrast. En toen... Ja, nou ja... Alle rechters die met deze zaak te maken hebben gehad, hebben hem doorgezaagd. Want iedereen denkt wat jij denkt, Wouter. Ja, dag.
7: Die batterij had je
5: ja,
7: bij je.
5: Ja, dag.
6: Je bent betrapt en weggerend met die batterij in je zak. En bij de eerste beste gracht heb je hem erin gepleurd.
5: Als ik zo zou denken en niet technisch... Ik ben een beta-man, geen alfa-man. Als ja, ik niet ben technisch had bekeken... Ja,
8: je zit ook in het midden.
6: Nee, gewoon alfa. Gewoon een slechte wiskunde. Ja. Zo bedoel ik.
7: Ja, gewoon een beetje de alfa man, hè, Wout?
5: Ja, dus toen vertelde hij het. En daar was iedereen verrast over. Maar nogmaals, alle rechters hebben hem echt wel doorgezaagd. Iedereen dacht, ja...
6: Maar was het voor hem moeilijk om het te vertellen? Ik bedoel, ja. Hoe heeft hij het verteld?
5: Ja, kwam er niet goed uit.
6: Nee.
5: Hij is geen prater.
7: Nee, het zijn veel van die jongens niet.
5: Ja, nee. Hij maakt geen één goede volzin met een kop en een staart.
6: Wat ik me afvraag, hè? Ik bedoel, hij heeft die bom heeft hij ergens neergelegd bij iemand. En was het beoogde doel, was hij ook in de zittingzaal? Het slachtoffer?
5: Nee. Zijn advocaat.
6: Wat was de reactie van het Openbaar Ministerie op die verklaring van hem en jouw pleidooi, waarbij je eigenlijk zegt, ja, kijk, als die batterij daar niet is, dan hebben we niet het volledige plaatje.
7: Nou ja. En daar komt bij, dus die batterij is niet en jouw cliënt verklaart dus, het was niet bedoeld om op te blazen, Het was bedoeld als dreigement.
5: Ik zou niet eens weten hoe dat moet, zei hij. Ik weet niet eens hoe je dat ding moet opblazen.
7: Nee. En hoe reageert inderdaad het OM daarop?
5: Het OM zegt eigenlijk bullshit. Hij heeft gepoogd de boel op te blazen en hij moet 3 jaar zitten.
7: 3 jaar de bak in.
5: En de rechtbank zei, we gaan daar 2 weken over nadenken. U hoort over 2 weken.
7: Ja.
6: Dit is wel een spannend momentje.
7: Ja, want je voelt natuurlijk, ik heb een goed verweer. Alleen, je moet die rechtbank
5: geen
7: nog
5: hond
7: krijgen.
5: Die het gelooft. Nee. Niemand.
6: Nee, want er zat ook pers in de zaal. Die maakte er een stuk van. En die zeiden, dat tergde jou een beetje.
5: Ja, de advocaat zei ook iets flits. Zo las ik het, weet je wel. De officier wil 3 jaar en de advocaat een vrijspraak. Dat doen ze allemaal, achtig iets, las ik daarin.
6: Ergert je dat? Als er te
5: als
6: weinig...
5: Als je denkt dat ik iets heel slims heb gezegd.
7: Ja, inderdaad. Nee, als jij goed verweer hebt, wil je ook dat het goed op papier komt in de krant. Ja. Toch?
5: Ja, mijn moeder leest het ook. Ja. Anders denkt ze van, waarom zat je daar? Je hebt zo weinig gezegd.
7: Ja, je hebt een vrijspraak
6: geroepen. Ik voel me ook wel een beetje aangesproken. Ik heb me ook wel schuldig aan gemaakt natuurlijk. Omdat, kijk, als het echt een inhoudelijk verweer is, dan pak ik het vaak wel mee. Maar als het zoveelste rechtmatigheidsverweer is, waarbij ik denk, ja, hallo, hey, soms maak ik me er ook wel eens een beetje met een jantje
5: het
6: van.
5: Het is eigenlijk, voor een advocaat is het heel jammer. Ik praat niet zoveel met de media vooraf. Maar na de zitting heeft het geen zin meer. Want dan wordt alleen naar het OM geluisterd. Ik kan eigenlijk hartstikke mooie verhalen vertellen. En ik denk dat journalisten dat willen horen. Ja, voor
6: vertel
5: de zaak.
6: Dat dan even van tevoren, man.
5: Ja, nou, ik bel je
7: altijd even gebeld. Ja.
6: En 2 weken moest je wachten op het vonnis. Wat werd het?
5: Ja, de volgende dag werd hij vrijgelaten door de rechtbank.
7: Oh!
8: Oh, ja.
7: Vervroegde vrijlating.
5: Ja, de rechtbank dacht, dit was...
8: Ja, wat is een vervroegde vrijlating?
7: Nou ja, kijk, wat je kunt hebben, kijk, wat Jam hier heeft gehad, is eigenlijk het summum wat je kunt hebben als advocaat. Een vastzittende cliënt, die, waarbij het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf heeft geëist, die erop neerkomt dat hij nog veel langer moet blijven vastzitten. Ja. 2 weken nadenken voor het vonnis en een dag daarna wordt hij vrijgelaten. Een beetje...
8: Kat in het bakkie.
5: Ja.
7: In de pocket.
5: Jam had zo'n goed verhaal dat de rechtbank, daar heb ik geen 2 weken voor nodig.
7: Dan wordt hij vrijgelaten. Dan heb je nog geen vonnis, hè? Maar dan wordt hij wel vast vrijgelaten. En dan weet je dus dat vonnis gaat in mijn voordeel uitpakken.
5: Ja, hij had natuurlijk...
8: Dan gaat hij aan de muur. Ingelijst en wel.
5: Ja. Dus ik heb nog nooit in mijn leven ten faveur van mijzelf op mijn zaak een journalist gebeld. Maar die dag...
8: En wat zei je tegen die? Neem me even mee naar dat gesprek.
5: Ik zei, hallo mevrouw... U was gisteren op te zitten. Ja, klopt. En ik zeg, nou, die jongen die met de ijs... Ja, die is nu buiten. Ze zegt, nee. Ik zeg, ja.
7: Ze zegt, want ik had vrijspraak bepleit.
8: Heb je dat echt gedaan?
5: Dat laatste heb ik niet gezegd.
8: Nee. Oh, ik wou zeggen.
5: Ze zegt, dat ga ik even verifiëren.
8: Ik zeg, ja, dat zou ik ook zeggen.
5: Ja, ik ga dat niet staan liggen dat hij buiten
8: nee,
5: is.
8: Nee, ik zou zeker zeggen. Ja. Maar wacht even. Deze jongen heeft een explosief ergens neergelegd. Die bedreiging stond dan toch nog wel?
5: Nee, die stond er niet. Dus hij wordt veroordeeld voor het geld. Maar die straf had hij al uitgezeten.
7: 3 maanden zag ik ergens.
5: Ja.
7: Ja.
5: Hij had meer gezeten. 6 maanden dacht ik. Maar het OM ging in beroep. En toen kreeg ik een advocaat-generaal, de hoge officier.
8: Ja.
5: Die kende ik toevallig ook. Dat was een leuke sfeer wel. En die heeft er... De bedreiging ondergehangen, zegt hij, maar, ik vind dat ik dit ruim haal. Maar voor de zekerheid zet ik bedreiging eronder voor het geval u weer vrijspreekt van poging.
8: Ja. En toen?
5: Hij is weer vrijgesproken voor, maar ja, uiteindelijk zijn we wel de Sjaak. Hij kreeg een hoge straf voor bedreiging van het Hof.
8: Hoeveel?
5: In totaal had hij 12 maanden, dacht ik.
8: Je vertelde net dat de moeder aanvankelijk na de eerste zitting naar je toe kwam van... Nou ja, ik wou eigenlijk dat hij langer vast kwam te zitten.
5: Ja.
8: Toen hij dus 12 maanden kreeg voor die bedreiging. Hoe was zijn moeder daaronder? Want ik kan me voorstellen, voor hem is het balen. En voor zijn moeder?
5: Ik moet eerlijk zeggen, kijk, die eerste aanleg is altijd spannend. Hè? Daar is iedereen aanwezig en ja. Er gebeurt van alles. Maar hoger beroep ben ik alleen met mijn cliënt naartoe gegaan.
8: Ja.
5: En heb ik moeder niet gesproken over het...
8: feit dat hij toch nog een jaar moest gaan zitten.
5: Ja, ik heb wel gezegd, dit moest ik van je moeder doen.
8: Echt?
5: Nee, natuurlijk niet.
8: Nou, ik wou zeggen.
7: Maar hij moest wel weer even naar binnen. Dus
5: hij moest niet terug, zo. Ja. Maar ja...
7: Het is beter dan 3 jaar.
8: Daarin hebben we wel consequenties.
5: Ja, zeker. Maar het Hof, ik zag ook wel aan het Hof...
8: Ik denk dat hij alsnog gewoon hartstikke mazzel heeft... dat hij er met een jaar af is.
5: Ja, maar die mensen dachten hetzelfde. De raadsheren dachten hetzelfde als jij, denk ik. Van ja, dag.
8: Ja. Dus je had... een kort moment van blijdschap, wat is vervolgens bij het Hof weer verpulverd.
5: Ja.
7: Nou, dat valt wel. Nee, dat vind ik niet, Jam. Ik bedoel, als het een poging was geweest, poging terechtbrengen, explosie, zat je aan 3-4 jaar. Nu is het 12 maanden geworden voor een bedreiging. Ja, je hebt alsnog een goed resultaat.
8: Dat zegt natuurlijk ook wat over het werk van advocaten. Veel mensen denken, het is 0 of 1,
7: nee.
8: Vrij of vast. Maar dit is natuurlijk echt jullie werk. Hè?
7: Schade beperken.
8: Een beetje schaven. Schade beperken. Ja. Hè? Hier heb je er toch 2/3 van afgekregen.
5: Het leuke aan deze zaak vond ik dat ik zelfs de collega's dit ging vertellen. En dat zij tegen mij zeiden, is dit jouw enige verweer? Ga je dit echt zeggen? Waar is de batterij? Ja, ik zeg, ja.
7: Als je het tegen mij had verteld, Jam, had ik gezegd, top.
8: Had je gezegd,
7: moet mij bellen de volgende keer.
5: Ja, ik wil jou.
8: Maar je zei nog iets anders, Jam. Je zei, ik wil altijd dat mijn cliënten er beter uitkomen. Deze jongen die heeft, denk ik, zijn straf er inmiddels op zitten. En is hij er beter uitgekomen? Is jouw missie wat dat betreft geslaagd?
5: Nou ja, kijk, niet in individuele gevallen. Ik wil over het algemeen iedereen, alle cliënten, als ik daar iets aan kan bijdragen. Maar deze jongen heb ik daarna niet meer gesproken. Dus hij is nooit gepakt.
8: Ja.
5: Of nooit meer iets verkeerd.
8: Tot nu toe gaat het goed.
5: Ja, laten we dat. Ja.
8: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
5: Ik vond het eigenlijk een hartstikke leuke zaak. Ja, je kan ook vertellen over schietpartijen, dit en dat. Maar dit is gewoon iets heel kleins. En ja, die zin... waar de fuck is de batterij? Die vergeet ik nooit in mijn leven.
8: Het Eureka-moment.
5: Ja.
8: Dat je de zaak eigenlijk won en je relatie
7: eindigde.
8: Ja.
5: Ze zei, ja Jem, waar is de batterij?
8: Jem, Keki, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
5: Graag gedaan.
8: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast, Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich alstublieft op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
9: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte 1 iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen, AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online, helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd... hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
6: Als ondernemers met wie ik in zo'n deal zit... zeggen, we lopen nu weg en dan, dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
5: Helemaal eens. Vanaf het allereerste moment dat we de term sheet gaven... tot het geld ophalen en signing the deal... en dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
7: Hij geldt als een van de weinige ondernemers die de Silicon Valley-mentaliteit naar Amsterdam bracht. Met Bird, voorheen MessageBird, bewandelde hij een tamelijk bizar pad. Van jarenlang bootstrappen naar een investeringsronde van, zet je schrap, $800 miljoen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Robert Vis van Bird. Die vertelt over de deal van zijn leven.
5: Het ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Ik denk dat de grootste deal in omvang was denk ik onze Series C-ronde. Daar hebben we heel veel geld op gehaald. Bijna 1 miljard. Grote overname gedaan. Ik denk dat destijds was eigenlijk denk ik voor Bird zelf... onze Series A eigenlijk de grootste ronde. Of de grootste deal. En het was met name omdat wij... ja, wij waren gewoon een gebootstrapped bedrijf... in Amsterdam op de baarsjes, in een garage. En hadden eigenlijk helemaal niet zozeer... ik denk dat wij zelf niet echt door hadden... wat we eigenlijk hadden gebouwd. En toen ging ik naar Silicon Valley... en toen kwam ik in Y Combinator terecht. En toen zat ik een beetje in het hart van de tech... En daar opeens kregen we aandacht en allemaal investeerders. En ik weet nog dat ik bij Sequoia, weet je, de grote investeerder van de wereld binnenlap. En dan kwam de hele partnership zeg maar binnen. Dus dat was een soort van... mijn ogen gingen echt open van wat er allemaal mogelijk was. En toen haalden we binnen 8 dagen 60 miljoen op. Dat was toen de grootste Series A van Europa in de geschiedenis. Tegenwoordig is het een kleine seed round. Dus je ziet ook maar wel hoe snel die...
6: Maar je zei binnen 8 dagen?
5: Ja.
6: Wat gebeurde er in die 8 dagen?
5: Ik kwam bij een. Ik werd door Excel uitgenodigd voor een pokergame. En daar won ik.
7: Excel, grote investeringsmaatschappij.
6: Dat was de deal van je leven.
5: Ja, dat was de deal van me. Ja, Excel, groot investeerder. Ja, destijds Facebook. En nu zitten ze ook in alle Anthropic AI en al dat soort dingen. En daarna die partner die zei van. jullie zijn wel hot en mensen willen graag gaan investeren. En we hadden eigenlijk gewoon een heel erg leuk gesprek. En toen 2 dagen later, toen zei ik, hey, kun je even langskomen op kantoor? Dat was op een maandag. En toen werd er gewoon een termsheet voor mijn neus gelegd. En het was zo van, ja, dit vinden we wel leuk. En ja, ik had eigenlijk geen idee. Ik dacht, ja, dat moet ik natuurlijk gewoon onderhandelen. Want, dat...
6: Had je wel wat mensen naast je die daar wel een idee bij hadden?
5: Nou, ik doe het genuanceerd. Je hebt wel... You know you got something, right? Like en er zit wel een soort van bandbreedte van... Ja, je kan dat over onderhandelen. Ik was heel erg gefocust op de terms. Dan gaat het een beetje over deals hebben van... Ik was heel erg gefocust op de terms van... hou ik wel de vrijheid? En ik was natuurlijk gewend dat te doen. Ik had geen board. Mijn board was altijd met mijn eentje. En ik vond het ook wel leuk. Ik dacht van ja, het is ook wel goed een beetje tegenspraak hebben. En dan heb ik slimme mensen die mij een beetje kunnen vertellen... wat ik moet doen. En dus ja, ik was onderhandelen. En Miles, mijn boardmember, die ging trouwen... En nou, dat is ook wel eentje met een beetje gas, zeg maar. Dus die zit in de auto met zijn vrouw onderweg naar zijn huwelijk toe. Of ze toen nog bij zijn vrouw. En eigenlijk callt hij me uit en zegt van... Hey Rob, alles leuk dit onderhandelen, maar are you gonna fucking sign the deal? En letterlijk een half uur voordat hij het jaarwoord zei... dacht ik van nou oké, ik kan ook niet over onderhandelen. Dus heb ik die term sheet getekend.
8: Mooi.
5: En
7: zo is dat gegaan.
5: Go.
7: Ja. Even voor de mensen die nu luisteren en jouw bedrijf niet kennen. Ik denk dat we even wat setting the scene. Want opgericht in 2011, toen nog MessageBird. Eerst vooral als een zakelijke sms-dienst. Nou, je pizza is onderweg en dat laat Domino's je dan weten via een sms. En dat loopt dan weer via de infrastructuur van jouw bedrijf. Inmiddels ook klanten als Google en Uber. Sinds 2016 zijn die aan boord gekomen. En je gaf het net al aan, de eerste 6 jaar heb jij alles volledig zelf gefinancierd. Gebootstrapped, zoals we dat in start-up-land noemen. Dat moet een bewuste keuze zijn geweest.
5: Ja, weet je, ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was. Kijk, wij zaten gewoon... En dit is oprecht geen mooi verhaal. Ik denk dat mensen soms denken dat je dat romantiseert. Maar wij zaten gewoon in een kantoortje in de baarsjes met z'n drieën te kutten. En we hebben eigenlijk, kijk, er zijn 2 dingen die er eigenlijk gebeurden, waardoor het eigenlijk heel goed. 1, wij vonden gewoon technisch was het heel interessant. Een telecomnetwerk, wij snapten dat eigenlijk helemaal niet. En we hadden een beetje het idee van, oké, maar als je dat dan goed wil gaan bouwen, dan moet je dat eigenlijk gaan nabouwen, want je had Ericsson, een beetje van die grote clubs. En dus we zijn het helemaal gaan nabouwen. En dat was eigenlijk de big bet that we took, die natuurlijk zeg maar goed was. En het tweede, waar we natuurlijk heel veel mazzel hebben gehad, is dat in die tijd kreeg je de iPhone, kreeg je apps, en elke app ging een sms'je sturen om een nummer te verifiëren. Dus we werden eigenlijk een soort identity service. En ja, wij vlogen de hele wereld rond en gingen in Singapore, zat je met Singtel, en dan zat je in Australië, en dan zat je weer in Amerika, en wij waren al die carriers aan het doen. En ik denk dat we het niet echt door hadden what we really built, zeg maar. Dus het klinkt heel suf, maar het overkwam ons ook wel een beetje.
6: Had je niet al dat in die fase al allerlei investeerders op je afkwamen die dat in de gaten hadden en mee wilden doen?
5: Nou, ik denk dat mensen eigenlijk niet echt zo door hadden dat het zo goed ging, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het meer was. En wij draaiden eigenlijk vanaf dag 1 winst. We waren toen ook gewoon met z'n allen gewoon €2.000 per maand salaris. Dat was
7: eerste wat... 5 jaar, wat zeg ik, de eerste jaar 5 miljoen.
5: Ja.
7: Jaar 2 8 miljoen, 41 miljoen in 2016.
5: Ja.
7: Dus dat ging als een raket, omzet.
5: Omzet.
6: Toen kwam je wel in de picture, denk ik.
5: Ja, dan krijg je voor het eerst dat je dan, weet je, zo'n FD gezellen. Misschien een beetje in Nederland. Maar internationaal, mensen hadden ons niet. Ik denk dat mensen het niet echt door hadden. En wij waren er zelf ook niet mee bezig. We leefden ook helemaal niet zo. We hadden heel eerlijke regels. We hadden allemaal €2.000 per maand. En dan konden we er net van eten, zeg maar. En
7: het was 7 dagen in de week werken, hè?
5: Ja, dat was 7 dagen in de week werken.
7: Ja.
5: Dat was geen Nederlandse...
7: Geen vakanties.
5: Dat was gewoon.
7: Je zegt het met een glimlach, maar er zijn niet heel veel mensen die dat ervoor over hebben.
5: Ja.
7: En voor jou was het de...
5: Nou kijk, ik denk dat mensen gewoon... Zeg maar, mensen bij tech altijd denken een soort romantisch beeld. Dat allemaal leuk is en snel geld verdienen. En wat mensen niet zien is dat wij met z'n allen op kantoor slapen... met dekentjes over ons heen. En wij
7: deden een Amber Alert. Gebeurd.
5: Ja, dat is geen leugen. Op een gegeven moment was het zo dat ik... toen we personeel hadden, dan deed ik de deur dicht van binnen... zodat ze niet zouden... Dan dacht ik met mijn domme hoofd... ik zou het niet plat praten. Maar dan dacht ik dat dan hebben mensen het niet door... Dat ik dan op kantoor sliep. Maar nee, dat is gewoon echt waar. Dat zijn de echte verhalen. Gewoon
7: en hoe kijk jij dan naar veel startups van deze tijd? Want vaak halen zij nu snel geld op. De burn rate, hoe hoger de burn rate, hoe beter. Als je dan kijkt naar de discipline die dat bootstrappen jou dwong op te leggen. Elke euro 3 keer omdraaien. Heeft dat ook jouw bedrijf op een bepaalde manier verder geholpen?
5: Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb er ook niks op tegen. Het is gewoon, it's different, right? Like, iedereen heeft zijn eigen journey. En ik heb er ook niets op voor of tegen. Kijk, waar ik wel heel sterke mening over heb, is gewoon over hard werken. Ik vind gewoon dat je gewoon heel veel ondernemers werken heel hard. Moet je maar snackbar opereren. Dan moet je ook echt beuken, zeg maar. En dan moet je al die klanten om die lam zijn in je zak eruit sturen om 2 uur 's nachts. Dus ik ben wel van hard werken, denk ik. Of je mensen geld ophalen en burn rates hebben. Kijk, ik denk dat je het voordeel is dat je, ik geloof wel een echt bedrijf bouwen. Kijk, uiteindelijk moet je gewoon, is het heel simpel. Net als dat je salaris krijgt, daar moet je rekeningen van betalen. En of je kan je rekening niet betalen of wel. En ja, als je steeds geld leent van je vrienden in de kroeg en je betaalt nooit die rekening, ja, dat gaat een keertje mis. En dat is een beetje hetzelfde met geld ophalen. Kijk, je kan het een tijdje doen, maar je moet op een gegeven moment wel gewoon echt een business bouwen. En als je dat niet doet, ja, dan gaat het ook wel een keertje mis. Dus daar heb ik denk ik wel een sterke mening over.
6: Heeft dat ook met zeggenschap en autonomie te maken?
5: Want ja, tuurlijk.
6: Je levert natuurlijk van alles in als je in de onderhandeling met zo'n visie gaat.
5: Ja, Bert heeft dat wel al, denk ik, vrij goed altijd geregeld. Dus wij hebben nog steeds volledig, ik geloof dat we 90% van de zeggenschap van het bedrijf hebben.
7: Ja. 2016, toen ging jij naar San Francisco voor Y Combinator. En voor mensen die dat niet kennen, dat is ongeveer de incubator wereldwijd. 7% van de aandelen in ruil voor $120,000.
5: Ja, dat was geen goede deal.
7: Nee.
5: Voor een deal van je leven.
7: Ja, dat lijkt me ook niet.
5: Dat was geen goede deal. Dat was een hele goede deal. Heel eerlijk, misschien dat wel de deal van mijn leven was.
7: Ja?
5: Ja. Daar zei iedereen van, je bent hartstikke gek. En waarom doe je dat nou? En dat is wel een mooi verhaal. Sam Altman, die nu natuurlijk heel bekend. Het was toen de president van YC. En ik mailde Sam Altman.
7: Nu de CEO van OpenAI.
5: Van OpenAI, ja. En die hardheid van Silicon Valley, ik hoop dat hij het niet erg zegt, maar he probably doesn't care. En ik ging me natuurlijk onderhandelen. Want ik dacht, ik kom YC binnen en ik ben Robert en Bert. En mij gaan ze nooit, ik ben
6: kom maar op
5: 30, 40 miljoen omzet, mij gaan ze nooit die 7% vragen. En Sam schrijft mij gewoon terug, hey Robert, thanks for trying to negotiate. If you're not willing to join on Monday, no worries, let Aaron, dat was mijn YC partner, know and you don't have to show up. Regards, Sam. Knijterhard.
7: Zo.
5: Was gewoon, show up or don't.
6: En wat was je reply?
5: But you're gonna pay 7%. I showed up on Monday.
7: Ja. en toen was jij daar en die deal die kwam razendsnel tot stand.
5: Ja, nou ja, dat ging. Ik heb gewoon, wij waren wel te, ja, wel. Ik heb daar wel een soort van het romantisch verhaal van gemaakt. Dan moet je dan wachten en dan moet je erheen. En dat was de laatste dag. En dat was dan Airbnb. Dat was dan toen het grote voorbeeld. Dat was ook de laatste dag. Dus ik dacht van, nou, weet je. Maar wij wisten helemaal niet of we erin zouden komen. Want ik weet nog dat we door dat interview heen kwamen. En toen zeiden ze aan het einde van het interview. En het zit dan echt een timer met een klok. En het is dan van, ik weet niet meer hoeveel minuten was. Het was 13 minuten. En dan gaat die timer af. Ze zeiden van, thanks for visiting San Francisco. I hope you had a nice time.
6: Lekker
5: dus ik loop daaruit. En ik bel Bob en René.
7: Over directheid gesproken.
5: Bob en René, ik zeg van, ik denk dat we hier niet, we komen hier niet in. Want ze hebben net tegen me gezegd van, nou ja. En dan moet je wachten. En dan is er een soort van ding. Je krijgt een mail als je niet hebt gedaan. En als je wel hebt, dan word je gebeld. En zo, dus ik werd gebeld. En ik antwoordde ook echt. Toen zei ze van, yeah, what's the deal? 7%? Are you fucking kidding me? Quote unquote. Dat zei ik echt letterlijk. En ja, dat was een soort van crazy tijd. En
6: slim gespeeld vanuit hen ook.
5: Weet je wat zo grappig is? Kijk, Stripe is 160 miljard waard. Airbnb is 200 miljard waard. Weet je, who the fuck was I? Weet je wel? En dat leer je daar heel erg. En dan, kijk, weet je wat YC me geleerd heeft en waarom het de deal van mijn leven is? Is omdat wat ik daar geleerd heb is eigenlijk, je leert alle arrogantie en gevoel wat je hebt van succes. Je wordt zo met de grond gelijk gemaakt. Op een manier die mensen denk ik vaak niet snappen. Dat als jij 100 keer moet pitchen en 100 keer wordt tegen je gezegd dat je gewoon klote bent en wat er niet goed is en hoe je moet staan, hoe je moet lopen, hoe je moet praten. Dat de seconde dat je dat, nee, er zaten allemaal kleine start-ups en dan zaten wij daar en wij groeiden 150% dat jaar en op scale al van tientallen miljoenen. En op een gegeven moment voel je toch lekker, weet je wel, gewoon van
7: zeker
5: tussen zo'n start-up. En dan wordt er gewoon letterlijk in gezegd: hey Robert, don't think so good of yourself. Airbnb was growing 300% when they were your scale.
6: Hartstikke idee, ja. Yeah.
5: En dan, dus dat reflectiemoment is gewoon heel anders dan denk ik dat mensen dat denken en romantiseren.
6: Maar je bent daar ook echt klein in verhouding tot de partijen met wie zij werken. Dat is natuurlijk in Nederland, is het goud Champions League wat dat betreft.
5: Het is goud Champions League, maar ik voelde me ook heel dom. Je loopt daar in San Francisco rond en al die mensen zo slim. Ik bedoel, ik maakte altijd de grap van, je staat in de kroeg en je praat tegen iemand en diegene is een NASA-scientist. And that's not a joke. Dat is gewoon echt letterlijk hoe dat daar loopt. Dus die omgeving waar je omheen zit, al die mensen veel slimmer dan jij. En dan, dus je moet echt wel een beetje je eigen manier vinden om daar ook, ja, je eigen weg te vinden van, ja, oké, okay, we hadden wel een goed bedrijf gebouwd. Dus dat was dan wat, hè, dus dat was ons ding. Maar ja, qua pure intelligentie met mensen van IQ's van 160 die naast je zitten, dat is natuurlijk niet, you can't compete. Nee. En misschien dat soms ook leuk om even in Nederland te zijn, maar het is soms ook, denk ik, voor de Nederlandse tech, ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat die wereld is heel anders dan dat mensen voor zich hebben. Het is veel harder. Het is, mensen werken 7 dagen per week. Er wordt gewoon gebeukt. Het is knijterhard. Het is direct. Wat ook een heel, maar het is niet op de persoon. Dus ik denk dat wat je in Silicon Valley heel erg leert, is dat alles is op de inhoud. De inhoud van kan gedrag zijn, kan het product zijn, kan financieringen zijn, maar het is nooit op de persoon. En dat denk ik dat mensen daar gewoon, ja, een ander beeld van hebben van hoe dat echt werkt.
6: Ja.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Ja. Al had ik wel een ander antwoord daarop. En mijn antwoord was altijd, valuation is an investor's job. My job is to run the company. Omdat ik toch wel die bal wat teruggooien, dat ik wou niet die openingsspeed gaan. Maar ja, nee, dat is wel... You either say what you want, of je kaat keihard terug. Maar het is wel aan ieder side of the spectrum. Als je een beetje in het midden gaat zitten, dan zijn ze ook heel snel met je klaar. Dat ben ik helemaal met je eens.

0: De echte klapper, die moet voor Robert Vis dan nog komen. In het najaar van 2020 tankt hij midden in de pandemie $200 miljoen. Een half jaar later komt daar een monsterbedrag bij van $800 miljoen maar liefst. En dat geld is nodig om de oorlogskas te vullen.
1: We hadden de visie dat we wouden uitbreiden. Dus we wouden eigenlijk van één communicatiekanaal, sms... En voice toen ook, en met eigenlijk het leverage van telecom naar van ja, wat zijn eigenlijk alle kanalen dat mensen op communiceren? Hoe word je eigenlijk echt de infrastructure voor een communicatiebedrijf? En dus we zijn daar best wel veel dingen gaan kopen. We hebben 24/7 gekocht, Nederlands bedrijf. Pusher, grootste pushbedrijf ter wereld. En toen kwam eigenlijk SparkPost, dat was het grootste e-mailbedrijf ter wereld. Doet meer e-mail dan welk bedrijf dan ook. Het is de backbone, het Salesforce, Amazon. Dat weten veel mensen niet, maar onze MTA's runnen ongeveer 40% van de global B2B en B2C e-mail. En
2: was geen goedkope, toch?
1: Nou, ja, achteraf gezien wel, eigenlijk. Denk ik wel dat misschien ook even leuk. Heel veel deals van me. Ik heb wel nog één leuke deal, jongens. Straks
0: moeten we
1: wel...
0: Ja, voor zometeen. Maar deze was 600 miljoen.
1: Ja, 600 miljoen, 21 dagen start-finish. 21 dagen. Vanaf het allereerste moment dat we de termsheet gaven... tot het geld ophalen en signing de deal... En dat we eigenaar waren, was 21 dagen.
0: Drie weken. Ja, dat is schier onmogelijk, lijkt mij.
2: Ja, dit vind ik wel bijzonder. Ja,
1: ja, spreuken.
0: Ja. En zat jij zelf ook, was jij zelf actief mee aan het onderhandelen? Of liet jij dat over aan jouw adviseurs?
1: Als je mij een beetje kent, of Bird een beetje kent, er is echt helemaal niks wat bij Bird gebeurt. Wij doen alles. Wij hebben ook helemaal. Bird heeft ook geen managers, Bird heeft geen assistenten. Wij maken zelf afspraken. Nee, je ziet het met deze afspraak. Ik bedoel, wij maken zelf afspraken, wij reageren zelf, wij modelleren zelf. Iedereen bij Bird kan SQL's geven. Ik bedoel, zeg maar, dit is niet.
0: Jij zat daar dus zelf aan tafel.
1: Niet alleen zelf aan tafel. Wij zaten gewoon zelf de financiële modellen te maken. We hadden Goldman Sachs wel als adviseur of zo. Maar het was eerder dat wij Goldman Sachs vertelden wat ze moesten doen er andersom, hoor. Dat is niet. Als je Bird een beetje kent en ooit met Bird zaken hebt gedaan, dan weet je dat wij gewoon alles zelf doen.
0: En hoe stel jij je dan op tijdens zo'n onderhandeling? Ben jij echt de jager? Of zeg je van, we moeten eerst maar eens 5 keer kopjes koffie gaan drinken en even elkaar een beetje rustig aan elkaar snuffelen?
1: Vraag je dat nou echt?
0: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar ik probeer een beetje. Ja. Ik probeer er een beetje achter te komen hoe jij je dan opstelt bij zo'n onderhandeling.
1: Ja, gewoon 21 dagen, dat is gewoon vol gas. Dat is gewoon niet lullen, maar poeten. Je bent gewoon 20 uur per dag, 21 dagen bezig. Kijk, het is wel zo, Bird heeft wel. Kijk, we hebben een heel vast team van adviseurs. Voornamelijk Nederlandse adviseurs, ook advocaatkantoren. Dus je gebruikt ook wel derde, maar meestal wordt dat wel vanuit Nederland geleid. Het zijn mensen, daar werk ik al heel erg lang mee. Dat zijn allemaal vaktechneuten, allemaal vaknerds. Allemaal mensen die gewoon op vakantie nog steeds werken. En als je zo'n team hebt, kan je heel snel gaan. Dus het vertrouwen tussen mij en notarissen en advocaten. En wij zijn zo op elkaar ingespeeld. En we hadden natuurlijk al op dat moment al wat deals gedaan. Dat als je dan zo'n grote deal doet, dat je ook wel een dealteam hebt die gas kan geven. Maar nee, wij zijn niet van het koffie. Nee, sterker nog, ik geloof dat wij 24 uur van tevoren nog bijna weg waren gelopen op één term. Dat we gewoon zeiden van ja...
2: En dat was serieus? Je zou echt weglopen of was deels ook onderhandeling?
1: Oh nee, ik I don't threaten ever. Nee. Als ik iets zeg, dan is het ook gewoon zo. Zeg maar, ik speel geen spel. Dat is ook niet mijn stijl. En het is ook niet, maar dat kan ook niet met de snelheid die wij proberen te opereren. Dus als ik tegen je... Ik, uiteindelijk, om over iets te onderhandelen... En dat is natuurlijk ook weer heel Silicon Valley. Is zeg maar van ja, prijs en dit soort dingen. Dat is zeg maar 20% meer of minder. This doesn't really matter in the big scheme of things, zeg maar. Op het moment dat je een principal point maakt... I'm gonna walk away if you don't change this... That means you're walking away. Zeg maar, dat is niet...
0: Niet dreigen als je het ook niet kunt waarmaken.
2: Daar ben ik het roerend mee eens. Dat zeg ik ook wel eens als ondernemers... met wie ik in

0: zo'n deal zit, zeggen we lopen nu weg en dan, dat zal ze leren. Nou, als je zegt dat je wegloopt, als die, dan moet je het doen ook op het moment dat het zo loopt.
1: Helemaal eens.
2: Maar ik leer van David in deze interviewreeks ook dat cultuur ontzettend belangrijk is. Maar kom je daar in 21 dagen achter of dit de proper fit is?
1: Nee. En een gevoelig punt, want misschien wel iets waar je ook iets aankaart waarvan ik zeg van dat heeft me heel veel pijn gekost door dat niet te doen. Dus ik kan heel stoer zeggen, 21 dagen een bedrijf kopen, where I made the mistake, is dat. Mijn vriendin destijds zei, Rob, ze was architect, een slecht tapijt wordt nooit een mooi tapijt. En dat zal ik nooit vergeten. En dat was, de cultuur was heel anders. Nou, uiteindelijk werkt ook 95% van bedrijven niet meer. Dus dat is heel moeilijk. Dat is een fout. Die zou ik denk ik niet zo snel meer maken. Maar ja, weet je, you live and you learn. We hadden de deal gedaan. Het was een prachtig bedrijf. De founder had een ongelooflijk mooi bedrijf gebouwd. Maar ja, dat was wel heel anders. Zij waren langzaam en private equity owned. En wij waren snelle tech en kinderen, zeg maar. It was just a completely different culture.
2: Maar het gaf jullie wel, het was de toegangspas tot de Amerikaanse markt.
1: Zeker. Ik heb ook geen spijt van de deal. I have no regrets. Maar het was wel, als je me dan vraagt van, hey, where did shit go wrong? Then that's where shit went wrong. Die cultuurfit, die was echt. En dat hebben we helemaal geprobeerd dan samen te voegen. En dan ga je joint culture and we're one team and better together. En dan ga je allemaal dat soort dingen doen. En dan kom je er gewoon 2 jaar later uit dat dat geen zin heeft. En dat je gewoon de pleister eraf moet trekken. En dan gewoon moet besluiten van oké, je bent of mijn cultuur of hun cultuur. En dan is gewoon ook iedereen eruit en let's go. Want dat werkt dan gewoon uiteindelijk niet met alle goede intenties die we wel hadden om dat helemaal samen te voegen. Maar dat werkt dan niet.
2: Dan komt er, jullie hebben meerdere rondes gedaan, de Series C-ronde. Daarbij wordt jouw bedrijf gewaardeerd op bijna $4 miljard. Voelt zo'n waardering op papier dan echt als een overwinning? Of is het ook ergens, wat doet dat met je? Want dat zijn astronomische bedragen.
1: Ja, weet je wat zo grappig was? Kijk, destijds was het eigenlijk heel laag. Dus dat klinkt heel suf. En er was er later heel blij mee. Maar voor in die tijd was de waardering die wij krijgen eigenlijk heel laag.
2: En het was echt op de toppen van de markt, hè?
1: Het was top op de markt. En ik denk dat we bijna dubbele, bij wijze van spreken, zeg maar, eigenlijk aan waardering hadden kunnen ophalen. Maar er was één ding wat ik absoluut niet wou. En we hadden het er net voor de uitzending even over van. En dat is, zeg maar, terms. Dus de reden dat Bird eigenlijk destijds een relatief lage, ondanks dat het een astronomisch bedrag waardering had voor die tijd, was omdat wij alles zeggenschap wouden houden. De terms were so fucking weird. No, we hadden geen cumprefs, geen liquidation preferences. Zeg maar allemaal dingen die je normaal gesproken in die deals zeg maar krijgt, die hadden wij niet. En for that we made a trade. Waar dat natuurlijk een heel groot voordeel was 2-3 jaar later kakte de hele markt in en zakte iedereen 80%. En ik denk dat wij in die tijd misschien 20% zakten. Omdat we eigenlijk een relatief lage waardering hadden in die tijd. Dus het is heel grappig dat what kind of looked like a bad deal back then ended up becoming a really good deal for us. Maar goed, het zijn allemaal bedragen.
0: Maar er hoeft misschien een beetje toelichting wat hij zegt over dat zijn categorieën van aandelen die VC's willen uitonderhandelen, dat ze ofwel bij een volgende ronde, bij een waardering in de toekomst eigenlijk vooraan zitten, dat hun belang daarin beschermd is. En ik denk dat dat altijd een onderdeel is van de onderhandeling. En volgens mij heb je dat dan heel belangrijk gemaakt en de waardering aan zich iets minder belangrijk.
1: Ja. Nee, geld, maar geld is denk ik nooit voor ons belangrijk geweest. Omdat het eigenlijk, to your point, of het is astronomisch. Dit zijn bedragen.
2: On-Nederlands.
1: Het gaat helemaal nergens over. Dus dat geld is nooit echt belangrijk geweest. Het is meer, maar je wilt zeggenschap houden. Want in een tijd dat dingen goed gaat, dan is iedereen je vriend. In een tijd dat dingen slecht gaan, dan gaan er dingen veranderen. En dan vind ik dat het de job van de founders, de CEO is om op dat moment de beslissing te maken die niemand anders wil doen. En je moet ook niet vergeten. Een ondernemer en een investeerder, it's makers and takers. Een investeerder is per definitie een taker. Dat is niet een persoon, dat is niet een aanval op de persoon van een investeerder, maar dat is hoe de structuur werkt.
2: Zo zit hij in de wedstrijd.
1: His or her job is to make money. A founder's job is not to make money, it's to create. Zeg maar, is om. Wij maken dingen de hele dag. Dus wij maken bets van rare dingen waarvan je zegt van waar heb je dat nou aan? Maar je gelooft in je klant of je gelooft in een bepaalde kant waar je zeg maar heen wilt. En als je succes hebt, dan komt daar geld uit. Maar een founder's job is not to make money, a founder's job is to create. En een investor's job is to take.
2: En dat zei Robert Vis over het maken van de juiste deals. Maar dit gesprek zit er nog lang niet op. Wil je het hele interview horen? Ga dan even naar je podcast-app en zoek ons daarop. De deal van je leven met Robert Vis. Tot de volgende deal.
3: van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
5: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
6: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
7: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En ja. Hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
6: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
7: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
6: Oh, dat is niet zo?
7: Dat is zeker niet zo. Nee. Maar dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
6: Waarom niet?
7: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid, maar wel aan zijn waarnemingsvermogen.
5: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
8: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
9: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
8: Dus we zijn nog niet verloren.
10: Want daarvoor luister je de grote techshow.
9: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
11: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
12: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote natuurbrand in West-Canada verspreidt zich snel. Tot nu toe ging meer dan 100 vierkante kilometer in vlammen op. De noodtoestand is uitgeroepen en tienduizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen. Hulpdiensten hebben meerdere mensen gered, maar volgens Canadese media is er mogelijk ook iemand om het leven gekomen. Turkije maakt zich zorgen over de veiligheid in de Zwarte Zee. Vrachtschepen worden steeds vaker geraakt door drones van Oekraïne of Rusland, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije heeft Kiev en Moskou daarom gevraagd om elkaar niet meer in de Zwarte Zee aan te vallen. Een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg raakte 1 iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV zo slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen, AZ ADO Den Haag 2-0, Go Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online, helder en het is een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: De energietransitie mogen we gerust bestempelen als de grootste verbouwing in de lange geschiedenis van ons land. Een technische puzzel die vraagt om keiharde actie, knappe koppen en ontelbaar veel uitvoerders. Bij mij staat de man die aan het roer staat van een leger van 5500 vakmensen. Zo houdt hij de verduurzaming van ons land letterlijk op gang. Dit is The Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare toekomst. Mijn gast vandaag is Wieger Droog, de bestuursvoorzitter van Equens. Ben je nou CEO of bestuursvoorzitter? Is dat hetzelfde tegenwoordig?
15: Nou, het is allebei een beetje een dure titel, zou ik zeggen. Ja. Dus,
1: opperhoofd.
15: Ik geef leiding aan het bedrijf in Nederland. Laten we het daarvoor houden.
14: Ik ben blij dat je er bent, Wieger. Jullie zijn in de basis een technisch dienstverlenend bedrijf. Ik denk aan energieinstallaties zoals zonnepanelen, energieopslag. Maar ook voor het onderhoud aan verwarming en airco's kan je Equens bellen. Over welk groot project praat je zelf graag op verjaardag? Wat is toonaangevend?
15: Nou ja, om over één project te praten doe je eigenlijk mensen tekort. Want alles wat wij doen heeft te maken met verduurzaming. Mm-hmm. Maar het project Geothermie Delft vind ik een mooi project. Waar je met geothermie warmte opwekt en eigenlijk levert aan de Universiteit van Delft en de stad Delft. Ik vind het grote zonnecarport van Achmea een mooi voorbeeld. Waarbij we eigenlijk mijn oude wereld, recycling, combineren met mijn nieuwe wereld energietransitie.
14: Ja.
15: En ST van den Brink vind ik een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk een transportbedrijf wat moest verduurzamen, elektrificeren. En eigenlijk geen ruimte had op het net. Plus in plaats van een paar laadpalen hebben we eigenlijk een hele nieuwe energiehuishouding neergezet.
14: Een lokaal grid gelanceerd.
15: Inderdaad, een lokaal grid gelanceerd. Waardoor het gewoon draait. En ja, dat is superleuk. Ja.
14: En merk je dan ook dat soms heb je wat duw- en trekwerk nodig voor een bedrijf zover is. Of voordat jullie de opdracht krijgen. Dat dan de rest van Nederland ineens jaloers toekijkt. Van moet je kijken wat die doen. Daar gebeurt iets moois.
15: Nou, ik denk dat we wel een aantal van dat soort voorlopers nodig hebben. En Achmea is daar zeker een van. Mm-hmm. Stefan de Brink ook. En ik denk geothermie is wel wat breder. Al belegd in Nederland, maar ook daar geothermie Delft is wel een mooi voorbeeld waarin we nog goed wat laten we zeggen spreekt en wat hopelijk ook opvolging verdient.
14: Ja, ik merk dat als een gewone buitenstaander die wel heel erg naar die groene dingen kijkt, word ik al heel blij van dat soort dingen. Oh, fijn, dan zie ik weer iets, weet je, dat helpt enorm.
15: Klopt.
14: Je noemde het net al in een halve bijzin, je bent uit de afval omhoog gekropen naar waar je nu zit. We hebben al eens eerder gepraat. Ik vond toen jouw opvattingen over hoe je dingen gezamenlijk moet aanpakken, dingen delen, gunnen, vond ik al een beetje voorop. Lopen eigenlijk. Nou heb je ook zelf een persoonlijke basis voor duurzaamheid. Kan je een punt geven in je leven hoe dat ooit begon of hoe dat als klein jongetje al vorm kreeg?
15: Nou, dat was niet als klein jongetje. Dat is het, denk ik, het vervelende of het mooie. Ik weet het niet. Maar
14: ik ga het ook romantiseren.
15: Toen was ik echt van heel andere dingen geweest. Eigenlijk in de afvalwereld is mijn vergroening ontstaan. Toen dacht ik echt van jee, maar wat creëren we veel afval en we doen er eigenlijk weinig mee. Ja. En het houdt ook gewoon een keer op. En toen heb ik wel voor mezelf denk ik, in principe besloten, ik ga alleen nog maar dingen doen die echt bijdragen aan een betere wereld. Circulaire economie is leuk, maar gaat best wel traag.
14: Zo.
15: Ja. Dus toen ik die stap kon maken naar de energietransitie, vond ik dat ook een hele mooie stap. Die gaat natuurlijk veel sneller en is heel veel actueler.
14: Ja, en was dat de uitdaging of het aantrekkelijker eraan? Want die afvalwereld was nog langer na niet klaar. En sterker nog, die had jou misschien nog wel harder nodig.
15: Nou, die mis ik ook wel. Dus het is ook wel, daar zit ook wel een stuk van mijn hart ligt daar nog steeds. Tegelijkertijd heb ik er lang gezeten. Moet je op een gegeven moment ruimte maken voor weer nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven. Zeker binnen Prezero waar ik toen zat.
14: Ja.
15: Dus dat is goed. En voor mij heeft deze rol weer echt heel veel nieuwe energie gegeven, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus ik pas hier goed. Ja. Ja.
14: Dat is mooi. En heb je dan stiekem ook nog je netwerk tentakels in die oude wereld? Want jullie doen ook veel. En daar komt ook weer afval uit. En dan denk je, ja, maar Wieger weet de weg wel. Dus die weet dat dan weer om te buigen. Ik had laatst een voorbeeldje, een stukje luchtinstallatie kapot hier in Amsterdam. Toen moesten zo'n koper een unit in en uit. En ik zeg zo'n jochie van 22 stond dat te doen. Heel schattige monteur zegt, wat doe je nou met dat stukje? Ja, dat gooien we weg. Ik zeg, dat zal toch wel via een soort officiële afvoer gaan. Nog wist die jongen niets van, wat jammer is. Heb jij die dingen dat je denkt, daar zit de vergroting ook?
15: Zeker, nee. Kijk, er waren al mensen bij ons mee bezig. En die waren natuurlijk heel blij dat ik kwam. Ze dachten, nou gaan we daar echt versnellingen aanbrengen. Nou, dat is niet helemaal, denk ik, waar. Maar wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, we hebben een hele oude technische installatie uit het hoofdkantoor van ABN AMRO hebben we gebruikt en opnieuw geïnstalleerd bij Achmea. Nou, dat is natuurlijk wel super.
14: Op die schaal vind ik dat wel heel bijzonder.
15: Op die schaal is dat echt heel gaaf. Ja. En de mensen bij ons, een aantal mensen bij ons, echt wel intrinsiek gemotiveerd om dat nog veel meer te doen. En natuurlijk proberen wij ons afvalstroom ook te verduurzamen. Doen we toevallig gezamenlijk met Presero, dus dat past. En ik heb stiekem nog wel hier en daar een rolletje bij een afvalbedrijf en der. Want ja, de afval kruipt toch ook waar het niet gaat.
16: Dat is gewoon mooi. Ja. Want dan is het niet zo'n radicale breuk, want we zijn allemaal hetzelfde aan het doen natuurlijk. We proberen allemaal die wereld vlot te trekken. Equus is een enorme speler met een miljarden omzet. En ik zei het net al, geloof ik, 5500 medewerkers. En terwijl Nederland moet veranderen, zijn jullie ook de oude situatie nog aan het servicen. Dingen moeten ook gewoon blijven lopen en draaien voordat je wat nieuws hebt. Dat lijkt me heel complex.
15: Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Want in dat onderhouden van de bestaande situatie en bestaande installaties proberen we ook te verduurzamen. Dus als jij een lamp moet vervangen, kun je hem ook vervangen voor een ledlamp. En dan ben je een beetje duurzamer bezig. Ja. Zo doen we dat ook bij installaties. En tegelijkertijd proberen we bij die klanten op een ander niveau aan tafel te komen. Om ook te praten over, kunnen we die installaties die er zijn niet vervangen voor andere installaties, waardoor de verduurzaming nog sneller gaat. Die... En dat gesprek komt steeds vaker op gang.
16: Ja, want ik kan me voorstellen, nou, laat die lamp maar even uit. Je hebt er nog 3 oude die het nog doen. En dan wachten we even tot er nog één uitvalt. En dan ben je toe aan iets helemaal nieuws. In China gaan ze de bussen niet meer opkloten. Die flikkeren ze weg en dan krijgen we elektrische klaar. Ja, weet je?
15: Ja, en dat gesprek zou je hier vaker moeten hebben. En gelukkig zie ik bij een aantal bedrijven dat kan. En een aantal bedrijven kijkt gewoon puur onderaan de streep naar, goed, klopt het financieel of klopt het niet? De gesprekken gaan komen en die lopen. En dat maakt het ook wel mooi dat je bij bestaande bedrijven zit om de bestaande situatie in gang te houden, in staat te houden. En tegelijkertijd te praten over de vernieuwing die best wel sneller kan komen. En dat gaat steeds vaker en steeds sneller.
16: Ja. Nou heb je uitdagende marktomstandigheden op momenten. Niemand geeft niks uit en het is allemaal oorlog en hormoes en gedoe. Nou, dan zit je dan met je 5500 werknemers, terwijl tot voor kort het allemaal onder druk stond, want iedereen had te weinig mensen. Hoe is de situatie op dit moment?
15: Nou, kijk, ik denk dat de situatie op dit moment ook wel een momentopname is. Ik denk dat we allemaal even kijken wat gebeurt er in de wereld, en een klein beetje de voet op de rem houden, of misschien de voet van het gaspedaal afhalen. Mm-hmm. Dat gaspedaal gaat ook weer ingetrapt worden. Dus waar het nu even wat haperend is, komt het ook weer op gang. En zie je dat klanten gewoon even het spannend vinden om echt het project vol gas door te laten gaan. Soms even wat temporiseren.
16: Maar ook wel fijn dat je het zo genuanceerd kan zien, toch? Dat je niet meteen in de vlekken schiet en denkt van, nou, weet je, komt wel en het is wel goed.
15: Ja, nou, als sommige mensen bij ons blijven zullen zeggen dat ik toch in de vlekken schiet. Dus ik word er natuurlijk wel wat onrustig van. En tegelijkertijd weet ik ook dat het goed zit en dat we de goede dingen doen. En dus op termijn komt het goed. En ik denk ook niet op al te lange termijn. Dus het gaat goed komen, zeker.
16: Kijk, dat vertrouwen moeten we denk ik ook hebben. Als je van onderaf de boel wil fuelen, jongeren naar je bedrijf, hoe ga je die lekker maken? Kom bij Equins.
15: Nee, goed, ik denk door echt uit te spreken waar we voor staan. En toen ik hier kwam, trof ik eigenlijk best wel een super trots bedrijf aan, wat eigenlijk niet durfde uit te spreken wat voor mooie dingen we deden. En eigenlijk niet uit te durven spreken hoe trots ze waren op wat ze aan het doen waren.
16: Terwijl
15: ze het wel waren. Daar zie ik ook wel de parallel met de afvalwereld. Dat was eigenlijk idem dito. Ja. Dus dat uitspreken, dat gaat wel heel veel doen. En dat zie ik ook. Want ik zie de aanwas van jonge mensen echt komen. Die komen echt eigenlijk allemaal voor één reden. Die willen een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. En dat is natuurlijk superleuk.
16: En bij jullie.
15: En ook bij ons.
16: We zien dus wat jullie doen. Blijkbaar.
15: Zeker. En ik denk ook wel bij onze collega's, maar ik zie het echt aanzuigende werking bij Equins hard toenemen. En dat is natuurlijk superleuk. Dus daar word ik heel vrolijk
16: van. Dat snap ik. Ja. Nou, adviseren jullie bedrijven over verduurzaming? Je zei het net al, soms is dat lastig. Zeg je ook wel eens tegen een klant, nou leuk, we gaan helemaal het gesprek niet meer aan. Want in een nieuwe wereld waar we naartoe willen, is helemaal geen plaats meer voor u.
15: Nou, wij kiezen wel voor onze klanten. Dus we hoeven niet per definitie keihard nee te zeggen tegen klanten, maar we kiezen wel voor klanten. En daarmee zeg je ook impliciet tegen een aantal andere klanten nee. Dus dat zeker, ja.
16: Ook letterlijk met zoveel woorden, doe maar niet.
15: Ik ga geen namen noemen, we hebben ook wel tegen klanten gezegd, weet je, als het zo moet, en als we dit moeten doen, dan gaan we dat niet blijven doen. En dan stoppen we en dan gaan we naar een andere klant. En dat hebben we ook gedaan.
16: Ja, ja. Mooi. Ja. Bijvoorbeeld die kunstmestfabriek in het zuiden des lands.
15: Die bedoelde ik niet, maar je zou zomaar kunnen zeggen. <je wist.
16: laughs> Nou hebben we bij alles, dat zullen jullie vaak tegenkomen, dan wil je weer wat, en dan is er weer net congestie. Ja. Dat is wel een soort vervelend probleem aan het worden. Bedrijven kunnen niet uitbreiden omdat de kabel vol zit. Er zijn wel nieuwsoortige oplossingen voor. Maar hoe fietsen jullie dat aan? Hoe hebben jullie de oplossingen paraat?
15: Nou, er zijn heel veel wegen rondom netcongestie. En ik denk ook dat netcongestie is natuurlijk een probleem. Het is ook wel een gedeelte een administratief probleem. Hè. Ik zie ook wel een beetje, ik noem het een beetje schijnschaarste. Ik bedoel, als we allemaal vol blijven zitten op onze maximale aansluiting, op maximale behoefte naar de toekomst toe, dan claimen we ruimte die voor een ander nu bruikbaar is. Dus er is ook de schijnschaarste. En dat hebben we op te lossen.
16: Uh-huh. Luisteren ze daarna even tussendoor? Want ik heb het vaker gehoord. gehoord, ook van staatssecretaris en zo. Twee keer een kwartier file op een dag is geen netcongestie. Dus laten we wat flexibeler zijn en wat beter oplossen. Maar luisteren ze naar jullie?
15: Nou, je ziet wel andere contracten in de markt komen. Dus dat zie ik wel gebeuren. Ik zie ook wel dat er marktpartijen zijn die meer en meer met elkaar de aansluiting willen delen. Dus er is wel wat tractie, maar het gaat ook niet snel genoeg.
16: Nee.
15: Tegelijkertijd zijn er ook oplossingen zoals smart grid, zoals batterijen, zonnepanelen, waarbij je met EMS, energiemanagementsystemen, echt energie kunt sturen, waardoor je het op het juiste moment wel hebt en op het juiste moment dat je die nodig hebt wat meer kunt laden. Dus er zijn echt veel wegen rondom netcongestie die eigenlijk een oplossing bieden voor netcongestie in kleine schaal.
16: Ja, en ik hoor ook dat mensen wat losser erin gaan zitten. Dus als je twee keer één minuut geen stroom hebt, is ook niet zo erg. He, weet je, nobody's gonna die, tenzij je aan de intensive care ligt, doen we daar lekker een aggregaatje. Ik hoor ook door de wijngaarden, wat een slecht Nederlands, dat er rumors zijn over oplossingen voor netcongestie, over de conductiviteit bijvoorbeeld. Weet jij al meer dan ik?
15: Nou ja, kijk, ik denk dat er, als je naar het totale energiesysteem kijkt, dan zijn er veel meer oplossingen dan alleen maar het net vergroten of net verzwaren. Natuurlijk moet het net verzwaard worden en vergroot worden, maar je kunt ook op een andere manier naar het net kijken. Mm-hmm. We hadden net al even schijnschaarste, dat is er één. We kunnen kijken naar smart grids, dat is er één. We kunnen met elkaar energie delen. Kijk, we hebben een smart grid Flevoland waarbij we zon, wind opslaan in batterijen aan het net leveren op het moment dat het kan en soms van net afhalen als het net te veel heeft.
16: Zeker.
15: We hebben de Brainport Industry Campus in Eindhoven waarbij we met 50 bedrijven op één aansluiting zitten. Als we het niet hadden gedaan, hadden we 10 keer zoveel vermogen nodig van het net. Dus er zijn zeker oplossingen, maar we moeten met elkaar wel de handen ineens slaan en ook het lef hebben te zeggen ja. En af en toe te zeggen dat de beschikbaarheid misschien niet automatisch ja is, maar dat het soms even een klein beetje nee is.
16: Ja, of dat je gewoon eens even uit, wat heb je nou echt nodig?
15: Zeker.
16: Valt wel weer mee ook. En die conductiviteitverandering die komt eraan. Dus ik hou je op de hoogte. Equens wil marktleider zijn in die energietransitie. Vind ik ook nobel dat je dat gewoon uit durft te spreken. Wat hoort daarbij, wat jou betreft, als belangrijkste mijlpaal voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar?
15: Nou, ik denk de belangrijkste mijlpaal is dat als bedrijven echt een vraagstuk hebben rondom de energietransitie, rondom netcongestie, dat ze aan ons denken. En dat wij automatisch de partij zijn die gekozen wordt. Dus ik hoef niet de grootste te zijn, maar ik wil op dat onderdeel wel gezien worden als de expert, de kenner, de partij die jou gaat helpen.
17: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
16: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Wie het droog is deze keer mijn gast, de man die aan de knoppen draait bij Equens. Dat is ook wel een mooie knoppendraaier.
15: Zeker.
16: Ja. Ja, we vragen onze gasten altijd om een groen initiatief of een duurzame innovatie te noemen die wat hem of haar betreft een soort extra aandachtje mag. Nou, dit is het moment. Wie heb je gekozen?
15: Ik heb gekozen, eigenlijk er twee gekozen. Ik had gekozen de Aqua-batterij. Dat is eigenlijk de batterij die voor long-duration energy storage, dus op langere termijn, lange duur energie opslaan. Gisteren las ik een artikel over de roestbatterij. Dat doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar eigenlijk gaat het daarover. Dus hoe kunnen we energie langdurig, laten we zeggen, opladen, hebben we wat langere tijd nodig om die batterij op te laden. Maar ja, we kunnen ook heel veel opladen, waardoor we het ook langere termijn kunnen gebruiken.
16: Ja, voor de argeloze luisteraar, je hebt de gemiddelde thuisbatterij of de bedrijfsbatterij is dan 48 uur max of zo.
15: Max,
16: ja. Moet je echt nog je best doen.
15: 24 eigenlijk.
16: Dan kan je een donkere flauwte mee overbruggen. Maar wil je echt overtollige stroom langdurig, kan je die roesbatterij uitleggen? Dat vind ik een hele leuke altijd.
15: Nou, echt, kijk, ik ben maar een econoom, dus ik ben geen techneut.
16: Ik ben maar een presentator.
15: Ja, nee, maar het heeft te maken met het energie opslaan in ijzerpoeder. En dat kun je daardoor daarna weer ontladen. Het opslaan duurt langer. Je kunt er heel veel in opslaan. En het is natuurlijk super goedkoop.
16: Ja.
15: En daardoor is het ook een duurzame batterij. En met water, dat eigenlijk gaat op zout en membraan, is eigenlijk precies hetzelfde. Het mooie is dat je geen lithium nodig hebt, geen schaars aardmetalen. En daardoor eigenlijk een hele goedkope batterij hebt die wat minder efficiënt is. Ja, dat klopt. Maar hij is dusdanig goedkoop dat het echt op lange termijn veel beter is om deze te gebruiken voor deze langdurige toepassing.
16: Ik kan er veel in kwijt. Dus als je het hele idiote overproductiebedrijf bereikt, helemaal niet erg. En dan laat je het IJsselmeer weer wat stijgen. En weer wat stijgen. Dat vind ik al zo fascinerend. Was ik maar een techneut. Maar ja, ja, wil je met de Equens missie bedrijven verduurzamen? En dan kom je daar en dan ben je zo langzamerhand de beste. En dan zeg je, ja, dit is veel te duur. Hoe ga je nou eindelijk dat economische killing plaatje eraf halen? Zeg van, maar de kost gaat voor de baat. En uiteindelijk komen we in een wereld uit die we A nodig hebben. En B uiteindelijk dan nog goedkoper wordt. En alle schade die je nu doet. Hoe is je verhaal?
15: Ja, nou goed. Natuurlijk moeten we ook nadenken over de kosten. Hè? Dus zo simpel is het ook. Tegelijkertijd zijn duurzame initiatieven kunnen ook een wat langere termijn terugverdiend worden. En blijft voor mij toch altijd wel bijzonder als zeker publieke partijen als ziekenhuizen, scholen, die er toch ook voor de langere termijn moeten zijn, dat die kijken naar een korte terugverdientijd. Weet je, daar gaat het uiteindelijk over total cost of ownership en gaat er ook om op langere termijn nog een bestaansrecht te hebben en een mooie planeet over te houden.
16: En waarom is dat zo, denk je? Scholen vind ik een hele goeie. He, ik zeg tegen ministers altijd, ja, haalbaar en betaalbaar. Ik trek het niet meer. Dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Valt het meestal stil. Scholen, het belangrijkste wat we bezitten, onze kinderen, willen we op laten groeien in een korte terugverdien onzin waar het te warm is met het slechte ideeën.
15: Ja, absoluut. Dus, ik denk dat het daar begint. Want als je daar ook de scholieren of de studenten meeneemt in waarom je dingen doet en hoe duurzaam die oplossing is, dan triggert dat gelijk voor een betere wereld naar de toekomst toe.
16: Dus je zit gewoon in de betere ontwikkeling.
15: Absoluut.
16: Voor mij heb je daar geen keus. Nou, even de warmtenetten. We gaan even jullie een rijtje bij langs. Hè. Rotterdam, Amsterdam, groot thema. Heeft dat nog een beetje toekomst?
15: Wij zijn ook geen expert in warmtenetten. Wij bouwen ze natuurlijk wel. Ik denk dat warmtenetten zeker toekomst hebben.
16: Maar er moeten allemaal rare dingen in. Reststromen die je in de toekomst elders misschien veel beter kan gebruiken.
15: Ik denk dat de warmtetransitie de meest onderschatte transitie is. Hè. Op dit moment wekken we warmte op met energie op het moment dat we het nodig hebben, terwijl de energie ook heel duur is. Dus warmtenet hebben wel degelijk een toekomst. De vraag is, waar komt de warmte vandaan? En dan is geothermie wel weer een mooie oplossing. Geothermie en warmtenet kun je ook toch koppelen aan geothermie. Dat is een hartstikke duurzaam initiatief. Nogmaals, wij zitten niet zo zwaar in warmtenet als iedereen denkt. We bouwen ze wel. Maar ik denk dat er zeker toekomst is. Er zijn ook publieke partijen als HVC die echt enorm veel investeren in warmtenet. Dat is ook een publieke partij. Dat vind ik echt een mooi duurzaam initiatief en dat is ook belangrijk.
16: En als dat eerlijk en transparant gebeurt en je kijkt met elkaar wat je dan in stopt, dan is dat misschien een hele goede toevoeging.
15: Absoluut, het is een mooie toevoeging aan het energienetwerk. Ja.
16: En als je naar die hele energieopwekkant kijkt, hè, waterstof wordt regelmatig, dat is gewoon de rotonde en Nederland en oh, waterstof, halleluja. Is dat wat jou betreft ook zo'n H-woord, halleluja-woord? Of is dat wat genuanceerder?
15: Nee, dit denk ik een stuk genuanceerder, zeker voor Nederland. Kijk, voor waterstof wek je op met een elektro. Die moet eigenlijk vol continu draaien. Ja. Nou, dan zou je eigenlijk vol continu goedkope of over energie nodig hebben. Nou, dat is er in Nederland eigenlijk niet.
16: Sterker nog, het wordt waarschijnlijk minder.
15: Daarom. Dus ik zie waterstof als een klein onderdeeltje in het energiesysteem. En in Nederland zeker niet als de oplossing voor onze energieuitdaging.
16: En als we het goedkoop kunnen invoeren vanuit Namibië of van weet ik veel waar vandaan, is het dan nog wat...
15: Nou ja, goed, dan moet het nog steeds opgewekt worden, wat niet per definitie efficiënt is. Dan moet het getransporteerd worden, wat ook heel veel geld met zich meebrengt. En dan denk ik dat de andere alternatieven zijn in het totale netwerk die ons veel beter passen dan puur waterstof.
16: Ja. Ik zou het vroeger niet in mijn strottenhoofd hebben toegelaten, maar ook met het gesprek waar we deze serie mee begonnen met Jan Rotmans noemden we kernenergie. Er zijn grote ontwikkelingen, ook misschien wel hele acceptabele. Zijn jullie daar ook mee bezig?
15: Nou, we kijken er wel. Zeker als moederbedrijf is groot in kernenergie. Frankrijk draait natuurlijk groot.
16: Dat is oude.
15: Dat klopt. Maar zeker als je naar de SMR's kijkt, is dat absoluut een toepassing waar we naar kijken. Ja. Natuurlijk zitten er dan echt wel wat haakjes die gepakt moeten worden, of wat drempeltjes die genomen moeten worden. Maar het is echt wel iets wat ook een rol kan spelen in de hele energietransitie.
16: Ja, en hij wordt steeds duidelijker. Met al die hernieuwbare energie, de moleculen toch wat te dun zijn, zeg maar. Je hebt gewoon, als we zo door willen utteren, en dat willen we natuurlijk niet helemaal, maar je hebt gewoon wat dikke energie nodig. Nou heb je ook die overheidskant. Jullie willen dan als bedrijf doorpakken. Die zwabbert alle kanten op. En je ziet allerlei maatregelen wel, dan weer niet. Het is best vaag. Als jij nou even de maatregelen mocht maken, wat is de eerste die je zou invoeren?
15: Nou goed, ik denk dat er best wel veel maatregelen zijn. Maar ik denk dat ze ook de maatregelen moeten gaan handhaven. Pak de energiebesparingswet. Ja. Weet je, die hebben we, daar wordt niet op gehandhaafd. Weet je, als we die echt handhaven, dan gaan we 10-20% energie besparen. Ja, dat is natuurlijk een kans die voor open doel ligt. Dus als je kijkt naar de 1000 grootste bedrijven, consumeren 80% van de energie. Nou, begin daar met de handhavingswet en we hebben 8-15% energie bespaard.
16: Je schiet bijna in je eigen voet, maar fijn dat je dat durft te doen, Wieger. We zijn met gas terug weer flink bezig, hè? Zeker. Dus we gaan kijken of dat gewoon toch naar de halvering kan. Om uiteindelijk, want daar gaat het om, te komen in bij een samenleving die binnen planetaire grenzen zit, en daar zijn we nog heel ver vanaf, die radicale veranderingen. Dus niet een dingetje en een lampje en een klein beetje anders, maar dat je uiteindelijk zegt, nu klappen we dingen echt fundamenteel om. Zie je dat gebeuren op wereldniveau? Of gaan we langzaam richting hopeloze toestanden, komen we uit die chaos weer omhoog? En zo ja, heb jij daar met Equans ook nog een rol in, denk je?
15: Nou, weet je, of er echt een revolutie gaat plaatsvinden, weet ik niet. Ik denk dat het misschien stiekem wel een beetje in een soort van revolutie zit. Ja, als je kijkt wat we aan het doen zijn. Kijk, als jij 5 jaar geleden had gevraagd aan mensen, kan het zo zijn dat er tijdelijk even geen energie is? Iedereen zegt, kansloos, gaat niet gebeuren, het is er altijd. En nu accepteren we met elkaar dat het er gewoon niet altijd is.
16: Zo gaat het al.
15: En dus er is wel degelijk wat gaande. Mm-hmm. Dat gaat ons alleen maar helpen om te accepteren dat we echt op een andere manier naar energie moeten kijken. En als je kijkt naar het trilemma, is het duurzaam, is het beschikbaar of is het betaalbaar? Ja, dat zijn drie woorden die vroeger niet van ons opkwamen. Nee. Dat trilemma hebben we nu met elkaar beter te bekijken. En daar gaat iedereen ook beter over nadenken. Dus de beschikbaarheid is gewoon in niet alle gevallen altijd daar. En dat is voor sommige partijen helemaal oké. Voor een ziekenhuis natuurlijk weer niet.
16: Nee, maar dan kan je nog wel een uitzonderingetje erbij.
15: Zeker.
16: Maar ik vind de B toch wel de leukste ongeveer. Hè? Want in alles waar ik over praat is het ook altijd klimaatverandering, biodiversiteit, daar middenin grondstoffen ellende. Voor jullie echt bepalend.
15: De duurzaamheid bedoel jij?
16: Nou ja, ook met wat is er beschikbaar voor alles wat jullie willen veranderen?
15: Beschikbaarheid, ja, nee, maar zeker, dat is ook zo. En ik denk dat we veel meer beschikbaar kunnen maken en tegelijkertijd met elkaar ook moeten realiseren, hebben we dat allemaal altijd op dat moment nodig? Dus die beschikbaarheid is een hele leuke.
16: Maar de grondstoffenstromen vanuit Europa met een heel klein wetje, een beetje aangejakkerd, vanuit Den Haag nog een klein plakketje erbij, maar niet heel erg serieus begint te komen nu, maar rond 2035 gigantische pieken in dingen die opraken. Nou, dat lijkt me voor een bedrijf als Equant dat je denkt, hoe gaan we alles wat wij willen maken en doen, dat moet dan al bijna circulair zijn. Dan heb je minder dan 10 jaar.
15: Zeker. Nee, maar goed, daarom zijn voorbeelden als die aquabatterij of die roestbatterij natuurlijk hartstikke mooie voorbeelden. Dan heb je juist die materialen niet meer nodig. Dus doordat die schaarste zo groot is, komen er ook andere oplossingen, andere alternatieven. En dat is natuurlijk superleuk.
16: Ja, dus en binnen bestaande stromen, die dan misschien anders worden of dunner, maak je andere oplossingen zodat grondstoffen weer voor andere plekken vrijvallen.
15: Absoluut.
16: Dat soort dingen bedoel je. Ja. Maar waar word je op dat gebied het blijst van? Dat je zegt van, nou, vroeger deden we alles nog met antimoon, maar nu niet meer.
15: Ik vind deze batterij een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Je kijkt naar koeling natuurlijk ook. Hè. Koeling deden we natuurlijk voorheen nog met heel veel niet-natuurlijke middelen. Nou, dat is nu vrij radicaal omgegooid naar natuurlijke middelen. Dat is ook tot niet in alle gevallen nog zo. Dus de druk naar steeds meer verduurzaming en het gebruik van middelen die herbruikbaar zijn en dergelijke, is gewoon heel fors. En dat is natuurlijk wel een mooie beweging om te zien.
16: Met daaronder volgens mij, hoe oud ben jij nu, mag ik dat vragen?
15: 52.
16: Ja, dus behoorlijk jong. Dat je dan... we hebben een soort eerlijkere wereld nodig.
15: Zeker.
16: Ik snap niet waarom heel veel dingen nog mogen. Dan moeten we toch als CEO's van Nederland, jullie moeten toch zeggen, en Europa, dat gaan we niet meer doen.
15: Nee, nou, maar daar ben ik helemaal James. Dat weet je, zo sta ik er ook in. Ik wil gewoon oprecht de betere dingen doen.
16: Ja.
15: Maar daar heb je elkaar bij nodig. En ook samenwerken was in de afvalwereld al superbelangrijk. Dat is hier nog belangrijker. En daar zie je dat het gewoon niet altijd allemaal of alle neuzen dezelfde kant op wijzen. En dat hebben we wel met elkaar beter.
16: En dat moet gewoon nu. Ja. Stel, je krijgt een blanco cheque van mij om die energietransitie onmiddellijk een duw te geven. Het is blanco. Waar gaat het geld heen?
15: Ik denk naar de warmtetransitie. Dus ik denk dat ik sprak met een collega en zei, ja, dat is eigenlijk gewoon de roze paarse olifant in de kamer. Weet je, daar praten we niet over. En warmte is er op het moment dat, als dat we nodig hebben, is ook energie duur. Dus dat wekken we op het moment dat het heel kostbaar is.
16: Ja.
15: Nou, daar naar kijken en kijken of we warmte op een andere manier duurzaam kunnen opslaan in keramiek, in zout, waardoor je eigenlijk een soort aquabatterij hebt, alleen over warmte op een duurzame manier.
16: Ja.
15: Waardoor je het nodig hebt, of waardoor het er is beschikbaarheid op het moment dat je het nodig hebt. En opgewekt op het moment dat energie relatief gratis is.
16: We hebben nu weken van 35 plus graden.
15: Bijvoorbeeld, dat is een super moment om warmte op te wekken.
16: Sla maar op.
15: Langdurig bewaren en dan leven op het moment dat nodig is. Nou, die transitie, als onderdeel van de energietransitie, daar zou ik fors geld in willen geven.
16: Mooi, hè? Daar hoor ik nog weinig over.
15: Ja, zeker.
16: En we gaan water opslaan, we gaan beken weer dekaloniseren en we gaan warmte opslaan.
15: Nou, lijkt me een mooi toevoeging.
16: Heel waardevol dat je er was, Wieger.
15: Mooi zo, dank je.
16: Wieger Droog van Equants. Veel succes met alles. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
18: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playadora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. De Straat van Hormuz gaat, als het aan Iran ligt, pas open als de VS akkoord gaat met een nieuw eisenpakket. Alle Amerikaanse troepen weg, geen sancties meer tegen Iran en een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Door die voorwaarden lijkt een deal over de belangrijke vaarroute ver weg. De VS heeft nog niet gereageerd. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Quantum computing. Dat klinkt voor veel mensen nog als verre toekomstmuziek. Maar in het oosten van het land bouwt een deeptech-pionier inmiddels al aan de meest krachtige fotonische quantumcomputer ter wereld. Hoe ontwikkelen zij een winstgevend businessmodel rondom technologie die nog volop in ontwikkeling is? Dat gaan we hem vragen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jelmer Renema van Quix Quantum. Jelmer, van harte welkom.
7: Dankjewel.
6: Fijn dat je er bent. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
7: Wij bouwen een computer die problemen kan oplossen die gewone computers niet kunnen oplossen.
6: En wat voor soort problemen zijn dat?
7: Denk aan logistiek, problemen in de scheikunde, chemie, biochemie, veiligheid. Allerlei verschillende gebieden lopen bedrijven tegen allerlei rekenproblemen aan waar gewone computers op vastlopen. En wij zijn een nieuw soort computer aan het bouwen, een quantumcomputer, die gebruik maakt van een stukje fundamentele natuurkunde om andere oplossingsstrategieën te gebruiken om die problemen aan te pakken. En dan blijkt dat je die problemen ineens wel kunt oplossen.
8: Jammer, ik hoor nu iedereen denken die radio-uitzending luistert. Ja, maar dat kan AI ook. En wat maakt dat AI dat nu niet kan?
7: Nou, er zijn een heleboel problemen waar fundamenteel de soort computers die we nu gebruiken, dus computers die gebaseerd zijn op enen en nullen, gewoon op vastlopen. En dan maakt het niet zoveel uit wat voor programma je dan op die computers draait. Of dat dan AI is of niet.
8: Ja, want dat is duidelijk onderscheid tussen programma en de hardware waar jij het
7: precies,
8: over hebt.
7: Precies. En wij bouwen dus echt nieuwe hardware waarmee je dus fundamenteel nieuwe dingen kunt doen die een AI op een gewone computer niet kan.
6: Want even een gewone computer lost eigenlijk een probleem op door in feite één voor één deurtjes te openen, hè, om te kijken of daarachter dan het juiste antwoord zit. Ik vertaal het zomaar even. En een quantumcomputer kan als het ware heel veel deuren tegelijk op een kier zetten en daardoor sneller ontdekken welke richting kansrijk is. Is dat een uitleg waar ik mee wegkom?
7: Ja, dat is een uitleg waar je, mee wegkomt. Dus het gaat inderdaad over dat je als het ware de hele oplossingsruimte tegelijkertijd kunt verkennen en dan kun je op een gegeven moment tot een antwoord komen waar je anders niet had kunnen komen.
6: Noem eens een paar use cases die jij graag ook gebruikt op verjaardagen.
7: Nou, logistiek is een goede. Hè, dus er zijn heel veel bedrijven die hebben logistieke problemen van de vorm: ik heb zoveel vrachtwagens, zoveel loodsen, die vrachtwagens moeten gereden worden, die mensen mogen zo lang rijden, er zit zoveel benzine in de tank. Hoe zorg je ervoor dat de volgende ochtend alle supermarkten weer vol zitten? Je kunt denken aan dingen als doelwitten, complexe optimalisatieproblemen in een militaire context. Dus er komen zoveel drones over de horizon en ik heb zoveel dingen om mee terug te schieten. Hoe wijs ik nou aan wat gaat doen? Je kunt denken aan problemen in, zoals ik al zei, in de scheikunde en in soort van de biologie die bovenop die scheikunde zit. Dus medische dingen, denk aan uiteindelijk ook medicijnontwikkeling.
6: Dat veel sneller gaat, bijvoorbeeld.
7: Ja, precies.
8: Ja, want als je in zo'n sector zit, wat is dan het symptoom dat je weet dat die hardware het niet meer kan?
7: Nou, als we bijvoorbeeld even inzoomen op de medische wereld, daar gaat heel veel tijd verloren aan voorselectie van middelen. He, dus je maakt een nieuw stofje en dan denk je van, nou, dit is het dan misschien wel, dit kan misschien wel iets doen. En dan moet je het patenteren, dan gaat dat patent lopen. Maar dan moeten er nog een hele serie dingen moeten er nog gebeuren voordat je het daadwerkelijk kunt gebruiken. En heel veel daarvan is gewoon uitproberen. Eerst in een lab en later in steeds complexere echte situaties. En je raakt dus waarde kwijt omdat jouw patent al loopt op het moment dat je nog aan het uitproberen bent of iets werkt. En bovendien, die patenten kosten geld. Dus als je een voorselectie zou kunnen doen, als je zou kunnen zeggen van, nou, ik kan een aantal van die dingen die ik nu moet uitproberen in het echt, die kan ik gewoon uitrekenen. Dan zou je een veel snellere selectie kunnen maken van wat wel en niet de moeite waard is om geld in te stoppen.
8: Want is het dan überhaupt dat je het met andere hardware helemaal niet kan? Of dat je het dan wel kan, maar heel erg langzaam?
7: Nou, je loopt. Dus in de praktijk is de grens waarbij je ongeveer, als we dan dat voorbeeld even vastpakken,
8: ja,
7: waar je zeg maar vastloopt om echt alles uit te rekenen van een stofje wat soort van in je lichaam actief is, dat loopt ergens vast bij cafeïne ongeveer. Dus dat kun je nog helemaal uitrekenen, maar dat zijn, nou ja, een paar dozijn atomen. En als je dan rekening mee houdt dat iets als DNA, dat zijn miljoenen, dan kun je je dus wel voorstellen dat er ergens, dat dat eigenlijk maar heel snel ophoudt. Dus er is een enorme ruimte, en dat is misschien goed te zeggen, er is ook wel marktonderzoek. Hè? Bijvoorbeeld McKinsey heeft een rapport gedaan recentelijk, waarin ze hebben uitgerekend dat de totale markt voor dit soort oplossingen, dus eigenlijk de totale hoeveelheid geld die er nu uitgegeven wordt aan, om dan toch maar te proberen om met de computers die we nu hebben, dit soort problemen op te lossen, dat dat ongeveer 200.000 miljard is. Dat is ongeveer 2 keer het BBP van Nederland.
6: Daar zit wat potentie.
7: Daar zit enige potentie. Ja.
6: Zullen we even naar het product gaan dat jullie aan het bouwen zijn? Dat draait op licht in plaats van elektriciteit. De fotonische kwantumprocessor. Wat is dat voor ding? Hoe ver zijn jullie daarmee? En waarom is dit wat jullie betreft de winnende technologie?
7: Nou, dit is de winnende technologie omdat dit soort computers, dit soort kwantumcomputers, die gaan gedeployed worden in datacentra. Dus dit wordt niet iets wat, zeg maar, zoals je telefoon in je binnenzak zit. Dit wordt iets wat echt gebruikt wordt door grote bedrijven die bezig zijn daarmee hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.
6: En het is ook niet een huistuin- en keukencomputer. Dit zijn grote machines.
7: Ja, dus dit, zeker de eerste generatie, zullen machines worden van, zeg maar, de afmetingen van, laten we zeggen, een enkele verdieping van een datacentrum.
6: Oh, wauw. Oh, dus echt heel groot.
7: Ja, dus het zijn substantiële machines. Maar ja, je verdient die waarde terug doordat je dus allerlei dingen kunt doen die je anders niet kunt doen.
6: En jullie hebben zo'n machine draaien in Enschede?
7: Ja, dus er zijn, we hebben eigenlijk, het is misschien goed om gewoon ook eventjes een paar stappen te vertellen hoe we begonnen zijn. Dus we zijn in 2019 zijn we begonnen met die processoren. En dat zijn eigenlijk onderdelen van de grotere computer. En die processoren, daar hebben we er inmiddels een paar dozijn van verkocht. Dat is tegenwoordig gewoon in de westerse wereld is dat de standaard voor fotonische quantumcomputing. Dus inderdaad, ieder onderzoekslab die daar iets mee doet, die heeft van ons zo'n ding gekocht. En toen vervolgens, maar dat is een onderdeeltje. En we noemen dat de processor, omdat het eigenlijk het centrale onderdeel is. Maar ja, net zoals dat als jij een losse processorchip in je zak hebt, daar heb je ook precies niks aan. Je moet daar een computer omheen bouwen. En we zijn dus in 2022 zijn we begonnen met ook het opschalen van enkel het maken van die chips naar het maken van de hele computer. En daar is dan een hoop meer voor nodig. Dus daar is niet alleen fotonica voor nodig. Dus fotonica is de technologie van het manipuleren van lichtdeeltjes. Maar er is ook allerlei snelle elektronica voor nodig. Er is software voor nodig. Er is integratie voor nodig, van alles en nog wat. Waarom is fotonica nou zo'n goede technologie? Omdat het heel goed past op de technologische aannames van zo'n datacentrum. Dus je ziet nu al dat bijvoorbeeld met AI, dat er eigenlijk steeds meer fotonica in datacentra geïntegreerd wordt. En daarom is het eigenlijk ook heel logisch om die quantumcomputer, die op een gegeven moment ook in dat datacentrum moet komen te staan, om die ook uit fotonica te bouwen. Want fotonica is de enige technologie waarmee je een quantumcomputer kunt bouwen die ook daadwerkelijk op kamertemperatuur kan draaien. Dus de concurrerende technologieën die hebben allemaal grote cryostaten nodig, heet dat. Dus het zijn een soort hele grote diepvrieskoelkasten waar die chips dan heel erg in afgekoeld moeten worden. Dat betekent dat het systeem veel minder modulair kan zijn. He, dus je kunt bij onze computer zit alles gewoon met glasvezels aan elkaar verbonden. Dus als er iets stuk gaat, trek je gewoon de ene glasvezel eruit, je haalt de module eruit, je hangt de andere module erin, glasvezel erin en gaan. En dat zijn in dat soort operatie van zo'n datacentrum zijn dat hele belangrijke dingen, dat je dat allemaal kunt doen. En daarom is het dus logisch om die computer uit fotonica te bouwen.
8: En is dan het spel voor jullie in de business om die processoren te maken, om te zorgen dat dat dan algemene leadende processoren worden in de industrie?
9: Zo'n soort Intel.
8: Of is het dat er verschillende producenten zijn die verschillende fotonische technologie of processoren hebben?
7: Ja, wij hebben er heel bewust voor gekozen, en daar zijn we ook echt uniek in Nederland, om op wat ze dan full stack quantum computing te gaan zitten. Dus waarbij je echt de hele machine maakt en in huis integreert. En dat is denk ik ook een belangrijk soort van, dat is een uniek selling point van wat wij aan het doen zijn. En het feit dat we nu dus net een computer verkocht hebben aan Duitsland, die nu ook geleverd is, dat laat ook zien, dat zie ik ook als validatie van die strategie.
8: Ja, want dan betekent dat je daar eigenlijk de optimale werking hebt. Omdat je daar zowel die computer hebt als die processoren.
7: Nou, wat het vooral laat zien, is het is vooral validatie van de keuze om voor het bouwen van de hele computer te gaan.
8: Ja, ja, ja.
7: En wat je heel veel ziet is, er zijn een heleboel mensen begonnen met het bouwen van componenten. En de kwantumindustrie is natuurlijk een IT-industrie. Dus die gaat op dezelfde manier zich ontwikkelen als dat andere stukjes IT-industrie zich dat gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de semiconductor-industrie. En wat je in de semiconductor-industrie ziet in de jaren 50, 60, 70... is dat zodra de winnende technologie duidelijk werd, en in dat geval was dat silicium, ontstond er ineens een enorme consolidatieslag, waarbij al die bedrijven allemaal samengevoegd werden en er eigenlijk nog maar een paar spelers overbleven.
8: Ja, want er was niet veel meer toegevoegde waarde in die zin.
7: En de spelers die overbleven, dat waren de spelers die hoog in de boom zaten. Dus de spelers die echt in staat waren om die hele, om echt het hele systeem te bouwen, of zoals bijvoorbeeld Intel, om de volledige chip te bouwen. En dat is het doel waar wij op mikken.
9: En je noemt de semiconductor-industrie, en dan denk ik al meteen aan ASML. En dan is mijn logische vraag, is dat ook het pad dat jullie voor jezelf hebben uitgestippeld?
7: Nou, ik denk dat, het is interessant dat je dat noemt, want ik denk dat er een belangrijke overeenkomst zit tussen het ecosysteem waar wij in opereren en het ecosysteem waar ASML in opereert. En dat is dat we afhankelijk zijn van een hele sterke hoeveelheid bedrijven om ons heen. Dus Nederland is ontzettend sterk op fotonica. Daar heeft de Nederlandse overheid ook via het Groeifonds honderden miljoenen ingestopt om ook die positie te versterken. En dat volgt eigenlijk uit een, nou ja, al dat is het kroonjuweel van een decennia lange investering in die technologie. En wat je ziet is dat met zoiets als Quix plukt Nederland daar nu de vruchten van. En wij maken weer gebruik van een hele serie bedrijven om ons heen. En niet alleen in Enschede, maar ook in andere delen van Nederland.
9: Delft, hè, is ook heel sterk in quantum.
7: Ja, Delft is ook heel sterk in quantum. Dat zijn wel andere technologieën dan waar wij mee werken. Maar je ziet dus eigenlijk dat al die verschillende, dus dat wij eigenlijk gebruik maken van een al heel sterk opgebouwd ecosysteem van een sterkte in fotonica. En daar ligt een overeenkomst met ASML. Dat zie je ook. ASML is heel erg, drijft heel erg ook op de supply chain die ze in de regio om zichzelf heen opgebouwd hebben. En wij verwachten, wanneer wij succesvol zijn, dat er ook iets heel vergelijkbaars met ons zal gebeuren. Dus dat er niet alleen banencreatie gaat gebeuren bij Quix, maar ook banencreatie bij bijvoorbeeld de fabriek die onze fotonische chips maakt en de fabriek die onze chips afmonteert en de mensen die voor ons de glasvezels maken, enzovoort, enzovoort.
8: Dus eigenlijk heb je heel slim geleerd van hoe die ecosystemen zich in het verleden en nog ontwikkelen om daar je les uit te halen, precies, hoe jij zelf dit gaat doen.
7: Precies, precies. En we hebben ons daar heel bewust in gepositioneerd.
9: En als je dan kijkt naar de computer die jullie inmiddels al de eerste daarvan hebben verkocht, hoe bijzonder is die in de wereld? Daar waar ASML machines maakt die op dit moment niemand nog kan namaken. De Chinezen proberen dat natuurlijk. Maar hebben jullie ook dat soort IP in huis?
7: Nou, hoe bijzonder is de computer? Heel simpel. Deze computer maakt alles wereldwijd wat er bij klanten staat overbodig. Dus als het over fotonica gaat, dan is deze computer de eerste computer die echt bij een klant staat, die daadwerkelijk in staat is om, weliswaar op hele kleine schaal, dit is echt een prototype, om echt daadwerkelijk die algoritmes, dus die oplossings.
10: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Waar jullie nu staan.
2: Ja, nou, dankjewel. Dat is inderdaad vrij snel gegaan.
1: Want hoe groot is de club inmiddels? De
2: club is inmiddels iets van 60 mensen.
1: 60 mensen. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Zijn dat 60 mensen die dan dag in dag uit met soldeerbouten bezig zijn en in een lab staan en werken naar uiteindelijk zo'n product market fit?
2: Het is voor een heel deel is het natuurlijk inderdaad techneuten. En de hoeveelheid soldeerbouten is vrij beperkt.
1: Nou ja, goed, clean rooms zullen het dan zijn.
2: Wij integreren de componenten die we van andere partijen kopen. Hè? Dus wij staan aan de bovenkant van die waardeketen. Wij maken onze chips niet zelf. Dus die cleanroom, dat doet iemand anders weer. Wat wij doen, is wij doen die integratie. Dus er zit een hoop ontwerp in. Dus er zijn een heleboel mensen zijn bezig met het omzetten van ideeën in bouwtekeningen die dan weer naar onze leveranciers toe kunnen. Er zit een stukje architectuur in. Hè, dus je wil de volgende versie van het systeem bouwen. Dan moet je gaan bedenken hoe dat er dan uiteindelijk uit moet gaan zien. En er zit natuurlijk een stukje sales en marketing in. Hè, zoals ik zei, we hebben een paar dozijn van die dingen in de wereld staan. Dus ja, die moeten ook. Daar heb je klanten, daar moet je ook relaties mee opbouwen.
1: Ja, je zou ook kunnen denken, we hebben een tal van techreuzen in de wereld. De Googles, de IBM's, zij smijten met miljarden. Hoe kan een start-up uit Enschede, hoe is die in staat om dit te bouwen daar waar andere veel grotere partijen nog misschien aan het begin staan van zo'n reis?
2: Nou, ik denk allereerst dus omdat we hebben kunnen piggybacken van wat er al was. Er was in Nederland al een heel sterk fotonica-ecosysteem. En wij hebben eigenlijk gezegd van wat als we nou het beste van dat ecosysteem bij elkaar pakken en gaan gebruiken om daar samen die computer mee te gaan bouwen. En het tweede antwoord is, ja inderdaad, de snelheid ligt heel erg hoog. Dus je hebt helemaal gelijk. De vraag naar kapitaal in deeptech is natuurlijk gigantisch. Dus alles wat je hebt dat geld nodig om te kunnen blijven versnellen.
1: Maar daar is Nederland niet de meest ideale, het meest ideale vestigingsland voor, toch? Ik bedoel, daarvoor kun je beter in landen als de Verenigde Staten zijn. Zijn jullie er tot op heden in geslaagd om ook die ambities te financieren?
2: Nou, ik denk dat de feiten daar voor zichzelf spreken. We hebben nu net die computer neergezet. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Maar goed, iedere. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wenning gezegd heeft in zijn rapport. Dat iedere keer dat er geld op tafel blijft liggen, raak je verder achter. Dus die urgentie die is natuurlijk wel degelijk, die is wel degelijk aanwezig. En we hebben in Nederland een heel goed ecosysteem, zoals ik al zei, op het gebied van zo'n technologie die dan vastzit aan een aantal universiteiten die daar heel goed in zijn, waar dan bedrijven omheen ontstaan. De uitdaging is om dat allemaal vast te pakken en daar iets van te bouwen wat kan doorgroeien naar inderdaad echt een mondiaal, echt een wereldleidende speler. Daar ligt de uitdaging.
3: En als je daarop verder gaat, welke belangrijke keuze heb je dan moeten maken als het gaat over business partners? Want je kan ook zeggen, nou, we kijken wel wat er uit gaat komen. Of heb je van tevoren al veel duidelijker beeld waar het aan moet voldoen? Of is het veel meer experimenteel?
2: Nou, ik denk dat een van de voordelen is van dat zogenaamde fabless, dus dat je niet zelf de chips maakt, businessmodel waar wij voor gekozen hebben. Mm-hmm. Dat je heel erg flexibel kunt zijn in wat je wel en niet in je product opneemt. Dus een aantal van de technologische keuzes die wij gemaakt hebben zijn op een gegeven moment ook overgenomen door onze concurrenten. Maar niet voordat ze honderden miljoenen hadden uitgegeven aan de verkeerde technologische keuzes. Dus het feit dat je kunt wisselen, dat is een heel krachtig, dat maakt je ook heel wendbaar, omdat je echt op de top van zo'n ecosysteem zit.
3: En als je kijkt naar je product, dan is die misschien minder makkelijk te vergelijken, omdat het geen vergelijkbaar product zo makkelijk is. Hoe doe je dan de pricing? Of liggen daar in jouw industrie wel richtlijnen voor?
2: Nou, uiteindelijk zal de prijs bepaald worden door de computerclusters die je overbodig maakt. Dus op een gegeven moment, die 2000 miljard, die komt van een berekening.

0: van hoeveel waardecreatie zien wij in al die toepassingsgebieden die ik aan het begin noemde.
1: Ja, dus geen kostprijsplus met je...
0: Nee, nou ja, dat zal uiteindelijk de logica zijn. Je zal uiteindelijk kijken van wat maken we overbodig.
2: En wat lever je dan? Is het puur de hardware of heb je ook een soort quantum as a service via cloud? Wat is het? Hoe reken jij af met jouw klanten?
0: Nou, op het moment zijn we beide businessmodellen aan het bewandelen. Dus we hebben, zoals ik al zei, hardware geleverd. Zowel delen van computers als een hele computer. We hebben ook een wat kleinere quantumcomputer in de cloud staan. Dus daar kun je ook op inbellen. Dat kun je ook gewoon... Dat kan in principe iedereen kan daar gewoon een account op aanmaken. Kan daar gewoon dingen gaan uitproberen. Ik denk dat, omdat wij ons toch primair richten op de hardware, dat de tijd zal leren welke van die twee modellen het uiteindelijk wint. En wat je misschien kunt verwachten is dat in eerste instantie zullen het grote spelers zijn. En die grote spelers die zullen gewoon ook om veiligheidsredenen gewoon zo'n ding zelf in de kelder willen hebben staan met gewoon een hoog hek eromheen. En er bestaan wel technieken om rekenkracht op quantumcomputers te delen, maar die zijn nog heel erg in de experimentele fase. En ja, dat is iets wat natuurlijk ook een zwieper zal krijgen op het moment dat die computers er daadwerkelijk komen. Dus dat is een beetje hoe ik denk dat die markt zich gaat ontwikkelen.
1: En als je bijvoorbeeld kijkt terug naar 2019... Wist jij op een gegeven moment dat je een bepaald tipping point nodig had, zodat je de bewijskracht had, net als je het over validatie van de hardware te komen. Maar wat was voor jou het belangrijkste punt daar?
0: Nou, de trigger om hiermee te beginnen was de technologiekeuze. Dus ik stond op een gegeven moment... Ik was op dat moment wetenschappelijk onderzoeker in Oxford en ik had een project gedraaid samen met iemand van de Universiteit Twente. We hadden wat eenvoudige experimenten gedaan met een van de chips daar. En we gingen terugrekenen hoe goed die chip nou eigenlijk was ten opzichte van wat er verder beschikbaar was. En op een gegeven moment stond ik samen met die promovendus met een grafiekje in mijn handen waar duidelijk uit bleek dat onze technologie gewoon alles wat er beschikbaar was outperformde. En toen dacht ik bij mezelf van ja, shit, hier moeten we wat mee. Dit kunnen we niet uit onze handen laten glippen. En toen zijn we begonnen met commercialiseren.
2: Stel dat wij hier over 5 jaar weer in de studio staan. Waar staan jullie dan in het wereldwijde technologielandschap?
0: Nou, ik denk dat over 5 jaar heeft die consolidatieslag waar we het over hadden, die ook in de semiconductorwereld gebeurd is. Je voelt nu al de eerste rumblings van die consolidatieslag. Over 5 jaar is die gewoon geweest. En dan is de vraag, waar staan we dan? Waar staan we dan als land? Waar staan we dan als Qwix? Wij willen op dat moment bij de wereldtop horen. Dus wij, waar we op dat moment staan, is dat onze technologie gevalideerd is door de markt. Dat we alle proof points die we nodig hebben om duidelijk te maken dat we die laatste push naar een computer die echt in staat is om voor zakelijke klanten grote problemen op te lossen, dat we die echt kunnen bouwen. Maar op dat moment zal dus het speelveld enorm uitgedund zijn. En de partnerkeuzes zullen op dat moment locked in zijn. En ik denk dat daar op dit moment een uitdaging ligt voor ons allemaal in de komende 5 jaar. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat als die consolidatie plaatsvindt, dat er dan waardecreatie overblijft.
2: Jelmer Renema van de Qwix Quantum. Heel veel succes de komende jaren en we gaan jullie zeker in de gaten houden. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering in onze zomerserie. Wie is dan onze gast?
1: Ja, dat is de founder van Hulo. En dat is een start-up uit Friesland. Dat zeg maar iets verder boven Amsterdam. En zij lossen een heel groot probleem op. Het feit dat er wereldwijd miljoenen liters drinkwater verloren gaan door lekke leidingen. Ah. En dat is niet bij jou thuis, nee, maar onder de grond.
2: Onder de grond in Nederland, maar ook met name ook in andere landen, denk ik zomaar. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Heel veel dank voor het luisteren. Check al onze afleveringen in je podcastfeed. En wij zijn er dus volgende week weer. Onze één na laatste zomeraflevering dan. Dag.
3: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
8: Voorzitter.
9: Dank voorzitter.
6: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
7: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. De Straat van Hormuz gaat, als het aan Iran ligt, pas open als de VS akkoord gaat met een nieuw eisenpakket. Alle Amerikaanse troepen weg, geen sancties meer tegen Iran en een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Door die voorwaarden lijkt een deal over de belangrijke vaarroute ver weg. De VS heeft nog niet gereageerd. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
11: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over de hack van de Coldcard hardware wallet, waarbij meer dan $100 miljoen is buitgemaakt. En het aantal assets in staking heeft een nieuw record bereikt, maar de inkomsten uit commissies, die daalden dan weer. Dat is best apart voor cryptonetwerken. Dit is CryptoCast 441 en ik heb een co-host, Kim Schneider. Welkom, goed dat je er weer bent.
12: Dankjewel.
11: Web3 Enterprise Lead bij Deloitte ben jij. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Ja, het kan ook niet anders dan dat we het moeten hebben over de grote hack bij Coldcard. Ik zou van tevoren maar even zeggen, als je Bitcoin gebruiker bent en je hebt nog tegoeden op een Coldcard hardware wallet staan, dan zou ik zo snel mogelijk die daar afhalen, want dat is niet meer veilig helaas. Goed, cybercriminelen, dus die hebben afgelopen week ruim $100 miljoen aan bitcoin gestolen van gebruikers van die Coldcard hardware wallet. Dat is een heel populaire device van het merk CoinKite. En door een fout in de firmware van het apparaat waren de geheime toegangssleutels makkelijk te kraken. En in inmiddels 4 aanvalsgolven werden er vermoedelijk duizenden bitcoin gebruikers slachtoffer. Ja, Kim, het is inmiddels best een groot drama. Dit begon eind vorige week, zo rond donderdag. Maar laten we even beginnen bij de basis. Kan je uitleggen wat zo'n hardware wallet is waar je dan crypto op kan bewaren?
12: Ja, natuurlijk. Je kunt een hardware wallet eigenlijk zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Ja. Wat je vaak ziet als mensen crypto aankopen, doen ze dat bijvoorbeeld op een exchange en dan laten ze dat daar staan. Maar wat men eigenlijk altijd zegt is, not your keys, not your coins. Ja. Dat is een hele gangbare zin in deze wereld. En dat betekent eigenlijk dat je de cryptovaluta samen met de wachtwoorden daarvan in je eigen beheer zou moeten bewaren. Ja. En dan stuur je dat naar een hardware wallet. Je zal het ook op een ander soort wallet kunnen doen op je computer. Alleen het nadeel van de exchange en de computer en je mobiele telefoon is dat die in connectie staan met internet. Ja. En dat is wat je wil voorkomen met een hardware wallet. Je kan het eigenlijk zien als een apart soort USB-stick waar dan je cryptovaluta opgeslagen worden. En die sleutels, wachtwoorden, die staan dan dus ook offline en niet direct in aanraking met het internet. En daardoor is dat een veel veiligere optie om je crypto te bewaren.
11: Ja, en als je dan zo'n hardware wallet aanmaakt, ik denk dat jij en ik dat wel eens hebben gedaan. Je haalt hem uit de doos, dan moet je eerst best een lang proces door van die geheime toegangssleutels aanmaken eigenlijk. Daarna moet je die opschrijven, want die moet je goed bewaren. Die moet je eigenlijk ook niet op je computer of zo zetten, want dan is het alsnog kwetsbaar. En even die cold card waar we het nu over hebben, dat is een merk hardware wallet. Dat was een van de populairere opties voor mensen die Bitcoin gebruikten, toch?
12: Ja, dat klopt. Zeker dus onder de, ik zou willen zeggen, ervaren Bitcoin gebruikers was deze heel populair. Staat echt bekend als een van de meest veilige hardware wallets. En richtte zich echt specifiek op die Bitcoin gebruiker die maximale controle heeft. Dus wat ik net zei, dat je echt die controle hebt over je eigen keys en je eigen sleutels, wachtwoorden. Daar richtte zij zich op.
11: Ja, dat klopt. Hij was zelfs, om het maar even duidelijk te maken, hoe fanatiek dit allemaal is, die hardware wallet, die cold card is zelfs transparant qua uiterlijk, omdat je dan kan zien van binnen of er mee gesleuteld is.
12: Ja, precies.
11: Dat soort gedachten, daar werd dan rekening mee gehouden, want misschien had iemand daar bij de post of zo tijdens het versturen aangesleuteld. Nou goed, er zijn allerlei opties. Maar goed, die wallets bleken dus niet veilig te zijn. Cybercriminelen hebben dus in eerste instantie honderden bitcoin uit wallets gehaald. Dat gebeurde zo rond donderdag, kregen mensen dat een beetje door. Kan je ons eens meenemen wat er precies gebeurde die uren?
12: Ja, zeker. Kijk, wat ik net zei, normaal gesproken is een hardware wallet juist zo veilig omdat die geheime sleutel willekeurig wordt aangemaakt. En de kans dat iemand dan die sleutel kan raden is eigenlijk praktisch nul.
11: Ja.
12: In dit geval is er dus een fout gemaakt in de firmware die op die cold card staat. Dus de cold card is een hardware device, maar er staat wel software op om om dat wachtwoord willekeurig
11: zo'n sleutel te genereren. En dat moet heel willekeurig zijn.
12: Dat moet willekeurig zijn, want anders kun je natuurlijk raden wat het volgende woord wordt. Dus in die sheet die je aangaf, dat zijn verschillende woorden die je dus ergens kan opslaan. En daardoor werd het dus het aantal mogelijke sleutels die het zouden kunnen zijn, werd kleiner. Dus de kans om dat te raden werd veel groter. Dus als je daar heel veel rekenkracht op loslaat en je gaat dat systematisch doorlopen, dan kun je dat dus achterhalen. En dan kan je dus identificeren ook welke wallets hebben grote bedragen. Want op de Bitcoin-netwerk is dat allemaal open. Dat gebeurde eigenlijk in een aantal aanvalsgolven. Eerst waren het er 3, maar het is nu bekend dat er nog één is geweest. En dat gaat dus al meer dan 100 miljoen dollar aan Bitcoin. En wat ik deze aanval ook heel bijzonder vind maken, is dat het eigenlijk geen traditionele hack is. Er is niet ingebroken bij een exchange. Er is niemand slachtoffer geworden van phishing. De aanvaller in dit geval hoeft ook jouw hardware wallet niet aan te raken. Nee. Hij hoeft hem niet in bezit te hebben. Nee. Dus als die code ooit, dat wachtwoord ooit zwak is gegenereerd, wat hier gebeurd is, dan kan hij die volledig offline reconstrueren.
11: Ja.
12: En de blockchain daarmee afzoeken naar het bijbehorende adres en dan dus die bitcoin verplaatsen.
11: Ja. We gaan zo nog wat dieper in op de techniek, want daar is ook hele hoop interessants aan de gang. Maar weten we nu al even hoe groot is dit nu? Hoeveel adressen bijvoorbeeld zijn er geraakt? Hoeveel mensen zijn hier slachtoffer van geworden inmiddels?
12: Ja, die berichten zijn wat verschillend. In eerste instantie leek dat om een aantal adressen te gaan met wat grote bedragen. Maar wat wij nu lazen op X deze ochtend, wat ik voorbij zag komen, lijkt het om meer dan 7000 adressen te gaan. Wat Galaxy Research heeft onderzocht. Het exacte aantal weten we nog niet precies. Wel dat het om 100 miljoen dollar gaat.
11: Ja, en want dus dit is allemaal adressen inzichtelijk in die blockchain van Bitcoin.
12: Ja, je kunt dat allemaal inzien. Ja. En het zou dus nog wel echt veel meer kunnen zijn. En of dat dan om 7000 mensen gaat, of om minder mensen die een aantal wallets in bezit hebben, dat weten we nog niet. Ja.
11: Maar ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat dit wel over duizenden slachtoffers inmiddels gaat. Mensen die dachten dat ze met die cold card veilig zaten. Weten we nu wie hier achter zit? Kijk, in eerste instantie, ik heb dit natuurlijk ook goed zitten lezen. En in eerste instantie dacht ik, dit zou één persoon zijn die kwetsbaarheid heeft gevonden. Met AI, maar daar komen we zo wel even op. Inmiddels, nu dit bekend is, kan natuurlijk iedereen op zoek naar die kwetsbaarheden. En de mensen waar nog geld op kwetsbare adressen staat, ja, die worden vroeg of laat hier ook slachtoffer van. Want iedereen kan dat geld natuurlijk weghalen. Maar hebben we een idee wie hier achter zit, of is dat?
12: Nee, er is eigenlijk nog niet een dader bekend, voor zover ik weet. Ik zou wel zeggen dat het zou gaan om iemand die wel echt weet wat hij doet. Hè, dat het een professionele aanvaller is. Dat in ieder geval weet hoe je dit aanpakt. En ook wel dat je veel technische kennis hiervoor nodig hebt. En ook wel enige voorbereiding vereist dit. Ik denk ook, wat je terecht zegt, en dat is ook waar ik het meest bang voor ben, hè, dat er toch nog heel veel meer slachtoffers gaan vallen als je niet die bitcoin hebt verplaatst. Maar nogmaals, ik denk dat het meerdere mensen kunnen zijn, maar het heeft wel echt wat aandacht nodig gehad om dit voor te bereiden.
11: Ja, precies. En dan denk ik ook vanuit jou de oproep heel duidelijk, als jij nu nog geld op een goldcard hebt staan, maak dat je wegkomt.
12: Ja, zeker.
11: Met spoed. Ja, precies. Ja, dus dat is de situatie waar we nu in zitten. Is dit Coldcard zelf of de fabrikant CoinKite nu te verwijten wat hier aan de hand is, Kim?
12: Ja, kijk, zij hebben een heel mooi hardwareproduct ontwikkeld, hè? En dat is in de basis een heel veilig product. Maar daar creëer je code op. Je creëert daar software op om zo'n wachtwoord te kunnen genereren. En die software, hè, die firmware, zoals ze dat noemen, die heeft een fout in de code zitten. En dat valt natuurlijk wel iemand in die zin te verwijten. En zij hebben dat op die apparaten gezet. Dus ja, eigenlijk wel. Dat spijtig genoeg.
11: Daar is gewoon een hele grote inschattingsfout gemaakt. Daar is heeft nooit iemand op gelet. Ook goed om te benoemen dat vanaf maart 2021 was deze firmware actief. En die heeft tot een paar maanden geleden, volgens mij, is dat gewoon zo geweest.
12: Ja, echt lang ook eigenlijk.
11: Ja, verschillende modellen. De MK2, de MK3, de MK4, de Coldcard Q, noem maar op. Zoek dat vooral zelf uit als je een Coldcard hebt. Maar ja, eigenlijk bijna iedereen die die wallet gebruikte is gewoon nu kwetsbaar geweest voor deze aanval. Dat kunnen we toch wel zeggen.
12: Ja, dus als je in die tijd met deze firmware-versie, je seed phrase hebt aangemaakt, dan is die inderdaad zeer kwetsbaar. En dan zou ik dat ook niet afwachten, maar zorgen dat je je bitcoin naar een ander adres verplaatst. En zeker weet dat die sleutels wel veilig zijn aangemaakt.
11: Ja. Kunnen we nou, kan jij ons duidelijk maken waar is dat precies misgegaan in die in het genereren van die sleutels? Want hoe kan het dat een groep sleutels dan zo kwetsbaar ineens is in plaats en dat andere sleutels dat niet zijn? Kan je dat uitleggen?
12: Ja, dus zo'n apparaat, en dat is natuurlijk dan wel technisch, moet voor true random number generation kiezen. En dan gaat hij een soort van woorden achter elkaar aanmaken. En daar wordt, je kunt eigenlijk vergelijken dat je met een dobbelsteen gooit, dat de kansberekening daarop losgelaten wordt. Ja. En uiteindelijk zou je het altijd ergens moeten kunnen achterhalen. Maar dat kost wel heel veel rekenkracht en heel veel moeite. Dat wordt natuurlijk ook vaak met quantum computing besproken, dat het misschien ooit gehackt kan worden. Maar in dit geval heeft het apparaat dus gekozen voor pseudo-random number generator. En dan heb je veel minder opties om te raden wat wordt dan het volgende woord en het volgende woord. Ja. Dus daar is het fout gaat. Dus eigenlijk, als je het zo uitlegt, vrij simpel. Hè? Het was of keuze A of B. En B is geprogrammeerd. En als er voor A was gekozen, dan was er eigenlijk geen probleem geweest.
11: Precies, dus er is eigenlijk een hele grote fout daarin gemaakt. Ik heb het even een beetje proberen op te zoeken hoe groot het verschil dan is. In het slechtste scenario, die Coldcard had dan 2 tot de macht 32 verschillende uitkomsten. Dus dan kom je op 4,3 miljard mogelijke seeds, dus mogelijke geheime sleutels. Nou, dat klinkt als heel veel. Maar wat het dan eigenlijk hoort te zijn, is 2 tot de macht 128. In dat geval kom je op 340 miljard, miljard, miljard, miljard mogelijke sleutels. En het verschil daartussen is natuurlijk enorm. Ja. En 4,3 miljard mogelijke uitkomsten kan jij natuurlijk gewoon met veel computerkracht kan je allemaal individueel proberen tot je een keer beet hebt. Dat is heel lastig. Kan je ons ook eens uitleggen de rol van AI in dit hele verhaal? Want AI heeft dit gat volgens mij in die firmware gevonden. Dat is het vermoeden in ieder geval.
12: Ja, AI maakt natuurlijk nu mogelijk dat je AI aan het werk kan zetten. Inderdaad, met zo'n moeilijke puzzel. Ja. En dat gaat natuurlijk wel helpen in het makkelijker achterhalen dan dat je dat zelf zou moeten doen of met eigen gemaakte code moet doen.
11: Ja.
12: Want AI heeft natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden, ook qua bronnen en achtergronden, om dat dan te gaan achterhalen en uit te rekenen.
11: Ja.
12: Ik heb inderdaad nogal wat andere verhalen gehoord waarin van een soort van contests worden uitgezet. Van ik zet zoveel bitcoin op dit adres en ga dat maar proberen te kraken.
11: Ja, precies.
12: Ja, en ik denk als dat lukt, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Want als iedereen dat in AI gaat zetten van ga maar proberen deze walletadressen te hacken. Ja. Dat wil je natuurlijk niet.
11: Maar er heeft dus waarschijnlijk, dat is het vermoeden, weet het natuurlijk niet zeker, een heel groot, heel slim taalmodel. Waarschijnlijk een open source taalmodel uit China, een open weights taalmodel uit China. Heeft deze kwetsbaarheid in de cold card firmware gevonden. Dat heeft die hacker of diegene die dat heeft gevonden, heeft dat uitgebuit. Heeft daar bitcoin mee buiten gemaakt. Dat is boven water gekomen. Want dat kan je natuurlijk zien dat op de blockchain allemaal transacties gedaan worden die niet kloppen. En vervolgens kan natuurlijk iedereen met die breed beschikbare AI-modellen op zoek gaan naar die kwetsbare wallets. En nou ja, dan is het eindzoek. Dus ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Al weten we dat niet zeker. Wat doet deze hack, Kim, nou met het sentiment? Want jij zei net heel terecht, not your keys, not your coins. Nou, dat is echt het adagium in de cryptowereld wat al 15 jaar meer nog van kracht is. Dat is heel belangrijk. Echt een Dat zeggen bitcoiners tegen elkaar, joh, je moet het niet bij een exchange of een bank neerzetten. Je moet het zelf in eigen beheer doen, want dat is de grote uitvinding van bitcoin. Ja, je kan zeggen, dat is dus eigenlijk een fout geweest in het geval van de cold card wallet. Dat is niet helemaal veilig.
12: Nee, dat klopt. En ik denk dat dat best wel even een stukje imago-schade, vertrouwen, zeg maar. Dat toch even omlaag gaat allemaal. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog heel veel meer andere hardware wallets zijn. En ook daar zit firmware op. Hè. Dus ook daar zal nu ongetwijfeld iedereen heel druk zijn om te kijken hoe het daar met de veiligheid gesteld is. Kijk, uiteindelijk als je het op een exchange hebt staan of op een software-achtige wallet op je computer die direct met internet verbonden is, ja, dan heb je ook een bepaalde kwetsbaarheid. Ja. En dit was inderdaad het ultieme middel om het offline te halen. En ik denk inderdaad dat dat wel even tijd nodig heeft om dat vertrouwen ook weer te herstellen. En het geeft ook toch wel weer aan dat menselijk handelen en menselijke fouten, die zitten daar nou eenmaal in.
11: Precies.
12: Dat is in iedere code zo. En ongetwijfeld ook daar gaat AI wel weer behulpzaam zijn om dat te kunnen voorkomen wellicht in de toekomst.
11: Ja, AI kunnen natuurlijk twee kanten op.
12: Precies, kan ook de upside zijn.
11: Ja, precies. Ja. Ook als een soort cybersecurity-achtig idee. Ja, nou goed, dat is heel lastig. Het eigen beheer voor crypto, of dat nog te doen is. De cold card kunnen we nu toch wel afschrijven. Dat kunnen we veilig zeggen. Dat is lang was dat een hele belangrijke wallet. Een hele bekende, populaire naam. CoinKite, het bedrijf daarachter. Ja, dat vertrouwen herstel je toch nooit meer. Ze komen nu wel met allerlei herstelpatches en de firmware updates en hotfixes en noem maar op. Maar dat vertrouwen is denk ik.
12: Ik denk dat dat heel lastig voor ze is. Ik denk wel dat het heel positief is dat ze er heel open over communiceren. Ze hebben natuurlijk ook direct inderdaad maatregelen genomen. Ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste bij zo'n incident. Maar het is inderdaad een fout die nooit had mogen gebeuren. Dus er bestaat nu heel veel twijfel over de veiligheid van dit product. Alles wat ze nog hadden liggen op de plank in de warehouse wordt ook vernietigd. Ja, dat zegt wel iets. Het is natuurlijk wel echt grote ingrijpende maatregelen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het heel lastig voor ze wordt om daar nog veel marktaandeel te gaan pakken.
11: Ja, nou goed. Tot slot nog even, hoe gaat dit verder? Want we zien heel veel onderzoekers nu, vooral op X, die vanuit verschillende cryptobedrijven druk bezig zijn met dit de uitzoeken. Hoe gaat het nu? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het nu verder? Waar ligt het aan? Zijn er meer aanvallers? Komen er nog aanvallen? Grote partijen, Block, Galaxy Digital, zijn allemaal bedrijven die hun onderzoekers hier nu voor inzetten. Is er duidelijkheid van of dit nog groter gaat worden? We hebben de afgelopen dagen gezien dat steeds een beetje meer de omvang van de schade steeds een beetje groter werd. Is het nu klaar of eigenlijk nog steeds niet op dinsdag als we dit opnemen?
12: Nee, ik ben bang dat het nog niet klaar is. Als je al ziet inderdaad hoeveel meer informatie er in die paar dagen tot beschikking is gekomen. En dat we eerst dachten het zijn een paar adressen met grote bedragen. En nu blijken het toch duizenden adressen te zijn. Ja. Ook met kleinere bedragen. Dus ook de kleinere bitcoin belegger is hier nu de dupe van. Wat natuurlijk gewoon zeer triest en sneu is. Ook voor deze mensen die dat hebben gespaard. Bijvoorbeeld voor kleinkinderen of gewoon voor je latere pensioen.
11: Precies, ja. En het is ook bijna letterlijk een soort tikkende klok. Want er zijn natuurlijk ook cold cards die op een manier, bijvoorbeeld met het rollen van dobbelstenen fysiek, net iets beter beveiligd waren met bijvoorbeeld een passphrase. Allemaal een heel technisch verhaal. die zijn misschien iets minder kwetsbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat met dat brute force, dat gewoon, als je heel veel computerkracht inzet, dat die wallets misschien ook wel op termijn kwetsbaar zijn. Dus die hebben misschien al nog enkele dagen om een bitcoin van die adressen te halen. Maar dat, ja, je weet niet of dat nog zo ver gaat reiken dat ook die adressen worden leeggehaald. Dus ja, dat, ja, we weten gewoon niet hoe dit verder gaat. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor slachtoffers? Kunnen zij nog ergens heen? Een schadevergoeding, heeft aangifte doen zin?
12: Ja, op dit moment is dat denk ik heel lastig. Bitcoin-transacties kunnen namelijk ook niet worden teruggedraaid. Dus als ze eenmaal verstuurd zijn, kan je niet de bank bellen om te vragen of ze het alsjeblieft kunnen terugstorten. Ik denk wel dat er rechtszaken gaan volgen hierover. Maar of slachtoffers dan ook daadwerkelijk gecompenseerd gaan worden, ja, dat is op dit moment echt nog onzeker. Ik verwacht eigenlijk dat dat en een heel lang verhaal wordt en ook een lastig verhaal.
11: Ja. Ja, groot drama in de cryptowereld. Goed, nou, tot zover even het verhaal over de cold card. Toch het belangrijkste cryptoverhaal van deze week. Geen prijsanalyse deze week. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen, Kim. Ik kan wel melden, de bitcoin trekt zich niet heel veel aan van die hack. $63.500 per bitcoin. Ja, het is ongeveer hetzelfde als vorige week. Dus het is eigenlijk wel prima.
12: Beetje saai, hè?
11: Ja, het is een beetje saai. En onze prijsanalisten liggen op het strand. Maar alle bitcoinbeleggers liggen ook op het strand. Als ze niet heel druk zijn met hun cold card wallets. Goed, wij gaan het ook nog even hebben over staking. Want dat is ook nog wel een interessant onderwerp. Want er is een nieuw rapport van Bitwise. Dat is niet tenminste een belangrijke vermogensbeheerder in de cryptowereld. Die heeft een rapport geschreven over de stakingmarkt. En daaruit blijkt dat ondanks dalende koersen de activiteit op cryptonetwerken stijgt. Het aantal verwerkte transacties neemt toe en het aantal assets in staking, jij gaat zo uitleggen wat dat is, die bereiken een nieuw record. Maar de opbrengsten die dalen dan juist. Dat is een best wel gekke divergentie. Leg ons nog even uit, Kim, staking. Wat is dat ook alweer?
12: Ja, bij staking kun je je cryptomunten vastzetten om eigenlijk de blockchain te helpen beveiligen. En misschien kennen we allemaal wel Bitcoin, hè? Die heeft een proof of work netwerkmechanisme. Dus er wordt heel veel werk en rekenkracht ingezet om transacties te valideren. En bij proof of stake, zoals het heet, zet je een stake in om transacties te valideren.
11: Je eigen meer geld eigenlijk.
12: Je eigen geld. En als je dan dus ook daar niet netjes mee omgaat, kan je daar dus ook voor bestraft, beboet worden. En dat betekent dan dat je stake ingenomen wordt. Voor de meeste particuliere mensen die hun cryptovaluta steken, gebeurt dat niet. Maar dan doe je dat dus om rendement te behalen. Want je krijgt daar een vergoeding voor.
11: Precies,
12: dus je die cryptomunten vastzet.
11: Een paar procent vaak.
12: Ja, dus je zou dat een beetje kunnen vergelijken met spaarrente. Al brengt staking natuurlijk wel een ander soort risico met zich mee. En is het inderdaad ook de vraag of dat rendement voldoende is. En
11: precies,
12: interessant genoeg is voor jou.
11: Ja, de belangrijkste conclusie uit het rapport is de koers dalen. Nou, dat is voor de luisteraar die vaker de CryptoCast luistert geen nieuws. We zitten nou eenmaal in een barre marktomstandigheden. Het is niet heel erg gezellig op de cryptomarkt op dit moment. Maar het aantal verwerkte transacties nam toe. En het aantal assets die dus gestaked worden, wat je ons net hebt uitgelegd, bereikte een record. Hoe verklaar je dat? Dat die prijs toch maar blijft dalen, maar dat het juist op die cryptonetwerken best wel goed gaat.
12: Ja, ik zou zeggen, als iemand die ook veel in de enterprise wereld werkt, is dat juist goed nieuws. Hè? Dat laat eigenlijk zien dat het gebruik van een blockchain-netwerk en het gebruik van cryptovaluta en prijs dus niet hetzelfde zijn. Maar dat is vaak wel. Het sentiment gaat vaak omlaag als ook de prijs daalt. Kijk, de markt kan op dit moment inderdaad in die zin somber zijn. Maar de technologie wordt dus eigenlijk steeds vaker gebruikt. En daarom is het goed nieuws. Er vinden meer betalingen, transacties plaats op die blockchain-netwerken. Er draaien meer toepassingen op die blockchain-netwerken. Er worden meer producten opgebouwd op deze netwerken. En beleggers kiezen er dus ook voor om hun crypto aan het werk te zetten via die staking. Dus ze willen graag die crypto houden. Ze gaan het niet verkopen.
11: Precies.
12: Maar zetten het vast om daar enigszins wat rendement uit te halen.
11: Ja, en het netwerk dan te ondersteunen.
12: Ja.
11: Opvallend als we naar de twee van de belangrijkste netwerken kijken. Ethereum en Solana. Allebei belangrijke netwerken met belangrijke munten ook. Die hebben meer transacties verwerkt. Maar juist de inkomsten die dat netwerk dan genereert, die waren minder. Hoe kan dat?
12: Ja, die netwerken die zijn dus eigenlijk efficiënter geworden. Zij doen natuurlijk steeds meer aan om meer transacties bijvoorbeeld ook per seconde te kunnen gaan verwerken. En dat kunnen ze dan ook tegen lagere kosten. Dus dat wordt ook doorberekend in de transactieprijs. Dus voor elke transactie die je doet betaal je ook kosten. Dus er is veel meer verkeer over die netwerken. Maar elke transactie levert dus ietsje minder aan die transactiekosten op. En daardoor zijn die inkomsten ja, minder. Dus dat lijkt tegenstrijdig. Maar nogmaals, ook wat ik eerder vertelde, ja, ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed nieuws. Want daardoor ga je het ook meer gebruiken als er geen hoge prijzen gevraagd worden voor die transacties die je wil doen op zo'n netwerk.
11: Ja, maar zie jij op termijn ook niet dan uitdagingen? Want de Ethereum-belegger moet natuurlijk wel op een moment beloond worden als ze dat netwerk ondersteunen door die munt aan te houden, te steken, et cetera. En als je dat niet terugziet in de prijs, dan is dat natuurlijk lastig.
12: Ja,
11: dus dan
12: moet
11: er
12: ergens een balans zijn, inderdaad, in hoeveel rente je kunt krijgen, hoe de prijs is, wat je er ook mee wil. Hè, welke reden heb je om te investeren in dit product?
11: Precies, maar de enterprise-wereld kijkt op dit moment ook naar dit soort netwerken en beweegt wel.
12: Zeker, ja, dat gebeurt zeker. En ik denk juist dat daar ook weer veiligheid belangrijk is. Dus dan inderdaad wel wat je terecht zegt, er moet wel genoeg gesteekt blijven in die netwerken. Ja. Maar het is een combinatie van die verschillende factoren. Ja.
11: Het is goed om altijd even het achterhoofd te houden dat ze op de Zuidas denken ze ook gewoon na over crypto en crypto-netwerken waar we het nu over hebben. Toch, je ziet ook dat ook omdat het een beetje lijkt te consolideren allemaal, een kleine hoeveelheid bedrijven heeft toch een grote hoeveelheid staking voor zijn rekening. Je ziet bijvoorbeeld bij Solana, Jito, Harmonix, vertegenwoordigen ruim de helft van alle gesteekte Solana. Is dat dan ook een beetje een soort risico misschien?
12: Ja, dat is zeker iets om goed in de gaten te houden. Want blockchains zijn juist bedoeld om decentraal te zijn.
11: Dat was toch het plan?
12: Ja, dat was het hele idee. Dus als er nu een klein aantal partijen een heel groot deel van al die gesteekte crypto beheert, dan ontstaat er dus wederom weer meer concentratie bij die partijen. En dus ook meer risico als er een van die partijen uitvalt of onder druk komt te staan of misschien gehackt wordt of er iets gebeurt. Ja, dus dat is zeker een hoger risico.
11: Ja, het lijkt allemaal wel nieuwe technologieën die we allemaal moeten uitzoeken en waar nog genoeg uitdagingen zijn. Wij hebben zometeen ook nog een podcast die we gaan opnemen. Dat gaat heel gaaf worden, dat kan ik wel zeggen. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
12: Ja, wij hebben straks Ivar Wiersma, Head of EMEA van Layer Zero, te gast. Ja. En we gaan het hebben over de technologie die ervoor moet zorgen dat blockchains straks net zo makkelijk met elkaar communiceren als dat websites of e-mails dat vandaag de dag doen. Ja. Want Layer Zero bouwt de infrastructuur waarmee verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren.
11: Ja.
12: En op dit moment werken veel blockchains als losse eilanden. En Layer Zero zorgt ervoor dat die digitale assets en toepassingen veilig met elkaar
11: Dus we hadden het net over Ethereum en Solana. Ja. En misschien wil je daar als bedrijf wel allebei mee werken. En bijvoorbeeld je munt op allebei lanceren. Ja, Ethereum en Solana kunnen helemaal niet met elkaar praten. En die developers die bellen ook niet in met elkaar.
12: Nee, precies.
11: Dat is gewoon heel lastig. Ja. Twee losse eilanden, precies wat je zegt. En Layer Zero gaat er dan nog onder zitten.
12: Ja, zij hebben een
11: communicatielaag. Ja. En dus, daar,
12: heel interessant.
11: Goed. Een heel groot bedrijf met heel veel hele grote klanten. En ze zijn toch gast in de CryptoCast. Dus dat is wel gaaf. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. Er was vannacht een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg. Er raakte 1 iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ-ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. De MRI-scanner bestaat al ruim 50 jaar. En inmiddels zijn de scans natuurlijk een stuk krachtiger en gedetailleerder dan vroeger. Maar er is nog altijd wel een groot nadeel. Je moet heel stil liggen in zo'n nauwe buis. En ja, dat laat dus niet de gangbare situatie zien. Een mens in beweging. In Utrecht wordt er nu gebouwd aan 's werelds eerste walk-in MRI. Inderdaad, waar je dus in kunt lopen of zelfs fietsen of roeien. Nou, daarnaast wordt er in Rotterdam gewerkt en ook nog in een aantal andere steden aan een combinatie van MRI en echogeluid in 1 beeld. 2 innovaties die je medisch onderzoek drastisch kunnen veranderen. Daar ga ik vandaag over praten met Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht en projectleider van Biomotive. En dat is dan het consortium dat die walk-in MRI-scanner bouwt. Welkom Nico, fijn dat je er bent.
10: Dank je.
9: En Monique Berndsen staat tegenover jou, directeur van AMIS. En dat is de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus MC. Goed dat jij er bent, Monique.
11: Dankjewel.
9: Jij houdt je dus bezig met die echo en die MRI in één. Daar komen we zo meteen ook uitgebreid over te spreken. Nico, om te beginnen met die walk-in MRI-scanner. Want dat is nogal tot de verbeelding sprekend. Iedereen die ooit in een MRI heeft gelegen, ik ook, die weet dat je daar heel stil in moet liggen. Het is een ontzettende herrie ook. Je krijgt oordoppen in. En ja, er wordt dan een scan gemaakt van je lichaam. Duurt meestal 10 minuutjes, kwartiertje zo'n beetje. Nu werk jij aan iets waar je in kan bewegen. Waarom?
10: Nou ja, het klinkt als inderdaad een vreemd idee, maar als je erover na gaat denken, is het eigenlijk een heel logisch idee. Het menselijk lichaam functioneert in het dagelijks leven natuurlijk heel, dynamisch. Hè? En het is belastbaar, het staat, het beweegt. En het blijkt dat heel veel ziekten eigenlijk gerelateerd zijn aan belasting en aan houding.
11: Oh ja?
10: Ja, nou, heel bazaal al. Bijvoorbeeld knieproblemen, hè? Of rugpijn.
11: Ja.
10: Maar ook geavanceerdere, of laat ik zeggen geavanceerder, meer complexere ziektebeelden, zoals cardiovasculaire ziekte.
11: Hart- en vaatziekte.
10: Hart- en vaatziekte. Dus als je het hart moet pompen, liggende bij iemand of in een staande positie, is een enorm verschil.
11: Ja, is totaal anders. Als je slaapt, is je hart veel rustiger. Dat hoort het in elk geval te zijn dan wanneer je beweegt.
10: Maar als je gaat staan, dan heb je meer weerstand door de zwaartekracht. En sterker nog, als je gaat bewegen, moet het hart nog harder kloppen.
11: Ja.
10: En nu blijkt het dat heel veel van de vroegere symptomen, dus de eerste indicaties van hart- en vaatziekte, zijn eigenlijk meetbaar wanneer je het lichaam in belasting brengt.
11: Ja, en dat is eigenlijk wat je ook zou willen zien in een scan, wanneer je iets wil onderzoeken. Want je gaat niet voor niets een MRI-scan in. Er moet iets gecheckt worden, hè, of er wel iets goed functioneert. En jij zegt die liggende positie in stilte, dat klopt, is voor klopt eigenlijk niet.
10: Natuurlijk, voor heel veel ziekten is dat wel een juiste positie tussen diagnostisch voldoende.
11: Mm-hmm.
10: Maar er zijn heel veel ziektebeelden waarbij dat niet zo is.
11: Ja. En
10: met name de ziektebeelden aan bijvoorbeeld het bewegingssysteem, hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld spierziekten en verteringsziekten.
11: Mm-hmm.
10: Daarbij is houding en inspanning echt vitaal van belang.
11: Ja, en dan denk ik van, waarom moeten we überhaupt zo stil liggen in die MRI? Kunnen we daar niet gewoon wat even bankdrukken of zo?
10: Nou ja, dat MRI is 50 jaar.
11: Ja.
10: In eerste instantie was MRI inderdaad een methode die langzaam was. Dus je moest dan stil liggen. Hè? Want net zoals de eerste fotografie waar je lang stil moest staan om een goed beeld te krijgen.
11: Anders was hij niet scherp.
10: Mm-hmm. Nu is het dus ook met MRI dat we afgelopen jaar een enorme progressie hebben geboekt in het MRI sneller maken. En nu zijn we zover dat we MRI kunnen inzetten als een soort bewegingscamera die in je lichaam kijkt.
11: Oh ja?
10: Ja, en dat is denk ik de unieke combi. Dus MRI is nu een interne dynamische bewegingscamera.
11: Mm-hmm.
10: En dan moet je ook het lichaam in de juiste houding en tijdens fysieke inspanning afbeelden om daar gebruik van te maken.
11: Ja, en dan
10: als je die bij elkaar brengt, kun je dingen doen die eerst helemaal niet konden. Dus
11: precies,
10: dat willen we doen.
11: En dat heb je dus in een walk-in MRI-scanner gepropt. Hoe moet die scanner er dan uitzien? Is dat echt iets heel groots, een tunnel waar je op en neer kan? Hoe moet ik dat zien?
10: Ja, dat is eigenlijk een iemand zei tegen mij, het lijkt al op een Stargate.
11: Oh.
10: He, waar je zo inloopt. Nou, zo is het niet helemaal. Maar het is inderdaad een cilinder met een hele grote tunnelinloop.
11: Ja?
10: Van bijna 2 meter.
11: 2 meter, oké. Okay.
10: En daarbinnen maken we een soort halletje.
11: Ja?
10: Waar je in kan staan, zitten, in kan roeien, op een loopband kan rennen.
11: Ja, precies. En want een sprintje trekken op 2 meter wordt lastig, maar op een bewegende band kan natuurlijk alles.
10: Prima. Ja. Gaat goed. Dus, en dan, als je dat zulke bewegingsscenario's uitvoert, maken we afbeeldingen van je lichaam en van het interne van je lichaam.
11: Mm-hmm.
10: En dan kunnen we niet alleen naar de anatomie en beweging kijken, maar we kunnen ook kijken naar de biomechanica. Dus hoe weefsel vervormt tijdens beweging, hoe
11: het samenwerkt.
10: Samenwerkt, hoe krachten krachten door je lichaam heen werken tijdens beweging. Maar we kunnen zelfs de fysiologie meten via geavanceerde MRI-technieken om ook iets te zeggen over de bijbehorende fysiologie. En want uiteindelijk, de beweging wordt aangestuurd vanuit de fysiologie, vanuit cellulair niveau.
11: Ja, ik dacht dat uit de hersenen, maar
10: de hersenen sturen het dus aan, maar de arbeid wordt verricht door de spieren natuurlijk.
11: Ja, ja, ja.
10: En die belasten via allerlei ligamenten, belasten de botten natuurlijk. Dus het is een heel complex samenspel. Als je iets gaat doen, als je gaat bewegen, dan moet niet alleen de spieren gaan werken. De bloeding verandert, het hart moet sneller kloppen, de longen moeten sneller ademen. Het is een heel gecascadeerd systeem, zeg ik ook wel.
11: Ja, Monique, dit is natuurlijk ook jouw expertise, al die beeldvorming. Hoe luister jij hiernaar? Dat we allemaal dit soort samenspel in één keer gaan zien in zo'n walk-in MRI?
12: Nou, dat is zeker een grote vooruitgang van wat we nu kunnen doen, zou dat opleveren. Want inderdaad, het wordt beperkt vaak door die beweging. En
11: mm-hmm.
12: Net zoals je fotografeert en een bewegend object hebt, dan is je beeld minder scherp.
11: Ja.
12: Maar als je dus waar daar correcties kan op aanpassen, ja, dan krijg je veel betere informatie. En eigenlijk, wij gaan het dan nog een klein stapje verder brengen, dat we op nog kleiner niveau naar processen gaan kijken om te begrijpen hoe ziekte ontstaan, hoe ziekte reageren op behandelingen. En zo betere behandelmethoden kunnen ontwikkelen of betere diagnoses kunnen maken.
11: Ja.
12: Om de juiste behandeling te vinden.
11: Ja, dus, want daar maak je inderdaad een mooi bruggetje. Want jullie gaan dus vanuit Amis, dat consortium, eigenlijk kijken van hoe kunnen we nou MRI en echo combineren. Dan moet je even denken, eerst voor de leek even simpel uitleggen, wat is het verschil tussen een MRI en een echo?
12: Nou, ik denk voor de mensen die weten wat een MRI is, dat ze vaak daarin gaan en net wat je zegt, moeten stil liggen. En dan worden beelden van organen gemaakt. Hoe is je lever?
11: De weken
12: hoe
11: delen
12: je,
11: ook, hè?
12: Ja, of hoe is je lever, of hoe zijn je spieren, hoe zien die eruit, hoe ziet je hersenen eruit.
11: Mm-hmm.
12: En ultrasound kennen de meeste mensen van de ultrasound bij zwangere vrouwen.
11: Ja, en wat is het verschil dan? Want dan kijk je een klein stukje, hè, met een echoscoop op, op je buik bijvoorbeeld.
12: Ja.
11: Maar wat maakt die dan voor andere plaatjes dan die MRI?
12: Nou, dat is dus de eigenschappen van het weefsel die eigenlijk gemeten worden door het apparaat en waar het plaatje van gemaakt wordt.
11: Ja.
12: Dus je krijgt verschillende soorten informatie met de verschillende technieken. Maar dat is het grootste gebruik wat mensen kennen van de MRI en de ultrasound, maar ze kunnen nog veel meer. En daar zijn we dus alweer mee bezig. Dat is in die 50 jaar al enorm ontwikkeld. En wij willen het nog een stapje verder brengen, omdat zowel ultrasound als MRI verschillende soorten informatie geven. Daarom willen we het bij elkaar brengen. Mm-hmm. En in één apparaat bij elkaar brengen.
11: En wat moet dat dan opleveren? Eigenlijk het totaalplaatje? Hoewel het natuurlijk nooit compleet wordt.
12: Een meer gedetailleerd plaatje. Een meer een breder plaatje. Als je bijvoorbeeld denkt, ik zat te denken aan een voorbeeld. Bij behandeling van tumoren, van kanker.
11: Ja.
12: Dan heb je een paar dingen wat moet gebeuren. Het geneesmiddel moet bij de tumor komen. Nou, mm-hmm. Daar heb je de bloedsomloop voor nodig. Daar heb je bloedvaten voor nodig. Dan moet het uit de bloedvaten bij de tumorcellen komen. Het moet door de tumorcellen opgenomen worden en in de tumorcellen wat doen.
11: Ja.
12: Dus dat zijn allemaal stappen die moeten gebeuren, wil je effectief zijn. Nou, we weten dat niet altijd de therapie effectief is. En dat kan dus in al van die stappen kan er iets fout gaan.
11: Ja.
12: En dat willen wij dus allemaal helemaal in detail in kaart gaan brengen. Al die stappen afzonderlijk.
11: Met één apparaat.
12: Met één apparaat. En zo beter begrijpen van waarom is het nou wel effectief bij die patiënt of
11: en niet bij die andere patiënt.
12: Of zelfs binnen één tumor.
11: Ja, oké, dat is fascinerend. En dat is heel mooi dat dat dan in één apparaat zit. Aan de andere kant heb je nu dan twee apparaten. Ik zou zeggen, aan het einde kun je die plaatjes ook bij elkaar leggen, achteraf. De echo en de MRI. Heb je dan niet hetzelfde beeld?
12: Nee, want dan zit je sowieso niet op hetzelfde moment te kijken.
11: Nee, en dat maakt ook heel erg uit, hè?
12: Dat maakt heel erg uit, want die processen zijn heel snel. Gaat ook snel door je lichaam heen. Het spoelt snel door je lichaam heen. Dus dan kijk je eigenlijk naar wat er gebeurd had kunnen zijn of wat er zou kunnen gebeuren.
11: Ja.
12: Maar nu kunnen we kijken naar echt wat er echt gebeurt. En dat geeft meer informatie en begrip van hoe kunnen we dit nou verbeteren.
11: Ja. En dan heb je het over kankersoorten. Daarvoor is het bijvoorbeeld specifiek interessant. Heb je nog andere voorbeelden waarvan je zegt, nou, dit wil ik ook zien met dat totaalplaatje?
12: Bij eigenlijk alle ziekteprocessen heb je de samenspel tussen cellen, verschillende cellen.
11: Mm-hmm.
12: Want een orgaan of weefsel, dat bestaat uit allemaal verschillende soorten cellen.
11: Ja.
12: Die met elkaar samenwerken en afhankelijk van elkaar zijn.
11: Dus je kan
12: zijn.
11: Ook denken aan dementie bijvoorbeeld.
12: Dat is een van de toepassingsgebieden waar we aan denken. Ziektes van in de hersenen, dementie vormen. Je kan ook denken aan afwijkingen in het hart, hartinfarcten. En hoe men daarvan wel of niet kan herstellen. En ook bij een infarct in de hersenen of als er andere delen van het lichaam uitvallen.
11: Ja. Ja.
12: Hoe kan je die weer repareren?
11: Zeg maar verlammingsverschijnselen.
12: Ja,
11: ja oké, het is allemaal fascinerend. Jullie bouwen daar dus ook een apparaat voor, hè, neem ik aan. Hoe ziet dat apparaat eruit? Want we hoorden net van Nico over een soort tunnel van 2 meter. Hoe gaat dat bij jullie?
12: Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat zoals je een MRI nu hebt en zo'n ultrasoundapparaat, zo'n echoapparaat, dat we die bij elkaar gaan doen. Alleen het punt is dat zoals ze nu gebouwd worden, dat niet mogelijk is, omdat dat technisch niet met elkaar in overeenstemming is.
11: Heeft dat dan met straling te maken of heeft het weer met hele andere zaken?
12: Nee, dat heeft met elektrische stromen te maken.
11: Ja, ja.
12: En ook dat in een ultrasoundapparaat zitten metalen onderdelen. En dat weten mensen misschien ook wel.
11: Ja, dat mag
12: dat
11: niet.
12: Je nooit met metaal in een MRI mag.
11: Nee.
12: Dus dat zijn de uitdagingen om de ultrasoundapparaten zo aan te passen dat die in een MRI geplaatst geworden, als het ware.
11: Ja, en hoe ver zijn jullie al echt met de bouw daarvan?
12: Nou, we zijn nu in de ontwerpfase vooral.
11: Ja.
12: En te kijken wat voor materialen het beste geschikt zijn om dit te realiseren.
11: Ja, ja, precies. Oké, okay, fascinerend. Dus er is heel veel in beweging, letterlijk, in dit beeldvormingsland. Wat ik ook wel interessant vind, Monique, bij jullie uitvinding, is dat je specifiek ook rekening houdt met eigenlijk de toekomst, waarin je ook een vermindering wil van het aantal proefdieren.
12: Ja.
11: Wat ik heb gelezen is dat jullie eigenlijk een model willen maken van een rat en van een muis, waarin je... Nou, dat je dat eigenlijk standaard in kaart hebt, waar iedereen als basis gebruik van kan maken. Ja, waardoor je niet steeds een nieuwe rat en een nieuwe muis in het echt nodig hebt. Je wil gewoon het.
12: Dat bestaande informatie die er al is, dat die door iedereen gebruikt kan worden. Ja. En dat gaan we dus allemaal bij elkaar brengen. En makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Dat niet iedereen steeds weer dezelfde.
11: Die nieuwe muis nodig heeft.
12: Hoeft te herhalen. Een nieuwe muis nodig heeft om als controlemateriaal te gebruiken.
11: Nee, aan de andere kant. Ja, het eigenlijk komt altijd het moment dat je daadwerkelijk nieuwe geneesmiddelen gaat uitproberen op mensen. Er is altijd nog een stop dat mensen zeggen: nee, maar we moeten eerst echt kijken op die proefdieren. Of het wel doet wat we denken dat het doet. Dus in die zin is dat ooit uit de band. Dat is natuurlijk een andere discussie, maar ik stel toch de vraag even.
12: Voorlopig is het nog niet dat we dat het kunnen doen zonder proefdieren.
11: Nee.
12: We weten daar nog te weinig van om alles in kweekbakjes te kunnen nabootsen.
11: Of
12: in computers kunnen maar nabootsen.
11: Ja.
12: Maar wat we dus wel willen doen, wat we dus ook binnen Amis gaan doen, is wat we al weten, om dat voor iedereen bij elkaar te brengen en beschikbaar te maken, zodat op alle plekken iedereen vanuit dezelfde informatie kan werken.
11: Ja.
12: En hun nieuwe gegevens daaraan kunnen relateren.
11: Ja, en daar gaat jullie uitvinding, jullie innovatie bij helpen, omdat jullie met MRI en echo gaan proberen zo'n compleet mogelijk model, basismodel van die rat en die muis te maken. Dus dat is ook een mooi doel op zich. Bij jullie allebei, Nico, is het inderdaad voor preklinisch onderzoek bedoeld. Hè? Dus echt het wetenschappelijk onderzoek, daar bouw jij ook die walk-in MRI voor. En eigenlijk niet dat ik als patiënt binnenkort al denk van, nou, ik hoef niet meer in die buis en stil liggen. Ik mag gewoon lekker een eindje rennen om te kijken wat er met mij aan de hand is.
10: Nee, het is echt bedoeld voor de wetenschap om nieuwe inzichten te krijgen. Hè. Dus als je kijkt ook wat... Hier liggen echt wetenschappelijke vragen ten grondslag. Dit is ook vanuit de overheid namens de... via de Nederlandse Wetenschaporganisatie gefinancierd vanuit wetenschap stimulans.
11: Mm.
10: Dus deze infrastructuur is voor heel Nederland, wetenschappelijk Nederland beschikbaar.
11: Ja.
10: In principe ook daarbuiten.
11: Dus daar gaan wel mensen in, maar het is allemaal voor wetenschappelijk onderzoek.
10: Bij ons gaan er zeker mensen in, ja. Dus we gaan studies doen met vrijwilligers en patiënten.
11: Mm-hmm.
10: Maar dat is niet reguliere kliniek.
11: Nee.
10: Het is wel zo dat we denken dat de inzichten die eruit komen uiteindelijk vertaald gaan worden in nieuwe richtlijnen of nieuwe systemen of nieuwe manieren van medische beeldvorming.
11: Ja.
10: Dus daar is het ultiem wel uiteindelijk op gericht.
11: Ja.
10: Net zoals de huidige MRI-diagnostiek voortgekomen is uit
13: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Systeem. Dus in principe zou een ziekenhuis dat systeem gewoon kunnen kopen.
2: Ja. En daar... De rechtopstaande MRI-scanner.
1: Nou ja, je kunt daar zelf in staan. In
2: ja, maar moet je dan wel stilstaan? Of mag je dan ook
1: daar
2: een beetje
1: daar moet je wel stilstaan. Waar gaan we wel een aantal scenario's doen waarbij we de patiënt laten bewegen.
2: Je beweegt altijd een beetje. Als ik nu probeer helemaal stil te staan, dan alleen al door het feit dat je hart klopt, ga je altijd stiekem een klein beetje meebewegen.
1: Nou, ik zal je nog sterk vertellen. Als je in je lichaam kijkt op dit moment, ja, dan is het een enorme dynamische cacophonie eigenlijk. Je hart klopt, je longen bewegen, je darmen bewegen. In je lichaam, zeker in je abdomen en in je romp, hè, staat niks stil.
2: Nee.
1: En met MRI hebben we een prachtige camera in handen om eigenlijk dat te bekijken en te bestuderen, te bemeten. Maar als je dat liggend doet, is het niet echt representatief voor hoe je je lichaam gebruikt in je dagelijkse leven. Dus daarom willen we dat in een andere houding doen. En ja, je lichaam is gemaakt om te werken, om fysieke arbeid te verrichten.
2: We staan ook ongeveer een groot deel van de dag, als het goed is.
1: En daarom vinden mensen vaak ook de eerste klachten. Ja. Dus vandaar dat wij denken dat we dit moeten doen.
3: Nina van den Dungen.
2: We hebben het over twee nieuwe innovaties in de MRI-technologie en de echoscopie die het verschil moeten gaan maken in medisch onderzoek. Daar praat ik over met Monique Berndsen van Amis en Nico van den Berg van het Biomotive Consortium. Monique, jullie willen ook alle beelddata dus samenbrengen in een soort analyseplatform. Waarom is dat nuttig?
4: Omdat je dan die gecombineerde informatie je weer een beter begrip hebt van wat er gebeurt. Zoals ik zei, bij ziekteprocessen, maar ook hoe leven ontstaat, zijn er verschillende processen die gaande zijn. Nico had het net over hoe alles beweegt in je lichaam. Mm-hmm. Maar op microniveau gebeurt dat ook, op celniveau gebeurt er van alles.
2: Ja.
4: En dat willen we dus allemaal bij elkaar in kaart brengen. En geen enkel beeldvormingsapparaat kan dat alles tegelijkertijd doen.
2: Mm-hmm.
4: Dus dan heb je verschillende apparaten nodig die verschillende onderdelen in kaart kunnen brengen.
2: Op verschillende momenten.
4: Ja. En die kan je bij elkaar voegen en dan heb je meerwaarde. Dan weet je toch meer dan alleen maar dat ene detail.
2: Zeker, maar jij zei natuurlijk net ook dat de timing van die scans en die MRI's, dat die ook cruciaal is, omdat het ene moment het andere niet is.
4: Klopt.
2: Dus wat dat betreft is het wel ook echt een meerwaarde om een apparaat te hebben dat zoveel mogelijk tegelijkertijd dus meet waar jullie aan werken.
4: En wat dat betreft zijn dus de MRI en de ultrasound elkaar heel erg goed aanvullend,
2: mm-hmm,
4: in wat voor informatie kan krijgen. De ene kan juist veel sneller meten, de andere kan juist in meer detail meten. En die informatie tegelijkertijd krijgen, dat gaat echt een
2: het totaalplaatje
4: enorme
2: geven.
4: Sprong in hoe we begrip kunnen krijgen over processen.
2: Ja, jullie hebben daar ook een flinke pot subsidie voor gehad. Je bent nu in de ontwerpfase. 20 miljoen las ik van de NWO. Wanneer moet het uiteindelijk echt staan, dit apparaat?
4: Het is een project van 10 jaar.
2: 10 jaar, ja.
4: Dus de eerste 5-6 jaar zijn we zeker bezig met ontwikkeling van de technologie.
2: Mm-hmm.
4: En in de laatste jaren dan gaan we echt die technologie toepassen en testen binnen toepassingsgebieden. Waarbij wij ons dan focussen op, voor nu, maar het kan heel breed, maar voor nu op zowel ziekten van de hersenen, kanker, oncologie, cardiovasculaire ziekte en regeneratieve geneeskunde.
2: Ja, dus heel veel voorkomende ziektebeelden die we in Nederland ook kennen. Nico, ook jullie Biomotive Consortium krijgt geld. Ook 20 miljoen, hè, van NWO. Wanneer moet jouw, laten we eerst maar zeggen, de walk-in MRI-scanner klaar zijn en wanneer die rechtopstaande scanner?
1: Nou, die rechtopstaande scanner die zal volgend jaar al beschikbaar komen.
2: Zo, dus daar zijn jullie heel ver in de bouw en testen.
1: Omdat we dat systeem gewoon kunnen kopen, is commercieel beschikbaar. We moeten alleen de ruimtes verbouwen.
2: Mm-hmm.
1: Voor die walk-in scanner, die 3D-scanner, daar moeten we, die moeten we echt apart ontwikkelen. Met een fabrikant. Daar wel heel ver mee zijn, maar we hebben de plannen gemaakt, hebben doorgerekend dat het kan. Maar nu moeten we het echt gaan bouwen. Dat duurt een aantal jaar en we moeten natuurlijk ook nog de huisvesting, het gebouw, realiseren. Dus daar, dat kost ook tijd.
2: Maar het gebeurt in Utrecht, hè?
1: Het gebeurt in Utrecht en het zal vanaf 2030 beschikbaar zijn.
2: 2030, oké, dat is best snel.
1: Ja.
2: Ja, en jullie zijn dus nu nog echt ook in die ontwerpfase, denk ik. Of is de bouw ook echt al begonnen?

0: Nou, de plannen voor de verbouwing zijn klaar in Enschede. Het is alleen wachten op de aannemers. Hè. Dus dat duurt tegenwoordig in Nederland een tijdje voordat een aannemer beschikbaar is.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is voor die rechtopstaande scanner.
0: Ja, hè? En in Utrecht zijn we bezig om de plannen en de financiële doorrekening intern het UMC voor elkaar te maken. Dus dat wordt, laat ik zeggen, deze zomer voorgelegd aan de Raad van Bestuur. En dan gaan we verder.
1: Ja, precies. Hey, en als die walk-in MRI-scanner dan staat en jij zou mogen kiezen wat het eerste is wat je kan zien, wat je kan laten onderzoeken. Naar wat voor ziektebeeld of aandoening, waar zou je naar willen kijken?
0: Nou, ik ben zelf heel benieuwd of wij de manier waarop bepaalde gewrichten werken, op de knie,
1: ja,
0: daar weten we wel het nodige van, maar hoe dat verschilt tussen patiënten en waarom bepaalde patiënten last krijgen van artrose en hoe dat doorwerkt helemaal in de krachtenbalans in je knie. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja.
0: En we kunnen dan voor het eerst in je knie echt kijken, echt in de zachte weefsels. Dat lijkt me heel uniek. Maaglediging. Dus hoe verlaat eten je maag in een zittende positie? Hoe gaat dat?
1: Dat weet
0: hoe verschilt dat
1: niet
0: bij patiënten en vrijwilligers, gezonde vrijwilligers?
1: Maar dan ga je dus vragen of mensen in die walk-in MRI even lekker wat willen eten.
0: Exact.
1: En dan ga je gewoon kijken, wat gebeurt daarmee?
0: Ja.
1: Ja,
0: en als derde voorbeeld wil ik aanhalen, dat lijkt me heel interessant, is dat we bij de cardiologie, als mensen bepaalde hartproblemen hebben, worden ze ook op een fiets gezet. En dan word je met ECG, dus dan krijg je daar de elektrofysiologische activiteit, word je bemeten. Dan wordt je zuurstofopname bemeten. Maar stel je voor dat we dat tegelijkertijd in je lichaam kunnen kijken en elke slag van je hart kunnen bemeten. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat zou ik ook graag willen.
1: Want dat
0: doen.
1: Zijn dingen die gewoon wereldwijd nog niet kunnen. Die niet
0: dat
1: gebeuren.
0: Dat kan op dit moment niet, nee.
1: Veel dank voor jullie goede ideeën en heel veel succes met de innovaties. Wij blijven jullie natuurlijk volgen. Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht en projectleider van het Biomotive Consortium. En Monique Berndsen, directeur van AMIS, de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. Er was vannacht een steekpartij in Schinveld in Zuid-Limburg. Er raakte één iemand gewond. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere verdachten en de omgeving is afgezet voor onderzoek. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerde ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ-ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken. Tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Summer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. Ja, heerlijk hier jongens, hè?
6: Ja.
5: Zon, zee, strand en Friesland Campina. Deze week gaan we in gesprek met Tjeerd van Friesland Campina. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we over dit mooie merk?
6: Ja, wat weten wij over Friesland Campina? De wortels van deze coöperatie die gaan terug tot 1871. Dat is al even geleden, toen Nederlandse melkveehouders zich begonnen te verenigen. Daar is alles begonnen. En het huidige bedrijf Friesland Campina ontstond in 2008 door de fusie van twee hele grote merken, Friesland Foods en Campina. Het bedrijf is onder andere bekend van de productie van de merken Campina, Fristi, Chocomel, Mona, Milnerkaas en nog veel meer. En ze hebben vestigingen in ongeveer 30 landen, maar hun producten worden verkocht in meer dan 100 landen. En dat doen zij met een team van zo'n 19.500 medewerkers.
5: Dat is een hoop. En bij Friesland Campina werkt, ik zei het net al, Tjeerd van den Berg. Welkom Tjeerd. Jij bent Global Employer Brand Manager bij Friesland Campina. Ja, waarom heb jij zelf ooit eigenlijk voor Friesland Campina gekozen?
7: Oeh, dat is een goeie. Ik ben als referral binnengekomen. Dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg op richten vanuit employer branding. Wat ik heel leuk vind is aan Friesland Campina, ook als ik het vaak met vrienden daarover heb, is mensen kennen onze consumentenmerken heel goed. Dus Chocomel, Campina. Maar de business is zoveel meer divers en global dan je zou denken. Dus we hebben een hele ingrediëntenbusiness, een professional business, private label. Dus dat gaat veel groter. Dus de impact die je maakt binnen zo'n organisatie is gewoon gigantisch. Ja, en vanuit employer branding kun je natuurlijk al die verhalen vertellen. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
8: Maar nu zat je bij Nike en bij Tommy Hilfiger en Molly, allemaal hippe, coole, kekke bedrijven waar iedereen wil werken en nu maak je melk.
7: Ja, maar het purpose-stuk daar is juist weer, en niet dat die andere bedrijven dat niet hebben. Fashion is bijvoorbeeld heel leuk om in te werken, want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Heel veel celebrities,
6: heel snel
7: endorsements.
6: Aantrekkelijk, ja.
7: Het is snel, mensen vinden het heel snel gaaf. Maar hier zit een heel mooi purpose-verhaal. Dus je gaat echt bezig met voeding voor de wereld. Je hebt bijvoorbeeld in Azië, onze producten dragen heel erg bij aan het gevecht tegen ondervoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een heel purposeful verhaal. En dat is vanuit Employer Branding, om mensen daarbij te trekken, is natuurlijk heel gaaf.
8: Ja, hey, en want employer branding, dan kom je van die hippe, coole bedrijven met veel celebrities en glamour. En dan kom je bij Friesland Campina. Wat ben je toen gaan doen? Want jij wilde iets neerzetten.
7: Ja, nou, we begonnen, want ik denk dat we hebben al heel lang een EVP, Unleash Your Nature. En eigenlijk vind ik dat een EVP is iets wat zich altijd doorontwikkelt.
6: Ik moet heel even uitleggen voor de luisteraars. Ja. EVP, Employer Value Proposition, een werkgeverswaardebelofte is het eigenlijk. Hè?
7: Nou, je belofte aan talent.
6: Precies.
7: En dat, bij ons is dat opgebouwd uit een aantal pilaren, dus het gaat heel erg over.
8: En heb jij die bedacht? Dus jij kwam daar en jij zei, jongens, Unleash Your Nature.
7: Nee, en dit is meteen heel grappig. Een employer brand en een employer value proposition is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat in de organisatie leeft en ik haal het op. Dus we brengen het in kaart, maar dit moet vanuit de organisatie komen. Dus dit is een stukje je purpose. Wat is je verhaal vanuit corporate communicatie? Wat zijn de brands? Wat doet de business? Dat komt allemaal samen in je EVP. Dus, en we hadden al, denk ik, een best sterk EVP staan met Unleash Your Nature. Dus we zijn eigenlijk gaan valideren. Van, klopt dit nog met het soort talent dat wij nodig hebben? Wat is het echte verhaal wat je gaat vertellen?
6: Hoe doe je dat?
7: Heel veel interviews. Dus we beginnen vaak met interviews in de kritische doelgroepen. Dus kritische doelgroepen, wat is het hoog volume wat je aan gaat nemen? Kritische doelgroepen is ook, wat is moeilijk te vinden talent, wat echt heel nodig is voor onze business om door te groeien.
6: Maar er komt bijvoorbeeld veel in techniek uit en in lab? Of...
7: Nou, dat is heel breed. So, we hebben dus de supply chain. Daar zitten operators, engineers, safety, quality. We hebben onze corporate rollen, dus dat is finance en IT bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel commerciële rollen, dus in de opco's, de operating companies die we in verschillende landen hebben. Dus we hebben heel veel doelgroepen waar we op richten. Dus we hebben één global werkgeversmerk, maar we gaan heel erg kijken hoe maken we dit relevant in verschillende landen, verschillende regio's, maar ook voor verschillende businesses.
6: Oh ja.
8: En dat is dan Unleash Your Nature. Vertaal je eigenlijk door naar diverse landen, diverse regio's, maar ook naar diverse doelgroepen, om dat voor hen relevant te maken.
7: Ja, want als je bijvoorbeeld in finance werkt, kun je een hele andere werkgeverschap ervaren dan dat je bijvoorbeeld in een fabriek zit. Dus we hebben dat global merk en dat zorgt voor consistentie, dat is ons global verhaal. Maar we gaan dan ook heel erg uitdiepen, wat betekent dit voor iemand die in een fabriek werkt? Wat is voor die mensen belangrijk? Wat is de ervaring die zij hebben? Want je wil gewoon wel het authentieke verhaal.
8: Ja, en wat, stel voor, je hebt iemand die werkt in Friesland in een fabriek en die is onderhoudsmonteur. Wat, als je van Unleash Your Nature, wat betekent dat dan voor de onderhoudsmonteur? Hoe voelt hij, zij, x dat?
7: Nou, wat je ziet, en dat is dus, je hebt de supply chain heeft heel veel fabriekslocaties die niet per se bij een grote stad zijn. Dus je employer bent omgeeft zich vrij direct in die omgeving, 30 kilometer rondom een fabriek. Dat zijn wereldjes op zich. Die hebben vaak hun hele eigen cultuur. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is. Wat een engineer heel belangrijk vindt, is wat is de techniek waarmee ik werk. Dus wat is de, waar ben ik dagelijks mee bezig? Welke uitdaging ligt er? Maar binnen de supply chain ook. We hebben met melk te maken. Dus melk kan over datum gaan. Dus er zit heel veel druk om te zorgen dat zo snel mogelijk die melk van de boer naar de fabriek komt en zo snel mogelijk verwerkt wordt. Dus dat is een heel belangrijk deel van de ervaring die je hebt bij werken in een fabriek bijvoorbeeld. Ja, kijk me aan.
8: Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het denken van maar dan ga je uitingen doen op basis van Unleash Your Nature en dan wil je potentiële storingsmonteurs, onderhoudsmonteurs triggeren.
7: Ja.
8: Dus ik ben nog op zoek van wat is dan de uiting of wat is het employer brand waar je hen mee bereikt, waardoor ze denken van, oh, maar dat is interessant of dat raakt mij. Ja. Vaak houden zij, is een aanname, maar vaak van praktische dingen of willen ze flexibele tijden of geld. En Unleash Your Nature klinkt heel hoogdravend. Ja. Supermooi, maar wel hoogdravend. Dus wat is dan die vertaling waardoor dat juist op dat niveau raakt? Dat is eigenlijk bevatte mijn stilte.
7: Dus inderdaad, we hebben Unleash Your Nature als propositie. En daar zitten een aantal pilaren onder. En dat gaat dan over het stukje purpose, over waar draag je aan bij. Dat gaat over onze cultuur, hoe werken wij met elkaar samen. Daar zit een stukje, wat is de impact bijvoorbeeld met producten of met de business die we leveren. En een stukje, hoe ontwikkel jij jezelf. Dat zijn de thema's Hoogover. Maar wat wij dan gaan doen, we gaan met mensen daadwerkelijk in de fabrieken, gaan we interviews doen, ambassadeursverhalen maken, om te kijken wat spreekt nou aan en wat is nou de echte ervaring. En wat je vaak ziet is, enerzijds zit het op ontwikkeling, anderzijds zit het op met welke mensen werk je samen, welke technieken. Maar ook soms heel simpel, wat zijn de benefits? Want benefits zijn heel belangrijk voor die doelgroep.
6: Ja, zeker, gewoon wat is de waarde, wat zijn de contracten, wat ja. zit er in het pakket?
7: Ja, is er een 13e maand?
6: Ja.
7: Wat zijn de salarissen?
6: Dus... Maar kun je het dan, om aan te haken op jouw vraag of opmerking, kun je het dan niet eigenlijk alles hangen onder Unleash Your Nature? Kun je daar niet alles aan haken?
7: Zeker, maar dat is dus ook het doel. Dus okay. Het doel is dat dat het startpunt is. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met onze eigen medewerkers als ambassadeurs.
6: Ja.
7: We gaan daar ook diepte-interviews doen. We maken ambassadeurs verhalen met het echte verhaal. En dan gaan we ook kijken van wat zijn de dingen die belangrijk zijn per doelgroep. En dat gaan we doorvertalen naar bijvoorbeeld een campagne. Dus in dit geval, bij monteurs gaat het dus ook over de benefits bijvoorbeeld. Gaat het over met wie werk je, welke techniek.
6: Mm-hmm.
7: Maar voor finance kan dat veel meer zijn op wat voor grootschalige projecten werk je aan mee. Dus het hangt van de doelgroep af hoe we dit doorvertalen.
8: Dus zeg maar, jullie belofte is unleash. En your nature, dat kunnen 100 verschillende your natures zijn. Ja. Omdat iedereen een andere identiteit heeft, andere behoeften. En dan wel een beetje gecategoriseerd.
7: Nou, en het inspirationele aspect is dus unleash your natural potential. En dat wij als organisatie alles doen om mensen in staat te stellen om dat te bereiken. En ook wat moet je daar zelf natuurlijk voor doen. En er zitten heel veel elementen aan die dus belangrijk zijn van ons als werkgever. En dat proberen we zo goed mogelijk te vertalen in onze campagnes en onze content.
8: Ja, en hoe je zegt, wij stellen iedereen in staat om het maximale uit zijn haar potentie te halen. Of is dat? Lijkt me ook best wel een klus, hè? Want jij bent dan employer brand manager. En ik kan me voorstellen, jullie zitten natuurlijk overal over de wereld. Dat je dan naar plekken toe gaat waar je nog niet bent geweest. Waar je nieuwe mensen ontmoet, andere culturen. Dat voelt heel erg inspirerend. Hè? Maar iemand die inderdaad dagelijks als storingsmonteur in een fabriek is, die beleeft dat weer heel anders. Dus hoe meten jullie dan verschillende potenties en hoe komen jullie die belofte na aan jullie collega's, inclusief jezelf?
7: Ja, er zit een heel groot stuk vanuit. Hè, we hebben een rewards, we hebben een learning, we hebben een organisatie die eigenlijk daar überhaupt mee bezig is. Dus een stukje hoe zorgen we dat mensen in fabrieken, in onze organisaties, de tools krijgen, de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het startpunt. En daarna gaan we ook kijken naar de echte verhalen. Want je wil het ook doorvertalen naar iets wat mensen echt ervaren. Dus er zit een stukje, want we zijn een COE, dus dat is een Center of Excellence. Dus wij zijn ook bezig met de HR-strategie doorvertalen naar de organisatie en naar extern. Misschien ga ik nu iets te veel in detail, maar...
8: Als je te veel in detail treedt, dan grijpt Arjan in. Goed.
7: Dus wij hebben heel veel policies en strategie als wat wij doen voor onze mensen. Dus dat is ook het startpunt van ons EVP en onze propositie. Dus wat doen wij voor medewerkers en hoe stellen wij ze in staat? En door middel van de verhalen van onze eigen medewerkers gaan we dat tot leven brengen.
8: Uh-huh. Wat zou jij... welke kansen zie je nog? Want je hebt Unleash Your Nature.
7: Ja.
8: Je hebt het over die diverse doelgroepen. Ook de aanpak in de diverse gebieden. Maar waar liggen voor jou nu nog kansen waar je komende periode op wil focussen?
7: Nou, wat ik vind altijd heel leuk van employer branding is dat je kunt heel creatief zijn. En ik vind eigenlijk dat je het ook moet benaderen zoals je consumentenmerken benadert. Dus het gaat heel erg over experience in alle fases van bijvoorbeeld een traject, sollicitatietraject, de candidate experience. Dus het tot leven brengen in iedere schakel, dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook heel leuk vind is dat we steeds meer bezig zijn ook met activaties. Want ik vind vanuit employer brand, je moet altijd zorgen, je moet daar zijn waar de mensen en waar jouw doelgroep zich bevindt. Dus de juiste boodschap, juiste moment, juiste doelgroep. We gaan bijvoorbeeld naar Zwarte Cross. We hebben een mooie activatie dicht bij fabrieken.
6: Uh-huh.
7: Ons team gaat daarheen. We werken dan samen met een influencer die ook met mensen...
8: Wie?
7: Sylvana IJsselmuiden.
8: Zegt me helemaal niets. Wat doet zij?
7: Je kunt het terugkijken. We hebben ook op Videoland namelijk met haar een aflevering gemaakt van What Gen Sees. Dat is van RTL4.
6: Yes.
7: En daar gaat zij de fabrieken in, daar gaat zij naar boerderijen om echt werken bij Friesland Campina in kaart te brengen.
8: Ja.
7: En wat je ziet is, zij werkt ook heel goed met de doelgroep. Dus ze komt zelf uit Friesland, wat ook een leuke link is. Maar zij gaat dus op dat evenement in gesprek met mensen die niet bij Friesland Campina werken.
8: Ja.
7: Maar die wel binnen bijvoorbeeld technische beroepen vallen. En dan gaan we daar heel veel content omheen maken. En je ziet dat op dit soort evenementen, na zo'n evenement, krijgen we heel veel sollicitaties binnen in de buurt. Dus dit vind ik hele leuke creatieve manieren, ook om dicht bij onze doelgroep te komen.
6: En komt dat dan cheered uit de business? Komt die vraag bij jou of komt dat uit jouw eigen koker?
7: We werken sowieso met het team. Dus dit komt ook vanuit mijn team. Dit is niet per se een vraag vanuit de business. Het is wel vaak zo dat je eigenlijk wil je dit samen doen. Dus als wij activeren vanuit bijvoorbeeld een Chocomel of een Campina en die gaan naar een evenement, dan zou het heel fijn zijn als wij mee kunnen vanuit Employer Branding. Dus dat partnership is heel belangrijk. Maar het is niet per se dat het vanuit de business geïnitieerd wordt, want dit is een voorbeeld dat vanuit ons team komt.
9: Ja. Hey, en waarom werkt dat? Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat iedereen van Nestlé tot Young Capital, iedereen zet Gen Z'ers in en dan komt er weer een influencer en die gaat dan een beetje quasi hip met een telefoon in de hand content maken. En dan denk ik, jeetje, nou zeker Zwarte Cross, als ik dan toch mag generaliseren, het zijn allemaal hele nuchtere boeren die daar rondlopen. En die denken dan van, ja, wat moet je hier? Werkt dit?
7: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat onze doelgroep juist heel erg naar dit soort evenementen gaat. We hebben ook bij Cyclocross, een groot Belgisch wielerevenement, zijn we veel geweest. Ik denk dat werken met een influencer zorgt voor ten eerste een objectieve blik van iemand die gewoon de vragen stelt die wij niet per se zouden stellen. En het zorgt voor de introductie. En ik denk dat als je zorgt dat mensen toch een beetje curious zijn om meer te leren.
9: Maar zij komt op dat event, Zwarte Cross, en dan zij is een influencer en zij heeft dan haar eigen manier van zijn en nieuwsgierigheid. En in hoeverre komt Friesland Campina als werkgever daar dan in terug? Hoe vertegenwoordigt zij jullie?
7: Nou, we beginnen bijvoorbeeld met een groot ontbijt. En daar zijn dus mensen ook uitgenodigd die in de doelgroep zitten, maar niet bij ons werken. En dan beginnen we met vragen over wat weet je over Friesland Campina en wat zoek je in een werkgever. En dan zijn er ook mensen van Friesland Campina aanwezig en gaan we het gesprek aan. En dan zul je ook zien dat heel veel dingen onbekend zijn nog bij de doelgroep. Of juist dat ze denken, oh, maar dit is echt heel vet, dit hadden we helemaal niet verwacht van Friesland Campina. Ja. En ik denk juist dat gesprek aangaan en die, de vragen die dan komen gaan heel erg helpen om juist de doelgroep aan je te binden weer.
9: Ja, dat voelt ook een beetje als campagne voeren in
6: verkiezingstijd,
9: toch? Dan het gesprek aangaan met de mensen die misschien niet op je zitten te wachten, misschien wel je ergens vaak van kennen.
6: Dan ga je rozen uitdelen en flyers.
9: Ja. Wat levert dit jullie op? Of wat hopen jullie dat dit gaat opleveren? Het moet nog gebeuren, toch?
7: Het moet nog gebeuren. Ja. Dit is op 17 juli staan we daar. Nou, ten eerste wat je net zegt.
9: Tjeerd, je noemde al een paar keer Chocomel. Dan zou ik even lekker naar onze bar gaan. Playa El Amstel om een lekker drankje te halen.
6: Dat is lekker.
9: Ja? Dan zijn we zo weer terug en dan praten we lekker verder over Zwarte Cross.
2: BNR at Work. The summer is magic. Migaio Wijnen. En Arjan Elbers.
9: Ja, en Geert, Arjan heeft ook een paar hele prikkelende vragen voor je. En die gaat hij even aan je voorleggen.
6: Ja, ben ik. Heb ik gewoon. Op welk employer brand ben jij, Geert, stik, maar dan ook echt stik jaloers?
7: Oeh, dat is een moeilijke. Er zijn heel veel merken die dingen goed doen. Dus ik vind een bedrijf als Patagonia heeft niet per se een sterk werkgeversmerk, maar is gewoon heel populair om hun purpose.
6: Ja.
7: Ik vind dat Booking.com altijd heel erg goed is in het storytelling stuk. Dus die hebben een heel goed platform met hele goede verhalen. Ik kom zelf bij Philips vandaan. Ik vind dat Philips altijd purpose en employer brand heel goed connect. Ik heb zelf een tijdje bij Molly gezeten. Wat je ziet bij kleine organisaties, die kunnen creatiever zijn, die kunnen sneller zijn.
6: Ja,
7: dus
6: ja.
7: Kleine organisaties, dat ben ik ook wel een beetje jaloers op soms. Want je moet toch bij een grote organisatie met heel veel meer stakeholders rekening houden.
6: Maar is er één waarvan je denkt, ja, maar dit niveau, dit... Oh.
7: Nee, want ik vind dat er zijn altijd elementen die ik belangrijk vind. Dus het stukje voor mij is employer branding storytelling. En ik vind dat bijvoorbeeld een Booking en Philips dat heel erg goed doen. Heel erg geconnect aan wie zij zijn als organisatie.
6: Oké. Tweede is een gewetensvraag. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
7: Ik vind niet per definitie iets heel slecht. Ik vind wel
9: echt
7: dat...
9: niet.
6: Mag,
9: je hebt nooit dat je iets zag en dat niemand naar je luisterde en dat jij toen zei, jeetje, wat slecht dit.
7: Nee, zeker niet, omdat er wordt hard aan gewerkt. En het zijn altijd authentieke verhalen. Dus dan vind ik niet dat je iets slecht moet vinden. Ik vind, wat ik hoop dat wij beter gaan doen, is echt die consistentie op alle kanalen. En dat is natuurlijk, dat duurt lang voordat je dat voor elkaar hebt. Maar we zijn heel veel kanalen en onze contentstrategieën per kanaal aan het upgraden.
6: Mm-hmm.
7: Daar hebben we heel veel stappen in gemaakt. Maar daar denk ik, die hele journey, echt dat brandgevoel tot leven laten komen. Dat is iets wat ik wel hoop dat we dat beter doen.
6: Maar je hebt een professionele achtergrond. En je bent enkele jaren terug bij Friesland Campina gekomen. Heb jij nooit geroepen, wie heeft dit bedacht?
7: Nee, want ik snap heel veel keuzes die gemaakt zijn. Ja. En die heb ik zelf ook in die tijd gemaakt. En soms worden keuzes gemaakt en dan heb je je te maken met systemen die niet per se aansluiten bij wat jij wil. Mm-hmm. En we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe carrière site gelanceerd. Nou, daar ben ik heel blij mee, want dat geeft ons veel meer brand experience. Dus dat is waar ik heel erg naar op zoek ben. Maar binnen een grote organisatie weet je als employer brand manager, je hebt gewoon met heel veel dingen te maken waar je geen invloed op hebt.
6: Ik denk ook een heel mooi politiek correct antwoord, maar dat mag ook. Laatste vraag is, wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren? Omdat we bijvoorbeeld wat gebrek aan lef hadden.
7: Nou, ik denk dat we eigenlijk best wel veel dingen aan het uitvoeren zijn. Het is allemaal misschien een beetje saai in mijn antwoord.
6: Nee,
7: maar
6: ik vind jou zeker niet saai. Nee.
7: Nou, dankjewel.
9: Nee.
7: Maar ik denk, wij zijn heel erg aan het kijken naar wat kunnen we anders doen vanuit employer branding. Dus we zijn met influencers bezig. We hebben net in Indonesië een influencer, hij heet Jerome Palin, 9,5 miljoen volgers, die komt dan onze fabrieken in. Dus dat is best wel nieuw in wat wij doen met employer branding. En daar krijgen we ook het vertrouwen om dat te doen. TikTok, dat is natuurlijk altijd best een nieuw platform. Daar zijn
6: ook een beetje spannend, zeker in een groot corporate.
7: Ja, ja, en toch krijgen we daar de ruimte voor om dat te doen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij campagnes niet kunnen doen. Wat ik wel altijd wil, is dat het authentiek blijft. Dus we moeten wel uitkijken, we moeten niet allemaal hele hippe campagnes doen die niet passen bij wat je uiteindelijk gaat ervaren als medewerker.
6: Dus je gaat er niet oversellen.
7: Nee, want je wil ook het authentieke verhaal. Dus als je alleen maar hippe dansende mensen hebt en je komt binnen Friesland Campina, dan heb je misschien een andere ervaring.
6: Die zijn hier niet.
7: Dit was toch niet mijn lunchpauze die ik in mijn hoofd had. Dus je moet daar wel even zorgen dat het echt blijft.
9: Ja, om dan even terug te pakken waar we het voor de break over hadden. Want we hadden het over Zwarte Cross, maar toen ging ik even Chocomel halen. Dus ja, je moet dat niet overstellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe bewaak jij de lijn? Want dan heb je die influencer die op Zwarte Cross of die influencer in Indonesië met 9 miljoen volgers, die komt uit die fabriek binnen. Ja, hoe zorg je dat dat dan in balans is? Want ik snap dat je dan binnen een bepaalde doelgroep oogjes en aandacht hebt.
7: Ja.
9: Maar levert dat nu echt concreet betere sollicitanten op en daardoor betere medewerkers?
7: Nou, ten eerste denk ik het wel, maar ik denk dat die influencers zijn vaak ook een doel om iemand van buitenaf binnen te laten komen en de aandacht trekken. We zitten nu ook in een wereld waarin het is zo moeilijk om aandacht van mensen te krijgen met alle content die op mensen afkomt. Dus influencers zijn daar wel, denk ik, een hele mooie tool voor om de aandacht naar je toe te trekken. Ik denk de kwaliteit van de kandidaten die we binnenkrijgen, dat is iets wat je na zo'n evenement pas kunt gaan assessen. Maar je ziet wel dat het volume in ieder geval omhoog gaat. En ik denk, maar dat is misschien meer wat mijn eigen hoop ook is, is dat doordat we met deze mensen gesproken hebben op zo'n evenement, dat we de interactie hebben gehad, dat het ook de juiste fit is van het soort talent. Dat zij ook begrijpen wat de cultuur is, wie wij zijn. Want ik denk, we hebben het altijd over, we willen graag best fit talent. Want je wil gewoon ook mensen die bij je cultuur passen.
6: Uiteraard.
9: En hoe instrueer je zo'n influencers dan? Of de mensen die deze campagne vanuit jou uitvoeren? Wat geef je ze mee? Want het mag niet te hip, waardoor het niet meer authentiek is. Het moet wel vernieuwend zijn, want je wil juist iets doorbreken. Hoe brief je ze?
7: Nou, het is sowieso niet dat we zeggen, je mag dit of dit niet doen. Dus het is meer, we geven ze mee, dit is waar wij als werkgever voor staan. Dit is waarin we geïnteresseerd zijn. Maar juist dat een beetje openstellen zorgt ook voor de verrassende verhalen. Dus we hebben gewoon heel veel gesprekken met onze eigen medewerkers. Dus ook toen Sylvana bij ons de fabrieken inging of naar de boerderij ging. Juist die open vragen, die open gesprekken maakt het heel interessant.
9: Wat is iets wat jij komende periode nog graag wil neerzetten qua employer branding? Je kent de markt goed, je hebt veel ervaring. Je weet dat iedereen zijn hygiëne op orde moet hebben. Dus je moet goede onboardingstructuur hebben, goede pagina's, social campagnes, et cetera. Maar waar ligt voor jou iets nieuws of iets spannends waarvan je zegt, dat zou ik nog wel graag een keer willen doen?
7: Nou, waar ik altijd tegenaan loop is, ik denk de toegevoegde waarde van employer branding wordt steeds meer het laten zien van impact. Dus niet alleen je recruitment impact, maar hoe ga je uiteindelijk ook de business laten zien waar je de waarde toevoegt. Dus het echt in kaart brengen, meetbaar maken van je employer brand.
6: Maar bedoel je dan meer de belofte die je maakt met je purpose communicatie?
7: Nou, bijvoorbeeld, we hebben recruitment KPI's waar we aan bijdragen. Dus de time to fill kan omlaag. Nou, dat is daar dragen wij indirect aan bij. Daar hebben we natuurlijk een heel recruitment team.
9: De time to fill?
6: Ja, hoe lang duurt het voordat de vacature is ingevuld?
7: Ja, nou, dus wij dragen vanuit employer branding daaraan bij. Dus hoe zorgen we dat recruitment beter en sneller zijn werk kan doen om mensen binnen te brengen? Dan zit er een stukje aan engagement. Dus hoe zorgen we dat mensen trots zijn en ambassadeurschap uitdragen? Dat is eentje die je ook kunt meten. Dan zit er campagne metrics. Dus hoeveel mensen bereik je? Wat is de engagement daaromheen? Wat ik fijn zou vinden is als we dat veel meer in één dashboard kunnen krijgen en echt heel to the point kunnen zeggen, dit is daadwerkelijk de impact die wij maken. Want dan kun je het ook veel beter aan de business verkopen. En daar uiteindelijk moeten we het daar ook voor doen.
6: Mooi.
9: Ja, en als je dan kijkt naar die impact maken, hoe hou je daar controle op? Dus wat meet je allemaal en hoe evalueer je dat?
7: Nou, zoals ik zei, we hebben dus de recruitment KPI's. We kijken heel erg naar campagne en organische performance van onze content. En ik zou willen kijken meer naar hoe performen wij bijvoorbeeld op mijn LinkedIn ten opzichte van onze concurrenten. En de next step, maar die vind ik nog wel lastig. Hoe meet je nou je employer brand strength wereldwijd? En we zitten in zoveel landen. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we daar meten wat is onze ontwikkeling in brand performance?
9: Tjecht, het zit er helaas weer op. We moeten ons mooie strandje verlaten. Maar ik wil je bedanken en tof dat je hier was.
7: Jullie bedankt.
9: Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net als Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen. Volg ons dan op de LinkedIn-pagina. Maar we zijn ook op TikTok, net zoals Friesland Campina. En praat daar mee of volg. Volgende week hoor je een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Drek Spraak.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog de baas was van de UEFA. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten, en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Socialist was in Amerika lange tijd eerst een scheldwoord en pas daarna een politieke stroming. Maar bij de Democraten is dat langzaam aan het veranderen. Met Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez en Zoran Mamdani heeft de socialistische vleugel van de partij inmiddels een aantal bekende gezichten. En er komt een nieuwe naam bij. Abdul el-Sayed won deze week nipt de Democratische Senaatsvoorverkiezingen in Michigan. Voor progressieven is dat een nieuwe overwinning. De vraag is alleen of een socialist ook een republikein kan verslaan in een swing state als Michigan.
1: And so as folks ask, if and when we win this race, how are you going to beat Mike Rogers and their money? I want you to remind them that if we come through this, when we come through this, inshallah.
0: Terwijl democraten twisten over hoe links de partij moet worden, woedt bij de republikeinen een heel ander gevecht. J.D. Vance gold lange tijd als de vanzelfsprekende kroonprins van Donald Trump. Maar in de peilingen krijgt hij steeds meer concurrentie van Marco Rubio. De race om Trumps politieke erfenis is begonnen. Dit is aflevering 358 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Jeanne en Luc. Jan is op vakantie en dus wenden we ons, zoals gebruikelijk, tot het nepotistisch alternatief.
2: En dat ben ik, David Hammelburg, vanuit een kolkende New York. Ik kijk even naar buiten. Grijs en miezerig en een graadje of 36.
0: En stortregen.
2: Nou, dat was gisteravond wel, kon vanavond weer, dit weekend ook. En ik vind het leuk, want het is de eerste keer dat ik het tenminste doe via deze videoopname. Dus dat, dat vind ik zelf ontzettend leuk. Kunnen we elkaar onder acht ogen weer eens zien.
0: Ja. En ik herken je ook trouwens. Maar goed. Wat is jou deze week opgevallen?
2: Nou, ik ga weer terug naar de reflecting pool in Washington. Dat speelt al een paar maanden. Trump zegt steeds dat er 350 voet open is gesneden met Stanley meshes. En dat het dus vandalen zijn geweest waarom die reflecting pool er zo uitziet zoals hij uitziet. Janine Pirro, de openbare aanklager in Washington, ging daarin mee. Ze hebben ook een aantal mensen gearresteerd. Waaronder voormalig Amerikaans Olympisch atleet David Hearn. En dat heeft ze deze week ingetrokken met de tekst. Er is gewoon geen bewijs. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hun werk niet goed gedaan in het naar buiten te brengen. Dus ik trek de klacht terug. Toen werd Trump woest en de minister van Binnenlandse Zaken Burm ook. Afgelopen maandag was er een ontmoeting in dit huis waar Pirro met dossiers kwamen met bewijs dat het allemaal doorgestoken kaart was, dat er geen bewijs was. En Trump op zijn Trumps zei hoor, nee hoor, het is helemaal niet waar. Het is gewoon vandalen. Er zijn 5 mensen, 6 mensen gearresteerd. We hebben bewijs, dat zullen we ooit laten zien. Nou, en dat is dus nu een enorme rel geworden in Washington. En Janine Pirro is een van zijn grootste aanhangers. En zo bovendien kennen ze al, ze zijn bijna beide allebei 80. Dus ze zijn ook heel dik bevriend, komen uit hetzelfde milieu in New York en Westchester. Dus ja, dit is de rel van de week.
0: Ja.
2: Wat is jou opgevallen deze week?
0: Nou, ik had nog even een vraagje over Pirro. Denk jij dat hij de afzet?
2: Volgens de kenners wel.
0: Ja.
2: Ik weet het niet, want dan zal hij dat eigenlijk al hebben gedaan. Hè. We nemen dit op donderdag op. Ja. Dus het is al een paar dagen geleden. Dus het zou me niet verbazen als dat uiteindelijk wel gebeurt. De weddenkantoren staan open, vol weddenschappen. Of dat nou wel of niet gebeurt, ik weet het niet. Maar dat was echt bonje en slaande ruzie.
0: Oké, alright. Nou,
2: en jouw week?
0: Ja, mijn verhaal. Dat gaat over Truth Social. Dat is het eigen sociale netwerk van de president. En daar is de volgende regeling bedacht. Flitshandelaren, dat zijn dus speculanten op de beurs. Die kunnen tegen betaling van, voor zover ik begrijp, $100.000... een soort abonnementje krijgen waardoor ze een paar seconden eerder toegang hebben tot de berichten van Trump op Truth Social. En die berichten hebben natuurlijk heel vaak gevolgen voor de beurs. Bijvoorbeeld nu, hè, al dat gedoe over de straat van Hormuz. Hebben ze daar nu wel of niet een overeenstemming over? Op het moment dat het antwoord is ja, het gaat weer wat beter, krijg je onmiddellijk een kleine fluctuatie op de beurs. En daar kun je dus, als je een goede flitshandelaar bent, een vermogen mee verdienen. Dus je abonneert je voor $100,000 op Truth Social en je krijgt, naar mijn idee, puur voorkennis. En wat ik me afvraag, ik weet niet of jij daar dingen over hebt gevonden, maar volgens mij is het gewoon verboden. Voorkennis, ja, is, voorkennis is verboden, ja.
2: Ja, en volgens mij is het verboden, maar totdat iemand die strijd aangaat, is er niks verboden. En daar rekent Trump natuurlijk op. Het is weer een verdienmodel, ja, vanuit zijn positie in het Witte Huis. En het is niet de eerste keer, hè? Nee. Al die speculatie rondom de oorlog in Iran, of wat hij dan noemt, de excursie in Iran.
0: Ja.
2: Met voorgenomen kennis dat er weer een aanval zou komen of niet. Dat wisten mensen 10 minuten of een kwartiertje voordat dat begon. En hebben daar miljoenen aan verdiend.
0: Ja.
2: En nou ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, volgens mij is dit een zaak van de Democraten, mochten zij winnen in november, om dit hevig aan te gaan pakken.
0: Ja.
2: Dus deze rel is nog niet over, denk ik.
0: Wat een mooie brug naar het onderwerp waar we het over gaan hebben, namelijk de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan. En die zijn gewonnen met een heel klein voorsprong door Abdul El-Sayed. Dat is een democraat uit de socialistische vleugel van de partij, de DSA, Democratic Socialists of America, waarin bijvoorbeeld ook Zoran Mandani zit, de burgemeester van New York, en Alexandra Ocasio-Cortez, een congreslid uit New York. Om het maar simpel te houden, je kunt zeggen, nou ja, dan heeft een meneer net met een beetje, klein beetje de gewonnen daar bij een voorverkiezing. Een voorverkiezing is nog niet de verkiezing. Maar hoe is het hem eigenlijk gelukt om te winnen van zijn tegenstander Haley Stevens, een hele gematigde vrouw, persoon, die nou ja, eigenlijk, ik zou zeggen, nergens aanstoot gaf. Wat is hier gebeurd?
2: Sterker nog, in de peilingen zie je dat als Stevens had gewonnen, zij een betere kans zou hebben gehad tegen Mike Rogers in november.
0: Dat is de Republikein,
2: ja,
0: hè?
2: Precies. Ja. En El Sayed, die loopt een paar punten achter. Dus ja, slim zou zijn geweest om de gematigde democrat te kiezen, want die zou dan een betere kans hebben. Maar in dit geval, Michigan is een beetje een uitzondering. Want zoals je weet is Michigan de grootste staat van Arabisch-Amerikaanse moslims.
0: Ja.
2: Dat vanwege dat Ford-fabriek, dat is al meer dan
0: allemaal,
2: ja, zo. Die,
0: allemaal in Dearborn, daar kwamen ze.
2: Allemaal in Dearborn en Wayne County, waar Detroit onder ligt.
0: Ja.
2: En die El Sayed, net zoals Mandani in New York, had al nooit iemand van gehoord. En is met kleine bedraagjes en jonge, jeugdige, enthousiaste volgers het toch weten te overwinnen. En het hoofdpunt in Michigan, en daarom is het een beetje een bijgeval, of wat anders dan andere staten, het hoofdzaak was Israël. Namelijk, El Sayed is een uitgesproken anti-Israël kandidaat. En bovendien heeft APAC, de Amerikaanse-Israëlische lobby, nog $30 miljoen geschonken aan Haley Stevens. En dat werd het hoofdpunt van de discussie binnen Michigan. Dus dit ging minder over gezondheidskosten en de portemonnee kwesties. En meer over het fundamentele verschil in hoe ze over de staat Israël en over Jodendom dat zien.
0: Ja, okay.
2: Dus dat was één van de redenen.
0: Okay. Ik heb meteen twee vragen daarover. In de eerste plaats, in hoeverre is dat gedachtegoed nu een symbool of een metafoor voor wat zich in de rest van op zijn minst de swing states afspeelt, vooral bij jongeren. En de tweede vraag hangt ermee samen. Want ik heb gekeken naar het verkiezingsprogramma van die El Sayed. En dat was inderdaad een keurig, ik zal maar zeggen, socialistisch pamflet. Met een 36-uurige werkweek. En loonsverhoging. En goedkoper openbaar vervoer. En voorzieningen. En beter. Noem maar om. Allemaal dingen waarvan je zegt. Nou, daar zou een Europese progressieve partij ook best iets mee kunnen winnen. Dus,
2: of die bij Noorwegen, wil je zeggen.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
2: Prima vragen. Ten allereerste, ik ben zelf met het woord gekomen van symbooljournalistiek. Want die strijd en mission weer met argus ook bekeken door media in de Verenigde Staten. En de vraag was inderdaad, is dit nou de trend, de progressieve kant van de Democratische Partij. Maar als je mij vraagt, ik heb eens even nagekeken. Van alle kiezers of alle verkiezingen in november, dan heb je het over het huis, lokale congres, senaat, burgemeesters, gouverneurs. Dus dat zijn er veel meer dan 435. Zijn er wel geteld 11 kandidaten die zichzelf identificeren met als DSA, de linkse tak van de Democratische Partij. Ja, jonge, enthousiaste mensen. Inderdaad, zoals je zegt, past prima in Noorwegen. Maar het tweede deel van jouw vraag is, hoe kan dat eigenlijk? En hun platform is redelijk en goed socialistisch. Maar onder dat platform van DSA het algemeen heb je ook dingen wat Amerikanen helemaal niet bevallen. Weg met de president, die moet worden gekozen door het congres. Weg met het senaat. Weg met politie. Weg met gevangenissen. Je hebt het over een land van law and order. En dat bevalt de meeste Amerikanen niet. Dus het is... Werkt het? Ja.
0: Ja,
2: maar is dit nou het momentum waar iedereen over heeft? Ik betwijfel het. Nog één punt. Cori Bush, weer zo'n DSA-kandidaat in St. Louis in Missouri, verloor, en ze kreeg maar 36% van de stemmen, in een zeer blauwe stad zoals St. Louis. Dus het werkt niet overal. Nee. Nu een vraag aan jou.
0: Ja, oké. Okay.
2: Is dit, en ik vind het wel, maar is dit een beetje wat de Tea Party was aan extreem rechtse kant in 2009. Ja. Kan je de DSA een beetje daarmee vergelijken vanuit de linkse kant?
0: Nou, in afval, wel hoe het opkomt als klein groepje binnen een partij. Dat was bij de Tea Party ook. De Tea Party koos overigens zijn naam destijds, even uit mijn hoofd hoor, omdat dat terugging naar de Amerikaanse revolutie en de opstand tegen de Britten. Toen op een bepaald moment, omdat ze discussieerden over de stelling dat je alleen maar belasting mag betalen als je ook mee mag beslissen. En dat mocht koloniaal Amerika niet. En toen hebben ze uit een soort protest in de haven van Boston een schip laten zinken, of meerdere schepen, met een hoop thee erin. Dus daar dacht... dit was dus een protestpartij, net zo op diezelfde manier. En die vond de Tea Party een prachtige naam. En ik ook trouwens, mooi gevonden destijds. Maar dat was eigenlijk een partij die een soort van republikeinse anarchie voorstond. Die wilde eigenlijk van bijna alle regels af. Was ultra-rechts, zeer religieus. En had ook wel een paar prominente leden. Ik denk aan Ted Cruz, die nog steeds senator is voor Texas. Dat was een echte Tea Party man. En dat is hij volgens mij eigenlijk nog steeds. En die Tea Party heeft binnen de Republikeinse Partij best wat macht gehad een tijd lang, tot ze werden vervangen door MAGA. Dat is een beetje mijn idee. Dus de vraag terug aan jou, gesteld nou dat je bij de verkiezingen wat succes krijgt van die DSA in de Democratische Partij, van die socialisten. Is het dan zo dat je kunt spreken van de opmaat naar echt een verandering binnen die partij? En ik vraag het omdat bij deze verkiezingen van die El Sayed, dat was weliswaar een minimale meerderheid die hij haalde, maar de opkomst, vooral onder jongeren, was behoorlijk groot.
2: Ja, een record zelfs.
0: Ja.
2: Nogmaals, kijk, Jody Ernst, de senator uit Iowa, was eigenlijk de eerste echte Tea Party-kandidaat die won. Ted Cruz was daar onderdeel van. Je moet natuurlijk kijken of kandidaten zoals El Sayed inderdaad winnen. Kijk, als ze niet winnen, dan gaan we weer een beetje terug naar af. Hè. Dan blijven we toch op de gematigde gemiddelde van de Democratische Partij.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ook dat doordat zo'n radicale democraat wint in een swing state, de kansen voor de republikeinse tegenkandidaat stijgen. Dus werk je daarmee niet een overwinning van de tegenpartij in de hand?
2: Het is precies wat Mike Rogers zegt. Godzijdank heeft de DSA-kandidaat gewonnen. En het was nog een hele... Ik geloof dat er $80 miljoen uiteindelijk mee is gemoeid met die hele race. Dus ik sta lekker voor. Laat die democraten elkaar maar afmaken. Zoals ik net eerder zei, in de peilingen staat hij achter, terwijl die Haley Stevens voorstond op hem. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is too close to call in november. Het is pas augustus. Maar ik denk inderdaad dat een diverse staat zoals Michigan, dat je een betere kans zou hebben gehad met een gematigde kandidaat die, ja, laten we zeggen, meer mensen kan toespreken dan een links, wat zij noemen, radicale communist. En dit speelt helemaal in de kaart van Trump, hè, die dus al een paar weken bezig is elke democrat een communist of een marxist of een socialist te noemen. Dit speelt helemaal in zijn kaart.
1: Ja, ja. En dan een vraag, je had het al even over, maar de opkomst van die socialistische vleugel. Jij zegt in Michigan speelde vooral de kwestie Israël, Palestijnen, Israël, Iran een grote rol. Er zijn veel,
2: Gaza.
1: Ja, Gaza. Er zijn heel veel. Er zijn veel Arabische Amerikanen die anti-Israëlisch zijn. En dat zie je in deze stem, zie je dat dan eruit komen. Hoe zit dat dan met de rest van het land, waar deze frak of deze groep begint een beetje voet aan de aarde te krijgen? Gaat dat ook alleen maar over die ene kwestie? Of zijn er ook echt wel principiële kwesties over de verandering van de, laten we zeggen, traditioneel kapitalistische maatschappij naar een wat socialistischer vorm? Is dat echt een kwestie? Of gaat het echt alleen maar om het Midden-Oosten?
2: Ja, het gaat niet alleen maar over het Midden-Oosten. We hebben het zo vaak over de portemonnee-kwesties. Huisvestigingen, gezondheidskosten enzovoort. Maar kijk, wat ook meespeelt, deze beweging is eigenlijk groot geworden tijdens de opkomst van Bernie Sanders. En Bernie Sanders is niet zo radicaal als de DSA nu doet voorkomen op hun partijplatform. Ja. Maar toen Bernie in de race meedeed in 2016 waren er, ik geloof, minder dan 10.000 leden. Er zijn nu 120.000 leden in de DSA. Ja. Dat is nog niks, hè, in een als onderdeel van een partij, als je het over honderden miljoenen mensen hebben die mogen stemmen. Het zit hem in de jeugd. Als je naar de peilingen kijkt binnen Michigan, zie je dat de grootste opkomst was in Ann Arbor. Dat is waar de University of Michigan zit. Veel jeugd, veel links-progressief denkende mensen. En het gaat niet alleen over Israël of Gaza of Iran. Het gaat ook over het feit dat die linkse beweging een tweede Noorwegen wil zijn. Dat is gewoon een kapitalistisch land waar de zorgen voor de mensen een hoofdrol spelen. En dat is een iets heel anders dan wat de rest van de Democratische Partij doet. Wat ik zeg, en jij bent het er volgens mij ook wel mee eens, democraten hebben eigenlijk geen goed verhaal.
1: Nee, dat klopt.
2: Dat is een beetje uitgespeeld. Daar heb jij het al eerder over gehad. Misschien moet je even herhalen wat jij daarover denkt.
1: Ik heb nog niet één democraat gehoord met een fris plan voor de toekomst van het land. Economisch niet, politiek niet, in geen enkel opzicht. Het enige wat ik hoor, zijn er democraten die roepen dat het regime van Trump en alles wat daarmee te maken heeft moet worden teruggedraaid, omgedraaid, verstoten, en dat Amerika weer moet terugkeren naar de traditie van daarvoor. Verder niets. En de enige kandidaat die je hoort noemen is de gouverneur van Californië, Gavin Newsom.

0: En voor de rest hoor ik ook eigenlijk helemaal niks over kandidaten die ook iets voorstellen. Dus de Democratische Partij is alleen maar bezig met tekeer gaan tegen Trump. En in dit geval met het kiezen van een standpunt in een groot internationaal conflict. Dat is de eerste keer dat ze iets. Maar ook daar zie ik zie geen enkel kopstuk.
1: Dan kan je weer zeggen dat de DSA tenminste een boodschap heeft.
0: Dat is
1: niet dat iedereen het aan mij eens vindt, maar de rest van de Democratische Partij, ik geef je helemaal gelijk, ik zie het niet. Je hebt Pritzker, Newsom en Mark Kelly. En af en toe hoe je Kamala Harris. En daar houdt het gewoon mee op. Verder dus die hele niet. Democratische Partij in het geheel heeft geen duidelijke boodschap is die te verkopen is. Ze hebben geen boodschap. We hebben het er zo vaak over. Wanneer komt dat nou eigenlijk? Ja.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. Van wie was de volgende uitspraak? Ik twijfel er telkens over of Trump een cynische klootzak is zoals Nixon, of dat hij Amerika's Hitler is. Je hoort het zo. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: And I'm good for you.
1: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
2: Europe is going in some bad directions.
3: Maar voor hoe lang nog?
4: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
5: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
6: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
4: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
7: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Hey, ondernemer.
10: Hallo?
9: Kan je me horen?
10: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog de baas was van de UEFA. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag. 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
15: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
16: Van wie was de volgende uitspraak? Ik twijfel er telkens over of Trump een klinische klootzak is zoals Nixon, of dat hij Amerika's Hitler is. Dat was in 2016. En die uitspraak was van James Donald Bowman, alias James David Hamill, alias James David Vance, alias J.D. Vance. Zo dacht J.D. Vance in 2016 over kandidaat Donald Trump. De vicepresident, want dat is iets geworden, die heeft zich inmiddels bekeerd tot MAGA en wordt door Trump nog steeds gezien als de meest waarschijnlijke opvolger. Die zou best een regering willen zien waarin Vance de president wordt en Marco Rubio, de grote concurrent, zal ik maar zeggen, zijn vicepresident. Maar in peilingen onder Republikeinen zakt Vance steeds een stukje weg. En staat Rubio er steeds beter voor. Vance denkt zelf dat hij wel op steun van Trump kan rekenen. En gelijk heeft hij, want dat heeft Trump ook zelf gezegd.
0: Do you and President Trump ever talk about the future? I never bring it up, but sure, the president brings it up a lot. It's coy or it's not positive or negative. It's just he kind of talks about it. Like, what's going to happen? You know, how do we make sure that we're successful? What does that mean for the future? It's more of a conversation like that. I have no doubt that the President of the United States is going to be very supportive of anything that I ultimately decide to do. But we really just haven't talked about what that thing will be.
16: In februari stond Vance nog op 53% en Rubio op 7%. Bij een recentere peiling in New Hampshire was het 36% voor Vance tegen 26% voor Rubio. Hoe komt het dat Vance wegzakt in de peilingen en dat Rubio omhoog komt in die peilingen? Al liggen ze nog een eindje uit elkaar.
15: Even beginnen met nieuws van net. En dat in volgens de Washington Post vandaag nog Trump heeft geroepen of gezegd dat Vance zijn opvolger moet zijn in de hoop dat Rubio de vicepresidentskandidaat is. Dat is hot off the press. Maar het verhaal Vance vind ik bijzonder interessant. Volgens mij heeft de komst van Rubio meer te maken met het heeft een paar redenen. Rubio is eigenlijk nooit mager geweest, alleen oerconservatief. Volgt keurig wat Trump wil en wat Trump doet. Maar heeft zijn eigen ideeën en kan dat grandioos formuleren zonder aantekeningen. Het is vaak als hij binnenkomt de slimste persoon in de Kamer. En dat merk je aan alles. Vance heeft klappen gekregen door Iran, want hij was het niet eens met de actie. En vervolgens moest hij het plan, zo ver je dat kan noemen, van Trump verkopen. En een onderdeel is of werd van de onderhandelingen. Dus dat was een pijnlijk moment van hem. Hè? Dus iets te onderhandelen in een oorlog waar hij zelfs niks in zag. Dus de eigen MAGA-achterhang is tegen hem gaan werken. Vind jij trouwens dat Rubio meer MAGA is dan Vance? Of dat hij een andere insteek heeft?
16: Nee, ik ben het eens met wat je zei. Ik vind Rubio veel minder MAGA. Rubio is, dat blijkt uit alles, gewoon de enige geroutineerde politicus in het hele gezelschap. Hij is jarenlang senator geweest. Hij kent de politiek van binnen en van buiten. Hij heeft senator in Florida. Hij is tweetalig. Hij is van Cubaanse afkomst. Spreekt vloeiend Spaans. Heeft dus ook goede relatie met Spaans sprekende Amerikanen. Hij is, zoals je al zegt, hij heeft nooit aantekeningen nodig. Hij heeft een verhaal in zijn hoofd en dat komt er vlekkeloos uit, zonder versprekingen. Zijn boodschap is bovendien altijd wat gematigder. Ik merk vaak een beetje een strijd tussen misschien Trump, min of meer gesteund dan door Vance aan de ene kant, en Rubio aan de andere kant. Die pakt altijd net een iets andere toon, klinkt iets milder, is iets sneller geneigd om te zeggen, nou ja, de diplomatieke mogelijkheden zijn er nog echt wel, hoor. We komen er wel uit dit probleem. En de vraag is dus, als je denkt in kandidatuur, wat is nu een beter soort kandidaat? Denken wij dat tegen de tijd dat dit echt speelt, en dat is dus over ruim 2 jaar pas, denken we dan dat de MAGA-beweging nog zo machtig is dat die zal doordrukken, en als het zo zou gebeuren, als Vance kandidaat zou worden en Rubio, dat ze dan de Vance de voorkeur geven? Of ligt het meer voor de hand dat wat je nu toch links en rechts steeds meer voelt, ook binnen de Republikeinse Partij iets van het midden of iets van de redelijkheid daarin terugkeert. En dat ze dus liever iemand zien als Rubio. Mijn indruk is dat laatste. Maar het is een slag in de lucht. En je weet, ik ben een slechte voorspeller. Dus dat zeg ik er nog maar weer eens bij.
15: Wie zei ook alweer, als ik één droom waar kan maken, is het vandaag de krant, de New York Times, van aanstaande maandag in mijn hand.
16: Ja, dat is een vriend uit de persoonlijke sfeer. Toen bij een rondje mannen aan een dinertje die vraag werd gesteld, als jij nou een wens mag doen, welke is dat? Nou, en iedereen kwam dan met heel rijk worden, of de mooiste auto van de wereld, of een vrouw die ze graag wilde, van alles en nog wat. En die ene man die zei dus, nee hoor, ik wil het Financieel Dagblad van aanstaande maandag. Dan ben ik al helemaal tevreden. Ja.
15: Nu de volgende vraag. Wat jij wijst op iets waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, of niet veel. Vance is de beoogde opvolger van Trump in de MAGA-beweging.
16: Ja.
15: Mijn vraag is, bestaat er een MAGA-beweging zonder Trump?
16: Ja.
15: Want niemand is wat Trump is. En J.D. Vance heeft de charisma niet, de boosheid niet, de manier waarop Trump alles en iedereen aanvalt. Dynamiek van de legende van advocaat Roy Cohen, waar Trump tot de dag van vandaag nog op zin speelt. Heeft Vance dat? En als Vance dat niet heeft, is dat einde MAGA of wordt dat wat anders?
16: Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik denk dat Vance, als zijn kandidatuur serieus zou worden, ontzettend gaat bijleren. Denk even om het zinnetje waar we daarnet dit stukje mee begonnen. Namelijk dat diezelfde Vance Trump vergeleek met Nixon of Hitler. Nou, dat heeft hij duidelijk bijgeschaafd. En ik denk dat wanneer hij kans zou hebben op de kandidatuur en dus misschien op het presidentschap, dat hij dan wel een methode vindt om het eens te worden met de MAGA-beweging. Dus ik denk dat hij zich aanpast. En het is een razend intelligente man. Dus dat kan hij ook. Het is een hele behendige man. Dus dat kan hij. Maar er zijn andere dingen. Je moet ook iemand, dat is vaak met verkiezingen, mensen moeten iets zien, iets voelen bij een kandidaat. Dus ze moeten of zich gesterkt voelen, zoals bij Trump duidelijk het geval was, of ze moeten iemand ontzettend aardig vinden, zoals dat is gebeurd bij Bill Clinton en misschien ook wel bij Obama. Of ze moeten zeggen, we hebben een enorm vertrouwen in iemand. En nu is de vraag, als Rubio en Vance naast elkaar komen te staan, in bij wie in die MAGA-beweging komt dan het meeste vertrouwen? En dan hou ik het nog steeds op Rubio.
15: Ik geef je gelijk, maar er is ook nog een andere reden. Hè? 10 jaar geleden, waar we mee begonnen in deze podcast, was de vergelijking met Nixon en Hitler. In 10 jaar tijd is hij dus 100% of 180 graden gedraaid. Is hij binnen die MAGA-beweging wel geloofwaardig? Mijn gevoel zegt dat je die stijgende peilingen van Rubio ziet, dat hij veel meer geloofwaardig is dan Vance, omdat hij nooit is afgetreden van zijn eigen ideologie. En dat merk je aan alles. Ja. Hij heeft zich nooit bekeerd. Hij is nooit meegegaan of niet meegegaan. Hij is altijd een beetje zijn eigen weg gegaan. En dus speelt onafhankelijkheid van zijn eigen ideologie volgens mij een veel belangrijke rol dan zo'n Vance die 180 graden is gedraaid.
16: Ja,
15: geloofwaardigheid is dan een onderwerp
16: Dat is een onderwerp. En het is een onderwerp omdat mensen zullen afvragen hoe Trump hiernaar kijkt. Want die kent dat verhaal over Nixon en Hitler ook. En Trump zijn opvatting, en daar heeft hij het ook wel eens over, is dat hij zegt dat iemand die bijdraait in zijn richting, die vergeeft hij als het ware alles wat hij ooit verkeerd heeft gedaan. Want die heeft hij nu kunnen omarmen. En daar is hij dan hartstikke blij mee. En dat koestert hij. Dat is letterlijk zijn filosofie. En ik denk dat er heel veel Republikeinen zeggen, nou ja, als Trump dat vindt, wie ben ik dan om dat niet te vinden? Wat is erop tegen dat iemand een standpunt heeft en verandert, een ander standpunt neemt? En of dat nou uit tactische overweging is of uit overtuiging, dat doet er niet zoveel toe. Maar dat Vance heeft dat al eerder laten zien, dus dat kan hij opnieuw laten zien. Dus nogmaals, ik denk dat het argument van, laten we zeggen, een draaikont, dat zou ook in zijn voordeel kunnen werken.
15: Nog één laatste vraag hierover. Een zittende vicepresident maakt niet zoveel kans in de geschiedenis van de 250 jaar Amerika tot president te worden.
16: Nee, hoe vaak is het gebeurd?
15: Nou ja, volgens mij is het 4 keer gebeurd. Dat waren Adams, Jefferson, Maarten van Buren en George H.W. Bush naar Reagan. Dus het is statistisch gezien dus ook gewoon lastig om je oude baas direct op te volgen. Nixon is het overkomen, maar dat was niet direct nadat hij vicepresident was. En natuurlijk Biden ook. Maar een zittende vicepresident, ook niet makkelijk.
16: Nee, en jij noemt Adams en Jefferson, maar volgens mij, dat is helemaal aan het begin van de Republiek, was dat in een periode dat dat het nog mogelijk was dat de winnaar president werd en de verliezer vicepresident.
15: Ja, dus dat was de natuurlijke opvolging. Maar
16: zeggen, de grondwet was op dat punt nog niet helemaal af.
15: Nee, maar goed, na 8 jaar 1 kandidaat als president en daarna nog een vicepresident uit hetzelfde regime werkt ook vaak averechts. Want binnen Amerika willen ze ook wel eens wat verandering zien. En niet steeds maar hetzelfde. Nou. Dat zie je ook trouwens elke 2 jaar na de midterms.
16: Ja, dat klopt. Oké, we gaan de luisteraars vragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020. En laten we meteen beginnen met een audiovraag van Maarten Vos.
3: De laatste deal die Trump en de IRS maakten zorgt ervoor dat Trump onschendbaar blijft voor belastingfraude. Mijn vraag is, kan Trump hier winst op maken? Bijvoorbeeld zeggen dat hij 100 kinderen heeft en die kinderbijslag opeisen. Of zeggen dat hij geschonken heeft aan een goed doel en dat geld terugvragen. Of zijn er misschien andere mogelijkheden?
16: Ja, mijn eerste reactie zou zijn, ik acht alles mogelijk. Ja.
15: Ja, dus heeft hij 100 kinderen?
16: Nee, maar misschien, wie weet. Maar dat is natuurlijk een beetje een absurd voorbeeld, maar ik begrijp best wat Maarten bedoelt. Het laatste proces, of de laatste procedure die loopt over Trump en aftrekbaarheid van posten, die heeft hij verloren. Of dat loopt nog, maar dat is niet helemaal gegaan zoals hij wilde. Maar inderdaad, vooral ook omdat de Trump Corporation, die is verdeeld in, ik geloof, meer dan 100 BV's. Corporations, en die hebben allemaal, die kunnen allemaal aan charitatieve doelen doen. En daar kun je inderdaad, volgens het Amerikaanse systeem, kun je daar behoorlijk wat geld aan verdienen. En voor de rest, ja, ik weet het niet. Ik blijf verbijsterd door de verhalen die af en toe naar buiten komen over alles wat te maken heeft met Trump en belastingen. Maar
15: tot en het feit dat hij 2,2 miljard dollar heeft verdiend dit jaar of vorig jaar. Ja. Ook niet oninteressant.
16: Niet oninteressant, maar ook niet verboden.
15: Nee. Goed verdienmodel president van Amerika zijn.
16: Ja. Dus het is niet verboden. En bovendien, hij houdt zich wel aan de regels. Want de deals die worden gesloten door degene die het bedrijf leiden, in dit geval zijn kinderen of vertrouwelingen. Dus officieel is zijn bezit in escrow, heet dat, op een zijrekening. Maar hij bemoeit zich er natuurlijk wel mee. Alleen dat kunnen we niet zien en daar kunnen we hem niet op betrappen. Maar hij doet.
15: Nog één ding, hè, dat speelt weer in de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie.
16: Ja.
15: Zijn voormalige privé advocaat. En een van de deals die hij dus heeft gemaakt is dat hij vrijstaat van de IRS en al die zaken. En daar heeft Blanche in zijn hele hoorzitting gedoe bij in de Senaat nooit van afgestaan. Dus dat is een van de punten wat het allemaal zo controversieel maakt.
16: Ja. Oké, okay, we hebben nog andere audiovraag en die komt van Robert Overweg.
9: Ik heb een vraag over waarom Trump niet meer aangevallen wordt op het financiële beleid dat hij nu voert. Er gaat van alles mis. Ten eerste voert hij een dure oorlog, waarvoor het geld ondertussen op is, maar die ook de rentes doen laten stijgen. En daarvoor liet hij de rentes wereldwijd al stijgen vanwege zijn onvoorspelbare importbeleid of importtarievenbeleid. Verder is het dus ook nog zo dat hij heel veel van die importtarieven terug moet betalen vanwege het feit dat die ongeldig zijn verklaard. Waarom horen we hier niet meer over en is dit geen probleem voor de Verenigde Staten?
16: Nou, ik begin even met het laatste, Robert. Als er één onderwerp is waar we het vaak over hebben bij BNR, dan is het dit. En ook in de podcast. Dus we hebben hier al heel veel aandacht aan besteed. Waarom hij niet op zijn financiële beleid wordt aangevallen, dat gebeurt ook. Want er zijn wel degelijk onderhandelingen met het congres. Bijvoorbeeld over het extra bedrag dat ze wilden voor defensie. Dan moest een enorm bedrag worden toegevoegd aan de defensiebegroting. En dat gaat doodgewoon langs het parlement. Dat kan niet. Je moet het zo zien. De president van de Verenigde Staten kan ongeveer alles beslissen wat hij wil. Die gaat over alles wat je maar kunt bezinnen, behalve over geld. Als er geld nodig is, dus budgettaire behoeften zijn, dan moet dat via het parlement. Dat zijn vaak hele rauwe, nare gevechten. Dat is nu ook weer gebeurd met het aanvullen van het potje van het Pentagon met, wat was het? Ik geloof 90 miljard of zoiets. Enorm bedrag. Maar het gebeurt wel. En overigens, de president gaat ook niet over de rente. Hij wil niet anders. Hij gaat voortdurend tekeer tegen de voorzitter van de Fed als die niet doet wat hij zou willen. De rente verhogen, verlagen. Maar daar gaat hij niet over.
15: Even bijvullend, er zijn hier in Amerika heel veel vragen over wat er met dat geld gebeurt. Je hebt die heffingen. Wat je dan leest is dat er weer een paar miljard is gestort via de heffingen bij een Amazon. Maar in het begin van zijn tweede termijn had hij elke Amerikaan, ik geloof $2000 beloofd als cheque, met wat hij met die heffingen binnen zou komen. Nou, ik wil die cheque wel zien, waar is die dan?
16: Ja.
15: Dus intern in Amerika is dit een groot onderwerp. Want er zijn veel meer vragen dan antwoorden.
16: Ja. Oké. We gaan naar een vraag via, denk ik, Luc. Waar komt die? Via de mail? Robert Jan Schaping. Goeiedag, heren. Zoals altijd, dank ik voor de duiding. Ik merk dat jullie het steeds lastiger beginnen te vinden je objectieve houding vast te houden. En dat waardeer ik, want het gaat hier over elementaire normen. En journalisten die doen alsof ze daar geen taak in hebben, zijn vooral slappe hap. Enfin, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. We horen betreft Iran steeds Trump dit en Trump dat. Maar welke rol speelt Pete Hegseth nou in dit verhaal? En is de man nu werkelijk zo ontzettend slecht in zijn job? Of komt het door het enorme verschil in wereldbeeld tussen deze man en mijzelf? Nou, goede vraag. Overigens, het eerste deel van je vraag, dank. Het is altijd inderdaad ontzettend zoeken naar zo objectief en zo journalistiek mogelijk te blijven als we maar kunnen. Dus we zitten hier niet om Trump af te breken of om op te hemelen. En we krijgen heel vaak reacties, zowel de ene als de andere kant uit. Waarom zijn jullie zo pro-Trump? En de anderen zeggen, waarom zijn jullie zo anti-Trump? En dan zeggen wij tegen elkaar, klaarblijkelijk doen we het goed.
15: Dat is een
16: mooi compliment. Oké, okay, de rol van Pete Hegseth, dat is de vraag.
15: Ja, even over Hegseth. Hegseth, voormalige Fox Weekend host, die is benoemd voor veel Amerikanen nog steeds een raadsel waarom. Het is een ja-knikker. Kijk, ik zeg altijd het verschil tussen termijn 1 en termijn 2 van Trump is dat termijn 1, tenminste wat nog volwassenen mensen in de Kamer hadden die tegen Trump kunnen zijn, zeggen dat mag niet meneer, dat is illegaal, dat is tegen de wet. En Hegseth is een ja-knikker en dat vindt Trump heerlijk. Bovendien heeft hij steeds die stoere uitsprakingen over de warrior ethos. In ieder geval een controversiële rol die die Hegseth heeft. Deze week las ik net, ze waren in Camp David volgens mij deze week maandag. En toen heeft Hegseth er van langs gekregen van Trump. Dit over het verhaal over die munities, waar ze dus met te weinig van zouden hebben. En Trump zei tegen Hegseth, ik dacht dat dat al voorbij was. Ik dacht dat dat nu geen rol meer speelde. En uiteindelijk gaf Hegseth de schuld aan zijn rechterhand. Daar zei hij van dat hij Trump niet op de hoogte had gehouden en dat dat een communicatieprobleem was. Dus Hegseth doet stoer en spreekt vaak waanzinnige dingen uit. Heeft een volledige steun van Trump. En zodra hij kritiek krijgt, dan veegt hij de vloer met zijn eigen assistenten. Dus dat, ja, zo zie ik Piet Hegseth. Volgens mij, als je dat in Nederland vraagt, wat denkt men van die man? Is het antwoord?
16: Van Hegseth? Is het antwoord een gevaarlijke man met hele verontrustende opvattingen, bijvoorbeeld over het leed dat een oorlog brengt. Hij heeft bijna, als hij het heeft over een mogelijke slag of een nieuwe aanval, daar is hij altijd voor. En als ze dan zeggen, ja, maar daar komen ook mensen in om, dan haalt hij zijn schouders op. Interesseert hem niet.
15: Ja.
16: En dat zegt hij
15: jammer
16: ook.
15: Jammer dan.
16: Ja. Dat is, dat is voor mij een beetje het criterium. Los van het feit dat ik betwijfel of hij inderdaad wel een goede minister is. Nou.
15: Ja, zullen we het bij deze dan ook maar afronden?
16: Ja, laten we het daar doen. Terugluisteren kan via de BNR site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet ben je dan zo'n geweldig mooie Amerika-podcast koffiebeker. Tot volgende week.
15: En dan?
16: Ja.
15: Tot volgende week.
16: Tot volgende week, want dan ben je er nog steeds. En want Jan is nog
15: dan
16: steeds
15: weg.
16: Dan
15: ben ik er nog steeds.
16: Wij verheugen
15: ons. Het is niet al alternatief. Zo is het.
16: Oké, bye.
15: Bye.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ik pak je vast.
2: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
4: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
5: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. De nieuwe Colombiaanse president is pas één dag bezig en er zijn in Colombia nu al twee aanslagen gepleegd. Vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een drone-aanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn, en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat laatste, dat was er zeker bij de ondernemers van vandaag bij mij in de studio. Met speciale lampjes die de benen van fietsers vanaf de zijkant verlichten, willen ze meer veiligheid in het verkeer in Nederland. Maar dan komt er een grote programmeerfout aan het licht tijdens de drukste verkoopmaanden. Nou, de fout loopt flink in de papieren. Dat lijkt allemaal kommer en kwel, tot er ineens een lichtje gaat branden. Welkom, Lucie en Douwe. Leuk je te zien.
9: Hoi.
10: Goedemorgen.
8: Lucie, wie zijn jullie en wat doen jullie?
9: Nou, wij zijn Lucie en Douwe van Zimi. Wij maken het verkeersstukje veiliger van de zijkant op de fiets. Want 71% van de ongelukken gebeurt zijwaarts.
8: Douwe, waar hebben jullie het goed gedaan?
10: We hebben een merk met een smoel en een gezicht gebracht in een markt die ontzettend saai is.
8: Lucie, waar hebben jullie het ook zo fout gedaan?
9: Nou, afgelopen seizoen dachten we in één keer de hele batch te bestellen om klaar te zijn. Maar daar zat helaas een productiefout in.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, laten we beginnen met... leuk dat jullie er zijn. Laten we beginnen met jullie product Zimi. Douwe, je zei het al, het is eigenlijk een hele saaie markt.
10: Ja, ik kan me niet voorstellen dat er iemand wakker werd en dacht, ik ga vandaag een hele leuke fietslamp bestellen of kopen in de winkel. Nu zeg ik niet dat iedereen dat met ons product doet, maar we gaan het zeker wel op een andere manier insteken. En dat gaan we nog een tijd lang zo blijven doen.
8: Ja, want dit is een fietslampje, Lucie, dat ja, eigenlijk de verkeerde kant op gericht is, toch?
9: Ja, het is letterlijk omdraaien, omdenken. Wij verlichten de fietser zelf, want je wilt gezien worden in het verkeer. Dus waarom sta je dan niet zelf in het licht?
8: Want wat jullie doen is, ik heb hier het lampje bij me. Dat ziet eruit, ja, het is net even een ander lampje dan je normaal gesproken hebt. Maar in principe ziet het eruit als een fietslampje, zo herken ik het wel. Maar jij zei, dit moet je aan je stuur verbinden, maar dan wel zodat hij op jou gericht is.
9: Ja, exact. Het grote verschil met reguliere fietsverlichting is dat wij deze lamp zodanig hebben ontworpen dat het alleen de benen verlicht. En een koplamp is bedacht om breed en hoog te schijnen. Maar die van ons die verlicht echt enkel de bewegende benen.
8: Ja.
9: Het is dus ook een aanvullend product, want een koplamp verlicht de weg zelf.
8: Ja, en dan zie je dus, automobilisten zien dus die benen heen en weer gaan met licht.
9: Ja.
8: Dus ik kan me voorstellen dat dat dan heel zichtbaar is.
9: Ja, klopt. En het speelt ook in op een wetenschappelijk onderbouwd principe, biomotion. En biomotion is dus de menselijke beweging. Het is ook bewezen dat als je dat erkent in het verkeer, dat de automobilisten gelijk denken automatisch van, hey, daar fietst een mens, let op.
8: Ah, oké, goed. Wat kost een Zimi, Douwe?
10: €30.
8: Oké, dat is een behoorlijke prijs voor een fietslampje, toch of niet?
10: Dat is precies de vraag die je stelt in de context waar je het in moet zien. Kijk, €30, hè, we zijn een beetje gewend geraakt aan de HEMA-verlichting van €5. Die raak je na een week kwijt, koop je de 10 per winter, geef je die kinderen er nog 5 mee.
8: Ja.
10: Kom je onderaan de streep duurder uit. Kijk, wij maken een product wat staat voor veiligheid. Het is kwalitatief hoogstaand, het gaat meerdere jaren mee, heroplaadbaar. We moeten geld reserveren voor nieuwe innovaties, voor nieuwe producten.
8: Ja.
10: Daar hangt een hogere prijskaart aan, dat is de waarheid.
8: Wie kopen dit, Lucie?
9: Eigenlijk iedereen die fietst. Daarvoor hebben we het gemaakt. Maar nu, alle data afgelopen jaren heeft laten zien dat we vooral 3 groepen hebben. Dus de jonge ouders die het voornamelijk voor hun kinderen kopen. Ja. Rond een jaar of 8, 9 gaan zij zelf fietsen en dat is best wel spannend. Dan heb je nog het woon-werkverkeer. En dan heb je ook nog de betrokken senioren, grootouders, zeg maar. Dus iedereen...
8: Eigenlijk iedereen die fietst, zie je dit kopen.
9: Ja.
8: Als ik het zo... En waar liggen jullie?
10: We op onze eigen webshop.
8: Oké.
10: Okay. Ja,
8: geen retailkanalen?
10: Nog geen retailkanalen. Oh, okay. En dat is eigenlijk met een hele belangrijke reden. We moeten nog best wel voor uitleggen. De reden dat we hier zitten betekent nog dat er een probleem is dat mensen zich bewust van moeten worden. Ik moet uitleggen dat het een lampje de verkeerde kant op schijnt. En vervolgens uitleggen dat het voor €30 de komende jaren jou veilig maakt.
8: Ja.
10: Succes vanuit een retailschap.
8: Ja, snap ik. Ja, oké. Ja. Hoe groot is jullie team?
10: Was met 2 afgelopen winter. En we gaan nu met de huidige nieuwe crowdfunding investeren in het nieuwe team. Vanochtend verhuisd. Hoop in september met 10 te zijn. En dan zal het snel doorgroeien.
8: Wauw, oké. En kun je iets zeggen over omzet, winst, et cetera?
9: Ja, zeker. We zijn enorm gegroeid. Sinds het begin, waar we in 2023 nog 2000 stuks verkochten, is dat nu gegroeid naar 120.000 stuks in totaal.
8: Wow.
9: Dus dat is heel mooi. We zitten ongeveer in 2 seizoenen op 2,5 miljoen omzet momenteel. Winst zijn we echt hard mee bezig. Die potentie zit er echt zeker in. Alleen, we gaan er vandaag over praten. De Tommy-situatie heeft ons nogal wat geld gekost.
8: Laten we daar zo meteen over gaan praten. Eerst even terug naar het begin. Want Lucie, jij wilde ooit uitvinder worden, begrijp ik, toch?
9: Ja,
8: of niet?
9: Willy Wortel was mijn grootste inspiratie.
8: Oh, is. Ja. mooi.
9: Ja.
8: En is dat ook hoe Zimi is ontstaan, of niet?
9: Ja, zeker. Grappige side note, mijn naam is Lucie, dat betekent licht.
8: Ja.
9: Dus ik denk dat mijn ouders het al wisten, voordat ik het wist. Ik wilde dus altijd uitvinder worden vroeger. Ik heb meegedaan aan het beste idee van Nederland. Ik was gewoon heel gecharmeerd van problemen oplossen, tastbare problemen oplossen die iedereen ervaart. En het ook daardoor een stukje beter, makkelijker, veiliger maken voor de consument. Middels een low-tech hardware product, dat vond ik altijd gewoon al heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga bij de TU Delft studeren, want daar komen alle uitvindingen vandaan. En tijdens mijn master was het dus zover en mocht ik wat ontwerpen om de fietsers veiliger te maken voor maaltijdbezorgers. Nou, die zijn,
8: dat was de opdracht, begrijp ik.
9: Dat was de opdracht, okay, ja. En die zijn natuurlijk voornamelijk in het donker actief. Dus vandaar dat ik vooral daar ging kijken van wat is nou, waar gebeuren nou die ongelukken? Nou, zijwaarts. 3/4 van de ongelukken gebeurt zijwaarts. En eigenlijk is dat de plek waar je compleet onzichtbaar bent. Dus zo is Zimi ontstaan. En
8: ja,
9: dat,
8: echt tijdens de studie dit ontworpen?
9: Ja.
8: Oké. Even de studie nog wel afgemaakt? Of,
9: Zeker.
8: Maar
9: een halfjaartje uitgelopen.
8: Ah ja, oké.
9: Nee, ik vond mijn studie ook waanzinnig leuk om te doen. Dus dat was ook gewoon een feestje. En ik vind het wel heel nerdig, maar het is wel echt zo.
8: Goed zo. Wist je iets van ondernemen?
9: Nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus vroeger altijd al gestimuleerd als wij een vijver in de tuin wilden, mochten we een plan schrijven en presenteren aan mijn ouders. En dan kwam die vijver er.
8: Mm-hmm.
9: Dus dat wel. Maar goed, we waren ook 20 jaar oud, dus wat weet je nou echt?
11: Ja. We? Met wie was je aan het ondernemen?
9: Ja, met een vriendin van mij, Eliane Koetsier. Nog steeds hele goede vrienden. Helaas is zij, heeft zij een zijslag genomen naar de corporate wereld. Zoals ik zei, we waren natuurlijk heel jong en nog studerende. Dus ja, dan ben je ook maar een beetje aan het ontdekken wat je precies wilt in het leven.
11: Oké, maar met haar ben je dit bedrijf begonnen?
9: Ja.
11: Ja. Geld, waar heb je dat vandaan gehaald?
9: Nou, wij dachten gelijk van, als we dat geld ophalen en het validatie van het product nou kunnen combineren, dan hebben we twee vliegen in één klap. Mm-hmm. Want ja, ga anders maar geld ophalen voor een idee op papier.
11: Ja.
9: Dus we hebben toen een crowdfundingcampagne opgericht. En vrij snel toen 36.000 euro opgehaald. Wat toen genoeg was om de eerste productierun op te starten.
11: En 36.000 euro in crowdfunding, was dat dan een soort pre-orders? Of was het investering in het bedrijf?
9: Beide. Dus het was vooral pre-orders, want dat was die validatie. Willen mensen er wel daadwerkelijk 30 euro voor betalen? En een stukje leningen.
11: Douwe, wanneer ben jij aangehaakt dan?
10: 2,5 jaar geleden alweer.
11: Oké.
10: Ja, ik ken Lucie al veel langer. Ik kwam uit hetzelfde dorp, hetzelfde sportclub. Dus op een gegeven moment was het al een bekend gezicht. Ik heb zelf een bedrijfskundige achtergrond. Dat klinkt heel professioneel, maar dat is gewoon bedrijfskundestudie afronden. Vanuit het idee, ik ga ooit wel ondernemen, dan leer ik daar vast wat ik moet doen. Altijd gefascineerd geweest van Shark Tank en de mooie producten die je gewoon kan uitleggen. Iedereen denkt, ah ja, slim, had ik het maar bedacht. Dat had ik met Simi. Ik zag het voorbij komen in die crowdfundingperiode. Toen was het natuurlijk in het dorp groot nieuws. En toen dacht ik, god, wat ben ik jaloers. Het was voor mij een beetje een paperclip idee. Ik dacht, wauw, nou...
11: Shit, deze had ik willen bedenken.
10: Ja, toen had het gevolgd. En toen deed ik op een gegeven moment zelf een masterstudie. Management consulting, vond er echt geen snars aan. Toen heb ik Lucie benaderd voor een, voor een project.
9: Toen is in mijn DM geslide.
10: Ja, Jen Zierig. Instagram DM met je gestuurd. Ik had natuurlijk de nummer niet. Ik dacht, Lucie, 2 weken geen reactie. En op een gegeven moment zei ze, oeps, ik lees dat eigenlijk nooit.
11: En wat stuurde je dan?
10: Hey Lucie, we kennen elkaar eigenlijk niet, maar ik ken je ook weer wel. Je hebt een fantastisch bedrijf. Ik mag een project schrijven voor een bedrijf naar keuze. Mag ik dat voor jou doen?
11: Ah, oké. Dit was een soort masterscriptie opdracht of zo.
10: Ik mocht in 8 weken mochten we een consultancyproject schrijven voor een bedrijf. Ik had een paar groepjes bij elkaar gezocht en zei, ik wil graag een go-to-market strategy schrijven voor Zimi. En dan hoopte ik op de laatste dag dat ik erbij mocht komen.
11: Dit was al meteen... Dit
10: was voorbedacht te raden.
9: Het was dan een soort auditie van of zijn kant.
11: Wist jij dit of niet?
9: Ik was toevallig dat moment ook op zoek naar een partner weer, want ik had het net een jaar alleen gedaan. En,
11: want die vriendin was er al niet meer bij.
9: Ja, nee, die had al de zijslag genomen naar de corporate wereld. En ik wilde wel ook gewoon wel door, want er zat zoveel potentie in. En toen, het alleen doen, dat zit ook niet echt in mijn aard. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig om samen te doen. Naast het feit dat ik ook helemaal niet de bedrijfskundige achtergrond heeft die Douwe net beschreef.
10: Mooi stempel.
9: En daar ook niet per se heel warm van wordt. Ik kan het wel, ik vind het wel geinig. Maar je moet er wel echt intrinsiek warm van worden om daar elke dag voor op te staan. Dus toen hij in mijn DM slide, dacht ik eigenlijk al gelijk, yes. Ik voelde al iets van... Hier zit wat. We hadden het eerste belletje. Toen dacht ik, misschien kan hij wel blijven.
11: Ja.
9: En dat klikte gewoon supergoed. Ik zou het een geschenk uit de hemel willen noemen. Dat wij gewoon zo goed elkaar aanvullen. En ook privé nog eens een keer een hele leuke band hebben. Ja. En echt beste vrienden zijn geworden.
11: Wat leuk zeg. En sindsdien samen eigenaar van dit bedrijf?
10: Ja, dat ging heel snel. Dus dat plan was af. En toen zeiden we, oké, dan moeten we nu geld op gaan halen. Het was ongeveer februari 2 jaar terug. De nieuwe voorraad moest besteld worden. Na dat project zei Lucie, we moeten over een week naar China, want we moeten onze producent ontmoeten. Daar op de hotelkamer een pitch geschreven. Hoe schrijf je een pitch? Ga je op Google 6 slides opzoeken. Die knal je dan op LinkedIn. En toen we terug waren, hadden we de eerste gesprekken. Dat was echt een stroomversnelling.
9: Ja, gelijk een pressure cooker samen op de hotelkamer elkaar leren kennen.
10: Ja, samen op de hotelkamer delen we dat geld stuk op. Dus je moet dan zeg maar samen wel delen. Ja, dat moet dan maar. En dan schrijf je die pitch, knal die online. En het eerste investeerdersgesprek was, we voegden 80.000 euro. En die zei, weet je wat het is, jongens? Ik doe die 80.000 euro wel, maar dan ga je 3 keer zoveel ophalen. Want hier ga je het niet meer halen. En dan weer op zijn kop en het plan weer opnieuw uitdenken. En zo leer je wel along
11: the way. Want je moest eigenlijk veel meer ophalen dan die 80.000. Het was gewoon denk groter.
10: Groter, ja. Als een van onze belangrijkste investeerders komt ook eigenlijk vanuit het consumentenproduct. Die zat er heel snel door. Je hebt echt wat meer ballast nodig om wat beweging op gang te krijgen.
11: Ja.
10: Uiteindelijk is het 300.000 euro geworden. Deel marketing, deel voorraad. Was een goede zet.
11: Ja.
10: Dus nog steeds bedankt.
11: Ja, bedankt. En is die investeerder aan boord nog steeds?
10: Nog
11: niet?
10: Steeds. En die heeft elk rondje... Nog steeds meegedaan en die vindt het hartstikke interessant en leuk.
11: Ja.
10: Is echt een hele goede vriend geworden eigenlijk. Ja.
11: Leuk. Oké, dus dan jullie zijn samen bezig aan het ondernemen.
8: Vertel even hoe dat dan groeit. Want de eerste paar jaar, of de eerste jaar verkoop je een paar duizend lampjes, kan me zo voorstellen.
9: Ja, nou ja, toen Douwe erbij kwam, toen had ik net dat seizoen 2000 lampen verkocht. Net een ton omzet of zo vond ik natuurlijk waanzinnig. Want dat waren 6 getallen, had ik het voor mezelf. Six Figure Company had ik voor mezelf bedacht. Ik weet niet of de eerste de 1 echt meetelt, maar goed. Ik had het zo gerebrand. En toen hadden we al de plannen geschreven, de marketing en de investeringen allemaal rond. Dachten we, nou, we gaan wel gewoon iets meer dan keer 2. Dus ik koop 5000 Simi's in, moet wel goed komen. Is al een aardige groei. En toen eigenlijk in augustus of begin september de eerste marketinguiting die we ooit betaald konden doen, die ramde eigenlijk al door het dak. Dus we verkochten 1000 Simi's op die dag. Nou ja, we hadden er maar 5000, dus. Paniek. Ja, dus wij iedereen bellen van shit, zet de marketing uit. We moeten echt nu bedenken hoe we meer voorraad. Het was pas september en het was nog niet eens donker, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk de rest van het seizoen tegen het maximale productiecapaciteiten verkocht. Dus steeds meer. Ja, ze kwamen per 5000, kwamen ze per 3 weken of zo. Maar we hadden ze eigenlijk al verkocht in de voorverkoop voordat ze in Nederland waren.
8: Ja, oké. Okay.
9: Dus
8: aan de ene kant is dat heel fijn, want dan zie je dat het product tractie heeft. Aan de andere kant, je mist gewoon enorm marktpotentieel. Of ja. Toch?
10: Ja, de allergrootste luxe positie die er bestaat natuurlijk. Ja. Kijk, toen voordat ik bij Lucy aansloot, was er gewoon nog nooit een euro echt in marketingbudget gestoken. Dan weet je ook niet wat er gebeurt als je het product aan een grote klok hangt. Dat hebben we toen kunnen doen, maar je hebt helemaal gelijk. Dan vertooi je in de eerste winter met niet het idee, ik heb een fatsoenlijk marketingplan kunnen uitdraaien.
8: Ja, oké. Okay. Dus luxe positie, maar er zit veel kracht in de markt.
10: Dat was waar je zit.
9: En het grote voordeel was ook wel dat we niet heel veel voorraadfinanciering vast hadden in voorraad. Want die voorraad was al verkocht voordat het hier was.
10: Als je een lesje cashflow wil, dat hebben we toen wel geleerd.
8: Precies. Eerst alles binnenhalen en daarna zeggen, nou, het duurt nog wel even voordat het er is.
10: Ja, dan de marketing inkopen, want die 30 dagen betaaltermijn. Dus dan kan je dan later betalen en dat geld op tekort komen. En zo was het wel.
9: Leuk spel.
8: Menig ondernemer krijgt dit pas door op het moment dat het laat. Is cashflow management.
10: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
8: Dus ik merk dat er enorm veel potentie is. En dan denk je op een gegeven moment, shit, we moeten groter gaan denken.
10: Mm-hmm.
8: Wat gebeurt er?
9: Nou ja, we gingen natuurlijk eerst doorplannen van hoeveel denken we dan dat we kunnen verkopen. Hoe groot is die markt? Veel consumenten spreken. Dat is het leuke aan een consumentenproduct hebben die we direct aan de klant verkopen. Je kan gewoon iedereen opbellen. Dus door veel in contact te staan met klanten, service uit te sturen en zo, waren we vrij zelfverzekerd in dat we konden opschalen naar 120.000 stuks. Mm-hmm. Nederland, België en ook Denemarken erbij doen. We hadden al aardig wat leuke weekendjes in Denemarken gespendeerd om te kijken of daar ook een markt voor is. Die leek best wel op Nederland, dus we dachten, let's go. En dan moet je natuurlijk wel voorraadfinanciering ophalen. Dus toen hebben wij kredietlening bij de Rabobank van 1 miljoen gekregen.
8: Zo.
9: Ja, dat was echt heel fijn. En ze hadden echt superveel vertrouwen in ons. Dus dat is een mooie partner.
8: Goed, een bank die een kredietlening van 1 miljoen doet, is ook niet zomaar.
9: Nee, dat was vrij uniek, was dat ook.
8: Ja.
9: Maar
8: waardoor kwam dat, Douwe?
10: Nou ja, wij bankieren bij de Rabobank. Dus je hebt wel een vertrouwenspersoon van het feit dat ze al langer zien wat je aan het doen bent. Ze geloven in ons en ze geloven in het product.
9: In de groei.
10: Ze hebben wel het grapje gemaakt dat als ze die verkocht krijgen, dan geven we alle werknemers een lampje. En dan hebben we ook een kerstcadeau geregeld voor het jaar erop. Ja. Ik weet niet of het echt zo is, maar nee, dat is gewoon een goede klik. En ik denk dat ze ook wel iets zien in de toegevoegde waarde die we in de maatschappij kunnen aanbrengen als mensen deze verlichting gaan gebruiken.
8: Ja, oké. Okay. Dus je dacht, weet je wat, we bestellen die hoeveel? 100.000?
9: Ja, 120.000.
8: 120.000.
9: Ja.
8: Oké, okay, besteld. Ja. Dan ga je, dus dan durf je ook meer de marketing aan te zetten. Toch, denk ik?
9: Ja.
10: Ja.
9: Nou ja, we wisten al veel beter door het afgelopen jaar welk verhaal werkt. We hadden een hele mooie rebranding gedaan, zeg maar, van Zimi. Waar we volledig zelf allemaal achter stonden. Het voelt elk. Weet je, we hebben echt heel erg een nitty-picky op elk woord. Maar het voelde daardoor ook heel goed wat we naar buiten brachten. Dus daar waren we ook super zelfverzekerd in dat verhaal klopte.
8: Mm-hmm.
9: En dat hadden we bewezen dat seizoen ervoor. Dus dat was ook niet meer spannend. Het gaat er gewoon nu om het spel. Hoeveel mensen kan je bereiken?
8: Ja.
9: Want als je die mensen bereikt, is het wel van, waarom bestaat dit nog niet? En kopen we het gelijk.
8: Ja. Ja, oké, okay, goed. Dus het klinkt allemaal roosgeur en maneschijn.
10: Mm-hmm. Voelde het ook, ja. Was wel veel stress daarnaast. Want we schalen op van met 2 man alles ad hoc naar een team van freelance specialisten eromheen. Naar eigenlijk veel te veel werk en veel te veel hoopje vork.
8: Ja.
10: We hebben echt een levende lijve ondervonden dat de oud-Hollandse ik doe het allemaal zelf wel niet werkt als je opschaalt.
8: waar merk je dat dan aan?
10: Dat je maar 8 uur in een dag hebt, het liefst. En dat wordt als je ondernemer bent al heel snel 12, 13, 14. En dat haal je simpelweg niet. Onmogelijk. Nee. Van klantenservice tot editen, tot video's maken, tot strategisch, tot investeerdersbelletjes.
11: Het hou je een paar weken vol, een paar maanden vol en daarna.
12: Ja, en ook daarnaast, zeg maar, op die fase hadden wij helemaal niet meer de competenties eigenlijk of de expertise. We waren learning on the job, wel alles. Maar dat gaat natuurlijk wat langzamer dan dat je gelijk een expert aan boord haalt. En ja, waarom zou je het niet doen? Het geld was er, de expertise hadden we nodig. Het kon ons een beetje verlossen van geld en van werkdruk. En wij konden ook weer.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Bekende
2: die optiek en bekend persoon. Ja. Hij belt, ik zal hem even dit verhaal Rob noemen. En Rob belt en zegt, lieve Douwe, ik had een lampje van jullie gekregen. Was perfect. Ik heb hem een nieuwe gekregen. Hartstikke dank daarvoor. Maar ik heb ze alle vijf vannacht op tafel gelegd. Leeg gaat te lopen en ze zijn alle vijf defect. Nou, dan ga je natuurlijk rekenen. Productiefout, zeg maar.
3: Maar even voor mij. Dus hij gaat aan.
2: Ja, hij had door dat er een defect kwam als het lampje leeg was. Dus hij dacht, voordat ik straks het lampje weer over een maand moet terugsturen, ik laat ze even allemaal leeglopen. Kijk of hij dat weer doet.
3: En als je hem dus helemaal laat leeglopen, gaat hij niet meer aan.
2: Ja, dus het makkelijkste voorbeeld, ik had het altijd uitleggen, is de telefoon. Die kan je leeg laten lopen. Op een gegeven moment gaat hij in een soort beschermingsstand, dan zie je nog wat logo. Maar als je hem oplaat, komt hij er weer uit. Nou, dat laatste zinnetje gebeurde bij ons niet.
3: Oké. Okay. Ben je meteen in paniek?
2: Nou, dan ga je vastklampen aan de statistieken. Dus dan denk je, nou, misschien heeft die meneer wel heel veel geluk.
4: Ja,
2: we hebben wel pech, ja. Dus dan hadden we natuurlijk 12 dozen op kantoor liggen. Leg je de tafel vol met 160 lampen, leggen ze allemaal aan. Maar dan moet je wachten tot ze leeg zijn. Dus we hadden zomaar een gap van 3 uur waarbij ze leeg zouden lopen. Waar we zeiden, we gaan het kantoor uit, deur op slot. En we gaan eerst een kiezingsplan bedenken voor wat straks het resultaat is.
4: Even een stuk wandelen.
2: Was dat op de lunchtijd, dus we konden goed even daarvoor kijken wat we moesten doen.
3: Ja.
2: En dan loop je het kantoor weer in en dan vind je het antwoord.
3: Ja, want dan zijn die lampjes uit en dan probeer je ze aan te doen, Lucie.
4: Ja, dus wij stoppen ze allemaal weer in een kabeltje. En we kwamen erachter dat het probleem toch wel in elke Zimi zat. Ik geloof 2 niet of zo, maar dat was dan weer de soort uitzondering. Dat is onverklaarbaar. Maar
3: wist jij meteen wat er aan de hand was of niet?
4: Nee, wij wisten niet wat er aan de hand was. Dus we hebben gelijk onze producent gebeld en het probleem uitgelegd. Met z'n allen een soort crisisberaad gegaan om zo snel mogelijk erachter te komen waar het aan lag. En of het daadwerkelijk inderdaad in alle lampen zo is. En zo'n 3 uur later werden we teruggebeld door onze producent dat het inderdaad aan de programmering ligt die in elke Zimi geprogrammeerd was.
3: Van die 120.000
4: euro. Van die 120.000 euro. En ook 120.000 lampen. En ook in Denemarken. Dus ga maar eens een keer in het Deens uitleggen.
2: Ja, volgens mij als je de Deens erbij optelt, komen we op 130.000 lampen uit.
4: Ja.
3: Oké. Okay. All right.
2: Oeps.
4: Oepsie. En toen moesten we wel huilen. Ja. Toen kwam die tranen.
3: Dit waren de tranen. Ja,
4: ja, ik kon niet meer stoppen hoor, die nacht.
3: Ja? Wat denk je dan?
4: Nee, ik dacht gewoon van, Het zakt als een kaartenhuis in elkaar gewoon, weet je wel. Want je hebt zo hard opgeschaald, grote risico's genomen. En big risk, big reward natuurlijk. Maar in dit geval niet. En het is natuurlijk al spannend omdat je zo hard aan het bijbenen bent in het seizoen. We waren helemaal ready voor wintertijd, net gehad. En dan gebeurt dit, weet je. Dus
2: het moeilijke is ook, we hebben ook zo vaak tegen elkaar gezegd, hè, de producent met wie we samenwerken levert ook aan de grote merken van deze wereld en de duurste kwaliteit fietsen. Ja. Maar altijd gezegd, wat zijn wij blij dat we daar nooit gezeik mee krijgen.
3: Oeps.
4: Ja. Ja.
2: Dus dan zit je wel aan tafel met elkaar, tranen in je ogen en heb je echt het gevoel dat het glipt allemaal van je voorbij.
3: Ja, ik denk je echt, het komt nooit meer goed.
4: Nee. Dan gewoon van, wat nu? Wat nu? Het is zo'n grote vraag.
3: Oké, tranen. En dan moet er iets bedacht worden.
2: Ja, dus het voordeel was dus dat we tijdens die lunch hadden bepaald, dit zijn de stappen die kunnen gebeuren. Het belangrijkste was dus zo snel mogelijk erachter komen, wat is er nou precies gebeurd?
3: Mm-hmm.
2: En dan zo snel mogelijk alle investeerders bellen en samen een plan van aanpak bedenken. Want we hadden gelijk al samen door, wij zitten nu veel te hoog in de emotie. We moeten er mensen aan tafel bij krijgen die dat minder hebben, die ervarener zijn. Nou, dat ging best wel goed. Ze reageerden eigenlijk ongekend sterk.
4: En best wel een soort van geruststellend van, jongens, dit gebeurt wel eens een keer. Jullie kunnen hier uitkomen. Dus het was heel fijn om hun zo te hebben.
2: We hadden er eentje geappt van, hey, is iets erg gebeurd, kan je even bellen? En we belden hem op na een uur. En die zegt, we leggen het uit. En die zegt, is dat het?
3: Oh, echt waar?
4: Ja.
2: En die zeggen, wat dan? Ja, ik dacht dat even hier aangereden was of zo.
4: Ja.
2: Het komt toch wel goed?
4: Relativeerde boel ook alweer.
3: Oh ja.
2: Dus het is ook maar een perceptie van mensen.
3: Ja, hoe dicht je erop zit.
2: Dat. Ja. En die zijn ook heel
4: terecht, joh,
2: dit gebeurt. Het is extreem vervelend. En het kan de kopje ondergaan. Laten we dat ook niet ontkennen. Maar je bent nog gezond en wel.
3: Ja. Zeg maar. Hoeveel lampjes had je al verkocht?
4: Als een stuk op 30.000.
3: Okay.
4: Dus dat was ook onze eerste focuspunt. Hoe gaan we met onze trouwe, loyale klanten, onze community om, die nu al die lamp hebben?
3: Ja.
4: Dus dat was.
3: En dan kun je 2 dingen doen: niks zeggen of wel iets zeggen.
4: Ja, iedereen zei niks zeggen.
2: We hadden meningen over verdeeld, dat was apart hoor.
4: Ja, veel mensen die zeggen echt van,

0: Ze zeiden van, hij ontploft niet, bijvoorbeeld, dus hou je mond. Of hij is niet kapot als mensen hem gewoon opladen, ja. Dus hou je mond.
1: Ik laat mijn fietslampjes best wel vaak helemaal leeglopen.
0: En ja. Het is ook helemaal niet de kwaliteit die je verwacht van ons, nee. Of mag verwachten van ons.
1: Okay, dus jullie gingen wel communiceren met de mensen?
0: Ja, en wij vinden het ook veel meer van nu, weet je. De wereld wordt steeds transparanter. En wij zijn ook...
2: Moet ook bij je als mens passen. Als wij, mens. Wij hebben altijd samen gezegd, we willen een bedrijf bouwen die zo dicht mogelijk bij ons staat. Dan blijft het ten eerste het makkelijkste om jezelf te zullen zijn.
1: Ja.
2: En blijf je het langs leuk vinden.
0: Ja, ja liever failliet gaan op onze manier dan onze manier. Ja.
2: Dus toen hebben we daar gewoon vanuit... Nou ja, toen Lucie eigenlijk... was maar een paar dagen wel, hoor. Ik moest eerst even afkoelen en even mensen op de hoogte brengen. Toen kwam Lucie maandag op kantoor en die zegt... Ik heb gewoon iets bedacht. Hoe gaan we nou gewoon van onze allergrootste dieptepunten iets goeds maken?
1: Ja, hoe dit verhaal precies afloopt, dat hoor je in de podcast van Bloed, Zweet en Zaken. Ga dan even naar de BNR-app en vind ons daar... of gewoon in je favoriete podcast-app Bloed, Zweet en Zaken. Volgende week zijn we er weer met een

0: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. De nieuwe Colombiaanse president is pas één dag bezig en er zijn in Colombia nu al twee aanslagen gepleegd. Vielen meerdere gewonden toen een autobom afging en een agent kwam om het leven na een drone-aanval op een politiebureau. Het leger gaat ervan uit dat rebellen van de opgeheven FARC-groep achter de aanslagen zitten. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het Zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: Dit is de vierde aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een echte vastgoedondernemer. Hij zag lang geleden al een kans in de markt voor self-storage en greep die kans met beide handen aan. Erik Stubé van Allsafe is bij ons. Fijn dat je er bent.
9: Dankjewel.
8: Mag ik stellen dat jij de markt voor opslag eigenlijk helemaal zelf in Nederland hebt aangeboord?
9: Ik ben een van degenen geweest die is begonnen. En van al diegenen die begonnen ben ik de enige eigenlijk overgebleven vanaf het begin. Dat klopt, ja.
8: Nou, en hoe dat ging vanaf het begin willen we uitgebreid van je weten. Maar Maarten, jij hebt de cijfers op een rij.
10: Jazeker. Nou ja, Erik is in 1999 begonnen met Allsafe. 52 vestigingen op dit moment. 25 in ontwikkeling. Wil doorgroeien naar 400 vestigingen in Europa. Niet de grootste in Nederland, maar wordt wel als het... meestal als het de sterkste merk zien. En dat komt onder andere door grotere vestigingen en veel extra service. Dus een premium brand.
8: Een premium brand, ja. Uiteraard. In Vastgoed Gezocht zijn er alleen maar premium brands. Het ondernemersverhaal begint eigenlijk in 1999. Maar voordat je in de opslagboxen stapte, deed je iets heel anders. Hoe ben je uiteindelijk in die vastgoedsector gerold?
9: Nou, het begon eigenlijk bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben bij Kemp & Co. stage gaan lopen. En daar wilden ze weten van wanneer moest je in aandelen zitten, wanneer moet je in vastgoed zitten. Dus daar heb ik toen een modelletje voor ontwikkeld. Sterk aangestuurd door de renteontwikkeling. En nee, daar heb ik scriptieprijsnominaties op gekregen. Dus toen ik bij ABN kwam in het klasje, toen moest ik als beleggingsanalist op vastgoed natuurlijk mijn zegje gaan doen. En vervolgens kreeg ik ook nog eens de vraag, toen ABN met AMRO samenging, van wat kunnen wij met vastgoed doen? En toen dacht ik, nou, ambitieus als ik was, dit is mijn kans. Dus ik heb in 2 weken 7 businessplannen gemaakt. Toen ben ik er eentje gaan najagen. En dat was een afdeling die wereldwijd zou beleggen in vastgoedmaatschappijen. En ik had een businessplan van 100 miljoen naar 1 jaar en 300 miljoen naar 3 jaar. Totdat het bij de Raad van Bestuur lag en Rijkman Groening was er tegen. Maar anderen waren ervoor. En dan geldt, als je er niet bent, telt je stem niet. Dus op een vrijdag was hij er niet. Dus toen hebben anderen het doorheen geduwd. En toen mocht
11: durfde hij tegen Rijkman Groening in te gaan?
9: Ja, kennelijk wel. En als ik hem nu tegenkom, dan zie je ook wel dat de verhoudingen veranderd zijn. Hè? En ja, hij heeft toen tegenwicht geboden.
11: Werd er in die tijd dus daadwerkelijk door ABN AMRO honderden miljoenen in vastgoed gestoken? Of was het nog panfase?
9: Er werd toen veel al in de wereldhaven, Rodamco, Corio belegd. En dat waren de fondsen die bij asset management onder de aandacht gebracht werd. Ik was ook beleggingsanalist in vastgoed. Dus ik had ook geschreven over deze fondsen. Maar die hadden eigenlijk alleen de fiscale status, beleggingsinstelling. Dus ik vond het ook geen goed verhaal dat er zoveel geld in één fonds. En ik kon over de wereld verspreiden. Dus ik had een universum met Piet Eigels gemaakt van 220 vastgoedondernemingen, waar we die verdeling over zouden kunnen
11: maken. En de vraag is waarom je dan niet in die gouden kooi van ABN AMRO blijft zitten. Want hier zat vast ook een prettige bonusstructuur aan vast. En dan kon je vast ook hartstikke rijk mee worden de rest van je leven. Maar je ging ondernemen.
9: Kijk, dat was eerst nog binnen de bank ondernemen. Ik had gezegd 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. En dat werd na 1 jaar al 1 miljard. En ik verdiende voor de bank 40 miljoen. Dus toen had ik in mijn eigen koninkrijkje. En toen zag ik ook hoe ingewikkeld een corporate bank is, omgeving is om te blijven ondernemen. Hoeveel politiek daar speelt. En ik dacht, dat is niet mijn veld waar ik in wil blijven leven. Dus na 7 jaar en 1 maand heb ik inderdaad besloten, ik ga voor mezelf beginnen.
11: En ben je toen die stap naar het self-storage gegaan, wat je in Amerika had gezien, waarin je zegt dat zouden we in Nederland of in Europa ook moeten oppakken?
9: Ik heb inderdaad belegd in Shurgard, maar ook public storage in Amerika. En dat kende je eigenlijk nauwelijks in Europa in die jaren. En dan praten we over 1995 kwam Shurgard via een Zweedse relatie in België terecht. En je had in Engeland wat. Dus daar ben ik ook gaan kijken. En ik dacht, hey, wat een mooi product is dat. Maar je koopt vastgoed en je verkoopt convenience, gemak. En nou, daar zag ik heil in. Ik kon een beetje beleggen. Dus ik was vrij jong, financieel onafhankelijk. Dus toen heb ik de beslissing genomen. En dat was een redelijk gespannen boog. Van, ik ga een huis bouwen langs de Vecht. Tweede kind op komst. En ik ga voor mezelf beginnen. Maar alles is gelukt. Tweede kind is gekomen. Zijn er zelfs 3 gekomen. En dat huis, daar heb ik ook een heel gevecht moeten leven. Ben ik zelfs langs de minister Pronk geweest om een vergunning te krijgen. Die bemoeide daarmee. En nou ja, toen ben ik met 1 vestiging in Amsterdam-West, het oude chic fabriek, schuin tegenover Telegraaf, begonnen. En in Amerika geweest, tot de drempeltjes opgemeten, alle details.
10: Bestaat die ook nog steeds, die locatie?
9: Zeker. En nou, daar verschijnen nu de woontorens.
11: Het fascinerende is, Maarten, jij hebt zelf ook eerst in loondienst in corporate life gewerkt voordat je in 2007 met Boelens de Guiter ging beginnen. Herken je dat gevoel van ik zit in een bedrijf en ik wil door met ondernemen, maar dat kan hier eigenlijk niet, dus je moet eruit. Dat is eigenlijk wat Erik omschrijft.
10: Ja, zeker. Ja, al is dit natuurlijk al heel corporate, maar dan mooi is natuurlijk al
11: super corporate. Ja,
10: en ik heb in vastgoed gezeten. Dat kun je, waar ik heb gezeten was toen niet allemaal zo corporate.
11: Nee, maar goed, je was in loondienst.
10: Ja.
11: En dus zeg je van ik moest daaruit en ik ging voor mezelf beginnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tijd, na het tweede kind op komst en je wil een huis bouwen, dat is dus ook heel spannend. Want voor hetzelfde geld zit je binnen 2 jaar weer terug ergens bij een bank.
9: Zeker is dat spannend. En er zijn ook wel best wel wat nachten waar ik wakker heb gelegen. Je eerste brief van een advocaat die je ergens niet mee eens is. Ja, daar schrik je van. Maar dat zal Maarten nu ook ervaren.
11: Die brieven komen elke week, begrijp ik.
10: Maak ik gewoon niet open.
9: Die schrijf je nu door. En dat probleem laat je vaak iemand anders oplossen.
11: Wat was nou
9: wel even meegekeken hebben.
11: Wat was nou toen de trigger om te zeggen? Want je had wat kapitaal, dus je kon beginnen voor jezelf. Wat was dan toen de trigger om te zeggen, ik begin in dit? In self-storage. Dit gaat groeien, ook in Nederland.
9: Nou, als jong jongetje was ik al geïnspireerd door beleggen. En je had toen de tijd het blad Safe. Daar stonden heel veel ondernemingsverhalen. Van de Robeco Groep gaf dat blad uit. Ja, dat inspireerde me. Ik las het boek over Onassis. Hoe die ondernomen had. Dat inspireerde mij. Dus ik zag ook de voordelen van geld. En niet dat ik veel geld wil hebben. Maar ik wil wel vrijheid hebben om mooie en leuke dingen te kunnen doen. En als je geld verdient, kan je de wereld ook op jouw manier een stukje beter maken. En helaas hebben we daar geld voor nodig. En ja, op die manier kan je bouwen, dingen neerzetten. En dat vind ik mooi.
11: Ja, dat snap ik. Maar dat kun je op allerlei manieren doen. Maar waarom de opslag?
9: En dat kan je op allerlei manieren. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb heel veel succesverhalen gelezen. En op een gegeven moment was ik op vakantie op Curaçao. En ik was gepakt door dat zelfstorts. Want ik belegde daarin. Toen ben ik gaan rekenen. Ben ik mijn businessplan gaan maken. Ben ik gaan kijken. Waar wordt de garagebox voor verhuurd? En al die details. Ik had een heel boekwerk, een hele bijbel gemaakt van allemaal details. En daarop ben ik mijn businessplan gaan maken. En ja, daar kwamen IR's uit, die internal rate of return.
11: Waar je blij van werd
9: waar
11: als analist.
9: Waar ik in ieder geval blij van werd, ja.
11: Die eerste locaties kwamen op strategische plekken. Ook wel zichtlocaties. Waarom is dat belangrijk?
9: Zichtlocaties, dat had ik ook uit Amerika overgenomen. Want je gebouw is een belangrijk marketingtool. Je moet in de omgeving van je klanten gaan zitten. Hoe dichter je erbij zit, hoe makkelijker is. Op het moment dat zij een probleem hebben qua ruimte, dat zij aan jou denken zonder dat je heel veel in allerlei dure advertentiemedium moet gooien.
11: Ja, dus dat is de reden om het dan op die manier te doen. Ondertussen is het een hele volwassen markt in Nederland. Er zijn honderden locaties, er zijn een aantal grote spelers. Wat onderscheidt AllSafe concept van de concurrenten?
9: Ja, jij noemt het een volwassen markt. De markt is ongeveer 10 keer zo klein als in Amerika vergeleken per inwoner. Dus
11: het is een kleine groeimarkt eigenlijk?
9: Ja, nee, dat is ook wel. Ik kan me herinneren dat ik bij de gemeente Dordrecht kwam. En die zei tegen mij, we hebben al 2 vestigingen in Dordrecht. En het is we hebben jou niet nodig. Nou, toen heb ik ze uitgelegd dat er 10 keer zoveel kwam. En met de uitleg die ik er toen aan heb gegeven, kwam ik ook prima weg. En wij zijn bezig om de ruimte in de steden efficiënter te verdelen. En waar onderscheiden wij ons in? Wij denken vanuit de klant. Hè? Dus als de klant morgen zegt, ik wil mijn spulletjes boven mijn hoofd hebben, dan koop ik drones, containers, en dan ga ik het boven de mensen hun hoofd hangen dan wel de bedrijven.
10: Kijk je dan toch ook minder vanuit vastgoed? Het is natuurlijk wel vastgoed, maar is het dan toch meer het concept en de service die je biedt dan daadwerkelijk het vastgoed?
9: Het is meer dan vastgoed. Hè. Locatie is belangrijk, maar het concept is minstens zo belangrijk. De executie is minstens zo belangrijk. En we zijn ergens ook een goederenhotel. En dus daar komt het concept steeds meer bij kijken. En dat concept, dat blijven wij doorontwikkelen.
11: Maar wat is dat dan anders dan het feit dat ik een box huur van 12 kubieke meter en dat daar gewoon een prijs per kubieke meter aan vastzit en dat ik daar mijn spullen in stop? Ik bedoel, dat is toch wat het is? Wat is het dan meer?
9: Ja, het is de flexibiliteit, de veiligheid. Hè. Elke unit is bij ons uniek beveiligd. Er zit een apart alarm op. We hebben postbussen bij. Je hebt een vestigingsadres bij. Je kan een aanhangwagen meekrijgen, je kan een bus meekrijgen, je kan het laten doen. Voor je waardevolle spullen rollen we nu over alle vestigingen uit het kluisconcept. De oude bankkluis is beveiligingsstaat.
11: Die bestaan niet meer.
9: Die bestaan nog wel. Dat heeft de Nederlandse kluis veel opgekocht. Maar dat zijn oude bankkluizen. Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld. Dat is veiligheidsgraad 4. Wij hebben veiligheidsgraad 7 met de nieuwste technologie. En zo maken wij het hebben van spullen steeds makkelijker. En kwalitatief zijn onze gebouwen ook heel duurzaam. Komt ook geen CO2 meer binnen qua energieopwekkers. En dat heeft doorgedraaid. Dat je nu ook kan laden, elektriciteit kan laden, wat we zelf opwekken op onze dak. Dus we hebben snelladers, gewone laders. Voor de last mile, first mile worden wij ook steeds meer de hub.
10: En hoeveel van het vastgoed hebben jullie, van hoeveel van jullie locatie hebben jullie het vastgoed in eigendom?
9: Op één na alles.
10: Maar dat vind ik interessant, want eigenlijk zeg je van het is het concept. En als we mensen morgen boven hun hoofd willen hebben hangen, dan koop ik drones en hang het boven hun hoofd. Maar dan zit jij wel met 51 vestigingen waar je iets anders mee moet gaan doen.
9: En zelfs met wat meer, er zijn een aantal in ontwikkeling die we ook al hebben aangekocht. Dat klopt. Maar je hebt je gereedschap nodig. En vastgoed is het gereedschap in ons concept wat heel belangrijk is. En in mijn financieringsverhaal heb ik het ook altijd als een stuk vastgoed benaderd met een operationele, hele stabiele cashflow, waardoor banken nooit teleurgesteld zijn door mij.
10: Dus is daardoor jouw business makkelijker te financieren voor jezelf, omdat je het vastgoed in eigendom hebt?
9: Dat is zeker makkelijk te financieren. En het is onbekend. En jij zei al net al dat het nu al een categorie is wat meegenomen wordt door beleggers. En dat heeft mede te maken doordat die cashflow ook zo stabiel is. En die stabiliteit zit in de omvangheid van onze verhuurders.
10: Maar zou je sneller kunnen groeien als je het vastgoed zou huren?
9: Sneller groeien is niet in mijn financierbaarheid. Want daar wijst je min of meer naartoe. Er zit meer in goede locaties vinden. En daar hebben wij ook hele concepten ontwikkeld. Ik weet dat in Nederland zijn er 11.000 locaties waar ik me kan vestigen. Die benaderen we zelf. Ik weet precies welke mensen in die omgeving wonen. Hoeveel mensen een reisafstand hebben tot mijn locaties. Dus het is heel erg data gedreven hoe wij een locatie benaderen. Dat is soms ook in vastgoed wat anders veel mensen.
11: Maar als je dat dan al weet, hoe kijk je er daarnaar dat je in 25 jaar tijd gegroeid bent naar 50 en je ambitie 400 is? Had je dan niet veel verder willen zijn?
9: Natuurlijk wil ik verder zijn.
11: Waar zit dan die rem?
9: Die rem zit in dat ik enerzijds gecontroleerd wil groeien. Dus bijna 100% van de aandelen zit bij mij. En ik ben met een investering in één locatie van 10 miljoen begonnen. Ja, en het is nu heel wat meer waard.
11: Maar als je een grote investeerder aan boord neemt, private equity, kun je dus veel harder groeien. Maar dat wil je niet.
9: Ik heb het tot nu toe niet nodig gehad. Gecontroleerd groeien betekent ook dat je je processen klaar maakt.
10: Maar komt het ook omdat je niet sneller groeide omdat je gewoon de locatie niet had? Ik bedoel, je bent niet geremd dus door financiële, maar meer doordat je de plekken niet had.
9: De locaties en de juiste mensen vinden op de juiste plek. Want ik heb ooit in een ondernemersklasje gezeten van bedrijfskunde. En bij 9 man heb je andere organisaties. Bij 21, bij 37, bij 64. Dus je hebt alle bedrijfskunde waar je je organisatiestructuur dient veranderen.
10: En jouw nieuwe, laat ik zeggen, als je nu een all-safe bouwt van, laten we zeggen, 1500 units, is dat veel? Of is dat...
9: Dan behoor je tot de grotere vestigingen.
10: Hoeveel mensen werken er dan? Hoe geautomatiseerd? Of hoe... Drie mensen?
9: Ja, max 3 mensen. Zijn we 6 dagen in de week open.
11: Welke dag kan ik mijn spullen dan niet ophalen? Zondag?
9: Nou, je kan 7 dagen per week kan je het brengen en ophalen. Maar om een contract te tekenen en advies te vragen en de ruimtereis. Ja. Waarvoor kan je het gebruiken? En dat,
11: daar is personeel voor nodig. Die is er 6 dagen. Ja. Dit valt en staat allemaal bij het feit dat wij dus heel veel spullen hebben. En dat mensen dus die spullen willen opslaan. En dat we dus steeds meer spullen krijgen. Dus eigenlijk ben jij wel voorstander van het feit dat we die spullenmaatschappij, dat we die nog flink uitbreiden.
9: Dus niet zozeer dat je die spullen moet uitbreiden. Maar wij hebben spullen. En aan de hand van jouw spullen kan ik heel veel over jou zeggen.
11: Dat snap ik.
9: En 85% van jouw spullen thuis in de kast raak je een jaar lang niet aan.
11: Ja, en toch gaan de mensen geld betalen om het op te slaan en te bewaren.
9: Zeker.
11: Ja.
9: Want er verplaatst iets van de kast thuis naar mij. Maar doordat jij die boormachine, die je minder dan 1% van zijn levenstijd gebruikt, al één keer in je hand hebt, heb jij daar de gemak.
11: Maar er is wel een soort van kleine ontspullen trend in Nederland. En misschien iets meer sharing economy. Of zeg je van, nee joh, dat is een soort voorhoede gevecht. Mensen hebben zoveel spullen. Ik heb een businessmodel tot het einde der tijden.
9: Dat is voor grote deel gehyped. En ik denk dat het eerder naartoe gaat dat wij spullen gaan maken die veel duurzamer zijn en veel langer meegaan en die jij weer een tweede leven gaat geven en gaat delen. Dus over dat soort concepten zijn we ook aan het nadenken.
10: Het is toch juist, we maken toch allemaal troep die we bij de Action kopen, dat is toch een beetje onze huidige. We zijn toch helemaal overgeconsumeerd. En ik geloof niet in. Kijk, wat Maarten net zegt, dat is zijn voltbubbel. Dat mensen sharen en niks meer kopen. Maar dat we allemaal die shit kopen, dat is toch erg. Dat we gewoon rommel kopen die ergens uit de fabriek kopen. En niet meer gewoon goede spullen kopen die wel lang meegaan. Want ik geloof helemaal niet dat we spullen aan het kopen zijn die lang meegaan. We gaan juist steeds meer kleding en gebruiksartikelen kopen. En een schroevendraaier bij de Action. Ja, want ze zijn zo goedkoop. Als ze spreken, dan koop ik alweer een nieuw setje. Ja.
11: Erik Stubé is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, ambities en de dromen natuurlijk. En dat doen we vanuit Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Erik, wij vragen elke gast in deze zomerserie naar een bijzonder gebouw. Wat jij zelf een bijzonder gebouw vindt. Hoef je niet per se zelf te hebben, maar waarvan je zegt, ah, ik zit toch in dat vastgoed en daar kijk ik wel met een zekere jaloezie naar. Dat had ik wel willen ontwikkelen of dat had ik wel willen hebben?
9: Er zijn verschillende gebouwen en ook in de verschillende eeuwen gebouwd. De Markthallen vind ik heel mooi. Dat je een heel bijzonder gebouw hebt op een bijzondere plek.
11: In Amsterdam-West?
9: Nee, in Rotterdam.
11: Oh, de Markthal in Rotterdam.
9: Ja, ja? Ja. Ik zei hallen, heel terecht. En multifunctioneel.
11: Het is een prachtig gebouw. Ja.
9: En dat vind ik wel mooi. En dat is het moeilijke in het bestel waar we leven. Om multifunctionele gebouwen neer te zetten met verschillende bestemmingen. Zijn wij nu ook mee bezig in Amstelveen. Om een pand neer te zetten waar je boven gaat wonen. En waar je mini-opslag ook in hebt. En dat zijn de toekomstige ontwikkelingen die wij ook willen doen.
11: Maar het paleis, dan kun je de appartementen nog kleiner maken. Omdat mensen allemaal een kelderbox hebben beneden.
9: Ja, een ruimte die naar gelang je behoefte, hè, want die jongeren, die heeft veel minder behoefte, hè, die vanuit zijn studentenflat of bij zijn ouders thuis in een flatje gaat, die heeft minder ruimte nodig. Maar die ouderen, die uit een grotere woning waar de kinderen uitzet naar kleiner gaat, die heeft spulletjes waar hij geen afscheid van wil nemen.
10: Jullie kunnen natuurlijk zien hoe vaak mensen gewoon in een jaar tijd waarschijnlijk komen naar hun box of niet. Als ik jou eigenlijk hoor van, hè, want iedereen kan zich daarin herkennen van, dat je natuurlijk heel veel spullen in je huis hebt die je eigenlijk nooit aanraakt. Hoe groot is het gedeelte van mensen dat eigenlijk het volgens de spullen opstaat
11: en nooit bijna nooit komt?
9: Ja, dat percentage dat neemt af. Want er zijn steeds meer mensen dat dit gebruiken als een way of living. Hè? Dus je koffers, je dakkoffer, skateboarden.
11: Is het nog steeds niet boven de 50% van de mensen die gewoon één keer per jaar in het ding komen om een skis op te halen? En de rest staat daar maar aan spullen?
9: Nee, want je ziet juist ook dames die zeggen, ja, mijn kasten zitten altijd vol. Ik wil juist mijn kleding ruim in de kast hebben. Die brengen hun winter- of zomerkleding. En dan hebben wij mooie dozen. Kan je het neerzetten en je pakt je winterkleding en dat hang je weer in je kast en dan heb je om je heen.
10: En mensen die te vaak komen, is dat ook een raar teken dat mensen hun handeltje vanuit de box doen?
9: Dat kan een raar teken. Dus we hebben dat, wat dat betreft al alles meegemaakt. Eén iemand had ooit zijn commando unit daarvan gemaakt. Iemand anders die ging erin overnachten. Maar doordat wij goed beveiligd zijn, want elke unit heeft een detector, komen wij daar vrij snel.
11: Want ik kan me voorstellen dat je wil voorkomen dat er een handeltje in zit van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
9: Precies.
11: Of het nou drugshandel is of wat voor andere handel dan ook. Kun je dat helemaal voorkomen? komen of gebeurt het toch af en toe?
9: Ik denk dat wij meer kunnen voorkomen dan een woningbouwcorporatie in zijn flat. Want wij weten precies wanneer iemand binnenkomt, hoe lang die binnen is, of die bij zijn unit is geweest of niet. En bij ons hebben ze het ook geprobeerd. Maar ik denk dat wij het bedrijf in Nederland zijn waar de meeste mensen gepakt zijn. Ik kan je filmpjes tonen waar de politie, die wij dan ook informeren, mensen arresteren.
11: Ja. Nog even naar de marktvraag. Want er is een consolidatieslag in de Europese self-storage sector. Waarbij grote buitenlandse partijen ook Nederlandse ketens opkopen. Hoe vaak kloppen die partijen bij jou aan met de vraag, we willen je overnemen?
9: Eén keer in de maand is er wel een partij die even komt kloppen.
11: En wat is voor jou de reden om het niet te doen?
9: Omdat dan heb ik een hoop geld en dan moet ik het ergens investeren. En dit is de mooiste investering die ik op dit moment heb.
10: Je kunt het ook gewoon lekker opmaken.
9: Ik kan het ook opmaken, maar daar heb ik minder behoefte aan. En ik vind het leuk te bouwen. We gaan nu ook internationaal. Dus op een andere vlak ligt niet de uitdaging. En groei ik zelf ook steeds verder.
11: Je wilt dus zelf blijven groeien. Als je dan kijkt naar dat groeien, dan heb je dus gemeente nodig. Je hebt die analyse al gemaakt, 11.000 plekken. En dan klop je aan bij een gemeente en dan zeg je, ik wil een Allsafe bouwen. Hoe gaat dat in de praktijk en waar zitten daar je grootste irritaties?
9: Mijn grootste irritaties is bij mensen die zich heel strikt aan regels houden die de gemeenschap niet verder brengt.
11: Zoals?
9: Er is bestemming, dit blauw bouwvlak is dat. Terwijl we om ons heen zien dat wij efficiënter met de ruimte moeten gaan. Dat we ook de hoogte moeten kiezen. In beleidsstukken staat dat vaak. We zien op bepaalde plekken dat de komende 10, 20 jaar woningbouw zal plaatsvinden. Dat bedrijfsruimte in geruild zal worden. Er wordt heel erg naar achteren gekeken. En dan is het heel frustrerend. In Heerlen ben ik nu 4 jaar bezig. Totdat ik op een gegeven moment tegen de ambtenaar zeg, ik heb met de burgemeester van Maastricht gesproken, met de commissaris van Koningin. En die zeggen, ik moet dit en dat doen met die burgemeester spreken. Of jij gaat het nu regelen. Of ik ga nu zelf daar contact zoeken om iets voor elkaar te krijgen.
11: Erik Stubé van Allsafe, dankjewel voor dit gesprek. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast Jaap van der Bel van Altera. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
7: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
6: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
7: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand. En die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In de provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. Nog geen reactie van de VS op een nieuw eisenpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. De eisen zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de burgeroorlog in Soedan gaat een nieuwe fase in. Wat zit erachter en hoe kan het bloedigste conflict van dit moment worden gestopt? Dat vraag ik aan Annette Hofman, Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, Rusland heeft de nachtelijke aanvallen op Oekraïne flink opgevoerd. In verschillende Oekraïnse steden zijn deze week in totaal 10 doden gevallen als gevolg van Russische ballistische raketten en hypersonische raketten.
11: Україна почала отримати приблизно в 3 рази менше антибалістичних ракет по захисту нашої держави.
10: Dat was president Zelensky die zegt dat Oekraïne dit jaar slechts een derde van de beloofde luchtafweer heeft gekregen. Tegelijkertijd voert ook Oekraïne de aanvallen op Russisch grondgebied op. Ik praat erover met Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Welkom.
12: Dankjewel.
10: Ja. Je hebt familie in Oekraïne. Mm-hmm. Je runt een hulporganisatie, daar gaan we straks nog over praten hoor. Open door Open Door Ukraine. En je bent net terug uit het land. Hoe heb je zelf de afgelopen weken ervaren?
12: Ja, ik was de hele maand juli ben ik in Kiev geweest. En ik moet wel zeggen dat ik me nog niet eerder zo onveilig heb gevoeld. En dat heeft alles te maken met ballistische raketten die dus nu op Kiev worden afgevuurd. Natuurlijk niet alleen op Kiev, hè, ook allerlei andere steden in Oekraïne. En terwijl ik daar was, bleek al dat de hoeveelheid interceptors, vooral als het om ballistische raketten gaat, heb je eigenlijk alleen die Patriot. En die heb je dan nodig om die te kunnen onderscheppen en te kunnen afschieten. Dat die op aan het raken waren. Want elke keer dat het weer raak was, en dat er dus weer een aantal van die ballistische raketten op Kiev werden afgevuurd, hoorde je de inslagen. En we weten dus bijvoorbeeld deze week dat er weer 17 doden zijn gevallen bij zo'n aanval. Kijk, en dan gaat het om vaak 20 tot 30 raketten die in een nacht worden afgevuurd.
10: Ja.
12: Het is misschien wel goed om even aan te geven wat dat betekent voor mijzelf, maar ook voor alle inwoners van Kiev. Kijk, je bent gewend, hè, als je in Kiev woont, aan sirenes. Hè, dus de alerts, dat zijn de officiële alerts. Maar als je daarop zou afgaan, dan kom je die schuilkelder of de metro, hè, waar je naartoe bent gegaan, kom je er ook niet meer uit.
10: Dus want ze gaan continu?
12: Ze gaan, ze gaan toch wel om de paar uur dat je een sirene hoort. En je weet ook vaak dat het vaak pas 's avonds, 's nachts, echt heel gevaarlijk kan worden. Wat doe je dan? Je luistert niet alleen naar die sirenes, maar er zijn alle apps, groepen, van Telegram bijvoorbeeld, die dus volgen en die je dus meer informatie kunnen geven over wat er op je afkomt. Want zonder die informatie kun je dus geen weloverwogen beslissing nemen of je nu wel dus dekking moet gaan zoeken of niet. En dat is natuurlijk een afweging die iedereen dan moet maken in Kiev. Vaak heb je daar dan ook weer overleg over met je vrienden, in mijn geval met mijn familie. Mijn stiefdochter, die ook in de stad woont, die gaat dan vaak naar de metro. Maar die keuze heb ik niet, want mijn flat ligt te ver af van een metrostation. Dus ik moet dan naar een schuilkelder toe.
10: En die is ook niet in het gebouw waar je
12: woont? Die is niet in het gebouw waar ik woon, maar wel in het gebouw dat ernaast ligt. Ja. Maar het is al voortgekomen dat mensen die op de vlucht waren of op weg waren naar een metro, bijvoorbeeld door een voortijdige inslag. En trouwens, er wordt dus ook clustermunitie in die bommen gedaan om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Er is dus al een keer een familie helemaal die onderweg was naar de metro, die dus te laat was. Dus bij zo'n aanval omgekomen. Dit is nu de dagelijkse en nachtelijke realiteit geworden in Kiev. Ja. En dat was voor mij ook wel zo heftig. Kijk, ik had nog een dacha die buiten de stad ligt. Dat doen heel veel mensen in Kiev die zoiets hebben ook. Die gaan dan zoveel mogelijk buiten de stad wonen. Dat heb ik ook weer gedeeltelijk gedaan. Maar ja, dan nog hoor je op afstand die raketinslagen. Dan nog hoor je de drones. Mijn dacha ligt vlakbij de rivier. De drones die meestal over de rivier komen aanvliegen. En op de dacha heb ik geen schuilkelder.
10: Nee.
12: Dus nogmaals, ik heb het nog niet zo heftig meegemaakt. En dat heeft dus alles te maken met andere ontwikkelingen. Het feit dat die Patriot Interceptors dus nu heel schaars geworden zijn door de oorlog in Iran, door die onbezonnen oorlog die Trump en Netanyahu daar zijn begonnen. En ik moet je ook wel zeggen dat ik het toch wel een beetje verbijsterend vind welke stilte we eigenlijk nu horen. Kijk, het wordt allemaal, dus ook in de kranten kunnen we erover lezen. Maar waar is die reactie van het Westen? We zijn dus door onze kritische voorraden heen, kennelijk.
10: Ja.
12: En wat Zelensky zegt, is dus de droeve waarheid.
10: Ja. Rusland heeft alleen al dit jaar 650 ballistische raketten op Oekraïne afgevoerd. Aan luchtafweerraketten zijn er meer gemaakt, of heeft dat meer capaciteit geëist dan in heel 2025 wereldwijd. Kortom, daar zit het probleem.
12: Ja.
10: Die dingen zijn er gewoon niet.
12: Ze zijn er niet meer. En maar vooral ook natuurlijk door het feit dat er zoveel zijn afgeschoten, ook door de VS en de Golfstaten. In de nieuwe oorlog tegen Iran. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke factor ook weer geweest die negatief uitwerkt. Maar je noemde het al. Het is natuurlijk niet alleen dat Oekraïne op dit moment aan de receiving end is. Hè, dus al die inslagen krijgt. Het is natuurlijk ook zo dat Oekraïne heel succesvol is geweest. Eigenlijk dit jaar. Ja. Om ook de Russen zo moeilijk mogelijk te maken.
10: Ja, maar je hoort dus, je krijgt dus een dubbel beeld. Aan het front, daar gaat het redelijk met Oekraïne. Maar dat, we hebben het vaker over gehad. Hmm. Dat millimetert een beetje heen en weer. Maar ja. Laten we zeggen, Oekraïne doet het daar wat beter. Maar achter de frontlinie, en daar hebben we het over nu. Hè? Jij zit daar achter de frontlinie, ja. Niet aan het front. Het geldt aan de andere kant, aan de Russische kant ongetwijfeld ook. Daar wordt het dus steeds harder.
12: Ja, het wordt steeds harder. En dat is, want het is natuurlijk ook een reactie, denk ik, van Poetin op wat er allemaal in Rusland gebeurt nu. En waar de oorlog natuurlijk ook steeds dichter bij de Russen is gekomen. Dit jaar, door de succesvolle aanvallen van Oekraïne, vooral op dus de energie-infrastructuur van Rusland.
10: Ja.
12: En die lange rijen bij de pompen en nog meer ander ongemak. De Wildberry, grote ketens die worden aangevallen.
10: Dat soort Amazon-achtig.
12: Een soort Amazon-achtig iets, ja. Nee, kijk, wat ik zelf dus concludeer, ik heb het al eerder gezegd. Oorlogen eindigen meestal als een mutually hurting stalemate is bereikt. Dus dat het eigenlijk voor de partijen, voor beide partijen, gewoon zinloos is om door te vechten.
10: Op het moment dat ze pad staan.
12: Ja, ze staan pad. En ze feiten staan ze pad. Beide partijen, beide kanten. Ik ben er ook van overtuigd dat Zelensky bereid is om deze oorlog te beëindigen. Het probleem blijft Poetin.
10: Ja.
12: Dat Poetin dat nog steeds niet wil erkennen, omdat hij dan zo weinig heeft bereikt.
10: Nou, jawel, hij zegt jawel hoor, dat wil ik wel. Maar dan moeten jullie erkennen dat die vier ingenomen districten.
12: Die hij nog niet heeft veroverd.
10: Die nog niet heeft veroverd, dat die van ons zijn.
12: Ja, ja, exact.
10: En dan tekenen we en is klaar.
12: Ja. Ja, en dat hadden de Amerikanen ook eigenlijk al zo'n beetje afgesproken in dat 28-puntenplan van vorig jaar, december. Ja. Dat is gereduceerd tot een 20-puntenplan. Kijk, ik heb nog een klein beetje hoop. Ik wil hier weer niet te optimistisch gaan klinken, maar ik heb nog steeds een klein beetje hoop dat deze oorlog voor het eind van dit jaar misschien toch eindigt in een wapenstilstand. Zeker niet natuurlijk in een vrede, maar in een wapenstilstand. Dat heeft alles te maken, denk ik, ook met de midterms in Amerika. Ik kan je ook zeggen dat die hoop die ik dus nu uitspreek ook wel gedeeld wordt door goed ingelichte kringen in Kiev, waar ik mee spreek. Verwacht wordt dat Trump toch nog een poging gaat wagen.
10: Ja.
12: Voor het eind van het jaar. Hij kan natuurlijk wel een succesje gebruiken, gezien wat er nu allemaal.
10: Ja, zeker.
12: Dus als het gaat om die oorlog in Iran en wat hij beloofd heeft.
10: De oorlog in Iran heeft hij strikt genomen verloren.
12: Ja, precies. En
10: in deze heeft hij niks bereikt.
12: Nee, heeft hij nog steeds niks bereikt. Dus ik vind ook dat eigenlijk ook Europa. Kijk, Europa zie ik niet als een bemiddelaar in dit conflict. We zijn in feite een partij. Die de Oekraïne zo sterk mogelijk moeten houden. Nou, dat lukt dus niet erg op dit moment, als je ziet als het gaat om de luchtafweer. Maar ik blijf hopen dat er misschien toch nog, gebaseerd op dat 20-puntenplan, dat dus die 28 punten die zijn gereduceerd tot 20 punten. Ja. Met hulp van Europa en heeft Oekraïne dus nu een plan met Washington uitgewerkt, dat een basis zou kunnen zijn voor een einde van deze oorlog als Poetin zover wordt gevonden om op die basis bijvoorbeeld gesprekken weer te beginnen, dan wil ik dat dus niet helemaal uitsluiten. Nee. En ik moet je zeggen, laten we het hopen. Want anders gaan we een vijfde winter tegemoet.
10: Ja.
12: Die nog erger zal zijn, denk ik, dan de vorige winter. En het leidt niet tot een significante uitkomst daarna.
10: Kun je zeggen dat geen van de partijen nog iets kan winnen? Ze zijn nu zo lang bezig.
12: Nee, dat geloof ik dus. Ja. Dat geen van beide partijen kan dus, eigenlijk nog.
10: Dus ja. Je zegt ook vanuit je diplomatieke achtergrond, dat is dus een moment om te onderhandelen. Als je dat hebt bereikt.
12: Ja, en ik vind ook dat Europa zich daarop moet voorbereiden trouwens. Ik vind het eigenlijk wel weer een beetje, het is natuurlijk de zomerperiode, maar die oorlog gaat door. Kijk, Europa moet er vooral voor zorgen dat we ook met één stem kunnen spreken. En zoals je weet zijn er gesprekken geweest over of er een gezant moet worden benoemd.
10: Ja.
12: Ik hoop dat dat actueel gaat worden. Dus nog in de herfst. En dat het dus tot gesprekken kan komen.
10: En welke taak zou een Europese gezant dan moeten hebben?
12: Nou, hij zou ten eerste dus...
10: Meestal is het niet meer dan een verkenner.
12: Nee, ja, maar het zou toch in ieder geval... Kijk, wat ik bedoel met een gezant is dat hij dan ook een zeker mandaat heeft gekregen van Europa. Dat is dus niet alleen de Europese Unie. Hè. Dan moet je dus ook denken aan de VK.
10: Precies, maar laten we zeggen NAVO-deel.
12: Ja, precies, het Europese NAVO-deel. Hij moet voldoende basis natuurlijk zijn om zo iemand te kunnen aanstellen en een mandaat te geven. Ik heb al gezegd, niet om grote concessies te doen als Europa. Wij zijn, in dit geval vind ik dat wij van Mars moeten komen en de Amerikanen dan maar eens een keer een beetje van Venus. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel.
10: Ja.
12: Dat is meestal omgekeerd zo. Maar nu is het zo dat Europa pal moet staan, ervoor moet zorgen dat de voorwaarden ook aanwezig zijn voor Zelensky om te kunnen instemmen met een beëindiging van de oorlog.
10: Ja.
12: Daar hebben we het zo vaak over gehad. Want dat is natuurlijk een perspectief op de EU, dat ze recht overeind moet blijven staan. Wellicht ook boots on the ground in termen van die Europese macht. Kijk, dat soort dingen, dat is allemaal al besproken, is voorbereid. Ik hoop dat in september dat we toch nog een serieuze nieuwe poging gaan zien.
10: Ja, ik zit te denken aan de Tweede Wereldoorlog. Want je kunt zeggen dat Duitsland had eigenlijk aan het Oostfront al verloren na Stalingrad. Dat was eigenlijk het keerpunt. En aan het Westfront bij de landing in Frankrijk, in Normandië. En Duitsland had al verloren. Niettemin zijn er nog het Ardennen-offensief geweest. Market Garden is nog geweest. Dus het land is blijven doorvechten.
12: Ja.
10: En het bestaat ook niet de kans gewoon hier aan weerskanten, hoor, dat ze zeggen, we blijven gewoon doorvechten. Want het kan dan wel een padstelling zijn, of misschien staan we op de verliezende kant, weet ik niet.
12: Nee, maar ik heb het al gezegd, ik denk dat zinloos is. Hè? En van beide kanten bezien, omdat ze dus nauwelijks iets zullen weten te bereiken in de voorzienbare toekomst. Dus dit is ook juist het moment voor ons als derde partij, als de wereld, om nu te zeggen, in te grijpen en zeggen van, wij willen dat die oorlog eindigt.
10: Ja.
12: We moeten het alleen wel doen met een joker als Trump. Sorry dat ik me zo uitspreek.
10: Oké, laten we het daar even door over hebben. Is Trump de sleutel in dit verhaal?
12: Helaas wel. Ja. Ik denk het wel. Want ik bedoel, hij is de enige die natuurlijk in Moskou terecht kan. Dus ik denk niet dat we die oorlog kunnen beëindigen zonder de inbreng van de VS.
10: Nee, en zoals je al zei, hij heeft zijn eigen belang.
12: Hij heeft zijn eigen belang.
10: Ja.
12: Hij kan zelf ook misschien nog wat deals beloven aan Poetin. Dat kan mij eigenlijk weinig schelen op dit moment als die oorlog maar eindigt.
10: Ja. Ja, maar wat zou... Even meedenkend met Trump, hè, hebben we al eerder gedaan. Na de ontmoetingen met Poetin bleek dat hij in feite... Ze konden uitstekend met elkaar opschieten.
12: Ja.
10: Dat zal ook best, want Poetin is best een beleefde man in conversaties, denk ik.
12: Mm-hmm.
10: Maar Trump deed eigenlijk niet anders dan het standpunt van Poetin herhalen.
12: Ja, kijk,
10: namelijk, geven jullie nou toch toe, maak er een twee-staten-oplossing van en tekenen bij het kruisje en we leefden nog lang in geluk.
12: Ja, kijk, als hij dat blijft proberen met de Oekraïners, dan lukt hem niet. Ik hoop dus dat Trump daar ook een beetje van geleerd heeft. Dat hij dus op basis van een serieus plan dat tot een beëindiging van de oorlog kan leiden. En ik denk dat 20-puntenplan daar een basis voor is.
10: Precies, ja.
12: Als hij daar nou eens een keer aan vasthoudt, zich niet opnieuw laat bepraten door Poetin. Kijk, Poetin staat nu ook voor een blok, voel ik. In Rusland is die mutually hurting stalemate ook heel erg levend geworden.
10: Ja.
12: Dus dit is het moment om hem te testen.
10: Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren. Ja, de protesten zijn weliswaar niet meer zo groot. Maar nog altijd wordt er dagelijks door enkele honderden mensen geprotesteerd tegen de ontslag van Fedorov als minister van Defensie. In de periode dat jij in Oekraïne was begonnen, die protesten. Hoe heb jij dat beleefd en gezien?
12: Nou, ik heb het niet zelf gezien, in de zin van dat ik zelf dus op het plein heb gestaan, of eigenlijk op een plein dat vlak voor Bankova ligt. Hè, dus de presidentiële administratie. Maar bijvoorbeeld mijn dochter Julia wel. Die heeft ook meegeprotesteerd. En het is dus ook wel, zijn ook weer vooral protesten van jongere mensen. Maar dat betekent niet dat het breed gedragen wordt, denk ik, deze protesten. En het heeft alles te maken met het feit dat Oekraïne niet alleen een oorlog voert tegen de Russische agressie, maar ook eigenlijk een intern conflict over de toekomst van Oekraïne ook eigenlijk op het spel staat. Waarom vechten die soldaten? Ze vechten voor een vrij Oekraïne, maar ook een Oekraïne dat niet meer zal terugkeren tot de corruptie van daarvoor. En dat hebben we eerder al gezien een jaar geleden, met toen Zelensky plotseling SAPO en dus die anticorruptiebureaus dus onder curatele wilde stellen. Toen kwamen er ook opeens die kartonnen borden protesten. Die heb ik toen toevallig zelf ook gezien. Ik was op dat moment in Chernihiv. Opeens zag ik op een plein honderden jongere mensen dus met die borden en protesteren.
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Weten dat Oekraïne 4 jaar geleden, toen deze oorlog begon, gaven we eigenlijk allemaal bijna niets om Oekraïne, om de Oekraïnse kant.
3: Nee.
2: Nu hebben ze wel kaarten. Zij zijn erin geslaagd om de oorlog totaal te veranderen. Door die drones. Door die raketten die ze zelf nu kunnen maken. En daarmee is dus de hele moderne oorlogvoering zelfs veranderd. Dus plotseling heeft deze Zelensky wel kaarten in handen. Een jaar geleden nog wat Trump in het Oval Office over hem zei. Je hebt geen kaarten.
3: You don't have the cards.
2: Ja, precies. Ja. Nou, die kaarten hebben ze dus wel degelijk. Maar ik vind niet dat Zelensky nou verstandig heeft geopereerd door Fjodorov dus de laan uit te sturen. Dus ik blijf hopen. Dit is nog niet over, dit verhaal. Er wordt nog steeds geprotesteerd. Ik blijf eigenlijk hopen dat hij dus hier bij zal draaien.
3: Ja. Maakt hij zichzelf ook niet verdacht als hij, laten we zeggen, toppers van dit formaat? Want dat is die Fjodorov echt wel.
2: Ja, het heeft alles te maken inderdaad met ook weer politieke spelletjes die gespeeld worden, vrees ik. Dat Zelensky, anders dan die heeft gezegd toen hij president werd, hij zou een one-term president worden.
3: Ja.
2: Het lijkt er toch op dat
3: Maar daar kan hij niet helpen, eerlijk gezegd.
2: Nee.
3: Toen brak die oorlog uit, dat wist hij ook niet.
2: Dat wist hij ook niet. Dus, maar goed, als er dus na het einde van de oorlog weer verkiezingen komen, zou ik hopen dat hij eigenlijk besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Ja. Niet misschien dezelfde fout te maken als Churchill. En dan het dan over te laten aan anderen. Zoals bijvoorbeeld Zaluzhny, die gewezen opperbevelhebber die nu ambassadeur is in Londen, die heel populair is. Maar ook Fjodorov en anderen. Om dan te strijden voor het presidentschap van Oekraïne. Ik hoop dat hij dat. Maar wat ik dus zie, is dat juist zijn omgeving, waarin kennelijk ook die Yermak, die hij heeft moeten ontslaan al eerder. Dat die mensen nog steeds achter de schermen een rol spelen en hem verkeerd beïnvloeden.
3: Ja. Aan de andere kant, het is een presidentieel systeem.
2: Ja.
3: En het ontslaan van een kabinet, dat doet de Franse president Macron, zal maar zeggen, om de haverklap. En daar halen we nauwelijks onze schouders over op.
2: Nee.
3: Is het ook niet zo dat hij denkt, ik heb een totaal beeld van wat er allemaal moet veranderen en ik moet gewoon andere mensen hebben. Of ze nou heel erg goed zijn of niet zo goed. Ik moet anderen hebben, anders verlies ik mijn eigen geloofwaardigheid. En dus de goede naam.
2: Nee, eerlijk gezegd ben ik van mening dat hij dit keer, ook bijvoorbeeld die Julia Sviridenko, dus de premier, die eigenlijk ook een trouwe bondgenoot van de president was, ook na een jaar alweer de laan uitstuurt. Ik ben daar juist een beetje bezorgd over. Maar ik zie het wel weer als een teken ook. Zo moeten we het ook zien. Dat Oekraïne een hartstikke democratisch land is geworden. Hij doet iets en dan komt er protest tegen. Ja. En dan vindt er een proces plaats. En dan komt er uiteindelijk weer een beslissing van de president. Dus ik zie het niet als zwakte dat dit gebeurt.
3: Nee, we hadden pas geleden Chris Colijn, ons correspondent, in de uitzending, hadden we het even over de Maidan-toestanden. Hij zei, nou, die verwacht ik eigenlijk niet meer. Hoe zit het bij jou? Denk je dat het toch zou kunnen gebeuren? En dat Zelensky er uiteindelijk toch met staart tussen de benen vandoor moet?
2: Nee, eigenlijk is dit de geest van Maidan, waarin gehandeld wordt. Deze mensen gaan dus. Ze willen dus dat Oekraïne een fatsoenlijk land wordt. Een democratisch land wordt. En dat er dus niet meer al die spelletjes achter de schermen gespeeld worden en die corruptie, et cetera.
3: Ja.
2: Dus ik zie het meer als de geest van Maidan, die nog steeds levend is. En ook de werkelijke reden is voor dit massale Oekraïnse verzet tegen Poetin.
3: Ja.
2: Niemand wil meer terug naar zo'n land en zoiets.
3: Zo, begrijp ik. Even naar Open Door Ukraine.
2: Ja.
3: Je hebt een privéleven, je hebt nog steeds een professioneel leven. En je hebt dat project Open Door Ukraine. Vertel, hoe gaat het daarmee?
2: Nou, we hebben het ook best moeilijk. Vanwege de.
3: Wat is de doelstelling?
2: De doelstelling is om huizen te bouwen. Open Door Ukraine heeft zijn niche gevonden in het helpen van kwetsbare mensen. Dus mensen die bijvoorbeeld hun huis door de oorlog verloren hebben. Of IDP's, intern ontheemden, die ook dus van hun huis weg zijn geraakt. Om die mensen te helpen aan huisvesting en aan mooie huisvesting. Want wij bouwen huisjes

0: of huizen. Van stro, helemaal ecologisch volgens EU-standaarden. En daar heeft de RVO, dus de Nederlandse regering, zeg maar, dus ook wat geld in gestoken. We hebben geld gekregen. We werken samen met een Nederlandse commerciële partner en twee partners in Oekraïne. En we zijn nu eindelijk begonnen, met vertraging, moet ik wel zeggen. Maar dat komt omdat we bijvoorbeeld vanwege de oorlog de lijn, de eerste fabriekslijn uit Nederland in Tsjernigiv hadden geplaatst. Maar daar was het zo onveilig geworden en er was helemaal geen elektriciteit meer. Dat die inmiddels ergens in de buurt van Kiev staat. Ik vertel niet waar en u zult begrijpen.
1: Nee. Alsjeblieft niet.
0: Ja, en daar rollen nu gelukkig de eerste pregefabriceerde panelen dus van die lijn af.
1: Ja.
0: En wat we doen is, ik vind het nog steeds heel mooi, wij bieden eigenlijk een soort IKEA-pakket aan. Dus het hele huis wordt geleverd, dus de wanden, de dak, et cetera, voor onze beneficenten om die dan verder zelf af te bouwen.
1: Ja.
0: En er zit dus een subsidiedeel ook in dat Nederlandse, in deze Nederlandse hulp bij, dus dat wij dat eerst dat pakket voor niets kunnen aanbieden.
1: Ja, en nou zeg je, we willen huisjes neerzetten en we zijn er nu ook echt mee bezig. Hm. In een land in oorlog waarvan je zelf zegt, ja, ik weet zelfs niet of ik in mijn eigen dacha wel helemaal veilig ben.
0: Begrijp ik heel goed, die vraag.
1: Wat is het risico?
0: Nou, allereerst kan ik zeggen dat van alle projecten, en ik klop het even af, van alle projecten die ODU is begonnen, we hebben ook de daken hersteld van flatgebouwen, et cetera, is er nog geen één keer geweest dat dus opnieuw door de oorlog is beschadigd of vernietigd. Laat ik een voorbeeld geven waar we nu beginnen. Het maakt het denk ik aansprekender ook. Er is een prachtig vogelgebied, niet ver van Vinica, midden in het land. Ik ben er ook geweest, gewoon prachtig. Daar is een kamp dat is opgericht om moeders met kinderen uit het oorlogsgebied tenminste een week te geven om even uit te puffen.
1: Ja.
0: Om even psychologische hulp te krijgen, et cetera. Dat is op dit moment is dat kamp vrij. Dat is allemaal, dat zijn tenten. Daar gaan wij nu onze eerste huizen ook neerzetten. Ja. Het eerste huis staat er al. En ik vind dat gewoon prachtig om te zien. En kijk, dat, de kans dat daar iets gebeurt is zo klein, zeg ik u.
1: Ja, nou, in ieder geval gefeliciteerd met het project. Dank, Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne. En schrijver van het boek Nog is Oekraïne niet verloren.
0: Dat ook in het Engels is vertaald.
1: Ja, ik wou zeggen, in het Engels en in het Oekraïens.
0: Ja, hoop ik ook binnenkort. Ja.
1: Gefeliciteerd daarmee.
0: Dankjewel.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Voorzitter,
5: ik
6: dank
5: wel.
7: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
8: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: BNR Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Knoop Tatmarbroek is de vertraging 10 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In de provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanricht op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. Nog geen reactie van de VS op een nieuw eisenpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. De eisen zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het is de droom van duizenden Europeanen en slechts voor enkele weggelegd. Werken bij de Europese Commissie. Maar voor wie die droom werkelijkheid wordt, blijkt het vaak niet meer dan een nachtmerrie. Bijna 1000 ambtenaren hebben de afgelopen 2 dagen melding gemaakt van intimidatie. Dat bespreek ik met buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, wat zijn de klachten van de ambtenaren nou precies?
4: Ja, dit geldt trouwens niet 2 dagen, maar 2 jaar. Het getal komt uit de documenten die door Politico zijn ingezien. En er worden allerlei voorbeelden aangehaald. Bijvoorbeeld van een manager die een medewerker geslagen zou hebben tijdens een ruzie na werk in een bar vlakbij het Berlemon-gebouw. Of iemand die uitgescholden werd in het bijzijn van allerlei andere managers. En het gevoel dat bij die ambtenaren in de commissie heerst, is dat doordat de commissie geopolitiek gezien steeds meer naar zich toe trekt, er eigenlijk nog meer druk komt te liggen op alles waaraan gewerkt wordt. En het gaat dan dus niet alleen om intimidatie. Politico heeft daar dus voorbeelden van. Maar we hebben al eerder gehoord, ook van vakbonden, dat er geklaagd wordt over de werkdruk. En dus bijvoorbeeld werkdagen dat je 7 uur 's ochtends begint en 7 uur 's avonds pas weer naar huis gaat. En daarbij speelt ook de bureaucratie binnen de commissie een rol, omdat de communicatie tussen de teams van de commissarissen en de beleidsteams in de DG's, die verloopt vaak niet goed. En de commissie, dat is uiteindelijk ook een heel hiërarchisch instituut. En dit soort problemen, ja, die kun je ook wel vinden bij ministeries in verschillende landen. Maar er is een soort cocktail eigenlijk in Brussel van prestige, politieke druk en de grootte van de commissie. En dat maakt het volgens de ambtenaren in het Berlemon nog lastiger. En dan is het ook nog een ding dat de gebouwen nog net niet uit elkaar vallen. Want op sommige plekken was er geen airco tijdens de hittegolven. En mensen konden niet uit de waterfonteintjes drinken vanwege verontreiniging. En mensen hebben ook maar weinig vertrouwen in dat er echt iets met klachten gedaan wordt. Omdat als je echt een formele klacht wil indienen, dan moet je weer naar een ander loket toe. En daar komen er maar ongeveer 20 tot 25 per jaar van binnen.
1: Zo. Waarom willen veel mensen dan toch heel graag bij die commissie werken?
4: Ja, omdat het voor veel mensen toch eigenlijk wel echt een droom is. En je hebt daar heel veel mensen rondlopen die echt met ziel en zaligheid geloven in dat Europees project en zich daarvoor in willen zetten. En dan is werken bij de commissie voor die mensen echt het hoogst haalbare wat je dan in je carrière kunt doen. En dan kan dus uiteindelijk dat samengaan met een slechte cultuur in die organisatie. Bijvoorbeeld bij de ECB, de Europese Centrale Bank, er was een enquête onder medewerkers waar 85% zei trots te zijn om daar te werken, maar minder dan de helft vond de werkdruk acceptabel. En bij de commissie, daar zegt een recente enquête dat 74% de instelling een aantrekkelijke werkgever vindt. En uiteindelijk, geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Als beginnende ambtenaar kun je namelijk al voor zo'n 6.000 euro per maand beginnen aan startsalaris. Zo, en EU-ambtenaren hoeven geen inkomstenbelasting te betalen in België, maar speciale EU-belasting. Dus dat is een lagere afdracht in de praktijk. En er zijn nog allerlei toelages, andere voordeeltjes. En zeker als je uit een arme lidstaat komt, is dat dus aantrekkelijk. Want Brussel is relatief gezien voor West-Europese begrippen ook nog best betaalbare stad. En je ziet dus dat dan bijvoorbeeld uit Nederland er eigenlijk ook relatief weinig commissieambtenaren zijn.
1: Ja, jij hebt in Brussel gewoond en gewerkt, niet bij de commissie, maar wat is jouw eigen ervaring?
4: Ja, ik studeerde er en ik werkte er ook als journalist. En dan zit je een beetje in die EU-bubbel natuurlijk ook. En de meeste mensen in mijn kringen die deden uiteindelijk wel iets wat dan aan de EU raakt. Dus journalisten, ambtenaren of mensen bij lobbygroepen groep of een NGO. En eigenlijk vaak als je aan dan vooral dus jonge mensen dan vraagt, wat is nou ja, je droom of waarom ben je naar Brussel gekomen? Dan is het toch vaak dat ideaalbeeld om uiteindelijk een baan bij de commissie te vinden. En daarbinnen is dan ook wel weer een soort onderscheid, want ja, de commissie is natuurlijk best wel groot. Meer dan 30.000 mensen werken er. Niet alles past in dat bekende Berlaymont-gebouw. Dus je hebt dan ook nog mensen die wel een baan hebben, maar die misschien in die bijgebouwen zitten. En dan ben je er eigenlijk toch nog niet helemaal. En vooral die jonge mensen, die hebben vaak, die dan net een voet tussen de deur hebben, hebben vaak ook nog maar een tijdelijk contract. En ja, het argument van geld, dat was natuurlijk ook altijd een ding. Ik was destijds goed bevriend, spreek nog wel eens met iemand die in het Europees Parlement werkt. En die vertelde het heel trots, dus dat hij geen belasting hoefde te betalen in België. Maar ik vond dan nog veel bijzonderder dat hij dan voor een bepaalde periode alles wat hij kocht voor de inrichting van zijn huis, daar kon hij de BTW op terugkrijgen. Dus daar ging hij allemaal trots hele dure designermeubels kopen.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. En maar mopperen. Ja. En je komt ook niet zomaar binnen, hè, bij de commissie.
4: Nee, dat is inderdaad ook wel lastig. Dus ik denk dat het ook wel een van de redenen is dat mensen daar dan blijven. Omdat je er heel lang voor werkt om daar uiteindelijk te komen. En begin dit jaar was er nog voor het eerst in 7 jaar weer een grote competitie, waar ongeveer 1200 banen beschikbaar zijn. En daar hebben 170.000 mensen zich voor aangemeld. Had zelfs het bureau dat erover gaat, over die selectie, niet verwacht. Die rekende op ongeveer 50.000 mensen. En om dan uiteindelijk een van die 1200 gelukkigen te worden, of ja, misschien wordt het uiteindelijk wel een nachtmerrie, maar dan moet je allerlei toetsen doen. Dus een essay schrijven, een cognitieve toets. Ook bewijzen dat je genoeg kennis hebt over de EU. Dus ja, eigenlijk veel te ingewikkeld, ik denk, voor een simpele journalist als ik. Dus misschien maar goed dat we van een veilige afstand dan kunnen kijken en beoordelen of dit Brusselse droom of nachtmerrie uitkomt.
1: Wij zijn kansloos. En €6.000 aan beginsalaris.
4: Dat is niet verkeerd.
1: Dat is niet verkeerd. Nee. Dank je wel, buitenlandredacteur Luc de Klerk.
2: De wereld.
1: De burgeroorlog in Soedan heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Maar een eind is nog lang niet in zicht. Het regeringsleger heeft een belangrijke snelweg in het land heroverd op de rebellen. Maar dat wil niet zeggen dat die rebellen er slecht voor staan.
6: From tonight, I will crush you. From today, I am charging straight ahead. Forward, forward. There is no going back. There is no more hesitation. You will find us on the front lines. And the game will change.
1: Dat was de commandant van de rebellen, Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend onder zijn bijnaam Hameti, via een tolk. Ik praat erover met Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Welkom in de uitzending.
13: Goedemiddag.
1: Hi. Laten we het conflict eens proberen te schetsen. We kijken op dit moment naar een burgeroorlog tussen het Soedanese regeringsleger en rebellen van de Rapid Support Forces, de RSF. Wie zijn die rebellen?
13: Ja, het zijn eigenlijk helemaal geen rebellen. Dat zijn paramilitairen en die hebben in het verleden heel nauw samengewerkt met het regeringsleger. En we kennen ze ook onder een andere naam misschien nog, als Janjaweed. Die zijn bekend, of waren bekend helaas, als de daders van de eerdere oorlog en de genocide in Darfur in 2003-2004. En deze groep heeft enorme promotie gemaakt in de afgelopen jaren, economisch, militairisch, maar ook politiek. En zijn in de laatste jaar eigenlijk een soort tak geworden van het regeringsleger. Dus die twee legers waren goede vriendjes en hebben in het verleden nauw samengewerkt tegen vaak de burgers in Darfur met name. Maar zijn recentelijk hebben ze zich tegen elkaar gekeerd. En dat is die oorlog die we op dit moment zien in Soedan. Ja.
1: Destijds namen de rebellen van de Janjaweed het op tegen het regeringsleger van president Bashir. Voor die genocide in Darfur was veel aandacht destijds, heel veel, ook in Nederland. Het geweld stopte, maar is het ooit echt opgelost?
13: Nee, eigenlijk is het altijd een beetje doorgelopen. Niet zo heftig, want er zat wel een VN-missie. Dat heeft geholpen, want als er oren en ogen aan de grond zijn, dan wordt er toch minder gevochten. Zijn de daders wat voorzichtiger. Ik ben zelf in die tijd ook heb jaren in Soedan gewoond. En was hoopvol eigenlijk dat die oorlog toch helemaal zou gaan eindigen. Er zijn verschillende akkoords geweest ook. Dat is nooit helemaal gebeurd. gebeurd. Maar er kwam een hele mooie revolutie in 2018. Waar voor het eerst eigenlijk ik ook kon horen in Khartoum, in de hoofdstad, waar het meestal vreedzaam was. Dat mensen zeiden van, goh, misschien moeten we ook eens die oorlog in Darfur goed oplossen. Misschien moeten wij hier, de comfortabele middelklaas, zeg maar, opkomen voor de mensen in Darfur. Dat daar niet altijd met twee soort maten wordt gemeten. En dat die mensen in die periferie en ver weg Darfur, zeg maar, minder goed gezondheidszorg hebben, minder goed education, scholen en infrastructuur. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment waar het land probeerde om toch echt wel op te ruimen en naar een regering over te stappen die een democratisch beleid zou beginnen. Ja. Dat waren hele mooie voornemens. We hebben ook een begin daarvan gezien. Helaas wilden die militairen dat absoluut niet en hebben daardoor ook weer de macht helemaal aan zich teruggetrokken.
1: Ja, en een scheuring ontstaan. Waarom eigenlijk? Wat was nou de reden waarom dat niet lukte? Want het was inderdaad echt een doorbraak. Ik herinner me nog precies. Iedereen dacht, dat probleem is tenminste opgelost.
13: Ja, nee, inderdaad. Die Bashir, die dictator die 30 jaar in de macht was geweest, die is 2019 afgezet. Door een grote burgerrevolutie. Maar het leger en die paramilitaire RSF hebben zich achter de burgers gesteld en gezegd van, ja, nee hoor, dat vinden we prima. Die Bashir inderdaad is een akelijke vent die moet gaan. Ook al was het eigenlijk hun sponsor geweest, onder die ze zo mooi groot en machtig konden worden. Maar die hebben ze afgezet en dan zijn ze samen gaan regering met de burgers. Dat ging 2 jaar lang goed, maar uiteindelijk was het toch duidelijk dat wat de burgers wilden iets heel anders was. Een democratische transitie met meer transparantie bijvoorbeeld in de economie, met echt gerechtigheid over wat er ooit was gebeurd in Darfur. Nou ja, je kunt je voorstellen, daar hadden de RSF, de paramilitairen en het regeringsleger helemaal geen interesse aan. Die wilden graag eigenlijk blijven regeren met misschien een burgergezicht, maar niet met meer transparantie in hun zaken. En dus hebben ze samen besloten de burgers in 2021 eruit te gooien in een militaire coup. En dan samen door te gaan, maar ja, nu dat ze geen gemeenschappelijke vijand meer hadden binnen de regering... konden ze gewoon niet eens worden op een hele aantal dingen. Want ze wilden natuurlijk allebei graag de bazen zijn van het hele land. En dus is die oorlog niet lang later dan in april 2023 uitgebroken. Ja. Het ging met name over hoe gaan we nou een gemeenschappelijk leger organiseren. En daar konden ze echt niet uitkomen.
1: Dodental sinds de uitbraak van die oorlog wordt geschat op 150 tot 400.000. Dat is nogal een groot verschil, maar zelfs die lage schatting is al vreselijk. 30 miljoen mensen leven in hongersnood of hebben te weinig te eten. 13 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Daarmee is het ongetwijfeld het meest bloedige conflict ter wereld op dit moment. Waarom blijft het overal zo oorverdovend stil?
13: Die vraag moeten we blijven staan. En ik ben heel dankbaar dat we hier over zo lang mogen praten vandaag in de uitzending. Kijk, we weten inderdaad niet hoe erg het is. Die cijfers die net zijn genoemd, dat zijn schattingen. En die zijn echt wel heel voorzichtige schattingen. We hebben zelf de zonder gezanten, speciaal gezanten van de VS, de voormalige, die heeft begin vorig jaar al gezegd dat het waarschijnlijk minimaal 400.000 mensen zijn die al gesneuveld zijn. En dat was nog voor het grote massacre in Darfur en El-Fasher dat we afgelopen oktober hebben gezien. En dan hebben we de wereldwijd grootste hongersnood die gaande is in verschillende delen van dit land. Die doden die worden amper begraven vaak, hè, omdat het wordt geschoten en het is heel gevaarlijk op straat. Die worden dus ook niet geteld. We weten niet hoeveel mensen door die hongersnoden zijn omgekomen. Dus ik vrees dat dit cijfer inderdaad vele malen hoger is dan die 400.000 die toen door het VS zijn geschat. En ja, zo is het een beetje hetzelfde met het aantal mensen die op de vlucht zijn en weer opnieuw op de vlucht zijn, omdat die oorlog natuurlijk steeds gaat bewegen ook. Waarom geen aandacht? Er spelen andere oorlogen op dit moment, maar ook denk ik, we onderschatten hoe groot deze oorlog is en we onderschatten nog meer wat deze oorlog in ver weg Soedan eigenlijk met Nederland of de Europese Unie te maken heeft. En die oorlog heeft wel met onze prioriteiten ook en onze zorgen te maken. Want het is de grootste ontheemde crisis. Hè? En mensen die zitten nu in Tsjaad of Egypte, maar daar worden ze ook amper verzorgd. Dus ze hebben vaak geen keuze dan toch uiteindelijk door te trekken richting Europa. En ja, dat is iets wat waar we dan wel opeens wakker schudden en denken van nou, dat willen we natuurlijk niet. Handelsbelangen, precies hetzelfde. De Rode Zee ligt heel dicht, ligt aan Sudan en wordt ook belemmerd door de onveiligheid in het land. We hebben droneaanvallen gehad aan de kust van Sudan. Die maken het scheepsverkeer, wat nu op dit moment sowieso al enorm moeilijk loopt vanwege de oorlog in Iran, nog weer moeilijker. Dus onze directe handelsbelangen worden hier belemmerd. En ten derde, nou ja, veiligheid in die hele regio Oost-Afrika, Sahel, waar al een aantal andere landen onstabiel zijn. Het is helemaal niet in ons interesse in het zuiden of ten zuiden van Europa om daar nu een soort anarchie te hebben waar heel veel wapens zijn, waar heel veel gevochten wordt. Dat creëert heel veel onzekerheid ook aan de zuidelijke grenzen van Afrika.
1: Laten we even over twee zaken hebben die ongetwijfeld ook een enorme rol spelen. En dat is goud en olie. Op het moment, een aantal jaar geleden, was de goudproductie in het land iets van 6 ton, inmiddels 70 ton. Daar zal ongetwijfeld iets met die burgeroorlog te maken hebben. En dan olie. Dat bevindt zich dan vooral in Zuid-Soedan, wat zich heeft afgesplitst. Klopt. Maar toch, zijn dit ook drijfveren voor het conflict?
13: Absoluut. Het is een politieke machtsstrijd, dus het begonnen. Maar inmiddels gaat het heel erg om het rijkdom in het land. En sinds de onafhankelijkheid van het olierijke Zuid-Soedan in 2011... is goud inderdaad de belangrijkste grondstof voor Soedan. Maar het is ook een heel vruchtbaar land bijvoorbeeld. En dat is één heel belangrijke reden waarom de golfstaten zoveel belangen ook hebben in Soedan. Omdat zij interesse hebben aan het goud, maar ook zelf niet genoeg voedsel kunnen produceren. Nee. Dus hun voedselzekerheidsbeleid is ook afhankelijk van toegang tot Soedan.
1: Vooral de Emiraten zijn dat, hè, die daar...
13: Als we het hebben over goud, en goud financiert deze oorlog, daar is geen twijfel over, dan spelen de Verenigde Arabische Emiraten de bij ver belangrijkste rol. De schattingen zijn dat 90% van alles goud uit Soedan en naar Ghana is het de belangrijkste goudproducent op het Afrikaanse continent op dit moment. En 90% daarvan eindigt uiteindelijk in de Verenigde Arabische Emiraten. Het allermeeste natuurlijk gesmokkeld. Maar dat is wat de oorlog gaande houdt. En een ruil daarvan worden de paramilitaire RSF door de Verenigde Arabische Emiraten gesteund met wapens, drones en zelfs buitenlandse huurlingen.
1: Ja, ik ben Colombiaan, hè, die daar dan een rol speelt. U noemde de rol die landen ook zoeken in het feit dat het Soedan een vruchtbaar land is met veel grond. Ja. Maar als ik u zo hoor praten over wat de Emiraten doen, dan is het vooral jagen op goud en niet uitkijken naar bouwland.
13: Het is, het klinkt eigenlijk een paradox. En toch hebben ze ook heel grote vruchtbaar land in de handen gekregen, nog na de militaire coup ook. Dus ze hebben daar snel zaken gedaan met de militairen. En door de oorlog, omdat het allemaal wat onrustiger natuurlijk is, zien we nu dat hun investeringen net over de grens met Egypte, zeg maar, aan de andere kant daar naartoe zijn verplaatst. Dus dat klopt dat landbouw op dit moment het moeilijk heeft, zelfs voor de bedrijven vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. En dat goud de belangrijkste economische drijfveer is, maar ook het strategisch belang voor de Verenigde Arabische Emiraten om toegang tot het Afrikaanse continent te krijgen. Ze werken heel erg met corridors door die ze dan allerlei goederen kunnen bewegen en daar de controle over hebben. Dus ook de controle over de Rode Zee is iets waar ze heel erg in competitie mee staan met Saudi-Arabië. Ja. Dus dat zijn de meer geopolitieke belangen die daarachter staan.
1: En die enorme hoeveelheid goud, komt die ook bij ons terecht?
13: Zeker komt goud, of we kunnen niet zeker zijn van het feit dat goud, wat op de internationale markt meestal via Londen of Dubai, zeg maar, dat zijn de grootste twee internationale markten voor goud, dat uiteindelijk ook uit Soedan komt. Omdat, nog eens gezegd, heel veel van dat Afrikaanse goud komt uit Soedan en het allermeeste daarvan eindigt in de Verenigde Arabische Emiraten. En zij zijn natuurlijk kijken ze heel goed dat het niet duidelijk is waar het goud vandaan komt. Nee. Dat wordt allemaal vermengd en is gewoon Afrikaans goud. En er wordt ook geen druk uitgeoefend om wel duidelijk te maken van waar ze hun grondstoffen zoals goud vandaan krijgen.
1: Ja, ze hebben dat destijds met diamant opgelost. Met bloeddiamant. Maar dat kwam ook omdat er diamantairs waren die konden zien, die konden herkennen waar het vandaan kwam. Maar dat is bij goud natuurlijk uitgesloten.
13: Het is uitgesloten, maar dat betekent niet dat er geen instrumenten zijn om druk uit te oefenen. Er zijn bijvoorbeeld de Financial Action Task Force. Dat is zo'n soort watchdog-lijst waar we landen op zetten die dus niet transparant zijn over waar hun belangrijke goederen vandaan komen. En daar hebben we net de Verenigde Arabische Emiraten als Europa van afgehaald. Van deze grey list was het dan. Dus waar ze nog een jaar geleden als een land opstonden dat toch duidelijker moest worden gemonitord, omdat er een hoge kans was dat ze hun goud uit conflictgebieden zouden krijgen. Ja, ja. Nou, dat hadden we moeten versterken eigenlijk en die druk gebruiken.
1: U had het al over Europa. Waar staan wij en wat kan het ons schelen? Want ik heb steeds de indruk, vooral vanuit ons perspectief als journalisten, dat al die andere conflicten waar we zoveel over rapporteren, dat heeft ermee te maken dat die ons rechtstreeks aangaan. Terwijl dit drama, dat is verder weg, behalve dan vluchtelingen misschien, maar verder, we hebben geen belang. Hè?
13: Ja, we hebben dus heus wel belang. Maar we hebben een politieke keuze gemaakt om dat belang niet echt duidelijk in kaart te brengen. Dus ten eerste, wat is ons belang? Ja. De lijst is lang. Ik heb al over handel, veiligheid en migratie gesproken. Maar ik ga nog een andere noemen. En dat is bijvoorbeeld, we hebben wel belang bij Rusland. Hè, en wat daar gebeurt en hoe we Rusland terug kunnen pushen en meer druk uitoefenen. En dat doen we met sancties bijvoorbeeld. Nou, Soedan speelt een enorm belangrijke rol voor Rusland om deze sancties te kunnen omzeilen, dankzij het Soedanese goud. Dat doen ze direct door goud uit Soedan naar Rusland te halen. Maar dat doen ze ook indirect, omdat ze samenwerken met de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat is één reden waarom, het is een beetje zinloos om steeds met nieuwe sancties voor Rusland te komen, als we niet ook die plekken aanpakken die het mogelijk maken voor Rusland om die sancties te omzeilen.
1: Ja.
13: Waarom willen we dat niet, als ik dat nog mag zeggen?
1: Ja,
13: het is ergens wel zo, want er wordt vaak gezegd, oh ja, dat is een vergeten conflict. Het is niet vergeten, we hebben inmiddels wel vaker over Soedan gehoord. Er is een politieke keuze gemaakt dat we niet alles aan zetten om deze oorlog te stoppen. Natuurlijk kan Europa niet Burhan of Hamiti, die twee leiders, bellen en zeggen, nu maar stoppen, dat interesseert die militaire leiders helemaal niks. Maar we hebben wel druk als EU, of zelfs Nederland, om druk uit te oefenen op die belangrijke sponsoren, en dat is dan met name de Verenigde Arabische Emiraten, om te stoppen met het bewapenen en het aanwakkeren van een conflict die tot de grootste hongersnood ter wereld, tot een herhaling van een genocide heeft geleid. En dat doen we tot dit moment niet, omdat we toch een moeilijke zaak vinden om aan te spreken met een strategische handelspartner.
1: Ja, en misschien ook wel omdat dit zijn ook voor belangrijk de morele argumenten. En die zijn op het ogenblik niet zo in de mode, zal ik maar zeggen, in de discussies over oorlog en vrede in de wereld.
13: Ja, we hebben het net gehad over handel, over veiligheid, over irreguliere migratie. Dat zijn topprioriteiten voor Nederlandse buitenlandse zaken. Dat kun je nalezen in onze strategie. Dus dat denk ik, dat wordt misschien zo neergezet. Omdat er een politieke keuze is gemaakt om niet alles eraan te zetten om deze oorlog te stoppen. Dan is het handiger om niet dat duidelijke verband neer te zetten. Maar die is er heus wel. Dus het is niet alleen een morele kwestie, omdat het gewoon schandalig is dat we miljoenen mensen honger laten lijden. Maar het is ook blind en kortzichtig niet te zien dat deze oorlog direct onze belangen op het gebied van migratie.
1: Oké, als dat dan zo is, wat kunnen we doen om die burgeroorlog te stoppen?
13: Ja, ik vind het niet erg hier om het te herhalen, want het wordt niet vaak genoeg gezegd. Kijk, veel partijen spelen mee. We hebben het gehad over de Verenigde Arabische Emiraten, maar nog niet over Egypte en Turkije, die bijvoorbeeld aan de kant van het leger staan. En dat zijn wel partners, zeg maar, met die wij als Europa of Nederland ook direct te maken hebben. Het is cruciaal dat deze externe actoren, dus ik noem als voorbeeld de meest belangrijke in mijn ogen op dit moment, Egypte en Turkije aan de ene kant en de Verenigde Arabische Emiraten aan de kant van de paramilitairen, dat die op hun verantwoordelijkheid in deze oorlog worden aangesproken. En dat bijvoorbeeld het vrijhandelsakkoord wat net wordt onderhandeld tussen de EU en de Verenigde Arabische Emiraten, dat we dat afhankelijk maken van vooruitgang op Sudan. En dat betekent stoppen van doorsturen van wapens. En een tweede, concreet zou zijn, Nederland moet zijn eigen beslissingen herzien wat betreft export van wapens in richting van de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Oké, dank Annette Hofman, conflictonderzoeker en Soedan-expert bij Instituut Klingendaal. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Rommelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen...

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
1: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 Arnhem richting Duitse grens, daar staat een file voor de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De N59 Sierhuiskerken-Zierikzee is in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachte waren bekenden van elkaar, dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transport last van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. Het is tot nu toe een topjaar voor Eindhoven Airport. Tussen januari en juli verwerkte de luchthaven bijna 3,5 miljoen passagiers. Dat waren er in de eerste helft van het jaar nog niet eerder zoveel, zeggen regionale media. Ondanks die groei daalde het aantal vluchten van en naar Eindhoven licht. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook wel eens een balletjespistool mee naar school genomen. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Daar hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
6: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld en hier hoor je hoe. Deze zomer gebeurt dat ook in onze zomerserie. Want dan praten we met allerlei leiders van innovaties die je misschien, of zelfs waarschijnlijk, nog niet eerder hebt horen langskomen ergens. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik
7: en Ben van der Burg.
6: En straks horen we van Kepler Vision wat zij doen met camera's en AI om beter te waken over onze ouderen in de samenleving. Maar eerst gaan we praten over Around. En vandaag praten we met Dusty van Stekelenburg, oprichter van Around, te vinden via around.nl. Welkom, Dusty.
8: Ah ja, dank je te zijn.
6: Vertel eens, wat doe je met Around?
8: Nou, Around is eigenlijk een social app waarbij we helpen vrienden spontaan elkaar te zien. Je ziet wie er beschikbaar is en in de buurt. En dan spreek je af, zonder het gedoe van plannen eigenlijk.
6: Maar dat klinkt als een ongelooflijk mooie belofte die in de praktijk toch ook wel iets weerbarstiger is. Want ik ben eind 30, ik ben druk met kinderen en werk en ik wil heel graag heel veel met mensen afspreken. En gaat deze tool mij daarbij helpen zonder dat ik iedere keer datumprikkers en polletjes en chat-apps moet gebruiken?
8: Nou, je hebt eigenlijk de app perfect gepitcht. Nou, want omdat iedereen zo druk is, denk ik juist dat we geen tijd en zin hebben om continu te plannen. Het idee is ook dat je eigenlijk alleen op dat moment kan laten weten, ik ben beschikbaar met maximaal 24 uur van tevoren.
6: Een soort stoplicht.
8: Ja, het is eigenlijk gewoon een snel prikbord. Waarbij je zegt van, hey, ik ben nu beschikbaar hier en hier.
6: Weet je het idee in de oude tijd van Twitter? Dat je kon roepen, hey, ik heb nu een uurtje op de NDSM-werf. Wie heeft er zin in koffie?
8: Bijvoorbeeld, het is bijna misschien zelfs meer als Foursquare. Daar ging je vroeger inchecken.
6: Zo, dat is lang
8: maar
6: geleden.
8: Dat is zeker lang
7: geleden. Dat is wel heel mooi.
8: Maar eigenlijk is het ook niet per se hetzelfde als dat. Want je kan ook gewoon zeggen, hey, ik heb hier een uurtje. Ik ben hier in de buurt. Ja. Je selecteert je vrienden waar je dan ook echt zin in hebt.
6: Ja.
8: In wie je zin in hebt. Want dat is natuurlijk niet altijd iedereen.
7: Nee, heel veel mensen hebben helemaal geen zin.
6: Nee.
7: Maar dus die, ik had gisteren bijvoorbeeld, ik was 12 uur Rotterdam, ik had 4 uur een afspraak in Amsterdam, 4 uur ertussen, ben ik dus naar BNR ging ik dus werken.
8: Ja.
7: Maar dan had ik dus tijd. Maar hoe vaak heb jij tijd tussendoor? Nou, want ik vul het altijd op weer met lezen, voorbereiden enzovoorts.
8: Ja, dat is denk ik een goede vraag. Kijk, ik denk dat het afhankelijk is van de doelgroep. Maar ik denk, de doelgroep
7: maar
8: is...
7: ik ben toch de doelgroep van deze app?
8: Ik denk dat...
7: Oud.
8: Nou, niet
6: meer de doelgroep.
8: Maar in principe is denk ik wel de stedeling tussen de 25 en de 40... die wel fulltime werkt, maar bijvoorbeeld flexibel werkt.
6: Ja.
8: Dus bijvoorbeeld, ik lag gisteravond al te slapen. Ik ben nu de app aan het testen met een paar vrienden.
7: Ja.
8: En een vriend van mij, die post gisteravond eigenlijk gewoon... hey, morgen tussen 11 en 12:30 een bakkie bij Fuku. Heeft die vrienden geselecteerd. Ik zie dat deze ochtend. En ik denk, oh, het is nu, wat is het hier, 9:15? Misschien kan ik hier zo wel even langs. Dus ik hoef juist niet te plannen. Ik zie dat er wat oppopt. En eigenlijk doe je het ook gewoon alleen wanneer je zin in hebt. Ik heb ook niet het idee dat mensen dit dagelijks zouden doen. Hangt er een beetje vanaf. Maar zo 2 à 3 keer in de week toch echt aangeven van, hey, ik heb nu eigenlijk wel tijd. Ik vind het namelijk ook interessant. En ik denk dat de markt een beetje gaat bepalen, hè, wat de doelgroep wordt. Ik heb slechts een hypothese. Mm. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het bijvoorbeeld oud-collega's zijn. Hoe leuk zou het zijn?
7: Ja.
8: Ik heb heel veel mensen. Die ga ik niet de hele tijd appen, zullen we afspreken. Maar daarvan vind ik het wel leuk om ze 1 keer in het halfjaar of jaar te zien.
7: Joh.
8: En die zou ik gewoon aanklikken en dan krijg ik een pingetje. Hey, Ben is in de buurt.
7: Ja.
8: Lijkt me geweldig.
7: Ik loop iedere ochtend 6 uur met mijn hond in het bos. En er wonen in mijn wijk heel veel mensen die ik zo half ken. En af en toe paard. Maar loop een keer een rondje met me mee.
6: Ja, nee, ik ben jou wel eens toevallig tegengekomen in het bos. Dat was heel leuk, hadden we geen app voor nodig. Maar anders is de kans wel groter dat ik je tegenkom met zo'n soort app. Ik wil straks eventjes naar alle uitdagingen die ik hier nu al bij in mijn hoofd kan bedenken. Ja. Maar ik wil eerst even van jou weten, Dusty, wat los je op met Around?
8: Ik denk, wat ik probeer op te lossen, is eigenlijk de weerwar aan apps en gedoe die we nodig hebben om eigenlijk onze vrienden te zien.
6: Mm-hmm.
8: Ik moet de hele tijd heel erg nadenken aan een zin wat Andreessen Horowitz heeft. Een groot VC-bedrijf die zegt, mm-hmm, software eats the world.
6: Nou, jazeker.
8: En dat klopt.
6: Tegenwoordig AI is eating the world.
8: Klopt. Maar eigenlijk ben ik dat gaan zien, ja, software ate our world.
6: Ja.
8: Ik heb een beetje het idee dat de sociale cohesie ook een beetje is opgegeten met Teams en Slack en WhatsApp en Snapchat. Die zitten allemaal een beetje aan hoe wij met mensen met elkaar omgaan.
6: Ja.
8: Dus ik denk dat ik probeer op te lossen dat we eigenlijk gewoon weer teruggaan naar het idee dat bij wijze van spreken het touwtje uit de deur hangt. Je kan gewoon even je buurman zien. Je kan even inchecken bij je vriend zonder dat je hoeft te ploegen door WhatsApp.
6: Ja.
8: Of dat je weer op zoek vrienden moet gaan kijken wie is er in de buurt. Dus dat hoop ik eigenlijk op te lossen op een micro niveau.
6: Ja.
8: Als je macro gaat kijken, denk ik niet dat het voor veel mensen een verrassing is. Dat je ziet dat mensen zijn eenzamer dan ooit. We hebben veel meer mentale struggles dan ooit. Dus ik denk dat dat in het verlengde eigenlijk is wat ik ook hoop op te lossen.
7: Nog straks gaan we naar bouwen en lastig enzovoort. Maar nog eentje. Bijvoorbeeld, ik heb 4 uur de tijd of iemand loopt mee. Maar nu wil iemand meelopen of een kop koffie wil, waar ik helemaal geen zin in heb. Mm. En ik heb aangegeven, ik wil een kop koffie. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik wil met jou koffie drinken. Ik denk, nee, niet met jou. Wat doe je dan?
8: Nou, dit geef je dus ook aan.
7: Dus swipe je naar links.
8: Nee, nee. Eigenlijk
6: je hebt Tinder opnieuw uitgevonden.
8: Laten we het nog even bij het prikbord houden. Je geeft op het prikbord aan, hey, ik ben nu hier. Ik heb even 2 uur de tijd. Daarna selecteer je eigenlijk je mensen. En die mensen die ga ik eigenlijk categoriseren in cirkels. Zo wil ik ze noemen.
6: Ja, okay.
8: Dus eigenlijk geef je gewoon snel aan. Tech. Welke cirkel selecteer je? Dat zijn mensen waar je dan wel zin in hebt. Zodat het eigenlijk snelle bakjes zijn, zodat je dit snel kan selecteren. Want ik heb het wel echt geprobeerd te designen of te maken met het idee zo snel mogelijk van je telefoon af.
6: Ja, tegelijkertijd, dan gaan we even naar de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Dit leeft bij de gratie van pushmeldingen. Anders dan kun je niet nu weten dat die en die daar en daar beschikbaar is voor 4 uur koffie.
8: Absoluut.
6: Maar nog veel meer, ja, heel bekend, het netwerkeffect. Hoe gaat dit werken, terwijl je nog in je zit in een hele vroege fase, je bent aan het testen met je vrienden, maar je moet zoveel mensen in no time weten te onboarden.
7: Schalen.
6: Ik denk terug aan Facebook, ik denk terug aan Foursquare. Hoe ga je dat doen? En is dat de grootste uitdaging of mis ik er nu een paar?
8: Nee, ik denk dat uiteindelijk is dat de grootste uitdaging. Ik denk ook dat het model is een heel moeilijk model. Toevallig had ik contact laatst met iemand en die zat ik het kort te vertellen en die beschreef het denk ik mooi. Die zei moedig. Dus dat is gewoon iemand die ik ken in plaats van dat hij zei, joh sukkel, wat doe je nou? Dit onmogelijk.
6: Het bouwen is geen probleem, want je kan makkelijk coden. Geld, dit kost niet zoveel om te maken. Maar hoe ga je in korte tijd zoveel mogelijk relevante mensen
7: bereiken? Je bent een growth marketeer van huis uit.
8: Exact. Dus ik heb ook het idee,
7: hoe ga je het doen?
8: Nou, ik denk dat ik heb 2 keer wat gepost op LinkedIn. Daarbij al eigenlijk 1100 mensen naar een website gekomen. 200 mensen ingeschreven. Heb het idee dat dit probleem, jullie geven net eigenlijk al 2 scenario's aan waarbij je denkt, potverdikkie, ik zou het zo kunnen gebruiken. Ik denk dat de wens om dit op te lossen best wel een beetje boven de markt hangt. Okay. Dan is het natuurlijk aan het product om dat zo goed mogelijk op te lossen. En eigenlijk de manier waarop ik zou willen groeien is, het enige wat ik mensen wil laten doen, nodig 2 WhatsApp-groepen uit. Want die komen eigenlijk al best wel overeen met die cirkels die je dan hebt.
6: Ja.
8: Nou, en dan hoef je niet zo snel te rekenen dat als, gaan we even conservatief schatten, dat als een WhatsApp-groep 8 gebruikers heeft, en je stuurt naar 2 WhatsApp-groepen. En dan gaan we ervan uit dat we telkens even 50% afvalt. Namelijk van die 8 doen er maar 4 het. En van die 4 mensen in de app gaan er maar 2 gebruiken.
6: Ja.
8: Nou, dan heb je al een exponentiële factor te pakken. Dus eigenlijk is dat een beetje het idee dat mensen gewoon 2 WhatsApp-groepen, 2 circles, 2 vriendengroepen eigenlijk in die app gaan krijgen.
6: Ja.
8: En natuurlijk blij zijn met de applicatie en dat het werkt. Want zonder dat, dan heeft het nooit bestaand recht.
6: Ja.
8: Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik die netwerkeffecten wil battelen. En dat is op dit moment mijn hypothese, laat ik het zo zeggen.
7: En die ga je even door op de growth marketing. Dus dat ga je testen. Heb je nog nu al andere scenario's in gedachten? Of is deze
8: hoeft niet, om aan gebruikers te komen, bedoel je?
7: Ja,
8: daar zitten wel wat andere gedachten of hypotheses in. Kijk, ik heb het idee eigenlijk al 3 jaar lang. Dus wat daar heel leuk aan is, is dat ik eigenlijk met elke observatie doe ik weer wat in mijn rugzakje. En die rugzak was nu uiteengebarsten, dus ik moest er wat mee doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook na over bepaalde deals met influencers uiteraard. Ik denk ook dat er gewoon heel duidelijk dat ik meer moet doorzetten op die founder-led marketing. Dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna niet eens meer een marketing. Het is bijna vereiste.
6: Ja, als je op LinkedIn elke week even laat weten wat voor dingen je allemaal doet.
8: Maar eigenlijk denk ik meer dan dat. Ik zal helaas ook met mijn gezicht op de socials moeten.
6: LinkedIn is ook nog steeds een socials.
7: Maar leuk dat je zegt helaas. Dus daar heb je eigenlijk moeite mee.
6: Omdat jij iets probeert van de grond te krijgen wat daar tegenin gaat.
8: Ja,
6: jij wil mensen van hun telefoons, jij wil mensen van social media, jij wil mensen in real life koffie laten drinken met je app.
8: Absoluut. Met 2 dingen daarop. Ik denk eerst even op dat laatste. Dat heb je absoluut gelijk in. Hè. Het is eigenlijk een soort van een snappy tagline die ik in mijn hoofd heb, is friends over feeds. Maar ik heb geen zin om daar belerend in te zijn. Ik ben zelf, vind ik het ook af en toe heerlijk om op Instagram te zitten. Uiteindelijk krijg je de beste grappen ter wereld. Krijgen we door het internet tot ons. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maar het gaat allemaal om een soort van mate. En te zorgen dat het niet ten koste gaat van je vriendschap.
6: Ja.
8: Dus het is een soort van een grote kruistocht tegen de meta's van deze wereld. Maar ik wil daarin niet belerend zijn en dat totaal niet omarmen. Want het is wel een realiteit waar we eigenlijk in zitten.
7: Yo, het is eigenlijk de balans tussen zij gebruiken jou, weet je, verslaafd maken, en of dat jij ze gebruikt.
8: Nee,
7: en je moet constant...
6: Ja. Nee, je wil leunen op hun installbase. Ja. Maar het aardige vind ik... Nou, laat ik het alles zeggen. Dit voelt voor mij als iets wat ook in Silicon Valley bedacht ze kunnen nog sterker worden. wat misschien al wel 1000 keer daar geprobeerd is. Maar om hem dan toch even te stellen, in hoeverre kan Around bijdragen aan een stukje digitale onafhankelijkheid in Nederland, de soevereiniteit.
8: Ja. Ja.
6: Kun je ons via jouw platform losweken van de bestaande platforms?
8: Dat hoop ik wel. Ik denk namelijk wel dat de tendens gewoon is dat de schermtijd, dat we dat met z'n allen, dat dat een maximum heeft bereikt.
6: Ja.
8: En ik denk gewoon meer, dat is eigenlijk hartstikke mooi om te zien. Ik denk dat we als maatschappij gewoon in beginnen te zien, dit heeft meer nadelen dan voordelen. En met die dingen waarvan ik net zei dat je dat overal ziet in cijfers, hè, die mentale gezondheid, eenzaamheid. Ik heb ook de hele tijd het idee dat iemand gewoon tegen ons loopt te roepen, it's the phones, dummies, weet je wel. Als je dat helemaal begint te zien.
6: Ja.
8: Dus ik probeer daar eigenlijk te zorgen dat die schermtijd, als er minder schermtijd komt, nou, dan komt er dus eigenlijk ruimte om meer tijd te gaan spenderen met je vrienden en met bekenden. En daar wil ik eigenlijk een soort van de sociale infrastructuur voor maken, zodat je daar zo makkelijk mogelijk toegang tot krijgt. En ik denk dat ik graag wil proberen om mijn businessmodel niet zo toxisch te maken als die van hun.
6: Ja. Ja, maar dat zeg jij nu, maar dan loopt het een beetje en dan moet er geld verdiend worden, ook al heb je niet zoveel investeringen op nodig.
7: Businessmodel.
6: En dan komen de advertenties of premium dingen of beursgang.
8: Dat is denk ik een hele goede vraag. Hè? Maar kijk, ik denk dat, en ik heb hier over nagedacht, maar ook nog niet te veel, want dat is niet de fase waarin ik in zit. Mm. Maar ik denk dus dat mijn missie is zorgen dat vrienden weer 50% meer elkaar gaan zien.
6: Oké, dat vind ik een mooie kwantificering.
8: Ja, en ik denk dus dat, want het is in de afgelopen 15 jaar 50% naar beneden gegaan. Toen ik deze statistiek had gezien, dat vond ik insane. En dit is niet alleen Gen Z. Dit is tussen de leeftijd van 14 tot en met 44. Ja. Van 2010 tot 2023. Ja. Dus dat is gewoon heel erg breed.
6: Ja.
8: En ik denk dus dat als je dit in die zin zo duidelijk neerzet als je missie, dat zorgt ervoor dat je die keuzes gaat maken die daar wel of niet aan bijdragen. Ja. Dus als ik een businessmodel ga ontwikkelen waarbij er eigenlijk perverse prikkels komen, waarbij ik jou zo lang mogelijk in de applicatie wil hebben, dat druist in tegen die visie en tegen die missie.
6: Ja, nou, we gaan het merken als we over dus een paar weken, dan wel maanden, zelf ook aan de slag kunnen met Around. Dank daarvoor. Dusty van Stekelenburg van Around.nl. En nu dan gaan we praten met Harro Stockman, oprichter van Kaplan Vision Technologies. Welkom in de studio.
9: Dankjewel.
6: Goed dat je bent. Wat doen jullie eigenlijk?
9: Wij zijn een AI-bedrijf. We zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij proberen ons steentje bij te dragen aan het oplossen van het zorginfarct.
6: Hm.
9: Er zijn drie problemen in de zorg. Ouder wordende bevolking. Dus tussen de vraag naar zorg neemt 2 tot 6% toe, jaar op jaar.
6: Ja.
9: Vergrijzende zorgverleners.
6: Mm-hmm.
9: Dus 25% van het zorgpersoneel gaat de komende 5 jaar met pensioen.
6: Ja.
9: Dus het probleem wordt heel snel slechter.
6: Ja.
9: En verouderende technologie. Dus als je naar een oudere zorginstelling gaat, alles wat je daar tegenkomt is oude meuk.
6: Ja.
9: Als je hulp nodig hebt, trek maar aan het touwtje. En mensen die zijn op de grond gevallen en die kunnen niet aan het touwtje trekken.
6: En dus komen jullie met?
9: Komen wij?
6: Ja.
9: Ja. Dus onze oplossing werkt met een sensor. Die sensor is een camera. Die wordt aan het plafond bevestigd.
7: Is een sensor van camera?
9: Allebei. Een sensor is een camera.
6: Ja, een optische sensor.
9: Een optische sensor.
6: Ja, precies. Ja.
9: En die optische sensor die kan menselijke activiteit herkennen. Dus die kan herkennen of iemand staat, of dat hij zit, of dat hij ligt. Die kan ook de context herkennen. Dus ligt iemand op de grond of ligt hij in bed?
6: Ja.
9: En als er dan mis is, dan verstuurt de software een bericht naar de smartphone van de medewerker.
6: Van de verzorger.
9: En we kunnen een aantal hele basic dingen kunnen we herkennen. Dat iemand in bed ligt, maar ook hoe lang iemand op zijn zij ligt.
6: Ja.
9: Want mensen, als ze langer dan 2 uur op hun zij liggen en ze eten slecht en ze hebben nog een aantal andere dingen, dan ontwikkelen ze bedsores.
6: Ja, doorlichtplekken.
9: Doorlichtplekken, wat vreselijk wonden zijn om te hebben, maar ook om te verzorgen.
6: Ja.
9: Dus die mensen moeten gedraaid worden, die moeten in wisselligging. Mm-hmm. Maar ja, midden in de nacht weet een zorgmedewerker niet of mevrouw misschien toch uit zichzelf is gedraaid of dat ze nog gedraaid moet worden. Dus die moet wakker gemaakt worden, op de kant worden.
6: Dus het heeft dan niet eens per se te maken met oei, iemand is gevallen, moet nu overeind geholpen worden. Het is ook dit soort dingen die gewoon doorlopend al gebeuren.
9: Ja, dat. Kunnen herkennen of iemand uit bed probeert te komen of iemand op de rand van het bed zit. En vaak die mensen zijn dementerend. Mm-hmm. Dus die weten wel dat ze naar het toilet moeten, maar niet waar het toilet is. Op dat moment kunnen we een bericht sturen naar de telefoon. En dat in de wandelgangen wordt dat rennen of dweilen genoemd.
6: Zo.
9: Of je rent er naartoe, of je moet dweilen.
6: Ja.
9: Kunnen herkennen of iemand in de badkamer is. En een stopwatch zetten van hoe lang is iemand naar de badkamer. Want vaak als mensen naar de badkamer gaan, dan willen ze nog wel eens uitglijden. Vallen ze op de grond. Mensen zijn allemaal aan de bloedverdunners. Kunnen allemaal niet zelf opstaan, want anders zaten ze niet in dat verzorgingstehuis.
6: Ja.
9: Dus die mensen liggen op de grond, die ligt te bloeden en die moeten wachten tot ze gevonden worden.
7: En die sensor, ja, ik ga er toch even op door.
9: Ja.
7: Worden nou videoopnames genomen of niet?
9: Ja.
7: Oké, en die delete je weer na een dag?
9: Die worden helemaal niet opgeslagen.
7: Die worden helemaal niet opgeslagen. Nee. Het is gewoon een stream en die... En die
9: wordt ter plekke wordt die geanalyseerd.
6: Lokaal.
9: Lokaal, op de camera zelf. En er gaan geen beelden naar buiten.
6: Oké, kijk. Nou, dat is al gelijk.
7: En dat koop je in of dat heb je zelf ontwikkeld?
9: Nou, dat hebben we zelf... Dat is de technologie. En om de waarheid te zeggen, we hebben twee versies. We hebben één versie waarbij we wel data verzamelen... Mm-hmm. om onze software te verbeteren.
6: Ja, snap je.
9: Want die AI die doet het niet uit zichzelf. Nee. Die moet getraind worden.
6: Ja.
9: En er zijn ook mensen die daar een onoverkomelijk probleem mee hebben. Nou, dan doen we het niet.
6: Ja. En waar lopen jullie nu het meest tegenaan? Want je hebt een hele mooie uitgebreide pitch. Het is helemaal helder.
9: Ja.
6: Bij het trainen van AI kan ik me voorstellen, daar komen wat hoofdbrekens bij. Of is het componenten? Waar zit jullie hoofdpijn?
9: Nou, de hoofdpijn zit niet zo... Dus mensen hebben zorgen over privacy, maar dat hebben we echt wel goed dichtgetimmerd.
6: Ja, omdat het ding is lokaal, niet naar de cloud.
9: En er is ook een dataverwerkingsovereenkomst en die is geschreven door de zorg. En daar staat in dat je aan een aantal ISO-standaarden moet voldoen en daar worden we op geaudit. Dus dat is allemaal dichtgetimmerd.
6: Mooi.
9: Ik denk het grootste probleem is... dat het een fysieke sensor is.
6: Mm-hmm.
9: He, dus ik kijk wel eens naar ChatGPT. Ja, weet je, dat je opent de browser en je hebt er toegang toe. Maar onze software of onze technologie moet eerst... die camera moet aan het plafond worden geschroefd.
6: Ja.
9: En als je het netjes wil doen, moet er een gootje worden gefreesd. Die moet worden dichtgesmeerd.
6: Ja.
9: En,
7: dit is gewoon geen batterij. Het is met een snoer zelfs.
9: Ja.
6: Dit is gewoon één apparaatje zoals een brandalarmsensor.
9: Correct.
7: Nee, maar dan heb je geen snoer nodig. Die plak je aan je plafond klaar.
9: Ja, maar wij hebben veel meer processing power nodig.
6: Jij hebt meer energie nodig.
9: Brandalarm.
6: Ja, yes. Ja, okay.
9: Dus
10: hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze aan.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Per saldo moeten innovaties helpen om ons langer in leven te houden, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat ben ik met je eens. En ja, als je dan ziet wat er geopolitiek gebeurt met Rusland die agressief wordt. Er moet geld naar defensie toe.
1: Ja.
2: Er moet ook geld naar onderwijs. Weet je, er moet overal naartoe. Ja, en naar de zorg, dan houdt het op een gegeven moment op. En
1: zeker.
2: Ik denk dan dat wij met onze technologie daar echt een handje kunnen helpen. Omdat wij de zorgmedewerkers die er niet meer zijn, kunnen hun werk kunnen invullen.
1: Ja.
2: Omdat je s'nachts moeten mensen nachtrondes lopen.
1: Dus, ja.
2: Moet je voorstellen dat je elke avond om 11 uur s'nachts moet beginnen.
1: Ja.
2: Tot 7 uur 's ochtends.
1: De nachtdienst.
2: En dan moet je de nachtdienst draaien.
1: Ja.
2: Nou, dat vangen wij af.
1: Ja.
2: Niet 100%, maar je kunt wel van 3 man kun je terug naar 1 iemand.
1: Ja. Ja. En ik zie je moeilijk kijken.
3: Nee. Ik zit heel erg nog. Jawel, ik zit nog met de implementatie. Hoe ga je dit? Inderdaad, iedere kamer moet zo'n ding hebben. En dan in het conservatieve zorgsysteem, dat willen ze allemaal niet. En ja, weet je, jij wil beginnen. Dus wat is je strategie om inderdaad die markt wel te veroveren, dat meer mensen het doen?
2: Referentieklanten hebben we nodig.
1: Helpt.
2: Ja, ik denk dat de allerbelangrijkste is.
1: Wordt jullie systeem al gebruikt op plekken of is het allemaal nog in de ontwikkeling?
2: Nee, we hebben 15.000 licenties verkocht.
1: Oh, toch wel?
2: Ja, ja.
1: Jullie zijn al goed bezig.
2: Van 80% in Nederland en de overige 20% met name in Scandinavië.
1: Ja.
2: We hebben recent, zijn heel trots op, zijn er 34 licenties in Japan verkocht.
1: Zo.
2: We hebben ook eerste contacten met Amerika, Verenigde Staten, waar nu een pilot wordt gedaan met
3: Dus je resellers heb je?
2: Ja.
1: Ja.
3: Wat voor type resellers zijn dat?
2: Dat zijn de system integrators, waar de zorginstellingen en de ziekenhuizen zelf al zaken mee doen. Dus dat zijn de organisaties die de televisie, de bekabeling enzovoort hebben aangesloten. Die hebben vaak al 20 jaar een relatie met de zorginstelling. En die kopen van ons onze techniek in. Dus je kan bij ons niks kopen. Het gaat altijd indirect.
3: De VDI zelfs.
1: Oké, maar eigenlijk gaan de zaken dus best goed, hoor ik.
2: Ja. Nee, ik ben zeker niet ontevreden.
1: Maar ook omdat jullie internationaal opereren. Ik hoor zoveel landen de revue passeren. Daar is dus ook heel veel appetite naar deze oplossing.
2: Dat klopt,
1: Ja. In hoeverre kun je hiermee, want het is een Nederlandse uitvinding, Nederlands product.
2: Ja.
1: Zeg maar de strategische positie van Nederland als het gaat om technologie in de medische hoek nog verder vergroten. Zeg maar, kunnen jullie nu al een soort hefboom-effect ook andere partijen die dit soort technologie ontwikkelen ondersteunen? Of is het daar nog te vroeg voor?
2: Nou, ik wil juist proberen om de enige te zijn die deze technologie aan het uitrollen is.
1: Okay.
3: Maar het is wel ongetwijfeld. In China gaan ze het gewoon namaken.
2: Natuurlijk. Ja. Dat klopt.
1: Zit daar je concurrentie? Ja?
2: Ik vind zelf dat qua concurrentie, er zijn veel alternatieve oplossingen. Dus bijvoorbeeld bedpaaltjes en bewegingssensoren.
1: Mm.
2: Maar die zijn er al heel lang. Die geven heel veel valse meldingen. Dus als de kat op het bed springt, dan gaat hij af. Als het gordijn in de wind wappert, dan gaat hij af.
1: Dat is niet zo accuraat als een optische sensor, hoor ik eigenlijk.
2: Nee. Dat doen wij echt met onze technologie. Ja, dus wat wij doen is, wij brengen de state-of-the-art technologie naar die zorgmarkt toe. Ja, en het werkt echt 100 keer beter.
1: Er zou geen betere oplossing denkbaarder zijn dan dit voor deze problemen die jullie oplossen.
2: Nee.
1: Zo.
2: Nee, dat kan ik met zekerheid zeggen.
1: Ja. Nou, dat is wat er dus gebeurt bij Kepler Vision Technologies. En daarover hoorden we oprichter Harro Stokman. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. De vertraging vanaf Rotterdam-Zuidplein is een half uur. Verder is de N59 Seroskerke-Hellegatsplein in beide richtingen dicht bij Zierikzee door politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt het beste richting Hellegatsplein omleidingsroute U15 aanhouden, de andere kant op U16.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachten waren bekenden van elkaar, dat zegt de politie. Het schieten gebeurde in het huis waar de vrouw woonde. De man vluchtte en werd even later in een ander huis aangetroffen. Tijdens de schietpartij waren er ook 3 kinderen in het huis. De hitte en aanhoudende droogte in Europa kunnen de economie een flinke knauw geven, blijkt uit een rapport van Triodos Bank. Zo heeft de transportlast van de lage waterstanden in rivieren en kunnen energiecentrales door gebrek aan koelwater minder stroom opwekken. Door het extreme weer gaan ook veel prijzen omhoog, zegt de bank. Het is tot nu toe een topjaar voor Eindhoven Airport. Tussen januari en juli verwerkte de luchthaven bijna 3,5 miljoen passagiers. Dat waren er in de eerste helft van het jaar nog niet eerder zoveel, zeggen regionale media. Ondanks die groei daalde het aantal vluchten van en naar Eindhoven licht. En in Thailand heeft de politie onderzoek gedaan naar de jongen van 14... die vrijdag 6 mensen op zijn school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde die zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook wel eens een balletjespistool mee naar school genomen. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Daar hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
13: The ladies not for turning.
14: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
15: Are you excited about another election?
13: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
16: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, de tijd is voorbij gevlogen. Het lijkt gisteren dat jij en ik het hadden over Keir, Andy en Wes en alle mogelijke veranderingen. 1 keer knipperen met je ogen en Andy Burnham is alweer 2 weken de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En dan ben ik heel benieuwd, hoe zijn die eerste 2 weken voor Andy Burnham verlopen?
2: Nou, voor Andy Burnham, Rutte, en voor de rest van het land natuurlijk. Wat mij betreft, het deed mij denken deze eerste 15 dagen van het regime Burnham aan Trump. Toen hij pas begon. Weet je wel, het ene initiatief na het andere werd aangekondigd. Je kon het gewoon niet bijhouden. Heel heigerig allemaal. Je kwam echt ademtekort. Hetzelfde idee heb ik van Andy Burnham. Hij kwam met een handvol initiatieven meteen al, de eerste dagen. Bijvoorbeeld, alle bussen in het Verenigd Koninkrijk, in Groot-Brittannië, die krijgen een prijsplafond. Dus het ritje is maximaal, ieder ritje, maakt niet uit waar, £2. Dat is iets meer dan €2. Dan de btw op de horeca gaat naar beneden. Want die kroegen hebben zo te lijden. Dus dat btw-bedrag ook naar beneden. De volgende dag was het de energierekeningen. Zijn een van de hoogste ter wereld. Heeft heel veel gevolgen voor de kosten van het levensonderhoud. Dus die gaan ook naar beneden. Het scheelt. Het is allemaal niet veel. Het scheelt het gemiddelde huishouden €1 per week. Maar toch. Het belang van die serie boodschappen is, we begrijpen je. We horen jou, kiezer. We hebben naar je geluisterd. Wij vinden ook, er zit een hoop urgentie achter deze boodschappen. En wij vinden ook dat er nu iets moet gebeuren. Kijk, je kunt niet meer na bijna 18 jaar bezuinigingen, na bijna 18 jaar een levensstandaard die niet op wil schieten, na bijna 18 jaar een loonstagnatie kun je zeggen, het wordt allemaal anders, heb geduld. Dus vandaar de haast die Andy Burnham gemaakt heeft met al die kleine initiatieven en het aankondigen van heel veel, vele, vele grotere.
17: Ja, en vooral die kleine aanpassingen, ja, en zeker als het financieel ook nog heel aantrekkelijk is voor de Britten, ja, dat maakt hem natuurlijk heel populair die eerste weken, lijkt mij.
2: Ja, is ook. Maar je moet weten, Rut, en daar hebben we het ook vaak over gehad, de Britten zijn cynisch, hè? De Britten hebben heel weinig hoop, heel weinig vertrouwen in politici, minder nog dan in Nederland. Dus ze geloven er niet echt in. En ik denk dat dat het hele grote probleem is van Andy Burnham. Nou moet ik je zeggen, door voortdurend het ene initiatief naar het ander aan te kondigen en ook te zeggen, hiermee is het pas begonnen. Hiermee ben ik begonnen met het herinrichten van het Verenigd Koninkrijk. Met de radicale veranderingen die absoluut gaan komen. Daarmee hoopt u ook dat de Britten een beetje hoop krijgen, niet meer dan dat. En als je kijkt naar de peilingen, dan is hij er absoluut in geslaagd. Voor het eerst in ruim een jaar staat de Labour-partij van Andy Burnham boven de partij van Nigel Farage. Ja. Dus wat dat betreft, inderdaad, heeft hij gescoord.
17: Ja. Alleen de kunst is, en dat geldt uiteindelijk voor alles, om juist dat vast te houden.
2: Ja, natuurlijk. Daarom dat hij ook zegt, kijk, dit is pas het begin. We gaan veel en veel verder en we gaan veel dieper. Alles gaat anders worden. Hij praat voortdurend over de devolutie. Namelijk, zoals je weet, Verenigd Koninkrijk is erg Londen-centrisch. Dat moet allemaal gaan veranderen. De regio's krijgen veel meer zeggenschap, veel meer macht. Mogen zelf ook een gedeelte van de belasting die ze heffen besteden in hun eigen regio's. Dat is revolutionair in het Verenigd Koninkrijk. Hij wil het hele onderwijs opnieuw inrichten. Nu is het, als je niet echt academisch goed bent, dan ben je bij wijze van spreken mislukt. Dus er komt veel meer mbo onderwijs, richtingen, praktische, technische beroepen, die krijgen een nadruk. Dat is de grootste onderwijshervorming in een generatie. Huizenbouw, ook weer de grootste sinds de naoorlogse generatie. Dus ook, er wordt niet alleen betaalbare, maar sociale huizen gaan worden gebouwd. Ook weer in de regio's door de bestuurders van die regio's. En afgezien daarvan wil die niets minder dan alle nutsbedrijven opnieuw in publieke handen trekken. Dus een vorm van nationaliseren. En het 40-jarige, want het duurt inmiddels 40 jaar, een neoliberale beleid sinds Thatcher afbreken. Dus, nou, dat noem ik revolutionair. Toch?
17: Willen, nee, absoluut. Alleen de kunst is, als je zoveel wil, en je zei het net zelf, hè, de Brit is van nature wat cynisch. En na 7 premiers in 10 jaar zal dat alleen maar meer zijn in plaats van minder. Hebben mensen hier vertrouwen in? Wat zijn de eerste reacties op al deze plannen van de Britten?
2: Nou, ze hebben in zoverre vertrouwen dat ze geïnteresseerd genoeg zijn om op dit moment met Burnham verder te gaan. En weet je, dat heeft alles te maken met communicatie. met hoe Burnham het brengt. Alles is presentatie. En ik denk dat hij er weg mee komt, omdat hij authentiek is. Kijk, iedereen kan wel zeggen, hier staan we ook. Oh god, de horeca, vreselijk. Iedere week gaat er een pub dicht. Maar Andy Burnham voelt het. Want die hele pubcultuur, de hele kroegcultuur is zijn cultuur. Dat is zijn milieu. Dat is onderdeel van wie hij is, waar hij vandaan komt. Dat begrijp je? Dus hij kent het, hij voelt het. Hij kent het belang van de kroeg in een Britse gemiddelde samenleving. Hij weet wie hij is. Dus het is wat dat betreft ook echt een premier van het digitale tijdperk. Als ik kijk naar wat hij doet, dan denk ik, god, die man zit de hele dag op sociale media. Weet je wel? En niet alleen gooit hij weer een nieuw politiek initiatief op die sociale media. Nee, en dat vind ik wel interessant. Hij reageert ook op, of zijn team, op reacties van mensen die daarnaar kijken. En over sociale media en pubcultuur gesproken. Wat ik interessant vond was dat dat is een hele goed bekeken clip. Hij deed een onderzoekje met zijn minister van Financiën. Zaten samen in de pub, ik weet niet of je het gezien hebt. Naar welke pubsnacks, weet je wel, die hapjes die populair zijn. Ik zal maar zeggen, een soort, ja, wij hebben de bitterballen en zo. Nou, de Britten hebben meestal verpakte pubsnacks. Welke het beste zijn. En dan zie je die twee mannen aan een tafel zitten. En dan komt er een hand en die gooit een zak chips op die tafel. En dan gaan zij die openmaken en dan zeggen ze, of pinda's of pork scratchings. Ga ik niet uitleggen wat pork scratchings zijn. Maar zoek maar op. Maar dan doen die twee dus die zakjes open en dan zeggen ze, nou, dit is een 3, weet je, of dit is een 2, of dit is een 4. Er zijn mensen die zeggen, kan ik me ook voorstellen, tikje gênant. Is dat niet enigszins een premier onwaardig? Maar van de andere kant heb ik ook van mensen gehoord, weet je, kennissen, vrienden, jongere generatie, die helemaal niet wisten dat er weer een nieuwe premier in Downing Street zat. En die kijken dan naar die TikTok-clipjes en die denken, hey, hij is een nieuwe premier. God, die Burnham, leuke vent. Ja. Snap je?
17: Ja.
2: Dus hij boort mensen aan die niet staan te springen om mee te doen met verkiezingen. En die absoluut, als ze al geïnteresseerd zijn in het nieuws, het alleen maar van Facebook halen en nergens anders. En die vinden dit toch wel leuk.
17: Het grootste verschil tussen hem en zijn voorgangers is dat, zoals je zegt, de manier waarop hij het presenteert. Dat in één keer doorpakken en aanpakken. En dus ook die communicatie en het breder trekken. En dus ook de jongere kant op gaan.
2: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Hij gaat ook verder en hij durft verder te gaan. Hij beweert stellig, voortdurend, dit is maar het begin. We gaan veel en veel verder. Het gaat allemaal gebeuren. Hij heeft een soort van overtuigingskracht, denk ik, die er ook voor moet zorgen dat investeerders bijvoorbeeld weer hoop krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Als je zegt van, in hoeverre is die anders dan Keir Starmer? Ik moest even nadenken over de naam. Zo snel gaat dat. Maar Keir Starmer was van, je moet geduld hebben. Het gaat ervan komen. Wij beloven ook veranderingen. We gaan het uitvoeren. Kan niet van de ene op de ander. En oh mijn god, van een rotzooi hebben de conservatieven ons achtergelaten. Doet Burnham niet. Gaat hij niet op in. Praat hij gewoon niet over. Wat ik ook interessant vind, is een heel groot ander verschil met zijn voorgangers en andere politieke leiders, neem een Nigel Farage, is dat Nigel Farage klaagt heel veel. Ik vind het zeuren vaak, hè. Die migranten, die asielzoekers, daar gaat weer een boot, de grootste dit jaar, bla bla bla bla, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is zo negatief allemaal. Ja. En Burnham noemt Farage niet eens. Dat deed hij trouwens ook niet toen hij campagne voerde in Makerfield. Hè? Ja. Een paar maanden geleden, toen hij nog Kamerlid laat staan, partijleider laat staan, premier moest worden. Hij negeerde de grootste partij in die regio helemaal, door het er gewoon niet over te hebben. Vind ik een interessante strategie. En ik denk dat hij dat vol gaat houden.
17: Ja. Aan de andere kant, hè, hij komt al vrij vlot met, we gaan dit doen, we gaan dat doen, ik ga dit doorvoeren. En dan ook hele grote problemen die al jaren, nou ja, letterlijk voor hoofd pijnzorgen, zo gezegd. Kan dat ook zijn grootste valkuil zijn als hij dat niet kan waarmaken?
2: Ja, hij kan niet alles waarmaken. Maar ik denk, dit is een politieke strategie. Die man, als je hem ziet, hij heeft er zo'n zin in. Hij oogt alleen, vind je niet? Jij moet hem ook gezien hebben, Ruud.
17: Het optimisme is heel verfrissend.
2: Precies. En ik denk, dat het optimisme misschien wel genoeg kan zijn om de stemming in het land te keren. Kijk, natuurlijk, dit zijn de wittebroodsweken. Die gaan niet duren. Je hoort nu al conservatieve kranten zeggen, ik geef je dat op een briefje, dat zeggen ze over een paar weken. A, hij gaat niet ver genoeg. En B, wie moet dat betalen? Waar moet dat geld vandaan komen? Maar wat belangrijk is hij heeft nu het politiek initiatief. Niemand praat meer over, gaat Nigel Farage de volgende verkiezingen winnen? Iedereen heeft het over, kan Andy Burnham het land, wat je suggereerde al, het land inderdaad hervormen? Is deze Burnham-revolutie echt? Dus het momentum nu is aan Labour. En ik denk, dit optimisme van Andy Burnham werkt als politieke strategie. Hij wil dus dat op dat pessimisme, die boosheid, wil hij eigenlijk verbannen, wil hij veranderen. Nogmaals, hij heeft een paar maatregelen aangekondigd. Die slaan goed in. Daarmee wil hij eigenlijk alleen maar tijd rekken om daarmee genoeg goodwill te creëren, waardoor hij die structurele hervormingen kan doorvoeren. Die ook niet makkelijk zullen gaan, hoor, waar ik een hoop over te doen zal zijn. Maar het idee van, we hebben geen tijd te verliezen. Het moet nu. En het moet nu totaal anders. Dat slaat in.
17: Ja,
2: dat slaat aan.
17: Nou, en dat slaat ook in, want dit is precies waar de Brit al jaren op wacht. Mensen die echt zeggen, niet alleen praten, maar ook echt doen. De media speelt natuurlijk een belangrijke rol. Hoe kijkt de media hiernaar? Hoe wordt hij gezien?
2: Ja, voorlopig door de bank genomen, ongelooflijk positief. Echt, zelfs Keir Starmer had witte broodsweken. Dat ging heel snel bergafwaarts. Dit is toch anders. Ik denk dat het met Burnham toch anders is. Dan ook bergafwaarts, maar het zal ook wel bergafwaarts gaan. Maar het zal iets langer duren, begrijp je? Het zal iets langer duren. En ik denk wat mij ook opvalt is dat Burnham heeft mazzel gehad. Hij is niet een persoon waar de media enorm aan hecht. Ik bedoel, het idee, hij heeft heel weinig interviews gegeven bijvoorbeeld. Begrijp je? Wat hij heel veel deed is dat hij heel veel AMA dingen deed op sociale media. Ask me anything. En als je dan kijkt wat gewone mensen die op de socials zitten voortdurend wat aan hem vragen. Even kijken, ik heb het opgeschreven hoor. Dan weten we inmiddels heel veel over Burnham, wat helemaal niets met politiek te maken heeft. Namelijk dat hij houdt van die treurige, beetje treurige indie jongensbands. Weet je wel, natuurlijk allemaal uit Manchester. Smith, Stone Roses en zo. En Oasis en zo. Dat hij DJ't, dat hij danst. Dat hij gelooft in sokken dragen in sandalen. Dat hij vindt dat telefoons niet gebruikt mogen worden tijdens concerten. Dat hij eerst, en dit is omstreden, eerst melk in zijn beker doet. En dan pas het zakje thee. Hij zegt, ik weet dat ik daar heel veel mensen mee tegen me in het harnas jaag. Want die vinden dat stuitend. Klopt.
17: Sorry, ik vond sokken in sandalen al stuitend, maar dat terzijde. Maar dit is ook een slimme tactiek van hem, want hij laat heel erg de persoon, de mens, achter de politicus zien.
2: Juist. En daar is Nigel Farage ook goed in, hè? En niet alleen laten de mensen achter de politicus, maar alle twee laten ook zien, wij zijn anders. Wij zijn niet het establishment. Wij dragen geen pakken. Weet je wel, Nigel Farage zit voortdurend met die roze en rode broeken. En Andy Burnham, ook meerdere malen genoemd, dat is een dragen van t-shirts of polo shirts met een jack. Oké, dat jack, dat blauwe jack, dat is ook gemaakt door een bedrijf in Manchester en kost iets van €700. Maar het is geen maatkostuum. Dus ook hij etaleert zich met ik ben anders. Ik ben niet doorsnee. Ik ben anders.
17: En over anders gesproken en ook in combinatie met Manchester. Hij heeft aangegeven dat hij niet naar 10 Downing Street gaat, althans niet volledig. Wat betekent dat? Blijft 10 Downing Street helemaal leeg staan? Gaat hij op en neer? Want hij heeft wel gezegd. Ja. En hoe ziet dat er? Dat is ook best wel uniek.
2: Ja, dat is onderdeel van de devolutie. Hè? Ja. Dat hij zegt van, kijk, alle beslissingen worden nu in Londen genomen, alle politieke beslissingen. Ik wil dus dat heel veel beslissingen door de regio's genomen gaan worden. Die mogen ook zelf dus hun begroting gedeeltelijk in ieder geval, bepalen. En om de daad bij het woord te voegen, ga ik ook heen waar ik het liefst heen ga, namelijk Manchester. Waarom kan ik een deel van wat in Londen al honderden jaren gebeurt, waarom kan het niet uitgevoerd worden in Manchester? Hoe realistisch dat is, ik weet het niet. Voorlopig gaat hij daar één hele dag in de week blijft hij er zitten. Maar het is echt iemand die, ja, wiens hart, wiens, nogmaals, cultuur, zou je dat kunnen zeggen, in ieder geval wiens milieu in Noord-Engeland ligt. Dat merk je ook. Hij is gewoon op zijn vrolijkst en nog vrolijker. En hij zit het best in zijn vel in een omgeving van Manchester, niet in Londen. Dus als het aan hem ligt, gaat hij inderdaad veel meer werken in Manchester.
17: De zevende premier in 10 jaar. Gaan wij van hem dus beduidend langer genieten dan van de voorgangers?
2: Lijkt mij wel. Wat mij ook tot op zekere hoogte wel een beetje verbaast. Ik bedoel, en dat bedoel ik als ik zeg, hij heeft mazzel gehad. Hij heeft 2 keer eerder geprobeerd, hè, Andy Burnham, om partijleider te worden. Nou, dat is dus allemaal mislukt. Hij is toen burgemeester geworden van de regio Manchester. En hij beloofde de mensen die toen voor hem kozen als burgemeester, ik blijf hier, het termijn volmaken. En toen werd de leider van de partij, Keir Starmer, ontzettend impopulair. En toen begon de Labour-fractie te klagen. Wij willen eigenlijk een populaire leider, want anders verliezen wij onze zetels bij de volgende landsverkiezingen. En dus zei Burnham, opportunistisch, ik zie hier een kans voor mij. Snap je? En ik herinner me nog, toen hij dus eindelijk een zetel kreeg om te bestrijden, namelijk Makerfield in de Manchester-regio, toen sprak ik met mensen, kiezers, en die zeiden, we zouden misschien op Andy Burnham gestemd hebben, maar we vinden hem zo'n opportunist. Hij beloofde burgemeester te blijven, weet je? En alleen omdat hij nu via het Kamerlidmaatschap partijleider en premier wil worden, stapt hij eruit. Wij stemmen daarom niet op hem. Maar goed, Burnham zegt, ik heb dat risico genomen. En hij triomfeerde, inderdaad. Hij vroeg toen aan Keir Starmer, kun jij blijven tot september? Starmer zei geen sprake van. Waarschijnlijk met andere woorden, zak er maar in, zal die bedoeld hebben. Waardoor iedereen de indruk kreeg, maar je had het over de media, die schreef hem eigenlijk al een beetje af. Want de media zei toen, hij heeft de tijd nodig, Andy Burnham, om zich voor te bereiden. Het is zo snel, zo hals over kop te gaan. Die man heeft geen idee wat hij wil als hij eenmaal in Downing Street zit. Nou, en men kwam dus bedrogen uit en is zich daar nog van, lees de pers, de media zich aan het herstellen. Want hij wist precies wat hij wilde. Hij was fantastisch goed voorbereid.
17: En dan iets heel anders. Een van mijn favoriete gebieden in Engeland. En met mij die van honderdduizenden anderen. Zo blijkt de Cotswolds. Inwoners van het populairste dorpje in het gebied Boughton on the Water hebben hun buik vol van de ruim 300.000 toeristen die elk jaar het dorpje bezoeken. De ruime meerderheid komen met een touringbus. En daar hebben ze al helemaal genoeg van. Lia, 300.000 toeristen per jaar op een dorpje met krap 4.000 inwoners. Dat is ook wel echt heel veel.
2: Ja, we hebben het over massatoerisme, grote steden. Ik bedoel Amsterdam, Barcelona, noem maar op. Maar dit kleine, ja, jij kent het, hè? Boughton on the Water, de Cotswolds, ook populair bij Nederlanders trouwens, die hele regio. Schattig dorpje, beetje Anton Pieckerig. Maar dan op zijn Engels in het zuidwesten bij Oxford. Met oude kleine stenen huisjes, bruggetjes over een riviertje dat dwars door het dorp gaat en zo. Heel pittoresk. En dat massatoerisme, Rut, is tot voor kort getolereerd. Ik bedoel dat er Chinese bruiden zich per se de een naar de ander wilden laten fotograferen op die bruggetjes. Oké, kon. Dat daarom dorpsgangers niet echt bij hun huis konden komen vaak en moesten wachten, werd ook nog geaccepteerd. Maar sinds steeds meer buurtbewoners zien hoe toeristen plassen, poepen in de heggen van hun voortuintjes en dat open en bloot, sorry, doen, hebben ze er helemaal genoeg van. Echt, ze zijn het spuugzat. En ook trouwens, die toeristen die nemen ook stukjes van dat beroemde Cotswold steen mee. Die halen ze gewoon uit die brug, alsof het de Berlijnse muur is, om mee naar huis te nemen. En sindsdien is er echt een groot discussie daar. Wat gaan wij doen aan dat toerisme.
17: Nou ja, en dat is inderdaad de vraag. Ze willen dat er maatregelen worden genomen om het aantal toeristen terug te dringen. En over welke hebben we het dan?
2: Ja, zwerfafval trouwens is ook een probleem. Maar dat is een maatregel die volgens mij al is ingevoerd, of in ieder geval serieus wordt overwogen. Namelijk om nergens meer afvalbakken te zetten. Alleen maar borden met neem je afval mee naar huis. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen troep. Neem mee naar huis. Wij willen het hier geen hebben. Maar een ander...
17: Maar dat is toch, Lia, maar dat is toch ontzettend naïef. Als je geen prullenbak neerzet, is de kans dat ze het ergens dumpen toch veel groter.
2: Kan. Ik heb het nu over Britten, maar in mijn park gebeurt dat nu. Want in het weekend bijvoorbeeld gaat iedereen picknicken. Vooral natuurlijk met dit weer. Als er ergens een boom staan, dan zitten er tientallen mensen, hele gezinnen, families onder en zo. En veel laten die pizzadozen dan gewoon liggen. Omdat ze niet meer in de bak passen, leggen ze die eronder. Maar steeds meer nemen ze mee naar huis. Dus het is iets wat je misschien bij buitenlandse toeristen die dat niet gewend zijn ook onder de aandacht kan brengen. Kan, weet ik niet. Maar ik denk een permanent verbod op toeristenbussen, parkeerplaatsen voor toeristenbussen, wordt ook overwogen en is volgens mij al ingevoerd, maar dat weet ik niet zeker. En alle parkeerplaatsen voor mensen die geen inwoner zijn van Boorten on the Water, om die ook op te heffen. Maar weet je, Rut, wat ik het allerbeste voorstel vind, en ik vraag me af als dat wordt ingevoerd of jij er dan nog zo graag komt. Het allerbeste voorstel vind ik dat je viewing platforms gaat creëren. Weet je wel, die je ook op safari hebt. Zodat je op van die houten uitkijkplatforms met een verrekijker kan kijken hoe in Afrika, zei het dan, de leeuwen en de giraffen zich gedragen. En dat kan jij dan doen op zo'n houten plank met een verrekijker naar de Britten.
17: Hey, wat
2: gaan jullie meer, hè? Of wel?
17: Nou, nee, ik wil zeggen, mijn favoriete dorpje is niet Boorten on the Water. Welke is jouw, voordat ik de mijne weggeef?
2: Nou, Bibbury vind ik ook schattig. Boorten on the Water vind ik ook prima.
17: Ik vind Lower Slaughter en Upper Slaughter vind ik zo mooi.
2: Ook leuk, ook mooi.
17: Ja. Maar goed, we hadden het er net over. Aan de ene kant zeggen ze, massatoerisme is een probleem. Maar het zorgt ook voor heel veel inkomsten, uiteindelijk.
2: Precies. 90% van de inwoners heeft gezegd, het is onhoudbaar, weet je wel. Maar een groot aantal, natuurlijk, de horeca en de middenstand zegt, we zijn ervan afhankelijk.
17: Absoluut.
2: Dus vandaar die discussie. Viewing platforms, alle parkeerplaatsen voor bussen opheffen. Ik weet niet wat eruit komt, maar er wordt vast een besluit genomen.
17: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de reacties op het keurige Marks & Spencer dat nu kruisloze onderbroekjes verkoopt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. BNR Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ik sta de file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beiden zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. Iran wil niet rechtstreeks met Amerika praten zolang de deal van afgelopen juni wordt geschonden. Dat zegt de Iraanse buitenlandminister. In de deal gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz, de belangrijke scheepvaartroute. Maar zolang Amerika afspraken niet nakomt, blijft die gesloten, herhaalt Iran. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even iets checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte licht gewond toen ze uit de auto sprong. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
6: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 8 augustus. Ik ben Martijn Rijk en bij mij in de studio zit Michiel Jurjens, onze vaste Haagse verslaggever.
7: Yes.
6: We gaan het vandaag hebben over stikstof.
7: Maar voordat we dat gaan doen, Martijn, ga ik je nu al onderbreken.
6: Oh ja.
7: Jij hebt iets dat je recht moet zetten.
6: Ja, ik moet eventjes wat opbiechten. We hebben namelijk de vorige week gezegd dat we eigenlijk zouden gaan krimpen, de Nederlandse bevolking, vanaf 2050. En dat hebben we gezegd in die aflevering over woningbouw. En ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen als Jochem Nauta van onderzoeker van het CBS zit te luisteren. Want dat
7: die dacht, ik hoor iets geks.
6: Die hoorde iets geks en die zei van, sorry jongens, maar nee, dat is niet waar. De bevolking groeit Gewoon door, maar wel een stuk langzamer. Dus dat willen we dan eventjes hierbij rechtzetten. Gelukkig vond hij het verder wel een hele interessante podcast.
7: Kijk.
6: Dus we hebben het niet allemaal voor niks gedaan. En dat gaan we vandaag vast en zeker ook niet doen, want het is reces. Maar zoals je gewend bent bij ons, gaan wij de hele zomer keihard gewoon door. En elke week bespreken we dan een groot thema dat het kabinet, het kan wel, want zo heet het kabinet toch eigenlijk een beetje wel in de wandelgangen, aan het oplossen is. Het is dan niet de bedoeling dat we daadwerkelijk de oplossing aandragen, maar we bespreken wel de politieke vragen die eronder zitten. En dat gaan we doen met Lydia van Rooyen, onze oude collega en
8: ja,
6: tegenwoordig
8: Martijn.
6: ANP. Hi, Lydia. Fijn dat je er weer eens bent.
8: Ja, leuk dat ik weer een keer mag komen.
6: Ja, nou, we hebben je hard nodig, want wij weten er... we hebben heel veel klokken horen luiden. Laat het zo zeggen.
8: Het is ook geen makkelijk probleem, Martijn.
6: Nee.
7: Maar het fijne is dat deze zomer, we hoeven het niet op te lossen, het probleem. Dat is natuurlijk een neiging die we in deze podcast dan vaak hebben, om allerlei oplossingen aan te gaan dragen, maar dat is dus niet de bedoeling. En dat is ook
6: dat is makkelijk.
7: Prettig.
6: Ja.
8: Nou ja, en als we het dan over landbouw en stikstof hebben, hebben we problemen genoeg. Dus
7: daarom,
8: ik denk dat we dit uur wel vol krijgen.
7: Ja hoor, komt goed.
6: Goed. Nou, laten we dan ook maar gewoon bij het begin beginnen. Hè? Want hoe diep zitten we eigenlijk in de shit?
8: Ja, en het grappige is dat dat ook niet eens een vraag is van vandaag of gisteren of van de afgelopen 10 jaar. Dat is eigenlijk een vraag van de afgelopen 30, misschien wel 40 jaar. Je hoort het Mark Beekhuis ook altijd zeggen hier in de podcast. En nou ja, voor mij is het ook reces. Dus ik heb nog eens even mijn lievelingsboek over de landbouw bijgepakt. Dat is De Graanrepubliek van Frank Westerman. En die schetst eigenlijk de landbouwhistorie van de afgelopen 100 jaar... over hoe 100 jaar geleden boeren nog met ploegen en paarden en de zeis aan de gang gingen. En hoe dat de afgelopen jaren, eigenlijk net na de oorlog, is Nederland echt een landbouwland geworden met hoge producties. En dat is toen allemaal na de oorlog ingezet door Sikko Mansholt.
6: Ja.
8: En die had een fantastisch plan.
6: Met de hongerwinter nog in het achterhoofd,
8: ja,
6: natuurlijk.
8: Ja, precies. Ja. Met het idee van Nederland en daarna Europa moet voor zijn eigen voedsel kunnen zorgen. En de boeren moeten gaan professionaliseren, industrialiseren. Dus niet meer met paard en wagen, maar met grote machines en dat soort dingen. En nou, dat is voor toen die tijd is dat heel succesvol geweest. Boeren kregen een vaste prijs voor een liter melk, voor een kilo graan, wat dan ook. En dat is heel lang goed gegaan. Totdat we in de jaren 80 ineens te veel melk, te veel boter, te veel graan hadden.
6: De zogenaamde bergen.
8: Ja, de boterbergen en de melkplassen. Maar ook in Frankrijk hadden ze wijnplassen.
6: Hele landschappen van landbouwspulletjes.
8: Ja, toen heeft de Europese Unie alle overschotten opgekocht. Dus er lagen allemaal Europese pakhuizen vol met gedroogde melkpoeder en wat dan niet meer zijn. Nou ja, dat heeft allemaal heel veel geld gekost. En Mansholt kwam er zelf ook achter in de jaren 90 eigenlijk. Hij is overleden in 95, het jaar dat volgens mij Michiel en ik geboren zijn.
7: Klopt, ja.
8: En toen had hij al door van, we zijn doorgeslagen in het laten groeien van die productie. En dit moet anders. Maar echt een oplossing had hij ook niet. Maar dus het probleem, ja, dat ligt er al even.
6: Ja, maar waar komt dan, om dan toch eventjes bij mijn woordspeling terug te komen, waar komt dan de shit vandaan in dit verband?
8: Ja,
6: dat is natuurlijk gewoon
8: De veestapel.
6: De veestapel.
8: Ja, we hebben in Nederland best wel veel koeien. Ook heel veel varkens. Nou, die varkens, die varkensboeren zijn ongelooflijk goed gaan boeren. Vooral in het zuiden van Nederland. Omdat er heel makkelijk en heel goedkoop allerlei veevoer binnengevoerd kon worden via Rotterdam. Dus soja en raap en dat soort dingen. Dat was allemaal veel goedkoper dan het graan wat uit Groningen kwam. Er zat ook veel meer energie in. Kun je een varken veel makkelijker, veel sneller mee vetmesten en veel meer geld mee verdienen. En dat gebeurt nu eigenlijk nog steeds.
6: Ja, dus scheepsladingen
8: met
6: veevoer komen hier naartoe.
8: Ja.
6: Die worden omgezet in speklapjes.
8: Ja.
6: En melk en boter enzovoort. En natuurlijk een enorme berg poep, om het toch maar weer eens te gebruiken.
8: Ja.
6: En dat exporteren we natuurlijk niet, hè?
8: Klein deel ervan wel.
6: Okay.
8: Maar dan er gaat echt een ongelooflijk bewerkingsproces er naartoe. Want je zit natuurlijk ook met allerlei bacteriën en virussen en ziektemakers. Die wil je natuurlijk niet de grens over. Dus ja, een smerig woord, gehygiëniseerde mest. Dat klinkt alsof het niet mogelijk is.
7: Ja,
8: hygiëne en mest, maar dat bestaat. Maar ja, dat is zo ongelooflijk duur. En dat merken boeren nu ook. Die dus niet zelf hun mest kwijt kunnen. Ja, die moeten dat echt voor heel veel geld moeten ze dat verkopen. In de hoop dat het dat een akkerbouwer het nog kan gebruiken. Maar die zit natuurlijk ook met normen wat hij gebruiken kan. En anders dan moet het inderdaad, het gaat bijvoorbeeld naar Polen.
6: Ja, maar het meeste, dat komt gewoon in het milieu terecht. En dat levert nou juist dat probleem op waar we allemaal tegenaan gelopen zijn.
8: Ja, inmiddels zien we dat er problemen zijn met waterkwaliteit, met stikstof, maar ook met fijnstof en met gewasbeschermingsmiddelen. Dat effecten heeft. En dat had Mansholt in de jaren 70 nog niet bedacht. Maar dat merken we nu wel. Ja.
6: Maar ja, dan krijg je dus op een gegeven moment dat de natuur daar de problemen van ondervindt. Te veel stikstof betekent brandnetels, bramen en andere ellende.
8: Ja, allemaal waar je helemaal plantjes niet op zit te wachten. Die ervoor zorgen dat de planten die we in die natuurgebieden willen hebben, of waarvan we in Europa hebben aangegeven dat dat een goed leefgebied is, dat die planten en die vogelsoorten daar allemaal niet meer voor kunnen komen. En dan heeft Europa gezegd, ja maar jongens, jullie moeten wel voor zorgen dat het goed blijft gaan met de natuur. En nou ja, daar is afgelopen 20 jaar een poging gedaan tot beleid opmaken. Nou, het plan wat in 2015 is begonnen, het PAS, het programma aanpak stikstof, daarvan heeft de rechter natuurlijk in 2019 gezegd, zo mogen we het niet meer doen. Mm-hmm. En sinds die tijd zitten we in wat we nu kennen als de stikstofcrisis.
6: Ja, en die stikstofcrisis die houdt dus eigenlijk in dat we het niet voor elkaar krijgen om die hoeveelheid stikstof die het milieu inloopt, om die naar beneden te brengen.
8: Ja, feitelijk wel.
6: Zodat de natuur gered kan worden.
8: Ja, nou ja, er komt te veel stikstof uit van boerderijen, maar ook uit verkeer en uit industrie. Dat dwarrelt allemaal de lucht in en dat komt allemaal neer op die natuurgebieden, waardoor die plantjes het moeilijk krijgen. Ja,
6: dat is inderdaad nog wel belangrijk, want als we het dan eventjes naar verhoudingen nog neerzetten. Stikstof, verkeer, industrie, landbouw, hoe is het ongeveer? Ik bedoel, ik hou je niet op een
8: Volgens mij zit landbouw, we rekenen altijd in depositie, omdat het voor stikstof uitmaakt waar het neerkomt en niet per se waar het vandaan komt. Mm-hmm. Maar landbouw is volgens mij ammoniak uit mijn hoofd 46%, give or take. Er komt nog 40% uit het buitenland. Ja. Dus dat is ook heel veel. En dan is de rest, verkeer is echt 2% of zo. En industrie is ook een paar procent. Ja. Wat het verschil is met industrie. Industrie is een ander soort ammoniak. En die komt uit die hele grote schoorstenen als je naar zo'n industrieterrein rijdt.
6: Die gaat waarschijnlijk gewoon flink deel het buitenland in.
8: Ja, dus dat wappert heel ver weg. Ja. En je ziet mij nu allemaal bewegingen maken met mijn handen. Dat zie je niet op podcast.
6: Maar ik zag de stikstof wel vliegen, hoor.
8: Ja. Precies. Ja. En bij boeren komt het allemaal wat dichterbij. Dat zit allemaal binnen 500 meter, 1000 meter precies, van een boerderij. Ja. Dat neerdwarrelt.
7: Ook omdat de ene soort stikstof niet de andere is. Hè?
8: Dat gedraagt zich anders in de lucht, ja. Het zijn allemaal atmosferische processen waar ik verder ook niet van het fijne van weet.
6: Als ik nu voorstel om gewoon een flinke schoorsteen op een boerderij te zetten, dan weet jij niet of dat gaat helpen.
8: In theorie denk ik dat misschien wel kan helpen. Het lastige is dat de meeste stallen, melkveestallen, die zijn gewoon open. Daar kan de wind gewoon doorheen wapperen.
6: Ja, dat is het.
8: Dus, en dat willen we ook graag, want daar worden koeien blij van.
6: Ja. Hey, nou hebben we inderdaad, zoals je al zei, diverse pogingen gehad om hier wat aan te doen. Te beginnen met Christiane van der Wal. Echt heel dichtbij een oplossing gekomen, denk ik.
7: Ja, nog eerder al dan Christiane van der Wal. We hadden de uitspraak van de Raad van State in 2019, die een streep door de PAS zette. En ik herinner me nog een VVD-congres vlak daarna, waar partijleden het heel erg moeilijk hadden met het feit dat de maximumsnelheid op de snelwegen die
8: rotmaatregel.
7: De vroom-partij die met Mark Rutte destijds ook al een hele tijd aan de macht was. Dat was nog een paar jaar daarvoor. Toen waren we van 120 naar 130 gegaan. Maar toen werd het naar 100 overdag. In ieder geval tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En dat was toen een hele snelle noodmaatregel om er in ieder geval iets aan te doen.
8: Ja.
7: En ik herinner me ook nog Mark Rutte die destijds zei, en dat was nog voordat de coronacrisis ging uitbreken, maar Rutte die sprak van de grootste crisis uit zijn politieke carrière toen al. Dus toen zaten we bij het kabinet Rutte 3 zelfs nog een paar jaar voor Christiane van der Wal. En het kaartje dat ongetwijfeld nog ter sprake gaat komen.
8: Ja, inderdaad. Carola Schouten, die was toen minister van Landbouw en die werd toen gebombardeerd tot chef stikstof, om het zo even te zeggen. En die moest aan de slag. Dus die heeft toen al wel de eerste wetten gemaakt waarin staat van goh, wij gaan wettelijk vastleggen dat we minder stikstof uit gaan stoten. Heeft ze nog een deeltje voor gesloten met de SP om dat in de Eerste Kamer goedgekeurd te krijgen. Uit mijn hoofd is dat eind 2020 geweest, misschien ook ietsje eerder. Maar ja, dat kabinet, dat viel natuurlijk januari 21 uit mijn hoofd over de toeslagenaffaire.
7: Ja.
8: En toen kregen we inderdaad Christiane van der Wal. En die kwam in juni 22. Ik was toen net politiek verslaggever voor het landbouwvakblad Boerderij. Dus ik zat daar echt met mijn snip bovenop. En ik weet nog heel goed dat wij als journalisten in zo'n sessie zaten waarin ze de ambtenaren uit gingen leggen van god, dit is ons plan. En toen kwam dat kaartje in de presentatie naar voren. En toen gingen natuurlijk meteen 6 handen omhoog van hoi, mogen wij dat kaartje ook hebben? Ja. Nou, die stond de volgende ochtend natuurlijk op alle voorpagina's. En toen waren alle boeren natuurlijk piswoest. Want die gingen helemaal inzoomen op dat kaartje. Kijken,
6: ik val er wel of niet in.
8: In welke zone val ik? En boeren lazen dat ook heel erg als, oh, als er een zone staat, 70% reductie, moet ik dus 70% minder stikstof uitstoten en dus 70% van mijn dieren weg. Dat was niet per se hoe Van der Wal bedoeld had, maar zo werd het begrepen. Ja, en daar is ook wel, daar hebben we hele felle protesten tegen gezien natuurlijk.
6: Ja. Misschien missen nog één onderdeeltje. Want door die uitspraak van de Hoge Raad is uiteindelijk
8: De Raad van State. Ja, hoogstbestuursrechter.
6: Door de uitspraak van de Raad van State is volledige vergunningverlening op heel veel plekken platgelegd.
8: Ja. Ja, dat hadden we eerst helemaal nog niet zo door. Dat vind ik altijd het bijzondere. Die uitspraak kwam inderdaad in mei 2019. En ik was toen nog gewoon algemeen landbouwverslaggever voor datzelfde landbouwvakblad. En wij hadden een heel juridische collega, Erik Beukema is zijn naam. En die werkte toen al echt naar die uitspraak toe. En die zei, dit gaat heel groot worden. Ik zei, hoezo dan? Zegt hij, ja, want iedereen die een vergunning heeft op basis hiervan, ja, daar kan de rechter nog wel zijn streep doorzetten. En er zijn heel veel bedrijven geweest, die noemen we nu de pasmelders. Daarvan heeft de overheid toen gezegd, jij stoot zo weinig stikstof uit, je hebt helemaal geen vergunning nodig. Nou, daarvan zei de Raad van State ook, ja, die bedrijven hebben eigenlijk wel een vergunning nodig, maar die kunnen ze nu niet krijgen. En dat is eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger.
6: En dan hebben we het nog niet over de woningbouw, de
8: wegenbouwprojecten, industriële bedrijven die zeggen, ik wil wel verduurzamen, maar dan moet ik een nieuwe installatie bouwen. En daar komt ook stikstof bij vrij. Allemaal dat soort dingen inderdaad. En dat is in de loop van 2019, 2020 is dat steeds meer duidelijk geworden. En zijn er ook steeds meer uitspraken gekomen, ook weer van de Raad van State, die zei, nee, je kunt niet ruilen met stikstof. Dat heet intern en extern salderen. Je kunt niet vooruitlopen op stikstofuitstoot die je in de toekomst gaat nemen. Je moet het nu doen. Ja. Je kunt niet zeggen, we gaan nu vergunnen en dan zometeen stikstof reduceren of de natuur herstellen. Dat moet tegelijk gebeuren. En daardoor is het nu zo ongelooflijk ingewikkeld geworden om inderdaad bijvoorbeeld een huis, een woningbouwproject te vergunnen.
6: Ja. Kunnen we nou, om lang van kort te maken, zeggen dat Van der Wal hier niet is uitgekomen? Toen?
8: Van der Wal heeft natuurlijk in die communicatie heeft ze het zichzelf moeilijk gemaakt. En het was ook, ze had een heel vergadercircus, oneerbiedig gezegd, opgetuigd. Want zij zei, ja, er moeten gebiedsprocessen komen waarbij boeren aan tafel moeten met de overheid en met de natuur en met de andere economische belangen. En dan moeten ze samen een plan gaan maken. Voordat dat een klein beetje uitwerking heeft kunnen krijgen, dit soort dingen duren natuurlijk lang, zeker in Den Haag. Toen viel het kabinet alweer. En toen was het juli 23.
6: Ja.
8: En dus Van der Wal heeft het ook natuurlijk een kleine anderhalf jaar volgehouden. En heeft eigenlijk het enige wat we echt hebben overgehouden aan het beleid van Van der Wal, dat zijn de woest aantrekkelijke uitkoopregelingen. daar zijn uit mijn hoofd een paar honderd boeren.
6: Dat vind ik wel een uitdrukking die wat waard is.
8: Ja, dat is ook een die ik heb onthouden. En daar zijn best een paar honderd boeren mee gestopt. Dus daar zal ook wel iets van stikstofwinst gehaald zijn. Maar lang niet genoeg.
6: Ja, en daarna kwam Femke Wiersma.
8: Ja, ja.
6: Oké, dat was Femke Wiersma.
8: Nou ja, wat kunnen we over Femke Wiersma zeggen? We hebben natuurlijk de afgelopen nou ja, ik denk een half jaar sinds eigenlijk dit kabinet in wording is en in aanloop daarnaar, hebben we ook wel heel erg gezien dat Caroline van der Plas van de BBB, van dezelfde partij van Femke Wiersma, heel erg heeft gezegd van ja, wij wilden in het kabinet met Femke Wiersma, wilden wij eigenlijk alle plannen om stikstofuitstoot drastisch tegen te gaan. Ja, die hebben we geprobeerd tegen te houden. Dus heel veel onderdelen die nu wel in het plan van Essen staan, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, die heeft BBB heel erg tegen willen houden, omdat ze wisten hoeveel weerstand daar onder boeren tegen zou kunnen zijn.
9: Ja, maar dan los je het probleem dus eigenlijk niet op, maar bewust. Dat is ook de bedoeling.
8: BBB was er heilig van overtuigd, is er heilig van overtuigd dat je het probleem op kunt lossen door de regels aan te passen.
9: Ja.
7: Dat is ook nog steeds wat er door BBB gezegd wordt. Ja. Hè? We gaan het zo meteen nog over het pakket hebben dat eind juni gepresenteerd is.
9: Ja.
7: En ook het debat dat daarop volgde. En toen was dat ook weer steeds waar Caroline van der Plas op bleef hameren. Van we hebben niet een stikstofprobleem, we hebben een stikstofwetprobleem.
8: Ja. Ja. Ja, dus zij denken echt als je inderdaad de regels verandert,
9: dat er natuur beter van wordt.
8: Nou, dan kan je in ieder geval weer vergunningen verlenen.
9: Ja,
8: dat is voor hun het belangrijkste. Ja, dan kan je de pasmelders helpen.
9: Ja,
8: dat vindt de BBB echt belangrijker dan. Want de BBB zegt natuurlijk altijd,
9: dat
8: ramen zijn ook mooi.
9: Ook, hè, dat mag natuurlijk ook. Dat mag natuurlijk. Je mag natuurlijk
8: ze
9: andere
8: zijn een
9: keuzes maken.
8: Boerenpartij.
9: Precies.
8: Ja, zeker.
9: Aan de andere kant, we hebben wel die uitspraak van de hoogste rechter. Die dus op een gegeven moment gezegd heeft van de bestuursrechter. Die gezegd heeft van die natuur die moet geholpen worden.
8: Ja.
9: Dus dan kan je wel zeggen het probleem oplost. Maar dat is niet zo. Omdat dat de natuur niet helpt op deze manier.
8: Nou ja, dan zegt de BBB nog wel eens, nou ja, bramen zijn ook mooi. Dat kan. Dus
9: ja, en ik heb ook heel lekker brandnetelbrood gegeten.
8: Oh ja.
9: Dat is het beste doen.
8: Brandnetelthee schijnt ook lekker te zijn.
9: Soep kun je er ook van koken.
8: Ja. Nou ja, ja, precies.
9: Ja, maar voor de rest heb ik laatst ook mijn vingers er behoorlijk aan gebrand.
8: Ja, dat doet ze ook zeer.
9: Dat is helemaal niet leuk. Ja.
8: Particulier probleem. Ja,
9: ja, zeker. Hey, we hebben een nieuwe mantelt. Nou,
8: we hebben in ieder geval een nieuwe minister.
9: We hebben een nieuwe minister.
8: Ja, en
9: Jamie van Essen.
8: Ja, en er werd natuurlijk best wel met heel veel belangstelling naar zijn plan uitgekeken. Niet door mij in de laatste plaats natuurlijk.
9: Ja.
8: En ja, hij heeft een plan gepresenteerd. En daar zitten best wel rigoureuze keuzes in. Best wel forse keuzes. Bijvoorbeeld over die zones rondom de natuur. Hij heeft van 15 natuurgebieden gezegd, nee, in een kilometer daar rondom, daar moet echt fors minder stikstof komen.
9: Ja.
8: Hoeveel dat precies is, dat weten we niet. En wat daar precies gaat gebeuren, weten we ook niet. Want dan zegt hij, ja, daar moeten we het nog maar eens even met de provincie over hebben. Dus dat deed me een heel klein beetje aan Christiane van der Wal denken. Maar hij heeft ook wel keuzes gemaakt op het gebied van hoeveel koeien je mag hebben per hectare. Nou, dat doet dus iets met hoeveel mest je op je eigen grond kwijt kan.
9: 2,6 was het geloof ik.
8: 2,6 GVE.
9: Wat je dan als buitenstaander denkt is hoeveel koeien staan er normaal gesproken op een hectare. Is dat veel? Is het veel minder? Is het veel meer?
8: Gemiddeld, zeg maar een beetje een gemiddeld bedrijf zit tussen de 2,2 en de 2,5. Verschilt een beetje per provincie. Mijn ouders wonen in het noorden van Nederland, in Friesland. En daar zitten ze allemaal een beetje rond de 2 koeien per hectare.
10: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Het lastige is wel, zeg maar, de hele. Zeker als je het over melkvee hebt, want dit gaat over koeien. Dat is al best wel gelimiteerd. Want om koeien te hebben, heb je rechten nodig. En die rechten die worden natuurlijk ook duurder.
5: Fosfaatrechten.
4: Juist. Dus het is al niet zo heel makkelijk. En als je bijvoorbeeld denkt, ik ben een Brabantse boer en ik wil graag in Brabant blijven. En je wilt daar grond kopen. Ja, dat is hartstikke duur. Of als je bijvoorbeeld in de Flevopolder, daar is grond ook heel duur, omdat daar ook heel goed akkerbouw plaats kan vinden. Ja, dan zit je gewoon aan de 160.000 euro voor een hectare land. Nou, ga daar maar tegenop melken. Met wat doet de melkprijs momenteel? 50 cent per liter.
5: Dan is natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste vraag van, gaat dit pakket wat er nu op tafel ligt, gaat dat het probleem oplossen? En welke problemen gaat het oplossen? Want
4: ja, het zijn natuurlijk meerdere problemen.
5: Ja, precies,
4: aan de ene kant moet je kijken naar vergunningverlening. Van, goh, kunnen we weer huizen gaan bouwen? Want dat is, nou, jullie hebben het er vorige week over gehad, toch het probleem waarvan iedereen zegt, dat moeten we toch oplossen. Maar ook, we moeten snelwegen bouwen. Volgens mij gaan jullie het daar later ook nog over hebben.
5: Volgende week.
4: Ja, precies. Dat moet natuurlijk ook. De industrie wil verduurzamen, die heeft daar ook. Dus die vergunningverlening, daarvan is de minister in ieder geval overtuigd dat dat gaat lukken. Nou, volgens mij moet het PBL moet het nog door gaan rekenen. Ik ben heel benieuwd wat die gaan zeggen. Mm-hmm. Over wat doet dit in ieder geval met
5: de uitstoot. Uiteindelijk is het laatste woord aan de rechter wederom in dit verband.
4: Ja, er zullen gewoon weer bedrijven moeten komen die een vergunning aan gaan vragen. Die wordt vast door een milieuorganisatie weer aangevochten bij een rechter. En dan moet inderdaad de rechter gaan toetsen van,
5: gaat dit de natuur helpen?
4: Ja. Precies. Of nou ja, eigenlijk, de rechter bekijkt natuurlijk andersom. Schaadt deze vergunning de natuur niet?
6: Natuur niet verder laten verslechteren.
4: Precies, precies. Ja. Dat is
5: waar. Maar moeten we niet ook verbeteren tot op zekere hoogte?
4: Dat moet
5: geïnformeerd.
4: Nee, dat moet inderdaad wel. Maar in de Europese richtlijn is een verslechtingsverbod.
5: Okay.
4: Dus het moet niet slechter worden, maar het is nu niet heel goed. Dus verbeteren zou ook wel helpen met met je pleidooi dat het niet slechter wordt.
5: Juist, goed.
4: Om het even om te draaien.
5: Ja, en daar is Van Essen dus van overtuigd dat dat weer op gang gaat komen.
4: Nee, dat zei hij wel bij zijn presentatie van de plannen. Ik heb het hem ook nog eens een keer gevraagd. Zegt hij, ik ben er echt van overtuigd dat dit gaat helpen. Ja, en dat zou ik ook zeggen als ik minister was.
5: Ja.
4: Als je niet die eigen plan
6: Hij kreeg de vraag ook wel een paar keer een andere keer. Van, kunt u garanderen dat? En dan was het antwoord van, inderdaad, ik ben er van overtuigd dat. En
5: dat is net niet hetzelfde.
4: Er zit nog een wereld tussen, tussen een garantie. Volgens mij was dat ook Mark Rutte die zei, garantie krijg je op de wasmachine.
6: Op stofzuigers.
4: Of op stofzuigers, ik weet het niet meer. Maar inderdaad, op een huishoudelijk apparaat.
5: Allebei mensen, laat ik dit eventjes zien.
4: Hij is ervan overtuigd. En ja, welke minister is niet van overtuigd dat zijn of haar plannen goed zijn?
6: Nee, tuurlijk.
4: Hij is ook min of meer verplicht om dat te zeggen.
5: Maar je kunt wel een stapje terugnemen en zeggen van, er gebeurt eigenlijk helemaal niks, dus dat gaat niets oplossen. Of juist
4: wel. Met mijn kennis van zaken durf ik wel te zeggen dat het in ieder geval een stap in de goede richting is. Maar ik ben geen jurist, zeg ik er meteen achteraan. Dus inderdaad, wat jij zei, Martijn, de rechter moet uiteindelijk gaan bepalen of dit genoeg is. Maar er zitten harde maatregelen in voor de landbouw en toch ook wel een paar verplichtingen voor industrie. En verkeer gaat eigenlijk al de goede kant op, omdat er al steeds meer elektrische auto's zijn bijvoorbeeld.
5: Ja. En waar gaan die maatregelen dan hun uitwerking krijgen? Ik bedoel, welke maatregelen gaan er nou echt daadwerkelijk voor zorgen dat die stikstof afneemt?
4: Nou ja, als er boeren uitgekocht worden die in de buurt zitten van natuurgebieden, vinden ze niet leuk. Mm-hmm. Helpt wel gewoon.
5: Ja.
4: Als boeren in veedichte gebieden minder dieren gaan houden, helpt dat ook. Als boeren een apparaat op hun stal neerzetten die de stikstof opzuigt, dan helpt dat ook. Dus al dat soort dingen, dat helpt. Dat zijn allemaal stappen in de goede richting. Als boeren minder voer gaan geven aan hun koeien waar ze minder van gaan scheiten. Dus dan heb je het over eiwitarmer voer. Dan helpt dat ook. En al die hele kleine beetjes als zandkorrels op het strand, zeg maar, moeten ervoor zorgen dat het allemaal in kleine stapjes. Want dit is niet dat als je vandaag met een boerenbedrijf stopt, dat morgen de stikstofuitstoot vermindert. Zo rap gaat dat natuurlijk ook niet.
5: Nee.

0: Nee, maar je moet wel, het moet er in ieder geval geloofwaardig uitzien. Het moet het vertrouwen wekken dat dat uiteindelijk zal gaan gebeuren.
1: Ja. Ja, en of dat gaat gebeuren, ja, dat zal de tijd leren. Maar dat is natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. En dat heeft volgens mij Van Essen ook wel gezegd. Van, het is niet zo dat we in heel Nederland in één keer van het slot gaat. Dat gaat, nou ja, de regio's waar het stikstofprobleem het kleinst is, kan er natuurlijk het eerst weer iets. En in de regio's waar de problemen het grootst zijn, dus rondom de Veluwe, rondom de Pil, dus in Gelderland, Brabant, Noord-Limburg. Ja, daar zou je merken dat het echt heel moeilijk blijft.
0: Wij gaan hier eventjes wel op het slot, want we gaan even naar de reclame en het nieuws.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.
3: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
4: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
5: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
6: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
7: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
8: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
5: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
7: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
5: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
7: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
2: BNR Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat een file met 10 minuten oponthoud. In Zeeland is de N59 tussen Seroskerk en Zierikzee in beide richtingen dicht. Door een politieonderzoek na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De Es is 's nachts weer rustig sinds daar twee weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beiden zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn twee verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De twee belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. Iran wil niet rechtstreeks met Amerika praten zolang de deal van afgelopen juni wordt geschonden. Dat zegt de Iraanse buitenlandminister. In de deal gaat het over het heropenen van de straat van Hormuz, de belangrijke scheepvaartroute. Maar zolang Amerika afspraken niet nakomt, blijft die gesloten, herhaalt Iran. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even iets checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte licht gewond toen ze uit de auto sprong. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
0: Welkom terug. En daar zit natuurlijk bij ons aan tafel Michiel Jurjens en Lydia van Rooyen. Onze oude collega van BNR van vroeger en tegenwoordig ANP.
1: Zeker.
0: En wij gaan het verder hebben over de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. Hoe hard zijn nou die resultaten die hij kan beloven? Ik bedoel, dat klinkt nog niet helemaal alsof het echt in beton gegoten is, wat hij ons belooft.
1: Ja. Aan de ene kant inderdaad wel. Wat ik inderdaad eerder ook zei. Hij laat een deel aan de provincies over. Van, er moet in die rondom de natuurgebieden moet echt wel meer gebeuren dan in gebieden verder van natuur af. Nou ja, dan heeft hij het over 20% meer. Maar meer dan wat? Dat is nog niet helemaal duidelijk. En daar wilt hij natuurlijk ook. Dat is een klein beetje zijn geste natuurlijk naar de landbouw toe. Dit is ook een kabinet met het CDA en het VVD in, want het is weliswaar D66-minister. Maar die andere twee partijen, die willen natuurlijk ook dat boeren ruimte krijgen om het naar hun eigen inzicht in te vullen. Dus dat de overheid zegt, en die hebben we trouwens nog niet eens genoemd, het trappetje van Remkes. Johan Remkes is nog steeds de baas over het Nederlands stikstofbeleid. Remkes die heeft in zijn advies in oktober 2022 gezegd van je moet boeren de keus geven. Ze moeten minder dieren kunnen houden of grond aan kunnen kopen. Dat noemen ze extensiveren. Dus meer ruimte per dier.
0: Logisch.
1: Of ze moeten kunnen innoveren. Dus dat je met machines of met voermaatregelen zorgt voor minder stikstofuitstoot. Ze moeten kunnen verplaatsen. Dus dat een Brabantse boer zegt, ik ga mijn heil zoeken in Friesland of Groningen, waar de druk op de natuur en de druk op de mestplaatsingsruimte minder is. Of dat ze moeten kunnen stoppen. En die opties die wil Van Essen ook aan boeren geven. Dat hij zegt van, ik wil jullie helemaal niet verplichten om te stoppen. Want altijd als het over stikstof gaat, is zo ongeveer vraag 2 aan elke bewindspersoon, aan elke bestuurder. Bent u voor gedwongen uitkoop of voor gedwongen onteigening? Want dat is geen populaire maatregel. Want dat is letterlijk boeren wegjagen van hun erf. En dat wil natuurlijk geen politicus, geen bestuurder op zijn op zijn geweten hebben. En alles gaat ook vrijwillig. Want het is ook juridisch heel ingewikkeld om tegen een boer te zeggen, jij moet stoppen, want de natuur.
0: Ja, dan heb je bijvoorbeeld geld nodig. En ik heb ook een flink bedrag horen langskomen.
1: Ja, 20 miljard in totaal.
0: Ja, ja, daar kun je wat mee,
1: toch? Daarvan is uit mijn hoofd nog een kleine 5 miljard overgebleven van het vorige kabinet.
0: Ja.
1: Wat Femke Wiersma nog in haar portemonnee had zitten, waar Ilko Heijnen nog wel bovenop zat. Dat hij zei, ja, jij krijgt dat geld pas als jouw plannen goed genoeg zijn. Nou ja, we hebben in die anderhalf jaar dat Wiersma minister was, niet gezien hoe ze dat geld precies uitging geven. Waar je dan een klein beetje uit kunt lezen dat Femke Wiersma haar plannen blijkbaar niet het stempel van Ilko Heijnen konden krijgen. Maar nu heeft Van Essen, die heeft 20 miljard gekregen uit het coalitieakkoord. Daarvan gaat 9 miljard uit mijn hoofd naar de gebieden rondom natuur. Nou ja, dus voor bijvoorbeeld uitkoop, voor extensivering, voor innovatie, natuurherstelmaatregelen. Want als je de natuur wil verbeteren, moet je ook iets in het natuurgebied zelf gaan doen. Want het is ook niet alleen stikstof. Dat is ook altijd wel belangrijk om nog even te melden. En natuurlijk, er is geld voor innovatie, er is geld voor uitkoop. Dus ja, 20 miljard is een hoop geld. En als je het snel klinkt, klinkt het niet veel. Maar dat vergeet ik nog wel eens.
0: Het is 20 miljard voor een aantal jaar.
1: Ja,
0: het is niet 20 miljard per jaar. Het is
1: volgens mij tot en met 2030. Want het kabinet gaat er natuurlijk vanuit dat ze 4 jaar lang zitten.
0: Ja.
1: Dus ze maken ook tot 2030 maken ze een beetje de financiële plannen. En dan moet blijken waar dat geld precies heen gaat. Want nu is het nog best wel grof ingedeeld, hoor, door Van Essen in zijn brief.
0: Ja, wanneer moet dat allemaal een beetje ingevuld gaan worden? Want
1: We hebben natuurlijk Prinsjesdag, zometeen. We zitten nu in augustus, zometeen gaat het kabinet praten over de zogenaamde augustusbesluitvorming. Waar gaat het geld heen? En misien dat Van Essen dan al een klein beetje in gaat kleuren waar die in 2027 zijn geld voor beschikbaar gaat stellen.
0: Ben jij daar al wat over tegengekomen?
1: Dat is een ingewikkeld proces.
0: Ja, dat is een ingewikkeld proces. Ja, dat is achter gesloten deuren.
14: Nee, nog niet inderdaad. En het is deze augustus is misschien wel ingewikkelder dan eerdere augustussen. Omdat we een.
1: Vorige augustus moet je ook niet uitvlakken.
14: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, omdat we dat minderheidskabinet hebben. En dus drie partijen, D66, VVD en CDA, die eerst met elkaar daaruit moeten komen. Hoe gaan we het precies acties doen het komende jaar. En als dat al gelukt is, dan is er nog steeds geen meerderheid natuurlijk voor al die plannen. Dus dat maakt het nog wel wat ingewikkelder en spannender dus ook.
1: Ja. Ja, en voor het stikstofplan hebben ze natuurlijk al een meerderheid gehosseld, om het zo even te zeggen.
0: Ja, in de Tweede Kamer.
1: In de Tweede Kamer. Ja. Toen zei een dag voor het debat over dit stikstofplan, zei Progressief Nederland Laura Bromet, die zei: wij kunnen wel met dit plan instemmen, want het is een stap in de goede richting. Maar. Juist, Michiel voelde hem ook aankomen. Ja. Nee, er mag geen cent aan geschaafd worden. Er mag wel iets aan veranderd worden, als maar niet versoepeld wordt.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wat andere partijen misschien wel zouden willen, zeker aan de rechterkant van de Kamer.
0: Ja,
1: en de wat christelijkere partijen.
0: Ja, dan zit je meteen met een probleem, want ze wilden eigenlijk zo'n 100 zetels aan hun kant halen. En dat zijn er nu 88.
1: Ja, hoewel je in het debat van, volgens mij was het 1 juli, 2 juli, de laatste week voor het reces, laten we het daarop houden, inderdaad. Toen hoorde je ook nog wel voorzichtig enthousiasme bij andere partijen, maar vooral aan de linkerkant. Mm-hmm. En als Jette zegt, ik wil een brede meerderheid en minimaal 100 zetels in de Kamer.
0: Ja, dan bedoelt hij het misschien ook juist wat meer richting jaar 21
1: heeft
0: bijvoorbeeld.
1: Heeft hij ook vrij letterlijk toen tegen mij gezegd op een werkbezoek waar ik met Jette mee was, dat hij zei van jaar 21 zou ik er ook wel graag bij hebben. Ook natuurlijk vanuit het beeld dat je een probleem gaat oplossen waar iedereen een oplossing voor wil, met het idee van het is niet de linkse politiek, om het zo te zeggen, die dit wil, maar dit is breder dan dat. Dus dan wil die bijvoorbeeld ook graag ChristenUnie, SGP, die natuurlijk ook best wel een warm hart voor de boer hebben, om het zo te zeggen. Maar die wilde toch nog wel her en der wat afdoen aan dit plan. En dat wilde Progressief Nederland niet. Dat hebben ze politiek gezien natuurlijk heel slim gespeeld door voorafgaand aan het debat al een kaart op tafel te leggen en te zeggen, dit zijn onze eisen. En anders dan kan Van Essen
0: daarmee inpakken. Hebben ze de boel in ieder geval voor hun, in hun richting op slot gezet.
1: Ja. Ja.
14: Het was heel interessant tijdens dat debat toen. Ik herinner me nog een moment. Jan-Arie Korenvaar, de landbouwwoordvoerder van het CDA, die een hij was met zijn bijdrage bezig en hij werd geïnterrumpeerd door Pieter Grimwis van de ChristenUnie, die toch een beetje aan het prikken en proberen was. Kunnen we niet kijken wat er toch kan? En vervolgens kwam Laura Bromet van Pro daar achteraan richting het CDA met: hey, pas op, hè, want die steun die kunnen wij geven, maar we zijn heel duidelijk geweest over de voorwaarden daarvoor. Dus pas op met wat je nu gaat doen.
0: Ja, wat zouden partijen als Jaar 21 of de ChristenUnie dan bijvoorbeeld kunnen willen aan aanpassingen van de plannen?
1: Ja, nu ga ik het bijna technisch maken, alvast sorry daarvoor. Maar wat bijvoorbeeld de ChristenUnie in Jaar 21 heel graag willen, is het verhogen van de rekenkundige ondergrens. Niet stoppen met luisteren nu, ik ga dat even uitleggen. Nu is het zo, als jij als bedrijf een vergunning wil, dat jij met een hele kleine stikstofuitstoot, dat die in het rekenmodel gegooid wordt en dan kijken ze hoeveel impact heeft dat op de natuur. En als die impact heel klein is, 0,05 of misschien nog een 0,5 mol. Mol is
0: een hoeveelheid
1: hele
0: stikstof.
1: Kleine hoeveelheid stikstof. Ja, dus een klein deel van een kleine hoeveelheid. Als jij zo'n impact al hebt, dan moet je al een vergunning aanvragen en rekenen ze daarom mee. Wat ChristenUnie Jaar 21 bijvoorbeeld willen, maar de BBB ook heel graag, is dat ze die grens 200 keer hoger leggen. Dus dat jij 200 zoveel stikstofdepositie mag hebben voordat je een vergunning nodig hebt.
0: Ja.
1: En daarmee moet de vergunningverlening
0: 200 keer niks, is dat niks? Of is dat toch inmiddels wel
1: dat
0: iets?
1: Dat is omgerekend ongeveer 36 gram stikstof. Dat is nog niks.
0: Nee.
1: Maar het heeft impact.
0: Ja.
1: Volgens de mensen die dit doorrekenen, heeft dat impact. Maar het lastige is wel, ik heb een voorganger van Jan-Arie Korenvaar, tegenwoordig staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, die heeft het ooit vergeleken met buienradar. Die zei, als je op buienradar kijkt en je ziet een wolk jouw kant op komen, is de kans best groot dat het gaat regenen. Maar het gebeurt wel eens dat je op je app kijkt
0: en dan verdwijnt die wolk.
1: En dan regent het ineens niet meer, of juist andersom. En dat is ook een beetje hoe zo'n rekenmodel werkt. Mm-hmm. Het heeft vaak gelijk, maar niet altijd. En er is daarom dus ook heel veel kritiek op dat rekenmodel. Er zijn ook al mensen die hebben naar het rekenmodel gekeken en die zeggen, ja, het is eigenlijk niet geschikt voor vergunningverlening, want het is veel te gedetailleerd. Ja. Maar we hebben ook niet echt een alternatief, dus we doen het er maar mee. Het is zeg maar de minst slechte oplossing.
0: Ja.
1: Om toch voorzichtig over oplossingen te praten. Maar dat willen dus de partijen wat meer op rechts, om ervoor te zorgen dat die vergunningverlening makkelijker wordt. Maar er zit er natuurlijk een risico aan. Want als jij nu tegen bedrijven gaat zeggen die dus een kleine stikstofuitstoot hebben, van goh, wij vinden dat jij geen vergunning nodig hebt. Nou, dan komen de MOB's en andere milieuorganisaties van deze wereld. En die zeggen, goh, jij hebt een bedrijfsactiviteit zonder vergunning. Wij denken dat je wel een vergunning nodig hebt. Nou, en dan is het weer aan de rechter. En dan komen we eigenlijk weer in dezelfde situatie als dat we zitten in 2019 met al die bedrijven, met die pasmelders, die dus ook geen vergunning nodig hadden onder het vorige beleid. En ja, die rekenkundige ondergrens invoeren, verhogen, dat kan, maar dat is niet zonder risico's. En ga je dat doen als bestuurder zijnde, ga jij dat risico lopen dat er zometeen weer tientallen, honderden, misschien wel duizenden bedrijven zijn die in de penarie zitten.
0: Dan staat en valt het eigenlijk ook met de geloofwaardigheid van alle andere maatregelen die je daarnaast
1: neerzet. Omdat het weer bij de rechter ligt. Ja, en precies. De rechter die kijkt, wat is jouw impact op de natuur. En als de natuur aan de beterende hand is, dan zegt hij, nou, die twee druppels stikstof van jou, die maken niet zoveel uit. Gaat het nog steeds beroerd met de natuur? Dan zegt hij, ja, maar die twee druppels, die zijn echt veel.
0: Ja, het is toch een soort opvoeden eigenlijk, hè?
1: Heb ik geen ervaring mee, Martijn. Ja, nou,
0: ja.
1: Wel.
0: Ja, zeker. Hey, en in de Eerste Kamer, hoe ligt het daar? Want we hebben met PRO en de coalitie in de Tweede Kamer dus 88 zetels. In de Eerste Kamer is het wat krapper, hè?
14: Ja, in de Tweede Kamer, als je heel precies gaat rekenen, dus 66 zetels voor de coalitie en 20 voor PRO's, kom je op 86 uit. Ja. In de Eerste Kamer is het zo dat als je nu de coalitie partijen hebt en PRO daarbij, dan kom je nog twee zetels. Ja. Of zijn het er? Ja, twee, hè? Ja, kom je er nog?
1: De coalitie heeft er 22 en PRO heeft er 14. Dus 14. Kom je op 36.
14: Ja, en je hebt er 38 nodig voor meerderheid. Dus dan ben je er nog steeds niet. Dus wordt er dan.
1: Maar er zijn vast een paar eenpittertjes te vinden.
14: Ja, precies. Of een partij als de SP of Volt. Allemaal kleine fracties in de Eerste Kamer, die kunnen daarvoor die meerderheid zorgen. Het is wel zo dat in maart 2027 komen er provinciale statenverkiezingen aan.
1: En dan krijgen we een nieuwe Eerste Kamer.
14: Ja, precies, vanuit waar indirect de Eerste Kamer gekozen wordt.
0: Ja, laat ik het dan maar zo vragen. Hoeveel zetels gaat de BBB daar halen?
1: Nou, ze hebben er nu nog 11 of 12, Michiel.
0: Oh ja, dat is inderdaad een soort.
14: Het waren er ooit 16 en toen zijn er mensen afgesplitst en weggegaan. Zijn er 12.
1: Volgens mij ook. Hou jij even van ons goed. Michiel gaat het as we speak even.
14: Ik ga wel meegoogelen, maar ik weet vrij zeker dat het.
1: Maar inderdaad,
14: zijn.
1: De BBB die heeft natuurlijk in 2023 enorm goed gescoord. Die was de grootste in eigenlijk alle provincies. En ze zijn ook gaan meebesturen in 10 van de 12 provincies, alleen in Brabant en in Utrecht niet. Dus de BBB heeft dat toen supergoed gedaan. Maar inmiddels staat de BBB er in de peilingen inmiddels, want dat is het, waar we mee kunnen rekenen. Staan ze er heel anders voor. We hebben natuurlijk tijdens de Kamerverkiezingen tussendoor ook al gezien, nou ja, eerst 7 zetels, nu 4. En nou ja, nu Mona Keijzer is afgestapt, hebben ze er nog 3 over. Dus als we dat zouden vertalen naar de Eerste Kamer, ja, dan kom je misschien uit op 3. Nou ja, eerder 2.
14: Het zijn er nu 11.
1: Okay. Ja.
0: Maar als die zetels straks dan allemaal naar, ik noem maar wat, Forum voor Democratie of de PVV gaan, andere partijen die
1: Ja,
0: 21, maar andere partijen die kritisch zijn op deze plannen, dan schiet het alsnog niet op.
1: Dan heeft Van Essen
0: een
1: uitdaging.
0: Echt een probleem.
1: Ja, of nou ja, eigenlijk echt een probleem. Ja.
0: Ja.
1: Je merkte dat ook enorm tijdens het debat in de Tweede Kamer, dat Forum, maar ook de PVV-afsplitsers van Guidi Marksauer, Mona Keijzer, die gingen allemaal vol in tegen dit plan. En dan stonden ze ook met z'n vieren, met z'n vijven aan de interruptiemicrofoon. Dus dat klonk alsof er heel veel tegenstand op was.
14: Ja.
1: Terwijl als je de zetels optelde, was er dus eigenlijk wel meerderheid in de Tweede Kamer.
14: Ja.
1: En hoe dat in de Eerste Kamer is.
14: En die partijen die zien dus allemaal dat BBB het momentum dat ze in 2023 hadden niet meer hebben.
0: Ja.
14: Dat er natuurlijk wel een enorm potentieel zit bij dat sentiment. En die graag ook gewoon de hele cultuurstrijd die
0: Is het dan omgekeerd?
14: Zij ervan willen maken, die willen ze graag in stand houden.
0: Ja. Is het dan omgekeerd eigenlijk ook niet minstens zo opmerkelijk dat de coalitie het voor elkaar gekregen heeft om hier één lijn in te trekken. He, dus dat de VVD en
1: CDA... Hij is ook niet vanzelf gegaan.
0: Ja.
1: Dat is nou, ook niet precies. Vanzelf gegaan. Ja. Want de plannen van Essen werden gepresenteerd op 26 juni. Ik heb die donderdagavond op kunnen schrijven dat ze er nog niet uit waren. Avond van tevoren moesten er nog puntjes op i's gezet worden.
14: Ja, het Nederlands elftal speelde die nacht om 1:00.
1: Dat weet jij dan weer.
14: Die nacht van donderdag op vrijdag, dat weet ik nog. En toen waren ze nog niet klaar.
1: Nee.
14: Omdat Jette toegaf dat hij ook af en toe met een schuin oog even had gekeken hoe het bij Nederland-Tunesië ging. De nacht voordat het gepresenteerd moest worden, zijn ze daar nog mee bezig geweest.
1: Ja, dus dat...

0: Dus daar zit superveel spanning op. En nou ja, wat ik inderdaad al eerder zei, VVD en CDA... die willen graag die ondernemersvrijheid... maar die willen ook heel graag dat vergunningen verleend worden. En het CDA heeft natuurlijk van vroeger uit een boerenachterban... En nu onder Bontebal eigenlijk, die zegt... we moeten boeren het eerlijke verhaal vertellen. Mm-hmm. We kunnen ze beter maar vertellen van... jongens, we gaan heel veel van jullie vragen... maar we willen jullie de ruimte geven om daar op je eigen manier invulling aan te geven. Op die manier probeert CDA het verhaal hun kant op te draaien. Is natuurlijk heel anders dan hoe Wopke Hoekstra er in 2021 tegenaan kijkt. Dat hij nog zei, nou, de doelen voor stikstof... die zijn wat mij betreft niet zo heilig. En daar wilden ze eigenlijk opnieuw over gaan onderhandelen in het coalitieakkoord. Maar toen viel het kabinet over stikstof, over asiel.
1: Juist. Ja. Ja. Hey, ik heb langs de wegen toch wel weer wat vlaggen gezien. Hoewel het me opviel. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over die omgekeerde vlaggen. Hè,
2: ik heb het ook gezien langs de A1 tussen Hilversum en Amersfoort. Daar stonden ze een hele lange tijd. Maar ook weer een beetje verweerd en derhalve
1: afgevallen.
2: En ik heb gezien dat er nieuwe staan.
1: Ja, maar wat me ook daarbij weer opviel... is dat het over het algemeen Luxemburgse vlaggen zijn. Dus met een lichter blauw.
0: Misschien zijn ze wat gekleurd in de zon.
1: Ja, nou ja, ik vermoed dat die gewoon ergens in de aanbieding geweest zijn... iets dergelijks. Maar
0: een goedkope vlaggenfabrikant.
1: Ja, nou ja, even zonder gekheid. Maar we hebben de afgelopen tijd wel een paar protesten meegemaakt. En dat geeft wel het gevoel, want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Hoe valt dit uiteindelijk in de boerenachterban? Gaat het land weer op stelten? Gaan de wegen weer dicht? Noem het maar op.
0: Ja, we hebben natuurlijk in 2019, 2020 en toen na het kaartje van Van der Wal in 2022 hele felle protesten gezien met echt tienduizenden boeren op de been met stoeten, tractoren of dat ze naar de provinciehuizen gingen.
1: Mij is voor het eerst van mijn leven langs de snelweg in richting België was dat, geloof ik.
0: Oh ja.
1: Om een uur of negen 's ochtends een halve liter bier aangeboden door de... Dat was me nog nooit overkomen. Staand op de snelweg.
2: Heb je die aangenomen, die halve liter bier?
1: Nee, dat heb ik maar niet gedaan.
2: Je was aan het werk natuurlijk.
0: Ik was aan het werk. Heel goed, ja. Ja. Nee, dus of we dat gaan zien, dat denk ik niet. Ook omdat er is inmiddels heel veel tijd overheen gegaan. En in de tussentijd... denken veel boeren, die zijn natuurlijk ook ondernemer... die denken, ja, ik wil nu eigenlijk ook wel gewoon weten waar ik aan toe ben. Mm-hmm. Zeg maar hoeveel stikstof ik moet reduceren... en dan ga ik eens even erover nadenken... en dan ga ik erover zitten met mensen die er verstand van hebben... en met de financieel adviseur om te kijken wat we kunnen, wat we willen.
1: En is het dan in dat verband ook niet slim dat juist... je hebt eigenlijk op dit moment twee klassen boeren. Die boeren die vlakbij de natuurgebieden zitten... en die boeren die hun gang kunnen blijven gaan.
0: Als je het heel plat slaat, is er wel inderdaad een beetje zo'n verdeling. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die zeg maar dan uit solidariteit met hun buurboeren...
1: Ja, maar dit stelt de solidariteit natuurlijk wel enigszins op de proef. Als je,
0: en de spanning tussen Noord en Zuid. Tussen de meer zuidelijke boeren die dus... boeren die in de buurt van veel varkenshouderijen en intensieve bedrijven zitten. Die zitten echt inderdaad in een ander pakket dan de boeren in het noorden van Nederland die gewoon keurig met hun twee koeien op een hectare zitten. Ja, maar er zijn weer voorzichtig inderdaad wat protesten. Ik ben natuurlijk ANP-verslaggever en het is ook mijn reces. Mm-hmm. Dus het overkwam mij deze week dat ik gebeld werd door een collega van... goh, er is een boerenprotest daar en daar. Ben jij eventueel in de gelegenheid om? Zeg ik, ja, oké, is goed. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik die kant op. Maar nog voordat ik de deur uit kon lopen. Toen werd ik alweer gebeld van, ze zijn alweer aan het inpakken. Tegen die tijd dat jij er bent, zijn zij waarschijnlijk ook alweer naar huis. Ja. Dus het zijn een beetje van die flitsacties dat ze onderaan een snelweg staan met spandoeken en met trekkers. Het zijn er tot nu toe, elke keer een stuk of tientallen. Dit was toevallig in de buurt van Deurningen. Er waren er 150, dat is wel veel.
1: Ja, dat geval heb ik ook langs zien komen. Ja.
0: Ja. Dus, in ieder geval, dat was een inschatting van de mensen al daar. Dus dat is dan relatief veel, maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de getallen die we in 2022 hebben gezien. Ik ben toen bij de boerenprotesten in Stroe geweest. En daar werd geschat op 60.000 man. Maar zo groot, dat zie ik nu niet per se aankomen. Maar ik heb geen glaasbol, gelukkig.
1: Ja, ik wil toch ook eventjes weten wat de natuurbehouders, beheerders ervan vinden. Want ook dat is uiteindelijk
0: heel belangrijk.
1: Belangrijk. Ja,
0: de organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, die dus verantwoordelijk zijn voor de natuur. Die zijn in beginsel wel heel blij met de plannen van Essen. Omdat er een stap in de goede richting wordt gezet. Dat is ook echt hoe ze dat zeiden. En of de natuur er genoeg aan heeft, ja, dat zal de tijd moeten leren. Ze krijgen ook een dot geld bij. En daar zijn ze natuurlijk ook altijd blij mee. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. Ze moeten er ook voor gaan zorgen dat op die plekken waar de braamstruiken overwoekerd zijn, dat ze die braamstruiken bij wijze van spreken uit gaan steken. Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Of als de bodem te veel mest heeft, dat ze dat af gaan graven. En ervoor zorgen dat de bodem weer verschraalt. En dus de plantjes die houden van een schrale bodem, dat die daar weer kunnen gaan groeien. Dus die hebben ook een beetje werk te verzetten. En nou ja, zoals ik al eerder zei, het is niet alleen stikstof. Het is nu al weken is het droog. Ja, daar knapt de natuur ook niet van op. Er zijn heel veel natuurgebieden die gewoon echt een ongelooflijk waterprobleem hebben. Ja, daar moet je ook iets mee doen. En hoe dat op te lossen valt, ja, dat is hun uitdaging. Dat zou ik ook eerlijk gezegd niet weten.
1: Ja, nou, daar heb ik deze week in Venray of bij Venray.
0: Nou, daar helpt ook niet, hè?
1: Meegekregen. Nou, ja, dat is zeker.
0: Dat is echt funest. Al die branden. We hebben het bij de duinen gezien.
1: Je kan de brand misschien nog in zoverre positief zien dat het zijn allemaal naaldbomen daar. En nu kun je misschien iets terugzetten of terug laten groeien wat gevarieerder is. En dat is ook voor de natuur juist wel weer positief.
0: Ja, ligt er even ook aan wat voor natuurgebied dat van oorsprong is. Want al die natuurgebieden zijn natuurlijk aangewezen als plaats voor een vogel of voor een bepaalde plant. Of dat dan inderdaad de naaldbomen zijn of dat je daar dan toch hei wil hebben. Ja, dat moet daar natuurlijk dan ook maar kunnen groeien qua ondergrond en dat soort dingen.
1: Hey, kort, wanneer gaan we nou voor het eerst echt merken, jongens, dat hier echt wat gebeurd is? Wat zijn op de korte termijn daar de verwachtingen van?
2: Als het aan Jamie van Essen ligt, wordt 2027 wordt toch het jaar van de vergunningverlening. Dus ja. Dat we dat los gaan zien komen. Maar goed, ja, dat moet allemaal blijken. Er is dus een pakket gepresenteerd eind juni, maar dat moet ook in meerdere wetten en wetgeving moet dat allemaal vastgelegd gaan worden.
0: Ja, daar wilde hij wel in oktober al mee aan de slag met die wetgeving. Dus ik neem aan dat zijn ambtenaren nu heel erg druk bezig zijn met het schrijven van die wet. Of misschien hebben ze die al deels klaar. Misschien is ze een heel klein beetje voort kunnen borduren op werk wat er onder Van der Wal, Schouten en Wiersma is gebeurd. En dan moeten die wet inderdaad door de Kamer zijn. Uit mijn hoofd zijn het er 6. Ja. Of ze dat in 1 keer doen of in 6 stukken. Dat zal de tijd leren. En dan gaan we zien inderdaad of proos een zin krijgt en er niks aan de voorstellen wordt afgeschaafd. Of dat er toch nog wat bijgeschaafd gaat worden in de kant van wat de rechterpartijen graag zouden willen.
1: Dat wordt spannend.
0: Dat gaan we zien. Dus wat dat betreft wordt het. Het was een beetje de zomer van Jamie van Essen. Dat was ook echt wel. Minderheidskabinet, moeilijk, veel problemen. Dat was wel een van de dingen die Van Essen moest laten zien. En nu moet hij het concreet gaan maken.
1: Ja, en dan zullen we ook weten of Jamie van Essen de nieuwe Mansholt is van de Nederlandse landbouw.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd. We gaan er in ieder geval een punt achter zetten. En dan kondig ik ook nog even aan dat we volgende week hier Nout Broekhoff zullen ontvangen. Dan gaat het over bereikbaarheid. Dan ben jij er ook weer, geloof ik.
2: Ja, zeker.
1: Nou, Michiel Jurjens, hartstikke bedankt voor vandaag.
2: Graag,
1: ik ben er volgende week lekkerder. Ben ik weer gewoon verslaggever op vrijdag.
2: Ja, volgende week is Mark hier.
1: Volgende week is Mark hier weer. Voor vandaag natuurlijk hartelijk bedankt, Lydia van Rooyen. En waarschijnlijk zien we elkaar snel weer gewoon ergens langs
0: de snelweg. In de Haagse wandelgangen of langs de snelweg. We zien het.
1: Ja, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
2: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
3: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen.
2: Dus we zijn nog niet verloren.
4: Want daarvoor luister je De Grote Techshow.
3: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
4: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7, Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. De Rotterdamse wijk De Es is 's nachts weer rustig, sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot half oktober en kan worden verlengd. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody, en de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch, met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim Tehupoering.
10: Today I want to talk about Hilton.
11: Hilton has 18 different hotel brands in total, and the most luxurious is Waldorf Astoria.
10: And they're making tons of money, and you can see in this chart, the stock's been a winner all year.
12: The Hilton Chicago first opened its doors in 1927, a place capable of offering the most extensive convention and conference facilities.
13: It was great having you with us today at the Hilton Amsterdam. See you soon.
14: Met meer dan 9000 hotels in bijna 150 landen en 500.000 medewerkers wereldwijd kun je niet om dit merk heen. Hilton. Van zakenreizigers, popsterren en van staatsbezoeken tot wereldnieuws. Het Hilton heeft er regelmatig mee te maken. Maar achter de luxe lobby's schuilt een bedrijf dat zich continu moet aanpassen om relevant te blijven. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse hotelketen, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hilton-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo-Boering van Eén Vermogensbeheer.
15: Hey Nina.
14: Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten Hilton hotels. Ik heb er wel eens in een paar geslapen. Jij denk ik ook wel. Maar de Waldorf Astoria, dat is de meest luxueuze.
15: Heeft nooit
14: klant,
15: geslapen.
14: Ik wou zeggen, heeft een klant jou wel eens laten invliegen van meneer Theo-Boering, kunnen wij even praten over mijn 10 miljard op de bank? Komt u maar even naar het Waldorf Astoria.
15: Nee, helaas niet. Maar dat zouden we ook niet mogen aannemen natuurlijk.
14: Hoezo niet? Want,
15: nou, als je dat soort... je mag er best naar de lobby komen. Maar
14: je mag niet slapen op kosten van je klant.
15: Nee, dat mag zeker niet.
14: Oh,
15: nee,
14: dat zijn dan ethische regels.
15: Ja klopt inderdaad. Hm. En we vallen natuurlijk onder toezicht. En het moet wel zo zijn dat je altijd onafhankelijk opereert en niet bijvoorbeeld vervolgens zo'n klant korting op iets geeft omdat hij jou iets heeft gegeven. Dat moet volledig integer zijn. Ja. En nachtjes in een Hilton Waldorf Astoria, die horen er niet bij.
14: Nee.
15: Maar goed, we kunnen nog even een rijtje noemen. Misschien, jij zei ik heb er wel eens geslapen. Doubletree zit hier ook in Amsterdam.
14: Ja, ja.
15: En het Hilton natuurlijk hier aan Apollolaan.
14: Mm-hmm.
15: Hampton ken je denk ik ook wel.
14: Hampton by Hilton. Ja, dat zijn allemaal merken van Hilton, hè? Van de Hilton-familie.
15: Mm-hmm. Ja, en wat wel heel belangrijk is om te benoemen is dat ze zo'n 9000 hotels hebben. Meer dan 9000 hotels.
14: Ja.
15: Maar de meeste hotels die zijn helemaal niet van Hilton.
14: Oh, het is een franchise-formule. Ja.
15: En jij kan dus ook, net zoals van de McDonald's of van de Kentucky Fried Chicken... Jij kan gewoon een Hilton beginnen.
14: Ja, precies.
15: Moet je wel financieel krachtig zijn. En je moet al zo'n 10% van de omzet, die moet je weer gaan afstaan aan Hilton.
14: Ja.
15: Maar we gaan het zo hebben over leuke weetjes. Wat denk je hoeveel hotels ze zelf hebben?
14: Van echt helemaal van hen?
15: Ja.
14: 300?
15: 46.
14: 46 maar?
15: 46 maar, ja.
14: Oh, dat zegt helemaal niks.
15: Dus meteen wel een slim model dat je zelf relatief weinig assets op de balans hebt.
14: Ja.
15: Maar wel heel veel omzet binnenkrijgt van al die hotels die die franchise-nemer bij jou zijn. Dus die dragen een percentage af van de omzet.
14: Heb jij Hilton in portefeuille als vermogensbeheerder?
15: Nee, het is niet iets wat wij in portefeuille hebben. Het is wel, ik moet toch wel zeggen, echt een groeiverhaal. Dat zie je ook aan de aandelenkoers. Maar ook als je straks kijkt naar de historie, dat is toch wel echt heel goed. Het bedrijf is nu 80 miljard waard op de beurs. En in de afgelopen 10 jaar is de koers met 600% gestegen.
14: Dus, dat is interessant.
15: Ja, dus wie daar als belegger in zat, die heeft een heel mooi rendement gemaakt. Maar voordat we het over rendementen gaan hebben... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen is risicovol en je kunt je inleg dus ook verliezen. En ook belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies.
14: Nee, dus ook als Jim heel positief of juist heel negatief is over iets... dan moet je dat echt niet als advies opvatten. Je moet echt zelf je huiswerk doen. Goed kijken, wat vind jij belangrijk? Hoe ziet je portefeuille eruit? Past het erin? En heb je het geld ervoor over om daarin te stappen? Goed, wij geven natuurlijk wel een hele hoop informatie waar je hopelijk wat mee kan. Zodat je zelf een weloverwogen keuze kan maken. En Jim, jij mag nog even lekker een feitje noemen.
15: Nou, wat wel heel leuk is, dat Hilton best wel een voorloper is op heel veel fronten. Bijvoorbeeld in 1927, eerste hotel met airco.
14: 1927.
15: Ja. Lekker cool bij Hilton.
14: Nou.
15: Maar het wordt nog gezelliger. Want ze zijn in 1957 de eerste bijvoorbeeld met een centraal reserveringssysteem. In 1995 de eerste met een eigen website.
14: Mm-hmm.
15: En, ook heel belangrijk, anders hadden ze niet gezeten in dit programma. In 1946 waren ze ook de eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ze waren ook al heel vroeg, en natuurlijk de eerste, met tv-toestellen op de kamer.
14: Geweldig. Ja.
15: Altijd eerst.
14: Ja, wij duiken in het verhaal van Hilton. Nou, en die begint dus al lekker vroeg, zoals je hoorde, wat betreft de airco in 1927. Toen waren er dus al Hilton hotels. We gaan terug naar de vooravond van de Roaring Twenties. Het is 1919 en in Texas is meneer Conrad Hilton op pad om iets te kopen. Een bank, en dan niet eentje om op te zitten, maar een bank die geld beheert. Hij wil dat graag overnemen, maar die deal die ketst af. Als hij daarna langs het Mobley Hotel komt, komt hij tot een impulsieve beslissing. Hij besluit van het geld dat hij voor de bank had gereserveerd gewoon dat hotel te kopen. Dus met de toenmalige eigenaren in gesprek. En hij komt tot een deal en hij is hoteleigenaar. Nou, dat doet hij goed. Het is een eenvoudig hotel op dat moment, vooral bedoeld voor arbeiders. Kamers die worden soms zelfs per halve dag verhuurd. duurt. De vraag is namelijk heel groot. Dus dan kan zo'n arbeider even een halve dag even slapen, even douchen, even zich wassen waarschijnlijk op dat moment nog. Dus Conrad Hilton die ziet meteen het potentieel van vastgoed met een continue bezetting. En waar een bank geld beheert, verdient een hotel eigenlijk actief geld. Hilton breidt snel uit. In de jaren daarna koopt Conrad meer hotels in Texas. Hij legt de basis voor wat later dus een internationale keten wordt. In 1925 opent hij zijn eerste hotel onder eigen naam. Dat is het Dallas Hilton. Maar de temperatuur die loopt in Dallas behoorlijk op dat moment. Airco bestond nog niet zo. Conrad lost het op door de kamers aan de oostkant te gaan bouwen, want daar staat minder zon. Nou, alle ruimtes voor het personeel komen dan wel aan de westkant. En 2 jaar later is daar dan de airconditioning. Hilton is er als de kippen bij om dat in zijn hotels te gaan installeren. Na de Tweede Wereldoorlog breekt er een nieuwe fase aan. Reizen neemt toe. Conrad speelt daar slim op in door zijn hotels te positioneren als luxe en modern. En dan komt er al een belangrijke stap voor Hilton, de beursgang namelijk.
15: Ja, dat is in 1946. En nou moet ik wel iets teleurstellends bekennen. Ik heb overal gezocht, maar weinig gevonden. Want ja, toen was er nog geen internet. Al die documentatie van toen, die is niet direct voorhanden.
14: Net dus, na de Tweede Wereldoorlog ook, ja.
15: Ja, ik weet dat ze de eerste waren, of het eerste hotelketen die naar de beurs ging. Daarmee hebben ze kapitaal opgehaald voor verdere groei. En dan zeker ook internationaal. Mm-hmm. Maar ja, we weten eigenlijk helemaal niet zoveel.
14: Hoeveel?
15: Dan dat het een behoorlijk goede start was en de eerste jaren wel veel vraag naar de aandelen was.
14: Oké, nou vanaf dat moment ook, vanaf 46, gaat Hilton de grens over. In 47 opent het eerste hotel buiten de Verenigde Staten. Dat is gewoon in Mexico. In 1953 is Spanje het decor van het eerste Europese Hilton Hotel. En al in 58 is Nederland aan de beurt.
16: Een dag voor de opening van zijn eerste in Nederland gevestigde hotel arriveerde op Schiphol de heer Conrad Hilton, verwelkomd door de Haarlemse bloemenmeisjes. Tot het gevolg van de Amerikaanse hoteleigenaar behoorde onder meer de Summer Festival Queen van New York. Na deze officiële opening maakte de vorstelijke gasten een rondwandeling door het hotel, daarbij geassisteerd door de heer Starkey. Hilton heeft hiermee over de gehele wereld verspreid 49 hotels met bijna 34.000 kamers in bedrijf. Met het Hilton Hotel zijn een toeristische trekpleister en een fraai bouwwerk aan het stadsbeeld toegevoegd.
14: Ja, het eerste Nederlandse Hilton Hotel opent dus in Amsterdam aan de Apollolaan. En 10 jaar later is dat hotel ook wereldnieuws.
17: Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen.
14: Ja, The Bed in for Peace hè, van John Lennon en Yoko Ono. Zij blijven 7 dagen lang in bed om te demonstreren voor vrede. En inderdaad, de wereldpers trekt naar hun kamer. Dit Hilton Hotel komt ook vaker in het nieuws. Later natuurlijk ook in 1991. Dan wordt naast het hotel de crimineel Klaas Bruinsma geliquideerd. En in 2001 is het hotel decor van een beroemde zelfmoord.
18: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden.
14: Terug naar de ontwikkeling van de Hilton Hotels zelf. We waren gebleven in de jaren 60. In 64 wordt het namelijk best wel ingewikkeld. Dan wordt het bedrijf gesplitst. De internationale activiteiten worden in een apart bedrijf gezet, Hilton International Corporation. En je hebt dus ook nog gewoon een Amerikaanse Hilton-tak. Dus 2 volledig onafhankelijke bedrijven. Maar het is die 2 ketens contractueel verboden om in elkaars gebied hotels te runnen onder de naam Hilton. Dus daarom worden hotels van de internationale tak die binnen Amerika staan, die vallen voortaan onder de naam Vista International Hotels. Oké. En dan hotels van de Amerikaanse tak, die dan dus internationaal gaan, buiten Amerika, die openen onder de naam Conrad Hotels, genoemd naar de oprichter Conrad Hilton. Ja, volg je het nog? Hilton International, de internationale tak, wordt een aantal keren doorverkocht. belandt uiteindelijk in handen van het Britse gokbedrijf Ladbrokes. En in 1997 besluiten het Amerikaanse Hilton en de internationale Hilton, het tak, de Hilton International, om meer te gaan samenwerken. En uiteindelijk in 2005 koopt het Amerikaanse Hilton de internationale tak gewoon weer terug van de Britten voor 3,3 miljard pond. En daarmee is decennia van verwarring bij klanten officieel verleden tijd. In 2007 volgt er een ander interessant moment, een buy-out door de Blackstone Group. Hoe werkt dat precies, Jim?
15: Ja, wat een gekkigheid, hè, met het aandeel Hilton.
14: Ja.
15: Want er wordt gekocht, er wordt gefuseerd, er wordt teruggekocht. Ze zijn op de beurs. En dat is ook het geval wanneer Blackstone voorbij komt. En die zien het wel zitten in deze private equity investeerder. Ziet het wel zitten met Hilton. Het aandeel noteert op dat moment $34. En er volgt een bod van $45 op het bedrijf Hilton. Per aandeel.
14: Ja.
15: Nou, dat wordt niet direct geaccepteerd door aandeelhouders. Dus ze moeten verhogen naar $47,5 per aandeel. In totaal betaalt Blackstone daarmee $26 miljard voor het bedrijf Hilton. Het gaat ook van de beurs daarvoor.
14: Mm-hmm.
15: Wat wel belangrijk is om te zeggen, dit is een zogenaamde leverage buyout. Nou, leverage betekent met hefboom. Dus Blackstone heeft in dit geval helemaal geen 26 miljard zelf ingebracht. Ze hadden 6 miljard eigen geld afgerond. En ze hebben 20 miljard gefinancierd. Dus ongeveer 80% van die hele acquisitie deden ze met vreemd vermogen.
14: Mm-hmm.
15: Nou, we komen daar zo meteen nog eventjes op. Maar het is heel belangrijk, ze betaalden maar 6 miljard zelf.
14: Oké. Okay. Nou, het worden op dat moment zware jaren voor Hilton. Want de deal met Blackstone zadelt het bedrijf dus op met een schuld van $20 miljard. Precies op het moment is dat in 2008 de financiële crisis uitbreekt. De kredietcrisis. Uiteindelijk weten Hilton en Blackstone dat terug te brengen, die schuld, tot $16 miljard. En dan gaat het bedrijf toch in 2013 alweer terug naar de beurs.
15: Ja, en dat is een hele slimme strategische zet. Want het bedrijf zit nog behoorlijk wat schuld in. En Blackstone heeft maar 6 miljard zelf betaald. Nou, ze hebben die zware jaren doorstaan. En uiteindelijk ook weer het pad omhoog gepakt. En ze hebben op dat moment in 2013 gemeend van, wij gaan weer een beursgang doen. Nou, ze hebben aandelen geplaatst, 118 miljoen stuks. Ze hielden zelf nog 3/4 van de aandelen. En ze gingen toen naar de beurs op een waarde van €20. Nou, wat veel belangrijker is, is dat ze in de jaren daarna steeds aandelen zijn blijven verkopen die ze nog steeds op de balans hadden staan. En in totaliteit hebben ze de aandelen verkocht voor €20 miljard. Dus Blackstone heeft 6 miljard betaald, 2007. En uiteindelijk €20 miljard daarvoor terug ontvangen.
14: Mm-hmm.
15: En dan kunnen we zeggen van, nou ja, de return on invested capital, dus wat ze terug, 2,5 keer geld eigenlijk, hè, van 6 naar 20. En ja, dan reken je dat terug, kom je op een rendement van bijna 20% per jaar. Dus iets kopen met geleend geld en vervolgens weer verkopen voor de hoofdprijs. Hoe deden ze dat? Verkopen aan nieuwe beleggers. Aandelen Hilton weer terug op de beurs in 2013.
14: Slimme strategie. Sinds die beursgang ontwikkelt Hilton zich verder als een soort asset-light bedrijf. Nou, dat betekent dat het steeds minder vastgoed zelf heeft en zich meer gaat richten op het management en de franchise-systeem. Dat levert eigenlijk veel stabielere inkomsten op met minder risico. Maar ook Hilton krijgt uiteraard wel eens te maken met tegenwind. Bijvoorbeeld de coronapandemie in 2020. Dan valt het internationale reizen zowat stil. Dus hotels blijven leeg. De omzet krijgt een enorme klap. Hilton moet uiteraard ingrijpen, kosten besparen en personeel ontslaan. Op het dieptepunt van de crisis is 80% van de ruim 6.500 hotels dicht van Hilton. Kun je nagaan. In de jaren daarna trekt de reisindustrie natuurlijk wel weer aan. Mensen willen er weer uit en Hilton profiteert daarvan. Het bedrijf investeert ook in digitale technologie. Ook in loyaliteitsprogramma's en ook in nieuwe merken om verschillende doelgroepen te bereiken. Hè. Van luxe tot budget. We noemden het even aan het begin al. De Waldorf Astoria is het absolute topsegment. Hartstikke duur om daar te verblijven. Maar je hebt ook wat toegankelijkere. Hampton by Hilton, de Doubletree by Hilton. Het is allemaal niet zonder belang, want concurrentie is er natuurlijk volop van andere ketens en ook van platforms zoals Airbnb, die enorm in opkomst zijn, Booking.com. Dus ja, het is ook er alles aan gelegen aan Hilton om te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen met de markt. Met duizenden hotels in meer dan 100 landen heeft Conrad Hilton dus een duidelijke erfenis aan de wereld nagelaten. En die hotels, ja, dat zijn niet de enige dingen die hij nalaat. Hij heeft ook een hele rits nakomelingen. En dit is de bekendste.
19: Hey guys, welcome to Cooking with Paris. As you all know, well, maybe not all of you know, the people who do know that I'm an amazing cook. This is my little assistant today, Diamond Baby, killing it in her apron. So now I'm gonna teach you guys how to make lasagna. Let's do it.
14: Die amazing cook Paris Hilton. Ik wist het niet dat dit een talent van haar was.
15: Nou, ze kan van alles, toch? Ze is ook een tijdje DJ geweest.
14: Ja.
15: Waarschijnlijk zangeres, ja.
14: Actrice.
15: De vraag is wel of ze iets ook echt heel goed kan.
14: Nou ja, hier stond ze in elk geval dit filmpje in de keuken met een accessoire hondje op de arm, gehuld in een Chanel schortje. Oh. Want this is my little assistant Diamond. Ja, is dat Hilton geld nou helemaal goed terechtgekomen? Daar kunnen we het over hebben. Laten we gauw doorgaan naar de fundamentele analyse.
15: Paris vindt vast van wel.
14: Dat denk ik ook. Misschien is zo'n hondje net zo duur als een Hermes-tas. Je weet het niet. Maar misschien niet zoveel waard als het uiteindelijk tweedehands verkocht wordt. Goed, voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, gaan we uiteraard een SWOT-analyse maken van het Hilton. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Hilton.
15: Ja, je noemde het net al eventjes kort, het Asset Light model. Dat is ook ter sprake gekomen bij een vrij recente uitzending. Die ging over Yum Brands. En dat was over Taco Bell.
14: Pizza Hut,
15: ja, KFC. De Pizza Hut. Ze luisteren schijnbaar naar doorgelicht. Want daarvan zeiden we, die moet verkocht worden. Nou, raad eens wat er gebeurd is een paar weken terug.
14: Die is verkocht.
15: De Pizza Hut, die probleem Pizza Hut, die is verkocht. Dus ik ben blij dat er gewoon ook door de top van, in dit geval Yum Brands, geluisterd wordt naar doorgelicht.
14: En dan vooral naar jouw advies. Verkopen die hut.
15: Ja, nou. Die Pizza Hut.
14: En open er weer een op Utrecht Centraal. Ja. Ik hoop ook dat dat gebeurt.
15: Asset Light model. En dat is in dit geval heel erg belangrijk.
14: Ja, namelijk, weinig vastgoed zelf exact. Hebben.
15: 46 hotels van de 9000 stuks. Die zijn in handen van Hilton 6,5, zelf.
14: 6,5 toch? 6,500 hotels, dacht ik.
15: In Amerika.
14: En wereldwijd 9000.
15: Wereldwijd meer dan 9000 resorts. Mm-hmm. Nou, we komen meteen al op een zwakte zo dadelijk. Hè. Het is bijna allemaal VS. Dus ook meteen een kans voor buiten de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar ze hebben relatief weinig risico's op de balans. En dat is eigenlijk ook wel een goede als je het hebt bijvoorbeeld over zo'n moment als corona. Dat is een harde klap voor het bedrijf. Maar doordat ze een percentage van de omzet krijgen, raakt dat hun natuurlijk. Maar het zijn vooral ook de hoteleigenaren die het allerhardst
14: de pijn pakken. Ja.
15: Ja.
14: En die misschien ook personeel moeten ontslaan, et cetera.
15: Ja.
14: Oké, dat zijn allemaal sterke punten. Zwaktes?
15: Nou, dan moet ik wel meteen noemen die hoge schuldenlast. Dat begon natuurlijk al onder BlackRock. Maar altijd heeft Hilton nog een hele hoge schuldenlast. Die is op dit moment ongeveer $12 miljard. Nou, dat is echt stevig als je bedenkt dat de omzet ook zo'n $12 miljard is. Dus ze hebben een stevige schuldpositie. Maar in dit geval is het wel bewust. Want ze willen heel veel leverage toepassen. Dat is misschien nog een beetje de erfenis van dat oude BlackRock. En dat is wel een risico. De rentelast, om je een idee te geven, over afgelopen jaar, die waren $600 miljoen. Nou, wat doen ze met al dat geld? Kom ik straks uitgebreider op terug. Vooral aandelen terugkopen. Dus die koers moet omhoog. En dat mag tegen een prijs.
14: Ja, en daarvoor laten ze gewoon de schuld op de balans staan. Ja. Dat is dan een beetje het offer dat ze brengen.
15: Ja, en dat drukt dus ook wel de winst.
14: Ja.
15: En dus je hebt een hele hoge EBITDA-marge, wat ik al noemde. Dus indrukwekkend. Mooi operationeel resultaat. Maar dat gaat dan dus eerst nog $600 miljoen aan rentelasten vanaf.
14: Mm-hmm. Oké, kansen of nog meer zwaktes?
15: Nou, kansen die zijn er zeker. En ik noemde net al eventjes, we hadden het over het aantal hotels. Ja, dat het leeuwendeel van alle hotels die ligt in de VS. Als je Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar neemt, dan is zo'n 80% van alle hotels die ligt daar. Er zijn ook nog heel veel landen waar Hilton geen hotel heeft. Midden-Oosten en ook in Azië. Daar ligt best nog wel veel ruimte voor verdere groei.
14: Mm-hmm.
15: Is weinig activiteit van Hilton. Dus dat zou zeker kunnen. Wat je ook ziet, is dat toch wel, vorige week hadden we het over Hermes, dat die luxe markt echt groeiend is. Dus Waldorf, die groeide vorig jaar met 10%. Dus vanuit dat perspectief zou Hilton misschien toch weer moeten inzetten op
14: dat luxere segment. En dan vooral in het Midden-Oosten, zou je dan zeggen.
15: Ja, want daar kan de fee per kamer nog omhoog. En hoef je dus niet alleen maar meer kamers toe te voeren.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Foto's
2: ja, wat en vrij staat.
1: Ja, precies. Laten wij eens even de boeken openen.
3: Nou, 2025 was een sterk jaar voor Hilton. Ze hadden zo'n 12 miljard omzet. Het jaar daarvoor was het 11 miljard. En het jaar daarvoor 10 miljard. Dus je ziet daar een hele mooie groei. En ook onder de streep, afgelopen jaar 1,5 miljard aan netto winst. En dat was uiteraard wel in dollars. En de winst die wordt dus teruggegeven in de vorm van dividend. Je wordt goed beloond als belegger, maar niet zozeer doordat het dividend wordt uitbetaald, want dat is maar een heel klein beetje. Maar met name omdat er heel veel aandelen worden teruggekocht. En in het afgelopen jaar, 2025, kocht Hilton voor 3,2 miljard eigen aandelen terug.
1: Zo.
3: En dat verklaart dus ook wel de koersgroei van de afgelopen jaren. Er zijn steeds minder aandelen. En de winst die er is, wordt over minder aandeelhouders verdeeld. Maar een groot deel van die aandelen terugkoop, die wordt dus ook gefinancierd met vreemd vermogen. Dus Hilton haalt vreemd vermogen op, gaat daarmee vervolgens weer aandelen terugkopen, benut ook de volledige winst om aandelen terug te kopen. Dus ja, het is wel in die zin een riskant spel wat er wordt gespeeld. Alles in het belang van de aandeelhouder en een hogere koers.
1: Oké, voor die belegger die denkt, nou, die hotelindustrie, dat is eigenlijk wel leuk voor mijn portefeuille. Voor wie zou dit aandeel interessant kunnen zijn, een aandeel Hilton?
3: Nou, voor iemand die alleen maar aandeelhouderswaarde wil, want dat is ook wat Hilton Worldwide Holdings wil, zoals ze mooi in totaliteit mooi heten. Die denken niet aan de eindklant, die denken niet aan de hoteleigenaren, die denken puur aan harde cashflows en een steeds hogere koers. En als je denkt dat Hilton, wat ze in 1929 of 27 al met zijn airco kwam, ook de komende jaren wel blijft meedoen en steeds maar meer kamers blijft toevoegen, ja, dan is dit wel een groeiverhaal door de jaren heen. We hadden het er al eventjes over gehad. BlackRock bracht het weer naar de beurs in 2013 op $20. En inmiddels staat het 350. Dus ja, de groei die is daar.
1: Ja, maar de schuld is ook daar.
3: De schuld is ook daar en alles is gericht op een hogere aandelenkoers. Dus ja, als je daarin gelooft voor de komende jaren, kun je zeker kijken naar Hilton. Niet omdat het zo'n mooi product is of omdat het zo'n mooi hotel is. Puur omdat ze keihard geld willen verdienen.
1: Dit was Hilton doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is, met meer diepgang en duiding over Hilton. In de volgende aflevering stappen wij weg van de luxe goederen zoals Hilton, overnachtingen en Hermes tasjes. We gaan het hebben over Digital Realty. Wat is dat ook alweer?
3: Dat is niet een bedrijf wat iedereen iets zegt, waarschijnlijk.
1: Nee, ik denk het ook niet, maar wel heel
3: ook
1: groot.
3: Wat minder. Maar de afgelopen 2 jaar is de koers geëxplodeerd. En hoe komt dat? Omdat alles wat iets te maken heeft met AI, dat doet het goed. En in dit geval, het is vastgoed, maar specifiek datacenters.
1: Ja, dit is inderdaad een investeerder in datacenters. En een mega-investeerder, kunnen we wel zeggen. Dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn uiteraard ook te mailen. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
3: Ik ben Jim Ter Boeren.
1: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
5: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
6: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Hey ondernemer.
10: Hallo?
9: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook een kwartier extra reistijd.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen. Daar was het ruim boven de 25 graden. De Rotterdamse wijk De Es is 's nachts weer rustig, sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot 30 oktober en kan worden verlengd. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody, en de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch, met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
15: Het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
0: Ja, heerlijk hier jongens, hè?
13: Ja.
0: Zon, zee, strand en Friesland Campina. Deze week gaan we in gesprek met Tjeerd van Friesland Campina. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we over dit mooie merk?
13: Ja, wat weten wij over Friesland Campina? De wortels van deze coöperatie die gaan terug tot 1871. Dat is al even geleden. Toen Nederlandse melkveehouders zich begonnen te verenigen. Daar is alles begonnen. En het huidige bedrijf Friesland Campina ontstond in 2008 door de fusie van twee hele grote merken, Friesland Foods en Campina. Het bedrijf is onder andere bekend van de productie van de merken Campina, Fristi, Chocomel, Mona, Milnerkaas en nog veel meer. En ze hebben vestigingen in ongeveer 30 landen, maar hun producten worden verkocht in meer dan 100 landen. En dat doen zij met een team van zo'n 19.500 medewerkers.
0: Dat is een hoop. En bij Friesland Campina werkt, ik zei het net al, Tjeerd van den Berg. Welkom Tjeerd.
1: Jij bent
0: Global Employer Brand Manager bij Friesland Campina.
1: Ja,
0: waarom heb jij zelf ooit eigenlijk voor Friesland Campina gekozen?
1: Oeh, dat is een goeie. Ik ben als referral binnengekomen. Dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg op richten vanuit employer branding. Wat ik heel leuk vind is aan Friesland Campina, ook als ik het vaak met vrienden daarover heb, is mensen kennen onze consumentenmerken heel goed. Dus Chocomel, Campina. Maar de business is zoveel meer divers en global dan je zou denken. Dus we hebben een hele ingrediëntenbusiness, een professional business, private label. Dus dat gaat veel groter. Dus de impact die je maakt binnen zo'n organisatie is gewoon gigantisch. Ja, en vanuit employer branding kun je natuurlijk al die verhalen vertellen. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Maar nu zat je bij Nike en bij Tommy Hilfiger en Molly. Allemaal hippe, coole, kekke bedrijven waar iedereen wil werken. En nu maak je melk.
1: Ja, maar het purpose-stuk daar is juist weer, en niet dat die andere bedrijven dat niet hebben. Fashion is bijvoorbeeld heel leuk om in te werken, want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Heel veel celebrities.
13: Heel snel endorsements, aantrekkelijk. Ja.
1: Het is snel, mensen vinden het heel snel gaaf. Maar hier zit een heel mooi purpose-verhaal. Dus je gaat echt bezig met voeding voor de wereld. Je hebt bijvoorbeeld in Azië. Onze producten dragen heel erg bij aan het gevecht tegen ondervoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een heel purposeful verhaal. En dat is vanuit employer branding om mensen daarbij te trekken is natuurlijk heel gaaf.
0: Ja, hey, en want ja, employer branding, dan kom je van die hippe, coole bedrijven met veel celebrities en glamour. En dan kom je bij Friesland Campina. Wat ben je toen gaan doen? Want jij wilde iets neerzetten.
1: Ja, nou we begonnen, want ik denk dat we hebben al heel lang een EVP, Unleash Your Nature. En eigenlijk vind ik dat een EVP is iets wat zich altijd doorontwikkelt.
13: Moet ik heel even uitleggen voor de luisteraars. Ja. EVP, Employer Value Proposition, een werkgeverswaardebelofte is het eigenlijk. Hè?
1: Nou, je belofte aan talent.
13: Precies.
1: En dat, bij ons is dat opgebouwd uit een aantal pilaren, dus het gaat heel erg over.
0: En heb jij die bedacht? Dus jij kwam daar en jij zei, jongens, Unleash Your Nature.
1: Nee, en dit is meteen heel grappig. Een employer brand en een employer value proposition is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat in de organisatie leeft en ik haal het op. Dus we brengen het in kaart, maar dit moet vanuit de organisatie komen. Dus dit is een stukje je purpose. Wat is je verhaal vanuit corporate communicatie? Wat zijn de brands? Wat doet de business? Dat komt allemaal samen in je EVP. Dus, en we hadden al, denk ik, een best sterk EVP staan met Unleash Your Nature. Dus we zijn eigenlijk gaan valideren. Van klopt dit nog met het soort talent wat wij nodig hebben? Wat is het echte verhaal wat je gaat vertellen?
13: Hoe doe je dat?
1: Heel veel interviews. Dus we beginnen vaak met interviews in de kritische doelgroepen. Dus kritische doelgroepen, wat is het hoog volume wat je aan gaat nemen? Kritische doelgroepen is ook wat is moeilijk te vinden talent, wat echt heel nodig is voor onze business om door te groeien.
13: Maar dan kom je bijvoorbeeld veel in techniek uit en in lab? Of...
1: Nou, dat is heel breed. So, we hebben dus de supply chain. Daar zitten operators, engineers, safety, quality. We hebben onze corporate rollen, dus dat is finance en IT bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel commerciële rollen, dus in de opco's, de operating companies die we in verschillende landen hebben. Dus we hebben heel veel doelgroepen waar we op richten. Dus we hebben één global werkgeversmerk, maar we gaan heel erg kijken hoe maken we dit relevant in verschillende landen, verschillende regio's, maar ook voor verschillende businesses.
13: Oh ja.
0: En dat is dan Unleash Your Nature. Vertaal je eigenlijk door naar diverse landen, diverse regio's, maar ook naar diverse doelgroepen, om dat voor hen relevant te maken.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld in finance werkt, kun je een hele andere werkgeverschap ervaren dan dat je bijvoorbeeld in een fabriek zit. Dus we hebben dat global merk en dat zorgt voor consistentie. Dat is ons global verhaal. Maar we gaan dan ook heel erg uitdiepen, wat betekent dit voor iemand die in een fabriek werkt? Wat is voor die mensen belangrijk? Wat is de ervaring die zij hebben? Want je wil gewoon wel het authentieke verhaal.
0: Ja, en wat, stel voor, je hebt iemand die werkt in Friesland in een fabriek en die is onderhoudsmonteur. Wat als je van Unleash Your Nature, wat betekent dat dan voor de onderhoudsmonteur? Hoe voelt hij, zij, x dat?
1: Nou, wat je ziet, en dat is dus, je hebt de supply chain heeft heel veel fabriekslocaties die niet per se bij een grote stad zijn. Dus je employer bent omgeeft zich vrij direct in die omgeving, mm-hmm. 30 kilometer rondom een fabriek. Dat zijn wereldjes op zich. Die hebben vaak hun hele eigen cultuur. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is. Wat een engineer heel belangrijk vindt, is wat is de techniek waarmee ik werk. Dus wat is de, waar ben ik dagelijks mee bezig? Welke uitdaging ligt er? Maar binnen de supply chain ook. We hebben met melk te maken. Dus melk kan over datum gaan. Dus er zit heel veel druk om te zorgen dat zo snel mogelijk die melk van de boer naar de fabriek komt en zo snel mogelijk verwerkt wordt. Dus dat is een heel belangrijk deel van de ervaring die je hebt bij werken in een fabriek bijvoorbeeld. Ja, kijk maar aan.
0: Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het denken van wat maar dan ga je uitingen doen op basis van Unleash Your Nature. En dan wil je potentiële storingsmonteurs, onderhoudsmonteurs triggeren.
1: Ja.
0: Dus ik ben nog op zoek van wat is dan de uiting of wat is het employer brand. Wat je dan, waar je hen mee bereikt. Waardoor ze denken van, oh maar... Dat is interessant of dat raakt mij. Ja. Vaak houden zij, is een aanname, maar vaak van praktische dingen. Of willen ze flexibele tijden of geld. Of, en Unleash Your Nature klinkt heel hoogdravend. Ja. Supermooi, maar wel hoogdravend. Dus wat is dan die vertaling waardoor dat juist op dat niveau raakt? Dat is eigenlijk bevatte mijn stilte.
1: Dus inderdaad, we hebben Unleash Your Nature als propositie. En daar zitten een aantal pilaren onder. En dat gaat dan over het stukje purpose, over waar draag je aan bij. Dat gaat over onze cultuur, hoe werken wij met elkaar samen. Daar zit een stukje, wat is de impact bijvoorbeeld met producten of met de business die we leveren. En een stukje, hoe ontwikkel jij jezelf? Dat zijn de thema's hoog over. Maar wat wij dan gaan doen, we gaan met mensen daadwerkelijk in de fabrieken, gaan we interviews doen, ambassadeursverhalen maken, om te kijken wat spreekt nou aan en wat is nou de echte ervaring. En wat je vaak ziet is, enerzijds zit het op ontwikkeling, anderzijds zit het op met welke mensen werk je samen, welke technieken. Maar ook soms heel simpel, wat zijn de benefits? Want benefits zijn heel belangrijk voor die doelgroep.
2: Ja, zeker, gewoon wat is de waarde, wat zijn de contracten, wat zit er in het pakket?
1: Ja, is er een 13e maand?
2: Ja, ja, ja.
1: Wat zijn de salarissen?
2: Dus... Maar kun je het dan, om aan te haken op jouw vraag of opmerking, kun je het dan niet eigenlijk alles hangen onder Unleash Your Nature? Kun je daar niet alles aan haken?
1: Zeker, maar dat is dus ook het doel. Dus okay. Het doel is dat het startpunt is. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met onze eigen medewerkers als ambassadeurs.
2: Ja.
1: We gaan daar ook diepte interviews doen. We maken ambassadeurs verhalen met het echte verhaal. En dan gaan we ook kijken van wat zijn de dingen die belangrijk zijn per doelgroep. En dat gaan we doorvertalen naar bijvoorbeeld een campagne. Dus in dit geval, bij monteurs gaat het dus ook over de benefits bijvoorbeeld. Gaat het over met wie werk je, welke techniek.
2: Uh-huh.
1: Maar voor finance kan dat veel meer zijn op wat voor grootschalige projecten werk je aan mee. Dus het hangt van de doelgroep af hoe we dit doorvertalen.
0: Dus zeg maar, jullie belofte is unleash. En your nature, dat kunnen 100 verschillende your natures zijn. Ja. Omdat iedereen een andere identiteit heeft, andere behoeften. En dan wel een beetje gecategoriseerd.
1: Nou, en het inspirationele aspect is dus unleash your natural potential. En dat wij als organisatie alles doen om mensen in staat te stellen om dat te bereiken. En ook wat moet je daar zelf natuurlijk voor doen. En er zitten heel veel elementen aan die dus belangrijk zijn van ons als werkgever. En dat proberen we zo goed mogelijk te vertalen in onze campagnes en onze content.
0: Ja, en hoe je zegt, wij stellen iedereen in staat om het maximale uit zijn haar potentie te halen. Of is dat? Ja, hoe lijkt me ook best wel een klus, hè? Want jij bent dan employer brand manager. En ik kan me voorstellen, jullie zitten natuurlijk overal over de wereld. Dat je dan naar plekken toe gaat waar je nog niet bent geweest. Waar je nieuwe mensen ontmoet, andere culturen. Dat voelt heel erg inspirerend. Hè? Maar iemand die inderdaad dagelijks als storingsmonteur in een fabriek is, die beleeft dat weer heel anders. Dus hoe meten jullie dan verschillende potenties en hoe komen jullie die belofte na aan jullie collega's, inclusief jezelf?
1: Ja, nou ja, er zit een heel groot stuk vanuit. Hè, we hebben een rewards, we hebben een learning, we hebben een organisatie die eigenlijk daar überhaupt mee bezig is. Dus een stukje, hoe zorgen we dat mensen in fabrieken, in onze organisaties, de tools krijgen, de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het startpunt. En daarna gaan we ook kijken naar de echte verhalen. Want je wil het ook doorvertalen naar iets wat mensen echt ervaren. Dus er zit een stukje, want we zijn een COE, dus dat is een Center of Excellence. Dus wij zijn ook bezig met de HR-strategie doorvertalen naar de organisatie en naar extern. misschien ga ik nu iets te veel in detail, maar...
0: Dan als je te veel in detail treedt, dan grijpt Arjan in. Want die trok hij ook.
1: Dus wij hebben heel veel policies en strategie als wat wij doen voor onze mensen. Dus dat is ook het startpunt van ons EVP en onze propositie. Dus wat doen wij voor medewerkers en hoe stellen wij ze in staat? En door middel van de verhalen van onze eigen medewerkers gaan we dat tot leven brengen.
0: Mm-hmm. Wat zou jij... welke kansen zie je nog? Want je hebt Unleash Your Nature.
1: Ja.
0: Je hebt het over die diverse doelgroepen. Ook de aanpak in de diverse gebieden. Maar waar liggen voor jou nu nog kansen? Waar je komende periode op wil focussen?
1: Nou, wat ik vind altijd heel leuk van employer branding is dat je kunt heel creatief zijn. En ik vind eigenlijk dat je het ook moet benaderen zoals je consumentenmerken benadert. Dus het gaat heel erg over experience in alle fases van bijvoorbeeld een traject, sollicitatietraject, de candidate experience. Dus het tot leven brengen in iedere schakel, dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook heel leuk vind is dat we steeds meer bezig zijn ook met activaties. Want ik vind vanuit employer brand, je moet altijd zorgen, je moet daar zijn waar de mensen en waar jouw doelgroep zich bevindt. Dus de juiste boodschap, juiste moment, juiste doelgroep. We gaan bijvoorbeeld naar Zwarte Cross. We hebben een mooie activatie dicht bij fabrieken. Uh-huh. Ons team gaat daarheen. We werken dan samen met een influencer die ook met mensen...
0: Wie?
1: Sylvana IJsselmuiden.
0: Zegt me helemaal niets. Wat doet zij?
1: Je kunt het terugkijken. We hebben ook op Videoland namelijk met haar een aflevering gemaakt van What Gen Sees. Dat is van RTL 4.
2: Ja.
1: En daar gaat zij de fabrieken in, daar gaat zij naar boerderijen om echt werken bij Friesland Campina in kaart te brengen.
0: Ja.
1: En wat je ziet is, zij werkt ook heel goed met de doelgroep. Dus ze komt zelf uit Friesland, wat ook een leuke link is. Maar zij gaat dus op dat evenement in gesprek met mensen die niet bij Friesland Campina werken.
0: Ja.
1: Maar die wel binnen bijvoorbeeld technische beroepen vallen. En dan gaan we daar heel veel content omheen maken. En je ziet dat op dit soort evenementen, na zo'n evenement, krijgen we heel veel sollicitaties binnen in de buurt. Dus dit vind ik hele leuke creatieve manieren, ook om dicht bij onze doelgroep te komen.
2: En komt dat dan cheered uit de business? Komt die vraag bij jou of komt dat uit jouw eigen koker?
1: We werken sowieso met het team, dus mm-hmm. dit komt ook vanuit mijn team. Dit is niet per se een vraag vanuit de business. Het is wel vaak zo dat je eigenlijk wil je dit samen doen. Dus als wij activeren vanuit bijvoorbeeld een Chocomel of een Campina en die gaan naar een evenement, dan zou het heel fijn zijn als wij mee kunnen vanuit employer branding. Dus dat partnership is heel belangrijk. Maar het is niet per se dat het vanuit de business geïnitieerd wordt, want dit is een voorbeeld dat vanuit ons team komt.
2: Ja.
0: Hey, en waarom werkt dat? Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat iedereen van Nestlé tot Young Capital, iedereen zet Gen Z'ers in en dan komt er weer een influencer en die gaat dan een beetje quasi hip met een telefoon in de hand content maken. En dan denk ik, jeetje, nou zeker Zwarte Cross, als ik dan toch mag generaliseren, het zijn allemaal hele nuchtere boeren die daar rondlopen. En die denken dan van, wat moet je hier? Werkt dit?
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat onze doelgroep juist heel erg naar dit soort evenementen gaat. We hebben ook bij Cyclocross, een groot Belgisch wielerevenement, zijn we veel geweest. Ik denk dat werken met een influencer zorgt voor ten eerste een objectieve blik van iemand die gewoon de vragen stelt die wij niet per se zouden stellen. En het zorgt voor de introductie. En ik denk dat als je zorgt dat mensen toch een beetje curious zijn om meer te leren.
0: Maar zij komt op dat event, Zwarte Cross, en dan zij is een influencer en zij heeft dan haar eigen manier van zijn en nieuwsgierigheid. En in hoeverre komt Friesland Campina als werkgever daar dan in terug? Hoe vertegenwoordigt zij jullie?
1: Nou, we beginnen bijvoorbeeld met een groot ontbijt. En daar zijn dus mensen ook uitgenodigd die in de doelgroep zitten, maar niet bij ons werken. En dan beginnen we met vragen over wat weet je over Friesland Campina en wat zoek je in een werkgever. En dan zijn er ook mensen van Friesland Campina aanwezig en gaan we het gesprek aan. En dan zul je ook zien dat heel veel dingen onbekend zijn nog bij de doelgroep. Of juist dat ze denken, maar dit is echt heel vet, dit hadden we helemaal niet verwacht van Friesland Campina. Ja. En ik denk juist dat gesprek aangaan en de vragen die dan komen gaan heel erg helpen om juist de doelgroep aan je te binden weer.
0: Ja, dat voelt ook een beetje als campagne voeren in
2: verkiezingstijd,
0: toch? Dan het gesprek kunnen gaan met de mensen die misschien niet op je zitten te wachten, misschien wel je ergens vaak van kennen.
2: Dan ga je rozen uitdelen en flyers.
0: Ja. Wat levert dit jullie op? Of wat hopen jullie dat dit gaat opleveren? Het moet nog gebeuren, toch?
1: Het moet nog gebeuren. Ja. Dit is op 17 juli staan we daar. Nou, ten eerste wat je net zegt...
0: Tjeerd, je noemde al een paar keer Chocomel. Dan zou ik even lekker naar onze bar gaan. Playa El Amstel om een lekker drankje te halen.
2: Dat is lekker.
0: Ja? Dan zijn we zo weer terug en dan praten we lekker verder over Zwarte Cross.
11: BNR at Work. The summer is magic. Migaio Wijnen. En Arjan Elbers. The summer is magic.
0: Ja, en Geert, Arjan heeft ook een paar hele prikkelende vragen voor je. En die gaat hij even aan je voorleggen.
2: Ja, ben ik. Heb ik gewoon. Op welk employer brand ben jij, Geert, stik, maar dan ook echt stik jaloers?
1: Oeh, dat is een moeilijke. Nou, er zijn heel veel merken die dingen goed doen. Dus ik vind een bedrijf als Patagonia heeft niet per se een sterk werkgeversmerk, maar is gewoon heel populair om hun purpose.
2: Ja.
1: Ik vind dat Booking.com altijd heel erg goed is in het storytelling stuk. Dus die hebben een heel goed platform met hele goede verhalen. Ik kom zelf bij Philips vandaan. Ik vind dat Philips altijd purpose en employer brand heel goed connect. Ik heb zelf een tijdje bij Molly gezeten. Wat je ziet bij kleine organisaties, die kunnen creatiever zijn, die kunnen sneller zijn.
2: Ja,
1: dus
2: ja.
1: Kleine organisaties, dat ben ik ook wel een beetje jaloers op soms. Want je moet toch bij een grote organisatie met heel veel meer stakeholders rekening houden.
2: Maar is er één waarvan je denkt, ja, maar dit niveau, dit... Oh.
1: Nee, want ik vind dat er zijn altijd elementen die ik belangrijk vind. Dus het stukje voor mij is employer branding storytelling. En ik vind dat bijvoorbeeld een Booking en Philips dat heel erg goed doen. Heel erg geconnect aan wie zij zijn als organisatie.
2: Oké. Tweede is een gewetensvraag. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
1: Ik vind niet per definitie iets heel slecht. Ik vind wel
0: echt
1: dat...
0: niet.
2: Mag,
0: je
2: nee.
0: hebt nooit dat je iets zag en dat niemand naar je luisterde en dat jij toen zei, jeetje, wat slecht dit.
1: Nee, zeker niet, omdat er wordt hard aan gewerkt. En het zijn altijd authentieke verhalen. Dus dan vind ik niet dat je iets slecht moet vinden. Ik vind, wat ik hoop dat wij beter gaan doen, is echt die consistentie op alle kanalen. En dat is natuurlijk, dat duurt lang voordat je dat voor elkaar hebt. Maar we zijn heel veel kanalen en onze contentstrategieën per kanaal aan het upgraden.
2: Mm-hmm.
1: Daar hebben we heel veel stappen in gemaakt. Maar daar denk ik, die hele journey, echt dat brandgevoel tot leven laten komen, dat is iets wat ik wel hoop dat we
2: beter doen. Maar je hebt een professionele achtergrond. En je bent enkele jaren terug bij Friesland Campina gekomen. Heb jij nooit geroepen, wie heeft dit bedacht?
1: Nee, want ik snap heel veel keuzes die gemaakt zijn. En die heb ik zelf ook in die tijd gemaakt. En soms worden keuzes gemaakt. En dan heb je te maken met systemen die niet per se aansluiten bij wat jij wil.
2: Mm-hmm.
1: En we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe carrière site gelanceerd. Nou, daar ben ik heel blij mee. Want dat geeft ons veel meer brand experience. Dus het is waar ik heel erg naar op zoek ben. Maar binnen een grote organisatie weet je als employer brand manager, je hebt gewoon met heel veel dingen te maken waar je geen invloed op hebt.
2: Ik denk ook een heel mooi politiek correct antwoord. Maar dat mag ook. Laatste vraag is, wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren? Omdat we bijvoorbeeld wat gebrek aan lef hadden.
1: Nou, ik denk dat we eigenlijk best wel veel dingen aan het uitvoeren zijn. Het is allemaal misschien een beetje saai in mijn antwoord.
2: Nee,
1: maar we proberen vanuit een
0: employer... Ik vind jou zeker niet saai.
2: Nee.
1: Nou, dankjewel.
0: Nee.
1: Maar ik denk, wij zijn heel erg aan het kijken naar wat kunnen we anders doen vanuit employer branding. Dus we zijn met influencers bezig. We hebben net in Indonesië een influencer, hij heet Jerome Palin, 9,5 miljoen volgers, die komt dan onze fabrieken in. Dus dat is best wel nieuw in wat wij doen met employer branding. En daar krijgen we ook het vertrouwen om dat te doen. TikTok, dat is natuurlijk altijd best een nieuw platform. Daar zijn
2: ook
1: toch
2: een beetje spannend, zeker in een groot corporate.
1: In. Ja, ja en toch krijgen we daar de ruimte voor om dat te doen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij campagnes niet kunnen doen. Wat ik wel altijd wil, is dat het authentiek blijft. Dus we moeten wel uitkijken, we moeten niet allemaal hele hippe campagnes doen die niet passen bij wat je uiteindelijk gaat ervaren als medewerker.
2: Dus je gaat het niet oversellen.
1: Nee, want je wil ook het authentieke verhaal. Dus als je alleen maar hippe dansende mensen hebt en je komt binnen Friesland Campina, dan heb je misschien een andere ervaring.
2: Die zijn hier niet.
1: Dit was toch niet mijn lunchpauze die ik in mijn hoofd had. Dus je moet daar wel even zorgen dat het echt blijft.
0: Ja, om dan even terug te pakken waar we het voor de break over hadden. Want we hadden het over Zwarte Cross, maar toen ging ik even Chocomel halen. Dus ja, je moet dat niet overstellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe bewaak jij de lijn? Want dan heb je die influencer die op Zwarte Cross of die influencer in Indonesië met 9 miljoen volgers, die komt daar die fabriek binnen. Ja, hoe zorg je dat dat dan in balans is? Want ik snap dat je dan binnen een bepaalde doelgroep oogjes en aandacht hebt.
1: Ja.
0: Maar levert dat nu echt concreet betere sollicitanten op en daardoor betere medewerkers?
1: Nou, ten eerste denk ik het wel, maar ik denk dat die influencers zijn vaak ook een doel om iemand van buitenaf binnen te laten komen en de aandacht trekken. We zitten nu ook in een wereld waarin het is zo moeilijk om aandacht van mensen te krijgen met alle content die op mensen afkomt. Dus influencers zijn daar wel, denk ik, een hele mooie tool voor om de aandacht naar je toe te trekken. Ik denk de kwaliteit van de kandidaten die we binnenkrijgen, dat is iets wat je na zo'n evenement pas kunt gaan assessen. Maar je ziet wel dat het volume in ieder geval omhoog gaat. En ik denk... Maar dat is misschien meer wat mijn eigen hoop ook is. Is dat doordat we met deze mensen gesproken hebben op zo'n evenement, dat we de interactie hebben gehad, dat het ook de juiste fit is van het soort talent. Dat zij ook begrijpen wat de cultuur is, wie wij zijn. Want ik denk, we hebben het altijd over, we willen graag best fit talent. Want je wil gewoon ook mensen die bij je cultuur passen.
2: Uiteraard.
0: En hoe instrueer je zo'n influencers dan? Of de mensen die deze campagne vanuit jou uitvoeren? Wat geef je ze mee? Want het mag niet te hip, waardoor het niet meer authentiek is. Het moet wel vernieuwend zijn, want je wil juist iets doorbreken. Hoe brief je ze?
1: Nou, het is sowieso niet dat we zeggen, je mag dit of dit niet doen. Dus het is meer, we geven ze mee, dit is waar wij als werkgever voor staan. Dit is waarin we geïnteresseerd zijn. Maar juist dat een beetje openstellen, zorgt ook voor de verrassende verhalen. Dus we hebben gewoon heel veel gesprekken met onze eigen medewerkers. Dus ook toen Sylvana bij ons de fabrieken inging of naar de boerderij ging. Juist die open vragen, die open gesprekken, maakt het heel interessant.
0: Wat is iets wat jij komende periode nog graag wil neerzetten qua employer branding? Je kent de markt goed, je hebt veel ervaring. Je weet dat iedereen zijn hygiëne op orde moet hebben. Dus je moet goede onboardingstructuur hebben, goede pagina's, social campagnes, et cetera. Maar waar ligt voor jou iets nieuws of iets spannends waarvan je zegt, dat zou ik nog wel graag een keer willen doen?
1: Nou, waar ik altijd tegenaan loop is, ik denk de toegevoegde waarde van employer branding wordt steeds meer het laten zien van impact. Dus niet alleen je recruitment impact, maar hoe ga je uiteindelijk ook de business laten zien waar je de waarde toevoegt. Dus het echt in kaart brengen, meetbaar maken van je employer brand.
2: Maar bedoel je dan meer de belofte die je maakt met je purpose communicatie?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben recruitment KPI's waar we aan bijdragen. Dus de time to fill kan omlaag. Nou, dat daar dragen wij indirect aan bij. Daar hebben we natuurlijk een heel recruitment team.
0: De time to fill?
2: Ja, hoe lang duurt het voordat de vacature is ingevuld?
1: Ja, nou, dus wij dragen vanuit employer branding daaraan bij. Dus hoe zorgen we dat recruitment beter en sneller zijn werk kan doen om mensen binnen te brengen? Mm-hmm. Dan zit er een stukje aan engagement. Dus hoe zorgen we dat mensen trots zijn en ambassadeurschap uitdragen? Dat is eentje die je ook kunt meten. Dan zit er campagne metrics. Dus hoeveel mensen bereik je? Wat is de engagement daaromheen? Wat ik fijn zou vinden is als we dat veel meer in één dashboard kunnen krijgen en echt heel to the point kunnen zeggen, dit is daadwerkelijk de impact die wij maken. Want dan kun je het ook veel beter aan de business verkopen en uiteindelijk moeten we het daar ook voor doen.
2: Mooi.
0: Ja, en als je dan kijkt naar die impact maken, hoe hou je daar controle op? Dus wat meet je allemaal en hoe evalueer je dat?
1: Nou, zoals ik zei, we hebben dus de recruitment KPI's. We kijken heel erg naar campagne en organische performance van onze content. En ik zou willen kijken meer naar hoe performen wij bijvoorbeeld op mijn LinkedIn ten opzichte van onze concurrenten. En de next step, maar die vind ik nog wel lastig. Hoe meet je nou je employer brand strength wereldwijd? En we zitten in zoveel landen. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we daar meten wat is onze ontwikkeling in brand performance?
0: Tjert, het zit er helaas weer op. We moeten ons mooie strandje verlaten. Maar ik wil je bedanken en tof dat je hier was.
1: Jullie bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net als Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen. Volg ons dan op de LinkedIn-pagina. Maar we zijn ook op TikTok, net zoals Friesland Campina. En praat daar mee of volg. Volgende week hoor je een nieuwe BNR at Work zomerspecial met de Rijkspraak.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten... en het sentiment is ouderwets negatief.
3: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiege heeft een natuurbrand gewoed. De brand rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel te blussen. Er stond in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En omdat het enorm droog is, was de kans groot dat het vuur zich zou uitbreiden. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah... zijn 2 helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken... Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield... die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad... en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen... nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld... 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is niet duidelijk. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dan het weer van Weer Online... In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Het Duitse sportwagenmerk Wiesmann maakt een comeback.
10: Wiesmann, moet je Wiesmann. Toch een beetje zo zeggen.
11: Uh-huh. Onder leiding van een Nederlandse ondernemer die wij inmiddels goed kennen. En die, nou, ja, die wel van dit soort auto's is natuurlijk.
9: En verder hoor je een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De Tulp.
11: De Tulp.
9: De Tulp?
11: Zeker. Knal oranje. Oh. Met een paar tulpen erop voorzien. Nee, speciale
9: Nederlandse Porsche. Ja, 718.
11: Ja, de duurste 718 Cayman van de wereld, denk ik. Mooi. Weet ik niet. In ieder geval van Nederland.
9: Goed, dat straks. We gaan eerst naar onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? Tot nu toe willen we het vaak wel hebben, soms ook niet. Maar dit keer gaat het over de projectie richtingaanwijzers. De nieuwe Audi Q7 heeft ze. Ja. Kun je heel even uitleggen hoe dat werkt?
11: Nou, die projecteren dus ook licht
9: op de weg. Dus
11: op de weg. Ja, volgens mij, ik heb de Q7 nog niet live gezien, dus ik heb er nog niet naast gestaan. Ja, gewoon een projectielampje inderdaad. Ja, het is wel Audi, hè? Audi begon ik ook als eerste met ledjes en toen met OLEDjes. Die zijn daar heel erg aan bezig.
9: Maar het is eigenlijk, denk ik, dan voor in de stad, hè, dat fietsers ook zien... Oh, wacht even, die heeft
11: gaat afslaan.
9: Die gaat naar rechts of naar links.
11: Ja, ik wil dat hij maar ook op de snelweg zeg maar, projecteert. Dat hij zeg maar, echt zeg maar, in die binnenspiegel voor je gewoon... als je die knipper naar links uitzet op de linkerbaan... Die gewoon...
9: De mensen vanzelf ruimte maken.
11: Ja, precies. Ja. Ja. Mensen weten dat heel goed te negeren.
9: Maar is dit wat het oplost?
11: Nee, ik weet niet wat dit oplost. Ja, het is natuurlijk grotere zichtbaarheid. En ik, ja, dit is zoiets wat je in de praktijk op een gegeven moment moet ervaren. En dan denk je, ja, leuk. Maar een beetje leuk, lekkere gadget. Dit gaan we vast wel bij meer auto's zien, denk ik.
9: Ja.
11: Of niet?
9: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw oordeel. Wil je het hebben?
11: Nee, als het erop zit prima, maar ik ga niet speciaal een auto verkopen.
9: Nee, niet een vinkje aan zetten. Mooie optie wil ik hebben. Nee, dat toch even laten zien aan de rest van de wereld.
11: Ja, dat ik een nieuwe
9: heb. Geld heb.
11: Ja, precies. Ja. Dat, nee, als het voor mij niks doet, dan hoef ik het niet. Dus ik,
9: ja, nee, ik zit er ook niet op te wachten.
12: Nee, wil ik niet hebben.
9: Deze zomer beantwoorden we ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week-podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed.
11: Ja, abonneer hem maar. Ik ben net zo enthousiast over die podcastfeed vandaag als over die projectierichting aanwijzen. Nee, die podcast is echt fantastisch. Ja, abonneren.
9: Precies.
11: Lekker voor op het strand of in de bergen. Ik weet niet waar je naartoe op vakantie bent. Of je zit op de zaak in je eentje en je denkt, ja, wat moet ik nou doen? Gewoon lekker podcast luisteren.
9: Ja, precies dat.
12: De Nationale Auto.
9: Ondernemer Jasper den Dopper die krijgt de leiding over de voor en op en van de wederopstanding van het Duitse sportwagenmerk Wiesmann. Ja. Hij is hier om meer te vertellen over de plannen. Welkom, leuk dat je er bent, Jasper.
13: Ja. Dankjewel.
11: Ja. Je moet, als je dit zo zegt, denk ik altijd die herverbouwingen. Was toch een van die stripfiguren die dat had? De Bureco herverbouwingen. Zeg maar, ken je niet? Oké, nou ga maar opzoeken.
9: Ik ken alleen de buurman en buurman.
11: Buurman, dat is ook herverbouwen.
9: Ajeto. Ik hoop dat dit wat anders gaat, want dan wordt er wel hele creatieve auto's van.
11: Ja, de trouwe luisteraars kennen jou als spijker enthousiast. Je hield jarenlang het failliete spijker levend, in ieder geval met onderhoud. Hè. Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
13: Ja, ze hadden mij gevraagd.
9: Ja. Dus, en dan zeg je gelijk ja.
13: Ja, absoluut. Ja, ik had tijd over.
9: Ja.
13: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
11: Mm-hmm.
13: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat tijd over.
9: Victor Muller.
13: Ja.
9: Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
13: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
11: Ja, ja. Voor de leek, Wiesmann. Wij kennen het. Maar misschien even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
13: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
11: Wies en man? Nee.
13: twee gewoon de M en de F van MF van Wiesmann. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesmann opgericht.
11: Mm-hmm.
13: En dat is ongeveer een 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
11: Ja.
13: En wat alleen maar met techniek? BMW.
11: Alleen maar BMW.
13: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
11: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
13: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesmann. Is die wel een nieuwe Wiesmann begonnen met op basis van een MZ4. Volledig mislukt ook.
11: Oké, maar dit Wiesmann is iets anders dan wat maken ze zelf? Wat
13: alles.
11: Is
13: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesmann eigen.
11: Yeah.
13: Maar voor de rest is alles eigenlijk inkoop.
11: Maar het zijn dus het zijn roadsters, hè? Dus het is
13: niet alleen.
11: Ja.
13: Ook coupés.
11: Ook, oh ja, je hebt gelijk. Ja, ja. Jij weet dat, jij werkt er. Ja. Maar, maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving, dat recept.
13: Ja, ja, een beetje toch zoals Spyker, heel erg analoog. Veel vermogen, de laatste die had 577 pk.
11: Ja, nou, dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
13: V8 Piturbo.
11: Nee, is best veel.
9: Is het vergelijkbaar met Spyker of is dat toch
13: Ik vind van wel, qua interieur absoluut. Ja, ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt. Dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja. Ja.
11: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd, Spyker is iets meer dan 200. Als we
13: hier,
11: zelfs
13: hier een nulletje erachter.
11: 2000. Ja, okay. Dat is wel serieus, ja.
13: Heel serieus. Ja. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spykers eigenlijk.
11: Ja. Ja. Ja, en ook Duitse motoren, nou ja, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Nee, wil jij...
13: Eigenlijk waar het begon is, ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spyker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En toen dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spyker kan doen, wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
11: Ja, okay.
13: Want ik heb daar gewoon een fabriek. Ja. Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel ten opzichte van wat ik bij Spyker heb gedaan.
11: Ja, van Spyker had je een schuur.
13: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
11: hond.
13: Ja. Helemaal niks.
9: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
13: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met onderdelen, financiën, een focus, maar ook, je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Nee. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
11: Ja. Hoe rijdt zo'n Wiesman? Ik heb serieus nog nooit in een Wiesman gereden.
13: Ja, ik ook niet.
11: Nee?
13: Nee.
9: Nee? Nog steeds niet?
13: Nee, maar wel. Ik heb wel gezegd, als ik na een jaar succesvol ben, dan ga ik voor mezelf een Wiesman bouwen.
11: Oké. Okay. Of voor jezelf ook. Gewoon bouwen ook. Gewoon, ja.
13: Ja? Ja.
11: Weet je dan wat een MF5 dan?
13: Ja,
11: of
13: absoluut.
11: Ja.
13: Ja. Ja. Hetgene wat ik gewoon wil gaan doen als toekomstplannen, dus een MF5 in het carbon, die wil ik dan ook voor mezelf bouwen.
11: Ja. In het carbon, zeg je heel specifiek. Ja. Was voorheen nog niet carbon?
13: Alle Wiesmans zijn glass fiber.
11: Glass fiber.
13: Ja, van boten. God, ja.
11: Why?
13: Ja, ik weet het ook niet. Ik snap ook niet, als je een premium product wil hebben, moet je hem daar wel kunnen neerzetten.
11: Ja, het is toch makkelijker om het in glass fiber te doen?
13: Ja. Dat is ook absoluut. Maar ik vind het wel, als je meer naar het spijkerniveau wil, of echt premium wil.
11: Ja, dan moet je carbon fiber.
13: Absoluut.
11: Ja. Maar ja, oké. Okay.
9: Hey, dat elektrische, is dat het project Thunderbol?
13: Yes. Ja. Ja.
9: Dat is wel heel grappig. Ik zit even op de website van Wiesman. Ik neem aan dat je die ook vrij snel gaat aanpassen. Want het duurt even. Ik zit nu halverwege het filmpje. Komt er eindelijk een auto in beeld?
13: Ja, maar je blijft wel hangen door die vrouw op de
9: website. Dat is een knappe vrouw. Dat kan ik niet ontkennen, inderdaad. Maar ik denk wel van... Oké, okay. Maar is dit een project wat nog door zal gaan? Of?
13: Nou, wat mij betreft is dat niet mijn focus. Nee, aan zich is het chassis heel goed.
9: Ja.
13: Ze hebben heel mooie bodies gemaakt. De body is ook leuk, dus daar kan je de mallen van gebruiken, hier en daar wel aanpassen.
9: Okay.
13: Ze hebben voor deze project Thunderbolt hebben ze een ander project gehad, dat heette Gecko. En de Gecko, dat was echt een heel gaaf project. Dat hebben ze destijds samen met BMW gedaan, BMW motoren ook. En dat is jammer genoeg een stille dood.
9: De Gecko, dat is ook...
13: Ja, het logo.
9: Het logo van Wiesman.
13: Ja. En dat was wel echt een heel gaaf project. Ik heb eigenlijk van dat project heb ik de chassis bekeken. Daar hebben ze ooit 5 chassis gebouwd. Ja, super mooi gemaakt.
11: Ja.
13: Alleen jammer genoeg dachten ze toen, weet je wat, en nu gaan we elektrisch.
9: Ja. Zonde. Dus één ding wat jij gaat doen is focus aanbrengen. Ja. Door wie ben jij eigenlijk gebeld?
13: Rowene Barry, dat is dus de eigenaar.
11: Ja.
13: Dus heel Wiesman is eigenlijk eigendom van familie Barry. Dat zijn mensen... Dat
9: klinkt niet heel Duits.
13: Nee, die wonen in Londen.
9: Oh, okay.
13: En die doen heel veel zaken in Afrika en in India. Dus dat is echt een familie die dat merk heeft gekocht uit het faillissement.
11: Ja. En wat willen die ermee?
13: Het idee is gewoon inderdaad weer auto's te gaan bouwen. En, ja. En ze hebben eigenlijk ook niet echt focus gehad op het service gedeelte. Dus daar moet ook veel meer focus op komen.
11: Ja.
13: Dus gewoon alle service weer naar de fabriek toe. In plaats van naar andere garagebedrijven.
11: Ja, sorry. Was jij meteen om? Je krijgt zo'n belletje van iemand die je niet kent. Dat, oh ja, leuk. Nee, kom nou, maar
9: misschien heeft hij wel een keer een spijker bij Jasper.
13: Nee, maar het was eigenlijk de positiviteit. Ja. En het vertrouwen in mij heeft me eigenlijk toegebracht om dit te doen. Want ze hadden gelijk ook zeggen, ja Jasper, wat heb je nodig? Ik zeg, een operationele directeur heb ik nodig. Ik heb een designer nodig. En daar zeiden ze eigenlijk allemaal ja tegen. Dus, ja. Dus in dat opzicht vond ik dat zo belangrijk dat ik dan echt mijn eigen ding kan doen.
11: Ja. Ook met... wat wordt jouw rol daar dan?
13: Alles.
11: Titel? Ja, alles. Ja.
13: Nou, ze zeggen CTO, COO.
11: Ja.
13: Maar het is gewoon eigenlijk alles.
9: Chief Technical Officer en Chief Operations.
13: Ja. Ja.
11: En wie is de CEO dan?
13: Dat is nog steeds Rowan Berry.
11: Ja. Ja. Maar die zit in Londen en die heeft ook andere speeltjes, denk ik dan zo.
13: Die heeft een aantal andere bedrijven ook.
11: Ja. Ja. En, ja, is die er wel eens?
13: Ik heb vorige maand was ik met hem in Duitsland.
11: Yeah.
13: Ja, maar daar is hij niet vaak. Hij heeft hiernaast toch veel meer andere focus. Ja. En daarom is het ook fijn dat ik dit kan overpakken.
9: Ja. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende geld is. Je kunt goede mensen aannemen. Maar,
13: absoluut.
9: En dat is er dus ook.
13: Vanuit de familie absoluut. Maar dan moet je ook kijken of het juist terecht gaat komen.
9: Ja. Maar je hebt neem ik aan wel enige toezegging gekregen.
13: Ja, maar je moet ook jezelf bewijzen. Dus als je het ook in de eerste paar maanden wat meer kan laten groeien, dan zal het ook wat meer geld komen om de plannen
11: te maken. Ja, want afgelopen jaar hebben ze exact 0 auto's per jaar verkocht, Wiesman.
13: Ze hebben er exact 0 verkocht. Maar eigenlijk hebben ze een project gedaan. En dat project heette MF5 Tributo. Ja. Is nooit echt in de media gekomen, wat ik ook niet echt super handig vond. Nee. Maar daar hebben ze dus 3 van verkocht.
11: Oké. Okay.
13: En ze hebben er net eentje, is er op dit moment in Amerika. Daar ga ik mee naar Pebble Beach.
11: Oké. Okay. Dus, nou, doe Victor de groeten.
13: Ja. Genau. Nee, maar serieus. En die andere 2, die gaan naar koninklijke families.
11: Oké. Okay. En wat is daarna het plan? Want dat lag dus al blijkbaar een soort van half afgebouwd. Stond het al klaar ergens achterin?
13: Ja.
11: Was iemand nog mee bezig? En wat ga je daarna doen?
13: Ja, daarna waren de plannen nog niet heel erg duidelijk. En daarvan ben ik er.
9: Maar dat is misschien ook wel een lekker begin. Dat je gewoon met een...
13: Voor mij wel. Ik kan gewoon lekker doen wat ik zou willen.
9: Ja.
13: Er is nog een beetje oude dingen die je moet oplossen. Zoals servicezaken.
9: Ja.
13: En inderdaad die auto's afbouwen, die paar. En daarna is het lekker mijn eigen ding bezig.
9: Ja.
13: Ja.
9: Dus je gaat met een mooie auto komen daar?
13: Nou, absoluut.
9: Hoe lang gaat dat duren?
13: Volgens de Duitsers, kan je een chassis in 1 dag bouwen. En dat heb ik ook gezien. Nou, maar serieus, het is echt heel serieus voor fabriek nog.
11: Ja.
13: Alleen is het nu kijken van hoeveel onderdelen missen we nog. Ik heb inventaris gedaan. En er liggen nog best wel motoren en versnellingsbakken. En nu zorgen van wat heb ik dan niet om het te bouwen.
11: Ja.
13: Kijk, let wel, deze mensen hebben gewoon, laat zeggen, 200 auto's per jaar gemaakt. Hè? Dus
11: ik zat inderdaad van de 2000, en weet ik voel lang ze precies bestaan, maar 25 jaar, en in het begin wat minder, nu wat meer, mag hem wat meer, een tijdje stil. Dus dan kom je daar op. Maar er zitten best veel onderdelen in een auto. Je kan er net eentje missen.
13: Dat is dus hetgeen waar we nu moeten gaan inventariseren.
11: Ja.
13: Er zullen hier en daar ook onderdelen niet meer leefbaar zijn die door een BMW gemaakt werden. Dat zijn de kritische dingen die we moeten gaan bekijken. Een stuurhuis, weet ik al, die zijn er niet.
11: Nee.
13: Ja, daar moeten we iets anders voor gaan verzinnen.
11: Steer by wire, we hebben het er net over gehad. Nee, hoe ga je dat oplossen dan? Ja, Jasper, ik kom het wel. Ja. Ja, 3D-printen, komt allemaal goed.
13: Dat zoeken. En dan met de engineers zorgen dat we de plek hebben voor een bepaald stuurhuis.
11: Ja.
13: Ja.
11: Of uit sloop Z4's halen.
13: Ja, dat begin ik niet aan.
11: Een duidelijk antwoord.
13: Nee, het zijn Duitsers. Het zijn ook echt Duitsers. Ze werken heel Duitsers. En dus ik kan niet zo zeggen, weet je wel, we halen ergens een sloopauto.
9: Maar het is gewoon heel logisch om dan met BMW te
13: zijn de eerste dingen die ik moet gaan doen. Okay. Dus dat betekent weer terug met BMW gaan praten.
9: Ja.
13: Kijken of ze inderdaad motoren willen leveren na dus de series die ik wil doen. Mm-hmm. Maar ook andere onderdelen. Ja.
11: Maar hoe hebben ze er zo'n zootje van kunnen maken? Want het zijn Duitsers, zeg jij. Ja. Die hebben normaal een goed plan, alles helemaal netjes. En ik heb gevoel van, er staat een hele mooie fabriek. Mooie hallen, ze hebben een goed product, ze hebben zelfs wat verkocht. Ja. Ze hebben voorraad. Maar verder voelt wel een beetje rommelig. Ja, dat... Understatement. Ik wil er eigenlijk iets anders zeggen, maar houd netjes.
13: Ik denk dat dat komt door de focus op andere projecten.
11: Ja. Yeah.
13: En als jij vol elektrisch gaat, dan gaat daar de focus naartoe.
11: Ja, ja. We hebben geen versnellingsbak meer nodig. Maar het stuurhuis wel, ja. Dat hadden ze wel moeten hebben.
13: Ja, maar ook als jij zegt, service doen we niet aan. En tijdens corona ging het zo slecht, zijn ze wel service gaan doen. Ja, dan gaat daar in één keer de focus naartoe. Dus het is focus op allerlei dingen. Ja, dan maakt het lastig. En als jij van, het is een mega fabriek. Als je daar maar, dan zeggen 10 man hebt rondlopen. Ja. Waarvan er eentje HR doet, dus eentje de service, de twee service. Ja, dan heb je niet veel man over.
11: Ja. 10% van het personeelsbestand was HR. Nee.
13: Ja, dat ga je krijgen.
11: Nee, ja dat is. Ja. Ja, dan kan je op een gegeven moment afvragen: je moet er een speciaal HR-man als je zo klein bent. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar we hadden net over focus. Jij gaat service doen, nieuwe auto. Ja. Zorgen dat die gewoon dat zijn de twee dingen.
13: Voor mij inventarisatie wat er nog is. Zorgen dat dat weer op orde is.
11: Yeah.
13: En vervolgens inderdaad parallel een auto bouwen. Wel op basis van wat het vroeger was.
11: Okay.
13: Dat kan zeker over 1-2 jaar kunnen we het oude chassis, wat ik net al zei, Gecko gaan gebruiken. Ja. Maar als eerste gewoon even geld verdienen daar.
11: Ja.
13: Ik denk dat dat het belangrijkste is.
11: Ja. Is er nog een beetje vraag naar dit soort orgels?
13: Absoluut.
11: Ja?
13: Ja. Tijdens die dag, ik ben er afgelopen zaterdag geweest, was er een soort verjaardag voor de club, Wiesman Club ook.
11: Ja.
13: En daar kon ik er zo een aantal wegschrijven, MF5's.
11: Ja, oké. Okay.
13: Dus echt vraag naar.
11: Ja. Ja, dat is wel grappig, want het is natuurlijk aan de ene kant een heel niche product, maar wat ga je anders kopen? Hè? Zoals BMW maakt die Z4 niet meer trouwens, maar dit heeft wel een specifiek karakter natuurlijk.
13: Het is echt een tourauto, hè? Dus ze hebben heel vaak een automaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zo'n Spijker. Spijker heeft nooit automaat, deze hebben eigenlijk allemaal een automaat. Dus het is een heel ander type publiek die je aan... Het is meestal man-vrouw samen die zo'n auto kopen.
11: Ja.
13: En bij Spijker is het gewoon de man die het gaaf vindt en de vrouw. Maar daar zijn echt tourauto's.
11: Ja.
13: Je gaat ergens naar Zuid-Frankrijk en je neemt.
11: En worden goed gebruikt ook. Maar dan wordt die serviceafdeling ook weer belangrijker.
13: Precies.
11: Natuurlijk.
13: Ja. Er worden er vaak auto's in elkaar gereden. Omdat toch zo'n MF5 ook, het is echt een machine.
11: Ja. Ja.
13: Maar ja, dan rijden ze een auto in elkaar. Maar er wordt weinig tot niks aan service gedaan.
9: Vergelijk het natuurlijk heel erg met Spijker. Dat is logisch vanuit jouw oorsprong. maar we zouden ook kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een Donkervoort. Of is dat echt heel erg anders?
13: Ja, ik denk een Donkervoort is echt analoog. Ik heb zelf ook een Donkervoort gehad. Dat is echt gewoon een rijdersauto, een mannenauto. Ja. En daar ga je niet mee toeren. En dat, als daar een automaat is, dan verlies je alle klanten, denk ik. En dat is het tegenovergestelde van Wiesman. Wiesman is echt gewoon een tourauto. En echt voor...
9: Lekker picknickmandje mee.
13: Ja, voor de oudere garde.
9: Jonger publiek.
13: Ik heb weinig jonge mensen gezien tijdens die dag. Dat ik daar geweest ben.
9: Maar... Thank God voor de vergrijzing dan, Jasper.
13: Ja, perfect.
9: Al die boomers die niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen, die komen bij jou terecht natuurlijk.
13: Kom maar aan. Ja, kom maar.
11: Dit is korte termijn, zeg maar, de plannen. Langer termijn, kan me voorstellen dat je toch... Het begint natuurlijk dan wel zeg maar, te boren bij je hoofd. Ja. Zeg maar, speciale versies, dingen, weet je, met Zagato, weet ik veel wat.
13: Het plan is eigenlijk op het moment dat ik die aantal... mezelf heb bewezen met betrekking tot de carbon fiber... is het wel kijken of ik een aantal specials kan maken.
11: Ja.
13: Ik denk groot productie in eerste instantie niet. Omdat daar, dan moet je weer personeel gaan aanwerven... en dat gaat gewoon echt niet daar. Maar op dit moment moet je dat nog niet willen. Eerst eventjes rustig aan, een paar jaar zoals Spijker... rustig aan opbouwen. Ja, vooral rustig.
11: Rustig.
13: Ja, want in één keer zo personeel aan gaan nemen...
9: Dat Spijker, maar dat klinkt niet heel rustig, Spijker,
13: ik heb
9: op dit
13: 11
9: moment.
13: Jaar,
9: ja, jij wel, ja. Nee, maar op dit moment klinkt het niet heel rustig.
13: Nee, bij Victor gaat het nooit rustig. Nee. Maar daarom zeg ik, bij mij als Spijker heb ik die rust in 11 jaar opgebouwd. Ja. En daar wil ik het ook gewoon op mijn manier heel organisch gaan opbouwen.
9: Ja, ik kan me wel voorstellen dat wat Spijkerklanten van jou nu wel even schrikken.
13: Nou, dat absoluut niet. Nee. Want ik garandeer gewoon iedereen dat door blijft gaan.
9: Okay.
13: Ik heb gewoon meer mensen aangenomen.
14: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Gaat afvangen. Ja. Dus dat scheelt heel erg.
2: Ja. Wanneer zien we de echte eerste resultaten? Zijn er auto's die naar buiten rollen met een kleine handtekening van Jasper ergens?
3: Ja, ik denk dat ik over een aantal, denk over 2-3 maanden moet de eerste body klaar zijn.
2: Ja.
3: En dan wil ik daar wel zeker naar iedereen laten zien dat we het aan het maken zijn. Dus dat is zeker de bedoeling.
2: Ja.
3: Er zal zeker nog geen rollende auto zijn. Maar ik denk de eerste paar maanden wil ik wel eens al iets tonen dat ik het aan het maken ben.
2: Ja. Wat is de kans dat dit slaagt?
3: Dat we een rijdende auto van mij zien?
2: Ja, nee, gewoon überhaupt. Nee,
4: gewoon het hele Wiesman-project. Je stapt er
3: dat heeft, in. Dat heeft heel erg te maken natuurlijk met...
4: Heeft veel vertrouwen?
3: Ik heb heel vertrouwen in mezelf.
4: Ja.
3: Maar er moet natuurlijk altijd geld komen om
2: iemand
3: dingen...
2: Iemand moet het hebben, zeg ik altijd maar.
3: Als je het niet hebt, dan moet je gelijk niet beginnen.
2: Nee.
3: Maar ik heb vertrouwen in dat ik het op orde kan krijgen. En dat ik de omzet omhoog kan krijgen. En dat het een gezond bedrijf wordt. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja.
3: Wat ik al zei, er zijn geen dealers. De eerste gesprekken die ik ga hebben met die garagebedrijven is heel leuk, maar jullie worden nu een dealer.
2: Ja,
3: er gaan dingen veranderen.
2: Ja.
3: Het is die mensen die maken allerlei onderdelen met het logo erop. Ja, dat kan gewoon echt niet.
4: Nee.
3: Dus daar wordt als eerste mee gepraat. En als er dus royalties komen, dan moet er gewoon...
4: Het is wel grappig dat jij zelf in een vergelijkbare situatie...
3: Ja, mooi, hè?
2: Ja. Precies hoe het werkt. Zelf ook gedaan.
3: Ja. Nee, maar precies, ja.
2: En wat wordt de grootste uitdaging?
3: Ik denk zelf dat het geld altijd het grootste uitdaging wordt. Kijk, een auto bouwen heb je verrekte diepe zakken voor nodig.
2: Ja.
3: En dat is met alles. En met alles, met auto's heb je diepe zakken nodig. Eerst investeren en dan gaan. Dat zal de grootste uitdaging worden.
4: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
2: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
4: Zometeen.
2: Een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De tulp.
4: Ja, en je hoort Breek de Week. Dus tot zo.
2: Ja, tot zo.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
1: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan vanmiddag niet zoveel files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 5 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen heeft een natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel te blussen. Er stond in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En omdat het enorm droog is, was de kans groot dat het vuur zich zou uitbreiden. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is niet duidelijk. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig, met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Welkom terug, zometeen een nieuwe Breek de Week. Maar eerst...
4: de rijimpressie.
8: Wouter test de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De tulp.
9: Ja, want dit leek ons wel een goede dienstauto voor Willem-Alexander. Want de Audi A8 wordt niet meer nieuw geleverd. Dus ja, dat kan niet meer. En die meiden die zijn inmiddels oud genoeg dat ze zelf op pad gaan. Die willen ook gewoon niet meer met hun ouders mee. Kan je leuke ouders hebben? Ja, zeker Maxima vinden we natuurlijk vast heel gezellig. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik denk dat ze heel gezellig is. Onze koning denk ik overigens ook wel. Dus ja, dit is nog één keer een ode... ook aan dit soort auto's, maar ook ja, de dienstauto voor Willem-Alexander. Nee, we laten het hebben over de Cayman. Dit is de Porsche 718 Cayman GT4 RS met wijzig pakket en met allerlei Mantai-spullen. En dan is hij nog gepersonaliseerd bij Porsche Sonderwoens en Porsche Exclusive. Ja, je kunt alle zeg maar, trefwoorden erbij pakken. Er is ook serieus geld aan uitgegeven. Van het uiterlijk is natuurlijk dit is het. Dat geluid, die motor die zoveel toeren mag draaien, die zo puur rauw en eerlijk is. Ja, rauw is niet het goede woord. Heftig. Heftig, maar toch ook verfijnd. Weet je, dat je in dit soort bochten gripgrens opzoeken en dan... uit accelereren. Oh. We horen de keramische remmen een beetje piepen, maar dat maakt niet uit. Toeren. Ik weet eigenlijk niet waar de redline precies zit. Met een BDK maakt het ook niet zoveel uit. Want nou ja, als ik hem in automaat zet, schakelt hij zelf. Ik kan natuurlijk ook de flippers gebruiken. Maar bij 8400 toeren heeft hij het maximale vermogen van 500 pk. Het maximale koppel van 450 Nm past bij 6750 toeren. Dus als ik zo eens in zijn 5 gaan rijden, 80, en dan kan ik ook nog naar 6 en 7. En ik ga vol op het gas, en er gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ga ik terugschakelen, ik zal weer even 80 rijden. 5, 4, 3, 2, ja hoor. Ja, hier heeft hij er zin in. Oh, dat was het door, Lorenzo. Ah, dus het is ook rap. Topsnelheid 310 km per uur, 3,4 seconden naar de 100. Maar tegelijkertijd is het ook de auto. Ja, als je echt een snelle Porsche wil, 911 Turbo, 911 Carrera GTS al sneller dan dit natuurlijk op de sprint, et cetera. Maar dat is niet de essentie van een Cayman GT4 RS. Het is die motor en de motorsport saus, motorsport genen, vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Want ja, dit is niet gebouwd als een raceauto, maar ze racen er wel mee. Maar wel dat je, ja, moet ik zeggen, compromisloos voor een straatauto. Veel herrie, echt veel herrie. En misschien nog wel meer binnenin, het aanzuiggeluid, hè, dit ook. Wow, heerlijk, dat wel. Maar dat het bijna beter is om gewoon lekker met je helm op te rijmen, zodat je nog een beetje demping hebt aan je oren. Hard onderstel, uniballs, heftig. Zeg maar, alles is al een tandje heftiger. En natuurlijk ook die downforce. Wat er ook voor zorgt dat deze 718 Cayman GT4S met Mantide Package nog eens 6 seconden sneller is op de Nürburgring. Nou ja, dan zal je ergens ook een zorg zijn. Maar wat zo interessant is aan deze auto, heeft natuurlijk alles is lekker en goed, hè? Mooi sperdifferentieel op de achteras. Maar dat het ook wel voelt, ook voor mij, of misschien wel juist voor mij, dat je een beetje bewust onbekwaam wordt. Dat je denkt, ja, eigenlijk moet ik hem harder erin gooien, want hij heeft echt veel grip met die plakbanden. Ik kan toch iets vroeger op het gas, want het is een middenmotor. Maar ja, dan worden die snelheden zo hoog. Dit is de openbare weg. Dus, zo'n auto als dit, die 718 Cayman GT4 RS, ja, die komt natuurlijk echt beter tot zijn recht op het circuit. Gelukkig de Maasvlakte, ze kunnen gewoon helemaal losgaan. Ik denk mijn ouders inmiddels ook wel wakker zijn van dit geluid.

0: tijd. We hebben alle Chuck buiten natuurlijk buiten besproken. Ah, dat weggedrag is wel echt geniaal. De omstandigheden helpen ook mee hoor. Maar dat je echt voelt van, oh, je kan nog net iets harder kunnen gaan. En, maar dat je vroeg genoeg op het gas durft te gaan, die achterkant die glijdt niet weg, maar hij zet zich wel even, zeg maar, zodat je die exit echt mooi kan doen. Dat is echt heel gaaf. En ongetwijfeld kan ik dat nog veel beter doen, maar dat gevoel is wel geniaal. Dus ja, wat dat betreft zo'n 718 Cayman GT4 RS, echt wel, ja, het is wat dat betreft een snoepje. Als je de juiste omstandigheden, lekkere stuurmanswegen, over circuit, misschien een instructeur erbij, ja, echt wel waanzinnig. Alleen zo maken ze niet meer, hè. Dit is niet de laatste. Het is als in van, in Amerika zijn ze nog iets langer geleverd. 718 Cayman in alle varianten. Maar dit is, ja, natuurlijk wel een heel bijzonder exemplaar. Een normale 718 Cayman GT4 is €266.000. En dit is echt de duurste die er in Nederland geleverd is ooit. 718 Cayman GT4 RS met die Mantype, met Weissach package, met een Mantype pakket en dan nog bij Porsche Exclusive en Porsche Thunderwounds, dus de kleuren, de accenten, oranje stiksels, oranje 12 uur markering, oranje tulpje volgens mij op een hoofdsteun. Moet even omkijken, inderdaad, weet je, al die details, ja, weet je, dat zijn allemaal kleine dingetjes die allemaal serieus geld kosten. Dus dit exemplaar, €366.000. Gelukkig voor jullie is hij niet te koop. Dan zou je toch gaan twijfelen, hè? Zou hem zelf. Wat een snoepje. Maar wat een hegje ook van die motor. Soms word je er helemaal gek van. Maar ik zou het er best voor over hebben.
1: Ja, Wouter, de tulp met een lekker kanonnetje. Oranje kanon.
2: Oranje kanon, ja. Voor als je, ja, voor, om te compenseren. Ja. De kleurloze kanon.
1: Een oranje die wel succes heeft.
2: Ja, ja. Nou ja, gaaf auto. Nee, het is een laatste 718 Cayman GT4 RS. Hè, met alle Porsche Exclusive en Thunderwounds en alles. En een Mantai-kit.
1: Maakt het allemaal echt beter?
2: Ja, nee, kijk, sommige dingen. Kijk, de oranje kleur natuurlijk ook. Ja, je moet ervan houden. Oranje stiksels, die tulp. Ik vond, weet je, wat in algemeen een 911 en een Cayman is mooier zonder al die gekke spoilers en zo. Ja, ja. En deze heeft heel veel gekke spoilers, maar dat maakt het ook wel weer gaaf.
1: Ja,
2: weet apart. Je? Ja, dus ja. Eigenlijk gewoon alles aanvinken.
1: Alles aanvinken, en wat krijg je dan voor prijskaartje?
2: Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar een tonnetje of 4 volgens mij. En voor een Cayman is dat echt, wow. Ja, dat is echt heel veel geld. Maar ja, weet je, ja, weet je.
1: Heb je wel gewoon waarschijnlijk de duurste 718 van Nederland?
2: Ja, dat volgens mij wel, ja.
1: Lekker man.
2: Ja.
1: Videootje nog gemaakt?
2: Ja, die heb ik wel gemaakt. Ik weet niet of die online staat. Maar als je me online is, vind je hem op autoblog.nl of op YouTube.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor.
2: Ik zie af en toe auto's rijden met zeg maar, het hele AliExpress tuning pakket. Fake carbon. Ja. Soms is het wel echt carbon, maar wel van AliExpress. En dan denk ik, ja, ik, dat is niet mijn smaak. Het slotakkoord. Nou,
3: mijn en de zwarte lijst.
1: Oh.
3: Ik wil het hele verhaal horen.
1: Oké, okay. Dit begint bij de Salon van Genève.
3: Breek de week, we zijn er weer. Ja, de hele zomer gaan we door. En Meijndert, jij zat eind vorige week in een goed verhaal. Je ging richting Spijker toe, zwarte lijst. En,
2: ja, nou, ja, maar dat kunnen we pas aan het einde van deze aflevering vertellen. Nee, want anders blijven mensen niet luisteren.
1: Blijf luisteren.
2: Je moet altijd, nee, het toetje inderdaad. Krijg je altijd aan het einde van het diner. Nou, dan moet je eerst door die gore soep en vlees. En dan, daarna krijg je eindelijk iets zoets.
3: Jij weet die luisteraars goed vasthouden. Hè?
2: Precies.
3: Ja.
1: Nou, wow. Zolang die maar niet zuur wordt. Want dat is echt... Er moet ook iets zoets bij.
3: Zullen we dan even echt een hele serieuze vraag doen? Want die hebben we ook binnengekregen. Ja,
1: nou, vertel.
3: Welk merk hanteert volgens jullie momenteel de slimste strategie?
1: Ja, dat is BMW.
2: Ja, waarom?
1: Omdat ze alles hebben, alles doen en ze verkopen heel goed.
3: Ja, maar het kost ook allemaal heel veel geld.
1: Ja, maar kennelijk hebben ze dat. Ja, of er moet ergens een lijk uit de kast gaan komen.
2: Nee, moment maar... voor disaster. Nee, weer toch niet zo goed, want ze hadden een beetje te veel geld geleend. Nee, ja,
3: ze teren wel heel erg in op hun marges dit jaar, las ik.
1: Dus, ja, je kunt ook zeggen, anders dan zou je moeten zeggen Tesla. Want Ja. Nee, ja, maar ja, weet je, ze verkopen wereldwijd nog steeds hartstikke goed. Weet je, dus wat is je criterium voor wat de beste strategie is?
2: Nou, strategie op termijn, is op termijn, langer termijn.
1: Ja, oké, langer termijn.
2: Strategie dan, is langer termijn.
1: Dan blijf ik toch gewoon bij BMW, denk ik.
2: Ja. Ik vind overigens, is geen één merk wat alles goed doet.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Dat heb je nooit. Ik zie bij BMW, ik heb wat verbeterpunten voor ze.
3: Nou, ze luisteren mee, schrijven mee.
2: Nee, in de basis denk ik inderdaad heel goed. Hè. Open technologie, hè. Dus ze brengen benzine, elektrisch, diesel, waterstof. Ja. Hè. Zelfs in één auto, de BMW X5, iX5. Dus dat is gewoon denk ik heel goed. Hè. Van hou je opties open en je kunt schuiven in de productie. Gaat elektrisch harder, dan ga je meer elektrische auto's bouwen. Gaat diesel weer, komt weer revival, ga weer meer diesel doen. Nou, noem maar op, dus dat vind ik slim.
1: Ik heb nog een ander merk in gedachten die dat ook heeft, maar goed. Ga verder.
2: Ja, redelijk breed portfolio. Dus dat doen ze goed. Ze weten met BMW M-producten ook wel de goede snaar te raken. Ja. Meestal, maar ook weer niet altijd. Want kijk, ze zijn. BMW M is ooit begonnen met de BMW M1. Ja, dat is de enige zeg maar middenmotor supercar die ze ooit hebben gehad. Nee, dat is niet helemaal waar. Ze hebben BMW i8 gehad. Dus zou je kunnen zien als een opvolger. Ja. Voor 50 jaar BMW M werd de BMW XM gelanceerd. Ja, daarvan dacht ik dan, ja, sorry hoor. Maar zul meteen in de fik steken of van een cliff afrijden. Nee, ik vind het uiteindelijk een gave auto. Maar ik vind het geen... weet je, als je jarig ben, dan verwacht je een verjaardagstaart. Ja, niet van hier is de bak. Hier is de bak met sla.
3: Dit zijn wel puntjes waar ik van denk, ja.
2: Ja, ik kom tot een serieuzer punt.
3: Okay.
2: BMW is natuurlijk de BMW Group. Heb je BMW Rolls-Royce Mini.
1: Ja.
2: En volgens mij de Husqvarna zit er ook bij met die motoren. Maar goed, dat zit ook niet in de motoren, weet ik allemaal niet. Ja. Hey, Rolls-Royce, echt wel een goede niche. Mini... Ja, is een beetje dat je denkt, ja jongens, waar gaan jullie heen? Is ook heel moeilijk om die auto, weet je, als je een kleine compacte auto bouwt, hoe maak je ze groter, hoe maak je het aanbod breder?
3: Hoe weten jullie dit? Want
2: Wat Mini?
3: Rommelus is bij Mini.
2: Nee. Dit is, ik weet waar jij op doelt. Ja, dat is niet
1: daar kunnen we niks over zeggen.
2: Nee, dat is zeker niet de bron. Ik maak ook af en toe analyses van het aanbod in de showroom voor een andere titel. Daar heb ik Mini al op de korrel genomen. En daar kwam ik ook aan denken, Mini. Ja, gewoon een beetje wazig productenportfolio. En als je daarop doordenkt, denk je, ja, wacht even, we hebben de BMW Group. Kijk, wat je wil is, de Volkswagen Groep doet, maar ook bijvoorbeeld Hyundai, Kia, is platform. Dat platform ga je delen, ga je zoveel mogelijk modellen meemaken. Nou, BMW doet dat deels wel, maar wel vooral heel erg met BMW. Een heel klein beetje met Mini overlap.
1: Ik had het dan ook wel echt over BMW als merk en niet als groep. Nee. Maar,
2: dus
1: daar kun je ook nog onderscheid tussen maken.
2: Volgens mij kun je het maar heel slecht loszien. Omdat je bent gewoon kwetsbaar als je niet zeg maar, op meerdere merken inzet. En als je dan bijvoorbeeld Volkswagen groep, dan kan je zeggen, ja, nou, Volkswagen gaat niet zo goed. Maar Skoda gaat natuurlijk wel als een speer. Ja. Volkswagen gaat niet zo slecht, maar weet je, surgerend. En dan zie je dat je gewoon op meerdere borden schaken. Ja, dan win je misschien eens een keer op een ander bord. En dan maakt het niet uit dat je ergens anders wat verliest. Mm-hmm. Dus diversificeren.
3: Nog even over Mini, want het was puur toeval dat jullie per ongeluk een presentatie binnen liepen en daar werd van alles verteld en dachten, mogen we dit wel horen? Hè? Dat is even.
2: Het ging over verkopen en dat ze moet wat meer tempo in of zo. Ik weet niet wat de boodschap was, maar...
1: Nou, het moest er wel allemaal beter.
3: Maar het aanbod aan modellen is...
1: En dat is natuurlijk precies het probleem wat hierbij... Ik noemde net even Tesla, dus op lange termijn, op korte termijn doet Tesla het hartstikke goed en het is natuurlijk ongelooflijk knap wat ze voor elkaar hebben gekregen in die paar jaar.
2: Strategie is per definitie niet korte termijn.
1: Nee, oké, precies. Oké, dan strategie. Een groep die het heel goed doet, is wat mij betreft Hyundai Kia.
2: Ja.
1: Echt mooie producten die goed bij de markt passen. De mensen die willen dit. Het grote, het is misschien niet iets waar wij vaak heel erg warm van worden. Hoewel we wel weer ook weer zien, ja, sommige producten zijn gewoon goed gemaakt, slim gemaakt.
2: Mm-hmm.
1: Dat doen ze echt heel goed.
2: Ja, absoluut. Maar zij hebben weer het probleem van hoe komen we, ontgroeien we zeg maar, de massa.
1: Ja.
2: Ze komen natuurlijk met Genesis, maar ik ben even helemaal pad kwijt wat ze daar nou mee in Nederland willen. Want ik ben echt exact... Nee, dat is niet waar. Volgens mij ben ik één keer gebeld of geappt toen ze dat op die golfbaan gingen introduceren.
1: Ja, ben jij wel geweest.
2: Verder hoor of zie niets van ze. Dat ik denk, ik weet niet wie jullie producten een beetje moet gaan aanprijzen, testen, whatever. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn dat de auto-journalisten. En dan moet je toch een beetje dan actie op ondernemen.
3: Ja.
2: Strappen allerlei influencers in auto's. Nou ja, oké. Okay. Misschien gaat het fantastisch werken. We zitten even naar het verkoopcijfers kijken. Oh nee, toch niet.
3: Ja, maar we zeggen nu gelijk BMW. Dat is het.
1: Kia, Hyundai, wat mij betreft.
2: Hyundai, Toyota is natuurlijk ook heel goed. Alhoewel ik die ook wel heel erg vind teren op bepaalde zaken waar ze een positie hebben. Hè. Dus de Land Cruiser, de Hilux, hybride. Hè, wat natuurlijk fantastisch is als je niet elektrisch wil gaan rijden. Maar ik vind op elektrisch vlak en plug-in hybrides. En daar denk ik, ja jongens, weet je, jullie hobbelen daar een beetje achteraan. Hè, achter Europa. En Europa hobbelt natuurlijk deels achter wat Chinese merken aan. Ja. Ik denk, ja, dit jongens, daar moet je echt tempo in gaan maken. Want je bouwt gewoon niet genoeg expertise op. Dus dat vind ik bij Toyota deels doen natuurlijk super goed. En ook super succesvol. Maar hè, waar BMW veel meer die breedte zoekt. En daar ook zeg maar op vooraan wil lopen met sommige technologieën. Denk ik, nou, bij Toyota daar heb ik ze nog niet op kunnen betrappen.
1: Nee. En Toyota heeft, denk ik, hè, maar correct me if I'm wrong. Hè, misschien heb je wel iets anders in gedachten. Maar eigenlijk de een van de weinige merken van buiten Europa die er een beetje ingeslaagd is om met een premium merk redelijk wat succes te hebben. Hè? Nee. Lexus. In ieder geval een bekende naam in Europa.
2: Nou,
1: Luxury Export US.
2: Ja, vind ik niet. Vind ik juist een erg matig doen. Okay. Zeg maar ook juist de afgelopen tijd. Wat heel vreemd is, want de Russische markt was voor Lexus heel belangrijk. Ik denk volgens mij, ik zou hopen dat ze daar niet zo heel veel meer verkopen, maar misschien is dat niet waar.
1: Ja.
2: Nee, vind ik qua pricing en positionering van modellen en wat ze verder doen. Ik van Lexus hoor ik weer helemaal niet.
1: Is dat gewoon op de zwarte lijst?
2: Ja, dat denk ik wel. Misschien hebben ze wel fantastische dingen gedaan, weet ik niet. Maar je ziet ze ook nooit. Je ziet ook nooit nieuwe Lexus rijden. Jou in de buurt wel?
1: Ja, heel veel.
2: Word je bij een Lexus dealer? Word je onder de Lexus dealer?
3: Eigenlijk maar één merk noemen en dat is voor mij Skoda. Los van de ambassadeur die ze hebben gekozen.
1: Ik heb ook nog wel eentje, nog een merk hoor.
3: Chris Froome, die vind ik niet zo sterk. Maar voor de rest vind ik dat ze een heel sterk gamma hebben. En ze zijn de gaten echt goed aan het opvullen daar. Op een goede manier.
1: Wat dacht je van Dacia?
3: Ja, Dacia, ja, briljant. Dacia. Maar dat is natuurlijk eigenlijk zo'n merk waar we het niet vaak over hebben in de show.
2: Is niet echt iets voor de BNR-luisteraar.
3: Nee, maar ze doen het goed.
1: Ze doen het hartstikke goed.
2: Ja.
1: Value for money.
3: Ja.
2: Nee, dat is natuurlijk leuk. Skoda doet het natuurlijk ook relatief goed. Wel op die door jullie gehate crossover. daar doen ze het goed. Maar als je kijkt naar Fabia, Octavia, Superb en Scala, wat hebben ze nog meer?
1: Gaat allemaal terugkomen.
2: Ja, die lage elektrische auto's. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar ja, of dat gaat gebeuren.
1: Allemaal trends.
2: Ja.
3: Schade. Hebben we wel eens schade gereden met
1: nooit.
3: Een pers?
1: Echt nog nooit.
2: Nee, nooit.
1: Echt nog nooit.
2: Behalve die ene keer dan.
3: Met een persauto, hè?
1: En als ze zeggen dat het wel zo is, dan liegen ze.
2: Nee, ja, precies.
1: Echt.
2: Ja. Ja. Zie ik, als er foto... Nee.
1: Ik heb zelfs onlangs gehad dat ik dacht dat ik schade had gereden. Maar
3: was dat bij de DS?
2: Dat is gewoon het design van die auto.
1: Het DS-design. Nee, maar dat was even vergeten te zeggen dat inderdaad die koplamp al... Want er zit een soort uitstekende koplamp aan.
2: Ja.
1: Waar ze vergeten te zeggen dat die er al op zat. Dus ik had al een enorme mea culpa. En sorry. Die zat er al op. Nee, ik heb wel eens een velgje ergens.
2: Een velgje. Ja. België.
1: In België.
2: Deuren rechtsachter, daar ben ik goed in. Ja, op de een of andere manier twee keer al. Nee, maar de eerste keer is eigenlijk met de Audi S8. En ik ging, Evelien zat nog op de kinderopvang, dus dit is al lang geleden. Maar Evelien is nu 3, dus volgens mij 13 soort. Volgens mij was het toen 3, was het 10 jaar geleden of zo.
1: Waar is die tijd gebleven?
2: Het was zo lief als hem. Nou ja. En er zit in Kralingen, het oud deel. En daar heb je een soort laan en daar in het midden is gras en met bomen en zo. En er zit een soort gekke dubbele stoeprand. Dus je hebt een stoeprand en dan daarboven nog een stoeprand. Dus ik ging die S8 inparkeren.
1: En je zag alleen de bovenste stoeprand.
2: Ik moet bij het begin beginnen. Ik kwam aanrijden en dan zijn er een paar parkeervakken die zijn schuin. Maar een ervan zit zeg maar aan het einde. Ja. Dan zit je zo'n stoeprand en er zit ook wat wortelding. Mm. Nee, die pak ik niet. Want ja, het voelt al wat ik... Niet lekker in. Dus ik denk, maar ik kan daar verderop parallel parkeren. Dus ik parkeer zo achteruit in. En je hebt dus die dubbele stoeprand. En ik weet nog dat ik dacht... Nou, dat gaat blijkbaar goed. Want hij piept niet. Nee. Weet je, zo stom. Zo, weet je... En vlak voordat ik zeg maar terugdraaide... Dus het moment dat je zeg maar... En echt zo, je voelde... Ik hoorde niet, maar ik voelde gewoon even zo dat... Zo krk, ik denk, shit. Oké, nee. En toen reed ik weer weg. En dit was dus links voor...
1: Ja.
2: Reed ik weer weg. Ik moet een andere parkeerplek hebben. En toen reed ik weer om. En toen kwam ik bij die parkeerplek. Ik dacht, ja, dan moet ik zeg maar zo aan het einde. Van die schuine plekken. Met die wortels. En ook weer een stoeprand of zo.
1: Je kunt dit ook versneld gaan afspelen.
2: Ja, straks, zeker. Nee, maar dit vinden mensen leuk. En dan moet je links aan de weg, zeg maar. Moest ik links parkeren. En dan had ik dus rechts aan de rechterkant. Die dus tot nu toe nog onbeschadigd was. Dus een mooie cliffhanger dit, hè. Zat die stoeprand en die boomwortels. Zing de ruim erin. En precies wat ik vreesde, denk, pak ik ook nog rechts voor die velg mee.
1: Kak.
2: Shit. Dus ik inderdaad ook, mijn Audi, schade gereden. Want ja, hoge stoeprand. En ook nog de velg.
1: Even duidelijk, het is niet Wouters schuld, hè?
2: Nee, je zou best kunnen discussiëren over waarom moet die stoepranden zo hard zijn. Je kan ook ronde stoepranden en dan hebben we allemaal nooit
1: van rubber.
2: Ja. De milieuschade om al die velgen te reden. Ik had dit verhaal verteld. En toen zei oké. Dus hij heeft links voor schade en dan ook de velg links voor. Ik zeg, nee. Hij heeft dus aan die andere kant die velg. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik zie, gast, dat zaakje net uit te leggen. Ja. Kijk, nu kunnen wij terugspoelen. Zeg, nou, even 5 minuten terug. Dan ga ik het hele verhaal weer uitleggen. Oké, moet je wel een schadeformulier invullen.
3: Prima.
2: Eigenlijk 2, want het zijn 2 schades.
1: My god.
2: Oké.
3: Het is wel relax, hoor. Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again. That the facts and the figures got turned around.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag vooral hele korte files. Alleen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar heb je nu een kwartier vertraging bij Tiel, want daar is een ongeluk gebeurd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zaaide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. De komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Kort geleden werden huizen van voorstanders beklad en ging er een explosief af bij het oude politiebureau waar het AZC moet komen. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP Nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we je elke dag bijpraten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week moeten we het hebben over Ceuta. De ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie kwamen digitaal bij elkaar voor spoedoverleg. Maar waarvoor eigenlijk precies? Dat ga ik bespreken met Stefan de Vries.
7: Bon dia.
6: En Luc de Klerk.
8: Hey.
6: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
0: The Gradometer.
6: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Stefan, aan jou de eer deze week. Is Europa deze week een beetje greater geworden?
7: Nee, niet greater, wel heter. Eerste cijfers. Juni was de warmste maand ooit gemeten in West-Europa. Met zeker 14.000 meer doden dan normaal. Bijna een 500.000 hectare is afgebrand. Het herstel daarvan kost nu al 3,1 miljard, zeker in 5 landen. En dat is al meer wat de commissie voor de hele Unie per jaar begroot. Frankrijk houdt rekening met 10 tot 15 miljard. In de Gironde in Zuidwest-Frankrijk legden 20.000 bedrijven het werk stil in een land waar de economie al lijkt op verschroeide aarde en de werkloosheid in het tweede kwartaal door is gestegen naar 8,3%. Een lange aanloop. Je zou denken,
6: Ja, die klimaatverandering, dat is toch echt een ding, zou je denken?
7: Ja, zou je denken. De urgentie wordt wel gevoeld, maar niets ervan. Berlijn schrapte vorige maand de duurzaamheidseis voor nieuwe verwarmingsketels. Olie en gas mogen daar weer. Op Europees niveau werd de CO2-prijs op brandstof een jaar uitgesteld. Tijdens 2028 en tijdens een van de vele hittegolven die we alweer achter de rug hebben, spraken ministers over verdere versoepelingen. Tot de Zweedse klimaatminister vroeg of het misschien iets minder kon. Nou, de rekening van de hitte, volgens het Europees Milieuagentschap, ruim 2,4 biljoen euro in 2050. Dat klinkt enorm. Een 2 met een 4 en dan een stuk of 12 nullen daarachter, of 11 nullen. Maar het is maar een paar honderd euro per jaar per Europeaan. En dat is misschien te weinig om de echte pijn te voelen. Hoe cynisch dat ook klinkt.
6: Ja, klinkt wel echt cynisch. Maar hoe klinkt komt het nou, cynisch, Stefan, dat al die maatregelen nu, die duurzaamheidseisen, nu opeens van tafel worden gegooid? Want we waren hier toch zo lang zo hard mee bezig in Europa.
7: Ja, nou ja, ik denk de grootste reden is de opmars van extreem nationalistisch rechts, waardoor conservatief rechts de hete adem letterlijk in de nek voelt van die partijen. Die hebben het niet zo op klimaatmaatregelen. Dus daar is enorm veel water in de wijn gedaan. Wijn die overigens ook uit Europa dreigt te verdwijnen door de klimaatverandering. Ja,
6: naar Limburg komt.
7: Naar Limburg komt en in Zeeland. Dat bestaat al. Dat is een lekkere wijn trouwens. Wijn uit Zeeland. Votre santé. Weinig om op te klinken in ieder geval. Het is de politieke wind die anders is gaan draaien. Ja. Natuurlijk ook een enorme lobby vanuit het bedrijfsleven. Want dat voelt ook aan dat heel veel pijn gaat doen, financiële pijn, om echt te gaan veranderen en iets te gaan doen aan klimaatverandering. Dus ja, die lobby's die hebben veel macht in Brussel gekregen. De politici luisteren daarnaar. En krijg je een ander beleid dan je eigenlijk ziet als waar je naar buiten kijkt. Dus kortom, Europa mag dan wel verbranden, versterven en verarmen. Er zijn gelukkig nog wel de beelden van Europa die het continent ooit zo aangenaam maakten. Een terras in de schaduw, een kind met een ijsje, verkoelende voetjes in de zee van een Grieks eiland. Ja, en als je maar een goede hoek kiest die past bij Instagram, dan ziet de apocalyps er prachtig uit.
6: Gelukkig hebben we de foto's nog, voor zolang het duurt in ieder geval.
0: Make Europe great again.
8: Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer.
9: Freedom, I don't need 'em. Where's your freedom?
10: I have many dreams.
9: This one needs a brand new freedom.
8: Merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
9: We're in the kingdom to life. Let's beat 'em.
10: And the first dreams to me, just I want to help my last family.
11: Dit is denk ik een werkwijze die al vaker door Spanje en Marokko is toegepast. Alleen nu op hele grote schaal. En ik denk dat we daar gewoon in praktische zin blij mee moeten zijn.
6: We gaan naar een plekje net buiten onze Europese borders vandaag. Namelijk, het ging deze hele week over de Spaanse exclave Ceuta. Die stond deze week volop in de belangstelling. Nadat volgens Spanje in ieder geval meer dan 70.000 migranten het stukje Spanje in Marokko bestormden. Europese politici waren er als de kippen bij om Spanje te bekritiseren, om vervolgens eensgezind te reageren na een spoedvergadering van de ministers. Luc, jij was toch deze week wel onze Ceuta-volger. Hoe heb je gekeken naar wat er zich daar in de loop der dagen heeft afgespeeld?
12: Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan toch wel als iets wat koren op de molen was voor populistisch rechts. En dat zag je eigenlijk in heel Europa wel gebeuren. Maar het begon zeker in Italië met ook de buitenlandminister Antonio Tajani. Die opperde al heel snel om Spanje uit Schengen te schorsen. Premier Giorgia Meloni volgde ook niet veel later op hem weer met een soort gelijkaardige verklaring, waarin ze daar ook weer over begon, over dat schorsen van Spanje uit Schengen. En ja, ik vond het ergens wel bijzonder om te zien hoe langzaam dat dan toch uiteindelijk soort van verschoof. Dus je kreeg uiteindelijk eerst dus al die kritiek van onder andere Italië. Ook van Finland was hard. En uiteindelijk samen Italië en Denemarken namen het voortouw om een brief te schrijven waar 22 landen hun handtekening onder hadden gezet om die kritiek op Spanje te uiten en dus zeggen, we moeten hier snel met z'n allen over praten. En toen die brief er eenmaal was geweest. Toen had Sanchez daar weer op gereageerd van hey, dit is toch niet de bedoeling. En die vond het egoïstisch van de andere lidstaten. Spanje had ook nog de Italiaanse ambassadeur op het matje geroepen trouwens. En uiteindelijk was von der Leyen, die was in het begin ook eigenlijk vrij afwezig. Niet heel duidelijk hoe zij er nou in stond. Had ook niet echt veel solidariteit richting Spanje geuit. Maar uiteindelijk kwam zij toen wel later pas met een soort solidariteitsverklaring richting Spanje. En dat ging uiteindelijk door in dat overleg ook van die ministers dat daarna volgde. Waar uiteindelijk helemaal niet meer is geopperd om Spanje uit Schengen te schorsen. En je had natuurlijk ook sowieso al landen die niet meetekenden aan die eerste brief. Dus bijvoorbeeld Luxemburg was een van die drie. Frankrijk, Spanje natuurlijk, Spanje, Ierland. Maar de drie die echt niet meetekenden, Luxemburg, Frankrijk en Portugal. Mm-hmm. Luxemburg zei die grenscontroles dan weer inroepen. Dat versterkt extreem rechts alleen maar. En ik denk dat ze daar ergens ook wel een punt hebben. Want als je dan dit soort beleid invoert, burgers hebben er ook uiteindelijk zelf last van die grenscontroles. En het gesprek gaat alleen maar weer over een punt wat voor extreem rechts erg belangrijk is. En ik dacht ook de hele tijd, dit is misschien iets, die kritiek op Sanchez, iets wat misschien er gewoon een keer aan zat te komen met alle andere thema's waar hij natuurlijk
13: uit de pas
12: loopt. Er
13: is heel veel geweest natuurlijk. Ja. Stefan, jij was in Portugal deze week, op vakantie weliswaar, maar ik neem aan dat je wel iets hiervan hebt meegekregen. Hoe heb jij dit gevolgd?
7: Dit was natuurlijk een politiek theater, eigenlijk, geregisseerd door wie? Dat is de vraag.
13: Ja, komen we zo nog wel op, denk ik.
7: Wat Luc zegt, het was natuurlijk een feestje voor alle populistische partijen.
13: Ja, die sprongen er bovenop.
7: Heerlijk was het natuurlijk, smullen geblazen.
13: Het ging deze week natuurlijk vooral om Spanje en de reactie van Spanje. En in de Spaanse politiek maakte dat ook heel veel los. En we hebben onze Spanje-correspondent Jorn Lucas eventjes gevraagd hoe dat nou zit.
14: In Spanje zelf ettert de kritiek nog door, vooral bij de rechtse oppositie uiteraard. De gematigde Partido Popular grijpt de crisis in Ceuta aan om de Sanchez moet weg campagne extra te voeden. En tegelijkertijd sluit de partij van Alberto Núñez Feijóo zich aan bij het extreemrechtse Vox, die de lijn van populistisch rechts in de EU en daarbuiten, leest de Verenigde Staten van Donald Trump, aanhoudt. Wat er in Ceuta gebeurde, was in de ogen van Vox-leider Santiago Abascal een regelrechte invasie. En die twee exclaves, ook Melilla dus, zouden een gemilitariseerde zone moeten worden.
12: Ja, en die Spaanse kritiek politiek waar Jorn het over heeft, dat zagen we gisteren zelfs nog dooretteren in het Europees Parlement. Digitaal dan, want er was ook een digitaal spoedoverleg daar. Mm-hmm. En dat werd uiteindelijk ook vooral een gevecht om de Spaanse politiek. Want de vraag was waarom er niemand vanuit Madrid verantwoording kwam afleggen. Dat hoeft ook niet per se. Daar zijn ze niet toe verplicht dat de minister daar dan langskomt. Die moet gewoon naar het nationale parlement verantwoording afleggen. Maar het was gewoon weer opnieuw een kans voor in dit geval de EVP en de ECR om weer de kritiek te uiten. Nu gisteren pas, terwijl natuurlijk eigenlijk hebben we natuurlijk allemaal al gehad. Die ministers hebben al een zegje gedaan. Ja. En de meeste mensen zijn alweer terug.
13: Gaan nog het politieke schouwspel, gaat daar nog even door. Ja. Stefan, 22 Europese landen schreven dus in eerste instantie een boze brief aan Spanje. Had die brief dan niet naar Marokko moeten gaan? Gezien de, of naar allebei, of hoe,
7: ja, of gewoon niet schrijven.
13: Of helemaal niet.
7: Ja, natuurlijk. Kijk, Marokko heeft een sterk en efficiënte politieapparaat en een sterk leger ook. Als ze gewild hadden, hadden ze dit kunnen voorkomen. En toen Marokko het wel wilde stoppen, toen stopte het ook. Want Rabat versterkte het gebied, zette oproerpolitie in, traangas, waterkanonnen, sloot de toegangswegen af en begon de teruggekeerden weer op te nemen. Dus een grens die binnen een dag weer dicht gaat, was geen grens die überhaupt niet dicht kon. Hier zie je ook een dubieuze rol van Marokko. En wat Spanje betreft, niemand is uiteindelijk vanuit Ceuta op het Europese vasteland terechtgekomen. Overigens komen er überhaupt minder vluchtelingen via Spanje naar Europa dan bijvoorbeeld via Italië en Griekenland. Die brief.
13: Had misschien beter niet gekund,
7: ga lekker vakantie.
13: Welke verklaring heb jij er dan voor dat het wel voor zoveel oproer heeft gezorgd? En dan vooral eigenlijk binnen Europa natuurlijk.
7: Ja, we hoorden het net Jorn al zeggen over de wankele positie van Pedro Sanchez. Ja. En dat de rechtse partijen daarvan profiteren. Dat is in Europa natuurlijk ook zo. Rechtse politici die vinden Pedro Sanchez eigenlijk het enige grote land in Europa met een sociaal-democratische premier, vinden ze ook niet zo prettig. En tegelijkertijd, het voedt natuurlijk de retoriek van populistische partijen die we al jarenlang horen. Het was een feestje gewoon deze week.
13: Ja, dat zei Luc natuurlijk net ook al.
12: Ja, want ik zat deze week toen in een persmoment met de Nederlandse minister, Bart van den Brink. En die had het ook op een gegeven moment over, het is gewoon een politieke realiteit waarin ze zich bevinden dat ze het idee hebben dat ze zo'n reactie moeten geven als Nederlandse kabinet ook. Ja. Dus oftewel, het is ergens
13: het is niet
12: bijna
13: echt nodig. Maar het,
12: het is ook bijna misschien een soort campagne voeren ergens dan het om zo'n reactie te geven. Ja.
13: Ja, Spanje die zegt, we moeten niet naar Marokko wijzen. Waarom zeggen ze dat, Luc?
12: Ja, omdat ze dus ook denken van, we hebben Marokko nodig in het dan tegenhouden van migranten. En von der Leyen zei deze week dat ook nog, dat Marokko een belangrijke strategische partner is om illegale migratie, mensensmokkel tegen te gaan. En dus dan laten we ook nog even luisteren naar wat Jorn gezegd heeft over die relatie tussen Spanje en Marokko.
14: Formeel is de relatie tussen Spanje en Marokko goed, maar omdat Marokko de toegang tot beide exclaves beheert, worden Ceuta en Melilla ook heel vaak als diplomatiek drukmiddel ingezet. Ondanks dat Ceuta en Melilla niet tot het Schengengebied behoren, heb je als binnenkomende migrant wel recht op een Europese migratie- en asielprocedure. En daarmee is het toch interessant om de oversteek te wagen. Of Marokko nu ook een diplomatieke truc heeft uitgehaald, is nog niet duidelijk. Maar in 2021 gebeurde dat wel. Toen versoepelde Marokko de grenscontroles rond Ceuta, waardoor in korte tijd 10.000 mensen vanuit Marokko en ook andere delen van Afrika de grens overstaken. Die massale toestroom werd gezien als een reactie op de beslissing van Spanje om de leider van het Polisario Front in een Spaans ziekenhuis te laten behandelen. Die organisatie strijdt voor onafhankelijkheid van de Westelijke Sahara, een gebied waarover juist Marokko de controle claimt. Die diplomatieke crisis eindigde pas een jaar later, nadat Spanje zijn standpunt over die Westelijke Sahara had bijgesteld en juist steun uitsprak voor een Marokkaans plan voor het gebied. Een gebied dat overigens tot eind jaren 70 onder Spanje viel en waarover Spanje sindsdien eigenlijk altijd zei dat de inwoners zelf over hun toekomst gaan.
12: Ja, Jorn zegt het eigenlijk ook in Marokko, of eigenlijk welk ander land dan ook aan de buitengrens van Europa, die krijgt zowel natuurlijk politiek wissengeld als ze zo'n positie hebben. En dus dan is het ergens ook wel weer een risico. Want ja, Stefan had het net ook al over, wat is nou precies de rol van Marokko geweest, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Misschien hebben ze het wel meer toegestaan of aangemoedigd. Dat wordt in ieder geval gezegd door de leider van Ceuta. Mm-hmm. Hij is wel van de Partido Popular, dus andere partijen dan Pedro Sanchez. Want de Spaanse regering in Madrid zegt juist weer tegen andere lidstaten dat je Marokko niet de schuld moet geven. En Magnus Brunner, de eurocommissaris die hierover gaat, die waarschuwde gisteren in het Europees Parlement ook nog voor de afhankelijkheid van Marokko. En hij zegt dan ook wel, ja, je moet wel samenwerken met de Marokkanen, maar ja, als je afhankelijk bent van die welwillendheid van een buurland buiten de Unie, dan blijf je uiteindelijk ook kwetsbaar.
13: Lost het afstoten van die exclaves, wat ze dus niet willen, maar misschien zou dat wel het probleem oplossen?
7: Ja, dan komt de buitengrens in ieder geval in dat gebied van Europa in de Middellandse Zee te liggen. Dan is het dus uitnodigend om die zee op te gaan, waar heel veel doden vallen. Ik vraag me af of het iets oplost. Het is een reliek van het verleden. Ja. Grenzen sowieso zijn natuurlijk een heel absurd gegeven. Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen. Ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied. Behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten. Ja, waarom niet?
13: Waarom niet?
7: Ja.
13: Nee, maar goed, het is meer...
7: Het is, los je iets op. Het zijn kwesties, die grenzen die liggen daar. Daar hebben we mee te maken, daar moeten we mee dealen. En ook in de tijd van het ontwerpen van het asiel- en migratiepact, ja, was bekend dat dit een van de vele buitengrenzen is van de Europese Unie. Ja, dat zijn allemaal dingen die je weet. Dat ligt op de kaart, daar kan je rekening mee houden. Nou, kennelijk is dit scenario niet
13: is
7: echt
13: er
7: bedacht.
13: Niet echt rekening mee gehouden, of misschien ook wel, dat weten we niet helemaal zeker. Nee. Over dat migratiepact gesproken. In hoeverre heeft dat nou hier iets mee te maken? In andere woorden, kan je dit voorkomen met goed werkende regels?
7: Nou, je kunt zeggen dat het pact is nu 8 weken in werking. En wat we de afgelopen week gezien hebben, kun je zeggen, het heeft gefunctioneerd. Want de buitengrens is bewaakt gebleven. Er is niemand binnengekomen. Dus het heeft gewerkt. Maar dat ligt niet aan het migratiepact. Dat is te wijten aan de manier waarop dat gemanaged is door Spanje en Marokko. Tegelijkertijd, die brief. Daarmee is het pact eigenlijk door die 22 regeringsleiders in de prullenbak gegooid.
13: Niet nu al?
7: Nu al, want een van de voorwaarden voor het goed werkende pact, dat is een van de eerste zinnen van dat pact, is dat er geen interne grenscontroles meer zijn. En daar grepen de initiatiefnemers van die brief, waaronder dus Italië en Denemarken, direct op terug. Pavlov-reactie. En dat geldt ook voor de Nederlandse premier, die vorig jaar nog bij de start van de verkiezingscampagne zei, de wederopstanding van Europa is aan ons. Maar met deze brief maakt hij zich en de 21 collega's medeplichtig aan precies het tegenovergestelde, de sloop van de Europese Unie, van binnenuit. Dus met andere woorden, maar we hebben het al vaker gezegd, dat asiel- en migratiepact is totale flauwekul. Net als de grens trouwens, waar dan ook ter wereld tussen landen. Maar dit terzijde. Nee, maar het werkt dus niet omdat de lidstaten zich er niet aan houden. Zij betreden dat pact met voeten en handen tegelijkertijd. In dat opzicht kun je zeggen, het werkt niet.
13: Nee, maar aan de andere kant werkt het wel, zoals je net hebt geschetst. Wat vind je van de reactie van Spanje, die toch heel voorzichtig is en die duidelijk dus de banden met Marokko goed willen houden?
7: De reactie van Spanje is heel diplomatiek. En dan zie je eigenlijk hoe wij in Europa met het concept grenzen ons in een hoek hebben geverfd. Want we zijn afhankelijk van Marokko, van Libië, van Turkije. Daar staat een flinke zak geld tegenover. Spanje durft de vingers niet te branden aan echt een zwaar diplomatiek conflict met Marokko. Er is nog wel een ander drukmiddel. Zag ik vandaag in El País dat de extreem rechts en extreem links in Spanje nu zeggen, laten we dat WK voetbal over 8 jaar, geloof ik, niet organiseren. Of is het over 4 jaar?
12: Nee, dat weet ik niet. 8 jaar, volgens mij is eerst.
13: Moet ons even vragen. Voetbal.
12: Binnenkort is in Spanje, Portugal en Marokko.
7: Precies, dat is in die drie landen. Nou, die partijen roepen nu op om Marokko te gaan weren uit de organisatie van dat WK voetbal. Ja. Als tegen die tijd de FIFA nog bestaat. Dus je ziet dat het een. Het is een politiek spelletje. Maar niemand durft echt zijn vingers te branden aan een ruzie met een land dat dus de buitengrenzen van de EU bewaakt voor ons als een soort uitzendbureau feitelijk.
13: Luc, jij hebt deze kwestie dus de hele week gevolgd. Mm. Zou je zeggen, de geest is weer in de fles? Of is er toch nog van alles dat borrelt? Bijvoorbeeld Spanje, die alweer bang is voor de volgende keer dat dit gaat gebeuren.
12: Ja, want daar wordt inderdaad nu in Spaanse media alweer over geschreven, dat de Guardia Civil, die vrezen dat er op 15 augustus mogelijk weer een heleboel mensen een poging zullen wagen. Omdat er dan een feestdag in Spanje is. En dan is het idee van, dan zullen de grensbewakers wel niet zo goed opletten. Maar ja, dat zal waarschijnlijk. Die zullen gewoon dienst hebben natuurlijk. De geest is voor nu dan even terug in de flessen, zoals je dan al die ministers hebben hun keutel soort van weer een beetje ingetrokken en dan de lieve vrede is bewaard dan binnen de EU.
13: Mensen kunnen weer terug naar hun vakantie.
12: Ja, precies, die ministers. Maar er gaat natuurlijk nog wel verder over gesproken worden, ook bij komende raden en bij de eerstvolgende top van de regeringsleiders in oktober. Daar zou migratie sowieso al wel een onderwerp worden, maar dat zal nu waarschijnlijk wel hoger op de agenda komen. En Bart van der Brink had het van de week ook over dat een aantal lidstaten hebben aangegeven dat ze ook meer ruimte willen binnen de overleg over het MFK, de meerjarenbegroting, om daar meer over migratie ook te hebben, of er meer geld naar dat dossier kan gaan. Okay, dus dat zal ook nog komen.
13: Dat onderwerp wordt ook gegijzeld eigenlijk misschien door dit onderwerp. En je weet niet wat er dan de waan van de dag is, maar ik kan me voorstellen dat dit wel weer een belangrijk onderwerp dan gaat worden.
12: Ja, en je hebt dan ook nog natuurlijk alle soort van oplossingen dan die nu deze week geopperd zijn. Dus het early warning system en de pre-frontier intelligence, dus dat ze dan zouden moeten weten eerder wanneer er op social media dus dingen gaande zijn die mogelijk kunnen leiden tot dit soort situaties.
13: Wat is nou jouw conclusie, Stefan, van deze kwestie die dus heeft gespeeld deze week. Wat is nou het grootste probleem eigenlijk?
7: Nou, een paar dingen. Ten eerste het gemak waarmee die 22 regeringsleiders eigenlijk een van de pijlers van de Europese Unie kunnen torpederen of willen torpederen zonder scrupules. We hebben het over Schengen, een van de vier.
15: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooie

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Migranten, maar in ieder geval, migranten zijn een politieke speelbal op een geopolitiek schaakveld. Pionnetjes worden naar voren geschoven, dan weer teruggeschoven. En tegelijkertijd, ja, je ziet ook al in heel veel landen concurrentie ontstaan om migratie aan te trekken. Kijk naar Italië, 400.000 Tunesiërs per jaar. Roemenië heeft deze week een lijst gepubliceerd van allerlei beroepen waar ze heel hard immigranten voor nodig hebben. Mm-hmm. Kortom, het is cynisme ten top. Maar laten we maar even ophouden dat die 22 regeringsleiders bevangen zijn door een zonnesteek. want heel erg rationeel is het allemaal niet geweest.
3: BNR's megahit.
4: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Wat maakt het continent zo great? Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is, of kan worden. Luc? Wat heb jij meegenomen?
5: Ja, ik moest eigenlijk door het thema van de aflevering denken aan het volgende liedje.

0: Ja, dit is Kewalu van de uit Frankfurt afkomstige zangeres-rapper Namika. En ze zingt hier over haar jeugd als Duits kind met Marokkaanse roots. En over hoe moeilijk het was om met haar familie voet aan de grond te krijgen in Duitsland. En het refrein dat is volledig in het Berbers, dus een taal die ze in Marokko natuurlijk spreken. En dan stelt ze de vraag of zij als persoon wel waarde heeft, of het allemaal wel zin heeft gehad. Maar dat ze toch ook nog steeds trots is op haar afkomst en dat dat onderdeel van haar is. En die Marokkaanse taal vond ik ergens nog wel symbolisch voor deze week. Want ik denk dat die mensen die dus Europa probeerden te bereiken uit Marokko misschien ook wel diezelfde soort gevoelens hebben gehad als die Namika hier beschrijft of bezingt.
1: Stefan, alles in Blender, wat vind jij hiervan?
2: Ja, heerlijk. Ja, ik heb het net alweer toegevoegd aan onze ongeëvenaarde playlist BNR Mega nummer 1 op Spotify. Dus je kan het gewoon luisteren, lekker in de auto als je naar het zuiden rijdt. Door de brosbranden heen. Alle klimaatdrama's. Ik zou zeggen, geniet nog even van je vakantie.
1: Ja, ik ga hem wel even opzetten.
2: Ik ook.
1: De auto, denk
2: absoluut.
1: Ik zullen hem in de show notes ook zetten. Dan kunnen mensen die dat willen, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar die kunnen hem ook opzetten in de auto, in de trein of in het vliegtuig. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
4: Ik open de vergadering.
5: Ja, voorzitter.
6: Ja, dank voorzitter.
5: Voorzitter,
6: ik
7: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
8: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. De komende 3 jaar staat jouw onderneming voor een grote transitie, waarvan het succes wordt bepaald door de kwaliteit van jullie leiderschapsteam. Met de beste coaches, bewezen methodieken en nu ook een AI-stack halen we alles uit je team en zorgen we dat jullie die slag wel winnen. Wil je weten waar je vandaag staat? Boek je gratis readiness workshop op scaleupcompany.com.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: BNR Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel 5 minuten vertraging door een ongeluk.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: update van half vier.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zeide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. De komst van het AZC zorgt dan een poos voor onrust. Kort geleden werden huizen van voorstanders beklad en ging er een explosief af bij het oude politiebureau waar het AZC moet komen. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle, Ajax en Groningen-Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Welkom bij In het Defensief. Een podcast van BNR over het opschalen van de defensieindustrie. Want Europa wil wel herbewapenen, maar hoe moet dat? Bij In het Defensief leer je elke week een beetje meer over wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Ria, hallo.
3: Hallo.
2: Goed dat je er bent. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen?
3: Vandaag hebben we Dave Maasland in de studio. En hij is oprichter van het cybersecuritybedrijf Asset Nederland. Hij was daar maar liefst 18 jaar CEO, maar eind van dit jaar neemt hij afscheid. Hij blijft natuurlijk wel cybersecurity-expert en hij blijft ook spreken en voorlichting geven over die passie. Maar vandaag gaan wij die kennis even lenen en we gaan meer te weten komen over de digitale geheimen van de Verenigde Staten, van Rusland en van China.
2: Drie hele grote machtsblokken, toch? Interessant. Dat allemaal zo meteen, maar eerst even. Ria, ik sloeg het FD open en ik zag daar een heel mooi interview met de Nederlandse ambassadeur in Moskou, Joanneke Balfort. Jij sprak haar. Wat een fascinerende baan moet dat zijn.
3: Ja, zeker. Maar het is ook een hele moeilijke baan. En dat blijkt dus ook wel uit het interview.
2: Wat is het meest bijgebleven? Want ja, je spreekt eigenlijk allerlei dingen met haar. Wat is jou het meest bijgebleven van wat zij zei?
3: Nou, ik ken haar nog uit Brussel toen ik daar EU-correspondent was. En zij werkte daar toen als diplomaat. En ik sprak haar toevallig in januari weer bij de ambassadeursconferentie. Toen was ze natuurlijk al in Moskou, was ze even terug, net als alle andere ambassadeurs, het land te vertellen wat zij daar aan het doen zijn. En toen vertelde ze al hoe moeilijk het is om in Rusland te zijn. En toen dacht ik, ja, hier moeten we natuurlijk gewoon een verhaal over hebben. Het is wel zo dat het niet makkelijk is om daar te werken. Het is ook zo dat waarschijnlijk het hele interview inmiddels al in het Russisch is vertaald, dat ze al op het matje is geroepen of nog deze week wordt geroepen om elk woord te verklaren bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
2: Ja.
3: Want ja, ze is inderdaad vrij kritisch. Ze komt het Kremlin niet binnen. Ze is er maar één keer geweest in de 2 jaar dat ze daar nu zit om haar geloofsbrieven te overhandigen. En verder komt ze er niet meer binnen. Hm. Ze komt alleen binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om daar op het matje geroepen te worden, om steeds klachten te ontvangen over hoe slecht Nederland is. En wat mij het meest is bijgebleven is dat Rusland er alles aan doet om haar en haar collega's op de Nederlandse ambassade gewoon te pesten met billboards van waar was Nederland toen 11.000 mensen in de Donbass werden vermoord. Dat is het Russische verhaal, hè? Mm. Zij moesten Oekraïne binnenvallen om de onschuldige burgers die Oekraïne vermoord, omdat ze Russisch spreken, om die te redden. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar. Maar dat is in elk geval wat Rusland de eigen bevolking op de mouw spelt. Ze krijgt ook billboards van Ja, met een kaart van Europa waar bommen op neerploffen. Zo van, nou ja, dat is dan Nederlandse schuld. Want Europa en Nederland zijn bezig met oorlogshitsen. En Rusland is natuurlijk de grote vredelievende stichter. Volgens hun eigen verhaal uiteraard weer. Ja. Er is een tentoonstelling gehouden bij Haven de Deur over het Krimgoud. Dat Krimgoud, dat weet natuurlijk niet iedereen. Maar er was een tentoonstelling in het Allard Pierson Museum hier in Amsterdam in 2013. Ja. Met dat oude goud. Dat goud moest natuurlijk terug naar de vier musea op de Krim. Maar de Krim was ondertussen in 2014 geannexeerd. Dus is het Allard Pierson naar de rechter gestapt van, ja, wie moeten we het dan teruggeven? We moeten het teruggeven, het is niet van ons. Het was een tijdelijke tentoonstelling, maar ja.
2: Ja, aan wie, waar moet het nu heen? Ja.
3: Nou, de Nederlandse rechter heeft gezegd, ja, aan Oekraïne, aan Kiev, aan de regering in Kiev. Daar hebben jullie afspraken mee gemaakt. En als wraak is er dus dit voorjaar een tentoonstelling geweest voor de deur van de Nederlandse ambassade met van die foto's van Zelensky en Rutte op een grote berg goud. En met van die kreten erbij als, wat kunnen we nog, dit kunnen we precies verwachten van zo'n koloniale macht als Nederland. Dus ze wordt aan alle kanten gekleerd, gepest, uitgedaagd. En ja, ze kan echt heel weinig bereiken. En ze doet wel haar uiterste best om met dissidenten in gesprek te blijven. Maar ja, ook die durven niet altijd naar de ambassade te komen.
2: Ja, wel ja, interessant en heftig om te lezen. En zij weet dus dat ze hier gedoe mee krijgt. Maar toch vindt ze het dus belangrijk om dit soort interviews te geven.
3: Ja, ze is bijna terug. 14 augustus komt ze terug naar Nederland en gaat de huidige ambassadeur in Tel Aviv haar opvolgen. Desalniettemin is het niet de eerste interview dat ze hierover heeft gegeven. Ze heeft een keer bij Nieuwsuur gezeten. En ja, het is wel belangrijk, ook voor ons, om te weten hoe het nu eigenlijk in Rusland is. Want alle Nederlandse journalisten zijn inmiddels het land uitgezet. Ook ja, onze eigen correspondent. Geert Groot-Koerkamp was de laatste, maar die is sinds dit voorjaar ook ja, die moet er nog wel, maar die mag gewoon niet meer werken. Ja, hoe moeten wij dan aan informatie komen hoe het daaraan toe gaat? En we weten inmiddels niet zo lekker, want er vliegen drones boven Moskou. Ja. Boven Wildberries, het grote internetbedrijf. Er staan ongelooflijke rijen voor de benzinepompen. En er is toch wel steeds meer gemor. Niet al te openlijk, want de repressie is natuurlijk enorm.
2: Heeft dit interview, want je noemt natuurlijk nu wat nieuwsgebeurtenissen, een beetje veranderd hoe jij nu dat nieuws leest? Want inderdaad, je zegt het is moeilijk om aan echt informatie te komen.
3: Ja, toch wel. Ik ben zeer benieuwd, en ik denk jij ook, en we allemaal, van wat denkt nou die gewone Rus? We hebben natuurlijk deze week ook gezien dat er een oppositiepoliticus naar Europa is gevlucht, nadat hij ook als buitenlands agent werd uitgeroepen door het Kremlin. Ja, en hij was een aanhanger van Navalny, die is natuurlijk al vermoord door het regime. Je wilt natuurlijk weten, denkt nou die echte, de gewone Rus nou echt dat Poetin goed bezig is, of balen zij hier ook van?
2: Ja.
3: En ja, daar probeer je toch op allerlei manieren achter te komen, en dat is heel moeilijk.
2: Nou, lees dat interview. Als ik het niet vergeet, zet ik een link in de show notes en dan kan iedereen het lezen. Laten we gaan naar onze gast, want in de studio is Dave Maasland. Nu nog CEO van Is het Nederland. Goed dat je er bent.
4: Dankjewel, leuk om er te zijn.
2: Jij maakt ook de podcast Digitale Front. Ja. En daarvoor heb je een zomerserie gemaakt. En die vonden wij erg interessant. Want daarin bespreek je in 3 afleveringen hoe Rusland, Amerika en China de wereldorde opnieuw vormgeven. Niet alleen op het slagveld, maar natuurlijk ook, en daar gaat de podcast ook over, via cyberaanvallen, desinformatie, hebben we daarnet al een beetje besproken, technologie, economie en AI. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over die 3 machtsblokken gaan we even op een rijtje zetten. Maar misschien eerst eventjes, dit is het moment natuurlijk om reclame te maken voor de podcast. Wat bespreek je daarin zoal?
4: Nou, ik denk het belangrijkste wat we bespreken is hoe dat digitale front, dat loopt dwars door onze samenleving heen. En dat maakt het zo fascinerend. En we bespreken dus ook hoe dat gebeurt. Cyberaanvallen richten zich natuurlijk op onze bedrijven. Het richt zich op onze economie hier in Nederland. Desinformatie zit letterlijk in je broekzak. Het komt via je telefoon binnen, via je eigen Facebook-account. Dus waarin dat fysieke front Ik zou zeggen, godzijdank voor alle dappere mensen bij Defensie, normaal de Oekraïners, dat wij daar niet aan staan. Maar dat digitale front, daar staan wij allemaal aan. En dat is wat wij vooral proberen in die podcast, om eigenlijk te duiden wat er nu gebeurt. Ik denk dat BNR, vind ik zelf, reclame voor jullie terug, geopolitiek gezien gewoon het beste portfolio qua podcast heeft. Kijk naar Boekestein en de Wijk. Alleen daar zie je toch dat het zwaartepunt ligt bij de geopolitieke situatie. En wat wij proberen is te kijken, oké, wat nou als je die digitale bril opzet en dan naar die geopolitieke situatie kijkt, kom je dan tot bevestigende inzichten of andere inzichten. En zo proberen wij eigenlijk een uniek inzicht te geven in de gebeurtenissen van nu, maar wel met die technologische digitale bril op.
3: En waarom wilde je deze serie over die drie machtsblokken specifiek maken?
4: Nou, het zijn uiteindelijk toch gewoon de hoofdrolspelers van dit verhaal. Of het nou gaat om hoe de nieuwe wereldorde vorm krijgt, maar vooral ook hoe we beïnvloed worden. Als je kijkt naar Amerika, die bezit gewoon eigenlijk de hele digitale infrastructuur. Nou ja, Rusland is by far de meest agressieve persoon in de Kamer, als je het daarover hebt. En China is de stilste in de Kamer, maar misschien wel langetermijn de slimste. Dus als je dat neerzet, dan raak je vanzelf Noord-Korea aan. Je raakt vanzelf natuurlijk ook spelers als Iran aan, maar door die drie spelers te pakken, denk ik dat we de beste duiding kunnen geven over waar staan we nu. En vooral, wat betekent dat dan voor Nederland? Wat betekent dat voor Europa?
3: En jullie hebben met z'n drieën, ook met Art Rooiakkers en met Harm Teunissen, onderzocht waar die drie grootmachten precies staan qua digitale capaciteiten. Ja. Kun je iets zeggen over welke grootmacht volgens jou al het verst gevorderd is?
4: Nou, jullie willen gelijk dat ik alles prijsgeef. Nee, natuurlijk. Kijk, het ligt er wel een beetje aan wat je meet. Als je zou meten, oké, wie kan nou echt technologisch het meest op dit moment, dan is dat gewoon Amerika. Die bezitten nog steeds, wat dat betreft, als je kijkt op cyber, de meeste capaciteiten, hebben de meeste technologie in eigen handen. Hebben trouwens ook laten zien in Venezuela, in Iran, waar ze toe in staat zijn. Dus die hebben, als we het even heel plat moeten maken, daar ben ik een beetje door geïndoctrineerd bij VI, die hebben gewoon de grootste spierballen. Dat is op dit moment de VS. Als je kijkt naar, en dat is wel vaker, ik ben zelf ook niet zo groot van stuk, als je niet die spierballen hebt, dan moet je dat af en toe wat compenseren met blaffen en wat agressiever doen. Dat is Rusland. Rusland is vele malen agressiever en is er niet bang om die aanvallen te plegen en steeds verder die grens op te schuiven. Ja, en China wat dat betreft is misschien wel gewoon degene met de zwarte band, is het meest aan het voorbereiden op het lange termijn conflict. Dus als je meet aan op wie hebben we lange termijn, gaan we het meeste last van hebben, is dat zeker China. Als je ziet wie is het gevaarlijkst nu en wie is het verst in zijn middelen echt inzetten, misschien wel Rusland. Maar wie is dit moment gewoon nog de ster? Als je het zo simpel wil zeggen, dan is dat zeker Amerika.
5: Dat vind ik heel mooi en beeldend op een rijtje gezet. Alsof je het vaker doet.
4: Ja,
5: nee, laten we onze digitale bril maar eens op gaan zetten. En kijken per machtsblok. Jullie hebben ook in de podcast daar elke aflevering een gast voor uitgenodigd. Ja. En daarvan hebben wij wat quotejes gekregen van jullie redactie. Dat is aardig. En we beginnen met brigadegeneraal en hoogleraar cyberwarfare Paul Duchesne.
6: Het grote gevaar wat er van uitgaat van die ransomware aanvallen is dat wij als burgers gevoed worden met het idee dat onze overheid niet effectief is om veiligheid te brengen.
7: Dus dat we het vertrouwen in onze overheid verliezen daarmee.
6: En daarmee dus in feite de samenleving verzwakt wordt. En dat is een van de langere termijn doelstellingen, dat Europa zwak blijft, zodat zij meer speelruimte hebben.
7: Dus eigenlijk is dat misschien van het grote publiek, waar ik mezelf naartoe reken, een soort misverstand dat wij denken de Russen willen onze systemen uitschakelen of het land platleggen. Jullie zeggen nee, dat is niet zo. Ze willen de samenleving eigenlijk verzwakken van binnenuit.
6: Ja, beide. Vroeger had je de trollfabriek in Sint-Petersburg, de Internet Research Agency. Nu hebben ze een social design agency netwerk gebouwd waarbij ze dit vertellen. En dan zeggen ze ook van ja, de boeren worden hier bijvoorbeeld opgejut omdat het stikstofprobleem niet opgelost wordt. De mensen die tegen AZC's protesteren, die worden ook groot gemaakt of gevoed of tegenstanders worden bijeengebracht.
5: Ja, het gaat hier natuurlijk ook, dat schetst ook de Nederlandse ambassadeur in Rusland, heel veel desinformatie. Kun je wat meer vertellen over hoe dat er in Rusland uitziet of hoe ze daarmee te werk gaan?
4: Ja, ik denk als je kijkt naar... Paul, zijn titel is natuurlijk hoogleraar cyber warfare. Ja. Dus oorlogsvoering in het digitale domein. Dan laat ik dat even opbreken in 3 stukjes. Dus dan heb je een sabotagecomponent, spionage en beïnvloeding. Dat is eigenlijk waar het uit bestaat. En ik denk dat we heel lang hebben gekeken naar... Ja, Rusland doet misschien alleen beïnvloeding. Dus op social media plaatsen ze bijvoorbeeld wat Ria net vertelde. Het feit dat waar was Nederland tijdens die 11.000 mensen die toen vermoord werden. Door dat soort verhalen heel veel te verspreiden. Dat is toch alleen een beetje oud denken als we denken dat beïnvloeding alleen op die manier werkt. Paul haalt hier een fantastisch voorbeeld naar voren. Wij worden al zo'n 10, 12 jaar lang in Nederland geteisterd door de plaag wat gijzelsoftware heet. Dat computervirus wat eerst computers op slot zette, toen ook nog eens eerst alle data ook stilde en dan later geeft dat het vrij. En wat Paul heel goed zegt is, eigenlijk heeft het over alle 3 de assen, heeft het nu iets te maken. Want als je dat als Rusland doet, je saboteert dingen. Dus uiteindelijk maak je dingen stuk. Of je nou een hele samenleving plat wil leggen of niet, is ook vervelend als 1 ziekenhuis stil ligt of als 1 organisatie plat ligt. Tegelijkertijd kan je met gijzelsoftware ook alle data stelen voordat je het vrijgeeft of voordat je een pc platlegt of een computer. Dus je hebt er ook wat aan door die documenten te stelen. Dat kan je ook nog doen doordat je gewoon laat zien alsof het een criminele actie is. En dat laatste, daar gaat het echt om. Dat stukje beïnvloeding. Op het moment, net zoals vroeger de Vikingen plunderingen deden. Dat deed niet alleen de plunderingen om natuurlijk een dorp leeg te roven en de vrouwen te vermoorden of wat dan ook. Maar je jaagt natuurlijk pure angst aan in zo'n land. Van ja, misschien komen ze volgende keer nog een keer en we worden niet beschermd. En dat is exact wat Rusland ook doet met beïnvloeding. Al die gijzelsoftware aanvallen is ook laten zien, kijk, wij gaan naar binnen, we vallen een bedrijf aan. Het is een vorm van een digitale plundering. Ja. En dat zorgt ook voor... Dus het is niet alleen maar propaganda of het verspreiden van desinformatie op de klassieke social media manier. Het is ook laten zien, we zien steeds meer Russische groepen online die via Telegram laten zien, kijk, wij zitten binnen in vitale infrastructuur. Wij zitten binnen bij jullie energiecentrales, bij jullie waterbedrijven. Dat is ook niet per se om een waterbedrijf in 1 keer kapot te maken, maar om te laten zien, wij zitten heel diep binnen. Misschien moet je nog een keer nadenken over die steun aan Oekraïne. Dat is veel meer hoe die beïnvloeding werkt.
5: Ja, als het gaat over Rusland en nou ja, eigenlijk dus en hun cybercapaciteiten, dan gaat ook vaak wordt er vaak gesproken over een grijze zone. Jullie hadden het zelfs over een soort donkergrijze zone.
4: Ja.
5: In hoeverre kunnen we daar mee omgaan als Nederland?
4: Niet.
5: Niet.
4: Nee, ik denk dat we daar geen antwoord op hebben. En dat is denk ik ook exact de Achilleshiel van onze, waar ik nog steeds van meen, ik ben, fantastisch mooie samenleving, is wij zijn zo ver geautomatiseerd en gedigitaliseerd. We zijn zo afhankelijk van digitale systemen dat als jij een tegenstander bent, dan zou ik daar ook misbruik van maken. Mm-hmm. En wij hebben ook een democratie. Je mag hier van alles vinden. Dus in die grijze zone, ja, je mag dingen zeggen die misschien niet waar zijn. Of met een korreltje zout. Of dingen die helemaal niet waar zijn. Je mag best wel ver gaan in onze samenleving. En ik denk ook juist dat ja, onze digitale systemen waar we zo afhankelijk van zijn, als die niet meer werken, hebben wij een enorm groot probleem. En ja, welke reactie past daarbij? Ook omdat in dat digitale domein, dat is wat cyber zo interessant maakt, ja, het is niet altijd te zeggen wie er achter dat toetsenbord zit. Dus Rusland heeft meerdere manieren om te zeggen, ja, maar dit waren wij helemaal niet, dit was een of andere criminele bende. Mm. En ja, daar hebben wij geen controle over, zoals jullie dat ook niet hebben. Dus het is, je kan het ontkennen, je kan schade vaak weer repareren, het is een hele lange arm, je kan het op afstand doen. Het is het ideale middel om zoveel mogelijk onrust te zaaien. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, hoe lang laat je jezelf slaan in dat digitale domein voordat je een uppercut teruggeeft? Maar daar zal je heel goed over na moeten denken, omdat alles wat je digitaal doet, en andersom ook, heeft geopolitieke gevolgen. Dus daar kom je weer bij die ambassadeur ook uit. Ja, dat zijn eigenlijk politieke keuzes en niet zozeer technische keuzes.
3: Maar denk je dat wij al voldoende voorbereid zijn op grote cyberaanvallen? Of moeten we juist nog veel meer investeren? En waarin dan en op welke manier?
4: Nou, ik denk dat we nog altijd een gebrek aan verbeeldingsvermogen hebben. Dat is nog altijd, denk ik ook, wat er in het onderzoeksrapport staat van 9-11. Dat het leiderschap destijds in Amerika gewoon zich niet goed genoeg kon voorstellen hoe een vliegtuig uiteindelijk tot zo'n daad zou komen, of zo op deze manier als wapen gebruikt zou kunnen worden. En we praten heel veel over cyber. We hebben fantastische inlichtingendiensten in Nederland. Er komt steeds meer aandacht voor. Dus we staan zeker niet op nul. Maar als je het echt hebt over de de bestuurslaag in onze samenleving, de politieke laag, of die zich echt beseffen hoe verbonden wij zijn, hoe oud sommige systemen zijn, hoe complex die zijn geworden, hoe afhankelijk die van elkaar zijn, ja, dan denk ik dat we op de echte kwetsbaarheid die we hebben, dat we dat nog niet inzien. Laat staan de kwetsbaarheid van onze samenleving, die, kijk even naar het Spaanse voorbeeld, hoe we uit elkaar worden gespeeld als het gaat over onderwerpen als migratie. En dan staan we opeens allemaal, volgens mij, we hebben helemaal geen klassiek links en rechts meer in Nederland, want je kan op verschillende standpunten van alles zijn, maar dat wordt zo enorm uitvergroot. Ja, daar hebben we ook geen antwoord op. Dus we zijn, denk ik, we hebben te weinig gebrek aan verbeelding, of te veel gebrek aan verbeelding, om ons echt goed voor te kunnen bereiden.
3: Nou wordt er in de NAVO vaak gepraat over artikel 5, het bekende artikel, een aanval op een van ons is een aanval op ons allemaal. En dan bedoelen ze mee een fysieke aanval, dus echt een gewapend conflict. Maar er wordt natuurlijk ook steeds vaker nagedacht van, ja, een hele, hele grote cyberaanval kan hetzelfde ontwrichtende effect hebben, zoals jij terecht al zegt. Zou je ook moeten nadenken of je dat artikel 5 dan toch ook eerder moet inzetten dan wachten tot het echt bloedvergieten wordt?
4: Ja, en ik geloof dat die discussies ook wel gevoerd worden. Er is al eerder gezegd door verschillende bewindspersonen dat het zou kunnen dat het niet ondenkbaar is dat we ooit artikel 5 inroepen op basis van een cyberaanval. Wat ik begrijp vanuit mijn contacten die ik in die hoek heb, dat ze altijd wel zeggen, ze zijn bewust heel vaag om te zeggen waar die grens dan ligt. Ook omdat je dus in cyber kan je dus doen alsof je Rusland bent en misschien ben je stiekem wel Noord-Korea. Ja, en als wij exact zeggen, nou, als er 20 ziekenhuizen uitvallen, nou, dan hebben we een probleem.
5: Ja, je moet niet te specifiek worden natuurlijk, dat zijn jezelf enorm in de vingers.
4: Dus je moet dat een beetje vaag houden, maar dat je erover na moet denken van oké, hoe hard laten we ons slaan? Omdat ik denk dat als je kijkt naar de maatschappelijke gevolgen, of de vooral het effect van 1000 prikjes krijgen en dat niet doorhebben, ja, je moet ergens een grens gaan trekken. En als we dat niet doen, ja, dan denk ik dat we uiteindelijk, en dat is volgens mij wat de oud-directeur van de MIVD al zei, of dat is de huidige Peter Racing, je hoeft de NAVO niet te verslaan, enkel te verdelen. En volgens mij is dat de bril op waarmee onze tegenstanders ook naar ons kijken.
3: En tegelijk moet je dat artikel 5 ook weer niet te vaag houden. Want dan lok je uit dat landen gaan testen van hoe ver kan ik eigenlijk gaan. Hè? Dus daar zit natuurlijk wel een soort van kritische balans.
4: Ja, en ik denk ook wel dat daar men probeert iets duidelijker over te zijn. We horen natuurlijk uitspraken dat het moet gaan om grootschalige gevolgen. Dat zal ook in de echte wereld, dat zou misschien wel doden tot gevolg moeten hebben. Of ja, echt een zeer zware maatschappelijke onrust. Dus ik denk dat we wel een idee hebben erbij. Ik denk dat het echt moet gaan om daadwerkelijk impact op fysieke levens. Misschien ook wel gewoon doden. En dat is natuurlijk niet ondenkbaar als je het hebt over cyberaanvallen. Die, ja, nogmaals, of we nu zien wat er in Amerika gebeurt, waarin Iran daadwerkelijk waterbedrijven aanvalt. En als je die natuurlijk verstoort, dan werken ziekenhuizen ook niet meer. Dus we gaan, en dat bedoel ik met het donkergrijze gebied. Ik denk dat Rusland steeds meer durft op te schrijven van grijs naar donkergrijs. En dat we echt zullen gaan nadenken over wat dat voor ons betekent.
3: Juist dat voorbeeld wat je nu zelf aanhaalt over die waterbedrijven die door Iran zouden zijn aangevallen in Amerika, die tonen aan wat verdeeldheid bereikt. Want je ziet Trump tegen de gouverneur in die regio zeggen, ja, maar het ligt allemaal aan jullie en jullie zijn waardeloos. Jullie kunnen niet fatsoenlijke infrastructuur beheren. Dus hoe zorg je ervoor dat je juist die verdeeldheid voorkomt en meer samen optrekt als maatschappij?
4: Ja, dat is wel gewoon de waarheid onder ogen zien. Als je nu de onderzoeken leest, Amerika heeft ook gewoon zelf jarenlang dingen aan het internet gehangen, niet goed beveiligd, zwakke wachtwoorden, hondje 05, poesje 01 om in te loggen op een systeem om het water te regelen. Als je dat leest, is dat daadwerkelijk ook op die manier aan de hand. En de werkelijkheid is ook gewoon, dat is heel moeilijk om te beveiligen. Maar het feit dat dit kan, in Nederland gebruiken we vergelijkbare systemen. Dus ja, we moeten er ook niet blind voor zijn dat dit een risico is. En ja, je ziet gewoon, cyber gaat steeds meer over het willen beïnvloeden van de fysieke wereld. Dus Trump, ik snap wel dat hij het zegt trouwens, die spierbal hebben ze laten zien. Ja, je staat natuurlijk wel een beetje in je onderbroek als je door Iran in het hart van de samenleving, dat mensen gewoon uit de kraan, daar komen de Iraniërs uit, bij wijze van spreken. Ja, dat is dusdanig angstig voor mensen, dat dit vanuit Iran perspectief natuurlijk een hele indrukwekkende aanval is, of op die manier dat te doen. Maar waarom Trump denkt, ja, dit gaan we natuurlijk niet toegeven.
5: Dave, op naar Amerika, de volgende. Wat is het grootste gevaar wat er uit Amerika komt qua cyber?
4: Nou, ik denk het grootste gevaar is dat zij natuurlijk geen cyberaanvallen hoeven in te zetten om een land te ontregelen. Daar hebben zij een veel grotere gereedschapskist voor. Namelijk, ja, alles wat we hier zien om ons heen, Netwerkkabels in het uitkomt, tv's, alles eromheen.
5: Ja, mensen, het is hier een hele inspirerende omgeving.
4: Het is high-tech, man. Het BNR Tech Lab, bij wijze van spreken. Nou ja, als je hier natuurlijk de VS roept, dan valt de helft om. Omdat heel veel software komt uit de Verenigde Staten. Heel veel dingen waar deze data wordt opgeslagen, staat in Amerika. Heel veel van de satellieten zijn van Amerika. Het hele internet grotendeels is in handen van Amerikaanse bedrijven. Dus we hebben gewoon te maken met een land wat bij wijze van spreken de waterput bezit. En altijd gezegd heeft, nou, als je dorst hebt, mag je bij ons komen drinken. Ja, waarom ga ik zelf een waterput graven? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, en als dan opeens zo'n land misschien wel zegt, joh, weet je, je mag bij mij wel water komen drinken, maar dan wil ik dat je eerst 3 rondjes danst. Of het wil eerst dat je, weet ik van wat, een palmboom kon brengen. Ja, en zo gaat dat natuurlijk steeds verder. Dus vooral de VS heeft zoveel middelen om druk op ons uit te oefenen. En dat kan zijn door sanctiewetgeving. Dat ze zeggen, nou ja, wij mogen dat bedrijf niet. Dus er worden geen updates meer uitgebracht. Of jij mag in Nederland geen diensten meer leveren. Tot het inbouwen van achterdeurtjes. Ze hebben natuurlijk een hele machtige inlichtingendienst. Dus zij hoeven heel vaak niet eens die krachtige cyberwapens in te zetten om effecten te behalen. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen over aan het nadenken. Niet dat ze dat morgen gaan doen. Want ik blijf er ook bij dat we de VS niet te veel moeten demoniseren. Maar we moeten wel realistisch zijn dat de VS dit kan.
5: Ja, dat zij die spierballen hebben. Jullie spraken in de podcast ook oud-IVD'er en directeur van Stichting Justice for Prosperity, Jelle Postma.
8: En dan denken mensen, ja, metadata, wat is dat nou eigenlijk? Wat maakt mij dat nou uit? Maar uiteindelijk weten ze waar je woont, wie je maîtresse is. Maar los van de AI, hè, en de tweede vraag die erachter zit, wat vinden we van het ingrijpen van de Amerikaanse overheid? Er zal een legitieme reden wellicht onder liggen, want het is ook een heftig gegeven als je de stoeling kan inzetten om Amas zwakke plekken in software te vinden. Ja. Dat begrijpen we rationeel wel. Ondertussen wordt het natuurlijk heel duidelijk als een strategisch instrument ingezet. En als we dan vragen, zit er een strategie achter? Nou, kijk dan even. Mensen zijn er niet helemaal bekend mee met die 920 pagina's inhoudelijk naar Project 2025. Ja. Er staat heel duidelijk beschreven, saboteren de cohesie tussen de Europese lidstaten en investeren in bilaterale relaties. Dat heeft niks met nationale veiligheid te maken. Dat is gewoon
7: beleid.
8: Dat is economische kracht. En daar, ja, dat is beleid.
5: Ja, hij heeft het hier ook over die afhankelijkheid van Amerika.
4: Ja, en we hebben het nog niet eens gehad natuurlijk over, het moet erover gaan, ook in deze podcast, over AI. Natuurlijk de nieuwste AI-modellen, waar natuurlijk Amerika voorop wil lopen. En dat is denk ik wat Amerika, als je helemaal uitzoomt, ik denk dat Amerika altijd heer en meester is geweest binnen dat digitale domein. Dat heeft ze heel veel soft power gegeven. Oftewel, wij zijn de baas, want wij hebben gewoon heel veel in bezit. We hebben heel veel troefkaarten in handen. Die zijn ze langzamerhand aan het kwijtraken. Hoe meer Europa gaat investeren in eigen diensten, in eigen middelen, hoe meer China durft te pionieren ook op AI-gebied en hun durft uit te dagen. Ja, Amerika heeft ook wel door dat ze die digitale dominantie moeten blijven behouden. En voor hen is de snelweg naar digitale dominantie, dat betekent volop investeren in die AI-modellen. Daar hebben we het nog niet eens echt over gehad. Van ja, wat is ons antwoord erop? En we moeten wel zorgen dat we dat tempo bij kunnen houden. Maar Amerika is op allerlei manieren aan het proberen daar dominant in te blijven. En dat proberen ze met man en macht.
5: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen een korte file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten door grenscontrole.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. In Berlijn zijn honderden mensen naakt op de fiets gestapt voor de World Naked Bike Ride. Die is voor het eerst daar, naar allerlei andere steden, ook Amsterdam. Het is een protest tegen autoverkeer en een statement om jezelf te accepteren zoals je bent. De deelnemers rijden 30 kilometer in 30 graden. De 1-0 overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givairo Riet. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Riet. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
7: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. De MRI-scanner bestaat al ruim 50 jaar. En inmiddels zijn de scans natuurlijk een stuk krachtiger en gedetailleerder dan vroeger. Maar er is nog altijd wel een groot nadeel. Je moet heel stil liggen in zo'n nauwe buis. En ja, dat laat dus niet de gangbare situatie zien. Een mens in beweging. In Utrecht wordt er nu gebouwd aan 's werelds eerste walk-in MRI. Inderdaad, waar je dus in kunt lopen of zelfs fietsen of roeien. Nou, daarnaast wordt er in Rotterdam gewerkt en ook nog in een aantal andere steden aan een combinatie van MRI en echogeluid in één beeld. 2 innovaties die je medisch onderzoek drastisch kunnen veranderen. Daar ga ik vandaag over praten met Nico van den Berg, hoogleraar Computational Imaging aan het UMC Utrecht en projectleider van Biomotive. En dat is dan het consortium dat die walk-in MRI-scanner bouwt. Welkom Nico, fijn dat je er bent.
8: Dank je.
7: En Monique Berndsen staat tegenover jou, directeur van AMIS. En dat is de beeldvormingsfaciliteit bij het Erasmus MC. Goed dat jij er bent, Monique.
8: Dankjewel.
9: Jij houdt je dus bezig met die echo en die MRI in één. Daar komen we zo meteen ook uitgebreid over te spreken. Nico, om te beginnen met die walk-in MRI-scanner. Want dat is nogal tot de verbeelding sprekend. Iedereen die ooit in een MRI heeft gelegen, ik ook, die weet dat je daar heel stil in moet liggen. Het is een ontzettend herrie ook. Je krijgt oordoppen in. En ja, er wordt dan een scan gemaakt van je lichaam. Duurt meestal 10 minuutjes, kwartiertje zo'n beetje. Nu werk jij aan iets waar je in kan bewegen. Waarom?
10: Nou ja, het klinkt als inderdaad een vreemd idee, maar als je erover na gaat denken, is het eigenlijk een heel logisch idee. Het menselijk lichaam functioneert in het dagelijks leven natuurlijk heel dynamisch. Hè? En het is belastbaar, het staat, het beweegt. En het blijkt dat heel veel ziekten eigenlijk gerelateerd zijn aan belasting en aan houding.
9: Oh ja?
10: Ja, nou, heel bazaal al. Bijvoorbeeld knieproblemen, hè? Of rugpijn.
9: Ja.
10: Maar ook geavanceerdere, of laat ik zeggen geavanceerder, meer complexere ziektebeelden, zoals cardiovasculaire ziekte.
9: Hart- en vaatziekte.
10: Hart- en vaatziekte. Dus als je het hart moet pompen, liggende bij iemand of in een staande positie, is een enorm verschil.
9: Ja, is totaal anders. Als je slaapt, is je hart veel rustiger. Dat hoort het in elk geval te zijn dan wanneer je beweegt.
10: Maar als je gaat staan, dan heb je meer weerstand door de zwaartekracht. En sterker nog, als je gaat bewegen, moet het hart nog harder kloppen.
9: Ja.
10: En nu blijkt het dat heel veel van de vroegere symptomen, dus de eerste indicaties van hart- en vaatziekten, zijn eigenlijk meetbaar wanneer je het lichaam in belasting brengt.
9: Ja, en dat is eigenlijk wat je ook zou willen zien in een scan, wanneer je iets wil onderzoeken. Want je gaat niet voor niets zo'n MRI-scan in. Er moet iets gecheckt worden, hè, of er wel iets goed functioneert. En jij zegt die liggende positie in stilte, dat klopt,
10: is voor
9: dat klopt eigenlijk niet.
10: Natuurlijk, voor heel veel ziekten is dat wel een juiste positie, tenminste diagnostisch voldoende.
9: Mm-hmm.
10: Maar er zijn heel veel ziektebeelden waarbij dat niet zo is.
9: Ja.
10: En met name de ziektebeelden aan bijvoorbeeld het bewegingssysteem, hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld spierziekten en verteringsziekten.
9: Mm-hmm.
10: Daarbij is houding en inspanning echt vitaal van belang.
9: Ja, en dan denk ik van, waarom moeten we überhaupt zo stil liggen in die MRI? Kunnen we daar niet gewoon wat even bankdrukken of zo?
10: Nou ja, dat MRI is 50 jaar.
9: Ja.
10: In eerste instantie was MRI inderdaad een methode die langzaam was. Dus je moest dan stil liggen. Hè? Want net zoals de eerste fotografie waar je lang stil moest staan om een goed beeld te krijgen.
9: Anders was hij niet scherp.
10: Mm-hmm. Nu is het dus ook met MRI dat we afgelopen jaar een enorme progressie hebben geboekt in het MRI sneller maken. En nu zijn we zover dat we MRI kunnen inzetten als een soort bewegingscamera die in je lichaam kijkt.
9: Oh ja?
10: Ja, en dat is denk ik de unieke combi. Dus MRI is nu een interne dynamische bewegingscamera.
9: Mm-hmm.
10: En dan moet je ook het lichaam in de juiste houding en tijdens fysieke inspanning afbeelden om daar gebruik van te maken.
9: Ja, en dan
10: als je die bij elkaar brengt, kun je dingen doen die eerst helemaal niet konden. Dus
9: precies,
10: dat willen we doen.
9: En dat heb je dus in een walk-in MRI-scanner gepropt. Hoe moet die scanner er dan uitzien? Is dat echt iets heel groots, een tunnel waar je op en neer kan? Hoe moet ik dat zien?
10: Ja, dat is eigenlijk een... iemand zei tegen mij, het lijkt al op een Stargate.
9: Oh.
10: He, waar je zo inloopt. Nou, zo is het niet helemaal. Maar het is inderdaad een cilinder met een hele grote tunnelinloop.
9: Ja?
10: Van bijna 2 meter.
9: 2 meter, oké.
10: En daarbinnen maken we een soort halletje.
9: Ja?
10: Waar je in kan staan, zitten, in kan roeien, op een loopband kan rennen.
9: Ja, precies. En want een sprintje trekken op 2 meter wordt lastig, maar op een bewegende band kan natuurlijk alles.
10: Prima. Ja. Gaat goed. Dus, en dan, als je dat zulke bewegingsscenario's uitvoert, maken we gewoon afbeeldingen van je lichaam en van het interne van je lichaam.
9: Mm-hmm.
10: En dan kunnen we niet alleen naar de anatomie en beweging kijken, maar we kunnen ook kijken naar de biomechanica. Dus hoe weefsel vervormt tijdens beweging. Hoe
9: het samenwerkt.
10: Hoe krachten zijn. Krachten door je lichaam heen werken tijdens beweging. Maar we kunnen zelfs de fysiologie meten via geavanceerde MRI-technieken. Om ook iets te zeggen over de bijbehorende fysiologie. En want uiteindelijk, de beweging wordt aangestuurd vanuit de fysiologie, vanuit cellulair niveau.
9: Ja, ik dacht dat uit de hersenen, maar.
10: De hersenen sturen het natuurlijk aan, maar de
9: precies.
10: Arbeid wordt verricht door de spieren. Natuurlijk.
9: Ja.
10: En die belasten via allerlei ligamenten, belasten de botten natuurlijk. Dus dat is een heel complex samenspel. Als je iets gaat doen, als je gaat bewegen, dan moet niet alleen de spieren gaan werken. De bloeding verandert, het hart moet sneller kloppen, de longen moeten sneller ademen. Het is een heel gecascadeerd systeem, zeg ik ook wel.
9: Ja, Monique, dit is natuurlijk ook jouw expertise, al die beeldvorming. Hoe luister jij hiernaar, dat we allemaal dit soort samenspel in één keer gaan zien in zo'n walk-in MRI?
8: Nou, dat is zeker een grote vooruitgang van wat we nu kunnen doen, zou dat opleveren. Want inderdaad, het wordt beperkt vaak door die beweging. En net zoals je fotografeert en een bewegend object hebt, dan is je beeld minder scherp.
9: Ja.
8: Maar als je dus waar daar correcties kan op aanpassen, ja, dan krijg je veel betere informatie. En eigenlijk, wij gaan het dan nog een klein stapje verder brengen, dat we op nog kleiner niveau naar processen gaan kijken om te begrijpen hoe ziekte ontstaan, hoe ziekte reageren op behandelingen. En zo betere behandelmethoden kunnen ontwikkelen of betere diagnoses kunnen maken.
9: Ja.
8: Om de juiste behandeling te vinden.
9: Ja, dus, want daar maak je inderdaad een mooi bruggetje. Want jullie gaan dus vanuit AMIS, dat consortium, eigenlijk kijken van hoe kunnen we nou MRI en echo combineren. Dan moet je even denken, eerst voor de leek even simpel uitleggen, wat is het verschil tussen een MRI en een echo?
8: Nou, ik denk voor de mensen die weten wat een MRI is, dat ze vaak daarin gaan en net wat je zegt, moeten stil liggen en dan worden beelden van organen gemaakt. Hoe is je lever?
9: De weken
8: hoe
9: delen ook, hè?
8: Ja, of hoe is je lever, of hoe zijn je spieren, hoe zien die eruit, hoe ziet je hersenen eruit.
9: Mm-hmm.
8: En ultrasound kennen de meeste mensen van de ultrasound bij zwangere vrouwen.
9: Ja, en wat is het verschil dan? Want dan kijk je een klein stukje, hè, met een echoscoop op, op je buik bijvoorbeeld.
8: Ja.
9: Maar wat maakt die dan voor andere plaatjes dan die MRI?
8: Nou, dat is dus de eigenschappen van het weefsel die eigenlijk gemeten worden door het apparaat en waar het plaatje van gemaakt wordt.
9: Ja.
8: Dus je krijgt verschillende soorten informatie met de verschillende technieken. Maar dat is het grootste gebruik wat mensen kennen van de MRI en de ultrasound, maar ze kunnen nog veel meer. En daar zijn we dus alweer mee bezig. Dat is in die 50 jaar al enorm ontwikkeld. En wij willen het nog een stapje verder brengen, omdat zowel ultrasound als MRI verschillende soorten informatie geven. Daarom willen we het bij elkaar brengen en in één apparaat bij elkaar brengen.
9: En wat moet dat dan opleveren? Eigenlijk het totaalplaatje? Hoewel het natuurlijk nooit compleet wordt.
8: Een meer gedetailleerd plaatje, een meer een breder plaatje. Als je bijvoorbeeld denkt, ik zat te denken aan een voorbeeld. Bij behandeling van tumoren, van kanker.
9: Ja.
8: Dan heb je een paar dingen wat moet gebeuren. Het geneesmiddel moet bij de tumor komen. Nou, daar heb je de bloedsomloop voor nodig, daar heb je bloedvaten voor nodig. Dan moet het uit de bloedvaten bij de tumorcellen komen. Het moet door de tumorcellen opgenomen worden en in de tumorcellen wat doen.
9: Ja.
8: Dus dat zijn allemaal stappen die moeten gebeuren, wil je effectief zijn. Nou, we weten dat niet altijd de therapie effectief is. En dat kan dus in al van die stappen kan er iets fout gaan.
9: Ja.
8: En dat willen wij dus allemaal helemaal in detail in kaart gaan brengen. Al die stappen afzonderlijk.
9: Met één apparaat.
8: Met één apparaat. En zo beter begrijpen van waarom is het nou wel effectief bij die patiënt of
9: en niet bij die patiënt.
8: Of zelfs binnen één tumor.
9: Ja, oké, dat is fascinerend. En dat is heel mooi dat dat dan in één apparaat zit. Aan de andere kant heb je nu dan twee apparaten. Ik zou zeggen, aan het einde kun je die plaatjes ook bij elkaar leggen, achteraf. De echo en de MRI. Heb je dan niet hetzelfde beeld?
8: Nee, want dan zit je sowieso niet op hetzelfde moment te kijken.
9: Nee, en dat maakt ook heel erg uit, hè?
8: Dat maakt heel erg uit, want die processen zijn heel snel. Het gaat ook snel door je lichaam heen. Het spoelt snel door je lichaam heen. Dus dan kijk je eigenlijk naar wat er gebeurd had kunnen zijn of wat er zou kunnen gebeuren.
9: Ja.
8: Maar nu kunnen we kijken naar echt wat er echt gebeurt. En dat geeft meer informatie en begrip van hoe kunnen we dit nou verbeteren.
9: Ja. En dan heb je het over kankersoorten. Daarvoor is het bijvoorbeeld specifiek interessant. Heb je nog andere voorbeelden waarvan je zegt, nou, dit wil ik ook zien met dat totaalplaatje?
8: Bij eigenlijk alle ziekteprocessen heb je dat de samenspel tussen cellen, verschillende cellen.
9: Mm-hmm.
8: Want een orgaan of weefsel, dat bestaat uit allemaal verschillende soorten cellen.
9: Ja.
8: Die met elkaar samenwerken en afhankelijk van elkaar zijn.
9: Dus je kan
8: zijn.
9: Ook denken aan dementie bijvoorbeeld.
8: Dat is een van de toepassingsgebieden waar we aan denken. Ziektes van in de hersenen, dementie vormen. Je kan ook denken aan afwijkingen in het hart, hartinfarcten. En hoe men daarvan wel of niet kan herstellen. En ook bij een infarct in de hersenen of als er andere delen van het lichaam uitvallen.
9: Ja. Ja.
8: Hoe kan je die weer repareren?
9: Zeg maar verlammingsverschijnselen. Ja, ja. Oké, het is allemaal fascinerend. Jullie bouwen daar dus ook een apparaat voor, hè, neem ik aan. Hoe ziet dat apparaat eruit? Want we hoorden net van Nico over een soort tunnel van 2 meter. Hoe gaat dat bij jullie?
8: Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat zoals je een MRI nu hebt en zo'n ultrasoundapparaat, zo'n echoapparaat, dat we die bij elkaar gaan doen. Alleen het punt is dat zoals ze nu gebouwd worden, dat niet mogelijk is, omdat dat technisch niet met elkaar in overeenstemming is.
9: Heeft dat dan met straling te maken of heeft het weer met hele andere zaken?
8: Nee, dat heeft met elektrische stromen te maken.
9: Ja, ja.
8: En ook dat in een ultrasoundapparaat zitten metalen onderdelen. En dat weet de mensen misschien ook wel.
9: Ja, dat mag
8: dat
9: niet.
8: Je nooit met metaal in een MRI mag.
9: Nee.
8: Dus dat zijn de uitdagingen om de ultrasoundapparaten zo aan te passen dat die in een MRI geplaatst geworden, als het ware.
9: Ja, en hoe ver zijn jullie al echt met de bouw daarvan?
8: Nou, we zijn nu in de ontwerpfase vooral.
9: Ja.
8: En te kijken wat voor materialen het beste geschikt zijn om dit te realiseren.
9: Ja, ja, precies. Oké, fascinerend. Dus er is heel veel in beweging, letterlijk, in dit beeldvormingsland. Wat ik ook wel interessant vind, Monique, bij jullie uitvinding, is dat je specifiek ook rekening houdt met eigenlijk de toekomst, waarin je ook een vermindering wil van het aantal proefdieren.
8: Ja.
9: Wat ik heb gelezen is dat jullie eigenlijk een model willen maken van een rat en van een muis, waarin je nou, dat je dat eigenlijk standaard in kaart hebt, waar iedereen als basis gebruik van kan maken.
8: Ja,
9: waardoor je niet steeds een nieuwe rat en een nieuwe muis in het echt nodig hebt. Je
8: dus
9: wil gewoon het.
8: Dat bestaande informatie die er al is, dat die door iedereen gebruikt kan worden.
9: Ja.
8: En dat gaan we dus allemaal bij elkaar brengen. En makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Dat niet iedereen steeds weer dezelfde.
9: Die nieuwe muis nodig heeft.
8: Hoeft te herhalen. Een nieuwe muis nodig heeft om als controle materiaal te gebruiken.
9: Nee, aan de andere kant, het eigenlijk komt altijd het moment, hè, dat je daadwerkelijk nieuwe geneesmiddelen gaat uitproberen op mensen. Er is altijd nog een stop dat mensen zeggen, nee, maar we moeten eerst echt kijken op die proefdieren of het wel doet wat we denken dat het doet. Dus in die zin is dat ooit uit de band. Dat is natuurlijk een andere discussie, maar ik stel toch de vraag even.
8: Voorlopig is het nog niet dat we dat het kunnen doen zonder proefdieren.
9: Nee.
8: We weten daar nog te weinig van om alles in kweekbakjes te kunnen nabootsen.
9: Of
8: in computers kunnen maar nabootsen.
9: Ja.
8: Maar wat we dus wel willen doen, wat we dus ook binnen Amis gaan doen, is wat we al weten, om dat voor iedereen bij elkaar te brengen en beschikbaar te maken, zodat op alle plekken iedereen vanuit dezelfde informatie kan werken.
9: Ja.
8: En hun nieuwe gegevens daaraan kunnen relateren.
9: Ja, en daar gaat jullie uitvinding, jullie innovatie bij helpen, omdat jullie met MRI en echo gaan proberen zo'n compleet mogelijk model, basismodel van die rat en die muis te maken. Dus dat is ook een mooi doel op zich. Beide, bij jullie allebei, Nico, is het inderdaad voor preklinisch onderzoek bedoeld. Hè? Dus echt het wetenschappelijk onderzoek, daar bouw jij ook die walk-in MRI voor. En eigenlijk niet dat ik als patiënt binnenkort al denk van, nou, ik hoef niet meer in die buis en stil liggen. Ik mag gewoon lekker een eindje rennen om te kijken wat er met mij aan de hand is.
10: Nee, het is echt bedoeld voor de wetenschap om nieuwe inzichten te krijgen. Hè. Dus als je kijkt ook wat, hier liggen echt wetenschappelijke vragen ten grondslag. Dit is ook vanuit de overheid namens de, via de Nederlandse Wetenschaporganisatie gefinancierd vanuit wetenschap, stimulans.
9: Mm.
10: Dus deze infrastructuur is voor heel Nederland, wetenschappelijk Nederland beschikbaar.
9: Ja.
10: In principe ook daarbuiten.
9: Dus daar gaan wel mensen in, maar het is allemaal voor wetenschappelijk onderzoek.
10: Bij ons gaan er zeker mensen in, ja.
9: Ja.
10: Dus we gaan studies doen met vrijwilligers en patiënten.
9: Mm-hmm.
10: Maar dat is niet reguliere kliniek.
9: Nee.
10: Het is wel zo dat we denken dat de inzichten die hieruit komen uiteindelijk vertaald gaan worden in nieuwe richtlijnen of nieuwe systemen of nieuwe manieren van medische beeldvorming.
9: Ja.
10: Dus daar is het ultiem wel uiteindelijk op gericht.
9: Ja.
10: Net zoals de huidige MRI-diagnostiek voortgekomen is uit de wetenschap.
9: Ja, nee, natuurlijk. Je kan zo duidelijk maken waarom dit voor iedereen. Wetenschappelijk onderzoek is de basis waarop je mensen kan gaan helpen. Aan de andere kant denk ik dat er nu ook mensen luisteren die denken, hè, ik heb wel een beetje last van die claustrofobie. Ik wil niet in dat ding. Ik moet stil liggen. Dat vind ik moeilijk. Of kinderen, ook een grote uitdaging om in een MRI-scanner natuurlijk te laten gaan. die willen gewoon lekker in die walk-in. Komt dit niet ook gewoon uiteindelijk, misschien niet in het begin, maar voor de reguliere markt op beschikbaar?
10: Het is goed om te melden. Kijk, wij gaan zo'n walk-in systeem maken met een hoge magnetische veldsterkte, 3 Tesla. Dat is hoe sterk de magneet is, daarmee ook de kwaliteit van de beeldvorming. Mm-hmm. Maar we gaan volgend jaar ook een open MR systeem neerzetten in Twente, bij de Universiteit Twente. Die is een half Tesla, maar daar kun je ook in staan en kun je in liggen. En daar kun je gewoon recht voor je uitkijken. Dus in die zin, en dat is een commercieel systeem. Dus in principe zou een ziekenhuis dat systeem gewoon kunnen kopen.
9: Ja. En daar recht opstaande MRI-scanner.
10: Nou ja, je kunt daar zelf in staan. In
9: ja, maar moet je dan wel stilstaan? Of mag je dan ook
10: daar
9: een beetje
10: daar moet je wel stilstaan. Waar gaan we wel een aantal scenario's doen waarbij we de patiënt laten bewegen.
9: Je beweegt altijd een beetje. Als ik nu probeer helemaal stil te staan, dan alleen al door het feit dat je hart klopt, ga je altijd stiekem een klein beetje meebewegen.
10: Nou, ik zal je nog sterk vertellen. Als je in je lichaam kijkt op dit moment, dan is het een enorme dynamische cacophonie eigenlijk. Je hart klopt, je longen bewegen, je darmen bewegen. In je lichaam, zeker in je abdomen en in je romp, hè, staat niks stil.
9: Nee.
10: En met MRI hebben we een prachtige camera in handen om eigenlijk dat te bekijken en te bestuderen, te bemeten. Mm-hmm. Maar als je dat liggend doet, is het niet echt representatief voor hoe je je lichaam gebruikt in je dagelijkse leven. Dus daarom willen we dat in een andere houding doen. En ja, je lichaam is gemaakt om te werken, om fysieke arbeid te verrichten.
9: We staan ook ongeveer een groot deel van de dag, als het goed is.
10: En daarom vinden mensen vaak ook de eerste klachten. Ja. Dus vandaar dat wij denken dat we dit moeten doen.
11: Nina van den Dungen.
9: We hebben het over 2 nieuwe innovaties in de MRI-technologie en de echoscopie die het verschil moeten gaan maken in medisch onderzoek. Daar praat ik over met Monique Berndsen van Amis en Nico van den Berg van het Biomotive Consortium. Monique, jullie willen ook alle beelddata dus samenbrengen in een soort analyseplatform. Waarom is dat nuttig?
8: Omdat je dan die gecombineerde informatie je weer een beter begrip hebt van wat er gebeurt. Zoals ik zei, bij ziekteprocessen, maar ook hoe leven ontstaat, zijn er verschillende processen die gaande zijn. Nico had het net over hoe alles beweegt in je lichaam. Mm-hmm. Maar op microniveau gebeurt dat ook, op celniveau gebeurt er van alles.
9: Ja.
8: En dat willen we dus allemaal bij elkaar in kaart brengen. En geen enkel beeldvormingsapparaat kan dat alles tegelijkertijd doen.
9: Mm-hmm.
8: Dus dan heb je verschillende apparaten nodig die verschillende onderdelen in kaart kunnen brengen.
9: Op verschillende momenten.
8: Ja. En die kan je bij elkaar voegen en dan heb je meerwaarde. Dan weet je toch meer dan alleen maar dat ene detail.
9: Zeker, maar jij zei natuurlijk net ook dat de timing van die scans en die MRI's, dat die ook cruciaal is, omdat het ene moment het andere niet is.
8: Klopt.
9: Dus wat dat betreft is het wel ook echt een meerwaarde om een apparaat te hebben dat zoveel mogelijk tegelijkertijd dus meet waar jullie aan werken.
8: En wat dat betreft zijn dus de MRI en de ultrasound elkaar heel erg goed aanvullend in wat voor informatie kan krijgen. De ene kan juist veel sneller meten, de andere kan juist in meer detail meten. En die informatie tegelijkertijd krijgen, dat gaat echt een
9: het totaalplaatje
8: enorme
9: geven.
8: Sprong in hoe we begrip kunnen krijgen over processen.
9: Ja, jullie hebben daar ook een flinke pot subsidie voor gehad. Je bent nu in de ontwerpfase. 20 miljoen las ik van de NWO. Wanneer moet het uiteindelijk echt staan, dit apparaat?
8: Het is een project van 10 jaar.
9: 10 jaar, ja.
8: Dus de eerste 5-6 jaar zijn we zeker bezig met ontwikkeling van de technologie.
9: Mm-hmm.
8: En in de laatste jaren dan gaan we echt die technologie toepassen en testen binnen toepassingsgebieden. Waarbij wij ons dan focussen op, voor nu, maar het kan heel breed, maar voor nu op zowel ziekten van de hersenen, kanker, oncologie, cardiovasculaire ziekte en regeneratieve geneeskunde.
9: Ja, dus heel veel voorkomende ziektebeelden die we in Nederland ook kennen. Nico, ook jullie Biomotive Consortium krijgt geld. Ook 20 miljoen hè, van NWO. Wanneer moet jouw, laten we eerst maar zeggen, de walk-in MRI-scanner klaar zijn en wanneer die rechtopstaande scanner?
10: Nou, die rechtopstaande scanner die zal volgend jaar al beschikbaar komen.
9: Zo, dus daar zijn jullie heel ver in de bouw en testen.
10: Omdat we dat systeem gewoon kunnen kopen, is commercieel beschikbaar. We moeten alleen de ruimtes verbouwen.
9: Mm-hmm.
10: Voor die walk-in scanner, die 3D-scanner, daar moeten we, die moeten we echt apart ontwikkelen. Met een fabrikant. Daar wel heel ver mee zijn, maar we hebben de plannen gemaakt, we hebben doorgerekend dat het kan. Maar nu moeten we het echt gaan bouwen. Dat duurt een aantal jaar En we moeten natuurlijk ook nog de huisvesting, het gebouw, realiseren. Dus daar, dat kost ook tijd.
9: Maar het gebeurt in Utrecht, hè?
10: Het gebeurt in Utrecht en het zal vanaf 2030 beschikbaar zijn.
9: 2030, oké, dat is best snel.
10: Ja.
9: Ja, en jullie zijn dus nu nog echt in die, ook in die ontwerpfase, denk ik. Of is de bouw ook echt al begonnen?
10: Nou, de plannen voor de verbouwing zijn klaar in Enschede. Het is alleen wachten op de aannemers. Hè. Dus dat duurt tegenwoordig in Nederland een tijdje voordat een aannemer beschikbaar is.
9: Ja, dat klopt. Maar dat is voor die rechtopstaande scanner.
10: Ja, en in Utrecht zijn we bezig om de plannen en de financiële doorrekening intern in het UMC voor elkaar te maken. Dus dat wordt, laat ik zeggen, deze zomer voorgelegd aan de Raad van Bestuur. En dan gaan we verder.
9: Ja, precies. Hey, en als die walk-in MRI-scanner dan staat en jij zou mogen kiezen wat het eerste is wat je kan zien, wat je kan laten onderzoeken. Naar wat voor ziektebeeld of aandoening, waar zou je naar willen kijken?
10: Nou, ik ben zelf heel benieuwd of wij de manier waarop je bepaalde gewrichten werken, op de knie, daar weten we wel het nodige van. Maar hoe dat verschilt tussen patiënten en waarom bepaalde patiënten last krijgen van artrose en hoe dat doorwerkt helemaal in de krachtenbalans in je knie. Daar ben ik heel benieuwd naar.
9: Ja.
10: En we kunnen dan voor het eerst in je knie echt kijken, echt in de zachte weefsels. Dat lijkt me heel uniek. Maaglediging. Dus hoe verlaat eten je maag in een zittende positie? Hoe gaat dat?
9: Dat weet
10: hoe verschilt dat
9: niet
10: bij patiënten en vrijwilligers?
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de straat.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede ook een kwartier extra reistijd.
9: Dit

0: is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust, en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Een invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. In Berlijn zijn honderden mensen naakt op de fiets gestapt voor de World Naked Bike Ride. Die is voor het eerst daar, naar allerlei andere steden, ook Amsterdam. Het is een protest tegen autoverkeer en een statement om jezelf te accepteren zoals je bent. De deelnemers rijden 30 kilometer in 30 graden. De 1-0 overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givaro Riet. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Riet. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
2: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Europese Unie is de afgelopen decennia flink afhankelijk geworden van China. Met name op het gebied van kritieke grondstoffen. En rapport na rapport luidt de conclusie: het lukt nog niet goed om een vuist te maken tegen China. Dat bespreek ik met Ron Stoop, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan.
3: If you consider that over 90%, 90, of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
2: Ja, Ursula von der Leyen heeft het over de cijfers. Belangrijk om de cijfers goed op orde te hebben. China heeft al jaren, Casper, een flink handelsoverschot ten opzichte van de EU. China verwerkt zo'n 90%, als ik het goed heb, van alle zeldzame aardmetalen. Op welke gebieden is China vooral dominant?
4: Nou, op het gebied van zeldzame aardmetalen, dat betekent eigenlijk dat je dominant bent op heel veel technologische vlakken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met de energietransitie. Maar eigenlijk zitten die zeldzame aardmetalen, nou, vooral de magneten die daar van gemaakt worden, in bijna alle technologische producten die wij gebruiken. Dus het is bijna, die vraag is eigenlijk bijna niet te beantwoorden van waarin is China dominant. Want de dominantie is eigenlijk bijna onzichtbaar. Ja.
2: Nou ja, onzichtbaar, maar vervolgens wel zichtbaar, want het zit bijna overal in. De smartphones, in de auto's, ze zien het allemaal. Precies. Dus dat betekent, het is meer om even het beeld neer te zetten hoe overweldigend in feite die aanwezigheid van China is. Sinds wanneer is dat gebeurd?
4: Nou, het is een vrij langzaam proces geweest. En eigenlijk het gevolg van een decennia lange strategie van de Chinezen. En de voormalige leider Deng Xiaoping, die aan de macht kwam eigenlijk eind jaren 70, zag al in dat eigenlijk deze zeldzame aardmetalen centraal zouden staan in de economie en de technologie van de toekomst. En dat dat iets was wat China kon domineren, omdat ze zelf veel van die grondstoffen hadden. Maar ook omdat zij gewoon heel erg geïnvesteerd hebben in de raffinering van die grondstoffen. Want vooral dat is heel erg moeilijk. Niet alleen het mijnen van die zeldzame aardmetalen, maar ook wat je er dan mee gaat doen.
2: Ja, natuurlijk. Maar je zegt, ze hebben dat ook snel gezien. Betekent dat zij het snel gezien hebben? Ze konden natuurlijk makkelijk vooruitplannen. Dat gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Maar hebben wij dat toen niet gezien? Of hebben wij het gewoon veronachtzaamd? We dachten, nou, dat komt wel goed.
4: Combinatie van beiden, denk ik. Het is denk ik sinds de jaren 80 zo dat langzaam het gekanteld is. Daarvoor was denk ik de VS nog min of meer dominant op dit gebied, tot ongeveer 1986. Maar toen was men er al veel minder mee bezig. En heel langzaam is toen de boel verschoven. En ook vooral de technologie van hoe doe je dit nou? Hoe ga je nou om met die zeldzame aardmetalen? Daarvoor heeft China gewoon heel veel specialisten naar de VS gestuurd. En de Amerikanen hebben eigenlijk vrij genereus veel van die kennis overgedragen. En de Chinezen hebben toen eigenlijk hun eigen ding daarmee gedaan. En ook ja, door de boel enorm te subsidiëren en zo externe, buitenlandse concurrenten uit die markt kunnen dringen.
5: En vanaf dat moment ook een enorme voorsprong kunnen opbouwen in relatief korte tijd.
4: Ja, op een gegeven moment kan je als zo'n groot land als China kan dan zowel qua mijnen als raffinering van die grondstoffen dat op zo'n goedkope manier doen dat je in principe al je concurrenten uit de markt kan drukken. Dus dan is het voor een bedrijf ook eigenlijk niet meer te doen om die concurrentie aan te gaan. Tenzij die ook een staat die dan industriepolitiek voert, achter zich krijgt, die dat wil aanpakken. Maar wij in Europa waren daar eigenlijk nooit mee bezig. En ik denk tot pakweg 5 jaar geleden hadden wij het überhaupt nooit over zeldzame aardmetalen.
5: Ja, kun je nagaan inderdaad. Dat werd vaak op redacties ook niet als heel interessant onderwerp gezien. Dat staat voor mij dichtst erbij, maar je zag het inderdaad overal. Ron, waar staat Europa nu dan met dit verhaal in het achterhoofd? Waar staat Europa nu vergeleken met China?
6: Als het gaat om zeldzame aardmetalen, niet goed. We hebben het probleem scherp op de radar, maar we hebben nog niet echt alternatieven uitgerold. Er worden vanuit de EU een aantal wetten zijn ingevoerd. Critical Raw Materials Act, Resource EU, een aantal plannen om minder afhankelijk te worden. Maar de doorlooptijden van het minder afhankelijk worden zijn eigenlijk heel lang. En kosten heel veel geld. En op dit moment is het nog niet zo dat er genoeg geld vanuit de EU ook komt om dit project, zeg maar, of deze projecten echt sterk van de grond te krijgen.
5: Omdat er niet genoeg geld is of omdat men nog steeds een beetje achterover leunt?
6: Het is een combinatie van dingen. Hè. Er moet nog steeds meer geld bij. Maar er zijn natuurlijk wel kansrijke projecten. Maar die duren vaak ook lang door wetgevingsprocessen en lokale tegenstand. Je ziet dat ook als het gaat om bijvoorbeeld lithium. Hè, een andere belangrijke grondstof in Portugal. Maar ook in Servië dat er heel veel weerstand is tegen het winnen daarvan. In Europa is het vaak een moeilijk verhaal om deze grondstoffen snel uit de grond te krijgen. En totdat we daar zijn ben je gewoon compleet afhankelijk.
5: En dat maakt het wel lastig. Want als we kijken naar de Europese Rekenkamer. Ik citeer even. Die concludeerde eerder dit jaar dat het nog niet lukt om onafhankelijk te worden van China op het gebied dus van die zeldzame aardmetalen. En dat daardoor de strategische autonomie van Europa, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar komen. En dan krijg je natuurlijk weer de alarmkreet 5 voor 12. En als je dat te vaak hoort, dan doet het er ook niet meer toe. Maar toch belangrijk om het nu even in deze context te zien. Kasper, is dat op zijn plaats ook 5 voor 12? Klopt dat? Is het zover?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten, en zeker met het recente nieuws, hoe afhankelijk wij zijn qua als het gaat om olie van het Midden-Oosten. En ik denk de toekomst zal heel erg draaien om die zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen. En we lopen dus het risico dat we heel binnenkort afhankelijk zullen zijn van China, zoals we nu afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En dat is om veel redenen een nog veel grotere, denk ik, strategisch gevaar dan de situatie waar we nu in zitten.
5: Dat zien we aankomen, dat zie jij aankomen, dat zien de mensen achter de schermen natuurlijk ook aankomen. En worden er al maatregelen genomen in de goede richting?
4: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik kijk natuurlijk vooral meer wat er gebeurt aan de Chinese kant. En ook wat andere Aziatische landen doen. Maar ik denk dat wat Ron al zei. Dat in principe wel heel veel mensen zich hier zorgen over maken. Maar dat het nog niet helemaal lijkt te lukken. Om misschien als Europa gewoon nu echt alles op alles te gaan zetten. Om hier iets aan te doen. Sowieso denk ik dat het helemaal in de toekomst vrij zijn. Van dit soort afhankelijkheid van China. Misschien ook gewoon niet realistisch is. Maar dat een realistischer doel is om in ieder geval de boel een beetje te diversifieren. Dus dat je niet, zoals nu, 90% van de, zeg maar de naraffinage van die grondstoffen allemaal uit Chinese handen moeten komen. En wat dat betreft, en daar komen we denk ik later nog op, zijn er ook wel voorbeelden van landen die daar wel stappen in hebben gezet. Bijvoorbeeld Japan.
5: Ja, daar gaan we zeker nog over praten, zeker met jou natuurlijk. Maar Ron, de reactie van Europa, met name op het bericht, althans op de kennis die we hebben over China. En dat China die steeds voornamelijk een rol gaat inspelen, ja, waardoor dus onze afhankelijkheid veel groter gaat worden.
6: Ja. Nou, misschien wil ik het, als het mag, een klein beetje verbreden. Hè. We hebben het over grondstoffen, maar het gaat ook over componenten en over eindsystemen. Hè. We hebben het echt over technologie ook op dit moment. Zoals elektrische auto's, batterijen, maar ook in heel veel andere sectoren, ook windturbines tegenwoordig. Je ziet dat China daar steeds dominanter wereldwijd in aan het worden is. En dat we ook op technologisch en maakindustriegebied op een achterstand komen. Dus het zijn niet alleen maar de grondstoffen die een probleem vormen, maar ook gewoon onze eigen eindindustrie Australië, die nu keihard weggeconcurreerd worden door China. En ik denk dat het belangrijk is, en we zien dat de EU daarop probeert te reageren. Hè. Je hebt nu een nieuwe wet, de Industrial Accelerator Act. Die is nu in behandeling. En daar staat eigenlijk in van, we willen dat als wij publieke aanbestedingen doen, dat daar meer Europese, dat de Europese producenten wat meer voordeel krijgen daarin. Of een voorkeurspositie. Of een voorkeurspositie voor landen met wie wij een vrijhandelsverdrag hebben, eigenlijk met onze vrienden, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat een belangrijke beweging is. Want die grondstoffenafhankelijkheid die blijft nog van de komende 10, 15, 20 jaar, laten we maar zeggen. Daar kunnen we stappen op zetten. Zoals Japan dat bijvoorbeeld heeft gedaan met Australië. Misschien kan Casper daar nog verder op ingaan. Dat kan, maar in de tussentijd moeten we ook niet vergeten dat al die andere industrieën ook zwaar onder druk staan. Dan moeten we daar dus goed beleid op maken om te zorgen dat we competitief blijven en kunnen blijven exporteren naar de rest.
5: Die wet in behandeling waar je het over hebt, daar wil ik straks nog uitgebreider ook nog even op ingaan. Maar nog even kijken, ook de afgelopen vier jaar geleden zijn we misschien een beetje wakker geschud, daarvoor wat minder. Betekent het ook dat je het dan stilzwijgend hebt aangezien wat er allemaal gebeurde? Dat eigenlijk wel goed vond. En denk, nou, makkelijk ook goedkope producten komen onze kant op en het loopt niet zo'n vaart.
6: Ja, dat was natuurlijk de dominante economische ideologie van het Westen van pakweg 1980 tot misschien 2020. Het idee dat de vrije markt dit het beste kan oplossen. Je had natuurlijk Fukuyama, die end of history. Ja. Het idee van we kunnen alle landen komen in een soort van grote familie van landen die allemaal steeds meer op elkaar gaan lijken. In zo'n veilige, gelijkgestemde wereld is het logisch om je productieprocessen over de hele wereld uit te smeren waar het goedkoopste kan. Dus in al die gedachten dachten we prima, laat China maar dit doen. Zij zijn goed daarin. Wij kunnen heel mooi de eindproducten en de high-tech en het R&D doen. Maar we zijn er nu toch heel snel achtergekomen dat uiteindelijk leidt tot afhankelijkheden. Omdat die landen op een gegeven moment gewoon bepaalde veto-recht over onze economie krijgen bijna, om maar zo te zeggen. Doordat ze bepaalde grondstof of technologieën gewoon aan de grens stil kunnen zetten. En daar zijn we dus langzaam achtergekomen dat die gedachte dat de wereld steeds gelijker en eerlijker zou worden en dat we die supply chains, zeg maar, apolitiek overal konden neerleggen, dat niet zo is gebleken.
5: Nee, we staan behoorlijk op achterstand. Probeerden wat aan te doen. Nogmaals, daar gaan we straks zeker op door. Maar ik wil ook even weten, Casper, hoe het zit met China. En dan met name, hoe kijkt China naar Europa? Want het zou kunnen dat China natuurlijk ook een soort arrogantie over zich gaat krijgen. En denk, ach, Europa, die hebben het verkeerd gezien. We lopen nu zoveel vooruit, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De rest van de wereld is belangrijk. Is dat een beetje de houding of niet?
4: Wel een beetje, ook omdat Europa, denk ik, op politiek vlak minder serieus nemen vanwege gewoon de structuur van hoe wij de boel hebben opgetuigd met de EU. Ja. Zij zien de EU gewoon als een vrij, zeg maar, bureaucratische moloch waar weinig macht en kracht achter zit. Dus daarom nemen ze, denk ik, ook bijvoorbeeld een Ursula von der Leyen als Europese president minder serieus.
5: Maar wel die individuele leiders. Pedro Sanchez bijvoorbeeld, op bezoek op het moment dat wij ook praten daar. En dan denk je, die nemen ze toch wel serieus, die individuele leiders. Of valt het ook wel mee?
4: Nou, dit is in ieder geval hoe China graag buitenlandpolitiek bedrijft. Dus zij willen heel graag met individuele Europese leiders deals maken. Omdat dan heeft China natuurlijk veel meer overmacht en overwicht dan als de Europeanen echt samen gaan werken en één vuist maken tegen China. Dus ja, wat je de laatste maanden zag, dus heel veel eigenlijk individuele Europese leiders die daar weer heen trekken. Of het nou Merz uit Duitsland is, of Starmer uit Groot-Brittannië, of nu inderdaad Sanchez. Dat is precies wat China eigenlijk wil. Dus, want zo'n individueel land is uiteindelijk nooit sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen China.
5: En is dat ook heel simpel gezegd dan weer toch verdeel en heers, of is het iets genuanceerder?
4: Nee, zo kan je dat denk ik wel noemen.
5: Dus, maar dat weten wij toch ook? In Europa zien we dat toch ook? We laten ons toch niet voor het karretje spannen?
4: Nee, maar er is denk ik toch wel een cultuur in de Europese hoofdsteden van heel veel luisteren naar deelbelangen, vaak deelbelangen uit het bedrijfsleven. En die deelbelangen zijn niet altijd in het nationaal belang. En zeker in Nederland hebben we decennia lang op die manier buitenlandpolitiek gevoerd. En daar is nog steeds niet echt een kritisch debat over, of zeg maar in hoeverre dat soort belangen eigenlijk wel voor het algemeen nut zijn.
5: Maar is het vanuit China gezien ook zo dat ze steeds meer toenadering zoeken tot landen die misschien ideologisch zelfs ook dichterbij ze staan? Want dat lijkt een beetje bij Pedro Sanchez. Misschien is het vertekenend en misschien lees ik de verkeerde analyses, maar gelukkig ben jij nu in de studio, Casper. Want hoe zit dat eigenlijk, die verhouding? Want die lijkt steeds beter te worden tussen die twee.
4: Ja, Sanchez is denk ik sowieso een beetje een uniek geval. Dat je ziet dat hij bijvoorbeeld ook heel erg een beetje de kantjes eraf loopt als het gaat om het steunen van Oekraïne. Hij heeft zelfs ook dingen gezegd zoals de geopolitieke... Ik weet het niet meer helemaal letterlijk, maar iets van de geopolitieke dreigingen van dit moment komen niet zo snel de Pyreneeën over.
6: Ja.
4: Wat natuurlijk, denk ik, een vrij onrealistisch beeld is van de geopolitieke dreigingen. Maar dat is toch wel een beetje misschien de sfeer in Spanje. En je ziet inderdaad dat als Europa een vuist probeert te maken richting China, dat Spanje vaak dwars ligt en daar dan ook wel voor beloond wordt met investeringen en beloften van het bouwen van grote fabrieken in Spanje door de Chinezen, wat dan weer veel werkgelegenheid zou teweeg brengen, wat dan overigens vaak niet gebeurt, maar dat terzijde. Dus er is en als er weer een andere leider in Spanje is, dan is er wel weer een ander land in Europa dat weer op die manier deals wil maken. Dus ja. Op die manier kan China eindeloos doorgaan met ons uit elkaar.
5: Maar bij Sanchez hebben ze toch een belangrijke prooi te pakken. Toch een groot land, toch ook belangrijk natuurlijk. En die kunnen ze een beetje apart zetten. Dat gebeurt dan ook. En bovendien, Sanchez die gaat ook het meeste keer binnen Europa tegen Trump.
4: Klopt, ja, het is best wel. Maar op sommige vlakken kan je natuurlijk ook wel met Sanchez eens zijn, zeker als het nu om Iran gaat. Maar ik denk inderdaad dat die stap van serieus geopolitiek nadenken over de lange termijn en wat dat betekent voor de noodzaak Oekraïne te steunen, maar ook de noodzaak om samen te werken om een vuist te maken tegen China, is het moeilijk om de Spanjaarden mee te krijgen, blijkbaar. Aan de andere kant is het wel zo, de Chinezen snappen ook dat een regering in een Europees land zomaar weer kan veranderen. Dus het is ook niet zo dat China nu al 10, 20 jaar vooruit denkt van hoe kunnen we met die Spanjaarden gemene zaak maken, want het kan volgend jaar ook weer afgelopen zijn.
5: Nu spelen er, zoals je zei, nationale en deelbelangen rond, inderdaad. En bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven ook net zo makkelijk, ik zeg het maar even voor het gemak scherp, net zo makkelijk uit te spelen als naties?
6: Ja, soms nog wel makkelijker. En zeker Europese bedrijven, die vaak verschillende bedrijven die heel diepe investeringen hebben gedaan in China. En natuurlijk het liefste daar business willen blijven doen. Zowel vanuit productieperspectief, hè, daar je fabrieken kunnen laten doordraaien, eventueel terug exporteren naar Europa, ofwel je producten zelf afzetten naar China. Hè, heel veel Europese en ook Nederlandse bedrijven ervaren soms beperkingen om de Chinese markt op te komen, of konden vroeger heel veel afzetten op de Chinese markt, maar dat wordt steeds minder. En vanuit daar kan natuurlijk ook de wens ontstaan van misschien moeten we maar niet zo heel hard tegen China ageren, want dat zou zomaar die volgende klus die we binnen kunnen krijgen, in gevaar kunnen brengen. Dus je merkt met name vanuit het bedrijfsleven, en dat is, ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, maar we kunnen individuele bedrijven ook niet vragen om in hun eentje assertief te worden tegen China. Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Hè? Dus we moeten onze kabinet en de EU, zij dragen de verantwoordelijkheid om de beleid voor de bedrijven natuurlijk uit te zetten. Dus het is niet dat ik daarmee de bedrijven wil afvallen. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat bedrijven misschien gaan lobbyen bij de politiek om het beleid af te zwakken. En dat kan wel op de lange termijn geopolitiek gevaarlijk zijn. Als er te veel nationale belangen eigenlijk worden tegengewerkt onder die specifieke bedrijfsbelangen. Dat wordt vaak gezegd in Duitsland. Hè? Als de Duitsers naar China gaan, dan gaat er een hele delegatie van autobedrijven en CEO's mee. Nou ja, dan kun je je van afvragen, is dat een goede manier om je nationale strategie neer te zetten?
5: Ja, ronde hamvraag dan uiteraard. Hoe kan Europa wel een vuist maken tegen China? Je had het al over die Industrial Accelerator Act. Het gaat over Made in Europe. Maar wat zet het voor zoden aan de dijk? En overigens wet in behandeling.
6: Ja, nou twee belangrijke dingen. De allereerste is, Europa is eigenlijk altijd een maakcontinent geweest. Het is heel interessant. Europa heeft een veel grotere maakindustrie dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wij verdienen ons geld met het maken van allerlei slimme dingen en die exporteren wij. Dus dat is de basis. Wat deze wet eigenlijk doet is via publieke aanbestedingen en via voorkeursregelingen zorgen dat die Europese bedrijven, die vaak zwaar weggeconcurreerd worden op de internationale markt en ook op de Europese markt, omdat China de prijs veel goedkoper kan maken door allerlei schaalvoordelen, maar ook staatssteun, dat die een steuntje in de rug krijgen.
5: Dus op het gebied van vergunningen trouwens ook. Dat speelt allemaal mee toch volgens mij in die wet?
6: Ja, precies. Dus er zit inderdaad in die wet, het is een vrij lange wet. Er staan allemaal dingen in over veiligheid en over wel. Per sector is het ook wel anders. Andere percentages, andere regels. Dus dat wordt ook nog wel een hele klus om dat allemaal uit te vogelen, hoe dat precies zijn uitwerking gaat hebben en welke sectoren er wel en niet in ondervallen. Maar dat is de eerste pijler, het ondersteunen van onze industrie. En met name die industrieën waarvan wij zeggen, die vinden wij belangrijk vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit competitiviteit. En vanuit veiligheid, bijvoorbeeld de staalindustrie wordt gezien als een essentiële pijler van je veiligheidsstrategie. He, dus dat is één. En twee, en dat zit ook in die wet eigenlijk, en dat is meer de handelsstrategie. De EU heeft uiteengezet dat wij willen niet zoals de VS of als China eigenlijk die andere handelslanden naar onze hand zetten met tarieven of met allerlei tactieken, maar juist meer die wederkerigheid, die vriendschap opzoeken. Hè? Europe as a trading continent, handelscontinent. Dus wij zijn overal vrijhandelsverdragen aan het tekenen die we ook al veel langer vaak aan het onderhandelen waren, maar is er een stroomversnelling ingekomen. En het idee is dus dat Europa daarin een soort van de betrouwbare partner wordt in het internationale economische systeem. Ja. En dat zit dus ook in die nieuwe wet. Want in die nieuwe wet wordt eigenlijk gezegd: oké, wij geven voorkeur aan Europese producenten of aan producenten met wie wij goede economische relaties hebben. En hoe dat precies eruit gaat zien, of dat zullen landen zijn met bijvoorbeeld een vrijhandelsverdrag, of landen die hebben ingetekend bij de bepaalde voorwaarden van het Wereldhandelsorganisatie. Ja, daar heb je een soort van convenant wat je kan tekenen over wij doen eerlijke aanbestedingsprocedures. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is dus een politieke beslissing die tussen de landen en het parlement en in Europa nu beslecht.
5: Nou, maar je kunt niet zeggen dat Europa achterover leunt. Dat is duidelijk. Er is wat in gang gezet. Die wet is nog in behandeling. Die kan iets teweeg brengen. Maar je wilt ook weten, wat is dan de meest effectieve strategie ten opzichte van China? Is dit een hele goede strategie? Ligt China hier wakker van? Is het een goede slag terug om het in die termen te gieten, Casper?
4: Nou, ik denk niet dat ze er wakker van liggen. Maar ik denk wel degelijk dat wij door moeten gaan met dit pad. Blijft natuurlijk een groot vraagteken of we echt zeg maar de wil hebben om door te pakken. Ook als het misschien op de korte termijn niet altijd economisch voor is om dat te doen. Want er zijn genoeg, denk ik, ook commentatoren in de media die meteen erop zouden springen als er zeg maar korte termijn pijn geleden moet worden om op lange termijn veiliger te worden. Ja, en dat is een nadeel voor ons dat China natuurlijk niet heeft.
5: Wij kunnen die commentatoren natuurlijk niet de mond gaan snoeren. Dat is duidelijk, dat willen we ook niet, maar we kunnen wel iets anders doen. Hè? Een krachtige tegengeluid laten horen.
4: Ja, absoluut. En nog even de commentatoren, natuurlijk wil je dat niet, maar het is wel natuurlijk een beetje een manco in het geopolitieke debat, denk ik, dat we het te weinig over hebben. Maar ik kan alleen maar beamen wat Ron zei, dat het nu echt wel dat er goede ideeën liggen en dat het een kwestie is van uitvoeren.
5: Het gezamenlijk aanpakken, want heel lang, je hebt het uiteengezet, dat is ook duidelijk waarom China denkt, ach, we hoeven nog niet te veel aan te trekken van met name mevrouw von der Leyen. Maar straks moeten ze dat misschien wel. En dat is uiteindelijk is dat ook de beste tactiek. Wij moeten alleen oppassen met onze korte termijn reactie. Die hoort u eenmaal bij deze democratie. Daar zijn we ook blij mee. Daarom leven we een krachtige democratie. Maar toch, dat blijft de zwakke kant. We zoeken altijd naar de sleutel om eruit te komen.
4: Klopt. En het lijkt wel alsof we alleen maar moeilijke keuzes kunnen maken in een crisis. Hè?
5: Ja, maar je hoort Ron ook al. Het gaat dus over die act. Dan gaat het over staal is belangrijk, maar duurzaam is ook belangrijk. Nou, dan weet je het al. Dan kun je de commentatoren weer op loslaten.
4: Ja, het probleem is een beetje dat de crisis die op ons afkomt qua afhankelijkheid van China, denk ik een meer geleidelijke crisis is dan bijvoorbeeld de crisis nu in het Midden-Oosten of eerder wat betreft Russische energie. Ja, en dat is iets misschien wat we moeten leren. Dat niet alle crisissen meteen dramatisch op je scherm staan. Maar dat op de lange termijn zich ook een crisis kan ontwikkelen. Dus dat is iets wat Europa moet geopolitiek gezien wat volwassener worden daarin, denk ik.
5: Ja, Europa kan ook naar anderen kijken. Wij zijn niet de enige die afhankelijk worden van China. Andere landen zijn dat ook. Welke landen kunnen ons als voorbeeld dienen?
4: Ja, wat we beide eerder al even aangaven is, wij kijken allebei graag naar het voorbeeld Japan. Dat is eigenlijk het eerste land dat een beetje wakker geschud is wat betreft China's dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen. En dan vooral dat China bereid is om die dominantie ook politiek in te zetten als drukmiddel. En dat is eigenlijk in 2010 gebeurd, toen bij een conflict tussen China en Japan, dat ging over een maritiem conflict. Details maken niet eens zoveel uit, maar in reactie daarop heeft China eigenlijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan stopgezet. Nou ja, was echt een soort China-shock in Japan zelf. En sindsdien is eigenlijk hun hele geopolitieke mentaliteit en houding veranderd. Hebben we trouwens ook in een eerdere podcast hier in detail over gehad.
5: Dat zijn we vergeten. Mag je best wel een keertje weer even ophalen.
4: Dat is mijn favoriete onderwerp. Dus
5: ja, zeker. Graag zelfs.
4: Nou, dat heeft denk ik toegeleid tot een soort geopolitiek ontwaken. Meer dan 10 jaar voordat wij een beetje in dat proces kwamen. Dat heeft Japans relatie met landen rondom China, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, heel erg veranderd. En Japan heeft veel meer, denk ik, ook uitgestippeld waar zij heen willen met het land. Voor op lange termijn om de nationale en economische veiligheid veilig te stellen. En wat dat betekent voor zeldzame aardmetalen is dat na 2010 zij zijn gaan kijken van wat zijn alternatieve aanvoerroutes en manieren om die om dat zelf in handen te krijgen. En daarvoor, want Japan heeft zelf eigenlijk überhaupt weinig grondstoffen en ook van deze heel weinig. Ja. Maar bijvoorbeeld Australië wel. Dat is dan toch een gelijkgezinde partner in min of meer in de regio. Dus toen is Japan eigenlijk samen met een Australisch bedrijf gaan investeren in mijnbouw in Australië. En raffinage dan weer met Maleisië, dus van diezelfde grondstoffen.
5: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. En de gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Casper Witz, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan. En Ron Stoop, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over satellieten. Welke rol spelen ze bij de moderne oorlogsvoering? En dat hoor je volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
2: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
1: Dus we zijn nog niet verloren.
3: Want daarvoor luister je de grote techshow.
2: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
1: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede ook 10 minuten vertraging.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de 2e keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement en Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die dan aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
8: Moeten we niet eens een keertje in de kapitaalmarktunie gaan proberen?
9: Ik weet dat Edins wens is dat die morgen tot stand komt. Nou, die wens gaat niet in vervulling.
10: Dat geldt voor heel veel wensen die ik heb.
9: Die 28e entiteit, ja, dat doet mij een beetje denken aan de kunsttaal Esperanto. dat zou het helemaal worden. Uiteindelijk zijn we allemaal Engels gaan spreken.
11: Stel, je bent een belegger en je wil je geld ergens in een bepaald werelddeel stoppen. In dat ene werelddeel weet je, als een bedrijf failliet gaat, dan gelden overal dezelfde regels. Als je dividend krijgt, dan is de belasting overal hetzelfde geregeld. En het toezicht is ook overal gebaseerd op dezelfde wetten. En in een ander werelddeel is alles verdeeld. In ieder land wordt een bedrijfsfaillissement anders afgewikkeld. Heb je nu heel veel moeite om geen dubbele belasting te betalen? En is het toezicht iedere keer net wat anders? Wat gebeurt er dan? Ja, dat zien beleggers als onzekerheid, als risico. En dus rekenen ze zichzelf niet rijk. Minder geld wordt beschikbaar gesteld, waarderingen zijn minder en dus weer minder bedrijven die kunnen groeien. Het ene werelddeel is Amerika en het andere, met al die verschillen, is natuurlijk Europa. En daarom willen we al jaren een Europese kapitaalmarktunie. Het laatste en misschien wel het belangrijkste puzzelstukje om onze interne markt mee af te maken. Tenminste, als het ligt gericht aan de Italiaanse oud-premier Mario Draghi. Maar waarom is dat eigenlijk en wat is er zo moeilijk aan? Je luistert naar Het Grote Plaatje. Wij nemen een stapje terug om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. Daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong en belegger Edi Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Heren, van harte welkom.
10: Dank je, Rens.
12: Dank je, Rens.
11: Bij ons te gast, Tom Rood, beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Dag Tom.
13: Ja, goedemorgen.
11: Over die kapitaalmarktunie gaat het nu al 10, 15 jaar?
13: Bijna 20 jaar.
11: Bijna 20 jaar. Wat is het,
10: Wat verstaan wij erom?
13: Wat verstaan wij onder de kapitaalmarkt? Wat verstaan ik onder de kapitaalmarktunie? Nou, ik denk voor het grotere plaatje als we het daarover hebben, is de kapitaalmarktunie eigenlijk één grote financiële markt voor Europa. En dat betekent dat als we het hebben over het beleggen, dat dat net zo makkelijk moet zijn voor een Nederlander, een Nederlandse belegger die in Slovenië belegt, als voor een Sloveen die in Nederland belegt. Dat daar dezelfde regels, dezelfde toezichtkaders voor gelden. Zoveel mogelijk harmonisatie en standaardisatie van processen, van documentatie. En daarnaast dat ook de infrastructuur daar goed op elkaar is aangesloten. Dat ook het grensoverschrijdende dienstverlening van banken, van verzekeraars, beleggingsinstellingen, dat dat makkelijk door heel Europa kan en niet vast blijft zitten in lokale lidstaten.
11: Edin, is dat jouw definitie ook of niet?
10: Ik ben het helemaal eens.
11: Han, ben jij het over deze definitie eens?
10: Jazeker.
11: Ja. Nou, dat is eigenlijk was die niet zo heel moeilijk.
10: Toch
11: ja, okay. Ja. Maar even voor mij, Tommy. We hebben natuurlijk al een Europese economische ruimte. Vrij verkeer van goederen, diensten, personen en ja, ik weet niet, kapitaal, onze euro's gaan wel gewoon de grens over.
13: De euro's gaan gewoon de grens over. We hebben gelukkig met z'n allen één gemeenschappelijke munt. Dus dat maakt het in ieder geval ietsje makkelijker. Maar waar we eigenlijk zijn doorgegaan met, we hebben een interne markt van vrij verkeer en goederen. Mensen kunnen makkelijk de grens over. We kunnen producten makkelijk verkopen in andere landen. Hebben we eigenlijk besloten dat we bij de kapitaalmarkt eigenlijk gestopt zijn. Dat is een beetje een nagedachte van de politici in de EU. Dat zou later een keer komen. En dat stukje van de EU hebben we eigenlijk gewoon nog niet afgerond. En dat staat al een hele lange tijd open. Maar recentelijk is meer de urgentie gekomen. Nou ja, ook door de wereld om ons heen, die snel verandert. In Amerika en China die in opkomst is. Van ja, we moeten dat belangrijke stuk van de Europese Unie eigenlijk ook afmaken. Want anders blijven we achterlopen.
9: Ja, als ik toch eventjes mag interrumperen. Er is natuurlijk wel sprake van vrij kapitaalverkeer. Het is niet zo dat er restricties zijn op het kapitaalverkeer. Maar omdat al die, je geeft het zelf al aan in je inleiding, Rens, omdat die regels over faillissement en belasting en toezicht overal anders zijn, zijn er in de praktijk eigenlijk wel obstakels in dat vrije kapitaalverkeer. En dat is eigenlijk absoluut het grote probleem.
10: Ja. Dat hebben we, als we bijvoorbeeld over sparen hebben, dat hebben we daar wel goed met elkaar afgesproken, namelijk de depositogarantieregeling, dat werkt in alle EU-lidstaten op dezelfde manier. Nou, zoiets zou je ook voor kapitaalmarkt moeten hebben.
11: En wat levert dat dan op, zeg maar, heel concreet voor mij? Want voor heel veel mensen, ook voor heel veel luisteraars, dan horen we kapitaalmarktunie, maar wat stel je voor dat is er?
13: Stel je voor dat is er. Ja, dat zou betekenen dat het gewoon heel veel makkelijker wordt om te beleggen, omdat er gewoon veel meer aanbod komt. Je zou.
11: Maar wat wordt er dan geharmoniseerd? Is dan het prospectus altijd hetzelfde? Of,
13: dat zou kunnen. Ik denk dat het belangrijk is dus ook dat marktinfrastructuur hetzelfde wordt.
11: Wat is dat, marktinfrastructuur?
13: Ja, ik denk dat als je de vergelijking die hier vaak wordt gemaakt is natuurlijk ook met Amerika. En een van de meest mooie voorbeelden is, in Amerika zijn er maar 3 of 4 beurzen die heel Amerika bedienen. In Europa zijn dat er bijna 35. Dus dat betekent dat er minder lidstaten zijn dan beurzen in Europa. Nou, dat betekent dat eigenlijk al die beurzen relatief klein zijn. Waardoor ze inefficiënt, wat duurder zijn, gefragmenteerd. Dus de vraag is ook, heten alle beleggers, hebben die aansluitingen op al deze verschillende beurzen? En dat gefragmenteerde landschap betekent gewoon eigenlijk dat alles wat duurder wordt. En dat ook voor het bedrijfsleven. Als jij als Sloveens bedrijfje in Bratislava naar de beurs wil, ja, dan ben je vaak gebonden aan je eigen lokale beurs. Mm-hmm. Ja, de vraag is hoeveel Amerikaanse grote beleggers zitten daar.
11: Ja. En hebben die dan die Sloveense beurs, hebben die dan ook Sloveense regels of is dat Europees geregeld?
13: Die hebben tot op zekere hoogte ook veel Sloveense regels inderdaad. Met een nationale toezichthouder die zegt, ja, maar wij interpreteren ook veel Europese regels op onze manier. Veel lidstaatopties met een eigen interpretatie, een eigen toepassing. Waardoor je eigenlijk gebonden bent aan wat die lokale toezichthouder wil en vindt.
11: Ja, ja.
13: En net zoals bij ons de AFM.
11: En is Amerika dan zo'n Walhalla?
13: Nou ja, ik denk dat in ieder geval die markt gewoon een stuk groter is. Hè. Dus als jij weet, ik ga naar New York, dan kunnen daar beleggers over heel Amerika weten jou makkelijk te vinden daar in New York. Hm.
10: Gegeven het feit dat mijn geboorteland en Slovenië ooit onderdeel maakte van hetzelfde land, Joegoslavië. Jij noemt nu al 2 keer voorbeeld als een Sloveense. Wat heb je met Slovenië?
13: Nou ja, ik denk dat.
10: Waarom Slovenië?
13: Ik denk dat het grote issue in Europa, en misschien is dat ook een van de redenen waarom wij nog niet voldoende stappen maken in die kapitaalmarktunie, is omdat de verschillen tussen landen heel erg groot zijn. Dus in sommige landen hebben we vrij goed ontwikkelde kapitaalmarkten. Nederland is daar gelukkig één van. Mm-hmm. Duitsland, Frankrijk. En in sommige landen zijn die weer wat kleiner en minder. Dus daar zie je het grote verschil dat vooral, en dat is ook de discussie die we vaak in Nederland zien, als je het naar Nederlands politicus vraagt, zegt, ja, maar voor ons is de kapitaalmarkt toch best goed. Wat is nou precies het probleem? Maar als je dat vraagt aan aan andere landen, waar de kapitaalmarkten minder goed ontwikkeld zijn, dan krijg je ook een heel ander antwoord.
10: Maar misschien ook nog even, want ook dat is mijn ervaring als ik het met anderen hierover heb. En zeker als je met politici hierover praat. Er is een soort beeld ontstaan, als wij het voor elkaar krijgen om dat lastige dossier, namelijk het vormen van kapitaalmarktunie, voor elkaar te krijgen, dan wordt er ineens door heel Europa veel meer geld belegd door ons allemaal. En dan gaat het allemaal heel veel zoden aan de welbekende dijk zetten. Ik zou daar op zijn minst 1 kanttekening bij willen maken. Je kunt je kapitaalmarktunie heel snel gaan regelen. Maar om het gewenste resultaat te krijgen, denk ik dat het niet onbelangrijk is dat je dat beleggen aan zich, onafhankelijk van die kapitaalmarktunie, aantrekkelijk maakt. Zolang je bijvoorbeeld als Nederland zegt, wij gaan uit dat je 7% rendement maakt, ja, je kunt het wel veel makkelijker gaan maken om in Spanje te beleggen. Maar als je dat ook niet aanpakt, wordt het wel een beetje een lastig verhaal.
13: Nee, absoluut. Ik ben het volledig met je eens. En ik denk dat daar ben ik in ieder geval heel blij dus dat de Europese Commissie eigenlijk de kapitaalmarktunie heeft gerebrand. Ze zijn dit jaar met wat zij noemen de Savings and Investment Union gekomen. En dat is precies om die twee problemen eigenlijk tegelijkertijd aan te pakken. Aan de ene kant wil je gewoon dat het aantrekkelijk wordt om voor huishoudens, voor consumenten, om daadwerkelijk te gaan beleggen, het liefst in Europa. En daar zijn voorstellen voor, zoals een savings and investment account.
8: Wat is dat?
13: Een savings and investment account is een oproep vanuit de Europese Commissie dat lidstaten een soort belegging of spaarrekening aanbieden aan hun burgers, die fiscaal aantrekkelijk is om in te beleggen.
8: Ja.
13: Een voorbeeld voor ons was natuurlijk vroeger de groenregeling. Die hebben wij helaas recentelijk in Nederland afgeschaft.
10: Nou, we hebben in ieder geval 1 EU-land dat daar heel goed mee bezig is. Zweden heeft dat gedaan. Ja. Zweden heeft het voor de doorsnee Zweed heel makkelijk en aantrekkelijk gemaakt om te beleggen. Ik geloof dat het werkelijke rendement is lager dan 1%. Ja, dat betekent dat bijna alle huishoudens in Zweden beleggen.
8: Ja.
10: En dat geld blijft voor een groot deel ook in Zweden hangen. Maar waar Zweedse bedrijven iets aan hebben.
8: Jouw punt is, als je zo'n kapitaalmarktunie gaat hebben, dan moet je ook wel mensen hebben die bereid zijn om te zeggen, nou, daar wil ik er geld in investeren. Dus je moet aanbod en push and pull. Moet je
13: doen. Absoluut. Ja.
8: Even Han, dit is er nog niet. Is dat nou echt omdat we het niet willen? Of hebben we het hier ook over omdat we op andere dingen ook gewoon tekortschieten?
9: Nou ja, weet je, iedereen is voor harmoniseren, maar dan het liefst wel naar de eigen standaarden toe. En als je dan met 27 lidstaten bent, dan wordt het gewoon een vrij ingewikkeld verhaal.
8: Mm-hmm.
9: En we hebben het nu steeds eigenlijk over vanuit het perspectief van de belegger, en dat is prima. Als je naar het Draghi-rapport kijkt, dan is natuurlijk een van de punten die Draghi maakt, is dat er voldoende kapitaal in Europa is om bedrijven te laten starten. Maar als ze succesvol zijn en stevig willen doorgroeien, maar nog wel in een tamelijk risicovolle fase van hun ontwikkeling zitten, dat soort risicokapitaal is er volgens Draghi en veel anderen trouwens, onvoldoende.
8: Maar zou dat dan nu opgelost worden, denk jij? Als we dit hadden?
9: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Als ik politici hierover hoor, dan bekruipt mij toch wel eens een beetje het gevoel van ze slagen er niet in om het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk te maken dat die bedrijven gemakkelijk doorgroeien. En dan geven ze het gebrek aan financieringsmiddelen, geven ze daarvan de schuld. Ja. Dus vraagt me af en toe wel eens af of ze niet een zondebok aan het zoeken zijn voor hun eigen falen. Maar
8: een afleidingsmanoeuvre.
10: Kijk, wat je wil is dat als een bedrijf in Spanje overtuigd is dat zij iets moois hebben en ze willen zich financieren, dat ze net zo makkelijk de Spaanse kapitaalmarkt op kunnen gaan als de Nederlandse, of om de lijn van deze uitzending vast te houden, de Sloveense kapitaalmarkt opgaan. Ja. Zodat die belegger in Nederland of in Slovenië weet, mocht er iets gebeuren met dat Spaanse bedrijf, dan weet ik in ieder geval hoe het afgewikkeld
8: wordt. Maar wat Han hier zegt is van, misschien wil dat Spaanse bedrijf eigenlijk helemaal niet zo groeien, omdat ze door het ondernemingsklimaat enorm worden tegengehouden. En is het dus niet het probleem van de kapitaalmarktunie, maar gewoon van het feit dat het Han te eens, weinig ondernemerschap is. Of tenminste, dat het niet makkelijk gemaakt wordt.
13: Het is een deel van de issue, denk ik. Maar ik denk ook wel, dat, en dat heeft het Draghi-rapport ook wel laten zien, dat heel veel van die bedrijven die wel succesvol zijn, uiteindelijk en wel willen doorgroeien, uiteindelijk gedwongen worden meer richting Amerika te gaan, voor ook een deel van het kapitaal op te halen in een Silicon Valley en omstreken. Ja. Dus als we het gaan hebben over bijvoorbeeld de unicorns, de grote, de succesvolle start-ups die echt doorgroeien naar een marktwaarde van meer dan een miljard. Ja, daarvan vertrekken. Daar zie je dat een heel groot gedeelte gewoon is vertrokken naar Amerika voor dat kapitaal.
8: Als dit zo'n goed idee is, waarom is het er nog niet?
13: Nou ja, ik denk dat wel wat Han terecht aangeeft. Het is wel lastig om met 27 lidstaten overeenstemming te bereiken op waar willen we naartoe. En dat is inderdaad, iedereen wil graag harmoniseren naar zijn of haar standaarden. Dat is ook wel lekker makkelijk, omdat een heel groot gedeelte verbonden is aan nationale wetgeving. Dus ik wil gewoon inderdaad weten hoe mijn liefdelijke aansluiting op mijn belastingregels, op mijn faillissementsregels. Dus dat maakt het heel erg lastig.
8: En we kunnen niet bedenken, nou, dit land heeft de beste, dus we gaan daar naartoe werken.
13: Iedereen vindt eigenlijk dat zijn systeem het beste is.
8: Dit meen je niet.
13: Maar ik denk dat wel. Daarnaast ook een andere is natuurlijk dat de belangen ook wel heel erg wisselend zijn. Voor de grote landen die al een relatief goede kapitaalmarkt hebben, die willen eigenlijk, hebben belang bij dat hun markt zo goed mogelijk in stand blijft. En vooral ook kleinere landen die wat minder hebben, die zijn vooral ook heel erg bang dat ze wat ze nog hebben verliezen. Dus als zij zijn bijvoorbeeld bang, als ze naar één unie gaan, dat dan die beurs uit hun land verdwijnt, of dat een beetje kredietverstrekking.
9: Maar weet je, dat is een ontwikkeling die je natuurlijk al decennia lang ziet. Hè. In Duitsland bijvoorbeeld had elke deelstaat zijn eigen beurzen. En ja, dat is natuurlijk allemaal samengekomen. Ja.
8: Maar dan is het dus wel logisch dat politici, werken ze het actief tegen?
13: Nou, ik denk intussen wat minder. Ik denk dat de urgentie zeker van de afgelopen jaren echt wel is veranderd. En je ziet nu ook, en daar ben ik heel blij mee, is dat ook als we nu naar de formatiediscussies kijken hier in Nederland, nou ja, daar heeft D66 en CDA natuurlijk recentelijk een informatiestuk op tafel gelegd, waar ook expliciet de kapitaalmarktunie wordt genoemd als speerpunt.
8: Ja, maar alleen dan is de vraag, zijn we dan ook bereid om bijvoorbeeld onze beurs naar Frankfurt te laten verplaatsen?
13: Nou ja,
8: de NVB, jij hebt het toch van de Nederlandse Vereniging van Banken. Nu wordt het interessant.
13: Nee, nu wordt het interessant.
8: Vinden jullie het oké om, laten we zeggen, Euronext gewoon naar Frankfurt te laten verplaatsen? En eigenlijk alle hoofdkantoren van alle Nederlandse banken, wat natuurlijk ook allemaal een beetje kleine,
10: dat
8: kleine
10: is een beetje
8: bankjes
10: kort op,
8: zijn.
10: De VS, daar had jij het zelf over. Dat is een kapitaalmarktunie. Maar niet alle hoofdkantoren van alle bedrijven zitten in de staat New York.
8: Oké, maar goed, even als we de beurs als voorbeeld nemen, zou de NVB het oké vinden als dat gewoon een Duitse beurs wordt?
13: Kijk, ik denk dat wij vooral blij zijn met dat wij als Nederland best een goede uitgangspositie hebben
8: dus
13: als financieel centrum. Nee. Maar goed, ik denk dat wij als Nederlands Vereniging van Banken ga ik geen mening hebben over wat wij moeten.
8: Jawel, want je wil namelijk een kapitaalmarktunie. Je concludeert dat daar dus, Han zegt dat terecht, ja, daar moet er dus pijn geleden worden. Dat zeg jij dus.
13: Er moet een efficiëntie.
8: En dan is nu even de vraag: van zijn jullie dan bereid om te zeggen, dan moet er af en toe pijn geleden worden?
13: Ik denk dat er af en toe pijn geleden moet worden, maar de exacte keuzes, of wie waar naartoe zou moeten. Kijk, ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat er een efficiëntieslag nodig is. Dat we nu 35 beurzen in Europa, dat we dat een beetje veel vinden. Of dat betekent dat dan onze beurs moet verdwijnen, is natuurlijk een andere discussie. Maar daar zie je wel het pijnpunt. De vraag is alleen, wij hebben best een hele goede beurs, goed gedigitaliseerd.
8: Maar waarom moet jij lachen, Han?
10: Dat vinden Italianen ongetwijfeld ook.
13: Dat vinden Italianen.
9: Ja, ja. En de Slovenen. En weet je, wie ben ik om iemand van de NVB tegen te spreken? Maar het doet mij toch ook wel herinneren aan, in het verleden was er een organisatie, dat heette Holland Financial Center. Ik weet niet, Tom, of je toen al bij de NVB werkte.
13: Nog niet, hè? Dat is een beetje voor mij.
9: Toen wilden we graag Amsterdam tot een van de belangrijkere financiële centra in Europa maken. Dat Holland Financial Center was een stichting. Daar deed de overheid aan mee, maar ook de financiële sector in Nederland. Die stichting is in 2007 opgericht. Toen kwam de financiële crisis. En toen bleek dat het omvallen van banken, of het in de problemen komen van banken, de Nederlandse belastingbetaler toch wel een hoop geld kostte, of dreigde te kosten. En toen is die ambitie natuurlijk enorm teruggeschaald. En die hele stichting die is in 2014 opgeheven. Dus ja, het kan verkeren.
8: Waar kunnen we de grootste klapper maken? Als we het hebben over het makkelijker maken. Welke regels moeten er dan gedaan worden?
13: Nou ja, ik denk dus inderdaad dat veel van de regelgeving rondom effectenrecht op het gebied van het marktinfrastructuur. Ik denk dat de Europese Commissie heeft recentelijk haar market infrastructure package. Hè. Er is niet één wet die veranderd moet worden. Het zijn tal van wetten waar meer geharmoniseerd op moet worden. En gesimplificeerd moet worden. Dus daar heeft de Europese Commissie een goede aanzet voor gedaan. Dus die hebben een market infrastructure package gelanceerd. Wat meer dan 10 Europese wetten tegelijkertijd probeert te behandelen en te versimpelen. Allemaal gericht op wetgeving. Ik denk ook dat we echt moeten kijken naar hoeveel doen wij nationaal. En waar zitten de nationale koppen en de nationale specificiteiten van een toezichthouder. Die zegt wij gaan het op een bepaalde manier interpreteren zonder dat daar daadwerkelijk harmonisatie tussen andere lidstaten op plaats. Ja.
8: Dat je eigenlijk dat hele toezicht op de banken en alle beleggingen, et cetera, allemaal Europees doet?
13: Nou, ik denk niet ieder toezicht, niet alle toezicht. Een deel is gewoon goed om dat nationaal te doen. Maar ik denk wel dat je moet kijken van in hoeverre werken toezichthouders samen. Ja. Met hoe zij processen inrichten, hoe zij wetgeving interpreteren. Dat je een Europese toezichthouder hebt die ook kan hanteren dat lokale, nationale toezichthouders ook uniform de regels toepassen.
10: Ja, maar hier zit ook dat er toch onder meer veel licht. Want als je die kant op wil gaan, een kapitaalmarktunie, dan is het natuurlijk onbestaanbaar dat je ook zoveel toezichthouders blijft hebben. Dus je komt dan weer terug op het nationaal niveau. Dan zouden landen moeten concluderen dat je A, meer moet delegeren, dat je zelf minder te vertellen hebt, en niet onbelangrijk, wat die toekomstige gezamenlijke toonaangevende toezichthouder bepaalt, dat je die beslissingen ook moet accepteren.
9: Ja, maar dat hebben we natuurlijk wel bij toezicht op de banken. Hè? Absoluut, en dan moet je zeggen, hoe is dat nou tot stand gekomen? Ja, daar was wel een crisis voor nodig. Hè? De financiële crisis van 2008 en de jaren daarna heeft ertoe geleid dat is gezegd, laat de ECB toezicht op de banken organiseren. En op de kleinere banken loopt dat dan eigenlijk in de praktijk via de lokale centrale bank. Maar in wezen is dat toezicht op de banken is in wezen naar Frankfurt verschoven. Bij die kapitaalmarktunie, ja, je kunt je moeilijk een crisis voorstellen die dat hele proces in een stroomversnelling brengt.
8: Zou het 28e regime iets helpen?
13: Nou ja, dat is ook een discussie die hieraan gelieerd is inderdaad.
8: Moet ik misschien even uitleggen. Ja. Het 28e regime is een fictieve staat binnen de EU met universele wetgeving waar bedrijven zich dan kunnen vestigen, een beetje virtueel. In plaats van dan dat je als een land te maken hebt met nationale wetgeving, val je dan onder dat 28e regime. Toch? Zo vat ik het een beetje samen.
13: Het is eigenlijk een fictief land waar je kan registreren als, nou ja, dat, en daar gaan we al gelijk. Wie kan zich daar registreren? Maar goed, in principe laten we vanuit gaan een bedrijf of een financiële instelling, waar inderdaad dan alles via een soort standaard Europese wetgeving wordt geregeld. Maar hier zit ook gelijk het probleem in. Kijk, als we nu al discussie hebben over al deze discussies rondom de kapitaalmarktunie, over wetgeving die vanuit nationale lidstaten naar Europa moet, of in ieder geval op Europees niveau moet worden afgesproken, ik denk dat de drempel voor lidstaten heel erg hoog gaat zijn om te zeggen, ja, maar wij doen echt een volledig 28e regime, waar ook dus onze fiscale regels, onze insolventieregels, onze arbeidsrecht allemaal naar Europa wordt gezet. Ik denk dat daar gewoon de drempel echt heel erg hoog is voor nationale politici om erover in te stappen. Ik denk het niet.
8: Nee, want wat krijg je, welk probleem zou er dan gebeuren voor nationale politici?
13: Nou ja, als we het hebben over, en dat is een politieke discussie, hoeveel macht en soevereiniteit staan we af aan Europa? Ja, als jij zegt, we gaan echt een soort fictieve lidstaat creëren waar alles Europese wetgeving is en waar landen weinig over te zeggen hebben, ja, dat die drempel voor nationale politici echt te hoog gaat zijn.
9: Ja, die 28e entiteit, ja, dat doet mij een beetje denken aan de kunsttaal Esperanto. He, toen ik jong was, toen overal werden andere talen gesproken. En toen hebben we een kunsttaal geïntroduceerd. En dat zou het helemaal worden. Uiteindelijk zijn we allemaal Engels gaan spreken.
8: Goed, de tijd tikt genadeloos door. En helaas moeten we het hierbij houden op de radio. Maar niet getreurd, op de podcast gaan we gewoon door van het grote plaatje. Dus vind ons gewoon even in de BNR-app of in je favoriete podcast-app als je je verder wil verbreden, want we zijn al lang niet klaar. Mijn naam is Rens de Jong, voor nu dank. Tom Rood, beleidsadviseur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
6: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de tweede keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement. En Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die dan aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking...

0: En het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
3: Quantum computing. Dat klinkt voor veel mensen nog als verre toekomstmuziek. Maar in het oosten van het land bouwt een deeptech-pionier inmiddels al aan de meest krachtige fotonische quantumcomputer ter wereld. Hoe ontwikkelen zij een winstgevend businessmodel rondom technologie die nog volop in ontwikkeling is? Dat gaan we hem vragen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jelmer Renema van Quix Quantum. Jelmer, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Fijn dat je er bent. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
4: Wij bouwen een computer die problemen kan oplossen die gewone computers niet kunnen oplossen.
3: En wat voor soort problemen zijn dat?
4: Denk aan logistiek, problemen in de scheikunde, chemie, biochemie, veiligheid. Allerlei verschillende gebieden lopen bedrijven tegen allerlei rekenproblemen aan waar gewone computers op vastlopen. En wij zijn een nieuw soort computer aan het bouwen, een quantumcomputer, die gebruik maakt van een stukje fundamentele natuurkunde om andere oplossingsstrategieën te gebruiken om die problemen aan te pakken. En dan blijkt dat je die problemen ineens wel kunt oplossen.
5: Jammer, ik hoor nu iedereen denken die radio-uitzending luistert. Ja, maar dat kan AI ook. En wat maakt dat AI dat nu niet kan?
4: Nou, er zijn een heleboel problemen waar fundamenteel de soort computers die we nu gebruiken, dus computers die gebaseerd zijn op enen en nullen, gewoon op vastlopen. En dan maakt het niet zoveel uit wat voor programma je dan op die computers draait. Of dat dan AI is of niet.
5: Ja, want dat is duidelijk onderscheid tussen programma en de hardware waar jij het
4: precies,
5: over hebt.
4: Precies. En wij bouwen dus echt nieuwe hardware waarmee je dus fundamenteel nieuwe dingen kan doen die een AI op een gewone computer niet kan.
3: Want even, een gewone computer lost eigenlijk een probleem op door in feite één voor één deurtjes te openen, om te kijken of daarachter dan het juiste antwoord zit. Ik vertaal het zomaar even. En een quantumcomputer kan als het ware heel veel deuren tegelijk op een kier zetten en daardoor sneller ontdekken welke richting kansrijk is. Is dat een uitleg waar ik mee wegkom?
4: Ja, dat is een uitleg waar je, mee wegkomt. Dus het gaat inderdaad over dat je als het ware de hele oplossingsruimte tegelijkertijd kunt verkennen en dan kun je op een gegeven moment tot een antwoord komen waar je anders niet had kunnen komen.
3: Noem eens een paar use cases die jij graag ook gebruikt op verjaardagen.
4: Nou, logistiek is een goede. Dus er zijn heel veel bedrijven die hebben logistieke problemen van de vorm: ik heb zoveel vrachtwagens, zoveel loodsen, die vrachtwagens moeten gereden worden, die mensen mogen zo lang rijden, er zit zoveel benzine in de tank. Hoe zorg je ervoor dat de volgende ochtend alle supermarkten weer vol zitten? Je kunt denken aan dingen als doelwitten, complexe optimalisatieproblemen in een militaire context. Dus er komen zoveel drones over de horizon en ik heb zoveel dingen om mee terug te schieten. Hoe wijs ik nou aan wat gaat doen? Je kunt denken aan problemen in, zoals ik al zei, in de scheikunde en in soort van de biologie die bovenop die scheikunde zit. Dus medische dingen, denk aan uiteindelijk ook medicijnontwikkeling.
3: Dat veel sneller gaat bijvoorbeeld.
4: Ja, precies.
5: Ja, want als je in zo'n sector zit, wat is dan het symptoom dat je weet dat die hardware het niet meer kan?
4: Nou, als we bijvoorbeeld even inzoomen op de medische wereld, daar gaat heel veel tijd verloren aan voorselectie van middelen. Dus je maakt een nieuw stofje en dan denk je van, nou, dit is het dan misschien wel, dit kan misschien wel iets doen. En dan moet je het patenteren, dan gaat dat patent lopen. Maar dan moeten er nog een hele serie dingen moeten er nog gebeuren voordat je het daadwerkelijk kunt gebruiken. En heel veel ervan is gewoon uitproberen. Eerst in een lab en later in steeds complexere echte situaties. En je raakt dus waarde kwijt omdat jouw patent al loopt op het moment dat je nog aan het uitproberen bent of iets werkt. En bovendien, die patenten kosten geld. Dus als je een voorselectie zou kunnen doen, als je zou kunnen zeggen van nou, ik kan een aantal van die dingen die ik nu moet uitproberen in het echt, die kan ik gewoon uitrekenen. Dan zou je een veel snellere selectie kunnen maken van wat wel en niet de moeite waard is om geld in te stoppen.
5: Want is het dan überhaupt dat je het met andere hardware helemaal niet kan? Of dat je het dan wel kan, maar heel erg langzaam?
4: Nou, je loopt... Dus in de praktijk is de grens waarbij je ongeveer, als we dan dat voorbeeld even vastpakken,
5: ja,
4: waar je zeg maar vastloopt om echt alles uit te rekenen van een stofje wat soort van in je lichaam actief is, dat loopt ergens vast bij cafeïne ongeveer. Dus dat kun je nog helemaal uitrekenen, maar dat zijn, nou ja, een paar dozijn atomen. En als je dan rekening mee houdt dat iets als DNA, dat zijn miljoenen, dan kun je dus wel voorstellen dat er ergens, dat dat eigenlijk maar heel snel ophoudt. Dus er is een enorme ruimte, en dat is misschien goed te zeggen. Er is ook wel marktonderzoek. Hè? Bijvoorbeeld McKinsey heeft een rapport gedaan recentelijk, waarin ze hebben uitgerekend dat de totale markt voor dit soort oplossingen, dus eigenlijk de totale hoeveelheid geld die er nu uitgegeven wordt aan, om dan toch maar te proberen om met de computers die we nu hebben, dit soort problemen op te lossen, dat dat ongeveer 200.000 miljard is. Dat is ongeveer 2 keer het BBP van Nederland.
3: Daar zit wat potentie.
4: Daar zit enige potentie.
3: Ja. Zullen we even naar het product gaan dat jullie aan het bouwen zijn? Dat draait op licht in plaats van elektriciteit. De fotonische kwantumprocessor. Wat is dat voor ding? Hoe ver zijn jullie daarmee? En waarom is dit wat jullie betreft de winnende technologie?
4: Nou, dit is de winnende technologie omdat dit soort computers, dit soort kwantumcomputers, die gaan gedeployed worden in datacentra. Dus dit wordt niet iets wat, zeg maar, zoals je telefoon in je binnenzak zit. Dit wordt iets wat echt gebruikt wordt door grote bedrijven die bezig zijn daarmee hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.
3: En het is ook niet een huistuin- en keukencomputer. Dit zijn grote machines.
4: Ja, dus dit, zeker de eerste generatie, zullen machines worden van, zeg maar, de afmetingen van, laten we zeggen, een enkele verdieping van een datacentrum.
3: Oh, wauw. Oh, dus, echt heel groot.
4: Ja, dus het zijn substantiële machines. Maar ja, je verdient die waarde terug doordat je dus allerlei dingen kunt doen die je anders niet kunt doen.
3: En jullie hebben zo'n machine draaien in Enschede?
4: Ja, dus er zijn, we hebben eigenlijk, het is misschien goed om gewoon ook eventjes even een paar stappen te vertellen hoe we begonnen zijn. Dus we zijn in 2019 zijn we begonnen met die processoren. En dat zijn eigenlijk onderdelen van de grotere computer. En die processoren, daar hebben we er inmiddels een paar dozijn van verkocht. Dat is tegenwoordig gewoon in de westerse wereld is dat de standaard voor fotonische kwantumcomputing. Dus inderdaad, ieder onderzoekslab die daar iets mee doet, die heeft van ons zo'n ding gekocht. En toen vervolgens, maar dat is een onderdeeltje. En we noemen dat de processor, omdat het eigenlijk het centrale onderdeel is. Maar ja, net zoals dat als jij een losse processorchip in je zak hebt, daar heb je ook precies niks aan. Je moet daar een computer omheen bouwen. En we zijn dus in 2022 zijn we begonnen met ook het opschalen van enkel het maken van die chips naar het maken van de hele computer. En daar is dan een hoop meer voor nodig. Dus daar is niet alleen fotonica voor nodig. Dus fotonica is de technologie van het manipuleren van lichtdeeltjes. Maar er is ook allerlei snelle elektronica voor nodig. Er is software voor nodig. Er is integratie voor nodig, van alles en nog wat. Waarom is fotonica nou zo'n goede technologie? Omdat het heel goed past op de technologische aannames van zo'n datacentrum. Dus je ziet nu al dat bijvoorbeeld met AI, dat er eigenlijk steeds meer fotonica in datacentra geïntegreerd wordt. En daarom is het eigenlijk ook heel logisch om die kwantumcomputer, die op een gegeven moment ook in dat datacentrum moet komen te staan, om die ook uit fotonica te bouwen. Want fotonica is de enige technologie waarmee je een kwantumcomputer kunt bouwen die ook daadwerkelijk op kamertemperatuur kan draaien. Dus de concurrerende technologieën die hebben allemaal grote cryostaten nodig, heet dat. Dus het zijn een soort hele grote diepvrieskoelkasten waar die chips dan heel erg in afgekoeld moeten worden. Dat betekent dat het systeem veel minder modulair kan zijn. He, dus je kunt bij onze computer zit alles gewoon met glasvezels aan elkaar verbonden. Dus als er iets stuk gaat, trek je gewoon de ene glasvezel eruit, je haalt de module eruit, je hangt de andere module erin, glasvezel erin en gaan. En dat zijn in dat soort operatie van zo'n datacentrum zijn dat hele belangrijke dingen, dat je dat allemaal kunt doen. En daarom is het dus logisch om die computer uit fotonica te bouwen.
5: En is dan het spel voor jullie in de business om die processoren te maken, om te zorgen dat dat dan algemene leadende processoren worden in de industrie.
3: Zo'n soort Intel.
5: Ja, of is het een dat er verschillende producenten zijn die verschillende fotonische technologie of processoren hebben?
4: Ja, wij hebben er heel bewust voor gekozen. En daar zijn we ook echt uniek in Nederland. Om op wat ze dan full stack quantum computing te gaan zitten. Dus waarbij je echt de hele machine maakt en in huis integreert. En dat is denk ik ook een belangrijk soort van, dat is een uniek selling point van wat wij aan het doen zijn. En het feit dat we nu dus net een computer verkocht hebben aan Duitsland, die nu ook geleverd is, dat laat ook zien, dat zie ik ook als validatie van die strategie.
5: Ja, want dan betekent dat je daar eigenlijk de optimale werking hebt. Omdat je daar zowel die computer hebt als die processoren.
4: Nou, wat het vooral laat zien, is het is vooral validatie van de keuze om voor het bouwen van de hele computer te gaan.
5: Ja, ja. Ja.
4: En wat je heel veel ziet is, er zijn een heleboel mensen begonnen met het bouwen van componenten. En de kwantumindustrie is natuurlijk een IT-industrie. Dus die gaat op dezelfde manier zich ontwikkelen als dat andere stukjes IT-industrie zich dat gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de semiconductor-industrie. En wat je in de semiconductor-industrie ziet in de jaren 50, 60, 70... is dat zodra de winnende technologie duidelijk werd, en in dat geval was dat silicium, ontstond er ineens een enorme consolidatieslag, waarbij al die bedrijven allemaal samengevoegd werden en er eigenlijk nog maar een paar spelers overbleven.
5: Ja, want er was niet veel meer toegevoegde waarde in die zin.
4: En de spelers die overbleven, dat waren de spelers die hoog in de boom zaten. Dus de spelers die echt in staat waren om die hele, om echt het hele systeem te bouwen, of zoals bijvoorbeeld Intel, om de volledige chip te bouwen. En dat is het doel waar wij op mikken.
3: En je noemt de semiconductor-industrie, en dan denk ik al meteen aan ASML. En dan is mijn logische vraag, is dat ook het pad dat jullie voor jezelf hebben uitgestippeld?
4: Nou, ik denk dat, het is interessant dat je dat noemt, want ik denk dat er een belangrijke overeenkomst zit tussen het ecosysteem waar wij in opereren en het ecosysteem waar ASML in opereert. En dat is dat we afhankelijk zijn van een hele sterke hoeveelheid bedrijven om ons heen. Dus Nederland is ontzettend sterk op fotonica. Daar heeft de Nederlandse overheid ook via het Groeifonds honderden miljoenen ingestopt om ook die positie te versterken. En dat volgt eigenlijk uit een, dat is het kroonjuweel van een decennia lange investering in die technologie. En wat je ziet is dat met zoiets als Qix plukt Nederland daar nu de vruchten van. En wij maken weer gebruik van een hele serie bedrijven om ons heen. En niet alleen in Enschede, maar ook in andere delen van Nederland.
3: Delft is ook heel sterk in quantum.
4: Ja, Delft is ook heel sterk in quantum. Dat zijn wel andere technologieën dan waar wij mee werken. Maar je ziet dus eigenlijk dat al die verschillende, dus dat wij eigenlijk gebruik maken van een al heel sterk opgebouwd ecosysteem, van een sterkte in fotonica. En daar ligt een overeenkomst met ASML. Dat zie je ook. ASML is heel erg, drijft heel erg ook op de supply chain die ze in de regio om zichzelf heen opgebouwd hebben. En wij verwachten, wanneer wij succesvol zijn, dat er ook iets heel vergelijkbaars met ons zal gebeuren. Dus dat er niet alleen banencreatie gaat gebeuren bij Qix, maar ook banencreatie bij bijvoorbeeld de fabriek die onze fotonische chips maakt, en de fabriek die onze chips afmonteert, en de mensen die voor ons de glasvezels maken, enzovoort, enzovoort.
5: Dus eigenlijk heb je heel slim geleerd van hoe die ecosystemen zich in het verleden en nog ontwikkelen, om daar je les uit te halen, precies, hoe jij zelf dit gaat doen.
4: Precies, precies. En we hebben ons daar heel bewust in gepositioneerd.
3: En als je dan kijkt naar de computer die jullie inmiddels al de eerste daarvan hebben verkocht, hoe bijzonder is die in de wereld? Daar waar ASML machines maakt die op dit moment niemand nog kan namaken. De Chinezen proberen dat natuurlijk. Maar hebben jullie ook dat soort IP in huis?
4: Nou, hoe bijzonder is de computer? Heel simpel. Deze computer maakt alles wereldwijd wat er bij klanten staat overbodig. Dus als het over fotonica gaat, dan is deze computer de eerste computer die echt bij een klant staat, die daadwerkelijk in staat is om, weliswaar op hele kleine schaal, dit is echt een prototype, om echt daadwerkelijk die algoritmes, dus die oplossingsstrategieën waar we het aan het begin over hadden, om daar echt daadwerkelijk, om die allemaal uit te voeren. En de technische term daarvoor is universeel. Dat is een hele belangrijke mijlpaal die wij binnen die fotonica voor het eerst gehaald hebben. En er zijn andere bedrijven in Europa die ook dit soort computers maken, die hebben die eigenschappen allemaal niet. En dat, zoals ik al zei, dat maakt dus eigenlijk wat wij nu neergezet hebben, maakt in één klap alles wat er bij andere klanten staat, maakt het eigenlijk gewoon obsoliet.
3: Jelmer Renema van Quix Quantum is hier. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. En we praten met hem over de fascinerende wereld van quantumcomputers. Ja, en ook de vraag hoe je van baanbrekende wetenschap een winstgevend businessmodel maakt. Jelmer, hoe lang zijn jullie hier inmiddels mee bezig?
4: We zijn begonnen in 2019.
3: 2019, nu 6 jaar later. Dat is vrij snel gegaan dus, als je kijkt naar waar jullie nu staan.
4: Ja, nou, dankjewel. Dat is inderdaad vrij snel gegaan.
3: Want hoe groot is de club inmiddels?
4: De club is inmiddels iets van 60 mensen.
3: 60 mensen. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Zijn dat 60 mensen die dan dag in dag uit met soldeerbouten bezig zijn en in een lab staan en werken naar uiteindelijk zo'n product market fit?
4: Het is voor een heel deel is het natuurlijk inderdaad techneuten. En de hoeveelheid soldeerbouten is vrij beperkt.
3: Nou ja, goed, clean rooms zullen het dan zijn.
4: Wij integreren de componenten die we van andere partijen kopen. Dus wij staan aan de bovenkant van die waardeketen. Wij maken onze chips niet zelf. Dus die clean room, dat doet iemand anders weer. Wat wij doen, is wij doen die integratie. Dus er zit een hoop ontwerp in. Dus er zijn een heleboel mensen zijn bezig met het omzetten van ideeën in bouwtekeningen die dan weer naar onze leveranciers toe kunnen. Er zit een stukje architectuur in. Hè, dus je wil de volgende versie van het systeem bouwen. Dan moet je gaan bedenken hoe dat er dan uiteindelijk uit moet gaan zien. En er zit natuurlijk een stukje sales en marketing in. Hè, zoals ik zei, we hebben een paar dozijn van die dingen in de wereld staan. Dus ja, die moeten ook. Daar heb je klanten, daar moet je ook relaties mee opbouwen.
3: Ja, je zou ook kunnen denken, we hebben een tal van techreuzen in de wereld. De Googles, de IBM's, zij smijten met miljarden. Hoe kan een start-up uit Enschede, hoe is die in staat om dit te bouwen daar waar andere veel grotere partijen nog misschien aan het begin staan van zo'n reis?
4: Nou, ik denk allereerst dus omdat we hebben kunnen piggybacken van wat er al was. Er was in Nederland al een heel sterk fotonica-ecosysteem. En wij hebben eigenlijk gezegd van wat als we nou het beste van dat ecosysteem bij elkaar pakken en gaan gebruiken om daar samen die computer mee te gaan bouwen. En het tweede antwoord is, ja inderdaad, de snelheid ligt heel erg hoog. Dus je hebt helemaal gelijk. De vraag naar kapitaal in deeptech is natuurlijk gigantisch. Dus alles wat je hebt dat geld nodig om te kunnen blijven versnellen.
3: Maar daar is Nederland niet de meest ideale, het meest ideale vestigingsland voor, toch? Ik bedoel, daarvoor kun je beter in landen als de Verenigde Staten zijn. Zijn jullie er tot op heden in geslaagd om ook die ambities te financieren?
4: Nou, ik denk dat de feiten daar voor zichzelf spreken. We hebben nu net die computer neergezet. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Maar goed, iedere. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wenning gezegd heeft in zijn rapport. Dat iedere keer dat er geld op tafel blijft liggen, raak je verder achter. Dus die urgentie die is natuurlijk wel degelijk, die is wel degelijk aanwezig. En we hebben in Nederland een heel goed ecosysteem, zoals ik al zei, op het gebied van zo'n technologie die dan vastzit aan een aantal universiteiten die daar heel goed in zijn, waar dan bedrijven omheen ontstaan. De uitdaging is om dat allemaal vast te pakken en daar iets van te bouwen wat kan doorgroeien naar inderdaad echt een mondiaal, echt een wereldleidende speler. Daar ligt de uitdaging.
5: En als je daarop verder gaat, welke belangrijke keuze heb je dan moeten maken als het gaat over business partners? Want je kan ook zeggen, nou, we kijken wel wat er uit gaat komen. Of heb je van tevoren al veel duidelijker beeld waar het aan moet voldoen? Of is het veel meer experimenteel?
4: Nou, ik denk dat dat een van de voordelen is van dat zogenaamde fabless, dus dat je niet zelf de chips maakt, businessmodel waar wij voor gekozen hebben. Mm-hmm. Dat je heel erg flexibel kunt zijn in wat je wel en niet in je product opneemt. Dus een aantal van de technologische keuzes die wij gemaakt hebben zijn op een gegeven moment ook overgenomen door onze concurrenten. Maar niet voordat ze honderden miljoenen hadden uitgegeven aan de verkeerde technologische keuzes. Dus het feit dat je kunt wisselen, dat is een heel krachtig. Dat maakt je ook heel wendbaar, omdat je echt op de top van zo'n ecosysteem zit.
5: En als je kijkt naar je product, dan is die misschien minder makkelijk te vergelijken, omdat het geen vergelijkbaar product zo makkelijk is. Hoe doe je dan de pricing? Of liggen daar in jouw industrie wel richtlijnen voor?
4: Nou, uiteindelijk zal de prijs bepaald worden door de computerclusters die je overbodig maakt. He, dus op een gegeven moment, die 2000 miljard, die komt van een berekening van hoeveel waardecreatie zien wij in al die toepassingsgebieden die ik aan het begin noemde.
5: Ja, dus geen kostprijs plus met je.
4: Nee, nou ja, dat zal uiteindelijk de logica zijn. Je zal uiteindelijk kijken van wat maken we overbodig.
3: En wat lever je dan? Is het puur de hardware of heb je ook een soort quantum as a service via cloud? Wat is het? Hoe reken jij af met jouw klanten?
4: Nou, op het moment zijn we beide businessmodellen aan het bewandelen. Dus we hebben, zoals ik al zei, hardware geleverd. Zowel delen van computers als een hele computer. We hebben ook een wat kleinere quantumcomputer in de cloud staan. Dus daar kun je ook op inbellen. Dat kun je ook gewoon. Dat kan in principe iedereen kan daar gewoon een account op aanmaken. Kan daar gewoon dingen gaan uitproberen. Ik denk dat, omdat wij ons toch primair richten op de hardware, dat de tijd zal leren welke van die twee modellen het uiteindelijk wint. En wat je misschien kunt verwachten is dat in eerste instantie zullen het grote spelers zijn. En die grote spelers die zullen gewoon ook om veiligheidsredenen gewoon zo'n ding zelf in de kelder willen hebben staan met gewoon een hoog hek eromheen. En er bestaan wel technieken om rekenkracht op quantumcomputers te delen, maar die zijn nog heel erg in de experimentele fase. En ja, dat is iets wat natuurlijk ook een zwieper zal krijgen op het moment dat die computers er daadwerkelijk komen. Dus dat is een beetje hoe ik denk dat die markt zich gaat ontwikkelen.
5: En als je bijvoorbeeld kijkt terug naar 2019, wist jij op een gegeven moment dat je een bepaald tipping point nodig had, zodat je de bewijskracht had, net als je het over validatie van de hardware te komen. Maar wat was voor jou het belangrijkste punt daar?
4: Nou, de trigger om hiermee te beginnen was de technologiekeuze. Dus ik stond op een gegeven moment, ik was op dat moment wetenschappelijk onderzoeker in Oxford en ik had een project gedraaid samen met iemand van de Universiteit Twente. We hadden wat eenvoudige experimenten gedaan met een van de chips daar. En we gingen terugrekenen hoe goed die chip nou eigenlijk was ten opzichte van wat er verder beschikbaar was. En op een gegeven moment stond ik samen met die promovendus met een grafiekje in mijn handen waar duidelijk uit bleek dat onze technologie gewoon alles wat er beschikbaar was outperformde. En toen dacht ik bij mezelf van ja, shit, hier moeten we wat mee. Dit kunnen we niet uit onze handen laten glippen. En toen zijn we begonnen met commercialiseren.
3: Stel dat wij hier over 5 jaar weer in de studio staan. Waar staan jullie dan in het wereldwijde technologielandschap?
4: Nou, ik denk dat over 5 jaar heeft die consolidatieslag waar we het over hadden, die ook in de semiconductorwereld gebeurd is. Je voelt nu al de eerste rumblings van die consolidatieslag. Over 5 jaar is die gewoon geweest. En dan is de vraag, waar staan we dan? Waar staan we dan als land? Waar staan we dan als Qwix? Wij willen op dat moment bij de wereldtop horen. Dus wij, waar we op dat moment staan, is dat onze technologie gevalideerd is door de markt. Dat we alle proof points die we nodig hebben om duidelijk te maken dat we die laatste push naar een computer die echt in staat is om voor zakelijke klanten grote problemen op te lossen, dat we die echt kunnen bouwen. Maar op dat moment zal dus het speelveld zal enorm uitgedund zijn. En de partnerkeuzes zullen op dat moment locked in zijn. En ik denk dat daar op dit moment een uitdaging ligt voor ons allemaal in de komende 5 jaar. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat als die consolidatie plaatsvindt, dat er dan waardecreatie overblijft.
3: Jelmer Reenema van de Qwix Quantum. Heel veel succes de komende jaren. En we gaan jullie zeker in de gaten houden. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering in onze zomerserie. En wie is dan onze gast?
5: Ja, dat is de founder van Hulo. En dat is een start-up uit Friesland. Dat zeg maar iets verder boven Amsterdam. En zij lossen een heel groot probleem op. Het feit dat er wereldwijd miljoenen liters drinkwater verloren gaan door lekke leidingen. Aha. En dat is niet bij jou thuis, nee, maar onder de grond.
3: Onder de grond in Nederland, maar ook met name ook in andere landen, denk ik zomaar. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Heel veel dank voor het luisteren. Check al onze afleveringen in je podcastfeed. En wij zijn er dus volgende week weer. Onze één na laatste zomeraflevering dan. Dag.
1: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later in Schiedam opgepakt. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter. Hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Ik zou jou vertellen, ik kom uit die zitting, na de inhoudelijke zitting, en de moeder komt naar mij toe en ze zegt, u heeft te veel uw best gedaan.
8: Ja, dat heb je wel eens, ja.
7: Ik zeg, wat? Ze zegt, ik wil dat hij vastzit. Anders wordt hij doodgeschoten.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Ik ben Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
8: Dankjewel Wout.
9: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris als advocaat bij betrokken is geweest of als verdachte, maar dat zijn we niet.
8: Of als getuige, ja. Ook nog
9: één.
8: Benadeelde partij. Ja.
9: Chris, ja. We hebben het vandaag over een zaak waarin de advocaat een alternatief scenario naar voren brengt.
8: Ja.
9: Hoe creatief kun je daarin zijn als advocaat?
8: Wouter, de grijze zone van de
9: dat
8: advocatuur.
9: Dat was mijn cliënt niet, dat was zijn neef.
8: Nou kijk, je moet even 2 verschillende situaties van elkaar onderscheiden. Kijk, je kunt een situatie hebben waarbij er feiten liggen, ja. Feitelijke vaststellingen, waar de verdachte niets zegt, mm-hmm. Gewoon zwijgt. Ja, en dan kan jij als advocaat, als het Openbaar Ministerie voor een bepaald scenario gaat, kun jij natuurlijk als advocaat zo creatief mogelijk zijn, mm-hmm. Om een alternatief scenario te schetsen van het kan ook zo zijn gegaan, ja. Het kan ook zo zijn gegaan, het kan zo zijn gegaan. Daar is helemaal niets mis mee. Je hebt ook de situatie natuurlijk dat de cliënt op een gegeven moment gaat verklaren. Ja. En zelf een alternatief scenario naar voren brengt.
9: Ja.
8: En dan dat bedoel ik met de grijze zone. Daar is natuurlijk de vraag van in hoeverre kun je daar je cliënt zeg maar in adviseren. Behulpzaam in zijn faciliteren.
9: Dus dat je zeg maar in de spreekkamer van de PI zegt,
8: Je moet dit zeggen. Heel simpel gezegd.
9: Wat ik zou zeggen als ik jou was.
8: Precies.
9: Dat was dit.
8: En dat moet je dus eigenlijk als advocaat moet je dat niet doen.
9: Nee?
8: Nee, maar het is
9: ik
8: wel...
9: Ik denk dat veel mensen denken dat advocaten dat allemaal doen.
8: Ja, maar dat zou ik dus nooit doen. En ik zou ook iedereen adviseren dat niet te doen. Want dat
9: maar jij bent natuurlijk dan ook de witte raaf van de advocatuur.
8: Nou, god, ik denk dat er genoeg mensen zijn die daar anders over denken.
9: Ja.
8: Nee, maar kijk wat het is. Kijk, je kunt best wel je cliënt adviseren. Kijk, als je zegt, ik heb een bepaalde... Die heeft een verklaring dat je zegt, nou, dat onderdeel... Ja. Dat zou ik niet naar voren brengen, want dat is buitengewoon onhandig. Maar je kunt het niet voor je cliënt gaan voorzeggen.
9: Nee.
8: Dus als je gaat zeggen, je moet dit en dat gaan verklaren. En ik weet natuurlijk, het zal heus wel gebeuren. Alleen, het punt is, op het moment dat dat... Het hoort niet bij je functie als advocaat. En twee, op het moment dat dat uitkomt... dan ben je als advocaat eigenlijk in de ogen van de rechtbank OM... weet je, ben je gewoon klaar. Weet je, dan kan niet meer op jou... als jij je cliënten gaat influisteren hoe ze dingen moeten verzinnen eigenlijk...
9: Ja,
8: dan ben je niet op het juiste pad terechtgekomen.
9: Zit je op een hellend vlak.
8: Ja.
9: We gaan naar de zaak. Een jonge crimineel uit Rotterdam is op 31 mei 2022... bezig met het plaatsen van een geïmproviseerde bom bij een voordeur... wanneer de bewoner van het huis, en dat is het beoogde slachtoffer... hem op heterdaad betrapt. De dader laat op dat moment alles uit zijn handen vallen... en maakt zich snel uit de voeten. De bom komt niet tot ontploffing. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Cem Tekik uit Rotterdam. Cem, welkom.
10: Dankjewel.
9: Ik las een interview met jou bij RTV Rijnmond. En de titel van het interview is... De advocaat die niet op een advocaat wil lijken. Leg dat eens even uit.
10: Ja, die titels maken jullie, hè? Die maak ik niet.
9: Oh, jullie. Journalisten
8: van de media.
9: Ja, oké. Okay. Nou, de toon is alweer gezet. Welkom, Cem.
10: Nee, dat is een interpretatie geweest van de journalist... Het is niet zo dat ik 's ochtends wakker word en denk van... vandaag wil ik echt niet op een advocaat lijken. Laat ik mijn baard staan, een beetje zwarte jas aan. Dat is het niet. Ik ben een knotje, maar dat is gewoon wie je bent.
9: Ja.
10: Ik denk, wat de strekking is, dat ik niet mijn best doe... om te lijken zoals mensen denken dat je eruit ziet als een advocaat... en rechters en officieren. Omdat je dan meer voor elkaar krijgt. Maar je kan ook vertrouwen op je persoonlijkheid. Dit ben ik.
9: Ja, je bedoelt dus niet in driedelig pak,
10: ja.
9: Strak de haartjes in de pomade.
8: Ja. Rolex om de pols.
9: Ja, de Rolex om de pols, ja.
10: Precies. Ja.
9: Ja. Herken jij dat, Chris?
8: Nou ja, jij kent mij, Wouter.
9: Jij staat toch altijd wel eventjes voor de spiegel een beetje te draaien?
8: Ja, maar Cem ook. Maar kijk, ik ben ook niet iemand die in driedelig pak loopt... met duurste schoenen en een Rolex om mijn pols. En dat spreekt mij heel erg aan, wat je zegt. Kijk, natuurlijk, daarnaast is het sowieso natuurlijk zo... Kijk, als jij op de Zuidas werkt... Ja. Hè, dan zit je in een andere bedrijfscultuur.
9: Zeker.
8: Hè, in een ander segment waar je ook met andere klanten te maken hebt. Kijk, wij zijn natuurlijk strafrechtelijke advocaten. Hè, wij komen natuurlijk met heel veel verschillende mensen... aanraking. En we zijn in zekere zin ook een beetje Einzelgängers.
10: Ja.
8: En dat geeft ook de ruimte. Hè, om meer jezelf te zijn en gewoon je persoonlijkheid te zijn. Maar alleen niet iedereen durft dat of kiest daarvoor.
9: Ja, maar het kan natuurlijk ook je persoonlijkheid zijn om wel in driedelig grijs te worden.
8: En dan is het ook helemaal goed. Als het maar het belangrijkste is als het maar authentiek is. Toch?
10: Nou ja, precies. Nou ja, vroeger toen ik het zeker niet kon betalen, wilde ik misschien ook wel een Rolex. Ja.
8: Nu wel. Ja,
10: nu kan ik misschien nog
8: steeds. Nu twee.
10: Ik heb geen Rolex. Ik heb zo'n dingetje waar je hartslag... Op een Rolex kan je hartslag niet zien.
9: Nee, dat
10: dus
9: is waar.
10: Ik heb daar niks aan. Ik sport graag en ik wil weten of het 180 is of 189. Nou ja, daar kies... Dus je verandert ook een beetje. Vroeger dacht ik dat ik het nodig... Ik heb altijd gefietst. Ik heb heel laat een auto gekocht. Omdat ik dacht, nou, ik doe wat mooie zaken. Als ik daar met... een barrel van 4.500 euro kom of 3.000 euro... vinden ze daar iets van. Ik ga doen dat ik gewoon principieel op de fiets kom.
8: Ja.
10: Ze zien mij op de fiets.
9: Ja.
10: Alsof het principieel is. Want de auto die ik kan betalen, die past daar niet bij.
9: Ja, nou, dus ik heb ooit wel eens een boekhouder gehad... die kwam in een hele dure Audi aanrijden. En toen dacht ik, nou, die velgen die heb ik betaald.
10: Ja, precies. Ja, dat is ook die andere kant.
8: Maar kijk, voor de duidelijkheid... Dat, ik denk dat jij, kijk, als jij wel een Rolex wilt dragen...
10: Ja.
8: of een hele dure auto wil rijden, je kan hem ook betalen... Moet je het ook lekker doen.
10: Zeker.
8: Alleen als je maar authentiek bent. Als je maar echt
10: zeker
8: bent, toch?
10: Zeker.
9: Waarom ben je advocaat geworden, Cem?
10: Ik was 14. Ik zag beginstukjes van de Godfather-achtige films. El Pacino. En het einde zag ik niet. En vervolgens de volgende dag. Dat was zo leuk. Gingen mijn ouders de film vertellen.
9: Oh, jouw ouders zaten 's avonds dus
10: die gingen de film verder kijken.
9: Jij moest
10: naar bed. Ik moest naar bed.
9: Ah, op die fiets, ja.
10: En dan vertelden ze het op zo'n manier dat ik dacht, wauw, wat ze bijvoorbeeld wat ze mooi vinden aan persoonlijkheden of iemand die goed hart of weet ik veel. Daar hadden ze een anderhalf uur ging. Soms zijn de scènes 3 seconden. Ja. Dat ik denk van, wow, deze scène, daar hebben ze 3 kwartier over gedaan.
9: Maar jouw ouders hadden het dus ook over
10: pleiten.
9: Want de advocaat in The Godfather, dat is wel een beetje een maffiamaatje, als ik me goed herinner.
8: De consigliere, hè?
10: Ja. Maar dat gaat eigenlijk meer van die films ging het naar Al Pacino. Dus Al Pacino en dan de films waarin hij speeches gaf of een monoloog had. Op een gegeven moment ben ik dat gaan vreten. En toen dacht ik, wauw. Weet je wel, dat er soms een beetje spuug uitgaan, slaat op de tafel, bam, bam. En dat je denkt, vet.
8: Je houdt gewoon van een goede redenvoering.
10: Ja.
8: Van een goed.
10: Ja.
8: Mooi.
10: Ja, en toen dacht ik,
8: dit wil ik doen.
10: Dit zou ik wel willen.
8: Maar dat zou je als officier ook kunnen doen.
10: Ja, maar Al Pacino was geen officier.
9: Nee, Al Pacino die was de misdadiger. Of de baas van een advocatenkantoor. Ja, namelijk de duivel.
10: Ja.
9: Die film kan ik me ook nog wel herinneren. Ja. Goed, genoeg over films. We gaan naar de zaak van vandaag.
10: Ja.
9: De zaak die jou altijd is bijgebleven gaat dus om een jongen uit Rotterdam die een bom bij de voordeur neerlegde. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren hebben we daar veel van dat soort zaken gezien. En natuurlijk explosieven die bij huizen of bedrijfspanden worden geplaatst is echt wel een soort plaag in Nederland.
10: Mm-hmm.
9: Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
10: Ik kende deze jongen. Ik heb hem eerder bijgestaan in strafzaken.
9: Ja.
10: We hadden een vertrouwensband, een relatie waarin hij mij als advocaat, raadsman wel vertrouwde. Dus als er dan iets niet goed ging. Er waren dan dit soort feiten hoor.
9: Ja.
10: En dan belde hij mij. Of vroeg hij om mij. Dan ga je er naartoe.
9: En zo ging het ook.
10: Ja.
8: Wat voor feit had hij hiervoor gepleegd? Want dit is best wel een fors feit.
10: Verkeerswet-achtige dingen.
8: Ja.
9: Wat voor jongen is dit?
10: Aardige jongen, stille jongen. Sterke moeder achter zich. Maar ja, de moeder krijgt niet alles voor elkaar in het leven. Dus,
9: en jongens die niet altijd luisteren naar hun moeder, nee, daar precies. Zijn er ook genoeg van natuurlijk.
10: Precies,
9: ja.
10: Precies.
8: Er zit er eentje tussen ons in, Jam.
10: Ik denk dat er 3 zijn hier.
9: Dankjewel, Chris. hij werd verdacht van het plaatsen van een bom? Of werd hij van meer verdacht?
10: Nou ja, de politie had lang onderzoek gedaan, want hij is niet op dat moment van het feit aangehouden.
9: Okay.
10: Maar later.
9: Okay.
10: Laat ik beginnen bij het begin. De verdachte zit in een auto, of tenminste te wachten totdat de straat helemaal stil is. Dus 's nachts. Maar er staat 1 auto met brandende lichten. En hij denkt, ja, ik moet daar zijn ongeveer. En wacht, en wacht, en wacht. Op een gegeven moment stapt er iemand uit. En die auto rijdt weg. Hij denkt, nou, nog even wachten. En hij gaat daar naartoe. Hij komt op de 2e verdieping, 2 hoog. En dan begint hij kennelijk, nou ja, gaat hij knutselen.
9: Hij heeft het explosief dan bij zich.
10: Hij heeft allemaal attributen bij zich. Als je die allemaal aan elkaar maakt en verbindt met elkaar en helemaal rond maakt, dan vliegt de hele boel. Hij had 620 gram flitspoeder bij zich. Hij had dubbelzijdig plakband.
9: Ja, ik ga heel even bellen over dat flitspoeder.
10: Ja.
9: Want dat flitspoeder is extreem explosief, toch? Ja. Zeg ik dat goed?
10: Ja.
9: Het is eigenlijk het bestanddeel waarvan vuurwerk gemaakt wordt. Dus als er in een Cobra 6 zit flitspoeder in een, weet je wat, het komt heel snel tot ontbranding, toch? Ja. Zeg ik dat goed?
10: Ja, het is een heel gevaarlijk spul.
9: Ja.
10: En veel.
9: Ja.
8: Ja, want 620 gram, ik ben nog niet zo.
10: Ik ook niet hoor. Ik heb ook niet verder uitgezocht. Nee. Kijk, voor mij is slecht is slecht of niet goed. Niet goed is een bom, prima. Weet je, of nou 800 gram of 80 gram. Het boeit mij in mijn werk niet zo. Behalve dan dat wel werd gezegd, dit is echt wel een zwaar ding als die was afgegaan.
8: Ja.
10: Dus dat is voor mij voldoende.
9: Okay. Neem ons even mee naar dat moment. Dus hij gaat dat appartementengebouw in, loopt naar boven, naar die deur, waar die bom geplaatst moet worden.
10: Ja, dus hij rommelt aan de deur en op een gegeven moment de bewoner die hoort dat. Maar dat is de bewoner die net uit de auto is gestapt. De enige in dat hele pand die niet slaapt. Dus hij heeft of de verkeerde gewacht om thuis te komen.
9: Ja.
10: Dus hij wordt betrapt door die man waar hij op heeft gewacht. En op een gegeven moment laat hij zijn tas, schaar, kabel, dubbelzijdig plakband, tape, alles liggen en rent weg.
9: Oké, dus die bewoner heeft hem ook gewoon goed kunnen zien. Nee. Want had hij een masker op? Of had
10: nou, dat weet ik niet meer, maar dat was geen punt. Dus ik hoef dat punt niet te tackelen.
9: Oké.
10: Okay. Maar...
9: Hij rent weg.
10: Al die spullen, daar heeft hij wel aangezeten met zijn fikken.
8: En dan weten we het wel, hè?
10: Ja, dus DNA, dus vingerafdrukken.
9: En zijn ze zo ook, is de politie zo ook bij hem terechtgekomen?
10: Hij heeft alles laten liggen. Toen heeft de politie nog goed onderzoek gedaan en gekeken van, nou, is het dan die jongen? Laten we kijken wat zijn telefoon doet. Nou, hij woont in de buurt van Rotterdam. Zijn telefoon gaat die nacht naar Delft. Oh. Ja, nou ja.
9: Daar was de aanslag, die had daar moeten plaatsvinden.
10: Ze hebben hem op een gegeven moment op die plek gebracht, ja.
9: Ja.
8: Het was een vaste cliënt van jou, of iemand die al had bijgestaan. Kijk, ik heb ook wel eens gehad, dat in zo'n situatie dat iemand een strapper feit heeft gepleegd, is weggekomen, maar wel ernstige zorgen heeft dat de politie bij hem gaat uitkomen. Ja. En al eigenlijk voorafgaand bij mij kwam.
9: Dat heb je wel eens. Dat ze zeggen, Chrisje, het is helemaal mis.
8: Nou, dat zeggen ze niet over de telefoon. Dus mag ik heel snel een afspraak op kantoor?
9: Oh, dan kom jij maar. Het al.
8: Ja. En dan komen ze, nou, dat is gebeurd en de kans is hek. En dan vragen ze ook aan jou, wat is de kans dat de politie mij mogelijk gaat vinden? Nou, dat gaan we een beetje reconstrueren. Wat er mogelijk aan bewijs is.
9: En dan denk je even goed na en dan zeg je, nou, dan kijk je nog eens uit het raam en dan zeg je... Nou, 100%.
8: Ik denk dat de kans vrij groot is. Maar is dat hier gebeurd of niet? Of kun je daar niet
10: zeggen? Deze jongen niet.
8: Dus toen je die melding...
10: Ik praat ook liever niet. Nee. Hij zegt niks. Ik wil dat eigenlijk liever ook niet. Maar toevallig vandaag had ik iemand... Dit klinkt heel stoer voorbeeld. Een jonge man zit in Dubai en er is een doorzoeking geweest. En de politie rommelt overal aan en hij vraagt mij... Zoeken ze mij?
8: Ja, precies.
10: Nou, ik zeg, nou, zou ik dat aan de politie vragen of ze je zoeken? En als ze zeggen nee, kom je dan? Nee. Ik zeg, wat anders? Wat stoor je me dan? Ja. Bel me als je gepakt bent.
9: Zo gaat deze. Ja. Nee, zo gaat Jam dus om met zijn cliënten. Wat stoor je me dan?
10: Ja, daarom heb ik niet zoveel werk.
9: Oké, goed. Deze jongen, daar loopt dus dan... Nou, de politie zegt, zeg je net zelf, die doet goed onderzoek. Die plaatst hem op de plaats delict, zoals dat heet.
10: Ja.
9: Die zeggen, nou, die vingerafdrukken van deze knul... die hebben we in onze databank staan. We hebben hem, dus dat vindt er in ieder geval plaats, neem ik aan.
10: Ja, dan wordt hij opgehaald.
9: Wat vinden ze bij hem thuis?
10: Heel veel. Wat ik heel bijzonder vind en wel heb onthouden... is dat ze daar drie tassen hebben gevonden, gezien.
9: Ja.
10: Met allemaal verschillende soorten materiaal, gereedschap, attributen erin. De politie zei, volgens ons is dit voor verschillende soorten klussen. Het is maar net waar ze je van nodig hebben, dan pak je die tas.
8: Criminele klussen.
10: Er was niet alleen een waterpomptang.
8: Precies.
10: Nee. Wel met... Met
9: inbrekersgereedschap in allerlei vormen. Dus
10: Ik heb verder niet in verdiept, maar ik vond het wel fascinerend. Ik denk, nou, hij ging ook niet stuiteren van het klopt niet tegen mij. Dus dacht ik van ik ga ook niet doorvragen. Boeit ook niet. Maar het was zoveel dat de politie zei, ze hebben heel veel laptops en zo nieuwe gevonden. Dat de politie zei, we gaan hier niks mee doen. We gaan deze zaak doen en de rest krijg je gewoon niet terug. Klaar. Zoveel was het.
9: Oké. Er werd ook nepgeld aangetroffen, toch?
10: Ja. 5000 euro of zo? Daar heb ik me niet op zoiets.
8: 5000 euro nepgeld.
10: Ja.
8: Maar goed, dat is wel grappig. Dus jij krijgt die pakketmelding. Hè?
10: Ja.
8: Die voorkeursmelding krijg je dan van deze jongen.
10: Ja.
8: Je hebt vroeger kleine delicten met hem gedaan, zeg maar, qua bijstand. Mm-hmm. Nu is er een forse verdenking.
10: Mm-hmm.
8: Denk je dan bij jezelf van... wat is er met deze jongen aan de hand? Of dat je daar hem toe gaat, dat je zegt, wat is er nou gebeurd, beste man? Of werkt dat helemaal niet zo bij jou?
10: Ik zeg niet, waarom heb je dit gedaan, foei foei.
8: Nee,
10: maar ik zeg wel
8: niet.
10: Daarna altijd, gaat het goed met je? Ook als de zaak goed is afgerond, dan bekommer ik me wel om zo'n jongen. Ik wil hem wel beter maken.
9: Oh, echt?
8: Oh ja?
10: Ja.
8: Oh, interessant.
10: Ja. Wil dat hij beter wordt, laat ik het zo zeggen.
9: Ja?
10: Ja, deze vraag had ik niet verwacht. Dit kwam er gewoon spontaan uit.
9: Nee, maar dat maak je weer authentiek.
8: Dat is de essentie van het programma. Nee, maar leg uit.
10: Ja. Nee, ik vind dat heel, heel waardevol als iemand weer... Ik moet niet te veel details geven, want dan kan je... Maar zijn moeder is ook heel betrokken. Dus ik heb met hem... Ook als er geen zaken zijn, heb ik met zijn moeder wel eens 2 uur lang een telefoongesprek gevoerd. Terwijl ik geen zaak had en niks aan verdiende. Dus het maakt mij echt wel uit als ik zie dat het verkeerde kant op gaat.
9: Maar wat, en ik snap dat dit is allemaal natuurlijk best wel privacygevoelig en vertrouwelijk, zo'n gesprek. Maar dit klinkt bijna als een soort welzijnswerker.
10: Ja, daar ben ik ook wel eigenlijk.
9: Oh, echt?
10: Ja. Ja, ik kan wel stoer doen dat ik allemaal dat soort zaken heb, wat die Chris doet. Maar die heb ik ook wel. Heb ik ook wel. Maar ik heb ook heel veel, echt voor weinig doe ik dit soort zaken.
9: En maar hoe gaat zo'n gesprek dan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n moeder, die is natuurlijk radeloos. Want die zoon, nou ja, als die blijft niet helemaal op het rechte pad. Die luistert niet, zei hij net aan het begin van onze uitzending. Mm-hmm. Best mooi. Mm-hmm. Die gaat dan tegen jou zeggen, maar Jim, hoe krijg ik hem op het rechte pad? Wat moet ik doen?
10: Ik zou jou vertellen, ik kom uit die zitting, na de inhoudelijke zitting.
9: Ja.
10: En de moeder komt naar mij toe en ze zegt, u heeft te veel uw best gedaan.
8: Ja, dat heb je wel eens, ja.
10: Ik zeg, wat? Ze zegt, ik wil dat hij vastzit. Anders wordt hij doodgeschoten.
9: Heb je dat wel eens meegemaakt, Chris?
8: Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Ja, kijk, dat kun jij toch ook voor? Jij hebt ook kinderen. Ik heb ook kinderen. En stel je voor dat een van jouw kinderen echt... Je ziet gewoon, het gaat mis. Ja. Weet je? En dan hoop je dat er op een gegeven moment... en je kunt er zelf niks aan doen. Kan het zelf niet voorkomen. Nee. En dan ontstaat er iets waardoor je denkt... dit is misschien een breekpunt.
9: Ja. Misschien gaat hij de andere kant op.
8: Maar als het dan toch heel goed, te gemakkelijk eigenlijk bijna... Ja. Zogezegd opvoedkundig gezien goed gaat... Ja, dan kun je natuurlijk als ouder, dat zou je denk ik ook hebben, Wout. Dat je denkt,
9: zeker. Nee, opvoeden,
8: is dit nou het breekpunt?
9: Kijk, opvoeden is natuurlijk voor de... dat je tegen je kind zegt, je moet de kachel niet aanraken... want dan doe je je handen pijn. En dan denk je soms, als het de hele tijd gedoe is rondom die kachel... nou raak die kachel dan maar een keer aan en dan brand je goed je tengels.
8: Ja, en als
9: je
8: dan lauw is...
9: Ja, dan leert dat kind dus, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, dat snap ik heel goed.
8: Maar Jim, zo'n eerste gesprek dan, hè? Eventjes terug naar gewoon die melding... en je komt bij het politiebureau aan... Ja. Hoe ga jij dan zo'n gesprek? Hoe ging dat gesprek met hem?
10: Ik hoorde wel eens dat advocaten in bepaalde zaken 2 uur lang inplannen om met een cliënt te praten of zo. Hè? Of in de bias of weet ik veel wat. De grote zaken moet dat natuurlijk, maar ik heb dat zelden. Ik heb echt niet meer dan 13 minuten nodig om een MK voor te bereiden met hem. Nee, echt niet. 14, dat is mijn geluksgetal, laat ik dat zeggen. Nee,
8: we hebben het nu over de aanhouding.
10: In deze zaak kom ik bij hem. Ik heb geen woord over de zaak gesproken met hem. Hij praat ook niet. Het is een goede jongen. Het gaat nu weer goed met hem. Maar ik praat niet met hem. Wat is er aan de hand? Hij zegt niks.
8: Hij zwijgt.
10: Hij zwijgt.
9: Ook tegen jou?
10: Ja, maar het is ook een soort van... We kijken elkaar aan, dan weet ik precies wat hij bedoelt. We gaan het verhoren in en dan gaat hij de hele tijd zeggen... ik wil daar geen antwoord op geven. Luistert hij heel goed naar de vragen van de politie... zodat hij weet waar het over gaat. Oh, daar gaat het over.
9: En dan zegt hij zwijgrecht.
10: Nee, mijn cliënten zeggen nooit zwijgrecht. Die zeggen ik wil geen antwoord geven op die vraag.
9: Waarom zeggen ze geen zwijgrecht dan?
10: Omdat het heel irritant lezen is voor een officier en een rechter. Zwijgrecht, zwijgrecht, zwijgrecht. Ben je wanna be a gangster of wat? Ja. Zeg gewoon een normale zin. Ja, ik wil daar geen antwoord op geven.
9: Mooi.
10: Ja, zeg, jij ook wel tegen je cliënt.
8: Ik zeg meer tegen de politie. Ik zeg, hij gaat geen antwoord geven op vragen. Als ze dan zeg ik beroep op bezwijgen. Dat zeg gewoon elke keer kan je gewoon copy-paste doen.
9: Weet ja, nee, maar dat is wel irritant lezen. Want ik heb het ook wel zo'n voor.
8: Zo irritant lezen.
10: Ik vind het zelfs irritant. En dan zeg ik wel iets bij het verhoor. Als mijn cliënt dan zegt, ik wil daar geen antwoord op geven. Zit hij helemaal te typen, de politie. Zegt hij, oh, is het goed als ik zwijgrecht doe? Is hetzelfde namelijk? Ik zeg, dat zegt hij toch niet? Schrijf op wat hij zegt.
8: Ja,
9: goed. We hebben hier te maken met iemand die behoorlijk dogmatisch daarin zit. Hè?
8: Nou ja, gewoon stevig. Lekker. Ja. Hou ik wel van.
9: Ja, goed.
8: Maar goed, dan heb je dus dat eerste verhoor gehad. Ja. Dan heb je een beetje ook jij natuurlijk gehoord van wat is hier nou eigenlijk gaande? Wat zijn er verdenkingen? Mm-hmm. Probeer dan, want kijk, ik probeer even te achterhalen bij jou, Jim. Ben jij dan een advocaat die zegt wat mijn cliënt mij niet vertelt, wat niet relevant is voor het dossier, wat niet in het dossier zit, wat mijn cliënt niet vertelt, hoef ik ook niet te weten? Of ben je een advocaat die zegt, want van die school ben ik meer die tweede, dat ik toch zoveel mogelijk wil weten om te kijken waar liggen mogelijke verweren?
10: Ja, ik vond het heel erg om te constateren dat Stijn Franke is een voorbeeld van mij, die zei ook van die school, hij wil wel dingen weten. Ik wil geen dingen weten. Hoeft interesseert me ook niet. Want als ik dingen ga vragen aan iemand en hij vertelt het niet uit zichzelf. Geloof ik hem dan als hij zegt nee?
8: Nee, maar dat risico ligt bij hem dan.
10: Nee, maar ik heb niks aan het... Ik vertrouw, ik wil niet dat hij dan zegt nee. Boeit me niet. Ik ga ervan uit dat het nee is. Hij wil een vrijspraak, hij wil eruit. En dan kijk ik technisch naar wat er ligt. En dan probeer ik te zeggen tegen de rechter, dit is onvoldoende.
8: Ja.
10: En dan zegt de rechter, dat klopt.
9: Ja. Wat zeg je?
8: Nee, dat is school 1.
9: School 1.
8: Ja,
9: school
8: dat zeg maar, dat is, ja, je hebt gewoon de school van, ik hoef het niet te weten. Ja. En ik doe het puur met dossier. En je hebt school 2, die zegt, nou, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk weten om te kijken hoe ik mijn verdediging het beste kan vormgeven.
9: En jij bent school?
8: Ik ben school 2.
9: Ja, ja.
10: Het interesseert me ook oprecht niet. Hè. Ik heb wel eens meegemaakt dat een jongen, die is net aangehouden en waarschijnlijk zit het kruid nog op zijn hand, bij wijze van spreken.
9: Van het schieten?
10: Er is iemand dood. En we praten ook, het is heel gek, Ik ga niet, weet je wel, ik heb geen vragenlijstjes.
8: Nee,
10: en soms, maar ik bedoel, soms, er is één keer geweest dat hij zei, weet je wel, zo van, en voor de rest niks.
9: Oké, voor de luisteraar, je knipoogde even met je oog.
10: Ja, en doet hij zo met een trekker, met zijn vinger, wijsvinger, doet hij krom. Hij doet zo.
8: Ja, in een andere zaak bedoel je.
10: In een andere zaak, sorry. Maar dat is het enige dan wat zo'n...
9: Ja, dan dus zegt hij toch dus gewoon wel, eigenlijk, dan zegt hij, ik heb het gedaan.
10: Ik heb het gedaan,
9: ja.
10: Doe je werk goed. Ja. Dat zegt hij eigenlijk.
8: Ja, maar dat is natuurlijk ook het punt. Het hangt er ook een beetje van af. Of je zeg maar een zaak hebt waarbij je cliënt de groeiend bij is. Eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
10: Ja. Ja.
8: Of dat er mogelijkheden zijn.
10: Ja.
8: Snap je?
9: Straks in Napleiter hoor je hoe deze zaak afloopt.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
12: Let's go!

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 6:30.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later in Schiedam opgepakt. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter. Hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Cem Kekik. In deze zaak, Cem, was jouw cliënt er behoorlijk gloeiend bij.
14: Gloeiend, ja.
13: Je zegt net, hij verklaart eigenlijk helemaal niks bij de politie.
14: Ja.

0: zegt
1: je zegt
0: tegen
1: ook
0: mij.
1: Van, nou, ik wil het eigenlijk niet weten.
0: Nee.
1: Ja, dit is wel zo'n zaak waarvan je dan zegt...
2: Wat ga je doen?
1: Wat ga je doen?
0: Ik vond dit zo vervelend, dit dossier.
1: Waarom?
0: Vond het zo vervelend. Kijk, mijn werk, ons werk is niet per se dinsdag om 9:00, maandag beginnen. En dat je dan om 10:00, je bent aan het werk en dan... Dat is niet mijn werk. Mijn werk is iets bedenken wat ergens in past en wat mij iets gaat opleveren.
1: Dit klinkt een beetje cryptisch. Nu moet je me even helpen.
0: Voor een Eureka-moment kan je niet gewoon de hele tijd gewoon op kantoortijden gewoon dingen gaan doorlezen en nog een keer lezen. Je moet een idee bedenken. Ik denk, er moet hier iets zijn.
1: Je hebt inspiratie nodig.
0: Inspiratie.
1: Ja.
0: Serendipiteit heet het, geloof ik. Dat je alles prop ik erin. En dan ga ik er zeg maar wekenlang zo mee schudden. En letterlijk, en dit heb ik...
1: Ik ken dit.
0: Letterlijk.
1: Dit herken ik.
0: Ik was letterlijk... Ik weet nog dat ik een glas pakte, een wijnglas, zaterdag om 2:30 s'nachts.
1: Je was even door aan het halen.
0: Ik was op de bank en ik keek mijn vriendin aan en ik zeg... Waar de fuck is de batterij? Zij zei, welke batterij? Misschien is het daarom ook uit dat ik midden in de nacht disselt.
1: Ja. Oké, maar wacht.
2: Heb jij een batterij, Jim?
1: Jim, heel even. Jij hebt het dossier gelezen. Jij zit op de bank. Je zit romantisch of knetterlam met je vriendin op de bank om 2:30.
2: Zit je over het dossier na te denken?
1: Ja, wat vinden vrouwen...
0: Ik sta wel naar een film, denk ik.
1: Ja, vinden vrouwen altijd heel erg leuk als jij gewoon met iets anders bezig bent terwijl je gezellig met hun moet zijn.
0: Ja.
1: En opeens valt het kwartje. Pang. Waar is de batterij?
0: Ja.
1: Leg dat even uit.
0: Oké. Ze zeggen dus, ze schrijven overal, NFI ook, daar ligt een kabeltje van 2 hoog naar beneden, 20 meter lang, tot helemaal naar beneden. Dat ding was al gelegd. Dus boven is die bezig met 620 gram Semtex. Alles is klaar. En het NFI schrijft letterlijk het woord twijfel. Geen twijfel over de deugdelijkheid van het middel. Je blaast hiermee de boel op als je er een vonkje tegenaan doet.
1: Ja, en dat dus gaat in jouw bolletje gaan.
0: Een half jaar heb ik gedacht, wat moet ik hiermee? Dit is te saai om te zeggen, mag hij een klein beetje minder straf?
2: Ja, dus kijk, wat hij bedoelt te zeggen. Kijk, je hebt soms
1: je ziet het gat in het dossier.
2: Nou ja, kijk, je hebt wel eens dossiers waarvan je denkt, welk verweer moet ik hier nou eigenlijk gaan voeren?
0: Ja.
2: He, het is qua schuld, weet je, qua bewijs, is het qua kwalificatie, dat je denkt, wat moet ik? En je blijft maar, want je wilt toch een verweer hebben.
0: Ja.
2: En niet alleen maar zeggen, genade, genade.
0: Ja. Ja.
2: En dan blijf je maar, ik weet precies wat je zegt, ik ga ook niet overal lezen. Je gaat maar nadenken, en dan hoop je op dat Eureka-moment, terwijl je
1: interen
2: met je vriendin,
1: op je relatie, want jij bent zo hard aan het nadenken. Nee, maar ik herken dit ook wel. Soms dan denk je, sta je onder de douche, en dan denk je opeens van, oh ja, zo moet ik dit verhaal aanvliegen. Ja,
2: precies.
1: Zo, ik heb hem.
2: Een ingeving.
0: Maar het probleem met dit was dat ik op een gegeven moment na het weekend op kantoor kom en dit bespreek met advocaten, dus collega's.
1: Dus je gaat even een soort intervisiemomentje van, jongens, is dit wel de weg, het licht en de waarheid?
0: Ja.
2: En misschien is het even belangrijk, Jim, dat je even uitlegt. Oh, want de meeste luisteraars denken, ik weet niet hoe een bom werkt.
0: Nee. Ja.
2: Die batterij, waarom is dat zo belangrijk? Waarom was dat zo belangrijk voor jou?
0: De verdenking was dat de verdachte heeft gepoogd de boel op te blazen.
2: Ja,
0: voor die poging heb je nodig dat het voornemen van zo'n verdachte gaat blijken door een begin te maken aan het opblazen. Ja. De gewone burger, die zou denken, hij heeft al lang een begin gemaakt aan het opblazen.
1: Dat niet alleen de gewone burger, ook Wouter Laumans, hoor, die hier aan tafel zit, die denkt, hij legt toch een bom neer voor die deur.
0: Dus ik vond, ik denk, ik moet slim zijn, ik moet iets. Het voelt niet goed. Hij is nog niet begonnen, want beginnen is gewoon, gewoon de trekker. Of vind, de juristen denken van, nee, dat is te ver, weet je. Maar ik dacht, dit klopt niet.
1: Oké, dus jij zegt, het beginnen van opblazen is eigenlijk dat je een ontsteking laat afgaan bij die, bij die bom houdt.
0: Ja.
1: Of iets in die geest.
0: Ja. Als het touwtje los zit van de bom en je doet het en hij gaat niet aan, heb je hem gepoogd. Want je hebt alles gedaan om een start te geven voor het opblazen.
1: Ja, en zo'n batterij heb je dus nodig om als ontstekingsmechanisme voor die explosie.
0: Ja.
1: Helder.
2: Maar kijk, het is uitermate juridische boeiende kost. Want eigenlijk spelen er twee dingen.
1: Het is wel ook een beetje jazz, denk ik, voor de luisteraar. Want we gaan even diep.
2: Ik ga het heel
1: uitleggen. Je oogjes twinkelen, Chris.
2: Wat Jamnet zegt, voor een poging moet er sprake zijn van een begin van uitvoering. Ja. We noemen dat ook wel het yes gate as loss moment. Dus dat je echt kan zeggen, daar begint zeg maar, de uitvoering van het misdrijf.
0: Ik ken dat altijd van die skihut.
2: Nee, maar zo, ja, maar zo noemen ze dat. Maar dan heb je nog een tweede ding. Dus je moet opzet hebben op, ja, op die poging. Maar een tweede ding, het middel wat je gebruikt moet deugdelijk zijn. Als jij probeert met een pindakaaspot, ik zeg maar wat, met pindakaas een deur op te blazen, dan is dat een absoluut ondeugdelijk middel om dat te doen. Die pot met pindakaas die kan nooit leiden tot een explosie.
0: Helder.
2: Maar als jij een bom hebt die op zichzelf goed werkend is, maar door een foutje, omdat je de lont niet goed hebt gemonteerd, niet afgaat, dan heb je nog steeds een deugdelijk middel. Dat noemen we een relatief ondeugdelijke poging. En dan ben je gewoon strafbaar aan een poging tot in dit geval toebrengen van een explosie. Mm-hmm. Jij, er ontbreekt een batterij, valt opeens binnen toch bij jou, Jam. Mm-hmm. En jij denkt, is het überhaupt wel een poging?
0: Ik vond het ook, ja, precies. Precies. Is die al begonnen met het proberen?
2: En wilde dat überhaupt toch wel?
0: Precies.
2: Dat
0: dus omdat hij niet praat, moest ik zelf dingen bedenken.
1: Maar wacht heel even. Gooi dit even in mijn pet lekker, joh. Want hij heeft natuurlijk die batterij gewoon wel bij zich gehad.
0: Nee. Maar er is ook geen batterij. Kijk, ik wil je één ding zeggen.
1: Er is geen batterij.
0: Nee, wacht. Het NFI, dit stoorde mij ook. Schrijft letterlijk, ik twijfel niet over de deugdelijkheid van de explosieve constructie. Ja. Ik twijfel niet. Hij duwt mijn cliënt nu de cel in eigenlijk. Deze man die dit opschrijft weet ook, dit is een deugdelijk middel. Hij wil
1: het is een deugdelijk explosief.
2: Ja, hij wil ze dan neerlegt.
1: Maar bij het NFI, en ik heb ze wel eens ontmoet, werken hartstikke goede explosieve experts.
0: Zeker weten, zeker weten.
1: Dus als die dat zeggen, dan denk ik van nou, dat is dus een flinke bom.
0: Ja, en ik ben geen expert en zelfs ik, dan moeten die experts ook wel eens zeggen. Ik dacht, nee, dit is niet compleet.
2: Nee.
0: Want er is geen vonk. Dus ik ga naar de cliënt. En ik zeg, dus waar de fuck is de batterij? Had jij
1: een batterij bij?
0: Hij vertelde mij een verhaal. Ik zeg, jij moet nu gaan praten.
2: Er was geen batterij.
0: Jij moet nu praten. Ja, hij zegt, alleen zeggen, er was geen batterij, is onvoldoende. Er is een doorzoeking geweest. Ik heb gezegd, alles is binnenste buiten gekeerd in zijn huis. U heeft zoveel laptops, daarom is het relevant. Tassen, dit, ja, alles heeft u gezien.
1: Geld,
0: en hij schrikt, hij wordt gestoord en laat alles liggen. Vingerafdrukken, DNA, alles wat hij bij zich had om de klus te klaren.
2: Geen batterij.
0: Geen batterij.
1: Die had hij niet in zijn zak, want hij is weggerend.
0: Nou ja, nu, dit is letterlijk wat de officier zei. Toen hij hoorde dat ik dit ging zeggen,
1: ja, dat zou ik
0: ging de
1: zeggen.
0: Officier natuurlijk.
1: Ja, die had hij natuurlijk in zijn zak.
0: En ik zei tegen de voorzitter, hoor ik goed dat de officier nu een batterij in de zak van mijn cliënt steekt? Toen zei de officier, ja, ik ben een motorrijder en iedereen heeft altijd zo'n batterijtje bij zich. En ik denk, nou.
2: Als er dus geen batterij is, want kijk, jij zegt ook, hè, hij heeft nog steeds wel gewoon springstof daar neergelegd. Mm-hmm. Alleen het punt is dat dan juridische kwalificatie van zo'n feit anders wordt. Hè, op het moment dat jij eigenlijk geen poging hebt, omdat het middel niet deugde, en omdat je ook niet het opzet daarop had, hè, om die explosie teweeg te brengen mogelijk, ja, dan valt zeg maar dat zware feit van een poging tot teweegbrengen explosie valt weg. En hou je eigenlijk over een simpele bedreiging.
1: Een simpele bedreiging. Dus als je dus een explosie. Als ik een.
2: Ja, simpele bedreiging, maar gewoon wel een zware bedreiging.
1: Dus als ik een handgranaat voor je deur leg die het niet doet, is een simpele bedreiging.
2: Als hij absoluut nooit zo gedaan zou kunnen hebben, omdat er gewoon helemaal geen lading in zit, dan is dat gewoon een simpele bedreiging.
1: Ja, maar als ik een staaf dynamiet voor je huis neerleg met een lont eraan en niet brandend, maar dan is het toch wel. Dan kan ik toch zeggen.
2: Ja,
0: dat is toch ook een bedreiging?
2: Net zoals als jij een kogel ontvangt in een envelop op je werk, zeg maar wat. Ja, dat is toch een bedreiging.
1: Heb hier toch.
2: Je hebt er moeite mee.
1: Ik heb hier wat moeite mee. Ja. Dit is een groter thema wat hier speelt. Namelijk jongeren of adolescenten die explosieve plaatsen bij woningen. En dat is op dit moment echt een groot probleem in Nederland. Wat is jullie beeld nou, wat hier achter schuil gaat? Zijn dat grote jongens uit het drugsmilieu die even hun spierballen laten rollen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik denk dat ze iets hebben uitgevonden een paar jaar geleden wat heel goedkoop. Dit zijn wegwerpjongeren.
1: Ja.
0: Het boeit ze geen flikker.
2: Nee.
0: Zo dat ik het zeg. Nee. Jongens, als jullie jongeren luisteren, jullie zijn wegwerpjongeren. Nee. Dat jullie hele carrière of je hele leven naar de kloot gaat.
2: En het spul is makkelijk verkrijgbaar.
0: Ze doen het met Cobra's. Die kan je gewoon kopen in de winkel. Niet in Nederland. Gewoon, je hoeft online, niks te knutselen. Ja. Je hoeft niks te.
1: Jam, ja. Deze zaak. Dan ga je naar de zitting.
0: Ja.
3: Wat heb jij tegen je cliënt gezegd voorafgaand aan die zitting?
0: Ik zeg dat hij moet praten.
3: Want dat was voor hem, zoals ik het nu allemaal een beetje heb gehoord van jou, Jim. Ja. Dat was eigenlijk iets wat tegen zijn natuur inging.
0: Ja, hij sprak niet eens tegen mij. Dus ik bedoel in de zin van, ik zal je eens vertellen, vriend, hoe deze, weet je wel, dat heb ik nog nooit met hem besproken, een zaak, op die manier.
3: En dan zeg jij, zijn raadsman, luister, je moet praten.
0: Ja, dan ga ik wel trekken, zo van, als ik iets zie in het dossier, dan ga ik wel zeggen van, ik zie dit in het dossier. Of ik zie dit niet in het dossier. En ja, dat betekent technisch dit en dat. Maar daar hoort wel een verhaaltje bij. Je moet daar wel iets mee doen. Handen en voeten geven, anders heb ik niks te melden daar. Anders denken ze, ja, kijk ik, je bent ingehuurd om mooie dingen te praten. Ja, dat schiet niet op. Dat moet die jongen zelf dan. Want ik hoorde van hem iets waarvan ik dacht, als de rechter moet dit horen.
2: En wat hoorde je dan van hem? Los van die botte batterij?
0: Nou, het was een boodschap voor iemand. Er moest gedokt worden.
3: Ja, ja. Dus het was, je moet even betalen.
0: Dat is wat hij dacht, ja. Ze gaan hem niet letterlijk vertellen van, ja, ik krijg nog een ton van hem. Nee. Maar dat vermoeden, er moest iets. Een van de rechters zegt, waarom doe je dit dan niet met een schoenendoos met bom erop? Kijkt hij zo naar die rechter. Ik weet niet of u weet, dit soort jongens, ja. Dat stadium waren ze denk ik voorbij. De officier die wilde dus, wat was het, 30, 36, 3 jaar cel voor het proberen op te blazen van dat gebouw. Ik zei, nee, het is bedreiging. En de officier koos ervoor. Kijk, hij toont wel lef. Hij koos ervoor om dat niet eronder te zetten. Want ik zeg tegen hem, tegen iedereen, het is echt wel een strafbaar feit. Alleen het staat hier niet op de telastenlegging. Als u dat erbij zet, gaat hij.
2: Ja, en wat Jim bedoelt, hè, eronder zet. Kijk, je hebt een telastenlegging, nou, die ken jij ook.
3: Ja.
2: Er staan twee feiten op in dit geval. Hè, poging teweegbrengen, explosie en die valse boombiljetten. Als jij dan een verweer hebt, of op zitting gaat hij opeens verklaren. Jij bouwt daar verweer op. Dan kan die officier, als hij een beetje telastlegging kan schrijven, kan hij snel, nog na jouw pleidooi zelfs, kan hij nog de telastlegging doen. Kan hij
3: nog wijzigen. Dat mag.
0: Ik heb een voorzet gegeven ook.
2: En dan kan je er dus een bedreiging van maken.
0: Ja.
2: Of het als dronk. Zetten,
3: ja, maar dat is natuurlijk gewoon omdat ik, ook als ik deze hele casus hoor, dan denk ik, met mijn boerenverstand, zullen we het maar even noemen, ja, natuurlijk was het wel de bedoeling geweest om die deur op te blazen. Die batterij die had hij natuurlijk gewoon in zijn zak.
0: Ja, dat zegt de officier ook. Alleen het leuke is dus,
2: dat je wel bewijs moet hebben daarvoor.
0: Ja, en de officier was super overtuigd van, deze ga ik halen en jij gaat 3 jaar de bak in. Deze ga ik halen en meneer de raadsman, je kan van alles zeggen, ik maak er geen bedreiging.
2: Maar Jim, mag ik nog heel even vragen? Hè? Het moment dat jouw cliënt dit ging vertellen in de rechtbank.
0: Ja.
2: Hoe reageerden ze?
0: Nou, de voorzitter zegt, dit is uw naam, u moet hier wel antwoord op geven. Dus hij dacht, de voorzitter, hij gaat niet praten. Nou, hij geeft, u heeft niks verklaard bij de politie. Ik denk dat u vandaag ook niks. Of hij zegt, jawel, ik ga het vertellen.
2: Ja.
0: Ze, wat? Ze waren helemaal verrast. En toen, ja, nou ja, alle rechters die met deze zaak te maken hebben gehad, hebben hem doorgezaagd. Want iedereen denkt wat jij denkt, Wouter. Ja, dag.
2: Die batterij had je
0: bij
2: je.
0: Ja, dag.
3: Je bent betrapt en weggerend met die batterij in je zak. En bij de eerste beste gracht heb je hem erin gepleurd.
0: Als ik zo zou denken en niet technisch, ik ben een beta-man, geen alfa-man. Als ik niet technisch had bekeken. Ja, je zit ook in het midden.
3: Nee, gewoon alfa, gewoon een slechte wiskunde. Ja, zo bedoel ik.
2: Ja, gewoon een beetje een alfa-man, hè, Wouter.
0: Ja, dus toen vertelde hij het. En daar was iedereen verrast over. Maar nogmaals, alle rechters hebben hem echt wel doorgezaagd. Iedereen dacht, ja.
3: Maar was het voor hem moeilijk om het te vertellen? Ik bedoel, hoe heeft hij het verteld?
0: Ja, kwam er niet goed uit. Nee. Hij is geen prater.
2: Nee, het zijn veel van die jongens niet.
0: Ja, hè? Nee. Hij maakt geen één goede volzin met een kop en een staart.
3: Wat ik me afvraag, hè. Ik bedoel, hij heeft die bom heeft hij ergens neergelegd bij iemand. En was het beoogde doel, was die ook in de zittingzaal? Het slachtoffer?
0: Nee. Dat is een advocaat.
3: Wat was de reactie van het Openbaar Ministerie op die verklaring van hem en jouw pleidooi, waarbij je eigenlijk zegt, ja, kijk, als die batterij er niet is, dan hebben we niet het, dan hebben we niet het volledige plaatje.
2: Nou ja, en daar komt bij, dus die batterij is niet. En jouw cliënt verklaart dus, het was niet bedoeld om op te blazen. Nee. Het was bedoeld als dreigement.
0: Ik zou niet eens weten hoe dat moet, zei hij. Ik weet niet eens hoe je dat ding moet opblazen.
2: Nee. En hoe reageert inderdaad de OM daarop?
0: Het OM zegt eigenlijk bullshit. Hij heeft gepoogd de boel op te blazen en hij moet 3 jaar zitten.
2: 3 jaar de bak in.
0: En de rechtbank zei, we gaan daar 2 weken over nadenken. U hoort over 2 weken.
2: Ja.
3: Dit is wel een spannend momentje.
2: Ja, want je voelt natuurlijk, ik heb een goed verweer. Alleen, je moet die rechtbank
0: geen
2: nog
0: hond
2: krijgen.
0: Die het gelooft. Nee. Niemand.
3: Nee, want er zat ook pers in de zaal. Die maakte er een stuk van. En die zeiden, dat tergde jou een beetje.
0: Ja, ja, ja, advocaat zei ook iets flits. Zo las ik het, weet je wel. De officier wil 3 jaar en de advocaat een vrijspraak. Dat doen ze allemaal, achtig iets, las ik daarin.
3: Ergert je dat? Als er te
0: als
3: weinig...
0: Als denkt dat ik iets heel slims heb gezegd.
2: Ja, inderdaad. Nee, als jij goed verweer hebt, wil je ook dat het goed papier komt in de krant. Ja. Toch?
0: Ja, mijn moeder leest het ook. Ik bedoel, anders denkt ze van, waarom zat je daar? Je hebt zo weinig gezegd.
2: Ja, je hebt een vrijspraak geroepen. Zij zegt in vrijspraak.
3: Nee, ik voel me hier ook wel een beetje aangesproken. Ik heb me hier ook wel schuldig aan gemaakt natuurlijk. Omdat, kijk, als het echt een inhoudelijk verweer is, dan pak ik het vaak wel mee. Maar als het zoveelste rechtmatigheidsverweer is, waarbij ik denk, ja, hallo, hey, dan soms maak ik me er ook wel eens een beetje met een jantje
0: het
3: van.
0: Het is eigenlijk voor een advocaat is het heel jammer. Ik praat niet zoveel met de media vooraf. Maar na de zitting heeft het geen zin meer. Want dan wordt alleen naar het OM geluisterd. Ik kan eigenlijk hartstikke mooie verhalen vertellen. En ik denk dat journalisten dat willen horen. Ja, voor de
3: vertel
0: zaak.
3: Dat dan even van tevoren, man.
0: Ja, nou, ik bel je
2: altijd even gebeld. Ja. Ja.
3: En 2 weken moest je wachten op het vonnis. Wat en, werd het?
0: Ja, de volgende dag werd hij vrijgelaten door de rechtbank.
3: Oh. Ja.
2: Vervroegde vrijlating.
0: Ja, de rechtbank dacht, dit was...
3: Ja, wat is een vervroegde vrijlating?
2: Nou ja, kijk, wat je kunt hebben. Kijk, wat Jem hier heeft gehad, is eigenlijk het summum wat je kunt hebben als advocaat. Een vastzittende cliënt, waarbij het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf heeft geëist. Die erop neerkomt dat hij nog veel langer moet blijven vastzitten. Ja. 2 weken nadenken voor het vonnis en een dag daarna wordt hij vrijgelaten. Een beetje.
3: Kat in het bakkie.
0: Ja.
2: In de pocket.
0: Jem had zo'n goed verhaal dat de rechtbank. Daar heb ik geen 2 weken voor nodig.
2: Dan wordt hij vrijgelaten. Dan heb je nog geen vonnis, hè? Maar dan wordt hij wel vast vrijgelaten. En dan weet je dus dat vonnis gaat in mijn voordeel uitpakken.
0: Ja, hij had natuurlijk.
3: Dan gaat hij aan de muur. Ingelijst en wel.
0: Ja. Dus ik heb nog nooit in mijn leven ten faveur van mijzelf op mijn zaak een journalist gebeld. Maar die dag.
3: En wat zei je tegen die? Neem me even mee naar dat gesprek.
0: Ik zei: hallo mevrouw. U was gisteren op te zitten. Ja, klopt. En ik zeg: nou, die jongen die met de ijs. Ja, die is nu buiten. Ze zegt, nee. Ik zeg, ja.
2: Ze zegt, want ik had vrijspraak bepleit.
3: Heb je dat echt gedaan?
0: Dat laatste heb ik niet gezegd.
3: Oh, ik wou zeggen.
0: Ze zegt, dat ga ik even verifiëren.
3: Dat zou ik ook zeggen.
0: Ja, ik ga dan nog niet staan liggen dat hij buiten is.
3: Nee, ik zou zeker zeggen. Ja. Maar wacht even. Deze jongen heeft een explosief ergens neergelegd. Die bedreiging stond dan toch nog wel.
0: Nee, die stond er niet. Dus hij wordt veroordeeld voor het geld. Maar die straf had hij al uitgezeten.
2: 3 maanden zag ik ergens.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hij had meer gezeten. 6 maanden dacht ik. Maar het OM ging in beroep. En toen kreeg ik een advocaat-generaal, de hoge officier.
3: Ja.
0: Die kende ik toevallig ook. Dat was een leuke sfeer wel. En die heeft er de bedreiging ondergehangen. Zegt hij, maar, ik vind dat ik dit ruim haal. Maar voor de zekerheid zet ik bedreiging eronder voor het geval u weer vrijspreekt van poging.
2: Ja.
3: En toen?
0: Hij is weer vrijgesproken voor, maar ja, uiteindelijk zijn we wel de Sjaak. Hij kreeg een hoge straf voor bedreiging van het Hof.
3: Hoeveel?
0: In totaal had hij 12 maanden, dacht ik.
3: Je vertelde net dat de moeder aanvankelijk na de eerste zitting naar je toe kwam van... Nou ja, ik wou eigenlijk dat hij langer vast kwam te zitten.
0: Ja.
3: Toen hij dus 12 maanden kreeg voor die bedreiging. Hoe was zijn moeder daaronder? Want ik kan me voorstellen, voor hem is het balen. En voor zijn moeder?
0: Ik moet eerlijk zeggen, kijk, die eerste aanleg is altijd spannend. Hè? Daar is iedereen aanwezig en er gebeurt van alles. Maar hoger beroep ben ik alleen met mijn cliënt naartoe gegaan.
3: Ja.
0: En heb ik moeder niet gesproken over het...
3: feit dat hij toch nog een jaar moest gaan zitten.
0: Ja, ik heb wel gezegd, dit moest ik van je moeder doen.
3: Echt?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Maar hij moest wel weer even naar binnen. Dus
0: hij moest niet terug, ja. Maar ja.
2: Het is beter dan drie jaar.
3: Daarin hebben wel consequenties.
0: Ja, zeker. Maar het Hof, ik zag ook wel aan het Hof.
3: Ik denk dat hij alsnog gewoon hartstikke mazzel heeft dat hij er met een jaar af is.
0: Ja. Maar die mensen dachten hetzelfde. De raadsheren dachten hetzelfde als jij, denk ik. Van ja, dag.
3: Ja. Dus je had een kort moment van blijdschap. Wat is vervolgens bij het Hof weer verpulverd.
2: Ja. Nou, dat valt wel. Nee, dat vind ik niet, Jam. Ik bedoel, als het een poging was geweest, poging teweeg brengen, explosies, zat je aan 3-4 jaar. Nu is het 12 maanden geworden voor een bedreiging. Ja, je hebt alsnog een goed resultaat.
3: Het zegt natuurlijk ook wat over het werk van advocaten. Veel mensen denken, het is 0 of 1.
2: Nee.
3: Vrij of vast. Maar dit is natuurlijk echt jullie werk. Hè?
2: Schade beperken.
3: Een beetje schaven. Schade beperken.
2: Ja.
3: Hè?
2: Vaak wel.
3: Hier heb je er toch 2/3 van afgekregen.
0: Het leuke aan deze zaak vond ik dat ik zelfs de collega's dit ging vertellen. En dat zij tegen mij zeiden, is dit jouw enige verweer? Ga je dit echt zeggen? Waar is de batterij?
2: Ja,
0: ik zeg, ja.
2: Als je het tegen mij had verteld, Jim had ik gezegd, top.
0: Ja.
3: Had je gezegd,
2: moet mij bellen de volgende keer.
0: Ja, ik wel jou.
3: Maar je zei nog iets anders, Jim. Je zei, ik wil altijd dat mijn cliënten er beter uitkomen. Deze jongen die heeft, denk ik, zijn straf er inmiddels op zitten. En is hij er beter uitgekomen? Is jouw missie wat dat betreft geslaagd?
0: Nou ja, kijk, niet in individuele gevallen. Ik wil over het algemeen iedereen, alle cliënten, als ik daar iets aan kan bijdragen. Maar deze jongen heb ik daarna niet meer gesproken. Dus hij is nooit gepakt.
3: Ja.
0: Of nooit meer iets verkeerd.
3: Tot nu toe gaat het goed.
0: Ja, laten we dat. Ja.
3: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
0: Ik vond het eigenlijk een hartstikke leuke zaak. Ja, je kan ook vertellen over schietpartij, dit en dat. Maar dit is gewoon iets heel kleins. En ja, die zin, waar de fuck is de batterij? Die vergeet ik nooit in mijn leven.
3: Het Eureka-moment.
0: Ja.
3: Dat je de zaak eigenlijk won en je relatie
0: eindigde.
3: Ja.
0: Ze zei, ja Jim, waar is de batterij?
3: Jim, Keekiek, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
0: Graag gedaan.
3: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast, Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich alstublieft op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest. Everything you touch is

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: Hey ondernemer,
1: hallo?
0: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben René Postma. In Wiegen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel gehaald, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om, die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
9: Download de BNR-app
10: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: De energietransitie mogen we gerust bestempelen als de grootste verbouwing in de lange geschiedenis van ons land. Een technische puzzel die vraagt om keiharde actie, knappe koppen en ontelbaar veel uitvoerders. Bij mij staat de man die aan het roer staat van een leger van 5500 vakmensen. Zo houdt hij de verduurzaming van ons land letterlijk op gang. Dit is de Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze hele zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld, groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een vol houdbare toekomst. Mijn gast vandaag is Wieger Droog, de bestuursvoorzitter van Equins. Ben je nou CEO of bestuursvoorzitter? Is dat hetzelfde tegenwoordig?
12: Nou, het is allebei een beetje een dure titel, zou ik zeggen.
11: Ja.
12: Dus opperhoofd. Geef leiding aan het bedrijf in Nederland, laten we het daarvan houden.
11: Ik ben blij dat je er bent, Wieger. Jullie zijn in de basis een technisch dienstverlenend bedrijf. Ik denk aan energieinstallaties zoals zonnepanelen, energieopslag. Maar ook voor het onderhoud aan verwarming en airco's kan je Equins bellen. Over welk groot project praat je zelf graag op verjaardag? Wat is toonaangevend?
12: Maar om over één project te praten doe je eigenlijk mensen tekort. Want alles wat wij doen heeft te maken met verduurzaming. Mm-hmm. Maar het project Geothermie Delft vind ik een mooi project. Waar je met geothermie warmte opwekt. En eigenlijk levert aan de Universiteit van Delft en de stad Delft. Ik vind het grote zonnecarport van Achmea een mooi voorbeeld. Waarbij we eigenlijk mijn oude wereld, recycling, combineren met mijn nieuwe wereld energietransitie.
11: Ja.
12: En ST van den Brink vind ik een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk een transportbedrijf wat moest verduurzamen, elektrificeren. En eigenlijk geen ruimte had op het net. Dus in plaats van een paar laadpalen hebben we eigenlijk een hele nieuwe energiehuishouding neergezet.
1: Een lokaal grid gelanceerd.
12: Inderdaad, een lokaal grid gelanceerd. Waardoor het gewoon draait. En ja, dat is superleuk. Ja.
1: En merk je dan ook dat soms heb je wat duw- en trekwerk nodig voor een bedrijf zover is, of voordat jullie de opdracht krijgen, dat dan de rest van Nederland ineens jaloers toekijkt van, moet je kijken wat die doen? Daar gebeurt iets moois.
12: Nou, ik denk dat we wel een aantal van dat soort voorlopers nodig hebben. En Achmea is er daar zeker een van. Mm-hmm. En Stefan de Brink ook. En ik denk, geothermie is wel wat breder al belegd in Nederland. Maar ook daar, geothermie Delft is wel een mooi voorbeeld waarin we, nou goed, wat laten we zeggen, spreekt. En wat hopelijk ook opvolging verdient.
1: Ja, ik neem dat als een gewone buitenstaander, die wel heel erg naar die groene dingen kijkt, word ik al heel blij van dat soort dingen. Oh, fijn, dan zie ik weer zoiets. Weet je, dat helpt enorm.
12: Klopt.
1: Je noemde het net al in een halve bijzin. Je bent uit de afval omhoog gekropen naar waar je nu zit. We hebben al eens eerder gepraat. Ik vond toen jouw opvattingen over hoe je dingen gezamenlijk moet aanpakken, dingen delen, gunnen, vond ik al een beetje vooroplopen eigenlijk. Nou heb jij ook zelf een persoonlijke basis voor duurzaamheid. Kan je een punt geven in je leven hoe dat ooit begon, of hoe dat als klein jongetje al vorm kreeg?
12: Nou, dat was niet als klein jongetje. Dat is denk ik het vervelende of het mooie, ik weet het niet. Maar
1: ik ga het ook romantiseren. Toen ik was drie.
12: Toen was ik echt van heel andere dingen bezig. Eigenlijk in de afvalwereld is mijn vergroening ontstaan. Toen dacht ik echt van, jee, maar wat creëren we veel afval en we doen er eigenlijk weinig mee. Ja. En het houdt ook gewoon een keer op. En toen heb ik wel voor mezelf denk ik, in principe besloten, ik ga alleen nog maar dingen doen die echt bijdragen aan een betere wereld. Circulaire economie is leuk, maar gaat best wel traag.
1: Zo.
12: Ja. Dus toen ik die stap kon maken naar de energietransitie, vond ik dat ook een hele mooie stap. Die gaat natuurlijk veel sneller en is heel veel actueler.
1: Ja, en was dat de uitdaging of het aantrekkelijke eraan? Want die afvalwereld was nog lange na niet klaar. En sterker nog, die had jou misschien nog wel harder nodig.
12: Nou, die mis ik ook wel. Dus het is ook wel, daar zit ook wel een stuk van mijn hart ligt daar nog steeds. Tegelijkertijd heb ik er lang gezeten. Moet je op een gegeven moment ook ruimte maken voor weer nieuwe ideeën, nieuwe perspectieven. Zeker binnen Prezero waar ik toen zat.
1: Ja.
12: Dus dat is goed. En voor mij heeft deze rol weer echt heel veel nieuwe energie gegeven, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus ik pas hier goed. Ja. Ja.
1: Dat is mooi. En heb je dan stiekem ook nog je netwerk tentakels in die oude wereld? Want jullie doen ook veel. En daar komt ook weer afval uit. En dan denk je, ja, maar Wieger weet de weg wel. Dus die weet dat dan weer om te buigen en om te. Dat het. Ik had laatst een voorbeeldje, een stukje luchtinstallatie kapot hier in Amsterdam. Toen moest zo'n koper een unit in en uit. En ik zeg zo, een jochie van 22 stond dat te doen. Heel schattige monteur zegt, wat doe je nou met dat stukje? Ja, dat gooien we weg. Ik zeg, dat zal toch wel via een soort officiële afvoer gaan nog. Wist die jongen niets van, wat jammer is. Heb jij die dingen dat je denkt, daar zit de vergroting ook?
12: Zeker, nee. Kijk, er waren al mensen bij ons mee bezig. En die waren natuurlijk heel blij dat ik kwam. Dachten, nou gaan we daar echt versnellingen aan aanbrengen. Nou, dat is niet helemaal, denk ik, waar. Maar wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, we hebben een hele oude technische installatie uit het hoofdkantoor van ABN AMRO hebben we gebruikt en opnieuw geïnstalleerd bij Achmea. Nou, dat is natuurlijk wel super.
1: Die schaal vind ik dat wel heel bijzonder.
12: Op die schaal is dat echt heel gaaf. En de mensen bij ons, een aantal mensen bij ons, echt wel intrinsiek gemotiveerd om dat nog veel meer te doen. En natuurlijk proberen wij ons afvalstroom ook te verduurzamen. Doen we toevallig gezamenlijk met Prezero, dus dat past. En ik heb stiekem
1: nog wel hier daar
12: een rolletje bij een afvalbedrijf en der. Want de afval kruipt toch ook waar het niet gaat.
1: Dus, maar dat is gewoon mooi. Ja. Want dan is het niet zo'n radicale breuk, want we zijn allemaal hetzelfde aan het doen natuurlijk. We proberen allemaal die wereld vlot te trekken. Equus is een enorme speler met een miljarden omzet. En ik zei het net al, geloof ik, 5500 medewerkers. En terwijl Nederland moet veranderen, zijn jullie ook de oude situatie nog aan het servicen. Dingen moeten ook gewoon blijven lopen en draaien voordat je wat nieuws hebt. Dat lijkt me heel complex.
12: En tegelijkertijd ook weer niet. Want in dat onderhouden van de bestaande situatie en bestaande installaties proberen we ook te verduurzamen. Dus als jij een lamp moet vervangen, kun je hem ook vervangen voor een ledlamp. Dan ben je een beetje duurzaam mee bezig. Ja. Zo doen we dat ook bij installaties. En tegelijkertijd proberen we bij die klanten op een ander niveau aan tafel te komen om ook te praten over, kunnen we die installaties die er zijn niet vervangen voor andere installaties waardoor de verduurzaming nog sneller gaat. En dat gesprek komt steeds vaker op gang.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeggen, nou, laat die lamp maar even uit. Je hebt er nog drie oude die het nog doen. En dan wachten we even tot er nog één uitvalt. En dan ben je toe aan iets helemaal nieuws. In China gaan ze de bussen niet meer opkloten. Die flikkeren ze weg en dan krijgen we elektrische klaar.
12: Ja,
1: weet je?
12: Ja, en dat gesprek zou je hier vaker moeten hebben. En gelukkig zie ik bij een aantal bedrijven dat kan. En een aantal bedrijven kijkt gewoon puur onderaan de streep naar, goed, klopt het financieel of klopt het niet? De gesprekken gaan komen en die lopen. En dat maakt het ook wel mooi dat je bij bestaande bedrijven zit om de bestaande situatie in gang te houden, in staat te houden. En tegelijkertijd te praten over de vernieuwing die best wel sneller kan komen. En dat gaat steeds vaker en steeds sneller.
1: Ja. Nou heb je uitdagende marktomstandigheden op momenten. Niemand geeft niks uit en het is allemaal oorlog en Hormuz en gedoe. Nou, dan zit je dan met je 5500 werknemers. Terwijl tot voor kort het allemaal onder druk stond, want iedereen had te weinig mensen. Hoe is de situatie op dit moment?
12: Nou, kijk, ik denk dat de situatie op dit moment ook wel een momentopname is. Ik denk dat we allemaal even kijken wat gebeurt er in de wereld en een klein beetje de voet op de rem houden, of misschien de voet van het gaspedaal afhalen. Mm-hmm. Dat gaspedaal gaat ook weer ingetrapt worden. Dus waar het nu even wat haperend is, komt het ook weer op gang. En zie je dat klanten gewoon even het spannend vinden om echt het project vol gas door te laten gaan. Dus soms even wat temporiseren.
1: Nou, ook wel fijn dat je het zo genuanceerd kan zien, toch? Dat je niet meteen in de vlekken schiet en denkt van, nou, weet je, komt wel en het is wel goed.
12: Ja, nou, sommige mensen bij ons bedrijf zullen zeggen dat ik toch in de vlekken schiet. Dus ik word er natuurlijk wel wat onrustig van. En tegelijkertijd weet ik ook dat het goed zit en dat we de goede dingen doen. En dus op termijn komt het goed. En ik denk ook niet op al te lange termijn. Dus het gaat goed komen, zeker.
1: Kijk, dat vertrouwen moeten we denk ik ook hebben. Als je van onderaf de boel wil fuelen, jongeren naar je bedrijf, hoe ga je die lekker maken? Kom bij Equins.
12: Nee, goed, ik denk door echt uit te spreken waar we voor staan. En toen ik hier kwam, trof ik eigenlijk best wel een super trots bedrijf aan, wat eigenlijk niet durfde uit te spreken wat voor mooie dingen we deden. En eigenlijk niet uit te durven spreken hoe trots ze waren op wat ze aan het doen waren. Terwijl ze het wel waren. Daar zie ik ook dat het parallel met de afvalwereld. Hè, dat was eigenlijk idem dito. Ja. Dus dat uitspreken, dat gaat wel heel veel doen. En dat zie ik ook. Want ik zie de aanwas van jonge mensen echt komen. Die komen echt eigenlijk allemaal voor één reden. Die willen een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. En dat is natuurlijk superleuk.
1: En bij jullie.
12: En ook bij ons.
1: We zien dus wat jullie doen. Blijkbaar.
12: Zeker, en ik denk ook wel bij onze collega's, maar ik zie het echt aanzuigende werking bij Equins hard toenemen. En dat is natuurlijk superleuk, dus daar word ik heel, heel vrolijk
1: voor. Dat snap ik.
12: Ja.
1: Nou, adviseren jullie bedrijven over verduurzaming? Je zei het net al, soms is dat lastig. Zeg je ook wel eens tegen een klant, nou leuk, we gaan helemaal het gesprek niet meer aan, want in een nieuwe wereld waar we naartoe willen, is helemaal geen plaats meer voor u.
12: Nou, wij kiezen wel voor onze klanten. Dus we hoeven niet per definitie keihard nee te zeggen tegen klanten, maar we kiezen wel voor klanten. En daarmee zeg je ook impliciet tegen een aantal andere klanten nee. Dus dat zeker, ja.
1: Ook letterlijk met zoveel woorden, doe maar niet.
12: Ik ga geen namen noemen, maar we hebben ook wel tegen klanten gezegd, weet je, als het zo moet en als we dit moeten doen, dan gaan we dat niet blijven doen. En dan stoppen we en dan gaan we naar een andere klant. En dat hebben we ook gedaan.
1: Ja, ja. Mooi. Ja. Bijvoorbeeld die kunstmestfabriek in het zuiden des lands.
12: Die bedoelde ik niet, maar je zou zomaar kunnen zeggen.
1: Nou hebben we bij alles, dat zullen jullie vaak tegenkomen, dan wil je weer wat. En dan is er weer net congestie. Ja. Dat is wel een soort vervelend probleem aan het worden. Bedrijven kunnen niet uitbreiden omdat de kabel vol zit. Er zijn wel nieuwsoortige oplossingen voor. Maar hoe fietsen jullie dat aan? Hoe hebben jullie de oplossingen paraat?
12: Nou, er zijn heel veel wegen rondom netcongestie. En ik denk ook dat netcongestie is natuurlijk een probleem. Het is ook wel een gedeelte een administratief probleem. Hè. Ik zie ook wel een beetje, ik noem het een beetje schijnschaars. Ik bedoel, als we allemaal vol blijven zitten op onze maximale aansluiting, op maximale behoefte naar de toekomst toe, dan claimen we ruimte die voor een ander nu bruikbaar is. Dus er is ook de schijnschaars en dat hebben we op te lossen.
1: Uh-huh. Luisteren ze daarna even tussendoor? Want ik heb het vaker gehoord. Ook van staatssecretaris en zo. Twee keer een kwartier file op een dag is geen netcongestie. Dus laten we wat flexibeler zijn en wat beter oplossen. Maar luisteren ze naar jullie?
12: Nou, je ziet wel andere contracten in de markt komen. Dus dat zie ik wel gebeuren. Ik zie ook wel dat er marktpartijen zijn die meer en meer met elkaar de aansluiting willen delen. Dus er is wel wat tractie, maar het gaat natuurlijk niet snel genoeg.
1: Nee.
12: Tegelijkertijd zijn er ook oplossingen zoals smart grid, zoals batterijen, mm-hmm. zonnepanelen, waarbij je met EMS, energiemanagementsystemen, echt energie kunt sturen, waardoor je het op het juiste moment wel hebt en op het juiste moment dat je die nodig hebt wat meer kunt laden. Dus er zijn echt veel wegen rondom netcongestie die eigenlijk een oplossing bieden voor netcongestie in kleine schaal.
1: Ja, en ik hoor ook dat mensen wat losser erin gaan zitten. Dus als je twee keer één minuut geen stroom hebt, is ook niet zo erg. He, weet je, nobody's gonna die, tenzij je aan de intensive care ligt, doen we daar lekker een aggregaatje. Ik hoor ook door de wijngaarden, wat een slecht Nederlands, dat er rumors zijn over oplossingen voor netcongestie, over de conductiviteit bijvoorbeeld. Weet jij al meer dan ik?
12: Nou ja, kijk, ik denk dat er, als je naar het totale energiesysteem kijkt, dan zijn er veel meer oplossingen dan alleen maar het net vergroten of net verzwaren. Ja. Natuurlijk moet het net verzwaard worden en vergroot worden, maar je kunt ook op een andere manier naar het net kijken. Mm-hmm. We hadden net al even schijnschaarste, dat is er één. We kunnen kijken naar smart grids, dat is er één. We kunnen met elkaar energie delen. Kijk, we hebben een smart grid Flevoland waarbij we zon, wind opslaan in batterijen aan het net leveren op het moment dat het kan en soms van net afhalen als het net te veel heeft.
1: Zeker.
12: We hebben de Brainport Industry Campus in Eindhoven waarbij we met 50 bedrijven op één aansluiting zitten. Als we het niet hadden gedaan, hadden we 10 keer zoveel vermogen nodig van het net. Dus er zijn zeker oplossingen, maar we moeten met elkaar wel de handen ineens slaan en ook het lef hebben te zeggen ja. En af en toe te zeggen dat de beschikbaarheid misschien niet automatisch ja is, maar dat het soms even een klein beetje nee is.
1: Ja, of dat je gewoon eens even uit, wat heb je nou echt nodig?
12: Zeker.
1: Valt wel weer mee ook. En die conductiviteit verandering die komt eraan. Dus ik hou je op de hoogte. Equens wil marktleider zijn in die energietransitie. Vind ik ook nobel dat je dat gewoon uit durft te spreken. Wat hoort daarbij, wat jou betreft, als belangrijkste mijlpaal voor bijvoorbeeld de komende 5 jaar?
12: Nou, ik denk de belangrijkste mijlpaal is dat als bedrijven echt een vraagstuk hebben rondom de energietransitie, rondom netcongestie, dat ze aan ons denken. En dat wij automatisch de partij zijn die gekozen wordt. Dus ik hoef niet de grootste te zijn, maar ik wil op dat onderdeel wel gezien worden als de expert, de kenner, de partij die jou gaat helpen.
13: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
1: Hoe maken we samen een groenere toekomst? Die vraag staat centraal in deze serie zomerafleveringen van The Green Quest. Wie gedroog is deze keer mijn gast, de man die aan de knoppen draait bij Equens. Dat is ook wel een mooie knoppendraaier.
12: Zeker.
1: Ja. Ja, we vragen onze gasten altijd om een groen initiatief of een duurzame innovatie te noemen die wat hem of haar betreft een soort extra aandachtje mag. Nou, dit is het moment. Wie heb je gekozen?
12: Ik heb gekozen, eigenlijk er twee gekozen. Ik had gekozen de Aqua-batterij. Dat is eigenlijk de batterij die voor long-duration energy storage, dus op langere termijn, lange duur energie opslaan. Gisteren las ik een artikel over de roestbatterij. Dat doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar eigenlijk gaat het daarover. Dus hoe kunnen we energie langdurig, laten we zeggen, opladen. We hebben wat langere tijd nodig om die batterij op te laden. Maar ja, we kunnen ook heel veel opladen, waardoor we het ook langere termijn kunnen gebruiken.
1: Ja, voor de argeloze luisteraar, je hebt de gemiddelde thuisbatterij of de bedrijfsbatterij is dan 48 uur max of zo. Max, ja. Moet je echt nog je best doen.
12: 24 eigenlijk.
1: Dan kan je een donkere vloot ermee overbruggen. Maar wil je echt overtollige stroom langdurig, kan je die roestbatterij uitleggen? Dat vind ik een hele leuke altijd.
12: Nou, echt, kijk, ik ben maar een econoom, dus ik ben geen techneut.
1: Ik ben maar een presentator.
12: Nee, maar het heeft te maken met het energie opslaan in ijzerpoeder. En dat kun je daardoor daarna weer ontladen. Het opslaan duurt langer. Maar je kunt er heel veel opslaan. En het is natuurlijk super goedkoop.
1: Ja.
12: En daardoor is het ook een duurzame batterij. En met water, dat eigenlijk gaat op zout en membranen, is eigenlijk precies hetzelfde. Het mooie is dat je geen lithium nodig hebt, geen schaars aardmetalen. En daardoor eigenlijk een hele goedkope batterij hebt die wat minder efficiënt is. Ja, dat klopt. Maar hij is dusdanig goedkoop dat het echt op lange termijn veel beter is om deze te gebruiken voor deze langdurige toepassing.
1: Ik kan er veel in kwijt. Dus als je het hele idiote overproductiebedrijf bereikt, helemaal niet erg. En dan laat je het IJsselmeer weer wat stijgen. Al dat vind ik al zo fascinerend. Was ik maar een techneut. Maar ja. Nou, willen jullie met de Equens missie bedrijven verduurzamen? En dan kom je daar en dan ben je zo langzamerhand de beste. En dan zeggen ze, ja, je is veel te duur. Hoe ga je nou eindelijk dat economische killing plaatje eraf halen? Zeg van, maar de kost gaat voor de baat. En uiteindelijk komen we in een wereld uit die we A nodig hebben. En B uiteindelijk dan nog goedkoper wordt. En alle schade die je nu doet. Hoe is je verhaal?
12: Ja, nou goed. Natuurlijk moeten we ook nadenken over de kosten. Hè? Dus zo simpel is het ook. Tegelijkertijd zijn duurzame initiatieven kunnen ook een wat langere termijn terugverdiend worden. En blijft voor mij toch altijd wel bijzonder als, zeker publieke partijen als ziekenhuizen, scholen, die er toch ook voor de langere termijn moeten zijn, dat die kijken naar een korte terugverdientijd. Weet je, daar gaat het uiteindelijk over total cost of ownership. En gaat er ook om op langere termijn nog een bestaansrecht te hebben en een mooie planeet over te houden.
1: En waarom is dat zo, denk je? Scholen vind ik een hele goeie. Ik zeg tegen ministers altijd, ja, haalbaar en betaalbaar. Ik trek het niet meer. Dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Valt het meestal stil. Scholen, het belangrijkste wat we bezitten, onze kinderen, willen we op laten groeien in een korte terugverdientijd. Verdien onzin waar het te warm is met het slechte ideeën.
12: Ja, absoluut. Ik denk dat het daar begint. Want als je daar ook de scholieren of de studenten meeneemt in waarom je dingen doet en hoe duurzaam die oplossing is, dan triggert dat gelijk voor een betere wereld naar de toekomst toe.
1: Dus je zit gewoon in de betere ontwikkeling.
12: Absoluut.
1: Voor mij heb je daar geen keus. Nou, even de warmtenetten. We gaan even jullie een rijtje bij langs. Hè. Rotterdam, Amsterdam, groot thema. Heeft dat nog een beetje toekomst?
12: Wij zijn ook geen expert in warmtenetten. Wij bouwen ze natuurlijk wel. Ik denk dat warmtenetten zeker toekomst hebben.
1: Maar er moeten allemaal rare dingen in. Reststromen die je in de toekomst elders misschien veel beter kan gebruiken.
12: Ik denk dat de warmtetransitie de meest onderschatte transitie is. Hè. Op dit moment wekken we warmte op met energie op het moment dat we het nodig hebben, terwijl de energie ook heel duur is. Dus warmtenetten hebben wel degelijk een toekomst te vragen. Dus waar komt de warmte vandaan? En dan is geothermie alweer een mooie oplossing. Geothermie en warmtenet kun je ook toch koppelen aan geothermie. Dat is een hartstikke duurzaam initiatief. Nogmaals, wij zitten niet zo zwaar in warmtenetten als iedereen denkt. We bouwen ze wel. Maar ik denk dat er zeker toekomst is. Er zijn ook publieke partijen als HVC die echt enorm veel investeren in warmtenet. En dat is ook een publieke partij. Dat vind ik echt een mooi duurzaam initiatief. En dat is ook belangrijk.
1: En als dat eerlijk en transparant gebeurt en je kijkt met elkaar wat je dan instopt, dan is dat misschien een hele goede toevoeging.
12: Absoluut. Het is een mooie toevoeging aan het energienetwerk. Ja.
1: En als je naar die hele energieopwekkant kijkt, hè, waterstof wordt regelmatig, dat is gewoon de rotonde en Nederland en oh, waterstof, halleluja. Is dat wat jou betreft ook zo'n H-woord? Halleluja-woord? Of is dat wat genuanceerder?
12: Nee, dit is een stuk genuanceerder, zeker voor Nederland. Kijk, voor waterstof, waterstof wek je op met een electrolyzer. Die moet eigenlijk vol continu draaien. Ja. Nou, dan zou je eigenlijk vol continu goedkoop of overenergie nodig hebben. Nou, dat is er in Nederland eigenlijk niet.
1: Sterker nog, het wordt waarschijnlijk minder.
12: Daarom. Dus ik zie waterstof als een klein onderdeeltje in het energiesysteem. En in Nederland zeker niet als de oplossing voor onze energieuitdaging.
1: En als we het goedkoop kunnen invoeren vanuit Namibië of van weet ik veel waar vandaan, is het dan nog wat...
12: Nou ja, goed, dan moet het nog steeds opgewekt worden, wat niet per definitie efficiënt is. Dan moet het getransporteerd worden, wat ook heel veel geld
1: veel verlies ook
12: en
1: weer.
12: Veel verlies met zich meebrengt. En dan denk ik dat de andere alternatieven zijn in het totale netwerk die ons veel beter passen dan puur waterstof.
1: Ja. Ik zou het vroeger niet in mijn strottenhoofd hebben toegelaten, maar ook met het gesprek waar we deze serie mee begonnen met Jan Rotmans noemden we kernenergie. Er zijn grote ontwikkelingen, ook misschien wel hele acceptabele. Zijn jullie daar ook mee bezig?
12: Nou, we kijken er wel. Zeker als moederbedrijf is groot in kernenergie. Frankrijk draait natuurlijk groot.
1: Dat is oude.
12: Dat klopt. Maar zeker als je naar de SMR's kijkt, is dat absoluut een toepassing waar we naar kijken. Ja. Natuurlijk zitten er dan echt wel wat haakjes die gepakt moeten worden, of wat drempeltjes die genomen moeten worden. Maar het is echt wel iets wat ook een rol kan spelen in de hele energietransitie.
1: Ja, en hij wordt steeds duidelijker. Dat met al die hernieuwbare energie de moleculen toch wat te dun zijn, zeg maar. Je hebt gewoon, ja, als we zo door willen utteren, en dat willen we natuurlijk niet helemaal, maar je hebt gewoon wat dikke energie nodig. Nou heb je ook die overheidskant. Jullie willen dan als bedrijf doorpakken. Die zwabbert alle kanten op. En je ziet allerlei maatregelen wel, dan weer niet. Het is best vaag. Als jij nou even de maatregelen mocht maken, wat is de eerste die je zou invoeren?
12: Nou goed, ik denk dat er best wel veel maatregelen zijn. Maar ik denk dat ze ook de maatregelen moeten gaan handhaven. Pak de energiebesparingswet. Ja. Weet je, die hebben we, daar wordt niet op gehandhaafd. Weet je, als we die echt handhaven, dan gaan we 10-20% energie besparen. Ja, dat is natuurlijk een kans die voor open doel ligt. Dus als je kijkt naar de 1000 grootste bedrijven, laten we zeggen, consumeren 80% van de energie. Nou, begin daar met de handhavingswet en we hebben 8-15% energie bespaard.
1: Je schiet bijna in je eigen voet, maar fijn dat je dat durft te doen, Wieger. We zijn met gas terug weer flink bezig, hè? Zeker. Dus we gaan kijken of dat gewoon toch naar de halvering kan. Om uiteindelijk, want daar gaat het om, te komen in bij een samenleving die binnen planetaire grenzen zit, en daar zijn we nog heel ver vanaf, die radicale veranderingen. Dus niet een dingetje en een lampje en een klein beetje anders, maar dat je uiteindelijk zegt, nu klappen we dingen echt fundamenteel om. Zie je dat gebeuren op wereldniveau? Of gaan we langzaam richting hopeloze toestanden, komen we uit die chaos weer omhoog? En zo ja, heb jij daar met Equans ook nog een rol in, denk je?
12: Nou, weet je, of er echt een revolutie gaat plaatsvinden, weet ik niet. Ik denk dat er misschien stiekem wel een beetje een soort van revolutie zit. Ja, als je kijkt wat we aan het doen zijn. Kijk, als jij 5 jaar geleden had gevraagd mensen, kan het zo zijn dat er tijdelijk even geen energie is? Iedereen zegt, kansloos, gaat niet gebeuren, het is er altijd. En nu accepteren we met elkaar dat het er gewoon niet altijd is.
1: Zo snel gaat het al.
12: En dus er is wel degelijk wat gaande. Mm-hmm. Dat gaat ons alleen maar helpen om te accepteren dat we echt op een andere manier naar energie moeten kijken. En als je kijkt naar het trilemma, is het duurzaam, is het beschikbaar of is het betaalbaar? Ja, dat zijn drie woorden die vroeger niet van ons opkwamen. Nee. Dat trilemma hebben we nu met elkaar beter te bekijken. En daar gaat iedereen beter over nadenken. Dus de beschikbaarheid is gewoon in niet alle gevallen altijd daar. En dat is voor sommige partijen helemaal oké. Okay. Voor een ziekenhuis natuurlijk weer niet.
1: Nee, maar dan kan je nog wel een uitzonderingetje erbij.
12: Zeker.
1: Maar ik vind de B toch wel de leukste ongeveer. Hè? Want in alles waar ik over praat is het ook altijd klimaatverandering, biodiversiteit, daar middenin grondstoffen ellende. Voor jullie echt bepalend.
12: De duurzaamheid bedoel jij?
1: Nou ja, ook met wat is er beschikbaar voor alles wat jullie willen veranderen?
12: Beschikbaarheid, ja, nee, maar zeker. Dat is ook zo. En ik denk dat we veel meer beschikbaar kunnen maken en tegelijkertijd met elkaar ook moeten realiseren, hebben we dat allemaal altijd op dat moment nodig? Dus die beschikbaarheid is een hele leuke.
1: Maar de grondstoffenstromen vanuit Europa met een heel klein wetje, een beetje aangejakkerd, vanuit Den Haag nog een klein plakketje erbij, maar niet heel erg serieus begint te komen nu. Maar rond 2035 gigantische pieken in dingen die opraken. Nou, dat lijkt me voor een bedrijf als Equans dat je denkt, hoe gaan we alles wat wij willen maken en doen, dat moet dan al bijna circulair zijn, dan heb je minder dan 10 jaar.
12: Zeker. Nee, maar goed, daarom zijn voorbeelden als die aquabatterij of die roestbatterij natuurlijk hartstikke mooie voorbeelden. Dan heb je juist die materialen niet meer nodig. Dus doordat die schaarste zo groot is, komen er ook andere oplossingen, andere alternatieven. En dat is natuurlijk superleuk.
1: Ja, dus, en binnen bestaande stromen, die dan misschien anders worden of dunner, maak je andere oplossingen zodat grondstoffen weer voor andere plekken vrijvallen.
12: Absoluut.
1: Dat soort dingen bedoel je. Ja, ja, ja. Ja, ja. Waar word je op dat gebied het blijst van? Dat je zegt van, nou, vroeger deden we alles nog met antimoon, maar nu niet meer.
12: Nou ja, kijk,
1: ik noem een willekeurig grondstof.
12: Nee, maar goed, ik vind deze batterij een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Je kijkt naar koeling natuurlijk ook. Hè. Koeling deden we natuurlijk voorheen nog met heel veel zeg maar niet natuurlijke middelen. Nou, dat is nu vrij radicaal omgegooid naar natuurlijke middelen. Dat is ook tot niet in alle gevallen nog zo. Dus de druk naar steeds meer verduurzaming en het gebruik van middelen die herbruikbaar zijn en dergelijke, is gewoon heel fors. En dat is natuurlijk wel een mooie beweging om te zien.
1: Met daaronder, volgens mij. Hoe oud ben jij nu, mag ik dat vragen?
12: 52.
1: Ja, dus behoorlijk jong. Dat je dan. We hebben een soort eerlijkere wereld nodig.
12: Zeker.
1: Ik snap niet waarom heel veel dingen nog mogen. Dan moeten we toch als CEO's van Nederland, jullie moeten toch zeggen, en Europa, dat gaan we niet meer doen.
12: Nee. Nee, nou, maar daar ben ik helemaal eens. Dat weet je, dus zo sta ik er ook in. Ik wil gewoon oprecht de betere dingen doen.
1: Ja.
12: Maar daar heb je elkaar bij nodig. En ook samenwerken was in de afvalwereld al superbelangrijk. Dat is hier nog belangrijker. En daar zie je dat het gewoon niet altijd allemaal of alle neuzen dezelfde kant op wijzen. En dat hebben we wel met elkaar beter.
1: En dat moet gewoon nu. Ja. Stel, je krijgt een blanco cheque van mij om die energietransitie onmiddellijk een duw te geven. Het is blanco. Waar gaat het geld heen?
12: Ik denk naar de warmtetransitie. Dus ik denk dat ik sprak met een collega en zei, dat is eigenlijk gewoon de roze paarse olifant in de kamer. Weet je, daar praten we niet over. En warmte is er op het moment dat, als dat we nodig hebben, is ook energie duur. Dus dat wekken we op het moment dat het heel kostbaar is.
1: Ja.
12: Nou, daar naar kijken en kijken of we warmte op een andere manier duurzaam kunnen opslaan in keramiek, in zout, waardoor je eigenlijk een soort aquabatterij hebt, alleen over warmte op een duurzame manier.
1: Ja.
12: Waardoor je het nodig hebt, of waardoor het er is beschikbaarheid op het moment dat je het nodig hebt. En opgewekt op het moment dat energie relatief gratis is.
1: We hebben nu weken van 35 plus graden.
12: Bijvoorbeeld, dat is een super moment om warmte op te wekken.
1: Sla maar op.
12: Langdurig bewaren en dan leven op die moment dat nodig is. Nou, die transitie, als onderdeel van de energietransitie, daar zou ik fors geld in willen geven.
1: Mooi, hè? Daar hoor ik nog weinig over.
12: Ja, zeker.
1: En we gaan water opslaan, we gaan beken weer dekaloniseren en we gaan warmte opslaan.
12: Nou, lijkt me een mooie toevoeging.
1: Heel waardevol dat je er was, Wieger.
12: Mooi zo, dank je.
1: Wieger Droog van Equers. Veel succes met alles. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
14: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
16: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
17: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
18: Dankjewel.
17: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics.
19: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en

0: Allemaal.
1: En tegenwoordig krijg je bovenaan de AI-antwoorden.
2: Ja. Ja. Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Voorzitter.
7: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
8: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
9: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
10: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
12: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
11: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
12: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
11: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
13: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. De Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze startte de laatste etappe als klassementsleider en sprintte in de laatste kilometers ver weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed. Het is Vollering haar tweede toerzege. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Er wordt nog steeds gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om, die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
18: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
19: Dit is de 4e aflevering van onze zomerserie. We zijn te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een echte vastgoedondernemer. Hij zag lang geleden al een kans in de markt voor self-storage en greep die kans met beide handen aan. Erik Stubé van Allsafe is bij ons. Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel.
19: Mag ik stellen dat jij de markt voor opslag eigenlijk helemaal zelf in Nederland hebt aangeboord?
0: Ik ben een van degenen geweest die is begonnen. En van al diegenen die begonnen ben ik de enige eigenlijk overgebleven vanaf het begin. Dat klopt, ja.
19: Nou, en hoe dat ging vanaf het begin willen we uitgebreid van je weten. Maar Maarten, jij hebt de cijfers op een rij.
1: Jazeker. Nou ja, Erik is in 1999 begonnen met Allsafe. 52 vestigingen op dit moment. 25 in ontwikkeling. Wil doorgroeien naar 400 vestigingen in Europa. Niet de grootste in Nederland, maar wordt wel als het... meestal als het sterkste merk zien. En dat komt onder andere door grotere vestigingen en veel extra service. Dus een premium brand.
19: Een premium brand, ja. Uiteraard. In vastgoed gezocht zijn er alleen maar premium brands. Het ondernemersverhaal begint eigenlijk in 1999. Maar voordat je in de opslagboxen stapte, deed je iets heel anders. Hoe ben je uiteindelijk in die vastgoedsector gerold?

0: Het begon eigenlijk bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben bij Kemp & Co. stage gaan lopen. En daar wilden ze weten van wanneer moest je in aandelen zitten. Wanneer moet je in vastgoed zitten. Dus daar heb ik toen een modelletje voor ontwikkeld. Sterk aangestuurd door de renteontwikkeling. En daar heb ik scriptieprijs nominaties op gekregen. Dus toen ik bij ABN kwam in het klasje, toen moest ik als beleggingsanalist op vastgoed natuurlijk mijn zegje gaan doen. En vervolgens kreeg ik ook nog eens de vraag, toen ABN met AMRO samenging, van wat kunnen wij met vastgoed doen? En toen dacht ik, nou, ambitieus als ik was, dit is mijn kans. Dus ik heb in 2 weken 7 businessplannen gemaakt. Toen ben ik er eentje gaan najagen. En dat was een afdeling die wereldwijd zou beleggen in vastgoedmaatschappijen. En ik had een businessplan van 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. Totdat het bij de raad van bestuur lag en Rijkman Groening was er tegen. Maar anderen waren ervoor. En dan geldt, als je er niet bent, telt je stem niet. Dus op een vrijdag was hij er niet. Dus toen hebben anderen het er doorheen geduwd. En toen mocht
1: durfde hij tegen Rijkman Groening in te gaan?
0: Ja, kennelijk wel. En als ik hem nu tegenkom, dan zie je ook wel dat de verhoudingen veranderd zijn. Hè? En hij heeft toen tegenwicht geboden.
1: Werd er in die tijd dus daadwerkelijk door ABN AMRO honderden miljoenen in vastgoed gestoken? Of was het nog planfase?
0: Er werd toen veel al in de wereldhaven, Rodamco, Corio belegd. En dat waren de fondsen die bij Asset Management onder de aandacht gebracht werd. Ik was ook beleggingsanalist in vastgoed. Dus ik had ook geschreven over deze fondsen. Maar die hadden eigenlijk alleen de fiscale status, beleggingsinstelling. Dus ik vond het ook geen goed verhaal dat er zoveel geld in één fonds. En ik kon over de wereld verspreiden. Dus ik had een universum met Piet Eichels gemaakt van 220 vastgoedondernemingen, waar we die verdeling over zouden
1: kunnen maken. En de vraag is waarom je dan niet in die gouden kooi van ABN AMRO blijft zitten. Want hier zat vast ook een prettige bonusstructuur aan vast. En dan kon je vast ook hartstikke rijk mee worden de rest van je leven. Maar je ging ondernemen.
0: Kijk, dat was eerst nog binnen de bank ondernemen. Ik had gezegd 100 miljoen na 1 jaar en 300 miljoen na 3 jaar. En dat werd na 1 jaar al 1 miljard. En ik verdiende voor de bank 40 miljoen. Dus toen had ik in mijn eigen koninkrijkje. En toen zag ik ook hoe ingewikkeld een corporate bank is, omgeving is om te blijven ondernemen. Hoeveel politiek daar speelt. En ik dacht, dat is niet mijn veld waar ik in wil blijven leven. Dus na 7 jaar en 1 maand heb ik inderdaad besloten, ik ga voor mezelf beginnen.
1: En ben je toen die stap naar het self-storage gegaan, wat je in Amerika had gezien, waarin je zegt dat zouden we in Nederland of in Europa ook moeten oppakken?
0: Ik heb inderdaad belegd in Shurgard, maar ook public storage in Amerika. En dat kende je eigenlijk nauwelijks in Europa in die jaren. En dan praten we over 95, kwam Shurgard via een Zweedse relatie in België terecht. En je had in Engeland wat. Dus daar ben ik ook gaan kijken. En ik dacht, hey, wat een mooi product is dat. Maar je koopt vastgoed en je verkoopt convenience, gemak. En daar zag ik heil in. Ik kon een beetje beleggen. Dus ik was vrij jong, financieel onafhankelijk. Dus toen heb ik de beslissing genomen. En dat was een redelijk gespannen boog. Van, ik ga een huis bouwen langs de Vecht. Tweede kind opkomst. En ik ga voor mezelf beginnen. Maar alles is gelukt. Tweede kind is gekomen. Zijn er zelfs 3 gekomen. En dat huis, daar heb ik ook een heel gevecht moeten leven. Ben ik zelfs langs de minister Pronk geweest om een vergunning te krijgen. Die bemoeide daarmee. En toen ben ik met 1 vestiging in Amsterdam-West, het oude Chic fabriek, schuin tegenover Telegraaf, begonnen. En in Amerika geweest, tot de drempeltjes opgemeten. Heb alle
2: die,
0: details.
2: Bestaat die ook nog steeds, die locatie?
0: Zeker. Daar verschijnen nu de woontorens. Hè.
1: Het fascinerende is, Maarten, jij hebt zelf ook eerst in loondienst in corporate life gewerkt voordat je in 2007 met Boelens de Gruyter ging beginnen. Herken je dat gevoel van ik zit in een bedrijf en ik wil door met ondernemen, maar dat kan hier eigenlijk niet, dus je moet eruit. Dat is eigenlijk wat Erik omschrijft.
2: Ja, zeker. Ja, al is dit natuurlijk al heel corporate. ABN AMRO is natuurlijk al
1: super corporate.
2: Ja. En ik heb in vastgoed gezeten. Waar ik heb gezeten was toen niet allemaal zo corporate. Nee,
1: maar goed, je was in loondienst. Ja. En dus zeg je van ik moest daaruit en ik ging voor mezelf beginnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tijd, na het tweede kind op komst en je wil een huis bouwen, dat is dus ook heel spannend. Want voor hetzelfde geld zit je binnen 2 jaar weer terug ergens bij een bank.
0: Zeker is dat spannend. En er zijn ook wel best wel wat nachten waar ik wakker heb gelegen. Je eerste brief van een advocaat die je ergens niet mee eens is. Ja, daar schrik je van. Maar dat zal Maarten nu ook ervaren.
1: Die brieven komen elke week, begrijp ik.
2: Maak ik gewoon niet open.
0: Die schrijf je nu door. En dat probleem laat je vaak iemand anders oplossen.
1: Wat was nou
0: wel even meegekeken hebben.
1: Wat was nou toen de trigger om te zeggen? Want je had wat kapitaal, dus je kon beginnen voor jezelf. Wat was dan toen de trigger om te zeggen, ik begin in dit? In self-storage. Dit gaat groeien, ook in Nederland.
0: Nou, als jong jongetje was ik al geïnspireerd door beleggen. En je had toen de tijd het blad Safe. Daar stonden heel veel ondernemingsverhalen. Van de Robeco Groep gaf dat blad uit. Ja, dat inspireerde me. Ik las het boek over Onassis. Hoe die ondernomen had. Dat inspireerde mij. Dus ik zag ook de voordelen van geld. En niet dat ik veel geld wil hebben. Maar ik wil wel vrijheid hebben om mooie en leuke dingen te kunnen doen. En als je geld verdient, kan je de wereld ook op jouw manier een stukje beter maken. En helaas hebben we daar geld voor nodig. En ja, op die manier kan je bouwen, dingen neerzetten. En dat vind ik mooi. En,
1: dat snap ik, maar dat kun je op allerlei manieren doen. Maar waarom de opslag?
0: En dat kan je op allerlei manieren. Dus ik heb heel veel boeken gelezen. Ik heb heel veel succesverhalen gelezen. En op een gegeven moment was ik op vakantie op Curaçao. En ik was gepakt door dat zelfstort, want ik belegde daarin. Toen ben ik gaan rekenen, ben ik mijn businessplan gaan maken. Ik ben gaan kijken waar wordt de garagebox voor verhuurd. En al die details. Ik had een heel boekwerk en een hele bijbel gemaakt van allemaal details. En daarop ben ik mijn businessplan gaan maken. En ja, daar kwamen IR's uit, die internal rate of return.
1: Waar je blij van werd als analist.
0: Waar ik blij van werd, ja.
1: Die eerste locaties kwamen op strategische plekken. Ook wel zichtlocaties. Waarom is dat belangrijk?
0: Zichtlocaties, dat had ik ook uit Amerika overgenomen. Want je gebouw is een belangrijk marketingtool. Je moet in de omgeving van je klanten gaan zitten. Hoe dichter je erbij zit, hoe makkelijker is op het moment dat zij een probleem hebben qua ruimte, dat zij aan jou denken zonder dat je heel veel in allerlei dure advertentiemedium moet gooien.
1: Ja, dus dat is de reden om het dan op die manier te doen. Ondertussen is het een hele volwassen markt in Nederland. Er zijn honderden locaties, er zijn een aantal grote spelers. Wat onderscheidt AllSafe Concept van de concurrenten?
0: Ja, jij noemt het een volwassen markt. De markt is ongeveer 10 keer zo klein als in Amerika vergeleken per inwoner. Dus
1: het is een kleine groeimarkt eigenlijk?
0: Ja, nee, dat is ook wel. Ik kan me herinneren dat ik bij de gemeente Dordrecht kwam. En die zei tegen mij, we hebben al 2 vestigingen in Dordrecht. En dus we hebben jou niet nodig. Nou, toen heb ik ze uitgelegd dat er 10 keer zoveel kwam. En met de uitleg die ik er toen aan heb gegeven, kwam ik ook prima weg. En wij zijn bezig om de ruimte in de steden efficiënter te verdelen. En waar onderscheiden wij ons in? Wij denken vanuit de klant. Hè? Dus als de klant morgen zegt, ik wil mijn spulletjes boven mijn hoofd hebben, dan koop ik drones, containers, en dan ga ik het boven de mensen hun hoofd hangen, dan wel de bedrijven.
2: Kijk je dan toch ook minder vanuit vastgoed? Het is natuurlijk wel vastgoed, maar is het dan toch meer het concept en de service die je biedt dan daadwerkelijk het vastgoed?
0: Het is meer dan vastgoed. Hè. Locatie is belangrijk, maar het concept is minstens zo belangrijk. De executie is minstens zo belangrijk. En we zijn ergens ook een goederenhotel. En dus daar komt het concept steeds meer bij kijken. En dat concept, dat blijven wij doorontwikkelen.
1: Maar wat is dat dan anders dan het feit dat ik een box huur van 12 kubieke meter en dat daar gewoon een prijs per kubieke meter aan vastzit en dat ik daar mijn spullen in stop? Ik bedoel, dat is toch wat het is? Wat is het dan meer?
0: Ja, het is de flexibiliteit, de veiligheid. Hè. Elke unit is bij ons uniek beveiligd. Er zit een apart alarm op. We hebben postbussen bij. Je hebt een vestiging adres bij. Je kan een aanhangwagen meekrijgen, je kan een bus meekrijgen, je kan het laten doen. Nou, voor je waardevolle spullen rollen we nu over alle vestigingen uit het kluisconcept. De oude bankkluisjes, beveiligingsstraat. Nou, die bestaan nog wel. Dat heeft de Nederlandse kluis veel opgekocht. Maar dat zijn oude bankkluizen. Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld. Dat is veiligheidsgraad 4. Wij hebben veiligheidsgraad 7 met de nieuwste technologie. En zo maken wij het hebben van spullen steeds makkelijker. En kwalitatief zijn onze gebouwen ook heel duurzaam. Komt ook geen CO2 meer binnen qua energieopwekkers. En dat heeft doorgedraaid dat je nu ook kan laden. Elektriciteit kan laden wat we zelf opwekken op onze dak. Dus we hebben snelladers, gewone laders. Voor de last mile, first mile worden wij ook steeds meer de hub.
2: En hoeveel van het vastgoed hebben jullie, van hoeveel van jullie locatie hebben jullie het vastgoed in eigendom?
0: Op één na alles.
2: Maar dat vind ik interessant, want eigenlijk zeg je van het is het concept. En als we mensen morgen boven hun hoofd willen hebben hangen, dan koop ik drones en hang het boven hun hoofd. Maar dan zit jij wel met 51 vestigingen waar je iets anders mee moet gaan doen.
0: En zelfs met wat meer, er zijn een aantal in de ontwikkeling die we ook al hebben aangekocht. Dat klopt. Je hebt je gereedschap nodig. En vastgoed is het gereedschap in ons concept wat heel belangrijk is. En in mijn financieringsverhaal heb ik het ook altijd als een stuk vastgoed benaderd met een operationele, hele stabiele cashflow, waardoor banken nooit teleurgesteld zijn door mij.
2: Dus is daardoor jouw business makkelijker te financieren voor jezelf, omdat je het vastgoed in eigendom hebt?
0: Dat is zeker makkelijk te financieren. En het is onbekend. En jij zei al net al dat het nu al een categorie is wat meegenomen wordt door beleggers. En dat heeft mede te maken doordat die cashflow ook zo stabiel is. En die stabiliteit zit in de omvangheid van onze verhuurders.
2: Maar zou je sneller kunnen groeien als je het vastgoed zou huren?
0: Sneller groeien is niet in mijn financierbaarheid. Want daar wijst je min of meer naartoe. Er zit meer in goede locaties vinden. Daar hebben wij ook hele concepten ontwikkeld. Ik weet dat in Nederland zijn er 11.000 locaties waar ik me kan vestigen. Die benaderen we zelf. Ik weet precies welke mensen in die omgeving wonen. Hoeveel mensen een reisafstand hebben tot mijn locaties. Dus het is heel erg data gedreven hoe wij een locatie benaderen. Dat is soms ook in vastgoed wat anders veel mensen.
1: Maar als je dat dan al weet, hoe kijk je er daarnaar dat je in 25 jaar tijd gegroeid bent naar 50 en je ambitie 400 is? Had je dan niet veel verder willen zijn?
0: Natuurlijk wil ik
1: verder zijn. Maar waar zit dan die rem?
0: De rem zit in dat ik enerzijds gecontroleerd wil groeien. Bijna 100% van de aandelen zit bij mij. En ik ben met een investering in één locatie van 10 miljoen begonnen. Ja, en het is nu heel wat meer waard.
1: Maar als je een grote investeerder aan boord neemt, private equity, kun je dus veel harder groeien. Maar dat wil je niet.
0: Ik heb het tot nu toe niet nodig gehad. Gecontroleerd groeien betekent ook dat je je processen klaar maakt.
2: Komt het ook omdat je niet sneller groeien omdat je gewoon de locatie niet had? Ik bedoel, je bent niet geremd dus door financiële, maar meer omdat je de plekken niet had.
0: De locaties en de juiste mensen vinden op de juiste plek. Ik heb ooit in een ondernemersklasje gezeten van bedrijfskunde. En bij 9 man heb je andere organisaties. Bij 21, bij 37, bij 64. Dus je hebt bedrijfsgroot waar je organisatiestructuur dient te veranderen.
2: Als je nu een all safe bouwt van 1500 units, is dat veel? Of is dat...
0: Dan behoor je tot de grotere vestigingen.
2: Hoeveel mensen werken er dan? Hoe geautomatiseerd? Of hoe...
0: Drie mensen. Ja, max 3 mensen. Zijn we 6 dagen in de week open.
1: Welke dag kan ik mijn spullen dan niet ophalen? Zondag?
0: Nou, je kan 7 dagen per week kan je brengen en ophalen. Maar om een contract te tekenen en advies te vragen en de ruimtereis. Ja. Waarvoor kan je het gebruiken? En dat
1: daar is personeel voor nodig. Die is er 6 dagen. Ja. Dit valt en staat allemaal bij het feit dat wij dus heel veel spullen hebben. En dat mensen dus die spullen willen opslaan. En dat we dus steeds meer spullen krijgen. Dus eigenlijk ben jij wel voorstander van het feit dat we die spullenmaatschappij, dat we die nog flink uitbreiden.
0: Dus niet zozeer dat je die spullen moet uitbreiden. Maar wij hebben spullen. En aan de hand van jouw spullen kan ik heel veel over jou zeggen.
1: Dat snap ik.
0: En 85% van jouw spullen thuis in de kast raak je een jaar lang niet aan.
1: Ja, en toch gaan de mensen geld betalen om het op te slaan en te bewaren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Want er verplaatst iets van de kast thuis naar mij. Maar doordat jij die boormachine, die je minder dan 1% van zijn levenstijd gebruikt, al één keer in je hand hebt, heb jij daar de gemak.
1: Maar er is wel een soort van kleine ontspullen trend in Nederland. En misschien iets meer sharing economy. Of zeg je van, nee joh, dat is een soort voorhoede gevecht. Mensen hebben zoveel spullen. Ik heb een businessmodel tot het einde der tijden.
0: Dat is voor grote deel gehyped. En ik denk dat het eerder naartoe gaat dat wij spullen gaan maken die veel duurzamer zijn en veel langer meegaan en die jij weer een tweede leven gaat geven en gaat delen. Dus over dat soort concepten zijn we ook aan het nadenken.
2: Okay, het is toch juist, we maken toch allemaal troep die we bij de Action kopen, dat is toch een beetje onze huidige. We zijn toch helemaal overgeconsumeerd. En ik geloof niet in. Kijk, wat Maarten net zegt, dat is zijn voltbubbel. Dat mensen sharen en niks meer kopen. Maar dat we allemaal die shit kopen, dat is zo erg. Dat we gewoon rommel kopen die ergens uit de fabriek kopen. En niet meer gewoon goede spullen kopen die wel lang meegaan. Want ik geloof helemaal niet dat we spullen aan het kopen zijn die lang meegaan. We gaan juist steeds meer kleding en gebruiksartikelen kopen. En een schroevendraaier bij de Action. Ja, want ze zijn zo goedkoop. Als ze breken, dan koop ik alweer een nieuw setje. Ja.
1: Erik Stubé is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over het vak, ambities en de dromen natuurlijk. En dat doen we vanuit Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Erik, wij vragen elke gast in deze zomerserie naar een bijzonder gebouw. Wat jij zelf een bijzonder gebouw vindt. Hoef je niet per se zelf te hebben, maar waarvan je zegt, ah, ik zit toch in dat vastgoed en daar kijk ik wel met een zekere jaloezie naar. Dat had ik wel willen ontwikkelen of dat had ik wel willen hebben?
0: Er zijn verschillende gebouwen en ook in de verschillende eeuwen gebouwd. De Markthallen vind ik heel mooi. Dat je een heel bijzonder gebouw hebt op een bijzondere plek.
1: In Amsterdam-West?
0: Nee, in Rotterdam.
1: Oh, de Markthal in Rotterdam.
0: Ja, ja? Ja. Ik zei hallen. Heel terecht. En en multifunctioneel.
1: Het is een prachtig gebouw.
0: Ja. En dat vind ik wel mooi. En dat is het moeilijke in het bestel waar we leven. Om multifunctionele gebouwen neer te zetten met verschillende bestemmingen. Zijn wij nu ook mee bezig in Amstelveen. Om een pand neer te zetten waar je boven gaat wonen. En waar je mini-opslag ook in hebt. En dat zijn de toekomstige ontwikkelingen die wij ook willen doen.
1: Maar het paleis... dan kun je de appartementen nog kleiner maken. Omdat mensen allemaal een kelderbox hebben beneden.
0: Ja. Een ruimte die naar gelang je behoefte, hè, want die jongere die heeft veel minder behoefte, hè, die vanuit zijn studentenflat of bij zijn ouders thuis in een flatje gaat, die heeft minder ruimte nodig. Maar die ouderen die uit een grotere woning waar de kinderen uitzet naar kleiner gaat, die heeft spulletjes waar hij geen afscheid van wil nemen.
2: Jullie kunnen natuurlijk zien hoe vaak mensen gewoon in een jaar tijd waarschijnlijk komen naar hun box of niet. Als ik jou eigenlijk hoor van, hè, want iedereen kan zich daarin herkennen van dat je natuurlijk heel veel spullen in je huis hebt die je eigenlijk nooit aanraakt. Hoe groot is het gedeelte van mensen dat eigenlijk het volgens de spullen op straat
1: en nooit bijna komt. Nooit komt?
0: Ja, dat percentage dat neemt af. Want er zijn steeds meer mensen dat dit gebruiken als een way of living. Hè? Dus je koffers, je dakkoffer, skateboarden.
1: Is het nog steeds niet boven de 50% van de mensen die gewoon één keer per jaar in het ding komen om een skis op te halen? En de rest staat daar maar aan spullen?
0: Nee, want je ziet juist ook dames die zeggen, ja, mijn kasten zitten altijd vol. Ik wil juist mijn kleding ruimer in de kast hebben. Die brengen hun winter- of zomerkleding. En dan hebben wij mooie dozen. Kan je het neerzetten en je pakt je winterkleding. En dat hang je weer in je kast en dan heb je om je heen.
2: En mensen die te vaak komen, is dat ook een raar teken? Dat mensen hun handeltje vanuit de box doen?
0: Dat kan een raar teken. Dus we hebben dat, wat dat betreft al alles meegemaakt. Eén iemand had ooit zijn commando unit daarvan gemaakt. Iemand anders die ging erin overnachten. Maar doordat wij goed beveiligd zijn, want elke unit heeft een detector, komen wij daar vrij snel.
1: Want ik kan me voorstellen dat je wil voorkomen dat er een handeltje in zit van zaken die je daglicht niet kunnen verdragen.
0: Precies.
1: Of het nou drugshandel is of wat voor andere handel dan ook. Kun je dat helemaal voorkomen of gebeurt het toch af en toe?
0: Ik denk dat wij meer kunnen voorkomen dan een woningbouwcorporatie in zijn flat. Want wij wij weten precies wanneer iemand binnenkomt, hoe lang die binnen is, of die bij zijn unit is geweest of niet. En bij ons hebben ze het ook geprobeerd, maar ik denk dat wij het bedrijf in Nederland zijn waar de meeste mensen gepakt zijn. Ik kan je filmpjes tonen waar de politie, die wij dan ook informeren, mensen arresteren.
1: Ja. Nog even naar de marktvraag. Want er is een consolidatieslag in de Europese self-storage sector. Waarbij grote buitenlandse partijen ook Nederlandse ketens opkopen. Hoe vaak kloppen die partijen bij jou aan met de vraag, we willen je overnemen?
0: Eén keer in de maand is er wel een partij die even komt kloppen.
1: En wat is voor jou de reden om het niet te doen?
0: Omdat, dan heb ik een hoop geld en dan moet ik het ergens investeren. En dit is de mooiste investering die ik op dit moment heb.
2: Je kunt het ook gelijk opmaken.
0: Ik kan het ook opmaken, maar daar heb ik minder behoefte aan. En ik vind het leuk te bouwen. We gaan nu ook internationaal. Dus op een andere vlak ligt niet de uitdaging. En groei ik zelf ook steeds verder.
1: Je wilt dus zelf blijven groeien. Als je dan kijkt naar dat groeien, dan heb je dus gemeente nodig. Je hebt die analyse al gemaakt, 11.000 plekken. En dan klop je aan bij een gemeente en dan zeg je, ik wil een Allsafe bouwen. Hoe gaat dat in de praktijk en waar zitten daar je grootste irritaties?
0: Mijn grootste irritaties is bij mensen die zich heel strikt aan regels houden die de gemeenschap niet verder brengt.
1: Zoals?
0: Er is bestemming dit, het bouwvlak is dat. Terwijl we om ons heen zien dat wij efficiënter met de ruimte moeten gaan. Dat we ook de hoogte moeten kiezen. In beleidsstukken staat dat vaak. We zien op bepaalde plekken dat de komende 10, 20 jaar woningbouw zal plaatsvinden. Dat bedrijfsruimte in geruild zal worden. Er wordt heel erg naar achteren gekeken. En dan is het heel frustrerend. In Heerlen ben ik nu 4 jaar bezig. Totdat ik op een gegeven moment tegen de ambtenaar zei, ik heb met de burgemeester van Maastricht gesproken, met de commissaris van Koningin. En die zeggen, ik moet dit en dat doen, met die burgemeester spreken. Of jij gaat het nu regelen, of ik ga nu zelf daar contact zoeken om iets voor elkaar te krijgen.
1: Erik Stubé van Allsafe, dankjewel voor dit gesprek. Wij praten nog even verder, maar dat doen we in de podcast. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan is de gast Jaap van der Bel van Altera. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïens vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede Tourzegen. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement.
4: Het weer van Weer Online.
3: Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt?
6: En of waarom?
5: In de BNR-app.
6: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
5: Download de BNR-app.
6: En
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
7: Een kapot apparaat moet straks vaker worden gerepareerd in plaats van vervangen. Is dat goed nieuws voor ondernemers of betekent het vooral een extra regel? En een papieren boek lijkt weer helemaal terug van weg geweest. Wat betekent dat voor de ondernemers in de boekenbranche? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Floris Venneman is hier. Ik ga hem voor het eerst aankondigen als vergrijzoloog. Oprichter van Bureau 50. Fijn dat je er bent.
8: Ja.
7: Heb je deze eretitel zelf maar bedacht?
8: Die heb ik zelf maar bedacht. Ja, ik denk als niemand anders het doet, ja, dan...
7: Vergrijzoloog. We doen het ermee.
9: Moet je je haar eigenlijk niet gaan kleuren dan ook?
8: Er wordt hard aan gewerkt.
7: Niels van Buren hoorde je al eventjes van Swink, specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. En laten we maar beginnen met dat papieren boek. Want het e-book is bezig aan een opmars. Luisterboeken evenzeer. Maar het papieren boek dat blijft nog verrassend populair. Rapport verschenen van ABN AMRO. Wat staat er op dit moment bij jullie hoog? Wat ligt er op je nachtkastje, Floris?
8: Geen boek, moet ik heel eerlijk bekennen. Als ik naar bed ga, dan lig ik lekker te slapen.
7: Als je naar bed gaat, lig je lekker te slapen?
8: Ja, ik lig binnen een paar minuten ben ik weg. Dus er wordt eigenlijk in bed weinig gelezen.
7: Oké, en daarvoor?
8: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een hele grote stapel met name managementachtige ondernemersboeken heb liggen. Waar ik dan af en toe
7: wat nog in slaap.
8: Dan val je vanzelf van de slaap.
9: Ja. Ik denk dat elke ondernemer die stapel heeft. Maar ik heb deze vakantie voor elkaar gekregen om met kinderen toch een boek te lezen.
8: Wow.
9: Mijn kinderen zijn 6, 4 en 1. Dus iedereen met de kinderen snapt dan dat je niet veel aan lezen toekomt. Maar ik heb Als de Wolven Huilen gelezen. Echt een fantastisch boek. Echt.
7: En waar gaat het over?
9: Het gaat over een wolvenkind. Ik weet niet of iemand weet wat het is. Maar er is iemand, een kind die opgevoed is door de wolven.
7: Nou, en dat zegt het wel een beetje.
9: In de beschaafde wereld terecht komt. En in een dorpje. En dan door een psychiater die net eigenlijk van de stuk gevallen is. En door allerlei rechtszaken. En die gaat toch dat kind helpen. En dan weer aan de praat
7: komen. Roman of echt gebeurd?
9: Nou, ik denk niet dat het echt gebeurd is. Maar er zit wel aardig wat onderzoek als je de bronnen leest van wat er allemaal Leek ooit zo, wel eens een keer gebeurd is, maar nee, het is niet.
10: Ja, ik heb
9: niet
10: net Jungle Book gekeken, dus dan kan er veel.
9: Ja, precies. Mowgli.
10: Ik heb ook een kind.
9: Ja. Je lijkt ook wel op Mowgli ergens. Okay.
10: Dit is toch altijd het bedrijvenpanel?
8: Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Je bent met het boekenuurtje terechtgekomen.
10: Nou, ja, dat mag toch ook? Ja, sorry dat jij dan snel afhaakt.
8: Ja,
10: sorry, ook begrepen.
8: Ja, ik voel me enorm. Ja, goed, vertel. Ja.
10: Dat papieren boek, dat is er dus nog altijd. En dat blijft ook vermoedelijk zo. Is dat opvallend te noemen? Grijzoloog?
8: Nee, ik vind het zeker niet opvallend. Nee, kijk, wat je gewoon ziet is, ik denk dat volgens mij is er iets bijgekomen. Dat is het digitale boek. En volgens mij is het niet een of, het is volgens mij een en. En laat ik dan toch als vergrijzoloog iets roepen over de ouderen. Wat we gewoon zien is dat het digitale boek is erbij gekomen als een alternatief op momenten dat je, misschien op vakantie gaat en niet al die boeken mee wil nemen. Dus het is een alternatief erbij. Dus volgens mij is het nooit geweest dat in ieder geval bij de oudere generatie, wat het meest opvallend is dat de jongere generatie weer een soort van terugkomt in die boekhandel.
10: Ja, en een film kan ook een goede push geven. Ik geloof dat er nu een enorme hype is rond allerlei oude Griekse verhalen. En dat filmposters, als je nog niet overtuigd bent, het laatste zetje kunnen geven. Die worden dus besteld door boekhandels. Ik sprak er deze week nog één. Ja. Om mensen maar naar binnen te lokken.
9: Ja, nee, ik hoorde het toen je het besprak. Ik vond, dit is toch fantastisch. Spreek je nou als Odyssee of Odyssey? Anyway, iedereen weet welke film het over
10: hebben. Dat bij jullie.
9: Precies, ja. En ik begreep dat die boekhandels dus ook ineens alle oude versies van het oorspronkelijke verhaal gaan verkopen. Dus ja, ik denk ook inderdaad wat jij zegt, Floris, dat het zo is dat het gewoon een mooi alternatief is. Maar ja, kijk, ik vind het zelf ook prettig om dat papieren versie te lezen. En op vakantie is het gewoon super praktisch dat je niet allemaal zware boeken mee hoeft te nemen. Maar ik denk, ik vind, weet je, voor mij is het ook een stukje beleving als je in zo'n boekhandel terechtkomt. Dus volgens mij had jij die vrouw inderdaad aan de lijn. Ja, dan kom je in zo'n mooie boekhandel en dan kun je lekker snuffelen, keuze. En ja, als je bij bol.com of in de Kobo-bibliotheek, dat is toch niet echt lekker snuffelen van wat. Ja, dan krijg ik al keuzestress, want dan zie ik geen
10: maar
9: plaatjes.
10: Er is wel gezegd, die boekhandels die moeten alles uit de kast halen. Die moeten ervoor zorgen dat je daar ook een kopje koffie kunt drinken. En dat het een beleving is.
8: Maar dat is toch een retail ding? Ik bedoel, laten we wel wezen. Volgens mij gewoon je producten in een kast gooien, je deur openzetten en wachten tot er iemand binnenkomt. Dat is voor de boekhandel niet, is voor de kleding niet, voor geen enkele sector binnen de retail het verhaal. Dus dit heeft niks met de behoefte te maken. Dit heeft gewoon creëren een beleving rondom je winkel te maken.
10: Overigens blijkt dan uit die cijfers van ABN AMRO dat het hartstikke goed gaat. Ik kwam nog cijfers tegen van begin dit jaar over 2025. Verzameld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Dat was leuk om eventjes volledig uit te spreken. Er zijn 2 miljoen minder boeken verkocht dan een jaar eerder. En daar leidt vooral de boekhandel om de hoek onder, want de verkoop bij platforms als Amazon en Bol die blijft wel stabiel. Dus hoe goed gaat het nu werkelijk?
9: Ja, dat is de vraag. Maar dus, ik ken de aantallen niet exact, maar er zullen waarschijnlijk minder winkels zijn. Maar er zijn natuurlijk wel veel meer van die, ik noem het dan maar belevingswinkels, hè, die ze nu in een oude kerk zitten, waar je kan lunchen, waar
10: de
9: je kan
10: mooiste
9: zitten.
10: Boekhandel ter wereld staat in Maastricht in een oude kerk.
9: Ja, die bedoelde ik.
8: Maar volgens mij gaat dit ook weer over. Dit is dus niet een vraag van, is er geen vraag naar boeken? Nee, het is de vraag is, waar koop ik ze? En is het alternatief waar ik ze koop aantrekkelijk genoeg om daar naartoe te gaan? Dus als mijn boekhandel lokaal eigenlijk maar een suffe, saaie toko is, dan bestel ik ze net zo lief even makkelijk online. Terwijl op het moment dat het een leuke, fijne plek is om inderdaad even rond te snuffelen, misschien eens eventjes wat tips of suggesties te krijgen, dan ga ik veel liever naar die lokale winkel.
10: Wat voor mij dus heel erg goed werkt, ik weet niet of dat voor jullie ook geldt, is dat er dan een papieren briefje van de verkoper of verkoopster
8: handgeschreven.
10: Een tip van Rachelle van de Bali.
9: Ja, fantastisch. Nee, mijn boekhandel om de hoek heeft dat dus ook. Dat is toch heerlijk. We hebben er al heel veel boeken gekocht. Elke keer ook voor mijn moeder of voor mijn schoonmoeder. Je wil een cadeau kopen en dan voor. En dan zeg ik, of mijn vrouw zegt dan, dit is wat iemand graag leest. En dit is de categorie, ze heeft die al gelezen. En dan komt, daar hebben we allemaal succesnummers uitgehaald. En dat je dan cadeau geeft. En
10: zeggen dan ze tegen jou dan ook echt dat ze het gelezen hebben?
9: Of ze het zelf gelezen hebben?
10: Maar het lot van een boek dat je cadeau doet is natuurlijk dat het op de stapel van Floris terechtkomt.
9: Nee, je krijgt natuurlijk een heel verslag dan ervan, van het boek. En dus dat. Ja, en het is precies wat jij zegt. En dat briefje erbij, weet je, van de verkoper. En dat maakt toch wel dat de belevenis anders is, denk ik. En dat je toch daar graag iets koopt. En daarom ga ik ook liever daarheen dat ik denk, ik heb het gezien, ik ga het alsnog op bij Bol. Dat doe ik ook.
10: Laten we het toch maar even richting 2026 katapulteren. En dan kom je AI tegen. Ook een observatie van ABN AMRO. Dat veel boeken worden geschreven met behulp van AI. Soms niet hele hoofdstukken, maar het helpt al behoorlijk bij het redigeren. Of sommige zinnen die herschreven moeten worden. En dan kom je dus ook terecht op het terrein van auteursrechten. Want van wie is dat boek dan? Wie heeft dat daadwerkelijk geschreven? Hoe moet de uitgever zich daartoe verhouden? Floris, Is dit iets waar ook deze branche iets mee moet? En dan zeg ik niet per se dat dat ligt aan degene die het verkoopt, maar het geeft wel een andere kleur aan die boekenbranche.
8: Ja, maar goed, ik geloof ook van, weet je, het is er. Het gaat er blijven voorlopig in zijn huidige vorm. We zijn met elkaar allemaal aan het zoeken hoe dit werkt. Dus volgens mij, zolang er vraag is naar bepaalde boeken en zolang men boeken blijft kopen die voor een deel of helemaal geschreven zijn door AI, ja, blijkbaar is er dus een bepaalde markt voor. Dus ik kan me daar heel druk over maken over allerlei
10: maar auteursrechtelijk is dat natuurlijk toch een kwestie.
8: Ja, maar goed, maar dat is volgens mij de strijd die we breed met elkaar hebben, is wat is de zoektocht van wie is het wel, van wie is het niet? Ja, zolang boeken ook met elkaar in de cloud staan, dingen, ja, is het dus onderdeel van de betaalmodellen. Ja, daar kunnen we ons heel druk over maken, maar het is zo.
9: Ja, ik hoop toch, ik ben misschien een beetje naïef of zo erin, maar ik hoop toch dat je uiteindelijk gewoon... Ik denk, gaat AI uiteindelijk nog met al die nieuwe ideeën komen op een gegeven moment? Hè, voor een nieuw inspirerend verhaal. En ik hoop toch dat dat mensen blijven. En dat je toch een menselijk boek... Maar dat is dan even los van wie is de auteur daadwerkelijk. Ik hoop toch dat er een belangrijke rol voor de mens in blijft. En dat ze geholpen worden door AI. Hartstikke mooi, hartstikke fijn. In je inspiratie en in je zoektocht. En om het boek te redigeren. Ik hoop toch dat het mensenwerk
8: is. En dat blijft het ook.
10: Mudgeens had ook geholpen kunnen worden. Wordt misschien nog wel geholpen bij een doorstart. Maar het is nu failliet. Daarover praten we in het tweede deel van dit bedrijvenpanel.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Floris Venneman is hier en Niels van Buren. Het duurzame spijkerbroekenmerk, ik noemde het net al even, Mudgeens, dat is failliet. Geeft het bedrijf zelf aan, de CEO op LinkedIn. Er is een financiële druk ontstaan door oude schulden. Dat is te groot geworden. Het bedrijf is bezweken. Niels, jij kent het bedrijf. Je kent ook degene die daarbij betrokken zijn geweest.
9: Ja,
10: die misschien
9: niet persoonlijk, maar we kennen maar vanuit het ecosysteem waarin we werken. Want Zwink is ook een sociale onderneming. Zij zijn een sociale onderneming. Ze zijn natuurlijk pionier. Op dit gebied, hè, circulaire kleding maken. En hebben daar heel veel in gedaan, in ontwikkeld. Hoe ontwikkel je nieuwe stoffen die volledig... of broeken die volledig van gerecycled materiaal gemaakt zijn.
10: Ik geloof dat ze op 55% zijn blijven steken.
9: Ja, dus ik heb nog even contact gehad met een bevriende ondernemer die wat nog nauwer betrokken was. Een kleine investeerder was in het bedrijf. Dus die kon best wel wat context ook geven. Ten eerste is het natuurlijk eeuwig zonde, hè, want dit is wat zij gepionierd hebben. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. En er kunnen heel veel andere partijen die kunnen daar gebruik van maken op langere termijn.
10: Maar dit is het lot van een pionier soms?
9: Soms wel, ja. Dus, en ik moet zeggen, er kwam ook een van de dingen die voorbij kwam. Is de vraag groot genoeg nog? Hè? Dus ik denk dat de consumenten best wel duurzaam willen kopen. Maar ja, G-Star die zegt ook duurzaam gemaakt. Alleen je kan er niet uit afleiden hoe duurzaam het is en hoeveel beter.
10: Maar ze hebben het zelf toch ook wel enigszins verzet. Ja, als ik het goed begrepen heb, dan is er al een reorganisatie geweest. En hebben ze ook gezegd, na verloop van tijd, nadat de winst uitbleef en er wel flink werd geïnvesteerd, nu eerst het product, precies, en dan de duurzaamheid. En als je puur richt op die donkergroene groep consumenten, dan is dat groepje feitelijk te klein om een bedrijf op te runnen.
8: Ja, en dus ook hier geldt. Ja, weet je, het is vreselijk dat er bedrijven failliet gaan, maar er gaan dagelijks bedrijven failliet. Dus ik vind dat heel interessant. En zo'n natuurlijk een pionier en een goed verhaal. En een verhaal dat we allemaal kennen. Maar het is ook weer een bedrijf wat failliet gaat. En dus blijkbaar niet de juiste aansluiting heeft weten te krijgen bij een voldoende grote groep consumenten die dat product kopen. Blijkbaar te zwaar volgeladen met financiers op een gegeven moment. Met schulden. En jij kent denk ik iets meer van de context als ik het zo hoor. Maar het is ook gewoon weer een bedrijf dat het niet heeft gered.
10: Nou, dus het is gewoon een bedrijf. En of dat nou een sociale onderneming is of een duurzame pionier, dat moet je dan eigenlijk buiten
8: beschouwen. Uiteindelijk is het allemaal net zo erg. Ja, ik vind bedrijven, bin daar dan dat, zou ik willen zeggen.
10: Nou, is het net zo erg als het een bedrijf is dat probeert de manier van werken in een hele industrie toch radicaal om te gooien, dan zou het mooi zijn als dat werkt. Het zoveelste marketingbedrijf is dat zich meldt in een veel te volle markt.
8: Jawel, maar goed, uiteindelijk blijkbaar is hier dus ook niet voldoende markt. Dus ik probeer ook vooral die kant. Denk van, weet je, en nogmaals, hier zal echt een hele context zijn, want ze hebben zelf faillissement aangevraagd, begreep ik. Dus uiteindelijk, dan heb je dus zelf de afweging gemaakt. Joh, als we alle plussen en minnen bij elkaar optellen, dan gaat het hem op de lange termijn niet worden. En dat is heel zuur. Maar, en dan maakt het niet uit, of wat mij betreft niet uit, of je het zoveelste marketingbedrijf bent of Mudgeens heet.
9: Nou ja, voor mij maakt het wel uit. Ik vind het in die zin wel eeuwig zon natuurlijk. En dat is natuurlijk, ik snap heel goed. Dat was ook in de voorbespreking, weet je, wat ik ook zei. Van het is,
10: heb je weer het beste gezegd in de voorbespreking? Dat is niet handig. Je
8: dat gebeurt altijd. Zeggen.
9: Ja, maar dit is toch weer anders. Dus wat ik zei, ook duurzame bedrijven gaan failliet. Dat is helemaal waar. Alleen, wat soms vergeten wordt, is zeg maar de waarde die gecreëerd wordt eigenlijk door dit soort bedrijven, waar heel veel bedrijven van kunnen profiteren. Dus als je... je hebt bijvoorbeeld over een Fairphone, die telefoons ontwikkeld die Waar je alle componenten van kan vervangen.
10: Modulair, dus als je scherm kapot is.
9: Maar hun missie is uiteindelijk om te zorgen dat anderen dat ook gaan doen. En ik denk dat de missie van Mudgeens waarschijnlijk ook was om te zorgen dat anderen, dus dat de G-Stars en zo, weet je, eigenlijk wat Tony's ook doet. Hè. Tony's die zegt van, wij willen ervoor zorgen dat alle chocoladebedrijven op een faire manier gaan sourcen en de cacao gaan kopen en gaan produceren. En dat hadden zij ook kunnen doen. En ik denk, als ik het zo beluister, dat ze net te laat die switch gemaakt hebben. Om volledig op het product en op de kwaliteit. Want, ja, zoals ik het begreep ook van die collega, die zei van ja, ze wilden eigenlijk alle grote problemen oplossen. En, ja, en die valkuil die heb ik ook wel eens gemaakt met het eigen bedrijf. Met, weet je, wij willen mensen met autisme op een duurzame manier aan de slag krijgen. Maar op een gegeven moment hebben we toch de switch gemaakt. Zeg, we gaan 80% van onze communicatie gewoon op de kwaliteit en wat we leveren. Want duurzaamheid is ook dat je bedrijf overeind blijft.
12: Ja.
9: Dus het is wel.
10: Het is een bekende valkuil.
9: Het is een hele bekende valkuil.
10: Strikt wil je in de leer blijven en durf je dan concessies te doen om het op de lange termijn te redden?
9: Ja, precies. Ja.
8: Ja, maar of maak dus je businessmodel. Want dat bedoel ik nog niet zo lang geleden met een ondernemer die ook een heel tof, duurzaam product, hartstikke gaaf. Maar uiteindelijk komen erop, je wil een markt opvoeden, je wil de consument opvoeden. Maar creëer dan een businessmodel om het opvoeden van die consument. In plaats van dat je neurotisch probeert vast te houden aan een product wat nooit winstgevend gaat worden. Waar je elke keer weer in de jacht op zoek naar geld moet om je bedrijf overeind te houden. Wat eigenlijk alleen maar weer afleidt van het daadwerkelijk neerzetten
10: maar
8: van die.
10: Hoe verleidelijk is het om te denken, nou, er wordt geen winst gemaakt. We hebben volgens mij één keer Kiet gespeeld in 2022. Er wordt geen winst gemaakt. Weet je wat? We doen toch nog een dotje meer marketing. We komen nog een keer met een crowdfundingcampagne. We komen met een eigen winkel. We breiden misschien het aantal kanalen waarin onze broeken tevoorschijn komen uit. Dat je denkt, dan komen we terecht in die hockeystick. En uiteindelijk kunnen we het dan wel terugbetalen.
8: Ja,
10: dat is best een
8: jawel, maar dat is denk ik
10: route.
8: Dat is ook ondernemers eigen, denk ik, is een nog een keer door willen gaan. Nog een keer een volgende stap willen zetten. Maar ik denk dat heel veel ondernemers, en nogmaals, ik ken Mudgeens als bedrijf gewoon niet goed genoeg om daar specifiek over dit geval.
10: Want daar was een keer een spijkerbroek geleased.
8: Ja, dat had ik misschien moeten doen. Maar wat ik vooral vind is, heel veel ondernemers gaan vanuit het, en nu gaat het echt lukken. Nee, maar volgend jaar, weet je, als we nu deze stap, als we nog één keer, dan gaat het wel
10: dat
8: lukken.
10: Dat zie je hier duidelijk in terug.
8: Ja, en dat is natuurlijk hartstikke tof. Maar ik denk dat we ook wel eens een keer als ondernemers, maar goed, dat is ook een beetje mijn langspeelplaat. Op een gegeven moment is genoeg ook genoeg. En is het ook klaar, ook klaar. En dan moet je volgens mij vooral gaan zorgen, en dat ben ik het wel met je eens, dat de learnings die je hebt opgedaan, dat je die met de wereld deelt, dat je die met de markt deelt, om ervoor te zorgen dat andere partijen, of misschien jij zelf in een nieuwe rol, in een doorstart of een ander alternatief, misschien wel duurzaam bedrijf kunt bouwen. Duurzaam in de zin van, wat jij net zegt.
9: Dus ik zou er toch voor pleiten om ten opzichte van reguliere bedrijven, want ik ben met je eens, dat geloof ik zelf 100%. En je moet uiteindelijk een duurzaam businessmodel hebben. En dat moet, ik heb Patagonia is het ook gelukt om op die manier heel duurzaam kleding te leveren. Maar ergens zou ik toch voor willen pleiten over mensen die dus anders doen, die verder gaan, weet je, die dus niet alleen voor zichzelf een succesvol bedrijf willen creëren, maar dus voor de wereld, hè, die ze dus ook andere, de hele industrie willen veranderen, dat je dat toch beter weet te borgen met elkaar en dus alles wat er geleerd, en dus dat niet al die innovatie die daar gedaan is, die daar geleerd is, dat het nu niet sterft.
10: Dat
9: zeg maar.
10: Is ook nog niet gezegd, want er wordt driftig gespeculeerd over een doorstart.
9: Ja. Nee, maar dan maar dan blijft het alleen daar. Hè. Kijk, en ik denk dat er zijn een aantal voorbeelden van de organisaties. Ik noem nog een keer Fairphone, die dus ook gewoon alles deelt, zeg maar, met hoe ze het doen. En volgens mij.
10: Maar daar hebben ze ook moeten zeggen: het gat tussen wat wij aanbieden als telefoon en wat technologisch superieur is, moet niet te groot worden.
9: Precies. Ja.
10: Dat is hier. Die stap ook wel eens op vergalopeerd.
9: Ja, zoals ik begrepen hebben ze die stap bij Mudgeens ook gemaakt. En misschien was het net te laat, weet ik. Het is altijd een beetje moeilijk van de zijkant te bekijken. Maar ik wil alleen voor pleiten over wat ze allemaal wel bereikt hebben. En
8: ja, en dat vind ik wel een mooie. En dat vind ik een gedachte waarvan ik denk, nou, daar zouden we wel iets met elkaar mee kunnen. Is dat je zegt, hey, er wordt een curator aangesteld in zo'n situatie die in dit soort specifieke gevallen met bedrijven die, van dit kaliber, dat je ervoor zorgt van, hey, maar hoe kunnen we dat wat hier geleerd is, wat voor de goede zaak, voor de algemene nut, anders met de wereld wordt gedeeld. Dat een onderdeel wordt van je rol als curator. Vind ik helemaal geen slecht idee.
10: Okay. Over Fairphone gesproken en dergelijke bedrijven. Er geldt een recht op reparatie in Europa, een richtlijn. Het zou makkelijker moeten worden om apparaten te laten repareren, om zo minder snel voor een nieuw exemplaar te kiezen. Er moet in Nederland nog wel iets worden gedaan. Er moet nog een berg worden verzet om ervoor te zorgen dat we in Nederland ook echt voldoen aan wat Europa van ons vraagt. Maar kan het überhaupt veel verschil maken, denk jij, Niels?
9: Ik denk op termijn zeker. En ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van Europese wetgeving waar je in het begin van denkt, wat moeten we ermee? En die uiteindelijk, als je 5 of 10 jaar verder kijkt, die dus bijgedragen hebben echt aan dit soort transities. En ik denk dat dit er eentje van is. En ja, ik weet maar al, het is echt jaren geleden, volgens mij was dat nog op Nijrode in marketingles of zo. Miele die kan al heel lang wasmachines maken die niet stuk gaan in jouw leven.
10: Maar iets houdt Miele tegen.
9: Precies, ja. Jij weet wat het is. Dat is, als je dat doet, dan verkopen ze er zoveel miljoen en dan is het klaar. Want dan koopt niemand meer een Miele. Dus je moet een ander verdienmodel hebben. En dus het verdienmodel dat we heel veel nu hebben, dat is al begonnen met de ontwikkeling van de gloeilamp. Weet je, op een gegeven moment kwamen ze, oh, ze gaan veel te lang mee. Dan, ja, weet je, ze moeten ook stuk gaan. Dus laten we maar wat minder wolfraam gebruiken. Want dan branden ze na 100 uur op, moet je nieuwe kopen. Dus dat hele concept moet veranderd worden. En ik denk dat dit soort wetgeving erbij gaat dragen dat bedrijven nu...
10: Maar Floris, stel dat je fabrikant bent van wasmachines of van stofzuigers. Waar ligt je kans? Of is dit een bedreiging?
8: Ja, nee, ik denk dat het een kans is, want ik ben altijd optimistisch. Dus ik denk dat dit. Ik hoop oprecht dat dit fabrikanten gaat dwingen om anders naar hun producten en hun diensten te kijken. En misschien ook wel hun product meer als een dienst te gaan zien. Wat je natuurlijk ook wel ziet gebeuren. Je koopt geen lamp, maar je koopt verlichting. Een abonnement op verlichting of zoveel uren verlichting. Nee, ik geloof wel dat daar ook de toekomst zit, ook in de consumentenmarkt. Omdat je ook ziet dat, je gaat verhuizen met zo'n wasmachine, met sjouwen. Weet je, als je dat soort dingen gewoon mee verkoopt in dingen, we komen hem weer ophalen, we zetten hem in je nieuwe huis weer klaar. Ik geloof dat daar echt, dat daar handel, gewoon plat handel in zit. En dat dat ook nog mooi duurzaam is. Dat is een heel fijne bijkomstigheid. Ik vind wel het hele, zoals het nu een beetje geframed wordt, ik vraag me af of het op de korte termijn, dus ik langer termijn, 5 tot 10 jaar zeker, 10 jaar. Maar consumenten zijn natuurlijk ook gewoon heel lui. Het gaat nu kapot. Ik op bol.com, ik bestel een nieuwe en ik heb vanmiddag of morgenochtend het nieuwe weer in huis. En of het dan een stofzuiger is, een scheerapparaat, whatever het is. Dus ja.
10: De consument is ook Floris Venneman.
8: De consument is ook zo. Ja, nee, maar zo werkt het gewoon in het dagelijks leven.
9: Het is ook heel onaantrekkelijk, want als jouw tosti-ijzer stuk gaat.
8: Ja.
9: Dan denk je ja.
10: Nee, nu wordt het echt urgent.
8: Ja, nee,
9: toch?
10: Ja, zeker. Tosti is kapot. Ja, zeker.
9: Nee, maar wat doe je? Ja, je gaat, ik denk dan niet, dan ga je maar. Ja, ik denk nog wel, zou het gerepareerd kunnen worden?
10: Ja. Nou, mijn broodrooster is kapot en ik heb sinds gisteren een nieuw broodrooster van de Kringloop.
9: Oh, nou top, ja.
10: Even in het pilletje.
8: Super gaaf dat je dat. Maar ik merk
10: dat ik dat durf te zeggen.
8: Dat je dat doet. Hè? Maar ik merk bijvoorbeeld nu ook een koffiezetapparaat, een espresso. Ik kom er eerlijk vooruit. Dat je als je op een gegeven moment een onderdeeltje wat je er los uit kan halen. Dat kun je dus niet los bestellen bij een espresso. Nee. Nou, bij godsgratie kun je dat dan misschien. Maar dan kost het dermate veel dat je gewoon voor hetzelfde geld. Heb je gewoon een nieuw apparaat.
10: Dat is natuurlijk waar hier het gevaar in schuilt. Namelijk dat fabrikanten. Wordt vanuit Europa opgelegd reserveonderdelen en gereedschappen tegen een redelijke prijs beschikbaar moeten stellen. Dat geldt ook als dat via een onafhankelijke reparateur gebeurt. Maar je zou je kunnen voorstellen met wat ondernemerschap vanuit de fabrikant dat die reserveonderdelen puur duur worden, waardoor het verschil tussen repareren of een nieuwe kopen wel heel erg marginaal is.
9: Ja, maar dat is nu al het geval. Want kijk, als jij een iPhone hebt en je moet een batterij vervangen, weet je, dan kan het. Dan kun je het bij de Apple Store laten doen. En het kost, ja, of nog een keer bij een andere reparateur. Maar dat is hartstikke duur, weet je. Dus het altijd, of als je schermstuk is of zo. Dus dit,
10: daarom. Dus, kunnen wij kijken naar landen zoals, ik geloof, Frankrijk, Oostenrijk, waarin het zo geregeld is dat de helft van de factuur wordt betaald door onze goede vriend de overheid.
9: Ja, maar toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, dat ga je dan op je belastingaangifte invullen van, ik heb 50 euro gerepareerd. Dus je krijgt een voucher. En zo. Ik vraag me af hoe duurzaam, dat misschien kun je daar wat mee initiëren, zeg maar. Maar nogmaals terugkomen bij mijn eerste. Ik denk, uiteindelijk zit de kracht bij als die fabrikanten denken, hier kan ik een ander verdienmodel uithalen. En dat verdienmodel moet niet zijn de reparaties tegen enorme kosten. Dat moet zijn of een abonnement. En zeg, ik betaal per wasbeurt. En ik wil dat dat ding nooit per stuk gaat. Daar moet het om gaan. Want ze kunnen dingen produceren die niet stuk gaan. En waarom moet je iPhone na 2 jaar ineens heel traag worden? Of je batterij ineens, weet je, dus ik geloof niet dat dat echt alleen maar door de hardware komt.
10: Over 10 jaar zijn we echt niet opgeschoten met deze richtlijn, deze wet.
9: Dat is misschien wensdenken, maar dat hoop ik wel.
8: Nou, laten we gewoon positief blijven. Tuurlijk, over 10 jaar zijn we wat meer opgeschoten.
10: Vergrijzoloog en oprichter van Bureau 50, Floris Venneman, is zeker een half uurtje opgeschoten, want het zit er weer op voor deze keer, het bedrijvenpanel. Niels van Buren was er ook, van Swink, specialist op het gebied van digitale toegankelijkheid. Ook gewoon heel erg kwalitatief, hoor. Het gaat echt niet alleen maar om de missie.
9: Zeker, ja. Kwaliteit voorop.
10: Zeker. Panel is ook te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...
12: Zaken doen. Well, like I'm going again.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
4: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
4: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
5: Het kwartje valt nu pas.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïens vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede toerzege. Puk Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
9: Waar er in een klassieke reclame nog alle tijd was om een mooi verhaal te vertellen, moet het tegenwoordig veel sneller. Hoe ga je als marketing- en reclamebureau om met de almacht van TikTok, van Instagram en van X? En gaat AI de branche opslokken? Of blijft er nog altijd een grote kloof bestaan tussen goede en slechte reclame? Ik ga dat allemaal vragen aan Jos Vis. Hij is de algemeen directeur van het marketingbureau FCB Amsterdam. Welkom.
10: Dankjewel.
9: Waar zou de luisteraar, de televisiekijker, jullie van kunnen kennen? Wat is jullie werk?
11: Wij werken voor merken als L'Oréal, voor Nestlé, Mastercard, Kansspelautoriteit. Dat zijn de merken die onze mensen, de consumenten, zouden moeten kennen. Maar wij zijn een van de allergrootste business-to-business bureaus in Nederland. En wij doen dat voor heel Europa. En dat is communicatie die de consumenten in ieder geval niet ziet.
9: Maar toch nog eventjes dat rijtje waar je dan mee aftrapt. Ja. Daar kan je stijl van achterover slaan. Nestlé, L'Oréal, de grote bedrijven, multinationals. Ja. En die komen dan uit bij dit marketingbureau in Amsterdam. Ja. Of zit de constellatie toch wat anders in elkaar?
11: Dat heeft te maken met dat wij een affiliate zijn van McCann. En McCann is een van de grote reclamenetwerken in Nederland die geen eigen vestiging heeft in Nederland. En wij werken voor hen in Nederland. En daarom dat die merken bij ons zijn. Wij doen het trouwens wel vrij veel. Kleine opdrachten voor en niet de hele grote films die worden in Parijs gemaakt en New York en in Londen.
9: En dat blijft zo?
11: En dat blijft zo, ja.
9: Zou je die niet graag willen doen of kun je die niet maken nu?
11: Die zullen we best wel graag willen doen. Maar je

0: net al over AI en je sprak al over het samenkomen van grote partijen. Je ziet daar steeds dat daar wordt gekozen dat Europa ook één land is en dat daar één master wordt gebruikt om alle landen te voldoen van communicatie.
1: Want waar in dit hele speelveld kom ik dan jullie tegen? Je haalt al McCann aan, maar er zijn ook nog weer grotere bedrijven, moederbedrijven die elkaar hebben gevonden. De een heeft de ander overgenomen en ergens, als je dan maar ver genoeg naar beneden gaat, dan kom je FCB Amsterdam tegen, waarvan ik dan ook nog weer begrijp dat dat in de kern een zelfstandig bureau is. Eventjes voordat mensen het spoor helemaal bijster zijn, hoe zit dit?
0: Laat ik het simpel houden. Wij zijn een zelfstandig bureau, volledig in eigen eigendom, en wij vertegenwoordigen het bekende label in Nederland.
1: Jawel, nee, maar dat is me iets te snel en iets te simpel. Want volgens mij is er zeer recent het een en ander gebeurd in de wereld van de hele grote conglomeraten.
0: Dat klopt.
1: En dan mag je toch nog even iets verder toelichten.
0: Het McCann label was uiteindelijk van IPG, Interpublic Group of Companies. Die is overgenomen door Omnicom. Waardoor er in plaats van 6 nog maar 5 grote mediapartijen zijn in de wereld. Dus daar waar wij vroeger onderdeel waren van IPG, geen onderdeel, maar een affiliate van IPG, zijn we dat nu van Omnicom.
1: En dat verandert verder niets?
0: Dat zou zomaar wel kunnen veranderen.
1: Okay.
0: Dat weten we niet. De wereld is in beweging. En anders dan IPG heeft Omnicom in Nederland wel een hele mooi bureau, TBWA.
1: Ja.
0: En het zou zeker kunnen dat ze ervoor kiezen dat wat wij nu doen voor die merken, dat wordt overgeheveld naar TBWA. Dat zou kunnen.
1: En dat is bedreigend?
0: Dat is zeker bedreigend, ja.
1: En daar valt verder ook niet zoveel aan te doen?
0: Nee, een bedrijf als Omnicom, ik heb geen enkele illusie dat ik daar als lokaal MKB'tje tegen kan vechten.
1: Maar een bedrijf als Omnicom, dat is dus toch, als je alles plat slaat, jullie eigenaar, toch?
0: Nee, wij zijn volledig eigendom van onszelf.
1: Ja, maar daarom begrijp ik sommige dingen toch nog niet. Want de aandelen zijn dus in de handen van het lokale management.
0: Misschien moet ik het zo zeggen, zie het als een franchise-formule. Wij zijn de eigenaar van het bedrijf. En voor een gedeelte van de activiteiten werken wij ook voor McCann. En mogen we de naam McCann gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Dus een aandeelhouder of een eigenaar van een Albert Heijn. Die is zelf eigenaar, maar hij gebruikt de formule van Albert Heijn. Ja. Dat is misschien de meest eenvoudige
1: uitleg. Ik begin er toch wel iets van te begrijpen. Fijn dat ik op je kon rekenen. Ja. Maar staat hier dan een man in nood?
0: Nee, hier staat geen man in nood. Omdat het aandeel wat wij doen voor Omnicom een klein aandeel is binnen het grote bedrijf.
1: Maar je zegt toch, ze zouden bepaalde dingen kunnen verschuiven. Want ze hebben hier in Nederland nog een partner.
0: Ja.
1: Waarvan ze zouden kunnen zeggen, dat is wel zo efficiënt, dat ruimt lekker op.
0: Dat klopt. En dat betekent dus.
1: Dat is dan toch wel degelijk bedreigend?
0: Nee, het is wel bedreigend. Maar het betekent ook dat het betekent dat wij weer op zoek moeten naar nog meer eigen klanten. Nog een eigen stevige positie moeten maken. En dat is wel business as usual. Elk jaar verlies je business en moet je weer business winnen met pitches. Dus dat is wel iets wat we.
1: Jij hebt geen enkel rustig jaar achter de rug, waarvan je dacht, potjes en pannetjes op het vuur.
0: Nee. Een reclamebureau heeft over het algemeen 6 grote klanten of 10 grote klanten, in plaats van honderden of 1000 kleine klanten. Dat betekent dat als een klant opzegt, je altijd iets moet doen. En dat is.
1: Waarom zou die klant überhaupt opzeggen? Mag er nog even gerekend worden op enige loyaliteit?
0: Nou, dat
1: als jij goed werk levert.
0: Ja. Nou, wij zijn gelukkig een bureau die klanten heeft die al meer dan 15 en 20 jaar klant zijn. Maar in Nederland is het zo dat een gemiddelde klant is ongeveer 3 tot 4 jaar klant bij een reclamebureau. Dat is het gemiddelde.
1: En dan is het misschien ook wel weer lekker als er een bureau is dat met net een andere blik kijkt naar een bedrijf.
0: Dat is het idee. Terwijl wij zeggen, als je in een lange relatie zit en elkaar je goed begrijpt, kun je misschien nog wel beter werk maken. Dus dat heeft ook heel erg te maken met het aard van het beestje. In de business to business, waar wij dus heel veel doen, zie je dat kennis van de markt tot in detail ongelooflijk belangrijk is. Misschien wel belangrijker
1: dan. Wat is dat eigenlijk, business to business reclame en marketing maken? Want dat is dus iets wat aan de consument voorbij gaat.
0: Ja, omdat de consument daarin niet wordt bereikt. En je letterlijk een zaken doet.
1: Noem eens een voorbeeld, want ik kwam in het rijtje klanten een bedrijf als DAF tegen.
0: Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld.
1: Oh, wat een geluk.
0: Ja. DAF is dan DAF Trucks. Wij werken eigenlijk voornamelijk voor hun onderdelendivisie. Dat heet Packard Parts, dus onderdelen voor DAF Trucks. En wij communiceren met al hun 600 dealers, dus dat is business to business. Maar we communiceren ook nog eens keer namens die dealers met alle klanten van die dealers. Dus dat is business to business to business.
1: Maar dan ben je ook een salesbedrijf.
0: Het klopt dat, nou ja, dit is absoluut communicatie, maar met als heel harde doelstelling om sales te halen. Dat klopt, ja. Het is een Amerikaans bedrijf, Packard, dus het gaat om de sales. Maar wij maken alle communicatie. Wij maken narrowcasting, social media.
1: Maar je wil het toch eigenlijk liever geen sales noemen?
0: Het doel is sales, maar dat doen we met communicatie. Maar ik denk dat bijna alle reclame bedoeld is.
1: Natuurlijk is dat bedoeld om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen een dienst afnemen of een product kopen. Ja. Maar misschien met net iets minder strak geformuleerde doelstellingen die er echt sec op neerkomen dat jij verantwoordelijk bent voor een doelstelling en het realiseren daarvan.
0: Ja, nou, wij kennen binnen deze klant business to business, en dat is ook vrij gebruikelijk binnen to business, business to business, wel duidelijk KPI's die ook echt resultaat in sales hebben. Ja, absoluut.
1: Ja. Ik sprak hier toevallig vorige week met de oprichter van Billy Grace. Ik weet niet of je het kent.
0: Nee.
1: Maar dat is een start-up die als doel heeft om marketing-euro's beter in te zetten. Ja. Want ze zeggen daar, en misschien zijn er meer bedrijven van, ja, het is toch te lang een black box geweest. Je geeft een euro uit, maar je weet eigenlijk helemaal niet wat dat oplevert. Ja. Is dat in jouw perspectief ook nog altijd zo? Dat dat toch een beetje gissen blijft?
0: Ja, want marketing is ook een geloof. En ja, het geloof
1: kom je
0: is
1: daar nog mee weg in 2026, marketing, ja, en geloof?
0: Nou, dat ligt ook een beetje aan je klant. Er zijn een aantal klanten die heel graag heel beroemd willen worden en heel veel geld uitgeven aan prachtige reclames om een gouden lookie te winnen. Waarbij niet altijd duidelijk is of dat nou ook enorm veel extra omzet gaat
1: leveren. Maar als zij via jou een gouden lookie willen winnen en het niet per se gaat om of dat nu omzet genereert, dan ben jij er voor ze.
0: Dat is een hele leuke opdracht. Maar die, omdat de gouden lookie winnen natuurlijk altijd fantastisch is. Maar dat is niet de kern van ons bureau. Nee, wij geloven heel erg dat reclame wel degelijk iets moet doen, moet werken. Dus wij zijn geen gouden lookie.
1: Hoeveel weet je daarvan? Want dat Billy Grace, dat draait heel erg om data.
0: Ja.
1: Data kun je overigens op veel manieren proberen inzichtelijk te maken. Ja. Kan ook via Google Analytics. Maar dan zegt de oprichter van Billy Grace, ja, dat is toch een beetje de slager met zijn eigen vlees.
0: Ja.
1: Maar hoe veel weet je daar al van wat er gebeurt met die marketing euro en wat dat oplevert?
0: Ja, nou, in ons geval, in business to business, zeker in het geval van Packard, wordt elke euro die wordt uitgegeven gespiegeld aan wat er vervolgens gebeurt. Wij maken natuurlijk heel duidelijke communicatie die leidt naar, goh, bestel dit, bestel dat, en doe dat in de webshop. Dus wij kunnen daar echt een 1-op-1 verband meten. En dat is natuurlijk een vrij eenvoudige manier. Natuurlijk, als je social gaat, als je narrowcasting doet, als je belletjes maakt, dan wordt het al wat minder goed te meten.
1: Mm-hmm.
0: Maar over het algemeen weet je natuurlijk wel, als je een activiteit doet in een bepaalde maand en je ziet de sales met 10% omhoog gaan in de week daarna, dat het effect heeft gehad.
1: Het is dus eigenlijk heel transactioneel, want jullie maken iets en dat moet ertoe leiden dat mensen spullen kopen of diensten afnemen.
0: Ja.
1: Maak je ook wel echt nog iets moois dan?
0: Ja, want dat hangt zeker samen. Tuurlijk, als wij onderdelen moeten verkopen en je maakt een packshot van een onderdeel, staat er een prijs bij. Daar gaan we geen gouden lookie meer winnen. Maar we maken voor elkaar ook prachtige uitingen die gaan over het gevoel. We maken een magazine. We doen een employer brand campagne. Dus er valt nog heel veel moois te maken. Maar dit is inderdaad geen klant waar je een gouden lookie mee.
1: Maar jij spreekt over een heel pakket, hè, van alles wat je kunt doen. In dit geval gaat het dan over de trucks van DAF, Packard. Nemen alle klanten zo'n volledig pakket af?
0: Nee.
1: Zouden ze het maar doen, hè?
0: Dat zou fijn zijn. Maar niet elke klant heeft dit ook nodig. En het is tegelijkertijd ook heel eenvoudig. Een klant komt bij je met bepaalde ideeën. Dit is wat wij doen, hè. Business to business in heel Europa. Maar we zijn ook heel goed wat wij dan noemen global to local, hè. Dus internationale merken helpen hun campagnes goed te vertalen naar de Nederlandse markt.
1: Maar zet er een BN'er in en je bent een heel eind.
0: Dat kan bijvoorbeeld. Dat hebben we ook gedaan.
1: Noemen ze dat?
0: Met Chantal Jansen voor L'Oréal.
1: Oh, L'Oréal. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Maar dat kun je dus wel ook heel smaakvol doen. En dat vinden wij dat we dat gedaan hebben. We hebben haar neergezet echt op haar manier. Dat heeft ze ook een grote rol in gehad. Hè. Ze is echt Chantal Jansen. Maar toch ook weer echt L'Oréal. Dus dat is wat ons betreft goed gelukt. Ja.
1: Maar je zou kunnen zeggen, en misschien heb ik er een iets te klassiek idee bij, maar dat een reclamebureau een idee bedenkt.
0: Ja.
1: Dan wordt de campagne gemaakt. Hè. Ja. Dan doe je de productie. En dan zorg je er ook nog eens voor dat dat op een goede plek te zien, te horen of te lezen is.
0: Ja.
1: Doet FCB Amsterdam dan de hele riedel of niet?
0: Ja en nee. In onze branche is het al niet meer zo dat we alles doen. Hè. Dat deden we vroeger misschien ooit. Maar wat we in ieder geval nog doen is dat goede idee bedenken. Ik denk dat daar ook de kern zit van ons vak. Als we dat verliezen, dan zijn we klaar. De productie, daar hebben we vaak hulp bij. Of het nou AI is of een film, dan hebben we een productiemaatschappij. Maar dat is iets wat we vaak met een derde partij doen, die ons helpt. En mediabureaus zijn toch degene die het vaak zorgen dat de juiste boodschap op de juiste medium
1: is. Dus de ideeëngeneratie en dat verder brengen, dat is de kern van de zaak.
0: Dat denk ik wel.
1: Maar zijn er niet inmiddels ook zulke grote bedrijven ontstaan met verschillende dochter- of partnerondernemingen die dan wel onder één en hetzelfde dak die hele route kunnen afleggen?
0: Zeker.
1: Want dan ben jij dus toch nog weer, dat zoals jij dat zelf al noemde, dat MKB'ertje, dat maar één ding echt goed kan.
0: Ja, en je kunt ook afvragen of de klanten dat we willen. Wil een klant eigenlijk wel dat hij alles bij één partij kan neerleggen? Een klant heeft soms zelfs een eigen voorkeur voor een regisseur of een eigen voorkeur.
1: Maar je kunt net zo makkelijk beargumenteren dat het wel prettig is dat je een one-stop shop hebt.
0: Toch is in de praktijk gebleken dat maar weinig bedrijven daarvoor kiezen. Wat met name gebeurt nu met de grote partijen is dat ze AI-investeringen samenbrengen, waardoor ze veel meer een vuist en kracht kunnen maken wat dat betreft. En pak nou grote partijen die grote dingen moeten produceren. Als je een product hebt, zoals ik noem maar even vliegen, dat is een beetje een algemene emotie. Over heel de wereld hebben mensen min of meer dezelfde emotie bij vliegen. Ja, als je natuurlijk een vliegtuigmaatschappij hebt en daarvoor wereldwijd campagne kan maken, ja, dan is het natuurlijk ideaal als je een grote productiemaatschappij hebt die dat voor de hele wereld kan doen.
1: En ook al gaf ik net aan dat ik er iets van begon te begrijpen.
0: Ja.
1: Maak jij nu via de constructie die je net uitlegde ook nog aanspraak op die grote budgetten? Of ben je dus die franchise-nemer, dat MKB'ertje, dat niet mee kan in dat geweld?
0: Nou, we kunnen natuurlijk niet mee in het geweld van Omnicom. En we kunnen niet mee in het geweld van Publicis. Maar dat is ook internationaal geweld. Die make-up klanten als Microsoft of Uber of Google.
1: Dat wil jij ook helemaal niet.
0: Nee. Want dan zou ik mijn bedrijf opblazen. Dan moet ik morgen 100 man aannemen die ik niet kan vinden.
1: Ja, maar dus laat ik het schetsen aan de hand van een recent voorbeeld. Bekend iconisch reclamebureau Kessels Kramer ging failliet.
0: Ja.
1: MKB-onderneming zou je kunnen zeggen, maar toch wel met een mooie cv, met herkenbare campagnes.
0: Ja.
1: Is dat een waarschuwing? Zegt dat iets over hoe moeilijk het is om te bolwerken in deze tijd met deze budgetten en deze ontwikkeling?
0: Ja, het zegt wel iets. Ik ken hun positie niet, hun situatie niet.
1: Dat moet ik er ook meteen bij zeggen, dat weet ik niet. Ja, maar dus, goed, het is een gerenommeerd, maar in het internationale veld klein reclamebureau.
0: Maar wat ik zei, we hebben natuurlijk best een gekke branche. We hebben, laten we zeggen, in ons geval hebben we eigenlijk 6 grote klanten. En mijn allereerste directeur, Pieter Tameltin, zei altijd van, ja, je bent 3 belletjes verwijderd van een faillissement. Dat is al van de 3 grootste klanten bellen dat ze ermee stoppen. En als je natuurlijk, dat is natuurlijk ons model. We zijn een urenmodel, dus we worden betaald door onze uren. Maar onze klanten moeten dat betalen en moeten toegevoegde waarde zien. En als je weinig klanten hebt, dan kan 1 of 2 klanten minder een gevaar brengen.
1: Maar jouw bloeddruk, daar hoef ik niet naar te informeren. Steady.
0: Ja, het heeft ook. Kijk, het enige wat je moet doen is, ik zeg altijd, als je ergens zorgen over maakt, dat moet je alleen maar doen als je ook iets in actie komt.
1: Nou ja, je kunt zeggen, ook al ben ik hier nu aan gewend, en zeg ik dan maar dat het een gekke branche is, maar je kunt je er toch niet prettig bij voelen.
0: Nee, maar dan was ik al een tijdje geleden de branche uitgestapt. Ik doe het nu meer dan 20 jaar.
1: Is je perspectief verbeterd of verslechterd door dat samenklonteren van die grote bedrijven?
0: Ja, nee. Onze perspectief is daardoor verslechterd. Omdat wij natuurlijk al heel lang een affiliate overeenkomst hebben. Als daar gevaar in komt, dan kan daar gevaar dreigen.
1: Als ik jou volgend jaar uitnodig, wat is er dan veranderd? Heet je dan nog hetzelfde? Ja, jij zelf wel, maar heet je bedrijf nog zo? Staat je bedrijf nog? Dat zijn allemaal vragen die je met zekerheid kunt beantwoorden.
0: Nee, maar dat kon ik 1 jaar geleden ook niet. En 2 jaar geleden ook niet. Dat is puur speculatief. Het zou best kunnen dat we, omdat die fusie nu is geweest, een andere naam moeten aannemen. Dat is wel, denk ik, redelijk in de verwachting.
1: Dat gaat gewoon gebeuren.
0: Ja, omdat FCB wereldwijd is gekild als label. Dus,
1: dat killen we even.
0: Ja,
1: maar jij werkt daar toevallig.
0: Maar onze kamerverkopende naam al is niet FCB. Dus dat is een handelsnaam, dus dat valt ook over mee. Maar zo heb ik dat niet ervaren. Maar inderdaad, de fusie is plaatsgevonden. En FCB als label en DDB als label zijn even gekild. Ja, dat zo gaat het op een Excel-sheet in New York. Dat is That's what happens. Ja.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja.
2: Het dilemma.
1: Het kwam al meerdere keren aan de orde, maar we gaan er nu pas echt diep op in. Kunstmatige intelligentie, dat is de nekslag voor een groot deel van onze branche. Of met AI marketing en reclame maken, dat is net zoveel werk als zonder AI reclame en marketing maken.
0: Ja, ik kies voor die tweede.
1: Jos Viss is hier. Hij is van wat we nu nog noemen FCB Amsterdam. Ja. Kan binnenkort anders zijn. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen op een vrolijke, bijna aandoenlijke manier aan het knutselen. En die denken, nou ja, goed wat die marketing- en reclamebureaus kunnen. Ja. Geef me een middagje.
0: Ja.
1: En ik ben een geduchte concurrent.
0: Ja. Dat valt gelukkig heel erg mee. Eerlijk is eerlijk, toen AI kwam en een jaar geleden hadden we echt intuïtie van wat gaat ons gebeuren? Dit is toch wel heel erg heftig. Dat is nog steeds een enorme impact. Maar ik zie ook wel dat het volwassener wordt. En vergis je niet, AI gebruiken kost gewoon geld. We hebben laatst een AI-filmpje gemaakt. Eigenlijk voor eigen gebruik, low res, zijn we gewoon €5.000 kwijt aan credits om dat te maken. Ik noem het maar even credits. Dat zijn, laat me zeggen, dat is je brandstof om überhaupt een filmpje in elkaar te kunnen
1: zetten. En het wordt steeds duurder. Tenminste, die geluiden hoor je uit verschillende branches, dat mensen op brandzoen moeten.
0: Nou ja, wat in ieder geval is, dit was low res. Als mijn editor zegt, nou, zullen we dus een knappe film van maken die op televisie kan, dan zijn we misschien wel €10.000 kwijt aan credits. Nou,
1: en jullie zijn een beetje gaan klooien gewoon uit interesse dan?
0: Dus nee, absoluut niet. Nee, wij gebruiken AI echt als tool in ons bedrijf. Enerzijds om dingen te researchen, processen beter te maken. Zeker voor wat wij dan noemen de afdeling strategie, is het echt een feest. We kunnen nu in dagen dingen onderzoeken en naar boven halen waar we vroeger weken over deden. Dus dat is echt fantastisch.
1: Maar ik legde jou net in het dilemma voor, kost het met of zonder AI evenveel tijd en geld? Het kost dus minder tijd.
0: Als je exact hetzelfde zou willen maken, kost het minder tijd. Maar wat je vaak ziet is dat je nu door AI juist wat meer wil, wat anders wil. Maar het kost in ieder geval wel tijd. Als we een film maken in AI, moeten we gemiddeld 5 tot 6 programma's aan elkaar koppelen. En ook een goed idee bedenken, ook een storyboard maken om AI voldoende te voeden om het geschikt te maken. Dus het kost absoluut tijd. Het was inderdaad een groot probleem in een jaar geleden om dat onze klanten te vertellen. Die heb ik ook regelmatig uitgenodigd en naast mijn experts laten zetten. En dan gingen ze een uurtje kloten om vervolgens erachter te komen dat het inderdaad allemaal toch niet zo makkelijk was als ze hadden gedacht. Het is niet één druk op de knop.
1: Ik stuitte in de voorbereiding op dit gesprek op een internationaal marketingonderzoek, Contagious Radar.
0: Ja.
1: Met als belangrijke conclusie dat degene die gaat over het spenderen van het marketingbudget in toenemende mate zou twijfelen aan de toegevoegde waarde van marketing- en reclamebureaus. En jawel, dat had van alles te maken met de opmars van AI.
0: Ja.
1: Dus je moet ze proefondervindelijk laten ervaren dat het niet de silver bullet is, maar, hè, want dat hebben jullie gedaan. Jullie hebben ze zelf aan de slag laten gaan en dat viel nog behoorlijk tegen. Maar je moet denk ik wel je verhaal veranderen, omdat mensen toch denken, wat doe ik nog bij een reclame- of marketingbureau?
0: Ja. Nou ja, dat klopt. Wat in ieder geval logisch is, dat AI natuurlijk gebruikt wordt. Zeker in e-commerce. AI kan natuurlijk als geen ander de juiste reactie op een actie van een consument online bepalen. In no time. Dus het is heel logisch dat daarmee geld naartoe gaat. Dat wil niet zeggen dat het goede idee er niet meer hoeft te zijn. Dus ja, het is zeker in die zin, er gaat meer budget naartoe.
1: Ja.
0: Dat zal gebeuren. En aangezien niet elk bedrijf per definitie meer budget heeft, gaat het waarschijnlijk dan af van het reclamebudget.
1: En wat betekent dat voor jullie eigen bedrijfsmodel? Want ik hoorde je zeggen, ja, natuurlijk, wij werken nog op basis van uurtje factuurtje.
0: Ja.
1: Blijft dat op dezelfde manier nog overeind?
0: Nee. Kijk, je moet wel zien dat wij gebruiken AI heel vaak in het, ik noem maar even, voorstadium. Het bedenken van ideeën, het laten zien van hoe het eruit zou zien. Echte keiharde productie, dat doen we niet. Dat deden we vroeger ook niet, dus waarom zou je het met AI wel doen? Daar moet je over nadenken, waarom zou je dat wel doen? Want als je een goede film wil hebben, moet je nog steeds een regisseur hebben. Maar je hebt helemaal gelijk. Wat is die film waard? Is die €5.000 waard omdat het 5.000 credits heeft gekost? En 10 uurtjes. Of is hier €50.000 waard omdat het een fantastische film is. Dus daar zijn we inderdaad mee aan het stoeien. Hoe ga je dat nu dan in een model zetten?
1: En denk je ook dat je andere dingen aangeleverd krijgt van klanten die zeggen, nou, ik heb hier al een soort halffabrikaat.
0: Ja,
1: want
0: zeker.
1: Oh ja, oké. Maar dat betekent ook dat er minder werk is voor jullie, toch?
0: Nou ja, ik heb het eigenlijk omgedraaid.
1: Maar er is meer werk.
0: Nee, dat niet. Maar ik heb voor de grap is een bespreekverslag over een onderwerp in AI gezet en gevraagd wat voor een visual komt hieruit. En ik heb tegen mijn mensen gezegd, kijk jongens, vanaf nu is dit dus onze basis. dit is, hier moeten we dus per definitie overheen. AI kan dit al bedenken op basis van een bespreekverslag. Dan weet je dus, dit is de bodem en daar moet je overheen.
1: Denk je dat AI uiteindelijk jouw werk leuker maakt of niet? Sommige dingen zullen wegvallen namelijk.
0: Ja. Dus wat we nu zien is dat we er heel veel lol van hebben. AI is trouwens ook ongelooflijk in ontwikkeling. Hè. Dus wat nu kan, kon 2 maanden geleden of 3 maanden geleden nog niet. Dus dat gaat ook maar door. Het is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Het zal banen kosten. Dat zal gewoon een feit zijn. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk ook, zeker met de AI-act die nu van geldt. Elke AI-uiting moet duiden dat het een AI-uiting is. Dat is nogal bold, maar oké, dat is wat het nu is. Daarmee zal er ook wel weer een kentering komen. En bedrijven zijn, ik ken ook bedrijven bij ons die zeggen, wij gebruiken echte mensen, geen AI-mensen, om het maar even te zeggen. Dus het gaat wel weer zich balanceren.
1: Maar is dat een kwestie van gewenning? Of betekent dit dat er een hang is naar authenticiteit?
0: Er is een hang naar authenticiteit. Het is ook fijn dat AI niet gratis is. Dus dat het ook niet zo per definitie altijd goedkoper is, hè, om dat te doen. Dat helpt natuurlijk ook. Maar het zal zich ergens in de midden settelen. Maar het is natuurlijk een grote revolutie. Ja.
1: En er was al zoveel aan de hand, begrijp ik.
0: Ja.
1: Jos Vis van FCB Amsterdam. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Chris Bakhuis van Kesteren. Zij is de voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders over het menselijke gezicht van de gerechtsdeurwaarder. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. 2 meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen 2 keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïns vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Bol.com heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtigen op de markt verschenen en Bol heeft de eisen aangescherpt. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waar we het gaan hebben over de hack van de Coldcard Hardware Wallet, waarbij meer dan $100 miljoen is buitgemaakt. En het aantal assets in staking heeft een nieuw record bereikt, maar de inkomsten uit commissies, die daalden dan weer. Dat is best apart voor cryptonetwerken. Dit is CryptoCast 441 en ik heb een co-host, Kim Schneider. Welkom, goed dat je er weer bent.
7: Dankjewel.
6: Web3 Enterprise Lead bij Deloitte ben jij. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Ja, het kan ook niet anders dan dat we het moeten hebben over de grote hack bij Coldcard. Ik zou van tevoren maar even zeggen, als je Bitcoin gebruiker bent en je hebt nog tegoeden op een Coldcard hardware wallet staan, dan zou ik zo snel mogelijk die daar afhalen, want dat is niet meer veilig helaas. Goed, cybercriminelen, dus die hebben afgelopen week ruim $100 miljoen aan bitcoin gestolen van gebruikers van die Coldcard hardware wallet. Dat is een heel populaire device van het merk CoinKite. En door een fout in de firmware van het apparaat waren de geheime toegangssleutels makkelijk te kraken. En in inmiddels 4 aanvalsgolven werden er vermoedelijk 1000 bitcoin gebruikers slachtoffer. Ja, Kim, het is inmiddels best een groot drama. Dit begon eind vorige week, zo rond donderdag. Maar laten we even beginnen bij de basis. Kan je uitleggen wat zo'n hardware wallet is waar je dan crypto op kan bewaren?
7: Ja, natuurlijk. Je kunt een hardware wallet eigenlijk zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Ja. Wat je vaak ziet als mensen crypto aankopen, doen ze dat bijvoorbeeld op een exchange en dan laten ze dat daar staan. Maar wat men eigenlijk altijd zegt is, not your keys, not your coins. Ja. Dat is een hele gangbare zin in deze wereld. En dat betekent eigenlijk dat je de cryptovaluta samen met de wachtwoorden daarvan in je eigen beheer zou moeten bewaren. Ja. En dan stuur je dat naar een hardware wallet. Je zal het ook op een ander soort wallet kunnen doen op je computer. Alleen het nadeel van de exchange en de computer en je mobiele telefoon is dat die in connectie staan met internet. Ja. En dat is wat je wil voorkomen met een hardware wallet. Je kan het eigenlijk zien als een apart soort USB-stick waar dan je cryptovaluta opgeslagen worden. En die sleutels, wachtwoorden, die staan dan dus ook offline en niet direct in aanraking met het internet. En daardoor is dat een veel veiligere optie om je crypto te bewaren.
6: Ja, en als je dan zo'n hardware wallet aanmaakt, ik denk dat jij en ik dat wel eens hebben gedaan. Je haalt hem uit de doos, dan moet je eerst best een lang proces door van die geheime toegangssleutels aanmaken eigenlijk. Daarna moet je die opschrijven, want die moet je goed bewaren. Die moet je eigenlijk ook niet op je computer of zo zetten, want dan is het alsnog kwetsbaar. En even die cold card waar we het nu over hebben, dat is een merk hardware wallet. Dat was een van de populairere opties voor mensen die Bitcoin gebruikten, toch?
7: Ja, dat klopt. Zeker dus onder de, ik zou willen zeggen, ervaren Bitcoin gebruikers was deze heel populair. Het staat echt bekend als een van de meest veilige hardware wallets. En richtte zich echt specifiek op die Bitcoin gebruiker die maximale controle heeft. Dus wat ik net zei, dat je echt die controle hebt over je eigen keys en je eigen sleutels, wachtwoorden. Daar richtte zij zich op.
6: Ja, dat hij was zelfs, om het maar even duidelijk te maken, hoe fanatiek dit allemaal is, die hardware wallet, die cold card is zelfs transparant qua uiterlijk, omdat je dan kan zien van binnen of er mee gesleuteld is.
7: Ja, precies.
6: Dat soort gedachten, daar werd dan rekening mee gehouden, want misschien had iemand er bij de post of zo tijdens het versturen aangesleuteld. Nou goed, er zijn allerlei opties. Maar goed, die wallets bleken dus niet veilig te zijn. Cybercriminelen hebben dus in eerste instantie honderden bitcoin uit wallets gehaald. Dat gebeurde zo rond donderdag, kregen mensen dat een beetje door. Kan je ons eens meenemen wat er precies gebeurde die uren?
7: Ja, zeker. Kijk, wat ik net zei, normaal gesproken is een hardware wallet juist zo veilig omdat die geheime sleutel willekeurig wordt aangemaakt. En de kans dat iemand dan die sleutel kan raden is eigenlijk praktisch nul.
6: Ja.
7: In dit geval is er dus een fout gemaakt in de firmware die op die cold card staat. Dus de cold card is een hardware device, maar er staat wel software op om om dat wachtwoord willekeurig
6: zo'n sleutel te genereren. En dat
7: precies.
6: Moet heel willekeurig zijn.
7: Dat moet willekeurig zijn, want anders kun je natuurlijk raden wat het volgende woord wordt. Dus in die sheet die je aangaf, dat zijn verschillende woorden die je dus ergens kan opslaan. En daardoor werd het dus het aantal mogelijke sleutels die het zouden kunnen zijn, werd kleiner. Dus de kans om dat te raden werd veel groter. Dus als je daar heel veel rekenkracht op loslaat en je gaat dat systematisch doorlopen, dan kun je dat dus achterhalen. En dan kan je dus identificeren ook welke wallets hebben grote bedragen. Want op de Bitcoin-netwerk is dat allemaal open. Dat gebeurde eigenlijk in een aantal aanvalsgolven. Eerst waren het er 3, maar het is nu bekend dat er nog één is geweest. En dat gaat dus al meer dan 100 miljoen dollar aan Bitcoin. En wat ik deze aanval ook heel bijzonder vindt maken, is dat het eigenlijk geen traditionele hack is. Er is niet ingebroken bij een exchange. Er is niemand slachtoffer geworden van phishing. De aanvaller in dit geval hoeft ook jouw hardware wallet niet aan te raken. Nee. Hij hoeft hem niet in bezit te hebben. Nee. Dus als die code ooit, dat wachtwoord ooit zwak is gegenereerd, wat hier gebeurd is, dan kan hij die volledig offline reconstrueren.
6: Ja.
7: En de blockchain daarmee afzoeken naar het bijbehorende adres en dan dus die bitcoin verplaatsen.
6: Ja. Ja, we gaan zo nog wel dieper in op de techniek, want daar is ook hele hoop interessants aan de gang. Maar weten we nu al even hoe groot is dit nu? Hoeveel adressen bijvoorbeeld zijn er geraakt? Hoeveel mensen zijn hier slachtoffer van geworden inmiddels?
7: Ja, die berichten zijn wat verschillend. In eerste instantie leek dat om een aantal adressen te gaan met wat grote bedragen. Maar wat wij nu lazen op X deze ochtend, wat ik voorbij zag komen, lijkt het om meer dan 7000 adressen te gaan. Wat Galaxy Research heeft onderzocht. Het exacte aantal weten we nog niet precies. Wel zodat het om 100 miljoen dollar gaat.
6: Ja, en want dus dit is allemaal adressen inzichtelijk in die blockchain van Bitcoin.
7: Ja. Je kunt dat allemaal inzien. Ja. En het zou dus nog wel echt veel meer kunnen zijn. En of dat dan om 7000 mensen gaat, of om minder mensen die een aantal wallets in bezit hebben, dat weten we nog niet.
6: Ja. Maar ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat dit wel over duizenden slachtoffers inmiddels gaat. Mensen die dachten dat ze met die cold card veilig zaten. Weten we nu wie hier achter zit? Kijk, in eerste instantie, ik heb dit natuurlijk ook goed zitten lezen. En in eerste instantie dacht ik, dit zou één persoon zijn die kwetsbaarheid heeft gevonden. Met AI, maar daar komen we zo even op. Inmiddels, nu dit bekend is, kan natuurlijk iedereen op zoek naar die kwetsbaarheden. En de mensen waar nog geld op kwetsbare adressen staat, ja, die worden vroeg of laat hier ook slachtoffer van. Want iedereen kan dat geld natuurlijk weghalen. Maar hebben we een idee wie hier achter zit, of is dat?
7: Nee, er is eigenlijk nog niet een dader bekend, voor zover ik weet. Ik zou wel zeggen dat het zou gaan om iemand die wel echt weet wat hij doet. Hè, dat het een professionele aanvaller is. Dat in ieder geval weet hoe je dit aanpakt. En ook wel dat je veel technische kennis hiervoor nodig hebt. En ook wel enige voorbereiding vereist dit. Ik denk ook, wat je terecht zegt, en dat is ook waar ik het meest bang voor ben, hè, dat er toch nog heel veel meer slachtoffers gaan vallen als je niet die bitcoin hebt verplaatst. Maar nogmaals, ik denk dat het meerdere mensen kunnen zijn, maar het heeft wel echt wat aandacht nodig gehad om dit voor te bereiden.
6: Ja, precies. En dan denk ik ook vanuit jou de oproep heel duidelijk, als jij nu nog geld op een goldcard hebt staan, maak dat je wegkomt.
7: Ja, zeker.
6: Met spoed. Ja, ja precies. Ja, dus dat is de situatie waar we nu in zitten. Is dit Coldcard zelf of de fabrikant CoinKite nu te verwijten wat hier aan de hand is, Kim?
7: Ja, kijk, zij hebben een heel mooi hardwareproduct ontwikkeld, hè? En dat is in de basis een heel veilig product. Maar daar creëer je code op. Je creëert daar software op om zo'n wachtwoord te kunnen genereren. En die software, hè, die firmware, zoals ze dat noemen, die heeft een fout in de code zitten. En dat valt natuurlijk wel iemand in die zin te verwijten. En zij hebben dat op die apparaten gezet. Dus ja, eigenlijk wel. Dat spijtig genoeg.
6: Daar is gewoon een hele grote inschattingsfout gemaakt. Heeft nooit iemand op gelet. Ook goed om te benoemen dat vanaf maart 2021 was deze firmware actief. En die heeft tot een paar maanden geleden, volgens mij, is dat gewoon zo geweest.
7: Ja, echt lang ook eigenlijk.
6: Ja, verschillende modellen. De MK2, de MK3, de MK4, de Coldcard Q, noem maar op. Zoek dat vooral zelf uit als je een coldcard hebt. Maar ja, eigenlijk bijna iedereen die die wallet gebruikte is gewoon nu kwetsbaar geweest voor deze aanval. Dat kunnen we toch wel zeggen.
7: Ja, dus als je in die tijd met deze firmware versie, zeg maar, je seed phrase hebt aangemaakt, dan is die inderdaad zeer kwetsbaar. En dan zou ik dat ook niet afwachten, maar zorgen dat je je bitcoin naar een ander adres verplaatst. En zeker weet dat die sleutels wel veilig zijn aangemaakt.
6: Ja. Kunnen we nou, kan jij ons duidelijk maken waar is dat precies misgegaan in die het genereren van die sleutels? Want hoe kan het dat een groep sleutels dan zo kwetsbaar ineens is in plaats en dat andere sleutels dat niet zijn? Kan je dat uitleggen?
7: Ja, dus zo'n apparaat, en dat is natuurlijk dan wel technisch, moet voor true random number generation kiezen. En dan gaat hij een soort van woorden achter elkaar aanmaken. En dan wordt, je kunt eigenlijk vergelijken dat je met een dobbelsteen gooit, dat de kansberekening daarop losgelaten wordt. Ja. En uiteindelijk zou je het altijd ergens moeten kunnen achterhalen. Maar dat kost wel heel veel rekenkracht en heel veel moeite. Dat wordt natuurlijk ook vaak met quantum computing besproken, dat het misschien ooit gehackt kan worden. Maar in dit geval heeft het apparaat dus gekozen voor pseudo-random number generator. En dan heb je veel minder opties om te raden wat wordt dan het volgende woord en het volgende woord. Ja. Dus daar is het fout gaat. Dus eigenlijk, als je het zo uitlegt, vrij simpel. Hè? Het was of keuze A of B. En B is geprogrammeerd. En als er voor A was gekozen, dan was er eigenlijk geen probleem geweest.
6: Precies, dus er is eigenlijk een hele grote fout daarin gemaakt. Ik heb het even een beetje proberen op te zoeken hoe groot het verschil dan is. In het slechtste scenario, die coldcard had dan 2 tot de macht 32 verschillende uitkomsten. Dus dan kom je op 4,3 miljard mogelijke seeds, dus mogelijke geheime sleutels. Nou, dat klinkt als heel veel. Maar wat het dan eigenlijk hoort te zijn, is 2 tot de macht 128. In dat geval kom je op 340 miljard, miljard, miljard, miljard mogelijke sleutels. En het verschil daartussen is natuurlijk enorm. Ja. En 4,3 miljard mogelijke uitkomsten kan jij natuurlijk gewoon met veel computerkracht kan je allemaal individueel proberen tot je een keer beet hebt. Dat is heel lastig. Kan je ons ook eens uitleggen de rol van AI in dit hele verhaal? Want AI heeft dit gat volgens mij in die firmware gevonden. Dat is het vermoeden in ieder geval.
7: Ja, AI maakt natuurlijk nu mogelijk dat je AI aan het werk kan zetten. Inderdaad, met zo'n moeilijke puzzel. Ja. En dat gaat natuurlijk wel helpen in het makkelijker achterhalen dan dat je dat zelf zou moeten doen of met eigen gemaakte code moet doen. Ja. Want AI heeft natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden, ook qua bronnen en achtergronden, om dat dan te gaan achterhalen en uit te rekenen. Ja. Ik heb inderdaad nogal wat andere verhalen gehoord waarin van een soort van contests worden uitgezet. Van ik zet zoveel bitcoin op dit adres en ga dat maar proberen te kraken.
6: Ja, precies.
7: Ja, en ik denk als dat lukt, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Want als iedereen dat in de AI gaat zetten van ga maar proberen deze walletadressen te hacken. Ja. Dat wil je natuurlijk niet.
6: Maar er heeft dus waarschijnlijk, dat is het vermoeden, weet het natuurlijk niet zeker, een heel groot, heel slim taalmodel. Waarschijnlijk een open source taalmodel uit China. Een open weights taalmodel uit China. Heeft deze kwetsbaarheid in de cold card firmware gevonden. Dat heeft die hacker, of diegene die dat heeft gevonden, heeft dat uitgebuit. Heeft daar bitcoin mee buitgemaakt. Dat is boven water gekomen. Want dat kan je natuurlijk zien. Dat op de blockchain allemaal transacties gedaan worden die niet kloppen. En vervolgens kan natuurlijk iedereen met die breed beschikbare AI-modellen op zoek gaan naar die kwetsbare wallets. En nou ja, dan is het eindzoek. Dus ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Al weten we dat niet zeker. Wat doet deze hack, Kim, nou met het sentiment? Want jij zei net heel terecht, not your keys, not your coins. Nou, dat is echt het adagium in de cryptowereld wat al 15 jaar meer nog van kracht is. Dat is heel belangrijk. Echt een Dat zeggen bitcoiners tegen elkaar, joh, je moet het niet bij een exchange of een bank neerzetten. Je moet het zelf in eigen beheer doen, want dat is de grote uitvinding van bitcoin. Ja, je kan zeggen, dat is dus eigenlijk een fout geweest in het geval van de cold card wallet. Dat is niet helemaal veilig.
7: Nee, dat klopt. En ik denk dat dat best wel even een stukje imago-schade, vertrouwen, zeg maar. Dat toch even omlaag gaat allemaal. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog heel veel meer andere hardware-wallets zijn. En ook daar zit firmware op. Hè. Dus ook daar zal nu ongetwijfeld iedereen heel druk zijn om te kijken hoe het daar met de veiligheid gesteld is. Kijk, uiteindelijk als je het op een exchange hebt staan of op een software-achtige wallet op je computer die direct met internet verbonden is, ja, dan heb je ook een bepaalde kwetsbaarheid. Ja. En dit was inderdaad het ultieme middel om het offline te halen. En ik denk inderdaad dat dat wel even tijd nodig heeft om dat vertrouwen ook weer te herstellen. En het geeft ook toch wel weer aan dat menselijk handelen en menselijke fouten, die zitten daar nou eenmaal in.
6: Precies.
7: Dat is in iedere code zo. En ongetwijfeld ook daar gaat AI wel weer behulpzaam zijn om dat te kunnen voorkomen wellicht in de toekomst.
6: Ja, AI kunnen natuurlijk twee kanten op.
7: Precies, kan ook de upside zijn.
6: Ja, precies. Ja. Ook als een soort cybersecurity-achtig idee. Ja, nou goed, dat is heel lastig. Het eigen beheer voor crypto, of dat nog te doen is. De cold card kunnen we nu toch wel afschrijven. Dat kunnen we veilig zeggen. Dat is lang was dat een hele belangrijke wallet. Een hele bekende, populaire naam. CoinKite, het bedrijf daarachter. Ja, dat vertrouwen herstel je toch nooit meer. Ze komen nu wel met allerlei herstelpatches en de firmware updates en hotfixes en noem maar op. Maar dat vertrouwen is denk ik.
7: Ik denk dat dat heel lastig voor ze is. Ik denk wel dat het heel positief is dat ze er heel open over communiceren. Ze hebben natuurlijk ook direct inderdaad maatregelen genomen. Ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste bij zo'n incident. Maar het is inderdaad een fout die nooit had mogen gebeuren. Dus er bestaat nu heel veel twijfel over de veiligheid van dit product. Alles wat ze nog hadden liggen op de plank in de warehouse wordt ook vernietigd. Ja, dat zegt wel iets. Het is natuurlijk wel echt grote ingrijpende maatregelen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het heel lastig voor ze wordt om daar nog veel marktaandeel te gaan pakken.
6: Ja, nou goed. Tot slot nog even, hoe gaat dit verder? Want we zien heel veel onderzoekers nu, vooral op X, die vanuit verschillende cryptobedrijven druk bezig zijn met dit de uitzoeken. Hoe gaat het nu? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het nu verder? Waar ligt het aan? Zijn er meer aanvallers? Komen er nog aanvallen? Grote partijen, Block, Galaxy Digital, zijn allemaal bedrijven die hun onderzoekers hier nu voor inzetten. Is er duidelijkheid van of dit nog groter gaat worden? We hebben de afgelopen dagen gezien dat steeds een beetje meer de omvang van de schade steeds een beetje groter werd. Is het nu klaar of eigenlijk nog steeds niet op dinsdag als we dit opnemen?
7: Nee, ik ben bang dat het nog niet klaar is. Als je al ziet inderdaad hoeveel meer informatie er in die paar dagen tot beschikking is gekomen. En dat we eerst dachten het zijn een paar adressen met grote bedragen. En nu blijken het toch duizenden adressen te zijn. Ja. Ook met kleinere bedragen. Dus ook de kleinere bitcoin belegger is hier nu de dupe van. Wat natuurlijk gewoon zeer triest en sneu is. Ook voor deze mensen die dat hebben gespaard. Bijvoorbeeld voor kleinkinderen of gewoon voor je latere pensioen.
6: Precies, ja. En het is ook bijna letterlijk een soort tikkende klok. Want er zijn natuurlijk ook cold cards die op een manier, bijvoorbeeld met het rollen van dobbelstenen fysiek, net iets beter beveiligd waren met bijvoorbeeld een passphrase. Allemaal een heel technisch verhaal. Die zijn misschien iets minder kwetsbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat met dat brute force, dat gewoon, als je heel veel computerkracht inzet, dat die wallets misschien ook wel op termijn kwetsbaar zijn. Dus die hebben misschien al nog enkele dagen om een bitcoin van die adressen te halen. Maar dat, ja, je weet niet of dat nog zo ver gaat reiken dat ook die adressen worden leeggehaald. Dus ja, dat, ja, we weten gewoon niet hoe dit verder gaat. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor slachtoffers? Kunnen zij nog ergens heen? Een schadevergoeding, heeft aangifte doen zin?
7: Ja, op dit moment is dat denk ik heel lastig. Bitcoin-transacties kunnen namelijk ook niet worden teruggedraaid. Dus als ze eenmaal verstuurd zijn, kan je niet de bank bellen om te vragen of ze het alsjeblieft kunnen terugstorten. Ik denk wel dat er rechtszaken gaan volgen hierover. Maar of slachtoffers dan ook daadwerkelijk gecompenseerd gaan worden, ja, dat is op dit moment echt nog onzeker. Ik verwacht eigenlijk dat dat en een heel lang verhaal wordt en ook een lastig verhaal.
6: Ja. Ja, groot drama in de cryptowereld. Goed, nou, tot zover even het verhaal over de cold card. Toch het belangrijkste cryptoverhaal van deze week. Geen prijsanalyse deze week. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen, Kim. Ik kan wel melden, de bitcoin trekt zich niet heel veel aan van die hack. $63.500 per bitcoin. Ja, het is ongeveer hetzelfde als vorige week. Dus het is eigenlijk wel prima.
7: Beetje saai, hè?
6: Ja, het is een beetje saai. En onze prijsanalisten liggen op het strand. Maar alle bitcoinbeleggers liggen ook op het strand. Als ze niet heel druk zijn met hun cold card wallets. Goed, wij gaan het ook nog even hebben over staking. Want dat is ook nog wel een interessant onderwerp. Want er is een nieuw rapport van Bitwise. Dat is niet tenminste een belangrijke vermogensbeheerder in de cryptowereld. Die heeft een rapport geschreven over de stakingmarkt. En daaruit blijkt dat ondanks dalende koersen de activiteit op cryptonetwerken stijgt. Het aantal verwerkte transacties neemt toe en het aantal assets in staking, jij gaat zo uitleggen wat dat is, die bereiken een nieuw record. Maar de opbrengsten die dalen dan juist. Dat is een best wel gekke divergentie. Leg ons nog even uit, Kim, staking. Wat is dat ook alweer?
7: Ja, bij staking kun je je cryptomunten vastzetten om eigenlijk de blockchain te helpen beveiligen. En misschien kennen we allemaal wel Bitcoin, hè? Die heeft een proof of work netwerkmechanisme. Dus er wordt heel veel werk en rekenkracht ingezet om transacties te valideren. En bij proof of stake, zoals het heet, zet je een stake in om transacties te valideren.
6: Je eigen meer geld eigenlijk.
7: Je eigen geld. En als je dan dus ook daar niet netjes mee omgaat, kan je daar dus ook voor bestraft, beboet worden. En dat betekent dan dat je stake ingenomen wordt. Voor de meeste particuliere mensen die hun cryptovaluta steken, gebeurt dat niet. Maar dan doe je dat dus om rendement te behalen. Want je krijgt daar een vergoeding voor.
6: Precies,
7: dat je die cryptomunten vastzet.
6: Een paar procent vaak.
7: Ja, dus je zou dat een beetje kunnen vergelijken met spaarrente. Al brengt staking natuurlijk wel een ander soort risico met zich mee. En is het inderdaad ook de vraag of dat rendement voldoende is. En
6: precies,
7: interessant genoeg is voor jou.
6: Ja, de belangrijkste conclusie uit het rapport is de koers dalen. Nou, dat is voor de luisteraar die vaker de CryptoCast luistert geen nieuws. We zitten nou eenmaal in een barre marktomstandigheden. Het is niet heel erg gezellig op de cryptomarkt op dit moment. Maar het aantal verwerkte transacties nam toe. En het aantal assets die dus gestaked worden, wat je ons net hebt uitgelegd, bereikte een record. Hoe verklaar je dat? Dat die prijs toch maar blijft dalen, maar dat het juist op die cryptonetwerken best wel goed gaat.
7: Ja, ik zou zeggen, als iemand die ook veel in de enterprise wereld werkt, is dat juist goed nieuws. Hè? Dat laat eigenlijk zien dat het gebruik van een blockchain-netwerk en het gebruik van cryptovaluta en prijs dus niet hetzelfde zijn. Maar dat is vaak wel. Het sentiment gaat vaak omlaag als ook de prijs daalt. Kijk, de markt kan op dit moment inderdaad in die zin somber zijn. Maar de technologie wordt dus eigenlijk steeds vaker gebruikt. En daarom is het goed nieuws. Er vinden meer betalingen, transacties plaats op die blockchain-netwerken. Er draaien meer toepassingen op die blockchain-netwerken. Er worden meer producten opgebouwd op deze netwerken. En beleggers kiezen er dus ook voor om hun crypto aan het werk te zetten via die staking. Dus ze willen graag die crypto houden. Ze gaan het niet verkopen.
6: Precies.
7: Maar zetten het vast om daar enigszins wat rendement uit te halen.
6: Ja, en het netwerk dan te ondersteunen.
7: Ja.
6: Opvallend als we naar de twee van de belangrijkste netwerken kijken. Ethereum en Solana. Allebei belangrijke netwerken met belangrijke munten ook. Die hebben meer transacties verwerkt. Maar juist de inkomsten die dat netwerk dan genereert, die waren minder. Hoe kan dat?
7: Ja, die netwerken die zijn dus eigenlijk efficiënter geworden. Zij doen natuurlijk steeds meer aan om meer transacties bijvoorbeeld ook per seconde te kunnen gaan verwerken. En dat kunnen ze dan ook tegen lagere kosten. Dus dat wordt ook doorberekend in de transactieprijs. Dus voor elke transactie die je doet betaal je ook kosten. Dus er is veel meer verkeer over die netwerken. Maar elke transactie levert dus ietsje minder aan die transactiekosten op. En daardoor zijn die inkomsten ja, minder. Dus dat lijkt tegenstrijdig. Maar nogmaals, ook wat ik eerder vertelde, ja, ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed nieuws. Want daardoor ga je het ook meer gebruiken als er geen hoge prijzen gevraagd worden voor die transacties die je wil doen op zo'n netwerk.
6: Ja, maar zie je op termijn ook niet dan uitdagingen? Want de Ethereum-belegger moet natuurlijk wel op een moment beloond worden als ze dat netwerk ondersteunen door die munt aan te houden, te steken, et cetera. En als je dat niet terugziet in de prijs, dan is dat natuurlijk lastig.
7: Ja,
6: dus dan
7: moet ergens een balans zijn inderdaad in hoeveel rente je kunt krijgen, hoe de prijs is, wat je er ook mee wil. Hè, welke reden heb je om te investeren in dit product?
6: Precies, maar de enterprise-wereld kijkt op dit moment ook naar dit soort netwerken en beweegt wel.
7: Zeker, ja, dat gebeurt zeker. En ik denk juist dat daar ook weer veiligheid belangrijk is. Dus dan inderdaad wel wat je terecht zegt, er moet wel genoeg gesteekt blijven in die netwerken. Ja. Maar het is een combinatie van die verschillende factoren.
6: Ja, het is goed om altijd even het achterhoofd te houden dat ze op de Zuidas denken ze ook gewoon na over crypto en crypto-netwerken waar we het nu over hebben. Toch, je ziet ook dat ook omdat het een beetje lijkt te consolideren allemaal, een kleine hoeveelheid bedrijven heeft toch een grote hoeveelheid staking voor zijn rekening. Je ziet bijvoorbeeld bij Solana, Jito, Harmonix, die vertegenwoordigen ruim de helft van alle gesteekte Solana. Is dat dan ook een beetje een soort risico misschien?
7: Ja, dat is zeker iets om goed in de gaten te houden. Want blockchains zijn juist bedoeld om decentraal te zijn.
6: Dat was toch het plan?
7: Ja, dat was het hele idee. Dus als er nu een klein aantal partijen een heel groot deel van al die gesteekte crypto beheert, dan ontstaat er dus wederom weer meer concentratie bij die partijen. En dus ook meer risico als er een van die partijen uitvalt of onder druk komt te staan of misschien gehackt wordt of er iets gebeurt. Ja, dus dat is zeker een hoger risico.
6: Ja, het lijkt allemaal wel nieuwe technologieën die we allemaal moeten uitzoeken en waar nog genoeg uitdagingen zijn. Wij hebben zometeen ook nog een podcast die we gaan opnemen. Dat gaat heel gaaf worden, dat kan ik wel zeggen. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
7: Ja, wij hebben straks Ivar Wiersma, Head of EMEA van Layer Zero, te gast. Ja. En we gaan het hebben over de technologie die ervoor moet zorgen dat blockchains straks net zo makkelijk met elkaar communiceren als dat websites of e-mails dat vandaag de dag doen. Ja. Want Layer Zero bouwt de infrastructuur waarmee verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren.
6: Ja.
7: En op dit moment werken veel blockchains als losse eilanden. En Layer Zero zorgt ervoor dat die digitale assets en toepassingen veilig met elkaar
6: dus we hadden het net over Ethereum en Solana. Ja. En misschien wil je daar als bedrijf wel allebei mee werken. En bijvoorbeeld je munten op allebei lanceren. Ja, Ethereum en Solana kunnen helemaal niet met elkaar praten. En die developers die bellen ook niet in met elkaar.
7: Nee, precies.
6: Dat is gewoon heel lastig. Ja. Twee losse eilanden, precies wat je zegt. En Layer Zero gaat er dan nog onder zitten.
7: Ja, ze hebben een
6: communicatielaag. Ja, en dus, daar,
7: heel interessant.
6: Goed. Een heel groot bedrijf met heel veel hele grote klanten. En ze zijn te gast in de CryptoCast. Dus dat is wel gaaf. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.
8: Ik open de vergadering.
9: Ja, voorzitter.
10: Ja, dank voorzitter.
9: Voorzitter.
10: Dank u wel.
11: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer.
14: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Basis. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïens vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Bol.com heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtigen op de markt verschenen en Bol heeft de eisen aangescherpt. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
5: Today I want to talk about Hilton.
6: Hilton has 18 different hotel brands in total, and the most luxurious is Waldorf Astoria.
5: And they're making tons of money, and you can see in this chart, the stock's been a winner all year.
7: The Hilton Chicago first opened its doors in 1927, a place capable of offering the most extensive convention and conference facilities.
8: It was great having you with us today at the Hilton Amsterdam. See you soon.
9: Met meer dan 9000 hotels in bijna 150 landen en 500.000 medewerkers wereldwijd kun je niet om dit merk heen. Hilton. Van zakenreizigers, popsterren en van staatsbezoeken tot wereldnieuws. Het Hilton heeft er regelmatig mee te maken. Maar achter de luxe lobby's schuilt een bedrijf dat zich continu moet aanpassen om relevant te blijven. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse hotelketen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hilton-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
10: Hey Nina.
9: Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten Hilton hotels. Ik heb er wel eens in een paar geslapen, jij denk ik ook wel. Maar de Waldorf Astoria, dat is de meest luxueuze.
10: Heeft een nooit geslapen.
9: Ik wou zeggen, heeft een klant jou wel eens laten invliegen van meneer Theo Boering, kunnen wij even praten over mijn 10 miljard op de bank? Komt u maar even naar het Waldorf Astoria.
10: Nee, helaas niet. Maar dat zouden we ook niet mogen aannemen natuurlijk.
9: Hoezo niet? Want,
10: nou, als je dat soort... je mag er best naar de lobby komen. Maar als
9: je mag niet slapen op kosten van je klant.
10: Nee, dat mag zeker niet.
9: Oh,
10: nee,
9: dat zijn dan ethische regels.
10: Ja, klopt inderdaad. En we vallen natuurlijk onder toezicht. En het moet wel zo zijn dat je altijd onafhankelijk opereert en niet bijvoorbeeld vervolgens zo'n klant korting op iets geeft omdat hij jou iets heeft gegeven. Dat moet volledig integer zijn. Nou. En nachtjes in een Hilton Waldorf Astoria, die horen er niet bij.
9: Nee.
10: Maar goed, we kunnen nog even een rijtje noemen. Misschien, jij zei, ik heb er wel eens geslapen. Doubletree zit hier ook in Amsterdam.
9: Ja, ja.
10: En het Hilton natuurlijk hier aan Apollolaan.
9: Mm-hmm.
10: Hampton ken je denk ik ook wel.
9: Hampton by Hilton. Ja, dat zijn allemaal merken van Hilton, hè? Van de Hilton-familie.
10: Mm-hmm. Ja, en wat wel heel belangrijk is om te benoemen is dat ze zo'n 9000 hotels hebben. Meer dan 9000 hotels.
9: Ja.
10: Maar de meeste hotels die zijn helemaal niet van Hilton.
9: Oh, het is een franchise-formule.
10: Ja. En jij kan dus ook, net zoals van de McDonald's of van de Kentucky Fried Chicken... Jij kan gewoon een Hilton beginnen.
9: Ja, precies.
10: Moet je wel financieel krachtig zijn. En je moet dan zo'n 10% van de omzet, die moet je weer gaan afstaan aan Hilton.
9: Ja.
10: Maar we gaan het zo hebben over leuke weetjes. Wat denk je hoeveel hotels ze zelf hebben?
9: Van echt helemaal van hen?
10: Ja.
9: 300?
10: 46.
9: 46 maar?
10: 46 maar, ja.
9: Oh, dat zegt helemaal niks.
10: Dus meteen wel een slim model dat je zelf relatief weinig assets op de balans hebt.
9: Ja.
10: Maar wel heel veel omzet binnenkrijgt van al die hotels die die franchise-nemer bij jou zijn. Dus die dragen een percentage af van de omzet.
9: Heb jij Hilton in portefeuille als vermogensbeheerder?
10: Nee, het is...

0: Niet iets wat wij in portefeuille hebben. Het is wel, ik moet toch wel zeggen, echt een groeiverhaal. Dat zie je ook aan de aandelenkoers. Maar ook als je straks kijkt naar de historie, dat is toch wel echt heel goed. Het bedrijf is nu 80 miljard waard op de beurs. En in de afgelopen 10 jaar is de koers met 600% gestegen.
1: Dus, dat is interessant.
0: Ja, dus wie daar als belegger in zat, die heeft een heel mooi rendement gemaakt. Maar voordat we het over rendementen gaan hebben, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg dus ook verliezen. En ook belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies.
1: Nee, dus ook als Jim heel positief of juist heel negatief is over iets, dan moet je dat echt niet als advies opvatten. Je moet echt zelf je huiswerk doen. Goed kijken, wat vind jij belangrijk? Hoe ziet je portefeuille eruit? Past het erin? En heb je het geld ervoor over om daarin te stappen? Goed, wij geven natuurlijk wel een hele hoop informatie waar je hopelijk wat mee kan, zodat je zelf een weloverwogen keuze kan maken. En Jim, jij mag nog even lekker een feitje noemen.
0: Nou, wat wel heel leuk is, dat Hilton best wel een voorloper is op heel veel fronten. Bijvoorbeeld in 1927, eerste hotel met airco.
1: 1927.
0: Ja. Lekker cool bij Hilton. Nou. Maar het wordt nog gezelliger, want ze zijn in 1957 de eerste bijvoorbeeld met een centraal reserveringssysteem. In 1995 de eerste met een eigen website. Mm-hmm. En, ook heel belangrijk, anders hadden ze niet gezeten in dit programma. In 1946 waren ze ook de eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ze waren ook al heel vroeg, en natuurlijk de eerste, met tv-toestellen op de kamer.
1: Geweldig. Ja.
0: Altijd eerst.
1: Ja, wij duiken in het verhaal van Hilton. Nou, en die begint dus al lekker vroeg, zoals je hoorde, wat betreft de airco in 1927. Toen waren er dus al Hilton hotels. We gaan terug naar de vooravond van de Roaring Twenties. Het is 1919 en in Texas is meneer Conrad Hilton op pad om iets te kopen. Een bank, en dan niet eentje om op te zitten, maar een bank die geld beheert. Hij wil dat graag overnemen, maar die deal die ketst af. Als hij daarna langs het Mobley Hotel komt, komt hij tot een impulsieve beslissing. Hij besluit van het geld dat hij voor de bank had gereserveerd gewoon dat hotel te kopen. Dus met de toenmalige eigenaren in gesprek. En hij komt tot een deal en hij is hoteleigenaar. Nou, dat doet hij goed. Het is een eenvoudig hotel op dat moment, vooral bedoeld voor arbeiders. Kamers die worden soms zelfs per halve dag verhuurd. De vraag is namelijk heel groot. Dus dan kan zo'n arbeider even een halve dag even slapen, even douchen, even zich wassen waarschijnlijk op dat moment nog. Dus Conrad Hilton die ziet meteen het potentieel van vastgoed met een continue bezetting. En waar een bank geld beheert, verdient een hotel eigenlijk actief geld. Hilton breidt snel uit. In de jaren daarna koopt Conrad meer hotels in Texas. Hij legt de basis voor wat later dus een internationale keten wordt. In 1925 opent hij zijn eerste hotel onder eigen naam. Dat is het Dallas Hilton. Maar de temperatuur die loopt in Dallas behoorlijk op dat moment. Airco bestond nog niet zo. Conrad lost het op door de kamers aan de oostkant te gaan bouwen, want daar staat minder zon. Nou, alle ruimtes voor het personeel komen dan wel aan de westkant. En 2 jaar later is daar dan de airconditioning. Hilton is er als de kippen bij om dat in zijn hotels te gaan installeren. Na de Tweede Wereldoorlog breekt er een nieuwe fase aan. Reizen neemt toe. Conrad speelt daar slim op in door zijn hotels te positioneren als luxe en modern. En dan komt er al een belangrijke stap voor Hilton, de beursgang namelijk.
0: Ja, dat is in 1946. En nou moet ik wel iets teleurstellends bekennen. Ik heb overal gezocht, maar weinig gevonden. Want toen was er nog geen internet. En al die documentatie van toen, die is niet direct voorhanden.
1: Net dus, na de Tweede Wereldoorlog ook, ja.
0: Ja, ik weet dat ze de eerste waren, of het eerste hotelketen die naar de beurs ging. En daarmee hebben ze kapitaal opgehaald voor verdere groei. En dan zeker ook internationaal. Mm-hmm. Maar we weten eigenlijk helemaal niet zoveel.
1: Hoeveel?
0: Dan dat het een behoorlijk goede start was en de eerste jaren wel veel vraag naar de aandelen was.
1: Oké, vanaf dat moment ook, vanaf 1946, gaat Hilton de grens over. In 1947 opent het eerste hotel buiten de Verenigde Staten. Dat is gewoon in Mexico. In 1953 is Spanje het decor van het eerste Europese Hilton Hotel. En al in 1958 is Nederland aan de beurt.
2: Een dag voor de opening van zijn eerste in Nederland gevestigde hotel arriveerde op Schiphol de heer Conrad Hilton, verwelkomd door de Haarlemse bloemenmeisjes. Tot het gevolg van de Amerikaanse hoteleigenaar behoorde onder meer de Summer Festival Queen van New York. Na deze officiële opening maakte de vorstelijke gast een rondwandeling door het hotel, daarbij geassisteerd door de heer Starkey. Hilton heeft hiermee over de gehele wereld verspreid 49 hotels met bijna 34.000 kamers in bedrijf. Met het Hilton Hotel zijn een toeristische trekpleister en een fraai bouwwerk aan het stadsbeeld toegevoegd.
1: Ja, het eerste Nederlandse Hilton Hotel opent dus in Amsterdam aan de Apollolaan. En 10 jaar later is dat hotel ook wereldnieuws.
3: Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls-Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen.
1: Ja, de Bed in for Peace hè, van John Lennon en Yoko Ono. Zij blijven 7 dagen lang in bed om te demonstreren voor vrede. En inderdaad, de wereldpers trekt naar hun kamer. Dit Hilton Hotel komt ook vaker in het nieuws. Later natuurlijk ook in 1991. Dan wordt naast het hotel de crimineel Klaas Bruinsma geliquideerd. En in 2001 is het hotel decor van een beroemde zelfmoord.
4: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden.
1: Terug naar de ontwikkeling van de Hilton Hotels zelf. We waren gebleven in de jaren 60. In 64 wordt het namelijk best wel ingewikkeld. Dan wordt het bedrijf gesplitst. De internationale activiteiten worden in een apart bedrijf gezet. Hilton International Corporation. En je hebt dus ook nog gewoon een Amerikaanse Hilton-tak. Dus 2 volledig onafhankelijke bedrijven. Maar het is die 2 ketens contractueel verboden om in elkaars gebied hotels te runnen onder de naam Hilton. Dus daarom worden hotels van de internationale tak die binnen Amerika staan, die vallen voortaan onder de naam Vista International Hotels. Okay. En dan hotels van de Amerikaanse tak, die dan dus internationaal gaan, buiten Amerika, die openen onder de naam Conrad Hotels, genoemd naar de oprichter Conrad Hilton. Ja, volg je het nog? Hilton International, de internationale tak, wordt een aantal keren doorverkocht. Belandt uiteindelijk in handen van het Britse gokbedrijf Ladbrokes. En in 1997 besluiten het Amerikaanse Hilton en de internationale Hilton, het tak, de Hilton International, om meer te gaan samenwerken. En uiteindelijk in 2005 koopt het Amerikaanse Hilton de internationale tak gewoon weer terug van de Britten voor 3,3 miljard pond. En daarmee is decennia van verwarring bij klanten officieel verleden tijd. In 2007 volgt er een ander interessant moment. Een buy-out door de Blackstone Group. Hoe werkt dat precies, Jim?
0: Ja, wat een gekkigheid, hè, met het aandeel Hilton.
1: Ja.
0: Er wordt gekocht, er wordt gefuseerd, er wordt teruggekocht. Ze zijn op de beurs. En dat is ook het geval wanneer Blackstone voorbij komt. En die zien het wel zitten in deze private equity investeerders. Ziet het wel zitten met Hilton. Het aandeel noteert op dat moment $34. En er volgt een bod van $45 op het
1: per
0: bedrijf
1: aandeel.
0: Hilton. Per aandeel.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt niet direct geaccepteerd door aandeelhouders. Dus ze moeten verhogen naar $47,5 per aandeel. In totaal betaalt Blackstone daarmee $26 miljard voor het bedrijf Hilton. Het gaat ook van de beurs daarvoor.
1: Mm-hmm.
0: Wat wel belangrijk is om te zeggen, dit is een zogenaamde leverage buyout. Nou, leverage betekent met hefboom. Dus Blackstone heeft in dit geval helemaal geen 26 miljard zelf ingebracht. Ze hadden 6 miljard eigen geld afgerond. En ze hebben 20 miljard gefinancierd. Dus ongeveer 80% van die hele acquisitie deden ze met vreemd vermogen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, we komen daar zo meteen nog eventjes op. Maar het is heel belangrijk, ze betaalden maar 6 miljard zelf.
1: Oké. Okay. Nou, het worden op dat moment zware jaren voor Hilton. Want de deal met Blackstone zadelt het bedrijf dus op met een schuld van $20 miljard. Precies op het moment is dat in 2008 de financiële crisis uitbreekt. De kredietcrisis. Uiteindelijk weten Hilton en Blackstone dat terug te brengen, die schuld, tot 16 miljard. En dan gaat het bedrijf toch in 2013 alweer terug naar de beurs.
0: Ja, en dat is een hele slimme strategische zet. Want het bedrijf zit nog behoorlijk wat schuld in. En Blackstone heeft maar 6 miljard zelf betaald. Nou, ze hebben die zware jaren doorstaan. En uiteindelijk ook weer het pad omhoog gepakt. En ze hebben op dat moment in 2013 gemeend van wij gaan weer een beursgang doen. Nou, ze hebben aandelen geplaatst, 118 miljoen stuks. Ze hielden zelf nog 3/4 van de aandelen. En ze gingen toen naar de beurs op een waarde van €20. Nou, wat veel belangrijker is, is dat ze in de jaren daarna steeds aandelen zijn blijven verkopen die ze nog steeds op de balans hadden staan. En in totaliteit hebben ze de aandelen verkocht voor 20 miljard. Dus Blackstone heeft 6 miljard betaald. 2007. En uiteindelijk 20 miljard daarvoor terug ontvangen. Mm-hmm. En dan kunnen we zeggen van, nou ja, de return on invested capital. Dus wat ze terug. 2,5 keer geld eigenlijk, hè, van 6 naar 20. En ja, reken je dat terug, kom je op een rendement van bijna 20% per jaar. Dus iets kopen met geleend geld. En vervolgens weer verkopen voor de hoofdprijs. Hoe deden ze dat? Verkopen aan nieuwe beleggers. Aandelen Hilton weer terug op de beurs in 2013.
1: Slimme strategie. Sinds die beursgang ontwikkelt Hilton zich verder als een soort asset-light bedrijf. Nou, dat betekent dat het steeds minder vastgoed zelf heeft en zich meer gaat richten op het management en de franchise-systeem. Dat levert eigenlijk veel stabielere inkomsten op met minder risico. Maar ook Hilton krijgt uiteraard wel eens te maken met tegenwind. Bijvoorbeeld de coronapandemie in 2020. Dan valt het internationale reizen zowat stil. Dus hotels blijven leeg, de omzet krijgt een enorme klap. Hilton moet uiteraard ingrijpen, kosten besparen en personeel ontslaan. Op het dieptepunt van de crisis is 80% van de ruim 6.500 hotels dicht van Hilton. Kun je nagaan. In de jaren daarna trekt de reisindustrie natuurlijk wel weer aan. Mensen willen er weer uit en Hilton profiteert daarvan. Het bedrijf investeert ook in digitale technologie. Ook in loyaliteitsprogramma's en ook in nieuwe merken om verschillende doelgroepen te bereiken. Hè. Van luxe tot budget. We noemden het even aan het begin al. De Waldorf Astoria is het absolute topsegment. Hartstikke duur om daar te verblijven. Maar je hebt ook wat toegankelijkere. Hampton by Hilton, de Doubletree by Hilton. Het is allemaal niet zonder belang, want concurrentie is er natuurlijk volop van andere ketens. En ook van platforms zoals Airbnb, die enorm in opkomst zijn. Booking.com. Dus ja, het is ook er alles aan gelegen aan Hilton om te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen met de markt. Met duizenden hotels in meer dan 100 landen heeft Conrad Hilton dus een duidelijke erfenis aan de wereld nagelaten. En die hotels, ja, dat zijn niet de enige dingen die hij nalaat. Hij heeft ook een hele rits nakomelingen. En dit is de bekendste.
5: Hey guys, welcome to Cooking with Paris. As you all know, well, maybe not all of you know. The people who do know that I'm an amazing cook. This is my little assistant today, Diamond Baby, killing it in her apron. So now I'm gonna teach you guys how to make lasagna. Let's do it.
1: Die amazing cook Paris Hilton. Ik wist het niet dat dit een talent van haar was.
0: Nou, ze kan van alles toch? Ze is ook een tijdje DJ geweest.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk zangeres,
1: actrice.
0: De vraag is wel of ze iets ook echt heel goed kan.
1: Nou ja, hier stond ze in elk geval dit filmpje in de keuken met een accessoire hondje op de arm, gehuld in een Chanel schortje. Oh. Want this is my little assistant Diamond. Ja, is dat Hilton geld nou helemaal goed terechtgekomen? Daar kunnen we het over hebben. Laten we gauw doorgaan naar de fundamentele analyse.
0: Paris vindt vast van wel.
1: Dat denk ik ook. Misschien is zo'n hondje net zo duur als een Hermes-tas. Je weet het niet. Maar misschien niet zoveel waard als het uiteindelijk tweedehands verkocht wordt. Goed, voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, gaan we uiteraard een SWOT-analyse maken van het Hilton. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Hilton.
0: Ja, je noemde het net al eventjes kort, het asset-light model. En dat is ook ter sprake gekomen bij een vrij recente uitzending. Die ging over Yum Brands en dat was over Taco Bell.
1: Pizza Hut,
0: ja, KFC. De Pizza Hut. Ze luisteren schijnbaar naar doorgelicht. Want daarvan zeiden we, die moet verkocht worden. Nou, raad eens wat er gebeurd is een paar weken terug.
1: Die is verkocht.
0: De Pizza Hut, die probleem Pizza Hut, die is verkocht. Dus ik ben blij dat er gewoon ook door de top van, in dit geval Yum Brands, geluisterd wordt, naar doorgelicht.
1: En dan vooral naar jouw advies. Verkopen die hut.
0: Ja, nou. Die Pizza Hut.
1: En open er weer een op Utrecht Centraal. Ja. Ik hoop ook dat dat gebeurt.
0: Asset light model. En dat is in dit geval heel erg belangrijk.
1: Ja, namelijk, weinig vastgoed zelf exact, hebben.
0: 46 hotels van de 9000 stuks. Die zijn in handen van Hilton 6,5, zelf.
1: 6,5 toch? 6,500 hotels dacht ik.
0: In Amerika.
1: En wereldwijd 9000.
0: Wereldwijd meer dan 9000 ook resorts. Mm-hmm. Nou, we komen meteen al op een zwakte zo dadelijk. Hè. Het is bijna allemaal VS. Dus ook meteen een kans voor buiten de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar ze hebben relatief weinig risico's op de balans. En dat is eigenlijk ook wel een goede als je het hebt bijvoorbeeld over zo'n moment als corona. Dat is een harde klap voor het bedrijf. Maar doordat ze een percentage van de omzet krijgen, raakt dat hun natuurlijk. Maar het zijn vooral ook de hoteleigenaren die het allerhardst
1: de pijn pakken. Ja.
0: Ja.
1: En die misschien ook personeel moeten ontslaan, et cetera.
0: Ja.
1: Oké, dat zijn allemaal sterke punten. Zwaktes?
0: Nou, dan moet ik wel meteen noemen die hoge schuldenlast. Dat begon natuurlijk al onder BlackRock. Maar altijd heeft Hilton nog een hele hoge schuldenlast. Die is op dit moment ongeveer $12 miljard. Nou, dat is echt stevig als je bedenkt dat de omzet ook zo'n $12 miljard is. Dus ze hebben stevig schuldpositie. Maar in dit geval is het wel bewust. Want ze willen heel veel leverage toepassen. Dat is misschien nog een beetje de erfenis van het oude BlackRock. En ja, dat is wel een risico. De rentelasten, om je een idee te geven, over afgelopen jaar, die waren 600 miljoen. Nou, wat doen ze met al dat geld? Daar kom ik straks uitgebreider op terug. Vooral aandelen terugkopen. Dus die koers moet omhoog. En dat mag tegen een prijs.
1: Ja, en daarvoor laten ze gewoon de schuld op de balans staan. Ja. Dat is dan een beetje het offer dat ze brengen.
0: Ja, en dat drukt dus ook wel de winst.
1: Ja.
0: En dus je hebt een hele hoge EBITDA-marge, wat ik al noemde. Dus indrukwekkend. Mooi operationeel resultaat. Maar dat gaat dan dus eerst nog 600 miljoen aan rentelasten vanaf.
1: Mm-hmm. Oké, kansen of nog meer zwaktes?
0: Nou, kansen die zijn er zeker. En ik noemde net al eventjes, we hadden het over het aantal hotels. Ja, dat het leeuwendeel van alle hotels die ligt in de VS. Als je Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar neemt, dan is zo'n 80% van alle hotels die ligt daar. Ja, er zijn ook nog heel veel landen waar Hilton geen hotel heeft. Midden-Oosten en ook in Azië, daar ligt best nog wel veel ruimte voor verdere groei.
1: Mm-hmm.
0: Is weinig activiteit van Hilton. Dus dat zou zeker kunnen. Wat je ook ziet, is dat toch wel, vorige week hadden we het over Hermès, dat die luxe markt echt groeiend is. Dus Waldorf, die groeide vorig jaar met 10%. Dus vanuit dat perspectief zou Hilton misschien toch weer moeten inzetten op
1: dat luxere segment. En dan vooral in het Midden-Oosten, zou je dan zeggen.
0: Ja, want daar kan de fee per kamer nog omhoog. En hoef je dus niet alleen maar meer kamers toe te voegen, maar kun je ook de prijs voor een kamer verhogen.
1: Oké, gaan we nog even naar bedreigingen. Dan kijk ik ook vooral even naar concurrenten. Wie is daar nou vergelijkbaar mee?
0: Nou, Marriott bijvoorbeeld, ook beursgenoteerd. Mm-hmm. Accor Hotels, Hyatt. En die strijden eigenlijk allemaal om de gunst van dezelfde mogelijke gast. En ja, die gaan nu misschien naar Hilton, maar waarom zouden ze niet naar een andere, naar een ander hotel gaan? Of dat die hotels zich aansluiten bij Marriott. Want je bent nu franchise-nemer van Hilton. Ja, je kan ook een ander bord op je deur doen, of boven je hotel. En op het moment dat je dan minder hoeft af te dragen in een nieuw contract, dan kan het best wel zo zijn dat je toch overstapt op zo'n andere formule.
1: Ja, want ook Marriott werkt met franchisers.
0: Ja. Ja.
1: Dus oké, concurrentie is echt wel degelijk een ding. Wat zijn er nog meer voor bedreigingen?
0: Nou, kijk, waar ook wel echt last van is bijvoorbeeld online reisbureaus zoals Booking, die dan ook een stuk van die marge weer willen hebben.
1: Airbnb.
0: Hebben we uitgebreid hier behandeld. Want ja, je kunt bij Hilton gaan slapen, maar ook een appartement huren.
1: Wat 10 keer zo groot is.
0: Ja, wat en toch vrij staat.
1: Ja, precies. Laten wij eens even de boeken openen.
0: Nou, 2025 was een sterk jaar voor Hilton. Ze hadden zo'n 12 miljard omzet. Het jaar daarvoor was het 11 miljard. En het jaar daarvoor 10 miljard. Dus je ziet daar een hele mooie groei. En ook onder de streep, afgelopen jaar 1,5 miljard aan netto winst. En dat was uiteraard wel in dollars. En de winst die wordt dus teruggegeven in de vorm van dividend. Je wordt goed beloond als belegger, maar niet zozeer doordat het dividend wordt uitbetaald, want dat is maar een heel klein beetje. Maar met name omdat er heel veel aandelen worden teruggekocht. En in het afgelopen jaar, 2025, kocht Hilton voor 3,2 miljard eigen aandelen terug.
1: Zo.
0: En dat verklaart dus ook wel de koersgroei van de afgelopen jaren. Er zijn steeds minder aandelen. En de winst die er is, wordt over minder aandeelhouders verdeeld. Maar een groot deel van die aandelen terugkoop, die wordt dus ook gefinancierd met vreemd vermogen. Dus Hilton haalt vreemd vermogen op, gaat daarmee vervolgens weer aandelen terugkopen, benut ook de volledige winst om aandelen terug te kopen. Dus ja, het is wel in die zin een riskant spel wat er wordt gespeeld. Alles in het belang van de aandeelhouder en een hogere koers.
1: Oké, voor die belegger die denkt, nou, die hotelindustrie, dat is eigenlijk wel leuk voor mijn portefeuille. Voor wie zou dit aandeel interessant kunnen zijn, een aandeel Hilton?
0: Nou, voor iemand die alleen maar aandeelhouderswaarde wil, want dat is ook wat Hilton Worldwide Holdings wil, zoals ze mooi in totaliteit mooi heten. Die denken niet aan de eindklant, die denken niet aan de hoteleigenaren, die denken puur aan harde cashflows en een steeds hogere koers. En als je denkt dat Hilton, wat ze in 1929 of 27 al met zijn airco kwam, ook de komende jaren wel blijft meedoen en steeds maar meer kamers blijft toevoegen, ja, dan is dit wel een groeiverhaal door de jaren heen. We hadden het er al eventjes over gehad. BlackRock bracht het weer naar de beurs in 2013 op $20. En inmiddels staat het 350. Dus ja, de groei die is daar.
1: Ja, maar de schuld is ook daar.
0: De schuld is ook daar en alles is gericht op een hogere aandelenkoers. Dus ja, als je daarin gelooft voor de komende jaren, kun je zeker kijken naar Hilton. Niet omdat het zo'n mooi product is of omdat het zo'n mooi hotel is. puur omdat ze keihard geld willen verdienen.
1: Dit was Hilton Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is, met meer diepgang en duiding over Hilton. In de volgende aflevering stappen wij weg van de luxe goederen zoals Hilton overnachtingen en Hermes-tasjes. We gaan het hebben over Digital Realty. Wat is dat ook alweer?
0: Dat is niet een bedrijf wat iedereen iets zegt, waarschijnlijk.
1: Nee, ik denk het ook niet, maar wel heel
0: ook
1: groot.
0: Wat minder. Maar de afgelopen 2 jaar is de koers geëxplodeerd. En hoe komt dat? Omdat alles wat iets te maken heeft met AI, dat doet het goed. En in dit geval, het is vastgoed, maar specifiek datacenters.
1: Ja, dit is inderdaad een investeerder in datacenters. En een mega-investeerder, kunnen we wel zeggen. Dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn uiteraard ook te mailen. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
0: Ik ben Jim Terboeren.
1: Doei.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
2: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
1: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
2: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws: we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn 2 meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar 0,5 meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had 2 nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Socialist was in Amerika lange tijd eerst een scheldwoord en pas daarna een politieke stroming. Maar bij de Democraten is dat langzaam aan het veranderen. Met Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez en Zoran Mamdani heeft de socialistische vleugel van de partij inmiddels een aantal bekende gezichten. En er komt een nieuwe naam bij. Abdul El-Sayed won deze week nipt de Democratische Senaatsvoorverkiezingen in Michigan. Voor progressieven is dat een nieuwe overwinning. De vraag is alleen of een socialist ook een republikein kan verslaan in een swing state als Michigan.
1: And so as folks ask, if and when we win this race, how are you going to beat Mike Rogers and their money? I want you to remind them that if we come through this, when we come through this, inshallah.
0: Terwijl democraten twisten over hoe links de partij moet worden, woedt bij de republikeinen een heel ander gevecht. J.D. Vance gold lange tijd als de vanzelfsprekende kroonprins van Donald Trump. Maar in de peilingen krijgt hij steeds meer concurrentie van Marco Rubio. De race om Trumps politieke erfenis is begonnen. Dit is aflevering 358 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Jeanne en Luc. Jan is op vakantie en dus wenden we ons, zoals gebruikelijk, tot het nepotistisch alternatief.
2: En dat ben ik, David Hammelburg, vanuit een kolkende New York. Ik kijk even naar buiten. Grijs en miezerig en een graadje of 36.
0: En stortregen.
2: Nou, dat was gisteravond wel, kon vanavond weer, dit weekend ook. Ja. En ik vind het leuk, want het is de eerste keer dat ik het tenminste doe via deze videoopname. Dus dat, dat vind ik zelf ontzettend leuk. Kunnen we elkaar onder acht ogen weer eens zien.
0: Ja. En ik herken je ook trouwens. Maar goed. Wat is jou deze week opgevallen?
2: Nou, ik ga weer terug naar de reflecting pool in Washington. Dat speelt al een paar maanden. Trump zegt steeds dat er 350 voet open is gesneden met Stanley meshes. En dat het dus vandalen zijn geweest waarom die reflecting pool er zo uitziet zoals hij uitziet. Janine Pirro, de openbare aanklager in Washington, ging daarin mee. Ze hebben ook een aantal mensen gearresteerd, waaronder voormalig Amerikaans Olympisch atleet David Hearn. En dat heeft ze deze week ingetrokken met de tekst: er is gewoon geen bewijs. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hun werk niet goed gedaan in het naar buiten te brengen. Dus ik trek de klacht terug. Toen werd Trump woest en de minister van Binnenlandse Zaken Burm ook. Afgelopen maandag was er een ontmoeting in dit huis waar Pirro met dossiers kwamen met bewijs dat het allemaal doorgestoken kaart was, dat er geen bewijs was. En Trump op zijn Trumps zei hoor, nee hoor, het is helemaal niet waar. Het is gewoon vandalen. Er zijn 5 mensen, 6 mensen gearresteerd. We hebben bewijs, dat zullen we ooit laten zien. Nou, en dat is dus nu een enorme rel geworden in Washington. En Janine Pirro is een van zijn grootste aanhangers. En zo bovendien kennen ze al, ze zijn bijna beide allebei 80. Dus ze zijn ook heel dik bevriend, komen uit hetzelfde milieu in New York en Westchester. Dus dit is de rel van de week.
0: Ja.
2: Wat is jou opgevallen deze week?
0: Nou, ik had nog even een vraagje over Pirro. Denk jij dat hij de afzet?
2: Volgens de kenners wel.
0: Ja.
2: Ik weet het niet, want dan zal hij dat eigenlijk al hebben gedaan. Hè. We nemen dit op donderdag op. Ja. Dus ik, het is al een paar dagen geleden. Dus het zou me niet verbazen als dat uiteindelijk wel gebeurt. De weddencontouren staan open. Vol weddenschappen of dat nou wel of niet gebeurt. Ik weet het niet, maar dat was echt bonje en slaande ruzie.
0: Oké, all right. Nou,
2: en jouw week?
0: Ja, mijn verhaal. Dat gaat over Truth Social. Dat is het eigen sociale netwerk van de president. En daar is de volgende regeling bedacht. Flitshandelaren, dat zijn dus speculanten op de beurs. Die kunnen tegen betaling van, voor zover ik begrijp, $100.000... een soort abonnementje krijgen waardoor ze een paar seconden eerder toegang hebben tot de berichten van Trump op Truth Social. En die berichten hebben natuurlijk heel vaak gevolgen voor de beurs. Bijvoorbeeld nu, hè, al dat gedoe over de straat van Hormuz. Hebben ze daar nu wel of niet een overeenstemming over? Op het moment dat het antwoord is ja, het gaat weer wat beter, krijg je onmiddellijk een kleine fluctuatie op de beurs. En daar kun je dus, als je een goede flitshandelaar bent, een vermogen mee verdienen. Dus je abonneert je voor $100,000 op Truth Social en je krijgt, naar mijn idee, puur voorkennis. En wat ik me afvraag, ik weet niet of jij daar dingen over hebt gevonden, maar volgens mij is het gewoon verboden. Voorkennis, ja, voorkennis is verboden, ja.
2: Ja, en volgens mij is het verboden, maar totdat iemand die strijd aangaat, is er niks verboden. En daar rekent Trump natuurlijk op. Het is weer een verdienmodel, ja, vanuit zijn positie in het Witte Huis. En het is niet de eerste keer. Hè? Nee. Al die speculatie rondom de oorlog in Iran, of wat hij dan noemt, de excursie in Iran.
0: Ja.
2: Met voorgenomen kennis dat er weer een aanval zou komen of niet. Dat wisten mensen 10 minuten of een kwartiertje voordat dat begon. En hebben daar miljoenen aan verdiend.
0: Ja.
2: En nou ja, als je het allemaal bij elkaar optelt, volgens mij is dit een zaak van de Democraten, mochten zij winnen in november, om dit hevig aan te gaan pakken.
0: Ja.
2: Dus deze rel is nog niet open, denk ik.
0: Wat een mooie brug naar het onderwerp waar we het over gaan hebben, namelijk de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan. En die zijn gewonnen met een heel klein voorsprong door Abdul El-Sayed. Dat is een democraat uit de socialistische vleugel van de partij, de DSA, Democratic Socialists of America, waarin bijvoorbeeld ook Zoran Mandani zit, de burgemeester van New York, en Alexandra Ocasio-Cortez, een congreslid uit New York. Om het maar simpel te houden, je kunt zeggen, nou ja, dan heeft een meneer net een klein beetje gewonnen daar bij een voorverkiezing. Een voorverkiezing is nog niet de verkiezing. Maar hoe is het hem eigenlijk gelukt om te winnen van zijn tegenstander Haley Stevens, een hele gematigde vrouw, persoon, die nergens aanstoot gaf. Wat is hier gebeurd?
2: Sterker nog, in de peilingen zie je dat als Stevens had gewonnen, zij een betere kans zou hebben gehad tegen Mike Rogers in november.
0: Dat is de Republikein,
2: ja,
0: hè?
2: Precies. Ja. En El-Sayed die loopt een paar punten achter. Dus ja, slim zou zijn geweest om de gematigde democrat te kiezen, want die zou dan een betere kans hebben. Maar in dit geval, Michigan is een beetje een uitzondering. Want zoals je weet is Michigan de grootste staat van Arabisch-Amerikaanse moslims.
0: Ja.
2: Vanwege het Ford-fabriek, dat is al meer dan een eeuw zo.
0: Allemaal in Dearborn, daar kwamen ze.
2: Allemaal in Dearborn en Wayne County, waar Detroit onder ligt.
0: Ja.
2: En die El-Sayed, net zoals Mamdani in New York, had nog nooit iemand van gehoord. En is met kleine bedraagjes en jonge, jeugdige, enthousiaste volgers het toch weten te overwinnen. Het hoofdpunt in Michigan, en daarom is het een beetje een bijgeval, wat anders dan andere staten, het hoofdzaak was Israël. Namelijk, El-Sayed is een uitgesproken anti-Israël kandidaat. En bovendien heeft APAC, de Amerikaanse-Israëlische lobby, nog $30 miljoen geschonken aan Haley Stevens. En dat werd het hoofdpunt van de discussie binnen Michigan. Dus dit ging minder over gezondheidskosten en de portemonnee kwesties. En meer over het fundamentele verschil in hoe ze over de staat Israël en over Jodendom dat zien.
0: Ja, okay.
2: Dus dat was één van de redenen.
0: Okay. Ik heb meteen twee vragen daarover. In de eerste plaats, in hoeverre is dat gedachtegoed nu een symbool of een metafoor voor wat zich in de rest van op zijn minst de swing states afspeelt, vooral bij jongeren. En de tweede vraag hangt ermee samen. Want ik heb gekeken naar het verkiezingsprogramma van die El Sayed. En dat was inderdaad een keurig, ik zal maar zeggen, socialistisch pamflet. Met een 36-uurige werkweek en loonsverhoging en goedkoper openbaar vervoer en voorzieningen en beter, noem maar om, allemaal dingen waarvan je zegt, nou, daar zou een Europese progressieve partij ook best iets mee kunnen winnen. Dus,
2: of prima in Noorwegen, wil je zeggen.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
2: Prima vragen. Ten allereerste, ik ben zelf met het woord gekomen van symbooljournalistiek. Want die strijd en mission weer met argus ook bekeken door media in de Verenigde Staten. En de vraag was inderdaad, is dit nou de trend? Hè, de progressieve kant van de Democratische Partij. Maar als je mij vraagt, ik heb eens even nagekeken. Van alle kiezers of alle verkiezingen in november, dan heb je het over het huis, lokale congres, senaat, burgemeesters, gouverneurs. Hè, dus dat zijn er veel meer dan 435. Zijn er wel geteld 11 kandidaten die zichzelf identificeren met als DSA, hè, de linkse tak van de Democratische Partij. Ja, jonge, enthousiaste mensen. Inderdaad, zoals je zegt, past prima in Noorwegen. Maar het tweede deel van jouw vraag is, hoe kan dat eigenlijk? En hun platform is redelijk en goed socialistisch, maar onder dat platform van DSA het algemeen heb je ook dingen wat Amerikanen helemaal niet bevallen. Weg met de president, die moet worden gekozen door congres, weg met het senaat, weg met politie, weg met gevangenissen. Je hebt het over een land van law and order. En dat bevalt de meeste Amerikanen niet. Dus het is, werkt het? Ja.
0: Ja,
2: maar is dit nou het momentum waar iedereen over heeft? Ik betwijfel het. Nog één punt. Cori Bush, weer zo'n DSA-kandidaat in St. Louis in Missouri, verloor, en ze kreeg maar 36% van de stemmen in een zeer blauwe stad zoals St. Louis. Dus het werkt niet overal. Nee. Nu een vraag aan jou.
0: Ja, oké. Okay.
2: Is dit, en ik vind het wel, maar is dit een beetje wat de Tea Party was aan extreem rechtse kant in 2009. Ja. Kan je de DSA een beetje daarmee vergelijken vanuit de linkse kant?
0: Nou, in afval, wel hoe het opkomt als klein groepje binnen een partij. Dat was bij de Tea Party ook. De Tea Party koos overigens zijn naam destijds, even uit mijn hoofd hoor, omdat dat terugging naar de Amerikaanse revolutie en de opstand tegen de Britten. Toen op een bepaald moment, omdat ze discussieerden over de stelling dat je alleen maar belasting mag betalen als je ook mee mag beslissen. En dat mocht koloniaal Amerika niet. En toen hebben ze uit een soort protest in de haven van Boston een schip laten zinken, of meerdere schepen, met een hoop thee erin. Dus daar dacht, dit was dus een protestpartij, net zo op diezelfde manier. En die vond de Tea Party een prachtige naam. En ik ook trouwens, mooi gevonden destijds. Maar dat was eigenlijk een partij die een soort van republikeinse anarchie voorstond. Die wilde eigenlijk van bijna alle regels af. Was ultra-rechts. Zeer religieus. En had ook wel een paar prominente leden. Ik denk aan Ted Cruz, die nog steeds senator is voor Texas. Dat was een echte Tea Party man. En dat is hij volgens mij eigenlijk nog steeds. En die Tea Party heeft binnen de Republikeinse Partij best wat macht gehad een tijd lang, tot ze werden vervangen door MAGA. Dat is een beetje mijn idee. Dus de vraag terug aan jou, gesteld nou dat je bij de verkiezingen wat succes krijgt van die DSA in de Democratische Partij, van die socialisten. Is het dan zo dat je kunt spreken van de opmaat naar echt een verandering binnen die partij? En ik vraag het omdat bij deze verkiezingen van El Sayed, dat was weliswaar een minimale meerderheid die haalde, maar de opkomst, vooral onder jongeren, was behoorlijk groot.
2: Ja, een record zelfs.
0: Ja.
2: Nogmaals, kijk, Jody Ernst, de senator uit Iowa, was eigenlijk de eerste echte Tea Party-kandidaat die won. Ted Cruz was daar onderdeel van. Je moet natuurlijk kijken of kandidaten zoals El Sayed inderdaad winnen. Kijk, als ze niet winnen, dan gaan we weer een beetje terug naar af. Hè. Dan blijven we toch op de gematigde gemiddelde van de Democratische Partij. Maar als hij wel wint, kan je zeggen, kijk, dit is de eerste. En hier komen er nog een reeks meer. Dus je kan misschien zeggen dat in 2000 pakweg 36... je nu een handjevol DSA-kandidaten hebt. Het equivalent van de Tea Party is. Het kan, maar je moet eerst bewijzen dat je het kan winnen. En ten tweede is, de meeste Amerikanen willen gewoon af van dit idee, hè, in hun partijplatform, dat er dat je moet ophouden met het opzeggen van de politie en geen gevangenissen meer. Dat werkt gewoon niet.
0: Okay, nou,
2: als je het houdt op, ja, als je het houdt op de portemonnee kwesties, dan maken ze een veel betere kans.
0: Okay, nou even nog een vraag. Die El Sayed heeft dus gewonnen, maar er is een tegenkandidaat, een republikein. En is het niet zo dat door dat zo'n radicale democraat wint in een swing state, de kansen voor de republikeinse tegenkandidaat stijgen? Dus werk je daarmee niet een overwinning van de tegenpartij in de hand?
2: Het is precies wat Mike Rogers zegt. Godzijdank heeft de DSA-kandidaat gewonnen. En het was nog een hele, ik geloof dat er $80 miljoen uiteindelijk mee is gemoeid met die hele race. Dus ik sta lekker voor. Laat die democraten elkaar maar afmaken. Zoals ik net eerder zei, in de peilingen staat hij achter, terwijl die Haley Stevens voorstond op hem. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is too close to call in november. Het is pas augustus. Maar ik denk inderdaad dat in diverse staten zoals Michigan dat je een betere kans zou hebben gehad met een gematigde kandidaat die, ja, laten we zeggen, meer mensen kan toespreken dan een links, wat zij noemen, radicale communist. En dit speelt helemaal in de kaart van Trump, hè, die dus al een paar weken bezig is elke democrat een communist of een marxist of een socialist te noemen. Dit speelt helemaal in zijn kaart.
0: Ja, ja. En dan een vraag, je had het al even over, maar de opkomst van die socialistische vleugel. Jij zegt in Michigan speelde vooral de kwestie Israël, Palestijnen, Israël, Iran een grote rol. Er zijn veel,
2: Gaza.
0: Ja, Gaza. Er zijn heel veel. Er zijn veel Arabische Amerikanen die anti-Israëlisch zijn. En dat zie je in deze stem, zie je dat dan eruit komen. Hoe zit dat dan met de rest van het land, waar deze deze groep begint een beetje voet aan de aarde te krijgen? Gaat dat ook alleen maar over die ene kwestie? Of zijn er ook echt wel principiële kwesties over de verandering van de, laten we zeggen, traditioneel kapitalistische maatschappij naar een wat socialistischer vorm? Is dat echt een kwestie? Of gaat het echt alleen maar om het Midden-Oosten?
2: Ja, het gaat niet alleen maar over het Midden-Oosten. We hebben het zo vaak over de portemonnee-kwesties. Huisvestigingen, gezondheidskosten enzovoort. Maar kijk, wat ook meespeelt, deze beweging is eigenlijk groot geworden tijdens de opkomst van Bernie Sanders. En Bernie Sanders is niet zo radicaal als de DSA nu doet voorkomen op hun partijplatform. Maar toen Bernie in de race meedeed in 2016 waren er, ik geloof, minder dan 10.000 leden. Er zijn nu 120.000 leden in de DSA. Ja. Dat is nog niks, hè? Als onderdeel van een partij, als je het over honderden miljoenen mensen hebben die mogen stemmen. Het zit hem in de jeugd. Als je naar de peilingen kijkt binnen Michigan, zie je dat de grootste opkomst was in Ann Arbor. Dat is waar de University of Michigan zit. Veel jeugd, veel links-progressief denkende mensen. En het gaat niet alleen over Israël of Gaza of Iran. Het gaat ook over het feit dat die linkse beweging een tweede Noorwegen wil zijn. Dat is gewoon een kapitalistisch land waar de zorgen voor de mensen een hoofdrol spelen. En dat is een iets heel anders dan wat de rest van de Democratische Partij doet. Wat ik zeg, en jij bent het er volgens mij ook wel mee eens, Democraten hebben eigenlijk geen goed verhaal.
0: Nee, dat klopt.
2: Dat is een beetje uitgespeeld. Daar heb jij het al eerder over gehad. Misschien moet je even herhalen wat jij daarover denkt.
0: Ik heb nog niet één democraat gehoord met een fris plan voor de toekomst van het land. Economisch niet, politiek niet, in geen enkel opzicht. Het enige wat ik hoor, zijn er democraten die roepen dat het regime van Trump en alles wat daarmee te maken heeft moet worden teruggedraaid, omgedraaid, verstoten, en dat Amerika weer moet terugkeren naar de traditie van daarvoor. Verder niets. En de enige kandidaat die je hoort noemen is de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. En voor de rest hoor ik ook eigenlijk helemaal niks over kandidaten die ook iets voorstellen. Dus de Democratische Partij is alleen maar bezig met tekeer gaan tegen Trump. En in dit geval met het kiezen van een standpunt in een groot internationaal conflict. Dat is de eerste keer dat ze iets. Maar ook daar zie ik zie geen enkel kopstuk.
2: Dan kan je weer zeggen dat de DSA tenminste een boodschap heeft.
0: Dat is
2: niet dat iedereen het daarmee eens vindt, maar de rest van de Democratische Partij, ik geef je helemaal gelijk, ik zie het niet. Hebt Pritzker, Newsom en Mark Kelly. En af en toe hoe je Kamala Harris. En daar houdt het gewoon mee op. Verder dus die hele niet. Democratische Partij in het geheel heeft geen duidelijke boodschap die te verkopen is. Ze hebben geen boodschap. We hebben het er zo vaak over. Wanneer komt dat nou eigenlijk? Ja.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. Van wie was de volgende uitspraak? Ik twijfel er telkens over of Trump een cynische klootzak is zoals Nixon, of dat hij Amerika's Hitler is. Je hoort het zo. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
4: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
3: Gelukkig lees jij ze wel.
4: Ja, tot en met de voetnoten.
3: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
4: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
5: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagste record van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had 2 nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
4: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
5: Van wie was de volgende uitspraak? Ik twijfel er telkens over of Trump een klinische klootzak is zoals Nixon, of dat hij Amerika's Hitler is. Dat was in 2016. En die uitspraak was van James Donald Bowman, alias James David Hamill, alias James David Vance, alias J.D. Vance. Zo dacht J.D. Vance in 2016 over kandidaat Donald Trump. De vicepresident, want dat is iets geworden, die heeft zich inmiddels bekeerd tot MAGA en wordt door Trump nog steeds gezien als de meest waarschijnlijke opvolger. Die zou best een regering willen zien waarin Vance de president wordt en Marco Rubio, de grote concurrent, zal ik maar zeggen, zijn vicepresident. Maar in peilingen onder Republikeinen zakt Vance steeds een stukje weg. En staat Rubio er steeds beter voor. Vance denkt zelf dat hij wel op steun van Trump kan rekenen. En gelijk heeft hij, want dat heeft Trump ook zelf gezegd.
6: Do you and President Trump ever talk about the future?
7: I never bring it up, but sure, the president brings it up a lot. It's coy or it's not positive or negative, it's just he kind of talks about it, like what's going to happen, you know, how do we make sure that we're successful, what does that mean for the future. It's more of a conversation like that. I have no doubt that the President of the United States is going to be very supportive of anything that I ultimately decide to do, but we really just haven't talked about what that thing will be.
5: In februari stond Vance nog op 53% en Rubio op 7%. Bij een recentere peiling in New Hampshire was het 36% voor Vance tegen 26% voor Rubio. Hoe komt het dat Vance wegzakt in de peilingen en dat Rubio omhoog komt in die peilingen? Al liggen ze nog een eindje uit elkaar.
4: Even beginnen met nieuws van net. En dat in volgens de Washington Post vandaag nog Trump heeft geroepen of gezegd dat Vance zijn opvolger moet zijn in de hoop dat Rubio de vicepresidentskandidaat is. Dat is hot off the press. Maar het verhaal Vance vind ik bijzonder interessant. Volgens mij heeft de komst van Rubio meer te maken met het heeft een paar redenen. Rubio is eigenlijk nooit MAGA geweest, alleen oerconservatief. Volgt keurig wat Trump wil en wat Trump doet. Maar heeft zijn eigen ideeën en kan dat grandioos formuleren zonder aantekeningen. Het is vaak als hij binnenkomt de slimste persoon in de Kamer. En dat merk je aan alles. Vance heeft klappen gekregen door Iran

0: Want hij was het niet eens met de actie. En vervolgens moest hij het plan, zover je dat kan noemen, van Trump, verkopen. En een onderdeel werd van de onderhandelingen. Dus dat was een pijnlijk moment van hem. Hè? Dus iets te onderhandelen in een oorlog waar hij zelfs niks in zag. Dus de eigen MAGA-achterhang is tegen hem gaan werken. Vind jij trouwens dat Rubio meer MAGA is dan Vance, of dat hij een andere insteek heeft?
1: Nee, ik ben het eens met wat je zei. Ik vind Rubio veel minder MAGA. Rubio is, dat blijkt uit alles, gewoon de enige geroutineerde politicus in het hele gezelschap. Hij is jarenlang senator geweest. Hij kent de politiek van binnen en van buiten. Hij heeft senator in Florida. Hij is tweetalig. Hij is van Cubaanse afkomst. Spreekt vloeiend Spaans. Heeft dus ook goede relatie met Spaans sprekende Amerikanen. Hij is, zoals je al zegt, hij heeft nooit aantekeningen nodig. Hij heeft een verhaal in zijn hoofd. En dat komt er vlekkeloos uit. Zonder versprekingen. Zijn boodschap is bovendien altijd wat gematigder. Ik merk vaak een beetje een strijd tussen misschien Trump, min of meer gesteund dan door Vance, aan de ene kant, en Rubio aan de andere kant. Die pakt altijd net een iets andere toon, klinkt iets milder, is iets sneller geneigd om te zeggen, nou ja, de diplomatieke mogelijkheden zijn er nog echt wel, hoor. We komen er wel uit dit probleem. En de vraag is dus, als je denkt in kandidatuur, wat is nu een beter soort kandidaat? Denken wij dat tegen de tijd dat dit echt speelt, en dat is dus over ruim 2 jaar pas, denken we dan dat de MAGA-beweging nog zo machtig is dat die zal doordrukken, en als het zo zou gebeuren, als Vance kandidaat zou worden en Rubio, dat ze dan de Vance de voorkeur geven? Of ligt het meer voor de hand dat wat je nu toch links en rechts steeds meer voelt, ook binnen de Republikeinse Partij, iets van het midden of iets van de redelijkheid daarin terugkeert, en dat ze dus liever iemand zien als Rubio? Mijn indruk is dat laatste, maar het is een slag in de lucht. En je weet, ik ben een slechte voorspeller. Dus dat zeg ik er nog maar weer eens bij.
0: Wie zei ook alweer, als ik één droom waar kan maken, is het vandaag de krant, de New York Times, van aanstaande maandag in mijn hand.
1: Ja, dat is een vriend uit de persoonlijke sfeer. Toen bij een rondje mannen aan een dinertje die vraag werd gesteld, als jij nou een wens mag doen, welke is dat? Nou, en iedereen kwam dan met heel rijk worden, of de mooiste auto van de wereld, of een vrouw die ze graag wilde, van alles en nog wat. En die ene man die zei dus, nee hoor, ik wil het Financieel Dagblad van aanstaande maandag. Dan ben ik al helemaal tevreden. Ja.
0: Nu de volgende vraag. Want jij wijst op iets waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, of niet veel. Vance is de beoogde opvolger van Trump in de MAGA-beweging. Ja. Mijn vraag is, bestaat er een MAGA-beweging zonder Trump?
1: Ja.
0: Want niemand is wat Trump is. En J.D. Vance heeft de charisma niet, de boosheid niet, de manier waarop Trump alles en iedereen aanvalt. Dynamiek van de legende van advocaat Roy Cohen, waar Trump tot de dag van vandaag nog op zin speelt. Heeft Vance dat? En als Vance dat niet heeft, is dat einde MAGA of wordt dat wat anders?
1: Zijn verschillende mogelijkheden. Ik denk dat Vance, als zijn kandidatuur serieus zou worden, ontzettend gaat bijleren. Denk even om het zinnetje waar we daarnet dit stukje mee begonnen. Namelijk dat diezelfde Vance Trump vergeleek met Nixon of Hitler. Nou, dat heeft hij duidelijk bijgeschaafd. En ik denk dat wanneer hij kans zou hebben op de kandidatuur, en dus misschien op het presidentschap, dat hij dan wel een methode vindt om het eens te worden met de MAGA-beweging. Dus ik denk dat hij zich aanpast. En het is een razend intelligente man. Dus dat kan hij ook. Het is een hele behendige man. Dus dat kan hij. Maar er zijn andere dingen. Je moet ook iemand, dat is vaak met verkiezingen. Mensen moeten iets zien, iets voelen bij een kandidaat. Dus ze moeten of zich gesterkt voelen, zoals bij Trump duidelijk het geval was. Of ze moeten iemand ontzettend aardig vinden, zoals dat is gebeurd bij Bill Clinton en misschien ook wel bij Obama. Of ze moeten zeggen, we hebben een enorm vertrouwen in iemand. En nu is de vraag, als Rubio en Vance naast elkaar komen te staan, in bij wie in die MAGA-beweging komt dan het meeste vertrouwen? En dan hou ik het nog steeds op Rubio.
0: Ik geef je gelijk, maar er is ook nog een andere reden. Hè? 10 jaar geleden, waar we mee begonnen in deze podcast, was de vergelijking met Nixon en Hitler. In 10 jaar tijd is hij dus 100% of 180 graden gedraaid. Is hij binnen die MAGA-beweging wel geloofwaardig? Mijn gevoel zegt dat je die stijgende peilingen van Rubio ziet, dat hij veel meer geloofwaardig is dan Vance, omdat hij nooit is afgetreden van zijn eigen ideologie. En dat merk je aan alles. Ja. Hij heeft zich nooit bekeerd. Hij is nooit meegegaan of niet meegegaan. Hij is altijd een beetje zijn eigen weg gegaan. En dus speelt onafhankelijkheid van zijn eigen ideologie volgens mij een veel belangrijkere rol dan zo'n Vance die 180 graden is gedraaid.
1: Ja,
0: geloofwaardigheid is dan een onderwerp
1: Dat is een onderwerp. En het is een onderwerp omdat mensen zullen afvragen hoe Trump hiernaar kijkt. Want die kent dat verhaal over Nixon en Hitler ook. En Trump zijn opvatting, en daar heeft hij het ook wel eens over, is dat hij zegt dat iemand die bijdraait in zijn richting, die vergeeft hij als het ware alles wat hij ooit verkeerd heeft gedaan, want die heeft hij nu kunnen omarmen en daar is hij dan hartstikke blij mee en dat koestert hij. Dat is letterlijk zijn filosofie. En ik denk dat er heel veel Republikeinen zeggen, nou ja, als Trump dat vindt, wie ben ik dan om dat niet te vinden? Wat is erop tegen dat iemand een standpunt heeft en verandert, een ander standpunt neemt, en of dat nou uit tactische overweging is of uit overtuiging, dat doet er niet zoveel toe. Maar dat Vance heeft dat al eerder laten zien, dus dat kan hij opnieuw laten zien. Dus nogmaals, ik denk dat het argument van, laten we zeggen, een draaikont, dat zou ook in zijn voordeel kunnen werken.
0: Nog één laatste vraag hierover. Een zittende vicepresident maakt niet zoveel kans in de geschiedenis van de 250 jaar Amerika tot president te worden.
1: Nee, hoe vaak is het gebeurd?
0: Nou ja, volgens mij is het 4 keer gebeurd. Dat waren Adams, Jefferson, Maarten van Buren en George H.W. Bush na Reagan. Dus het is statistisch gezien dus ook gewoon lastig om je oude baas direct op te volgen. Nixon is het overkomen, maar dat was niet direct nadat hij vicepresident was. En natuurlijk Biden ook. Maar een zittende vicepresident, ook niet makkelijk.
1: Nee, en jij noemt Adams en Jefferson, maar volgens mij, dat is helemaal aan het begin van de Republiek, was dat in een periode dat dat het nog mogelijk was dat de winnaar president werd en de verliezer vicepresident.
0: Ja, dus dat was de natuurlijke opvolging. Maar
1: de grondwet was op dat punt nog niet helemaal af.
0: Nee, maar goed, na 8 jaar 1 kandidaat als president en daarna nog een vicepresident uit hetzelfde regime werkt ook vaak averechts. Want binnen Amerika willen ze ook wel eens wat verandering zien. En niet steeds maar hetzelfde. Nou. Dat zie je ook trouwens elke 2 jaar na de midterms.
1: Ja, dat klopt. Oké, we gaan de luisteraars vragen. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020. En laten we meteen beginnen met een audiovraag van Maarten Vos.
2: De laatste deal die Trump en de IRS maakten zorgt ervoor dat Trump onschendbaar blijft voor belastingfraude. Mijn vraag is, kan Trump hier winst op maken? Bijvoorbeeld zeggen dat hij 100 kinderen heeft en die kinderbijslag opeisen. Of zeggen dat hij geschonken heeft aan een goed doel en dat geld terugvragen. Of zijn er misschien andere mogelijkheden?
1: Ja, mijn eerste reactie zou zijn, ik acht alles mogelijk. Ja,
0: ja dus heeft hij 100 kinderen?
1: Nee, maar misschien, wie weet. Maar dat is natuurlijk een beetje een absurd voorbeeld, maar ik begrijp best wat Maarten bedoelt. Het laatste proces, of de laatste procedure die loopt over Trump en aftrekbaarheid van posten, die heeft hij verloren. Of dat loopt nog, maar dat is niet helemaal gegaan zoals hij wilde. Maar inderdaad, vooral ook omdat de Trump Corporation, die is verdeeld in, ik geloof, meer dan 100 BV's. Corporations, en die kunnen allemaal aan charitatieve doelen doen. En daar kun je inderdaad, volgens het Amerikaanse systeem, kun je daar behoorlijk wat geld aan verdienen. En voor de rest, ja, ik weet het niet. Ik blijf verbijsterd door de verhalen die af en toe naar buiten komen over alles wat te maken heeft met Trump en belastingen. Maar
0: en het feit dat hij 2,2 miljard dollar heeft verdiend dit jaar of vorig jaar. Ja. Ook niet oninteressant.
1: Niet oninteressant, maar ook niet verboden.
0: Nee. Goed verdienmodel president van Amerika zijn.
1: Ja, ja, ja. En het is niet verboden. En bovendien, hij houdt zich wel aan de regels. Want de deals die worden gesloten door degene die het bedrijf leiden, in dit geval zijn kinderen of vertrouwelingen. Dus officieel is zijn bezit in escrow, heet dat, op een zijrekening. Maar hij bemoeit zich er natuurlijk wel mee. Alleen dat kunnen we niet zien en daar kunnen we hem niet op betrappen. Maar hij doet...
0: Nog één ding, hè, dat speelt weer in de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie.
1: Ja.
0: Zijn voormalige privé advocaat. En een van de deals die hij dus heeft gemaakt is dat hij vrijstaat van de IRS en al die zaken. En daar heeft Blanche in zijn hele hoorzitting gedoe bij in de Senaat nooit van afgestaan. Dus dat is een van de punten wat het allemaal zo controversieel maakt.
1: Ja. Oké, we hebben nog andere audiovragen en die komt van Robert Overweg.
3: Ik heb een vraag over waarom Trump niet meer aangevallen wordt op het financiële beleid dat hij nu voert. Er gaat van alles mis. Ten eerste voert hij een dure oorlog, waarvoor het geld ondertussen op is, maar die ook de rentes doen laten stijgen. En daarvoor liet hij de rentes wereldwijd al stijgen vanwege zijn onvoorspelbare importbeleid of importtariefenbeleid. Verder is het dus ook nog zo dat hij heel veel van die importtarieven terug moet betalen vanwege het feit dat die ongeldig zijn verklaard. Waarom horen we hier niet meer over en is dit geen probleem voor de Verenigde Staten?
1: Nou, ik begin even met het laatste, Robert. Als er één onderwerp is waar we het vaak over hebben bij BNR, dan is het dit. En ook in de podcast. Dus we hebben hier al heel veel aandacht aan besteed. Waarom hij niet op zijn financiële beleid wordt aangevallen, dat gebeurt ook. Want er zijn wel degelijk onderhandelingen met het congres. Bijvoorbeeld over het extra bedrag dat ze wilden voor defensie. Daar moest een enorm bedrag worden toegevoegd aan de defensiebegroting. En dat gaat doodgewoon langs het parlement. Dat kan niet. Kan hij niet? Dat kan. Je moet het zo zien. De president van de Verenigde Staten kan ongeveer alles beslissen wat hij wil. Die gaat over alles wat je maar kunt bezinnen, behalve over geld. Als er geld nodig is, dus budgettaire behoeften zijn, dan moet dat via het parlement. Dat zijn vaak hele rauwe, nare gevechten. Dat is nu ook weer gebeurd met het aanvullen van het potje van het Pentagon met, wat was het? Ik geloof 90 miljard of zoiets. Enorm bedrag. Maar het gebeurt wel. En overigens, de president gaat ook niet over de rente. Hij wil niet anders. Hij gaat voortdurend tekeer tegen de voorzitter van de Fed als die niet doet wat hij zou willen. De rente verhogen, verlagen. Maar daar gaat hij niet over.
0: Even bijvullend, er zijn hier in Amerika heel veel vragen over wat er met het geld gebeurt. Je hebt die heffingen. Wat je dan leest is dat er weer een paar miljard is gestort via de heffingen bij een Amazon. Maar in het begin van zijn tweede termijn had hij elke Amerikaan, ik geloof, $2000 beloofd als cheque. Met wat hij met die heffingen binnen zou komen. Nou, ik wil die cheque wel zien. Waar is die dan?
1: Ja.
0: Dus intern in Amerika is dit een groot onderwerp. Want er zijn veel meer vragen dan antwoorden.
1: Ja. Oké. Okay, we gaan naar een vraag via, denk ik, Luc. Waar komt die? Via de mail? Robert-Jan Schaping. Goeiedag heren, zoals altijd dank ik voor de duiding. Ik merk dat jullie het steeds lastiger beginnen te vinden je objectieve houding vast te houden. En dat waardeer ik, want het gaat hier over elementaire normen. En journalisten die doen alsof ze daar geen taak in hebben, zijn vooral slappe hap. Enfin, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. We horen betreft Iran steeds Trump dit en Trump dat. Maar welke rol speelt Pete Hegseth nou in dit verhaal? En is de man nu werkelijk zo ontzettend slecht in zijn job? Of komt het door het enorme verschil in wereldbeeld tussen deze man en mijzelf? Nou, goede vraag. Overigens, het eerste deel van je vraag, dank. Het is altijd inderdaad ontzettend zoeken naar zo objectief en zo journalistiek mogelijk te blijven als we maar kunnen. Dus we zitten hier niet om Trump af te breken of om op te hemelen. En we krijgen heel vaak reacties, zowel de ene als de andere kant uit. Waarom zijn jullie zo pro-Trump? En de anderen zeggen, waarom zijn jullie zo anti-Trump? En dan zeggen wij tegen elkaar, klaarblijkelijk doen we het goed.
0: Dat is een mooi compliment.
1: Dat is een mooi compliment. De rol van Pete Hegseth, dat is de vraag.
0: Ja, even over Hegseth. Hegseth, voormalige Fox Weekend host, die is benoemd voor veel Amerikanen nog steeds een raadsel waarom. Het is een ja-knikker. Kijk, ik zeg altijd, het verschil tussen termijn 1 en termijn 2 van Trump is dat termijn 1, tenminste wat nog volwassenen mensen in de Kamer hadden die tegen Trump kunnen zijn, zij zeggen, dat mag niet meneer, dat is illegaal, dat is tegen de wet. En Hegseth is een ja-knikker en dat vindt Trump heerlijk. Bovendien heeft hij steeds die stoere uitsprakingen over de warrior ethos. In ieder geval een controversiële rol die Hegseth heeft. Deze week las ik net, ze waren in Camp David volgens mij deze week maandag. En toen heeft Hegseth ervan langs gekregen van Trump. Dit over het verhaal over die munities, waar ze dus met te weinig van zouden hebben. En Trump zei tegen Hegseth, ik dacht dat dat al voorbij was. Ik dacht dat dat nu geen rol meer speelde. En uiteindelijk gaf Hegseth de schuld aan zijn rechterhand. Daar zei hij van dat hij Trump niet op de hoogte had gehouden en dat dat een communicatieprobleem was. Dus Hegseth doet stoer en spreekt vaak waanzinnige dingen uit. Heeft een volledige steun van Trump. En zodra hij kritiek krijgt, dan veegt hij de vloer met zijn eigen assistenten. Dus dat, ja, zo zie ik Pete Hegseth. Volgens mij, als je dat in Nederland vraagt, wat denkt men van die man? Is het antwoord?
1: Van Hegseth? Is het antwoord een gevaarlijke man met hele verontrustende opvattingen, bijvoorbeeld over het leed dat een oorlog brengt. Hij heeft bijna, als hij het heeft over een mogelijke slag of een nieuwe aanval, daar is hij altijd voor. En als ze dan zeggen, ja, maar daar komen ook mensen in om, dan haalt hij zijn schouders op. Interesseert hem niet.
0: Ja.
1: En dat zegt hij
0: jammer
1: ook.
0: Jammer dan.
1: Ja. Dat is, voor mij een beetje het criterium. Los van het feit dat ik betwijfel of hij inderdaad wel een goede minister is. Nou.
0: Ja, zullen we het bij deze dan ook maar afronden?
1: Ja, laten we het daar doen. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet ben je dan zo'n geweldig mooie Amerika Podcast koffiebeker. Tot volgende week.
0: En dan?
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, want dan ben je er nog steeds. En want Jan is nog steeds.
0: Dan ben ik er nog steeds.
1: Wij verheugen ons.
0: Het is niet al alternatief. Zo is het.
1: Oké, bye.
0: Bye.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
1: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
4: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
3: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
4: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH dat ze wel willen, maar alle locaties die ze hadden voorgesteld werden afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer ook al jaren honderden Oekraïners op. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt de Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
2: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld en hier hoor je hoe. Deze zomer gebeurt dat ook in onze zomerserie. Want dan praten we met allerlei leiders van innovaties die je misschien, of zelfs waarschijnlijk, nog niet eerder hebt horen langskomen ergens. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik
9: en Ben van der Burg.
8: En straks horen we van Kepler Vision wat zij doen met camera's en AI om beter te waken over onze ouderen in de samenleving. Maar eerst gaan we praten over Around. En vandaag praten we met Dusty van Stekelenburg, oprichter van Around, te vinden via around.nl. Welkom, Dusty.
10: Ah ja, dank je te zijn.
8: Vertel eens, wat doe je met Around?
10: Nou, Around is eigenlijk een social app waarbij we helpen vrienden spontaan elkaar te zien. Je ziet wie er beschikbaar is en in de buurt. En dan spreek je af, zonder het gedoe van plannen eigenlijk.
8: Maar dat klinkt als een ongelooflijk mooie belofte die in de praktijk toch ook wel iets weerbarstiger is. Want ik ben eind 30, ik ben druk met kinderen en werk en ik wil heel graag heel veel met mensen afspreken. En gaat deze tool mij daarbij helpen zonder dat ik iedere keer datumprikkers en polletjes en chat-apps moet gebruiken?
10: Nou, je hebt eigenlijk de app perfect gepitcht. Nou, want omdat iedereen zo druk is, denk ik juist dat we geen tijd en zin hebben om continu te plannen. Het idee is ook dat je eigenlijk alleen op dat moment kan laten weten, ik ben beschikbaar. Met maximaal 24 uur van tevoren.
8: Een soort stoplicht.
10: Ja, het is eigenlijk gewoon een snel prikbord. Waarbij je zegt van, hey, ik ben nu beschikbaar hier en hier.
8: Weet je het idee in de oude tijd van Twitter? Dat je kon roepen, hey, ik heb nu een uurtje ik op de NDSM-werf. Wie heeft er zin in koffie?
10: Bijvoorbeeld, het is bijna misschien zelfs meer als Foursquare. Hè? Daar ging je vroeger inchecken.
8: Zo, dat is lang geleden.
10: Dat is zeker lang geleden.
9: Dat is wel heel mooi.
10: Maar eigenlijk is het ook niet per se hetzelfde als dat. Want je kan ook gewoon zeggen, hey, ik heb hier een uurtje. Ik ben hier in de buurt. Ja. Je selecteert je vrienden waar je dan ook echt zin in hebt.
8: Ja.
10: In wie je zin in hebt, want dat is natuurlijk niet altijd iedereen.
9: Nee, heel veel mensen hebben helemaal geen zin.
10: Nee.
9: Maar dus ik had gisteren bijvoorbeeld, ik was 12 uur Rotterdam. Ik had 4 uur een afspraak in Amsterdam. 4 uur ertussen. Ben ik dus naar BNR ging ik dus werken.
10: Ja.
9: Maar dan had ik dus tijd. Maar hoe vaak heb jij tijd tussendoor? Nou, want ik vul het altijd op weer met lezen, voorbereiden enzovoorts.
10: Ja, dat is denk ik een goede vraag. Kijk, ik denk dat het afhankelijk is van de doelgroep. Maar ik denk, de doelgroep
9: maar
10: is...
9: Maar ik ben toch de doelgroep van deze app?
10: Ik denk dat...
9: Oud.
10: Nou, niet
8: meer
10: per se.
8: De doelgroep.
10: Maar in principe is denk ik wel de stedeling tussen de 25 en de 40... die wel fulltime werkt, maar bijvoorbeeld flexibel werkt.
8: Ja.
10: Dus bijvoorbeeld, ik lag gisteravond al te slapen. Ik ben nu de app aan het testen met een paar vrienden.
9: Ja.
10: En een vriend van mij, die post gisteravond eigenlijk gewoon... Hey, morgen tussen 11 en 12:30 een bakkie bij Fuku. Heeft hij vrienden geselecteerd? Ik zie dat deze ochtend. En ik denk, oh, het is nu, wat is het hier, 9:15? Misschien kan ik hier zo wel even langs. Dus ik hoef juist niet te plannen. Ik zie dat er wat oppopt. En eigenlijk doe je het ook gewoon alleen wanneer je zin in hebt. Ik heb ook niet het idee dat mensen die dit dagelijks zouden doen. Hangt er een beetje vanaf. Maar zo 2 à 3 keer in de week toch echt aangeven van... hey, ik heb nu eigenlijk wel tijd. Ik vind het namelijk ook interessant. En ik denk dat de markt een beetje gaat bepalen wat de doelgroep wordt. Ik heb slechts een hypothese. Mm. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het bijvoorbeeld oud-collega's zijn. Hoe leuk zou het zijn?
9: Ja.
10: Ik heb heel veel mensen... Die ga ik niet de hele tijd appen, zullen we afspreken. Maar daarvan vind ik het wel leuk om ze 1 keer in het halfjaar of jaar te zien.
9: Joh.
10: En die zou ik gewoon aanklikken en dan krijg ik een pingetje. Hey, Ben is in de buurt.
9: Ja.
10: Lijkt me geweldig.
9: Ik loop iedere ochtend 6 uur met mijn hond in het bos. En er wonen in mijn wijk heel veel mensen die ik zo half ken. En af en toe praat. Maar loop een keer een rondje met me mee.
8: Ja, nee, ik ben jou wel eens toevallig tegengekomen in het bos. Dat was heel leuk. Hadden we geen app voor nodig. Maar anders is de kans wel groter dat ik je tegenkom met zo'n soort app. Ik wil straks eventjes naar alle uitdagingen die ik hier nu al bij in mijn hoofd kan bedenken. Ja. Maar ik wil eerst even van jou weten, Dusty, wat los je op met Around?
10: Ik denk, wat ik probeer op te lossen, is eigenlijk de weerwar aan apps en gedoe die we nodig hebben om eigenlijk onze vrienden te zien.
8: Mm-hmm.
10: Ik moet de hele tijd heel erg nadenken aan een zin wat Andreessen Horowitz heeft. Een groot VC-bedrijf die zegt, software eats the world.
8: Nou, jazeker.
10: En dat klopt.
8: Tegenwoordig AI is eating the world.
10: Klopt. Maar eigenlijk ben ik dat gaan zien, software ate our world.
8: Ja.
10: Ik heb een beetje het idee dat de sociale cohesie ook een beetje is opgegeten met Teams en Slack en WhatsApp en Snapchat. Die zitten allemaal een beetje aan hoe wij met mensen met elkaar omgaan.
8: Ja.
10: Dus ik denk dat ik probeer op te lossen dat we eigenlijk gewoon weer teruggaan naar het idee dat bij wijze van spreken het touwtje uit de deur hangt. Je kan gewoon even je buurman zien. Je kan even inchecken bij je vriend zonder dat je hoeft te ploegen door WhatsApp.
8: Ja.
10: Of dat je weer op zoek vrienden moet gaan kijken wie is er in de buurt. Dus dat hoop ik eigenlijk op te lossen op een micro niveau.
8: Ja.
10: Als je macro gaat kijken, denk ik niet dat het voor veel mensen een verrassing is. Dat je ziet dat mensen zijn eenzamer dan ooit. We hebben veel meer mentale struggles dan ooit. Dus ik denk dat dat in het verlengde eigenlijk is wat ik ook hoop op te lossen.
9: Nog straks gaan we nabouwen en lastig enzovoort. Maar nog eentje. Bijvoorbeeld, ik heb 4 uur de tijd of iemand loopt mee. Maar nu wil iemand meelopen of een kop koffie wil, waar ik helemaal geen zin in heb. Mm. En ik heb aangegeven, ik wil een kop koffie. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik wil met jou koffie drinken. Ik denk, nee, niet met jou. Wat doe je dan?
10: Nou, dit geef je dus ook aan.
9: Dus swipe je naar links.
10: Eigenlijk
8: je hebt Tinder opnieuw uitgevonden.
10: Laten we het nog even bij het prikbord houden. Je geeft op het prikbord aan, hey, ik ben nu hier. Ik wil, ik heb even 2 uur de tijd. Daarna selecteer je eigenlijk je mensen. En die mensen die ga ik eigenlijk categoriseren in cirkels. Zo wil ik ze noemen.
8: Ja.
10: Dus eigenlijk geef je gewoon snel aan tech. Welke cirkel selecteer je? Dat zijn mensen waar je dan wel zin in hebt. Zodat het eigenlijk snelle bakjes zijn. Zodat je dit snel kan selecteren. Want ik heb het wel echt geprobeerd te designen of te maken met het idee zo snel mogelijk van je telefoon af.
8: Ja, tegelijkertijd dan gaan we even naar de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Dit leeft bij de gratie van pushmeldingen. Anders dan kun je niet nu weten dat die en die daar en daar beschikbaar is voor 4 uur koffie.
10: Absoluut.
8: Maar nog veel meer. Ja, heel bekend. Het netwerkeffect. Hoe gaat dit werken, terwijl je nog in je zit in een hele vroege fase. Je bent aan het testen met je vrienden.
10: Ja.
8: Maar je moet zoveel mensen in no time weten te onboarden.
10: Schalen.
8: Ik denk terug aan Facebook, ik denk terug aan Foursquare.
10: Hoe ga
8: je dat doen? En is dat de grootste uitdaging of mis ik er nu een paar?
10: Nee, ik denk dat uiteindelijk is dat de grootste uitdaging. Ik denk ook dat het model is een heel moeilijk model. Toevallig had ik een contact laatst met iemand en die zat ik het kort te vertellen. En die beschreef het denk ik mooi. Die zei moedig. Dus dat is gewoon iemand die leren kennen. In plaats van dat hij zei, joh sukkel, wat doe je nou? Dit is onmogelijk.
8: Het bouwen is geen probleem, want je kan makkelijk coden. Geld, dit kost niet zoveel om te maken. Maar hoe ga je in korte tijd zoveel mogelijk relevante mensen
9: bereiken? Je bent een growth marketeer van huis uit.
10: Exact. Dus ik heb ook het idee.
9: Hoe ga je doen?
10: Nou, ik denk dat ik heb 2 keer wat gepost op LinkedIn. Daarbij al eigenlijk 1100 mensen naar een website gekomen. 200 mensen ingeschreven. Ik heb het idee dat dit probleem, jullie geven net eigenlijk al 2 scenario's aan waarbij je denkt, potverdikkie, ik zou het zo kunnen gebruiken. Mm-hmm. Ik denk dat de wens om dit op te lossen best wel een beetje boven de markt hangt. Okay. Nou, dan is het natuurlijk aan het product om dat zo goed mogelijk op te lossen. En eigenlijk de manier waarop ik zou willen groeien is, het enige wat ik mensen wil laten doen, nodig 2 WhatsApp-groepen uit. Want die komen eigenlijk al best wel overeen met die cirkels die je dan hebt. Ja. Nou, en dan hoef je niet zo snel te rekenen dat als, gaan we even conservatief schatten, dat als een WhatsApp-groep 8 gebruikers heeft, en je stuurt er naar 2 WhatsApp-groepen, en dan gaan we ervan uit dat we telkens even 50% afvalt, namelijk van die 8 doen er maar 4 het, en van die 4 mensen in de app gaan er maar 2 gebruiken. Ja. Nou, dan heb je al een exponentiële factor te pakken. Dus eigenlijk is dat een beetje het idee dat mensen gewoon 2 WhatsApp-groepen, 2 cirkels, 2 vriendengroepen eigenlijk in die app gaan krijgen. Ja. En natuurlijk blij zijn met de applicatie en dat het werkt. Want zonder dat dan heeft het nooit bestaansrecht. Ja. Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik die netwerkeffecten wil battelen. En dat is op dit moment mijn hypothese, laat ik het zo zeggen.
9: En die ga je even door op de growth marketing. Dus dat ga je testen. Heb je nog nu al andere scenario's in gedachten? Of is deze het?
10: Hoeft niet, om aan gebruikers te komen, bedoel je?
9: Ja,
10: daar zitten wel wat andere gedachten of hypotheses in. Kijk, ik heb het idee eigenlijk al 3 jaar lang. Dus wat daar heel leuk aan is, is dat ik eigenlijk met elke observatie doe ik weer wat in mijn rugzakje. En die rugzak was nu uiteengebarsten, dus ik moest er wat mee doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook na over bepaalde deals met influencers uiteraard. Ik denk ook dat er gewoon heel duidelijk dat ik meer moet doorzetten op die founder-led marketing. Dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna niet eens meer een marketing. Het is bijna vereiste.
8: Als je op LinkedIn elke week even laat weten wat voor dingen je allemaal doet.
10: Maar eigenlijk denk meer dan dat. Ik zal helaas ook met mijn gezicht op de socials moeten.
9: Je hebt een influencer.
8: Ja, LinkedIn is ook nog steeds een socials.
9: Maar leuk dat je zegt helaas. Dus daar heb je eigenlijk moeite mee.
8: Omdat jij iets probeert van de grond te krijgen wat daar tegenin gaat.
10: Ja,
8: jij wil mensen van hun telefoons, jij wil mensen van social media, jij wil mensen in real life koffie laten drinken met je app.
10: Absoluut, met 2 dingen daarop. Ik denk eerst even op dat laatste. Dat heb je absoluut gelijk in. Hè. Het is eigenlijk een soort van een snappy tagline die ik in mijn hoofd heb, is friends over feeds. Mm. Maar ik heb geen zin om daar belerend in te zijn. Ik ben zelf, vind ik het ook af en toe heerlijk om op Instagram te zitten. Uiteindelijk krijg je de beste grappen ter wereld, krijgen we door het internet tot ons. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maar het gaat allemaal om een soort van mate en te zorgen dat het niet ten koste gaat van je vriendschap. Ja. Dus het is een soort van een grote kruistocht tegen de meta's van deze wereld. Maar ik wil daarin niet belerend zijn en dat totaal niet omarmen. Want het is wel een realiteit waar we eigenlijk in zitten.
9: Het is eigenlijk de balans tussen zij gebruiken jou, weet je, verslaafd maken, of dat jij ze gebruikt. Nee, en je moet constant.
8: Ja. Nee, je wil leunen op hun installbase. Ja. Maar het aardige vind ik. Nou, laat ik het alles zeggen. Dit voelt voor mij als iets wat ook in Silicon Valley bedacht. Ze kunnen nog sterker worden. Wat misschien al wel 1000 keer daar geprobeerd is. Maar om dan toch even te stellen, in hoeverre kan Around bijdragen aan een stukje digitale onafhankelijkheid in Nederland. Soevereiniteit.
10: Ja.
8: Kun je ons via jouw platform losweken van de bestaande platforms?
10: Dat hoop ik wel. Ik denk namelijk wel dat de tendens gewoon is dat de schermtijd, dat we dat met z'n allen, dat een maximum heeft bereikt.
8: Ja.
10: En ik denk gewoon meer, dat is eigenlijk hartstikke mooi om te zien. Ik denk dat we als maatschappij gewoon in beginnen te zien, dit heeft meer nadelen dan voordelen. En met die dingen waarvan ik net zei dat je dat overal ziet in cijfers, hè, die mentale gezondheid, eenzaamheid. Ik heb ook de hele tijd het idee dat iemand gewoon tegen ons loopt te roepen, it's the phones, dummies, weet je wel. Als je dat helemaal begint te zien.
8: Ja.
10: Dus ik probeer daar eigenlijk te zorgen dat die schermtijd, als er minder schermtijd komt, dan komt er dus eigenlijk ruimte om meer tijd te gaan spenderen met je vrienden en met bekenden. En daar wil ik eigenlijk een soort van de sociale infrastructuur infrastructuur voor maken. Zodat je daar zo makkelijk mogelijk toegang tot krijgt. En ik denk dat ik graag wil proberen om mijn businessmodel niet zo toxisch te maken als die van hun.
8: Ja. Ja, maar dat zeg jij nu. Maar dan loopt het een beetje en dan moet er geld verdiend worden. Ook al heb je niet zo'n investering op plan nodig. En dan komen de advertenties of premium dingen of beursgang.
10: Dat is denk ik een hele goede vraag. Hè? Maar kijk, ik denk dat, en ik heb hier over nagedacht, maar ook nog niet te veel, want dat is niet de fase waarin ik in zit. Mm. Maar ik denk dus dat mijn missie is zorgen dat vrienden weer 50% meer elkaar gaan zien.
8: Oké, dat vind ik een mooie kwantificering.
10: Ja, en ik denk dus dat, want het is in de afgelopen 15 jaar 50% naar beneden gegaan. Toen ik deze statistiek had gezien, dat vond ik insane. En dit is niet alleen Gen Z, dit is tussen de leeftijd van 14 tot en met 44, van 2010 tot 2023. Ja. Dus dat is gewoon heel erg breed. Ja. En ik denk dus dat als je dit in die zin zo duidelijk neerzet als je missie, dat zorgt ervoor dat je die keuzes gaat maken die daar wel of niet aan bijdragen. Ja. Dus als ik een businessmodel ga ontwikkelen waarbij er eigenlijk perverse prikkels komen, waarbij ik jou zo lang mogelijk in de applicatie wil hebben, dat druist in tegen die visie en tegen die missie.
8: Ja, nou, we gaan het merken als we over dus een paar weken, dan wel maanden, zelf ook aan de slag kunnen met Around. Dank daarvoor. Dus die van Stekelenburg van Around.nl. En nu dan gaan we praten met Harro Stockman, oprichter van Kaplan Vision Technologies. Welkom in de studio.
11: Dankjewel.
8: Goed dat je bent. Wat doen jullie eigenlijk?
11: Wij zijn een AI-bedrijf. We zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij proberen ons steentje bij te dragen aan het oplossen van het zorginfarct. Hmm. Er zijn drie problemen in de zorg. Ouder wordende bevolking. Dus tussen de vraag naar zorg neemt 2-6% toe, jaar op jaar.
8: Ja.
11: Vergrijzende zorgverleners. Mm-hmm. Dus 25% van het zorgpersoneel gaat de komende 5 jaar met pensioen.
8: Ja.
11: Dus het probleem wordt heel snel slechter.
8: Ja.
11: En verouderende technologie. Dus als je naar een oudere zorginstelling gaat, alles wat je daar tegenkomt is oude meuk.
8: Ja.
11: Als je hulp nodig hebt, trek maar aan het touwtje. En mensen die zijn op de grond gevallen en die kunnen niet aan het touwtje trekken.
8: En dus komen jullie met?
11: Komen wij?
8: Ja.
11: Ja. Dus onze oplossing werkt met een sensor. Die sensor die wordt zijn camera. Die wordt aan het plafond bevestigd.
9: Is een sensor van camera?
11: Allebei. Een sensor is een camera.
8: Ja, een optische sensor.
11: Maar een optische sensor.
8: Ja, precies. Ja.
11: En die optische sensor die kan menselijke activiteit herkennen. Dus die kan herkennen of iemand staat, of dat hij zit, of dat hij ligt. Die kan ook de context herkennen. Dus ligt iemand op de grond of ligt hij in bed?
8: Ja.
11: En als er dan mis is, dan verstuurt de software een bericht naar de smartphone van de medewerker.
8: Van de verzorger.
11: En we kunnen een aantal hele basic dingen kunnen herkennen. Dat iemand in bed ligt, maar ook hoe lang iemand op zijn zij ligt.
8: Ja.
11: Want mensen, als ze langer dan 2 uur op hun zij liggen en ze eten slecht en ze hebben nog een aantal andere dingen, dan ontwikkelen ze bedsores.
8: Ja, doorlichtplekken.
11: Doorlichtplekken, wat vreselijke wonden zijn om te hebben, maar ook om te verzorgen.
8: Ja.
11: Dus die mensen moeten gedraaid worden, die moeten in wisselligging.
8: Mm-hmm.
11: Maar midden in de nacht weet een zorgmedewerker niet of mevrouw misschien toch uit zichzelf is gedraaid of dat ze nog gedraaid moet worden. Dus die moet wakker gemaakt worden, op de kant worden.
8: Dus het heeft dan niet eens per se te maken met oei, iemand is gevallen, moet nu overeind geholpen worden. Het is ook dit soort dingen die gewoon doorlopend al gebeuren.
11: Ja, dat. Kunnen herkennen of iemand uit bed probeert te komen of iemand op de rand van het bed zit. En vaak die mensen zijn dementerend.
8: Mm-hmm.
11: Dus die weten wel dat ze naar het toilet moeten, maar niet waar het toilet is.
8: Mm-hmm.
11: Op dat moment kunnen we een bericht sturen naar de telefoon. En dat in de wandelgangen wordt dat rennen of dweilen genoemd.
8: Zo.
11: Of je rent er naartoe, of je moet dweilen.
8: Ja.
11: Kunnen herkennen of iemand in de badkamer is. En een stopwatch zetten van hoe lang is iemand naar de badkamer. Want vaak als mensen naar de badkamer gaan, dan willen ze nog wel eens uitglijden.
8: Ja.
11: Vallen ze op de grond. Mensen zijn allemaal aan de bloedverdunners. Kunnen allemaal niet zelf opstaan, want anders zaten ze niet in dat verzorgingstehuis.
8: Ja.
11: Dus die mensen liggen op de grond, die liggen te bloeden en die moeten wachten tot ze gevonden worden.
9: En die sensor, ik ga er toch even op door.
11: Ja.
9: Worden nou videoopnames genomen of niet?
11: Ja.
9: Oké, en die delete je weer na een dag?
11: Die worden helemaal niet opgeslagen.
9: Die worden helemaal niet opgeslagen. Nee. Het is gewoon een stream en die... En die
11: wordt ter plekke wordt die geanalyseerd.
8: Lokaal.
11: Lokaal, op de camera zelf. En er gaan geen beelden naar buiten.
8: Oké. Kijk, nou, dat is al gelijk.
9: En dat, en dat koop je in of dat heb je zelf ontwikkeld?
11: Nou, dat hebben we zelf.
9: Dat is de technologie.
11: En om de waarheid te zeggen, we hebben twee versies. We hebben één versie waarbij we wel data verzamelen. Mm-hmm. Om onze software te verbeteren.
8: Ja, snap je.
11: Want die AI die doet het niet uit zichzelf. Nee. Die moet getraind worden.
8: Ja.
11: En er zijn ook mensen die daar een onoverkomelijk probleem mee hebben. Nou, dan doen we het niet.
8: Ja. En waar lopen jullie nu het meest tegenaan? Want je hebt een hele mooie uitgebreide pitch. Het is helemaal helder.
11: Ja.
8: Bij trainen van AI kan ik me voorstellen, daar komen wat hoofdbrekens bij. Of is het componenten? Waar zit jullie hoofdpijn?
11: Nou, de hoofdpijn zit niet zo. Dus mensen hebben zorgen over privacy, maar dat hebben we echt wel goed dichtgetimmerd.
8: Ja, omdat het ding is lokaal, niet naar de cloud.
11: En er is ook een dataverwerkingsovereenkomst en die is geschreven door de zorg. En daar staat in dat je aan een aantal ISO-standaarden moet voldoen en daar worden we op geaudit. En dat is allemaal dichtgetimmerd.
8: Mooi.
11: Ik denk het grootste probleem is dat het een fysieke sensor is.
8: Mm-hmm.
11: Dus ik kijk wel eens naar ChatGPT. Ja, weet je, dat je opent de browser en je hebt er toegang toe. Maar onze software of onze technologie moet eerst, die camera moet aan het plafond worden geschroefd.
8: Ja.
11: En als je het netjes wil doen, moet er een gootje worden gefreesd. Die moet worden dichtgesmeerd.
8: Ja.
11: En,
9: dit is gewoon geen batterij. Het is met een snoer zelfs.
11: Ja.
8: Dit is gewoon één apparaatje, zoals een brandalarmsensor.
11: Correct.
9: Nee, maar dan heb je geen snoer nodig. Plak je aan je plafond klaar.
11: Ja, maar wij hebben veel meer processing power nodig.
8: Jij hebt meer energie nodig.
11: Brandalarm.
8: Ja.
11: Yes.
8: Ja, okay.
11: Dus dat is er één. Er is nooit tijd voor. Dus het is altijd andere dingen. Het loopt altijd uit. Dus dat is één. Mm-hmm. Twee is, wat ik ook wel heb geleerd, is ja, in de zorg heb je een meestergezel. Relatie. Dus de meester die traint de nieuwkomers.
8: Mm-hmm.
11: De co-schappen enzovoort. De oudere traint de jongeren.
8: Ja.
11: De oudere heeft nul verstand van AI. Dus die gaat echt geen AI introduceren. Ik denk dat dat een probleem is. En drie is, de zorg die wil gewoon meer handen aan het bed. Die wil het gewoon houden zoals het is. Want vroeger deden we het altijd zo. En de komende 10 jaar willen we het nog steeds doen.
8: Ik hoor vaak inderdaad het tegenargument van allerlei met tech, in de breedste zin des woords. Van we moeten niet technische oplossingen hebben. We moeten meer mensen hebben, inderdaad. Daar kun je een heel debat over voeren met elkaar. Maar uiteindelijk, per saldo, moeten innovaties helpen om ons langer in leven te houden. Laat ik het zo zeggen.
11: Ja, dat ben ik met je eens. En als je dan ziet wat er geopolitiek gebeurt met Rusland die agressief wordt. Er moet geld naar defensie toe.
8: Ja.
11: Er moet ook geld naar onderwijs. Weet je, er moet overal naartoe. Ja, en naar de zorg, dan houdt het op een gegeven moment op. En
8: zeker.
11: Ik denk dan dat wij met onze technologie daar echt een handje kunnen helpen. Omdat wij de zorgmedewerkers die er niet meer zijn, kunnen hun werk kunnen invullen, omdat je s'nachts moeten mensen nachtrondes lopen.
8: Ja.
11: Moet je voorstellen dat je elke avond om 11 uur s'nachts moet beginnen, tot 7 uur 's ochtends.
8: De nachtdienst.
11: En dan moet je de nachtdienst draaien.
8: Ja.
11: Nou, dat vangen wij af.
8: Ja.
11: Niet 100%, maar je kunt wel van 3 man kun je terug naar één iemand.
8: Ja. Ja. Ben, ik zie je moeilijk kijken.
9: Nee. Ik zit heel erg nog. Jawel, ik zit nog met die implementatie. Hoe ga je dit? Inderdaad, iedere kamer moet zo'n ding hebben. En dan in het conservatieve zorgsysteem, dat willen ze allemaal niet. En jij wil beginnen. Dus wat is je strategie om inderdaad die markt wel te veroveren, dat meer mensen het doen?
11: Referentieklanten hebben we nodig.
8: Helpt.
11: Ja, ik denk dat dat de allerbelangrijkste is.
8: Wordt jullie systeem al gebruikt op plekken of is het allemaal nog in de ontwikkeling?
11: Nee, we hebben 15.000 licenties verkocht.
8: Oh, toch wel?
11: Ja.
8: Jullie zijn nog goed bezig.
11: Van 80% in Nederland en de overige 20% met name in Scandinavië.
8: Ja.
11: We hebben recent, zijn heel trots op, zijn er 34 licenties in Japan verkocht.
8: Zo.
11: We hebben ook eerste contacten met Amerika, Verenigde Staten, waar nu een pilot wordt gedaan met
9: Dus je resellers heb je?
11: Ja.
9: Wat voor type resellers zijn dat?
11: Dat zijn de system integrators, waar de zorginstellingen en de ziekenhuizen zelf al zaken mee doen. Dus dat zijn de organisaties die de televisie, de bekabeling enzovoort hebben aangesloten. Die hebben vaak al 20 jaar een relatie met de zorginstelling. En die kopen van ons onze techniek in. Dus je kan bij ons niks kopen. Het gaat altijd indirect.
9: Via de resellers.
8: Oké, eigenlijk gaan de zaken dus best goed, hoor ik.
11: Ja. Nee, ik ben zeker niet ontevreden.
8: Maar ook omdat jullie internationaal opereren. Ik hoor zoveel landen de revue passeren. Daar is dus ook heel veel appetite naar deze oplossing.
11: Dat klopt.
8: In hoeverre kun je hiermee, want het is een Nederlandse uitvinding, Nederlands product.
11: Ja.
8: De strategische positie van Nederland als het gaat om technologie in de medische hoek nog verder vergroten. Zeg maar, kunnen jullie nu al een soort hefboom-effect ook andere partijen die dit soort technologie ontwikkelen ondersteunen? Of is het daar nog te vroeg voor?
11: Nou, ik wil juist proberen om de enige te zijn die deze technologie aan het uitrollen is.
8: Okay.
9: Maar het is wel ongetwijfeld. In China gaan ze het gewoon namaken.
11: Natuurlijk. Ja. Dat klopt.
8: Zit daar je concurrentie? Ja?
11: Ik vind zelf dat qua concurrentie, er zijn veel alternatieve oplossingen. Dus bijvoorbeeld bedpaaltjes en bewegingssensoren.
8: Mm.
11: Die zijn er al heel lang. Die geven heel veel valse meldingen. Dus als de kat op het bed springt, dan gaat hij af. Als het gordijn in de wind wappert, dan gaat hij af.
8: Dat is niet zo accuraat als een optische sensor, hoor ik eigenlijk.
11: Nee. Dat doen wij echt bij onze technologie. Ja, dus wat wij doen is, wij brengen de state-of-the-art technologie naar die zorgmarkt toe. Ja, en het werkt echt 100 keer beter.
8: Er zou geen betere oplossing denkbaarder zijn dan dit voor deze problemen die jullie oplossen.
11: Nee.
8: Zo.
11: Nee, dat kan ik met zekerheid zeggen.
8: Ja. Nou, dat is wat er dus gebeurt bij Kepler Vision Technologies. En daarover hoorden we oprichter Harro Stokman. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Techshow. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Techshow. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech-Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Techshow.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work. Mm-hmm.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belang.
9: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Twee sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de tweede set werd hij twee keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. Vijf mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH dat ze wel willen, maar alle locaties die ze hadden voorgesteld werden afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer ook al jaren honderden Oekraïners op. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt de Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
6: Ja, heerlijk hier jongens, hè?
7: Ja.
6: Zon, zee, strand en Friesland Campina. Deze week gaan we in gesprek met Tjeerd van Friesland Campina. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we over dit mooie merk?
7: Ja, wat weten wij over Friesland Campina? De wortels van deze coöperatie die gaan terug tot 1871. Dat is al even geleden. Toen Nederlandse melkveehouders zich begonnen te verenigen. Daar is alles begonnen. En het huidige bedrijf Friesland Campina ontstond in 2008 door de fusie van twee hele grote merken, Friesland Foods en Campina. Het bedrijf is onder andere bekend van de productie van de merken Campina, Fristi, Chocomel, Mona, Milnerkaas en nog veel meer. En ze hebben vestigingen in ongeveer 30 landen, maar hun producten worden verkocht in meer dan 100 landen. En dat doen zij met een team van zo'n 19.500 medewerkers.
6: Dat is een hoop. En bij Friesland Campina werkt, ik zei het net al, Tjeerd van den Berg. Welkom Tjeerd. Jij bent Global Employer Brand Manager bij Friesland Campina. Ja, waarom heb jij zelf ooit eigenlijk voor Friesland Campina gekozen?
8: Oeh, dat is een goeie. Ik ben als referral binnengekomen. Dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg op richten vanuit employer branding. Wat ik heel leuk vind is aan Friesland Campina, ook als ik het vaak met vrienden daarover heb, is mensen kennen onze consumentenmerken heel goed. Dus Chocomel, Campina. Maar de business is zoveel meer divers en global dan je zou denken. Dus we hebben een hele ingrediëntenbusiness, een professional business, private label. Dus dat gaat veel groter. Dus de impact die je maakt binnen zo'n organisatie is gewoon gigantisch. Ja, en vanuit employer branding kun je natuurlijk al die verhalen vertellen. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
6: Maar nu zat je bij Nike en bij Tommy Hilfiger en Molly. Allemaal hippe, coole, kekke bedrijven waar iedereen wil werken. En nu maak je melk.
8: Ja, maar het purpose stuk daar is juist weer, en niet dat die andere bedrijven dat niet hebben. Fashion is bijvoorbeeld heel leuk om in te werken, want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Veel celebrities.
7: Heel snel endorsements, aantrekkelijk. Ja.
8: Het is snel, mensen vinden het heel snel gaaf. Maar hier zit een heel mooi purpose verhaal. Dus je gaat echt bezig met voeding voor de wereld. Je hebt bijvoorbeeld in Azië. Onze producten dragen heel erg bij aan het gevecht tegen ondervoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is

0: Het is echt wel een heel purposeful verhaal. En dat is vanuit employer branding om mensen daarbij te trekken, is natuurlijk heel gaaf.
1: Ja, hey, en want ja, employer branding, dan kom je van die hippe, coole bedrijven met veel celebrities en glamour. En dan kom je bij Friesland Campina. Wat ben je toen gaan doen? Want jij wilde iets neerzetten.
0: Ja, nou, we begonnen, want ik denk dat we hebben al heel lang een EVP, Unleash Your Nature. En eigenlijk vind ik dat een EVP is iets wat zich altijd doorontwikkelt.
2: Ik moet heel even uitleggen voor de luisteraars. Ja. EVP, Employer Value Proposition, een werkgeverswaardebelofte is het eigenlijk. Hè?
0: Nou, je belofte aan talent.
2: Precies.
0: En dat, bij ons is dat opgebouwd uit een aantal pilaren, dus het gaat heel erg over.
1: En heb jij die bedacht? Dus jij kwam daar en jij zei, jongens, Unleash Your Nature.
0: Nee, en dit is meteen heel grappig. Een employer brand en een employer value proposition is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat in de organisatie leeft en ik haal het op. Dus we brengen het in kaart, maar dit moet vanuit de organisatie komen. Dus dit is een stukje je purpose. Wat is je verhaal vanuit corporate communicatie? Wat zijn de brands? Wat doet de business? Dat komt allemaal samen in je EVP. Dus, en we hadden al, denk ik, een best sterk EVP staan met Unleash Your Nature. Dus we zijn eigenlijk gaan valideren. Van, klopt dit nog met het soort talent wat wij nodig hebben? Wat is het echte verhaal wat je gaat vertellen?
2: Hoe doe je dat?
0: Heel veel interviews. Dus we beginnen vaak met interviews in de kritische doelgroepen. Dus kritische doelgroepen, wat is het hoog volume wat je aan gaat nemen? Kritische doelgroepen is ook, wat is moeilijk te vinden talent, wat echt heel nodig is voor onze business om door te groeien.
2: Maar dan kom je bijvoorbeeld veel in techniek uit en in lab? Of...
0: Nou, dat is heel breed. So, we hebben dus de supply chain. Daar zitten operators, engineers, safety, quality. We hebben onze corporate rollen, dus dat is finance en IT bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel commerciële rollen, dus in de opco's, de operating companies die we in verschillende landen hebben. Dus we hebben heel veel doelgroepen waar we op richten. Dus we hebben één global werkgeversmerk, maar we gaan heel erg kijken hoe maken we dit relevant in verschillende landen, verschillende regio's, maar ook voor verschillende businesses.
2: Oh ja.
1: En dat is dan Unleash Your Nature. Vertaal je eigenlijk door naar diverse landen, diverse regio's, maar ook naar diverse doelgroepen, om dat voor hen relevant te maken.
0: Ja, want als je bijvoorbeeld in finance werkt, kun je een hele andere werkgeverschap ervaren dan dat je bijvoorbeeld in een fabriek zit. Dus we hebben dat global merk en dat zorgt voor consistentie. Dat is ons global verhaal. Maar we gaan dan ook heel erg uitdiepen, wat betekent dit voor iemand die in een fabriek werkt? Wat is voor die mensen belangrijk? Wat is de ervaring die zij hebben? Want je wil gewoon wel het authentieke verhaal.
1: Ja, en stel voor, je hebt iemand die werkt in Friesland in een fabriek en die is onderhoudsmonteur. Wat als je van Unleash Your Nature, wat betekent dat dan voor de onderhoudsmonteur? Hoe voelt hij, zij, x dat?
0: Nou, wat je ziet, en dat is dus, je hebt de supply chain heeft heel veel fabriekslocaties die niet per se bij een grote stad zijn. Dus je employer bent omgeeft zich vrij direct in die omgeving van 30 kilometer rondom een fabriek. Dat zijn wereldjes op zich. Die hebben vaak hun hele eigen cultuur. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is. Wat een engineer heel belangrijk vindt, is wat is de techniek waarmee ik werk. Dus wat is waar ben ik dagelijks mee bezig? Welke uitdaging ligt er? Maar binnen de supply chain ook. We hebben met melk te maken. Dus melk kan over datum gaan. Dus er zit heel veel druk om te zorgen dat zo snel mogelijk die melk van de boer naar de fabriek komt en zo snel mogelijk verwerkt wordt. Dus dat is een heel belangrijk deel van de ervaring die je hebt bij werken in een fabriek bijvoorbeeld. Ja, kijk maar aan.
1: Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het denken van wat maar dan ga je uitingen doen op basis van Unleash Your Nature. En dan wil je potentiële storingsmonteurs, onderhoudsmonteurs triggeren.
0: Ja.
1: Dus ik ben nog op zoek van wat is dan de uiting of wat is het employer brand? Waar je hen mee bereikt. Waardoor ze denken van, oh, maar dat is interessant of dat raakt mij. Ja. Vaak houden zij, is een aanname, maar vaak van praktische dingen of willen ze flexibele tijden of geld. En Unleash Your Nature klinkt heel hoogdravend. Ja. Supermooi, maar wel hoogdravend. Dus wat is dan die vertaling waardoor dat juist op dat niveau raakt? Dat is eigenlijk
0: terecht
1: bevatte mijn stilte.
0: Dus inderdaad, we hebben Unleash Your Nature als propositie. En daar zitten een aantal pilaren onder. En dat gaat dan over het stukje purpose, over waar draag je aan bij. Dat gaat over onze cultuur, hoe werken wij met elkaar samen. Daar zit een stukje, wat is de impact bijvoorbeeld met producten of met de business die we leveren. En een stukje, hoe ontwikkel jij jezelf? Dat zijn de thema's hoog over. Maar wat wij dan gaan doen, we gaan met mensen daadwerkelijk in de fabrieken, gaan we interviews doen, ambassadeursverhalen maken, om te kijken wat spreekt nou aan en wat is nou de echte ervaring. En wat je vaak ziet is, enerzijds zit het op ontwikkeling, anderzijds zit het op met welke mensen werk je samen, welke technieken. Maar ook soms heel simpel, wat zijn de benefits? Want benefits zijn heel belangrijk voor die doelgroep.
2: Ja, zeker, gewoon wat is de waarde, wat zijn de contracten, wat zit er in het pakket?
0: Ja, is er een 13e maand?
2: Ja.
0: Wat zijn de salarissen?
2: Dus... Maar kun je het dan, om aan te haken op jouw vraag of opmerking, kun je het dan niet eigenlijk alles hangen onder Unleash Your Nature?

0: kun je daar niet alles aan haken?
1: Zeker, maar dat is dus ook het doel. Dus okay. Het doel is dat dat het startpunt is. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met onze eigen medewerkers als ambassadeurs. Ja. We gaan daar ook diepte interviews doen. We maken ambassadeurs verhalen met het echte verhaal. En dan gaan we ook kijken van wat zijn de dingen die belangrijk zijn per doelgroep. En dat gaan we doorvertalen naar bijvoorbeeld een campagne. Dus in dit geval, bij monteurs gaat het dus ook over de benefits bijvoorbeeld. Gaat het over met wie werk je, welke techniek. Mm-hmm. Maar voor finance kan dat veel meer zijn op wat voor grootschalige projecten werk je aan mee. Dus het hangt van de doelgroep af hoe we dit doorvertalen.
2: Dus zeg maar, jullie belofte is unleash. En your nature, dat kunnen 100 verschillende your natures zijn. Ja. Omdat iedereen een andere identiteit heeft, andere behoeften. En dan wel een beetje gecategoriseerd.
1: Nou, en het inspirationele aspect is dus unleash your natural potential. En dat wij als organisatie alles doen om mensen in staat te stellen om dat te bereiken. En ook wat moet je daar zelf natuurlijk voor doen. En er zitten heel veel elementen aan die dus belangrijk zijn van ons als werkgever. En dat proberen we zo goed mogelijk te vertalen in onze campagnes en onze content.
2: Ja, en hoe je zegt, wij stellen iedereen in staat om het maximale uit zijn haar potentie te halen. Of is dat? Lijkt me ook best wel een klus, hè? Want jij bent dan employer brand manager. En ik kan me voorstellen, jullie zitten natuurlijk overal over de wereld. Dat je dan naar plekken toe gaat waar je nog niet bent geweest. Waar je nieuwe mensen ontmoet, andere culturen. Dat voelt heel erg inspirerend. Hè? Maar iemand die inderdaad dagelijks als storingsmonteur in een fabriek is, die beleeft dat weer heel anders. Dus hoe meten jullie dan verschillende potenties en hoe komen jullie die belofte na aan jullie collega's, inclusief jezelf?
1: Ja, er zit een heel groot stuk vanuit. Hè, we hebben een rewards, we hebben een learning, we hebben een organisatie die eigenlijk daar überhaupt mee bezig is. Dus een stukje hoe zorgen we dat mensen in fabrieken, in onze organisaties, de tools krijgen, de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het startpunt. En daarna gaan we ook kijken naar de echte verhalen. Want je wil het ook doorvertalen naar iets wat mensen echt ervaren. Dus er zit een stukje, want we zijn een COE, dus dat is een Center of Excellence. Dus wij zijn ook bezig met de HR-strategie doorvertalen naar de organisatie en naar extern. Misschien ga ik nu iets te veel in detail, maar
2: dan als je te veel in detail treedt, dan grijpt Arjan in.
1: Dus wij hebben heel veel policies en strategie als wat wij doen voor onze mensen. Dus dat is ook het startpunt van ons EVP en onze propositie. Dus wat doen wij voor medewerkers en hoe stellen wij ze in staat? En door middel van de verhalen van onze eigen medewerkers gaan we dat tot leven brengen.
2: Uh-huh. Wat zou jij... welke kansen zie je nog? Want je hebt Unleash Your Nature. Ja. Je hebt het over die diverse doelgroepen. Ook de aanpak in de diverse gebieden. Maar waar liggen voor jou nu nog kansen waar je komende periode op wil focussen?
1: Nou, wat ik vind altijd heel leuk van employer branding is dat je kunt heel creatief zijn. En ik vind eigenlijk dat je het ook moet benaderen zoals je consumentenmerken benadert. Dus het gaat heel erg over experience in alle fases van bijvoorbeeld een traject, sollicitatietraject, de candidate experience. Dus het tot leven brengen in iedere schakel, dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook heel leuk vind is dat we steeds meer bezig zijn ook met activaties. Want ik vind vanuit employer brand, je moet altijd zorgen, je moet daar zijn waar de mensen en waar jouw doelgroep zich bevindt. Dus de juiste boodschap, juiste moment, juiste doelgroep. We gaan bijvoorbeeld naar Zwarte Cross. We hebben een mooie activatie dicht bij fabrieken. Uh-huh. Ons team gaat daarheen. We werken dan samen met een influencer die ook met mensen...
2: Wie?
1: Sylvana IJsselmuiden.
2: Zegt me helemaal niets. Wat doet zij?
1: Je kunt het terugkijken. We hebben ook op Videoland namelijk met haar een aflevering gemaakt van What Gen Sees. Dat is van RTL4. Ja. En daar gaat zij de fabrieken in, daar gaat zij naar boerderijen om echt werken bij Friesland Campina in kaart te brengen.
2: Ja.
1: En wat je ziet is, zij werkt ook heel goed met de doelgroep. Dus ze komt zelf uit Friesland, wat ook een leuke link is. Maar zij gaat dus op dat evenement in gesprek met mensen die niet bij Friesland Campina werken. Ja. Maar die wel binnen bijvoorbeeld technische beroepen vallen. En dan gaan we daar heel veel content omheen maken. En je ziet dat op dit soort evenementen, na zo'n evenement, krijgen we heel veel sollicitaties binnen in de buurt. Dus dit vind ik hele leuke creatieve manieren, ook om dicht bij onze doelgroep te komen.
0: En komt dat dan cheered uit de business? Komt die vraag bij jou of komt dat uit jouw eigen koker?
1: We werken sowieso met het team, dus uh-huh. dit komt ook vanuit mijn team. Dit is niet per se een vraag vanuit de business. Het is wel vaak zo dat je eigenlijk wil je dit samen doen. Dus als wij activeren vanuit bijvoorbeeld een Chocomel of een Campina en die gaan naar een evenement, dan zou het heel fijn zijn als wij mee kunnen vanuit employer branding. Dus dat partnership is heel belangrijk. Maar het is niet per se dat het vanuit de business geïnitieerd wordt, want dit is een voorbeeld dat vanuit ons team komt.
0: Ja.
2: En waarom werkt dat? Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat iedereen van Nestlé tot Young Capital, iedereen zet Gen Z'ers in. En dan komt er weer een influencer en die gaat dan een beetje quasi hip met een telefoon in de hand content maken. En dan denk ik, jeetje, nou zeker Zwarte Cross, als ik dan toch mag generaliseren, het zijn allemaal hele nuchtere boeren die daar rondlopen. En die denken dan van, ja, wat moet je hier? Werkt dit?
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat onze doelgroep juist heel erg naar dit soort evenementen gaat. We hebben ook bij Cyclocross, een groot Belgisch wielerevenement, zijn we veel geweest. Ik denk dat werken met een influencer zorgt voor ten eerste een objectieve blik van iemand die gewoon de vragen stelt die wij niet per se zouden stellen. En het zorgt voor de introductie. En ik denk dat als je zorgt dat mensen nou toch een beetje curious zijn om meer te leren.
2: Maar zij komt op dat event, Zwarte Cross, en dan zij is een influencer en zij heeft dan haar eigen manier van zijn en nieuwsgierigheid. En in hoeverre komt Friesland Campina als werkgever daar dan in terug? Hoe vertegenwoordigt zij jullie?
1: Nou, we beginnen bijvoorbeeld met een groot ontbijt. En daar zijn dus mensen ook uitgenodigd die in de doelgroep zitten, maar niet bij ons werken. En dan beginnen we met vragen over wat weet je over Friesland Campina en wat zoek je in een werkgever. En dan zijn er ook mensen van Friesland Campina aanwezig en gaan we het gesprek aan. En dan zul je ook zien dat heel veel dingen onbekend zijn nog bij de doelgroep. Of juist dat ze denken, oh, maar dit is echt heel vet, dit hadden we helemaal niet verwacht van Friesland Campina. Ja. En ik denk juist dat gesprek aangaan en die, nou ja, de vragen die dan komen gaan heel erg helpen om juist de doelgroep aan je te binden weer.
2: Ja, dat voelt ook een beetje als campagne voeren in
0: verkiezingstijd,
2: toch? Dan het gesprek aangaan met de mensen die misschien niet op je zitten te wachten, misschien wel je ergens vaak van kennen.
0: Dan ga je rozen uitdelen en flyers.
2: Ja. Wat levert dit jullie op? Of wat hopen jullie dat dit gaat opleveren? Het moet nog gebeuren, toch?
1: Het moet nog gebeuren. Ja. Dit is op 17 juli staan we daar. Nou, ten eerste wat je net zegt.
2: Tjeerd, je noemde al een paar keer Chocomel. Dan zou ik even lekker naar onze bar gaan. Playa El Amstel. Om een lekker drankje te halen.
0: Dat is lekker.
2: Ja? Dan zijn we zo weer terug. En dan praten we lekker verder over Zwarte Cross.
3: BNR at Work. The summer is magic. Migaio Wijnen. En Arjan Elbers.
2: Ja, en Geert, Arjan heeft ook een paar hele prikkelende vragen voor je. En die gaat hij even aan je voorleggen.
0: Ja, ben ik. Heb ik gewoon. Op welk employer brand ben jij, Geert, stik, maar dan ook echt stik jaloers?
1: Oeh, dat is een moeilijke. Nou, er zijn heel veel merken die dingen goed doen. Dus ik vind een bedrijf als Patagonia heeft niet per se een sterk werkgeversmerk, maar is gewoon heel populair om hun purpose.
0: Ja.
1: Ik vind dat Booking.com altijd heel erg goed is in het storytelling stuk. Dus die hebben een heel goed platform met hele goede verhalen. Ik kom zelf bij Philips vandaan. Ik vind dat Philips altijd purpose en employer brand heel goed connect. Ik heb zelf een tijdje bij Molly gezeten. Wat je ziet bij kleine organisaties, die kunnen creatiever zijn, die kunnen sneller zijn.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Kleine organisaties, dat ben ik ook wel een beetje jaloers op soms. Want je moet toch bij een grote organisatie met heel veel meer stakeholders rekening houden.
0: Maar is er één waarvan je denkt, ja, maar dit niveau, dit... Oh.
1: Nee, want ik vind dat er zijn altijd elementen die ik belangrijk vind. Dus het stukje voor mij is employer branding storytelling. En ik vind dat bijvoorbeeld een Booking en Philips dat heel erg goed doen. Heel erg geconnect aan wie zij zijn als organisatie.
0: Oké. Tweede is een gewetensvraag. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
1: Ik vind niet per definitie iets heel slecht. Ik vind wel
2: echt
1: dat...
2: niet.
0: Mag,
2: je,
0: hè?
2: Je hebt nooit dat je iets zag en dat niemand naar je luisterde en dat jij toen zei, jeetje, wat slecht dit.
1: Nee, zeker niet, omdat er wordt hard aan gewerkt. En het zijn altijd authentieke verhalen. Dus dan vind ik niet dat je iets slecht moet vinden. Ik vind, wat ik hoop dat wij beter gaan doen, is echt die consistentie op alle kanalen. En dat is natuurlijk, dat duurt lang voordat je dat voor elkaar hebt. Maar we zijn heel veel kanalen en onze contentstrategieën per kanaal aan het upgraden.
0: Mm-hmm.
1: Daar hebben we heel veel stappen in gemaakt. Maar daar denk ik, die hele journey, echt dat brandgevoel tot leven laten komen. Dat is iets wat ik wel hoop dat we dat
0: beter
1: doen.
0: Maar je hebt een professionele achtergrond. En je bent enkele jaren terug bij Friesland Campina gekomen. Heb jij nooit geroepen, wie heeft dit bedacht?
1: Nee, want ik snap heel veel keuzes die gemaakt zijn. En die heb ik zelf ook in die tijd gemaakt. En soms worden keuzes gemaakt en dan heb je te maken met systemen die niet per se aansluiten bij wat jij wil.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe carrière site gelanceerd. Nou, daar ben ik heel blij mee, want dat geeft ons veel meer brand experience. Dus dat is waar ik heel erg naar op zoek ben. Maar binnen een grote organisatie weet je als employer brand manager, je hebt gewoon met heel veel dingen te maken waar je geen invloed op hebt.
0: Ik denk ook een heel mooi politiek correct antwoord. Maar dat mag ook. Laatste vraag is, wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren? Omdat we bijvoorbeeld wat gebrek aan lef hadden.
1: Nou, ik denk dat we eigenlijk best wel veel dingen aan het uitvoeren zijn. Het is allemaal misschien een beetje saai in mijn antwoord.
0: Nee,
1: maar we proberen vanuit
2: ik
1: een
2: vind jou zeker niet saai.
0: Nee.
1: Nou, dankjewel.
2: Nee.
1: Maar ik denk, wij zijn heel erg aan het kijken naar wat kunnen we anders doen vanuit employer branding. Dus we zijn met influencers bezig. We hebben net in Indonesië een influencer, hij heet Jerome Palin, 9,5 miljoen volgers, die komt dan onze fabrieken in. Dus dat is best wel nieuw in wat wij doen met employer branding. En daar krijgen we ook het vertrouwen om dat te doen. TikTok, dat is natuurlijk altijd best een nieuw platform. Daar zijn
0: ook een beetje spannend, zeker in een groot corporate.
1: In. Ja, en toch krijgen we daar de ruimte voor om dat te doen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij campagnes niet kunnen doen. Wat ik wel altijd wil, is dat het authentiek blijft. Dus we moeten wel uitkijken, we moeten niet allemaal hele hippe campagnes doen die niet passen bij wat je uiteindelijk gaat ervaren als medewerker.
0: Dus je gaat er niet oversellen.
1: Nee, want je wil ook het authentieke verhaal. Dus als je alleen maar hippe dansende mensen hebt en je komt binnen Friesland Campina, dan heb je misschien een andere ervaring.
0: Die zijn hier niet.
1: Dit was toch niet mijn lunchpauze die ik in mijn hoofd had. Dus je moet daar wel even zorgen dat het echt blijft.
2: Ja, om dan even terug te pakken waar we het voor de break over hadden. Want we hadden het over Zwarte Cross, maar toen ging ik even Chocomel halen. Dus ja, je moet dat niet overstellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe bewaak jij de lijn? Want dan heb je die influencer die op Zwarte Cross of die influencer in Indonesië met 9 miljoen volgers, die komt uit die fabriek binnen. Ja, hoe zorg je dat dat dan in balans is? Want ik snap dat je dan binnen een bepaalde doelgroep oogjes en aandacht hebt.
1: Ja.
2: Maar levert dat nu echt concreet betere sollicitanten op en daardoor betere medewerkers?
1: Nou, ten eerste denk ik het wel, maar ik denk dat die influencers zijn vaak ook een doel om iemand van buitenaf binnen te laten komen en de aandacht trekken. We zitten nu ook in een wereld waarin het is zo moeilijk om aandacht van mensen te krijgen met alle content die op mensen afkomt. Dus influencers zijn daar wel, denk ik, een hele mooie tool voor om de aandacht naar je toe te trekken. Ik denk de kwaliteit van de kandidaten die we binnenkrijgen, dat is iets wat je na zo'n evenement pas kunt gaan assessen. Maar je ziet wel dat het volume in ieder geval omhoog gaat. En ik denk, maar dat is misschien meer wat mijn eigen hoop ook is, is dat doordat we met deze mensen gesproken hebben op zo'n evenement, dat we de interactie hebben gehad, dat het ook de juiste fit is van het soort talent. Dat zij ook begrijpen wat de cultuur is, wie wij zijn. Want ik denk, we hebben het altijd over, we willen graag best fit talent. Want je wil gewoon ook mensen die bij je cultuur passen.
0: Uiteraard.
2: En hoe instrueer je zo'n influencers dan? Of de mensen die deze campagne vanuit jou uitvoeren? Wat geef je ze mee? Want het mag niet te hip, waardoor het niet meer authentiek is. Het moet wel vernieuwend zijn, want je wil juist iets doorbreken. Hoe brief je ze?
1: Nou, het is sowieso niet dat we zeggen, je mag dit of dit niet doen. Dus het is meer, we geven ze mee, dit is waar wij als werkgever voor staan. Dit is waarin we geïnteresseerd zijn, maar juist dat een beetje openstellen zorgt ook voor de verrassende verhalen. Dus we hebben gewoon heel veel gesprekken met onze eigen medewerkers. Dus ook toen Sylvana bij ons de fabrieken inging of naar de boerderij ging. Juist die open vragen, die open gesprekken maakt het heel interessant.
2: Wat is iets wat jij komende periode nog graag wil neerzetten qua employer branding? Je kent de markt goed, je hebt veel ervaring. Je weet dat iedereen zijn hygiëne op orde moet hebben. Dus je moet goede onboardingstructuur hebben, goede pagina's, social campagnes, et cetera. Maar waar ligt voor jou iets nieuws of iets spannends waarvan je zegt, dat zou ik nog wel graag een keer willen doen?
1: Nou, waar ik altijd tegenaan loop is, ik denk de toegevoegde waarde van employer branding wordt steeds meer het laten zien van impact. Dus niet alleen je recruitment impact, maar hoe ga je uiteindelijk ook de business laten zien waar je de waarde toevoegt. Dus het echt in kaart brengen, meetbaar maken van je employer brand.
0: Maar bedoel je dan meer de belofte die je maakt met je purpose communicatie?
1: Nou, bijvoorbeeld, we hebben recruitment KPI's waar we aan bijdragen. Dus de time to fill kan omlaag. Nou, dat is daar dragen wij indirect aan bij. Daar hebben we natuurlijk een heel recruitment team.
2: En de time to fill?
0: Ja, hoe lang duurt het voordat de vacature is ingevuld?
1: Ja, nou, dus wij dragen vanuit employer branding daaraan bij. Dus hoe zorgen we dat recruitment beter en sneller zijn werk kan doen om mensen binnen te brengen? Dan zit er een stukje aan engagement. Dus hoe zorgen we dat mensen trots zijn en ambassadeurschap uitdragen? Dat is eentje die je ook kunt meten. Dan zit er campagne metrics. Dus hoeveel mensen bereik je? Wat is de engagement daaromheen? Wat ik fijn zou vinden is als we dat veel meer in één dashboard kunnen krijgen en echt heel to the point kunnen zeggen, dit is daadwerkelijk de impact die wij maken. Want dan kun je het ook veel beter aan de business verkopen en uiteindelijk moeten we het daar ook voor doen.
0: Mooi.
2: Ja, en als je dan kijkt naar die impact maken, hoe hou je daar controle op? Dus wat meet je allemaal en hoe evalueer je dat?
1: Nou, zoals ik zei, we hebben dus de recruitment KPI's. We kijken heel erg naar campagne en organische performance van onze content. En ik zou willen kijken meer naar hoe performen wij bijvoorbeeld op mijn LinkedIn ten opzichte van onze concurrenten. En de next step, maar die vind ik nog wel lastig. Hoe meet je nou je employer brand strength wereldwijd? En we zitten in zoveel landen. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we daar meten wat is onze ontwikkeling in brand performance?
2: Tjert, het zit er helaas weer op. We moeten ons mooie strandje verlaten. Maar ik wil je bedanken en tof dat je hier was.
1: Jullie bedankt.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net als Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen. Volg ons dan op de LinkedIn-pagina. Maar we zijn ook op TikTok, net zoals Friesland Campina. En praat daar mee of volg. Volgende week hoor je een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Drek Spraak.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
5: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
4: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
6: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
4: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkozen tot coach van het jaar. Maar in die rol werd hij nooit kampioen. Bij elkaar was hij bijna 50 jaar actief in de NBA. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
12: Het Duitse sportwagenmerk Wiesmann maakt een comeback.
13: Wiesmann.
14: Moet je toch een beetje zo zeggen. Uh-huh. Onder leiding van een Nederlandse ondernemer die wij inmiddels goed kennen. Die, nou, ja, die wel van dit foto is natuurlijk.
12: En verder hoor je een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De Tulp.
14: De Tulp.
12: De Tulp?
14: Zeker. Knal oranje. Oh. Met een paar tulpen erop voorzien. Nee, speciale
12: Nederlandse Porsche. Ja, zeker. 18,
14: ja, de duurste 718 Cayman van de wereld, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. In ieder geval van Nederland.
12: Goed, dat straks. We gaan eerst naar onze eigen schaal van hebben. Welke auto-innovatie vinden we top? Welke flop? Tot nu toe willen we het vaak wel hebben. Soms ook niet. Maar dit keer gaat het over de projectierichtingaanwijzers. De nieuwe Audi Q7 heeft ze. Ja. Kun je heel even uitleggen hoe dat werkt?
14: Nou, die projecteren dus ook licht
12: op de weg. Dus
14: op de weg. Ja, volgens mij, ik heb de Q7 nog niet live gezien, dus ik heb er nog niet naast gestaan. Gewoon een projectielampje inderdaad. Ja, het is wel Audi, hè? Audi begon natuurlijk ook als eerste met ledjes en toen met OLED-jes. Die zijn daar heel erg aan bezig.
12: Maar het is eigenlijk, denk ik, dan voor in de stad, hè, dat fietsers ook zien... Oh, wacht even. Die
14: gaat
12: zien,
14: afslaan.
12: Die gaat naar rechts of naar links.
14: Ja, ik wil dat hij maar ook op de snelweg projecteert. Dat hij zeg maar echt zeg maar in die binnenspiegel voor je gewoon... als je die knipper naar links uitzet op de linkerbaan... Die gewoon...
12: De mensen vanzelf ruimte maken.
14: Ja, precies. Ja. Mensen weten dat heel goed te negeren.
12: Maar is dit wat het oplost?
14: Nee, ik weet niet wat dit oplost. Ja, het is natuurlijk grotere zichtbaarheid. En ik, ja, dit is zoiets wat je in de praktijk op een gegeven moment moet ervaren. En dan denk je, ja, leuk. Maar een beetje leuk, lekkere gadget. Dit gaan we vast wel bij meer auto's zien, denk ik.
12: Ja.
14: Of niet?
12: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw oordeel. Wil je het hebben?
14: Nee. Ja, erop zit prima, maar ik ga niet speciaal een auto verkopen.
12: Nee, niet een vinkje aanzetten? Een mooie optie wil ik hebben. Dat kan ik toch even laten zien aan de rest van de wereld.
14: Ja, dat ik niet nieuw
12: heb. Dat ik het geld heb.
14: Ja, precies. Ja. Dat, nee. Als het voor mij niks doet, dan hoef ik het niet. Dus ik,
12: ja, nee, ik zit er ook niet op te wachten.
13: Nee, wil ik niet hebben.
12: Deze zomer beantwoorden we ook luisteraarsvragen in onze midweekse Breek de Week podcast. Die verschijnt iedere woensdagochtend in onze podcastfeed.
14: Ja, abonneer hem maar. Ik ben net zo enthousiast over die podcastfeed, hè, vandaag als over die projectierichting aanwijzen. Nee, die podcast is echt fantastisch. Ja, abonneren.
12: Precies.
14: Lekker voor op het strand of in de bergen. Ik weet niet waar je naartoe op vakantie bent. Of je zit op de zaak in je eentje en denkt, ja, wat moet ik nou doen? Gewoon lekker podcast luisteren.
12: Ja, precies dat.
13: De Nationale Auto.
12: Ondernemer Jasper den Dopper die krijgt de leiding over de voor en op en van de wederopstanding van het Duitse sportwagenmerk Wiesmann. Ja. Hij is hier om meer te vertellen over de plannen. Welkom, leuk dat je er bent, Jasper.
15: Ja. Dankjewel.
14: Ja. Ik moet, als je dit zo zegt, denk ik altijd aan die herverbouwingen. Was toch een van die stripfiguren die dat de Bureco herverbouwingen. Zeg maar, ken je niet? Oké, nou ga maar opzoeken.
12: Ik ken alleen de buurman en buurman.
14: Buurman, dat is ook herverbouwen.
12: Aieto. Ik hoop dat dit wat anders gaat, want dan wordt er wel hele creatieve auto's van.
14: De trouwe luisteraars kennen jou als spijker enthousiast. Je hield jarenlang het failliete spijker levend, in ieder geval met onderhoud. Hè? Hoe kom je dan weer bij Wiesmann terecht?
15: Ja, ze hadden mij gevraagd.
14: Ja.
12: En dan zeg je gelijk ja.
15: Ja, absoluut. Ja, ik had tijd over.
12: Ja.
15: Nee, voor mij was het wel heel belangrijk om te weten waar Spijker naartoe gaat.
14: Mm-hmm.
15: En dan, nu met de nieuwe plannen van Victor heb ik wat
12: Victor
15: tijd
12: Muller.
15: Over. Ja.
12: Ja. Dus, want jij gaat niet mee in die plannen?
15: Ik ga niet auto's bouwen of dat soort zaken. Dus ik ga, en ook niet in de ontwikkeling mee. Dus in dat opzicht heb ik daar tijd over, vind ik.
14: Ja, ja. Voor de leek, Wiesmann, wij kennen het. Maar misschien even goed, even de elevator pitch. Wat is het voor merk? Wat maakt het speciaal?
15: Het is een Duits merk. Het is door twee broers opgestart.
14: Wies en man? Nee.
15: twee gewoon de M en de F van MF van Wiesmann. Dus Martin en Friedrich. En die twee die hebben samen Wiesmann opgericht.
14: Mm-hmm.
15: En dat is ongeveer een 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. En met een kleine sportwagen die een beetje Engels aandoet, maar wel Duitse technologie. En zo hebben ze dus de eerste MF3 begonnen, toen de vorige MF4 en dat later de MF5 als topmodel.
14: Ja. En wat alleen maar met techniek? BMW. Alleen maar BMW.
15: Ja, alles BMW, van ophanging tot de motor, versnellingsbak, alles.
14: Ja. Verbouwde Z4's, denk ik dan, maar dat is niet helemaal waar.
15: Dat was eigenlijk toen Martin wegging bij Wiesmann. Is die wel een nieuwe Wiesmann begonnen met op basis van een MZ4.
14: Yeah.
15: Ja, volledig mislukt ook.
14: Oké, maar dit Wiesmann is iets anders dan wat maken ze zelf? Wat
15: alles.
14: Is
15: dus alles. Van het chassis tot de buitenkant. Enige wat ze aankopen zijn losse onderdelen zoals de motor, de bak, de remmerij en dat soort ophanging is wel Wiesmann eigen.
14: Yeah.
15: Maar voor is het alles. Eigenlijk inkoop.
14: Maar het zijn dus roadsters, hè? Dus het is
15: niet alleen.
14: Ja,
15: ook coupés.
14: Ook, je hebt gelijk. Ja, jij weet dat, jij werkt er.
15: Ja.
14: Maar, maar wel twee zits, motor voorin, achterwielaandrijving, dat recept.
15: Ja, een beetje toch zoals Spijker, heel erg analoog. Veel vermogen. De laatste die had 577 pk.
14: Ja, maar dat vindt tegenwoordig niet meer zoveel.
15: V8 Biturbo.
14: Nee, is best veel.
12: Is het vergelijkbaar met Spijker? Of is dat toch
15: ik vind het wel. Qua interieur absoluut. Ja, het is wel echt met de hand gemaakt. Zelfs de carrosserie is met de hand gemaakt. Het chassis met de hand gemaakt. Dus dat is wel echt vergelijkwaardig. Ja.
14: En qua verkoopaantal of wat ze ooit hebben gebouwd, Spijker is iets meer dan 200. Als we
15: hier,
14: zelfs
15: hier een nulletje erachter.
14: 2000. Ja, dat is wel serieus, ja.
15: Heel serieus. Ja. Dus het is wel echt, er is daar veel te halen en ook veel te doen. En ze hebben de afgelopen jaren hebben ze weinig gedaan aan service. Dus er zijn hier en daar wat garagisten ontstaan die het zelf wat zijn gaan doen. Ja, dat is heel erg des Spijkers eigenlijk.
14: Ja. Ja, en ook Duitse motoren, andere fabrikant dan. Was dit voor jou ook een reden om daar dan toch ja op te zeggen? Want Met welke vraag bellen ze dan? Ja, ik krijg nooit zo'n belletje. Nee, wil jij...
15: Eigenlijk waar het begon is... ze hebben dus die elektrische gemaakt. En dat loopt niet zo goed. En die zagen dat Spijker toch weer een groei had gemaakt. Niet alleen in waarde, maar ook dat ze weer opnieuw konden starten. En dus dacht de eigenaar van ja, als hij dat met Spijker kan doen... wat nog erger is, dan zou hij dat met Wiesman ook kunnen.
12: Ja, okay.
15: Want ik heb daar gewoon een fabriek. Ja. Ik heb daar de tekeningen, personeel. Ja, dus in principe heb ik daar een heel groot voordeel... ten opzichte van wat ik bij Spijker heb gedaan.
14: Ja, van Spijker had je een schuur.
15: Nou, ik had helemaal niks. Ik had echt
14: hond.
15: Ja. Helemaal niks.
12: Maar wat is dan de reden waarom het ook bij Wiesman stil werd de afgelopen jaren?
15: Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met... onderdelen, financiën, een focus, maar ook... je hebt natuurlijk corona gehad. Ze hebben daarna gedacht, weet je wel, we gaan elektrisch bouwen. Dat is ook niet helemaal geworden. Nee. Daar hebben ze geen aansluiting gevonden. Dus ja, dat is eigenlijk een grote fout geweest.
14: Ja. Hoe rijdt zo'n Wiesman? Ik heb serieus nog nooit in een Wiesman gereden.
15: Ja, ik ook niet.
14: Nee?
15: Nee.
12: Nee? Nog steeds niet?
15: Nee, maar wel. Ik heb wel gezegd, als ik na een jaar succesvol ben... dan ga ik voor mezelf een Wiesman bouwen.
12: Oké. Okay.
14: Of voor jezelf ook. Gewoon Leuken. Bouwen ook. Gewoon, ja.
15: Ja.
14: Weet je dan wat een MF5 dan? Ja, of,
15: absoluut.
14: Ja.
15: Ja. Ja. Hetgene wat ik gewoon wil gaan doen als toekomstplannen... dus een MF5 in het carbon... die wil ik dan ook voor mezelf bouwen.
14: Ja. In het carbon, zeg je heel specifiek. Ja, ja. Was voorheen nog niet carbon?
15: Alle Wiesmans zijn glasfiber.
14: Glasfiber.
15: Ja, van boten. God, ja.
12: Why?
15: Ja, ik weet het ook niet. Ik snap ook niet als je een premium product wil hebben. Moet je hem daar wel voor in neerzetten.
14: Ja, het is toch makkelijker om het in glasfiber te doen?
12: Ja.
15: Dat is ook absoluut. Maar ik vind het wel, als je meer naar het spijkerniveau wil... of echt premium wil...
14: Ja, dan moet je carbon fiber.
15: Absoluut.
14: Ja. Maar ja, oké. Okay.
12: Hey, dat elektrische, is dat het project Thunderbolt?
15: Yes. Ja.
12: Dat is wel heel grappig. Ik zit even op de website van Wiesman. Ik neem aan dat je die ook vrij snel gaat aanpassen. Want het duurt even. Ik zit nu halverwege het filmpje. Komt er eindelijk een auto in beeld.
15: Ja, maar je blijft wel hangen door die vrouw op de website.
12: Dat is een knappe vrouw. Dat kan ik niet ontkennen inderdaad. Maar ik denk wel van... Oké, maar is dit een project wat nog door zal gaan? Of?
15: Nou, wat mij betreft is dat niet mijn focus. Nee, aan zich is het chassis heel goed.
12: Ja.
15: Ze hebben heel mooie bodies gemaakt. De body is ook leuk, dus daar kan je de mallen van gebruiken... hier en daar wel aanpassen.
12: Okay.
15: Ze hebben voor deze project Thunderbolt hebben ze een ander project gehad. Dat heette Gecko. En de Gecko, dat was echt een heel gaaf project. Dat hebben ze destijds samen met BMW gedaan. BMW motoren ook. En dat is jammer genoeg een stille dood.
12: Grappig, de Gecko, dat is ook...
15: Ja, het logo.
12: Het logo van Wiesman.
15: Ja. En dat was wel echt een heel gaaf project. Ik heb eigenlijk van dat project heb ik de chassis bekeken. Daar hebben ze ooit 5 chassis gebouwd. Ja, supermooi gemaakt.
12: Ja.
15: Alleen jammer genoeg dachten we toen, weet je wat, en nu gaan we elektrisch.
12: Ja. Dus één ding wat jij gaat doen is focus aanbrengen. Ja. Door wie ben jij eigenlijk gebeld?
15: Rowene Barry, dat is dus de eigenaar.
14: Ja.
15: Dus heel Wiesman is eigenlijk eigendom van familie Barry. Dat zijn mensen... Dat
12: klinkt niet heel Duits.
15: Nee, die wonen in Londen.
12: Oh, okay.
15: En die doen heel veel zaken in Afrika en in India. Dus dat is echt een familie die dat merk heeft gekocht uit het faillissement.
14: Ja. En wat willen die ermee?
15: Het idee is gewoon inderdaad weer auto's te gaan bouwen. En ze hebben eigenlijk ook niet echt focus gehad op het service gedeelte. Dus daar moet ook veel meer focus op komen.
14: Ja.
15: Dus gewoon alle service weer naar de fabriek toe. In plaats van naar andere garagebedrijven.
14: Ja, sorry. Was jij meteen om? Je krijgt zo'n belletje van iemand die je niet kent. Dat, oh ja, leuk. Nee, kom maar.
12: Misschien heeft hij wel een keer een spijker bij Jasper.
15: Nee, maar het was eigenlijk de positiviteit.
12: Ja.
15: En het vertrouwen in mij heeft me eigenlijk toegebracht om dit te doen. Want ze hadden gelijk ook zeggen, ja Jasper, wat heb je nodig? Ik zeg, een operationele directeur heb ik nodig. Ik heb een designer nodig. En daar zeiden ze eigenlijk al een ja tegen. Dus in dat opzicht vond ik dat zo belangrijk... dat ik dan maar echt mijn eigen ding kan doen. En ook met...
14: wat wordt jouw rol daar dan?
15: Alles.
14: Titel? Ja, alles. Ja.
15: Nou, ze zeggen CTO, COO.
14: Ja.
15: Maar het is gewoon eigenlijk alles.
12: Chief Technical Officer en Chief Operations.
15: Ja.
14: En wie is de CEO dan?
15: Dat is nog steeds Rowene Barry.
14: Ja. Maar die zit in Londen en die heeft ook andere speeltjes, denk ik dan zo.
15: Die heeft een aantal andere bedrijven ook.
14: Ja. En is hij er wel eens?
15: Ik heb vorige maand was ik met hem in Duitsland.
14: Ja.
15: Ja. Maar daar is hij niet vaak. Hij heeft hiernaast nog veel meer andere focus. Ja. En daarom is het ook fijn dat ik dit kan overpakken. Ja.
12: Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende geld is. Je kunt goede mensen aannemen. Maar...
15: Absoluut.
12: En dat is er dus ook.
15: Vanuit de familie absoluut. Maar dan moet je ook kijken of het juist terecht gaat komen.
12: Ja. Maar je hebt neem ik aan wel enige toezegging gekregen.
15: Ja, maar je moet ook jezelf bewijzen. Dus als je het ook in de eerste paar maanden wat meer kan laten groeien... dan zal het ook wat meer geld komen om de plannen...
14: Ja, want afgelopen jaar hebben ze exact 0 auto's per jaar verkocht, Wiesman.
15: Ze hebben er exact 0 verkocht, maar ja. Eigenlijk hebben ze een project gedaan. Dat project heette MF5 Tributo. Ja. Is nooit echt in de media gekomen, wat ik ook niet echt super handig vond. Nee. Maar daar hebben ze dus 3 van verkocht.
14: Oké.
15: Okay. En ze hebben er net eentje, is er op dit moment in Amerika. Daar ga ik mee naar Pebble Beach.
14: Oké. Okay. Dus. Nou, doe Victor de groeten.
15: Ja. Ja. Genau. Ja. Nee, maar serieus. En die andere 2 die gaan naar koninklijke families.
14: Oké. En wat is daarna het plan? Want dat lag dus al blijkbaar een soort van half afgebouwd. Stond het al klaar ergens achterin?
15: Ja.
14: Was iemand nog mee bezig? En wat ga je daarna doen?
15: Ja, daarna waren de plannen nog niet heel erg duidelijk. En daarvan ben ik er.
12: Maar dat is misschien ook wel een lekker begin. Dat je gewoon met een...
15: Voor mij wel. Ik kan gewoon lekker doen wat ik zou willen. Ja. Er is nog een beetje oude dingen die je moet oplossen. Zoals servicezaken en inderdaad die auto's afbouwen, die paar. En daarna is het lekker mijn eigen ding bezig.
12: Ja. Ja. Dus je gaat met een mooie auto komen daar?
15: Ja, absoluut.
12: Hoe lang gaat dat duren?
15: Volgens de Duitsers... kan je een chassis in 1 dag bouwen. En dat heb ik ook gezien. Maar serieus, het is echt heel serieus voor fabriek nog.
14: Yeah.
15: Alleen is het nu kijk van hoeveel onderdelen missen we nog. Ik heb inventaris gedaan. En er liggen nog best wel motoren en versnellingsbakken. En nu zorgen van wat heb ik dan niet om het te bouwen.
14: Yeah.
15: Kijk, let wel, deze mensen hebben gewoon 200 auto's... per jaar gemaakt. Hè? Dus
14: ik zat inderdaad van de 2000 en weet ik voel hoe lang ze precies bestaan. Ja. Maar 25 jaar en in het begin wat minder, nu wat meer. Mag even wat meer, een tijdje stil. Dus dan kom je daar op. Er zitten best veel onderdelen in een auto. Je kan er net eentje missen.
15: Dat is dus hetgeen waar we nu moeten gaan inventariseren.
14: Ja.
15: Er zullen hier en daar ook onderdelen niet meer leefbaar zijn die door een BMW gemaakt werden.
14: Ja.
15: Ja, dat zijn de kritische dingen die we moeten gaan bekijken. Een stuurhuis, weet ik al. Die zijn er niet.
14: Nee.
15: Ja, dan moeten we iets anders voor gaan verzinnen.
14: Steer by wire. We hebben het er net over gehad. Nee, hoe ga je dat oplossen dan? Ja, Jasper. Ja. Ik kom het wel. Ja. Ah, ja, 3D-printen. Komt allemaal goed.
15: Zoeken. En dan met de engineers zorgen dat we de plek hebben voor een bepaald stuurhuis.
14: Ja.
15: Ja.
14: Of uit sloop Z4's halen.
15: Ja, daar begin ik niet aan.
14: Oké. Duidelijk antwoord.
15: Nee, het zijn Duitsers. Het zijn ook echt Duitsers. Ze werken heel Duitsers. En dus er kan niet zo zeggen, weet je wel, we halen ergens een sloopauto.
12: Maar het is toch gewoon heel logisch om dan met BMW te proberen.
15: Zijn de eerste dingen die ik moet gaan doen. Okay. Dus dat betekent weer terug met BMW gaan praten. Ja. Kijken of ze inderdaad motoren willen leveren. Na dus de series die ik wil doen. Mm-hmm. Maar ook andere onderdelen. Ja.
14: Maar hoe hebben ze er zo'n zootje van kunnen maken? Want het zijn Duitsers, zeg jij. Ja. Die hebben normaal een goed plan, alles helemaal netjes. En ik heb het gevoel van, er staat een hele mooie fabriek. Mooie hallen, ze hebben een goed product. Ze hebben zelfs wat verkocht, ze hebben voorraad. Maar verder voelt wel een beetje rommelig.
15: Ja,
14: understatement. Ik wil eigenlijk iets anders zeggen, maar houd netjes.
15: Ik denk dat komt door de focus op andere projecten.
14: Ja.
15: En als jij vol elektrisch gaat, dan gaat daar de focus naartoe.
14: Ja, hebben geen versnellingsbak meer nodig. Maar een stuurhuis wel, dat hadden ze wel moeten hebben.
15: Ja, maar ook als jij zegt, service doen we niet aan. En tijdens corona ging het zo slecht, zijn ze wel service gaan doen. Ja, dan gaat daar in één keer de focus naartoe. Dus het is focus op allerlei dingen. Ja, dan maakt het lastig. En als jij het is een mega fabriek. Als je daar maar, dan zeggen 10 man hebt rondlopen.
14: Ja.
15: Waarvan er eentje HR doet, dat is eentje de service, de 2 service. Ja, dan heb je niet veel man over.
14: 10% van het personeelsbestand was HR. Nee.
15: Ja, dat ga je krijgen.
14: Nee, dat is... Ja. Ja, dan kan je op een gegeven moment afvragen... je moet er een speciaal HR-man als je zo klein bent. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Maar we hadden net over focus. Jij gaat service doen, nieuwe auto...
15: Ja.
14: Zorgen dat hij gewoon... Dat zijn de 2 dingen.
15: Voor mij inventarisatie wat er nog is. Zorgen dat dat weer op orde is.
14: Ja.
15: En vervolgens inderdaad parallel een auto bouwen. Wel op basis van wat het vroeger was.
14: Okay.
15: Dat kan zeker over 1-2 jaar kunnen we het oude chassis, wat ik net al gezegd, Gecko gaan gebruiken. Ja. Maar als eerste gewoon even geld verdienen daar.
14: Ja.
15: Ik denk dat dat het belangrijkste is.
14: Ja. Is er nog een beetje vraag naar dit soort orgels?
15: Absoluut.
14: Ja?
15: Ja, ja, tijdens die dag, ik ben er afgelopen zaterdag geweest, was er een soort verjaardag voor de club, Wiesman Club ook.
14: Ja.
15: En daar kon ik er zo een aantal wegschrijven, MF5's.
14: Ja, oké. Okay.
15: Dus echt vraag naar.
14: Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig, want het is natuurlijk aan de ene kant heel niche product, maar ja, wat ga je anders kopen? Hè? Zoals BMW maakt die Z4 niet meer trouwens, maar nee, dit heeft wel een specifiek karakter natuurlijk.
15: Het is echt een tourauto, hè? Dus ze hebben heel vaak een automaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zo'n Spijker. Spijker heeft nooit automaat, deze hebben eigenlijk allemaal een automaat. Dus het is een heel ander type publiek die je aan... Het is meestal man-vrouw samen die zo'n auto kopen.
14: Ja.
15: En bij Spijker is het gewoon de man die het gaaf vindt en de vrouw. Maar daar zijn echt tourauto's.
14: Ja.
15: Je gaat ergens naar Zuid-Frankrijk en je neemt.
14: En worden goed gebruikt ook. Maar dan wordt die serviceafdeling ook weer belangrijker.
15: Precies.
14: Natuurlijk.
15: Ja. Ja, er worden er vaak auto's in elkaar gereden. Omdat toch zo'n MF5 ook, het is echt een machine.
14: Ja. Ja.
15: Maar ja, dan rij je zo'n auto in elkaar. Maar er wordt weinig tot niks aan service gedaan.
12: Vergelijkend natuurlijk heel erg met Spijker. Dat is logisch vanuit jouw oorsprong. maar we zouden ook kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een Donkervoort. Of is dat echt heel erg anders?
15: Ja, ik denk een Donkervoort is echt analoog. Ik heb zelf ook een Donkervoort gehad. Dat is echt gewoon een rijdersauto, een mannenauto. Ja. En daar ga je niet mee toeren. En als daar een automaat is, dan verlies je alle klanten, denk ik. En dat is tegenovergestelde van Wiesman. Wiesman is echt gewoon een tourauto. En echt voor...
12: Lekker picknickmandje mee.
15: Ja, voor de oudere garde.
12: Ja. Ja. Oh ja, de jonger publiek.
15: Ik heb weinig jonge mensen gezien tijdens die dag. Dat ik daar geweest ben.
12: Thank God voor de vergrijzing dan, Jasper.
15: Ja, perfect.
12: Ja,
15: nee, dus,
12: al die boomers die niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen, die komen bij jou terecht natuurlijk.
15: Kom maar aan. Ja, kom maar.
14: Nee, dit is korte termijn, zeg maar, de plannen. Langer termijn, kan me ook voorstellen dat je toch... Het begint natuurlijk dan wel, zeg maar, te boren bij je hoofd. Ja. Hè, maar speciale versies, dingen, weet je, met Zagato, weet ik veel wat.
15: Het plan is eigenlijk op het moment dat ik die aantal... mezelf heb bewezen met betrekking tot de carbon fiber, is het wel kijken of ik een aantal specials kan maken.
14: Ja.
15: Ik denk groot productie in eerste instantie niet. Omdat daar, ja, dan moet je weer personeel gaan aanwerven en dat gaat gewoon echt niet daar. Maar op dit moment moet je dat nog niet willen. Eerst eventjes rustig aan, een paar jaar zoals Spijker, rustig aan opbouwen. Ja, vooral rustig.
14: Rustig.
15: Ja, want in één keer zo personeel aan gaan nemen.
12: Dat Spijker, maar dat klinkt niet heel rustig, Spijker.
15: Ja, ik heb 11 jaar.
12: Ja, jij wel, ja. Nee, maar op dit moment klinkt het niet heel rustig.
15: Nee, bij Victor gaat het nooit rustig. Nee. Maar daarom zeg ik, bij mij als Spijker heb ik die rust in 11 jaar opgebouwd. Ja. En daar wil ik het ook gewoon op mijn manier heel organisch gaan opbouwen.
12: Ja, ik kan me wel voorstellen dat wat Spijkerklanten van jou nu wel even schrikken.
15: Nou, dat absoluut niet. Nee. Want ik garandeer gewoon iedereen dat door blijft gaan.
12: Okay.
15: Ik heb gewoon meer mensen aangenomen.
12: Dus die aftermarket en service, die blijf jij gewoon
15: absoluut.
12: Keurig doen?
15: Ja, nee, daar gaat niks aan veranderen.
12: Nee. En dat vinden ze bij Wiesman ook wel allemaal prima?
15: Ja, die vinden het heel, heel mooi. Ja, die hebben mezelf gevraagd vanwege mijn achtergrond.
12: Ja.
15: Dus die vinden er geen probleem. Alleen, wat er zijn wel natuurlijk in mijn non-compete, staan er een aantal merken in waar ik dan niet aan mag werken.
12: Ah, ja.
15: Ik noem aan Pagani, staat in de non-compete, dat ik daar niet aan mag werken op dat moment.
14: Ja. Heb jij weer?
15: Ja.
14: Mag ook niks.
12: Maar ja, je kunt natuurlijk wel gewoon personeel daar vandaan wegtrekken, toch?
15: Nou, ik heb een designer die daar wel werkt. Ja. Ja. Mij ook meegenomen.
12: Ja, oké.
14: Okay.
15: Ja.
14: Ja, maar we kunnen jou niet in twee splitsen. Dus tijd die je aan Wiesman besteedt, ga je niet aan Spijker besteden. Maar was misschien ook meer tijd, kwam er nu gewoon met de andere afslag die Spijker ondervindt.
15: En het voordeel is dat ik nu bij Wiesman heb afgesproken dat ik daar gelijk een operationeel directeur mag neerzetten.
14: Ja.
15: Die heel veel van mij operationeel gaat afvangen.
14: Ja.
15: Dus dat scheelt heel erg.
14: Ja. Wanneer zien we de echte eerste resultaten? Zijn er auto's die naar buiten rollen met een kleine handtekening van Jasper ergens?
15: Ja, ik denk dat ik over een aantal... over 2-3 maanden moet de eerste body klaar zijn.
14: Yeah.
15: En dan wil ik daar wel zeker naar iedereen laten zien dat we het aan het maken zijn. Dus dat is zeker de bedoeling.
14: Yeah.
15: Er zal zeker nog geen rollende auto zijn. Maar ik denk de eerste paar maanden wil ik wel iets tonen dat ik het aan het maken ben.
14: Ja. Wat is de kans dat dit slaagt?
15: Dat we een Rijnboud van mij zien.
14: Ja, nee, gewoon überhaupt nee, gewoon het hele
12: Wiesman-project. Je stapt er
15: ja, dat heeft, nou, dat heeft heel erg te maken natuurlijk met...
12: Heeft veel vertrouwen.
15: Ik heb heel vertrouwen in mezelf. Ja. Maar er moet natuurlijk altijd geld komen om
14: iemand
15: dingen...
14: Iemand moet het hebben, zeg ik altijd maar. Ja.
15: Ja, maar als je het niet hebt, dan moet je gelijk niet beginnen.
14: Nee.
15: Maar ik heb vertrouwen in dat ik het op orde kan krijgen... en dat ik de omzet omhoog kan krijgen en dat het gezond bedrijf wordt. Dat is het allerbelangrijkste.
14: Ja.
15: Wat ik al zei, er zijn geen dealers. De eerste gesprekken die ik ga hebben met die garagebedrijven... is heel leuk, maar jullie worden nu een dealer.
14: Ja,
15: ja, er gaan dingen veranderen.
14: Ja.
15: Het is die mensen die maken allerlei onderdelen met het logo erop. Ja, dat kan gewoon echt niet.
12: Nee.
15: Dus daar wordt als eerste mee gepraat. En als er dus royalties komen, dan moet er
12: gewoon... Het is wel grappig dat jij zelf in een vergelijkbare situatie...
15: Ja, mooi, hè?
14: Ja. Ja, precies hoe het werkt. Zelf ook gedaan.
15: Ja. Ja. Nee, maar precies, ja.
14: Ja. Ja. Wat wordt de grootste uitdaging?
15: Ik denk zelf dat het geld altijd het grootste uitdaging wordt. Kijk, in een auto bouwen heb je verrekte diepe zakken voor nodig.
14: Ja.
15: En dat is met alles. En met alles, met auto's heb je diepe zakken nodig. Eerst investeren en dan gaan. Dat zal de grootste uitdaging worden.
12: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
14: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed. Lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren. Maar ik kan nog even doorgaan.
12: Zometeen.
14: Een rijimpressie in de Porsche 718 Cayman GT4 RS. De tulp.
12: Ja, en je hoort Breek de Week. Dus tot zo.
14: Ja, tot zo.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de bossen bij Zeist stond vanavond een schuur in brand. Volgens RTV Utrecht kwamen er grote vlammen uit het gebouw, maar was het wel snel uit. Omdat de brand in de bossen bij Zeist woedde, heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat het bos ook in brand zou vliegen. Door de droogte is dat risico erg groot. Een Ierse topcrimineel is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie die zich bezighoudt met drugsmokkel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd aan Ierland door de Emiraten, waar hij in april werd opgepakt. Er werd jarenlang op hem gejaagd. Hij zou in de jaren 90 ook een tijdje in Nederland gewoond hebben. President Trump wil de economie van Iran onder druk zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe aanvallen, zegt hij. Het gaat erg slecht en er is te weinig geld om militairen te betalen. Dat zou vooral komen doordat Amerika geen schepen doorlaat die naar havens in Iran willen varen, zegt Trump. Er wordt nu niet echt onderhandeld. En een van de grootste basketbalcoaches van Amerika, Don Nelson, is overleden. Hij was 86 jaar. Als speler werd hij 5 keer Amerikaans kampioen met Boston Celtics. Later als coach werd hij 3 keer verkocht.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Acht wordt niet meer nieuw geleverd, dus ja, dat kan niet meer. Die meiden die zijn inmiddels oud genoeg dat ze zelf op pad gaan. Die willen ook gewoon niet meer met hun ouders mee. Kan je leuke ouders hebben? Zeker Maxima vinden we natuurlijk vast heel gezellig. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik denk dat ze heel gezellig is. Onze koning denk ik overigens ook wel. Dus ja, dit is nog één keer een ode... Ook aan dit soort auto's, maar ook ja, de dienstauto van Willem-Alexander. Nee, laten we het hebben over de Cayman. Dit is de Porsche 718 Cayman GT4 RS met wijzig pakket en met allerlei Mantai spullen. En dan is hij nog gepersonaliseerd bij Porsche Sonderwunsch en Porsche Exclusive. Ja, je kunt alle zeg maar, trefwoorden erbij pakken. Er is ook serieus geld aan uitgegeven. Maar los van het uiterlijk is natuurlijk dit is het. Dat geluid, die motor die zoveel toeren mag draaien, die zo puur rauw en eerlijk is. Ja, rauw is niet het goede woord. Heftig. Heftig, maar toch ook verfijnd. Weet je, dat je in dit soort bochten gripgrens opzoeken en dan... Uitaccelereren. Oh. We horen de keramische remmen een beetje piepen, maar dat maakt niet uit. Toeren. Ik weet eigenlijk niet waar de redline precies zit. Met een BDK maakt het ook niet zoveel uit. Want nou ja, als ik hem in automaat zet, schakelt hij zelf. Ik kan natuurlijk ook de flippers gebruiken. Maar bij 8400 toeren heeft hij het maximale vermogen van 500 pk. Het maximale koppel van 450 Nm past bij 6750 toeren. Dus als ik zo eens in zijn 5 gaan rijden, 80, en dan kan ik ook nog naar 6 en 7 en ik ga vol op het gas en er gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ga ik terugschakelen, ik zal weer even 80 rijden, 5, 4, 3, 2, ja hoor, ja, hier heeft hij de zin in. Oh, dat was het door, Lorenzo. Ah, dus het is ook rap. Topsnelheid 310 km per uur. 3,4 seconden naar de 100. Maar tegelijkertijd is het ook de auto. Ja, als je echt een snelle Porsche wil. 911 Turbo. 911 Carrera GTS. Al sneller dan dit natuurlijk op de sprint, et cetera. Maar dat is niet de essentie van een Cayman GT4 RS. Het is die motor en de motorsport saus, motorsport genen, vind ik altijd een beetje lastig om te zeggen. Want ja, dit is niet gebouwd als een raceauto, maar ze racen er wel mee. Maar wel dat je, ja, moet je zeggen, compromisloos voor een straatauto. Veel herrie, echt veel herrie. En misschien nog wel meer binnenin, het aanzuiggeluid, hè, dit ook. Wow, heerlijk, dat wel. Maar dat het bijna beter is om gewoon lekker met je helm op te rijmen, zodat je nog een beetje demping hebt aan je oren. Hard onderstel, uniballs, heftig. Alles is al een tandje heftiger. En natuurlijk ook die downforce. Wat er ook voor zorgt dat deze 718 Cayman GT4 RS met Mantai Package nog eens 6 seconden sneller is op de Nürburgring. Nou ja, dan zal je ergens ook een zorg zijn. Maar wat zo interessant is aan deze auto, heeft natuurlijk alles is lekker en goed, hè? Mooi sperdifferentieel op de achteras. Maar dat het ook wel voelt, ook voor mij, of misschien wel juist voor mij, dat je een beetje bewust onbekwaam wordt. Dat je denkt, ja, eigenlijk moet ik hem harder erin gooien, want hij heeft echt veel grip met die plakbanden. Ik kan toch iets vroeger op het gas, want het is een middenmotor. Maar ja, dan worden die snelheden zo hoog. Dit is de openbare weg. Dus, zo'n auto als dit, die 718 Cayman GT4 RS, ja, die komt natuurlijk echt beter tot zijn recht op het circuit.

0: gelukkig de Maasvlakte. Ze kunnen gewoon helemaal losgaan. Ik denk dat mijn ouders inmiddels ook wel wakker zijn van dit geluid. Prijs, we hebben alle Chuck buiten natuurlijk buiten besproken. Maar dat weggedrag is wel echt geniaal. De omstandigheden helpen ook mee hoor. Maar je echt voelt van, oh, je kan nog net iets harder kunnen gaan. En, maar dat je vroeg genoeg op het gas durft te gaan, die achterkant die glijdt niet weg, maar hij zet zich wel even, zeg maar, zodat je die exit echt mooi kan doen. Dat is echt heel gaaf. En ongetwijfeld kun ik dat nog veel beter doen, maar dat gevoel is wel geniaal. Dus ja, wat dat betreft zo'n 718 Cayman GT4 RS echt wel, ja, het is wat dat betreft een snoepje. Als je de juiste omstandigheden, lekkere stuurmanswegen, over circuit, misschien een instructeur erbij, ja, echt wel waanzinnig. Alleen zo maken ze ze niet meer, hè? Dit is niet de laatste. Het is als een van. In Amerika zijn ze nog iets langer geleverd. 718 Cayman in alle varianten. Maar dit is ja, natuurlijk wel een heel bijzonder exemplaar. Een normale 718 Cayman GT4 RS. €266.000. En dit is echt de duurste die er in Nederland geleverd is ooit. 718 Cayman GT4 RS met die Mantype, met Weissach package, met een Mantype pakket. En dan nog bij Porsche Exclusive en Porsche Thunderwings. Dus de kleuren, de accenten, oranje stiksels, oranje 12 uurs markering, oranje tulpje volgens mij op een hoofdsteun. Moet even omkijken. Inderdaad, denk je, al die details, ja, weet je, dat zijn allemaal kleine dingetjes die allemaal serieus geld kosten. Dus dit exemplaar, €366.000. Gelukkig voor jullie is hij niet te koop. Anders zou je toch gaan twijfelen, hè? Ze houden hem zelf. Wat een snoepje. Maar wat een hegje ook van die motor. Soms word je er helemaal gek van. Maar ik zou het er best voor over hebben.
1: Ja, Wouter de Tulp met een lekker kanonnetje. Oranje kanon.
2: Oranje kanon, ja. Voor als je... Ja. Om te compenseren. Ja, de kleurloze
1: oranje die wel succes heeft.
2: Ja, ja. Nou ja, gaaf auto. Nee, dus een laatste 718 Cayman GT4 RS. Hè, met alle Porsche Exclusive en Thunderwings en alles. En een Mantai-kit.
1: Maakt het allemaal echt beter?
2: Ja, nee, kijk, sommige dingen. Kijk, de oranje kleur natuurlijk ook. Ja, je moet ervan houden. Oranje stiksels, die tulp. Ik vond, weet je, wat in algemeen... Een 911 en een Cayman is mooier zonder al die gekke spoilers en zo. Ja, ja. En deze heeft heel veel gekke spoilers, maar dat maakt het ook wel weer gaaf.
1: Ja.
2: Weet je? Ja, dus eigenlijk gewoon alles aanvinken.
1: Alles aanvinken. En wat krijg je dan voor prijskaartje?
2: Ik weet het niet eens uit mijn hoofd, maar een tonnetje of 4 volgens mij. En voor een Cayman is dat echt... Wow. Ja, dat is echt heel veel geld. Maar ja, weet je... Ja, weet je.
1: Heb je wel gewoon waarschijnlijk de duurste 718 van Nederland?
2: Ja, dat volgens mij wel, ja.
1: Lekker man.
2: Ja.
1: Videootje nog gemaakt?
2: Ja, die heb ik wel gemaakt. Ik weet niet of die online staat. Maar als je me online is, vind je hem op autoblog.nl of op YouTube.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor...
2: Ik zie af en toe auto's rijden met zeg maar, het hele AliExpress tuning pakket. Fake carbon. Ja. Soms is het wel echt carbon, maar wel van AliExpress. Dan denk ik, ja, ik, dat is niet mijn smaak. Het slotakkoord. Nou,
3: mijn en de zwarte lijst.
1: Oh.
3: Ik wil het hele verhaal horen.
1: Oké, okay, dit begint bij de Salon van Genève.
3: Breek de week, we zijn er weer. Ja, de hele zomer gaan we door. En Meijnert, jij zat eind vorige week in een goed verhaal. Je ging richting Spijker toe, zwarte lijst. En,
2: ja, maar dat kunnen we pas aan het einde van deze aflevering vertellen. Nee, want anders blijven mensen niet luisteren.
1: Blijf luisteren.
2: Ja, je moet altijd, het toetje inderdaad. Krijg je altijd aan het einde van het diner. Nee, dan moet je eerst door die gore soep en vlees. En dan, daarna krijg je eindelijk iets zoets.
3: Jij weet die luisteraars goed vasthouden. Hè?
2: Precies.
3: Ja.
1: Nou, zolang die maar niet zuur wordt. Want dat is echt... Er moet ook iets zoets bij.
3: Zullen we dan even echt een hele serieuze vraag doen? Want die hebben we ook binnengekregen. Ja, maar ja,
1: nou, vertel.
3: Ja. Welk merk hanteert volgens jullie momenteel de slimste strategie?
1: Ja, dat is BMW.
2: Ja, waarom?
1: Omdat ze alles hebben. Mm-hmm. Alles doen en ze verkopen heel goed.
3: Ja, maar het kost ook allemaal heel veel geld.
1: Ja, maar kennelijk hebben ze dat. Ja, of er moet ergens een lijk uit de kast gaan komen.
0: Nee, moment maar voor disaster. Nee, weer toch niet zo goed, want ze hadden een beetje te veel geld geleend. Nee, ja,
3: ze teren wel heel erg in op hun marges dit jaar, las ik.
1: Dus, ja, je kunt ook zeggen, anders dan zou je moeten zeggen Tesla. Want...
3: Ja.
1: Nee, ja, maar ja, weet je, ze verkopen wereldwijd nog steeds hartstikke goed. Weet je, dus wat is je criterium voor wat de beste strategie is?
2: Nou, strategie op termijn. Langer termijn.
1: Ja, oké, langer termijn. Strategie dan is langer termijn. Dan blijf ik toch gewoon bij BMW, denk ik.
2: Ja. Ik vind overigens, is geen één merk wat alles goed doet.
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, dat heb je nooit.
2: Ik zie bij BMW, ik heb er wat verbeterpunten voor. In de basis denk ik inderdaad heel goed. Hè? Open technologie. Hè? Dus ze brengen benzine, elektrisch, diesel, waterstof. Ja. Hè? Zelfs in één auto. De BMW X5, iX5. Dus dat is gewoon denk ik heel goed. Hè? Van hou je opties open. En je kunt schuiven in de productie. Gaat elektrisch harder. Dan ga je meer elektrische auto's bouwen. Gaat diesel weer. Komt weer revival. Ga weer meer diesel doen. Nou, noem maar op. Dus dat vind ik slim.
1: Ik heb nog een ander merk in gedachten die dat ook heeft. Maar goed. Ga verder.
2: Ja, redelijk breed portfolio. Dus dat doen ze goed. Ze weten met BMW M-producten ook wel de goede snaar te raken. Ja. Meestal, maar ook weer niet altijd. Want kijk, ze zijn... BMW M is ooit begonnen met de BMW M1. Ja, dat is de enige zeg maar middenmotor supercar die ze ooit hebben gehad. Nee, dat is niet helemaal waar. Ze hebben BMW i8 gehad. Dus zou je kunnen zien als een opvolger.
1: Ja.
2: Voor 50 jaar BMW M werd de BMW XM gelanceerd. Ja, daarvan dacht ik dan, ja, sorry hoor. Maar zullen we meteen in de fik steken of van een cliff afrijden? Nee, ik vind het uiteindelijk een gave auto. Maar ik vind het geen... weet je, als je jarig ben, dan verwacht je een verjaardagstaart. Ja, niet van hier is de bak. Hier is de bak met sla.
3: Maar dit zijn wel puntjes waar ik van denk, ja.
2: Ja, ik kom tot een serieuzer punt.
3: Okay.
2: BMW is natuurlijk de BMW Group. Heb je BMW, Rolls-Royce, Mini.
1: Ja.
2: En volgens mij de Husqvarna zit er ook bij met die motoren. Maar goed, dat zit ook niet in de motoren, weet ik allemaal niet. Ja. Hey, Rolls-Royce, echt wel een goede niche. Mini... is een beetje dat je denkt, ja jongens, geraakt, waar gaan jullie heen? Is ook heel moeilijk om die auto, weet je, als je een kleine compacte auto bouwt, hoe maak je ze groter, hoe maak je het aanbod breder?
3: Hoe weten jullie dit? Want
2: Wat Mini?
3: Rommelus is bij Mini.
2: Nee. Dit is, ik weet waar jij het bedoelt.
1: Ja,
2: dat is niet
1: daar kunnen we niks over zeggen.
2: Nee, dat is zeker niet de bron. Ik maak ook af en toe analyses van het aanbod in de showroom voor een andere titel. Daar heb ik Mini al op de korrel genomen. En daar kwam ik dat ik dacht, ja, een dikke Mini. Ja, gewoon een beetje wazig productenportfolio. En als je daarop doordenkt, denk je, ja, wacht even, we hebben de BMW Group. Kijk, wat je wil is, de Volkswagen Groep doet, maar ook bijvoorbeeld Hyundai, Kia, is een platform. Dat platform ga je delen, ga je zoveel mogelijk modellen meemaken. Nou, BMW doet dat deels wel, maar wel vooral heel erg met BMW. Een heel klein beetje met Mini overlap.
1: Ik had het dan ook wel echt over BMW als merk en niet als groep. Nee. Maar,
2: dus
1: daar kun je ook nog onderscheid tussen maken.
2: Volgens mij kun je het maar heel slecht loszien. Omdat je bent gewoon kwetsbaar als je niet zeg maar, op meerdere merken inzet. En als je dan bijvoorbeeld Volkswagen groep, dan kan je zeggen, ja, nou, Volkswagen gaat niet zo goed. Maar Skoda gaat natuurlijk wel als een speer. Ja. Volkswagen gaat niet zo slecht, maar weet je, surgerend. En dan zie je dat je gewoon op meerdere borden schaken. Ja, dan win je misschien eens een keer op een ander bord. En dan maakt het niet uit dat je ergens anders wat verliest. Mm-hmm. Dus diversificeren.
3: Nog even over Mini, want het was puur toeval dat jullie per ongeluk een presentatie binnen liepen en daar werd van alles verteld en dachten, oh, mogen we dit wel horen? Dat is even...
2: Het ging over verkopen en dat ze zeiden, moet wat meer tempo in of zo. Weet ik niet wat de boodschap was, maar...
1: Nou, het moest ook allemaal beter. Dat moest wel beter.
3: Maar het aanbod aan modellen is...
1: En dat is natuurlijk precies het probleem wat hierbij... Ik noemde net even Tesla, dus op lange termijn, op korte termijn doet Tesla het hartstikke goed en het is natuurlijk ongelooflijk knap wat ze voor elkaar hebben gekregen in die paar jaar.
2: Strategie is per definitie niet korte termijn.
1: Nee, oké, precies. Oké, dan strategie. Een groep die het heel goed doet, is wat mij betreft Hyundai Kia.
2: Ja.
1: Echt mooie producten die goed bij de markt passen. De mensen die willen dit. het grote... bedoel, het is misschien niet iets waar wij vaak heel erg warm van worden. Hoewel we wel weer ook weer zien... ja, sommige producten zijn gewoon goed gemaakt, slim gemaakt. Mm-hmm. Dat doen ze echt heel goed.
2: Ja, ja, absoluut. Maar zij hebben weer het probleem van hoe komen we, ontgroeien we zeg maar, de massa.
1: Ja.
2: Ze komen natuurlijk met Genesis, maar ik ben even helemaal pad kwijt wat ze daar nou mee in Nederland willen. Want ik ben echt exact... Nee, dat is niet waar. Volgens mij ben ik één keer gebeld of geappt toen ze dat op die golfbaan gingen introduceren.
1: Ja, daar ben ik geweest.
2: Verder hoor of zie niets van ze. Dat ik denk, ja, ik weet niet wie jullie producten een beetje moet gaan aanprijzen, testen, whatever. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn dat de autojournalisten. En dan moet je toch een beetje dan actie op ondernemen.
3: Ja.
2: Strappen allerlei influencers in auto's. Nou ja, oké. Okay. Misschien gaat het fantastisch werken. We zullen even naar het verkoopcijfers kijken. Oh nee, toch niet.
3: Ja, maar we zeggen nu gelijk BMW. Dat is het.
1: Kia, Hyundai, wat mij betreft.
2: Hyundai, Toyota is natuurlijk ook heel goed. Alhoewel ik die ook wel heel erg vind teren op bepaalde zaken die ze, waar ze een positie hebben. Hè. Dus de Land Cruiser, de Hilux, hybride. Hè, wat natuurlijk fantastisch is als je niet elektrisch wil gaan rijden. Maar ik vind op elektrisch vlak en plug-in hybrides. En daar denk ik, ja jongens, weet je, jullie hobbelen daar een beetje achteraan. Hè, achter Europa. En Europa hobbelt natuurlijk deels achter wat Chinese merken aan. Ja. Ik denk, ja, jongens, daar moet je echt tempo in gaan maken. Want je bouwt gewoon niet genoeg expertise op. Dus dat vind ik bij Toyota deels doet natuurlijk super goed. Vind ook super succesvol. Maar hè, waar BMW veel meer die breedte zoekt. En daar ook zeg maar op vooraan wil lopen met sommige technologieën. Denk ik, nou, bij Toyota daar heb ik zo niet op kunnen betrappen.
1: Nee. En Toyota heeft, denk ik, hè, maar correct me if I'm wrong. Hè, misschien heb je wel iets anders in gedachten. Maar eigenlijk de een van de weinige merken van buiten Europa die er een beetje ingeslaagd is om met een premium merk redelijk wat succes te hebben. Hè? Nee. Lexus. Het is in ieder geval een bekende naam in Europa.
2: Nou.
1: Luxury Export US.
2: Vind ik juist een erg matig doen. Okay. Ja, zeg maar ook juist de afgelopen tijd. Wat heel vreemd is, want de Russische markt was voor Lexus heel belangrijk. Ik denk volgens mij, ik zou hopen dat ze daar niet zo heel veel meer verkopen. Maar misschien is dat niet waar.
1: Ja.
2: Nee, vind ik qua pricing en positionering van modellen en wat ze verder doen. Ik van Lexus hoor ik weer helemaal niet.
1: Is dat gewoon op de zwarte lijst?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Misschien hebben ze wel fantastische dingen gedaan, weet ik niet. Maar je ziet ze ook nooit. Je ziet ook nooit nieuwe Lexus rijden. Jou in de buurt wel?
1: Ja, heel veel.
2: Gewoon een Lexus dealer. Gewoon onder de Lexus dealer.
3: Eigenlijk maar één merk noemen en dat is voor mij Skoda. Los van de ambassadeur die ze hebben gekozen.
1: Ik heb ook nog wel eentje, nog een merk hoor.
3: Chris Froome, die vind ik niet zo sterk. Maar voor de rest vind ik dat ze een heel sterk gamma hebben. En ze zijn de gaten echt goed aan het opvullen daar. Op een goede manier.
1: Wat dacht je van Dacia?
3: Ja, Dacia, ja, briljant. Dacia. Maar dat is natuurlijk eigenlijk zo'n merk waar we het niet vaak over hebben in de show.
2: Is het niet echt iets voor de BNR-luisteraar?
3: Nee, nee, maar ze doen het goed.
1: Ze doen het goed. Ja, ze doen het hartstikke goed.
2: Ja. Ja.
1: Value for money.
3: Ja.
2: Nee, dat is leuk. Skoda doet het natuurlijk ook relatief goed. Wel op die door jullie gehate crossover. dus daar doen ze het goed. Maar als je kijkt naar Fabia, Octavia, Superb en Scala, wat hebben ze nog meer?
1: Gaat allemaal terugkomen.
2: Ja, die lage elektrische auto's, ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar ja, of dat gaat gebeuren.
1: Allemaal trends.
2: Ja.
3: Ja. Schade. Hebben we wel eens schade gereden met een pers?
1: Nooit.
2: Behalve die ene keer dan.
3: Met een persauto, hè?
1: En als ze zeggen dat het wel zo is, dan liegen ze.
2: Nee, ja, precies.
1: Echt.
2: Ja. Zie ik, als er foto... Nee.
1: Ik heb zelfs onlangs gehad dat ik dacht dat ik schade had gereden.
3: Was
1: maar
3: dat bij de DS?
2: Dat is gewoon het design van die auto.
1: Het DS-design. Nee, maar dat wij zijn vergeten te zeggen dat inderdaad die koplamp al... Want er zit zo'n uitstekende koplamp aan.
2: Ja.
1: Waar ze vergeten te zeggen dat die er al op zat. Dus ik had al een enorme mea culpa. En sorry. Die zat er al op. Nee, ik heb wel eens een velgje ergens.
2: Een velgje.
4: Ja. België.
1: Een Velgië.
4: Deuren rechtsachter, daar ben ik goed in. Ja, op de een of andere manier twee keer al. Nee, maar de ergste keer is eigenlijk met de Audi S8. En ik ging, Evelien zat nog op de kinderopvang, dus dit is al lang geleden. Want Evelien is nu 3, dus volgens mij 13 soort. Volgens mij was het toen 3, was het 10 jaar geleden of zo.
1: Waar is die tijd gebleven?
4: Het is zo lief als hem. Nou ja. En er zit in Kralingen, het oud deel. En daar heb je een soort laan. En daar in het midden is gras en met bomen en zo. En er zit een soort gekke dubbele stoeprand. Dus je hebt een stoeprand en dan daarboven nog een stoeprand. Dus ik ging die S8 inparkeren.
1: En je zag alleen de bovenste stoeprand.
4: Ik moet het bij het begin beginnen. Ik kwam aanrijden. En dan zijn er een paar parkeervakken die zijn schuin. Maar één ervan zit zeg maar aan het einde. Ja. Dan zit je zo'n stoeprand en er zit ook wat wortelding. Mm. Nee, die pak ik niet. Want ja, het voelde al wat ik... niet lekker in. Dus ik denk, maar ik kan daar verderop parallel parkeren. Dus ik parkeer zo achteruit in. En je hebt dus die dubbele stoeprand. En ik weet nog dat ik dacht... Nou, dat gaat blijkbaar goed. Want hij piept niet. Nee. Weet je, zo stom. Zo, weet je... En vlak voordat ik zeg maar terugdraai... Dus het moment dat je zeg maar... En echt zo, je voelde... Ik hoorde niet, maar ik voelde gewoon even zo dat... Zo krk, ik denk, shit. Oké. Nee. En toen reed ik weer weg. En dit was dus links voor...
1: Ja.
4: Reed ik weer weg. Ik moet een andere parkeerplek hebben. En toen reed ik weer om. En toen kwam ik bij die parkeerplek. Ik dacht, ja, dan moet ik zeg maar zo aan het einde. Van die schuine plekken. Met die wortels. En ook weer stoeprand of zo.
1: Je kunt dit ook versneld gaan afspelen.
4: Ja, straks, zeker. Nee, maar dit vinden mensen leuk. En
1: dan moest je kapot.
4: Links aan de weg, zeg maar. Moest ik links parkeren. Ja. En dan had ik dus rechts aan de rechterkant. Ja. Die dus tot nu toe nog onbeschadigd was. Dus een mooi cliffhanger dit, hè. Zat die stoeprand en die boomwortels. Zing de ruim erin. En precies wat ik vreesde, dan pak ik ook nog rechts voor die velg mee.
1: Kak.
4: Shit, dus ik inderdaad ook. Ja, mijn Audi, ja, sorry, schade gereden. Want ja, hoge stoeprand. En ook nog de velg.
1: Even duidelijk, het is niet Wouters schuld, hè?
4: Nee, dit was de infrastructuur. Je zou best kunnen discussiëren over waarom moet die stoepranden zo hard zijn. Je kan ook ronde stoepranden. En dan hebben we allemaal nooit
1: van rubber.
4: Ja, de milieuschade om al die velgen te
1: redden.
4: Ik had dit verhaal verteld. En toen zei oké. Dus hij heeft links voor schade en dan ook de velg links voor. Ik zeg, nee. Hij heeft dus aan die andere kant die velg. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ik zeg, joh, gast, dat zaak je net uit te leggen. Ja. Kijk, nu kunnen wij terugspoelen. Zeg nou, even 5 minuten terug. Dan ga ik het hele verhaal weer uitleggen. Oké, dan moet je wel een schadeformulier invullen. Ja, eigenlijk 2, want het zijn 2 schades.
1: My god.
4: Oké.
3: Het is wel relax, hoor. Tot zover Breek de Week. De aflevering luister je verder in onze podcastfeed. Iedere woensdagochtend verschijnt een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker, net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van de Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mensik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
7: Dit is Studio Den Haag van vrijdag 8 augustus. Ik ben Martijn Rijk en bij mij in de studio zit Michiel Jurjens, onze vaste Haagse verslaggever.
8: Yes.
7: We gaan het vandaag hebben over stikstof.
8: Maar voordat we dat gaan doen, Martijn, ga ik je nu al onderbreken.
7: Oh ja.
8: Jij hebt iets dat je recht moet zetten.
7: Ja, ik moet eventjes wat opbiechten. We hebben namelijk de vorige week gezegd dat we eigenlijk zouden gaan krimpen, de Nederlandse bevolking, vanaf 2050. En dat hebben we gezegd in die aflevering over woningbouw. En ja, dat moet je natuurlijk niet zeggen als Jochem Nauta van onderzoeker van het CBS zit te luisteren. Want dat
8: die dacht, hoor iets geks.
7: Die hoorde iets geks en die zei van, sorry jongens, maar nee, dat is niet waar. De bevolking groeit gewoon door, maar wel een stuk langzamer. Dus dat willen we dan eventjes hierbij rechtzetten. Gelukkig vond hij het verder wel een hele interessante podcast.
8: Kijk.
7: Dus we hebben het niet allemaal voor niks gedaan. En dat gaan we vandaag vast en zeker ook niet doen, want het is reces. Maar zoals je gewend bent bij ons, gaan wij de hele zomer keihard gewoon door. En elke week bespreken we dan een groot thema dat het kabinet, het kan wel, want zo heet het kabinet toch eigenlijk een beetje wel in de wandelgangen, aan het oplossen is. Het is dan niet de bedoeling dat we daadwerkelijk de oplossing aandragen, maar we bespreken wel de politieke vragen die eronder zitten. En dat gaan we doen met Lydia van Rooyen, onze oude collega en
9: ja,
7: tegenwoordig
9: Martijn.
7: ANP. Hi, Lydia.
9: Zeker.
7: Fijn dat je er weer eens bent.
9: Ja, leuk dat ik weer een keer mocht komen.
7: Ja, nou, we hebben je hard nodig, want wij weten er. Ja, we hebben heel veel klokken horen luiden. Laat het zo zeggen.
9: Het is ook geen makkelijk probleem, Martijn.
8: Maar het fijne is dat deze zomer we hoeven het niet op te lossen, het probleem. Dat is natuurlijk een neiging die we in deze podcast dan vaak hebben om allerlei oplossingen aan te gaan dragen, maar dat is dus niet de bedoeling. En dat is ook
7: dat is
8: prettig.
7: Ja.
9: Nou ja, en als we het dan over landbouw en stikstof hebben, hebben we problemen genoeg. Dus
8: daarom,
9: ik denk dat we dit uur wel vol krijgen.
8: Ja hoor, komt goed.
7: Goed. Nou, laten we dan ook maar gewoon bij het begin beginnen. Hè? Want hoe diep zitten we eigenlijk in de shit?
9: Ja, en het grappige is dat dat ook niet eens een vraag is van vandaag of gisteren of van de afgelopen 10 jaar. Dat is eigenlijk een vraag van de afgelopen 30, misschien wel 40 jaar. Je hoort het Mark Beekhuis ook altijd zeggen hier in de podcast. En nou ja, voor mij is het ook reces. Dus ik heb nog eens even mijn lievelingsboek over de landbouw bijgepakt. Dat is De Graanrepubliek van Frank Westerman. En die schetst eigenlijk de landbouwhistorie van de afgelopen 100 jaar over, nou ja, hoe 100 jaar geleden boeren nog met ploegen en paarden en de zeis aan de gang gingen. En hoe hoe dat de afgelopen jaren, eigenlijk net na de oorlog, is Nederland echt een landbouwland geworden met hoge producties. En dat is toen allemaal na de oorlog ingezet door Sikko Mansholt.
7: Ja. En die had een fantastisch plan. Met de hongerwinter nog in het achterhoofd natuurlijk.
9: Ja, precies. Met het idee van Nederland en daarna Europa moet voor zijn eigen voedsel kunnen zorgen. En de boeren moeten gaan professionaliseren, industrialiseren. Dus niet meer met paard en wagen, maar met grote machines en dat soort dingen. En dat is voor toen die tijd is dat heel succesvol geweest. Boeren kregen een vaste prijs voor een liter melk, voor een kilo graan, wat dan ook. En dat is heel lang goed gegaan. Totdat we in jaren 80 ineens te veel melk, te veel boter, te veel graan hadden.
7: De zogenaamde bergen.
9: Ja, de boterbergen en de melkplassen. Maar ook in Frankrijk hadden ze wijnplassen.
7: Hele landschappen van landbouwspulletjes.
9: Ja, toen heeft de Europese Unie alle overschotten opgekocht. Dus er lagen allemaal Europese pakhuizen vol met gedroogde melkpoeder en wat dan niet meer zijn. Nou ja, dat heeft allemaal heel veel geld gekost. En Mansholt kwam er zelf ook achter in de jaren 90 eigenlijk. Hij is overleden in 95, het jaar dat volgens mij Michiel en ik geboren
10: zijn. Klopt,
9: En toen had hij al door van we zijn doorgeslagen in het laten groeien van die productie. En dit moet anders. Maar echt een oplossing had hij ook niet. Maar dus het probleem, ja, dat ligt er al even.
7: Ja, maar waar komt dan, om dan toch eventjes bij mijn woordspeling terug te komen, waar komt dan de shit vandaan in dit verband?
9: Ja,
7: dat is natuurlijk gewoon
9: De veestapel.
7: De veestapel.
9: Ja, we hebben in Nederland best wel veel koeien. Ook heel veel varkens. Nou, die varkens, die varkensboeren zijn ongelooflijk goed gaan boeren. Vooral in het zuiden van Nederland. Omdat er heel makkelijk en heel goedkoop allerlei veevoer binnengevoerd kon worden via Rotterdam. Dus soja en raap en dat soort dingen. Dat was allemaal veel goedkoper dan het graan wat uit Groningen kwam. Er zat ook veel meer energie in. Kon je een varken veel makkelijker, veel sneller mee vetmesten en veel meer geld mee verdienen. En dat gebeurt nu eigenlijk nog steeds.
7: Ja, dus scheepsladingen
9: met
7: veevoer komen hier naartoe.
9: Ja.
7: Die worden omgezet in
9: speklapjes.
7: Ja. En melk en boter enzovoort. En natuurlijk een enorme berg poep, om het toch maar weer eens te gebruiken.
9: Ja.
7: En dat exporteren we natuurlijk niet, hè?
9: Klein deel ervan wel. Okay. Maar dan daar gaat echt een ongelooflijk bewerkingsproces naartoe. Want je zit natuurlijk ook met allerlei bacteriën en virussen en ziektemakers. Die wil je natuurlijk niet de grens over. Dus ja, een smerig woord, gehygiëniseerde mest. Dat klinkt alsof het niet mogelijk is.
7: Ja,
9: hygiëne en mest, maar dat bestaat. Maar ja, dat is zo ongelooflijk duur. En dat merken boeren nu ook. Die dus niet zelf hun mest kwijt kunnen. Ja, die moeten dat echt voor heel veel geld moeten ze dat verkopen. In de hoop dat het dat een akkerbouwer het nog kan gebruiken. Maar die zit natuurlijk ook met normen wat hij gebruiken kan. En anders dan moet het inderdaad, het gaat bijvoorbeeld naar Polen.
7: Ja, maar het meeste, dat komt gewoon in het milieu terecht. En dat levert nou juist dat probleem op waar we allemaal tegenaan gelopen zijn.
9: Ja, inmiddels zien we dat er problemen zijn met waterkwaliteit, met stikstof, met fijnstof en met gewasbeschermingsmiddelen. Dat effecten heeft. En dat had Mansholt in de jaren 70 nog niet bedacht. Maar dat merken we nu wel. Ja.
7: Maar ja, dan krijg je dus op een gegeven moment dat de natuur daar de problemen van ondervindt. Te veel stikstof betekent brandnetels, bramen en andere ellende.
9: Allemaal waar je helemaal plantjes niet op zit te wachten. Die ervoor zorgen dat de planten die we in die natuurgebieden willen hebben, of waarvan we in Europa hebben aangegeven dat een goed leefgebied is. Dat die planten en die vogelsoorten daar allemaal niet meer voor kunnen komen. En dan heeft Europa gezegd, ja maar jongens, jullie moeten wel voor zorgen dat het goed blijft gaan met de natuur. En nou ja, daar is afgelopen 20 jaar een poging gedaan tot beleid opmaken. Nou, het plan wat in 2015 is begonnen, het passend programma aanpak stikstof, daarvan heeft de rechter natuurlijk in 2019 gezegd, zo mogen we het niet meer doen. Mm-hmm. En sinds die tijd zitten we in wat we nu kennen als de stikstofcrisis.
7: Ja, en die stikstofcrisis die houdt dus eigenlijk in dat we het niet voor elkaar krijgen om die hoeveelheid stikstof die het milieu inloopt, om die naar beneden te brengen.
9: Ja, feitelijk wel.
7: Zodat de natuur gered kan worden.
9: Ja, nou ja, er komt te veel stikstof uit van boerderijen, maar ook uit verkeer en uit industrie. Dat dwarrelt allemaal de lucht in en dat komt allemaal neer op die natuurgebieden, waardoor die plantjes het moeilijk krijgen. Ja,
7: dat is inderdaad nog wel belangrijk, want als we het dan eventjes naar verhoudingen nog neerzetten. Stikstof, verkeer, industrie, landbouw, hoe is het ongeveer? Ik bedoel, ik hou je niet op een...
9: Volgens mij zit landbouw... We rekenen altijd in depositie, omdat het voor stikstof uitmaakt waar het neerkomt en niet per se waar het vandaan komt. Mm-hmm. Maar landbouw is volgens mij ammoniak uit mijn hoofd 46%. Give or take. En er komt nog 40% uit het buitenland. Ja. Dus dat is ook heel veel. En dan is de rest, verkeer is echt 2% of zo. En industrie is ook een paar procent.
7: Ja.
9: Wat het verschil is met industrie. Industrie is een ander soort ammoniak. En die komt uit die hele grote schoorstenen als je naar zo'n industrieterrein rijdt.
7: Die gaat waarschijnlijk gewoon flink deel het buitenland in.
9: Ja, dus dat wakkert heel ver weg. Ja. En je ziet mij nu allemaal bewegingen maken met mijn handen. Ja. Dat zie je niet op podcast.
7: Maar ik zag de stikstof wel vliegen hoor. Ja,
9: precies. Ja. En bij boeren komt het allemaal wat dichterbij. Dat zit allemaal binnen 500 meter, 1000 meter precies, van een boerderij. Ja. Dat neerdwarrelt.
8: Ook omdat de ene soort stikstof niet de andere is. Hè?
9: Dat gedraagt zich anders in de lucht, het zijn allemaal atmosferische processen waar ik verder ook niet van het fijne van weet.
7: Als ik nu voorstel om gewoon een flinke schoorsteen op een boerderij te zetten, dan weet jij niet of dat gaat helpen.
9: In theorie denk ik dat dat misschien wel kan helpen. Het lastige is dat de meeste stallen, melkveestallen, die zijn gewoon open. Daar kan de wind gewoon doorheen wapperen.
7: Ja, dat is het.
9: Dus, en dat willen we ook graag, want daar worden koeien blij van.
7: Ja.
9: Ja.
7: Hey, nou hebben we inderdaad, zoals je al zei, diverse pogingen gehad om hier wat aan te doen. Te beginnen met Christiane van der Wal. Echt heel dichtbij een oplossing gekomen, denk ik.
8: Ja, nog eerder al hè, dan Christiane van der Wal. We hadden de uitspraak van de Raad van State in 2019, die een streep door de pas zette. En ik herinner me nog een VVD-congres vlak daarna, waar partijleden het heel erg moeilijk hadden met het feit dat de maximumsnelheid op de snelwegen...
9: rotmaatregel.
8: De vroem-vroem-partij die met Mark Rutte destijds ook al een hele tijd aan de macht was. Dat was nog een paar jaar daarvoor. Toen waren we van 120 naar 130 gegaan. Maar toen werd het naar 100 overdag. In ieder geval tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En dat was toen een hele snelle noodmaatregel om er in ieder geval iets aan te doen.
9: Ja.
8: En ik herinner me ook nog Mark Rutte die destijds zei, en dat was nog voordat de coronacrisis ging uitbreken, maar Rutte die sprak van de grootste crisis uit zijn politieke carrière toen al. Dus toen zaten we bij het kabinet Rutte 3 zelfs nog een paar jaar voor Christiane van der Wal en het kaartje dat ongetwijfeld nog ter sprake gaat komen.
9: Inderdaad. Carola Schouten die was toen minister van Landbouw en die werd toen gebombardeerd tot chef stikstof, om het zo even te zeggen. En die moest aan de slag. Dus die heeft toen al wel de eerste wetten gemaakt waarin staat van goh, wij gaan wettelijk vastleggen dat we minder stikstof uit gaan stoten. Heeft nog een deeltje voor gesloten met de SP om dat in de Eerste Kamer goedgekeurd te krijgen. Uit mijn hoofd is dat eind 2020 geweest, misschien ook ietsje eerder. Dat kabinet, dat viel natuurlijk januari 21 uit mijn hoofd over de toeslagenaffaire.
7: Ja.
9: En toen kregen we inderdaad Christiane van der Wal. En die kwam in juni 22. Ik was toen net politiek verslaggever voor het landbouwvakblad Boerderij. Dus ik zat daar echt met mijn snip bovenop. En ik weet nog heel goed dat wij als journalisten in zo'n sessie zaten waarin ze de ambtenaren uit gingen leggen van god, dit is ons plan. En toen kwam dat kaartje in de presentatie naar voren en toen gingen natuurlijk meteen 6 handen omhoog van hoi, mogen wij dat kaartje ook hebben? Nou, die stond de volgende ochtend natuurlijk op alle voorpagina's. En toen waren alle boeren natuurlijk piswoest, want die gingen helemaal inzoomen op dat kaartje. Kijken,
7: ik val er wel of niet in.
9: In welke zone val ik? En boeren lazen dat ook heel erg als, oh, als er een zone staat, 70% reductie, moet ik dus 70% minder stikstof uitstoten en dus 70% van mijn dieren weg. Dat was niet per se hoe Van der Wal bedoeld had, maar zo werd het begrepen. Ja, en daar is ook wel... Nou ja, daar hebben we hele felle protesten tegen gezien natuurlijk.
7: Ja, ja. Misschien missen we nog één onderdeeltje. Want door die uitspraak van de Hoge Raad is uiteindelijk...
9: De Raad van State. Ja, hoofdbestuursrechter.
7: Ja, door de uitspraak van de Raad van State is de volledige vergunningverlening op heel veel plekken platgelegd.
9: Ja. Ja, dat hadden we eerst helemaal nog niet zo door. Dat vind ik altijd het bijzondere. Die uitspraak kwam inderdaad in mei 2019. En ik was toen nog gewoon algemeen landbouwverslaggever voor datzelfde landbouwvakblad. En wij hadden een heel juridische collega, Erik Beukema is zijn naam. En die werkte toen al echt naar die uitspraak toe. En die zei, dit gaat heel groot worden. Ik zei, hoezo dan? Zegt hij, ja, want iedereen die een vergunning heeft op basis hiervan, ja, daar kan de rechter nog wel eens een streep doorzetten. En er zijn heel veel bedrijven geweest, die noemen we nu de pasmelders. Daarvan heeft de overheid toen gezegd, jij stoot zo weinig stikstof uit, je hebt helemaal geen vergunning nodig. Nou, daarvan zei de Raad van State ook, ja, die bedrijven hebben eigenlijk wel een vergunning nodig, maar die kunnen ze nu niet krijgen. En dat is eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger.
7: En dan hebben we het nog niet over de woningbouw, de
9: wegenbouwprojecten, industriële bedrijven die zeggen, ik wil wel verduurzamen, maar dan moet ik een nieuwe installatie bouwen. En daar komt ook stikstof bij vrij. Allemaal dat soort dingen inderdaad. En dat is in de loop van 2019, 2020 is dat steeds meer duidelijk geworden. En zijn er ook steeds meer uitspraken gekomen, ook weer van de Raad van State, die zei, nee, je kunt niet ruilen met stikstof. Dat heet intern en extern salderen. Je kunt niet vooruitlopen op stikstofuitstoot die je in de toekomst gaat nemen. Je moet het nu doen. Je kunt niet zeggen, we gaan nu vergunnen en dan zometeen stikstof reduceren of de natuur herstellen. Dat moet tegelijk gebeuren. En daardoor is het nu zo ongelooflijk ingewikkeld geworden om inderdaad bijvoorbeeld een huis, een woningbouwproject te vergunnen.
7: Ja. Kunnen we nou, om lang van kort te maken, zeggen dat Van der Wal hier niet is uitgekomen? Toen?
9: Nou, Van der Wal heeft natuurlijk in die communicatie heeft ze het zichzelf moeilijk gemaakt. En het was ook, ze had een heel vergadercircus, oneerbiedig gezegd, opgetuigd. Want zij zei, ja, er moeten gebiedsprocessen komen waarbij boeren aan tafel moeten met de overheid en met de natuur en met de andere economische belangen. En dan moeten ze samen een plan gaan maken. Nou ja, voordat dat een klein beetje uitwerking heeft kunnen krijgen, dit soort dingen duren natuurlijk lang, zeker in Den Haag. Toen viel het kabinet alweer. En toen was het juli 23.
7: Ja.
9: En dus Van der Wal heeft het ook natuurlijk een kleine anderhalf jaar volgehouden. En heeft eigenlijk het enige wat we echt hebben overgehouden aan het beleid van der Wal, dat zijn de woest aantrekkelijke uitkoopregelingen. En daar zijn uit mijn hoofd een paar honderd boeren.
7: Dat vind ik wel een uitdrukking die wat waard is.
9: Ja, dat is ook een die ik heb onthouden. En daar zijn best een paar honderd boeren mee gestopt. Dus daar zal ook wel iets van stikstofwinst gehaald zijn. Maar lang niet genoeg.
7: Ja, en daarna kwam Femke Wiersma.
9: Ja, ja.
7: Oké, dat was Femke Wiersma.
9: Nou ja, wat kunnen we over Femke Wiersma zeggen? We hebben natuurlijk de afgelopen, ik denk een half jaar sinds eigenlijk dit kabinet in wording is en in aanloop daarnaar, hebben we ook wel heel erg gezien dat Caroline van der Plas van de BBB, van dezelfde partij van Femke Wiersma, heel erg heeft gezegd van ja, wij wilden in het kabinet met Femke Wiersma, wilden wij eigenlijk alle plannen om stikstofuitstoot drastisch tegen te gaan. Ja, die hebben we geprobeerd tegen te houden. Dus heel veel onderdelen die nu wel in het plan van Essen staan, gaan we het zo meteen nog over hebben, die heeft BBB heel erg tegen willen houden, omdat ze wisten hoeveel weerstand daar onder boeren tegen zou kunnen zijn.
7: Ja, maar dan los je het probleem dus eigenlijk niet op, maar bewust. Dat is ook de bedoeling.
9: BBB is er heilig van overtuigd... Dat je het probleem op kunt lossen door de regels aan te passen.
8: Dat is ook nog steeds wat er door BBB gezegd wordt. Ja. Hè? We gaan het zo meteen nog over het pakket hebben dat eind juni gepresenteerd is. En ook het debat dat daarop volgde. En toen was dat ook weer steeds waar Caroline van der Plas op bleef hameren. Van we hebben niet een stikstofprobleem, we hebben een stikstofwetprobleem.
9: Ja. Ja, dus zij denken echt, als je inderdaad de regels verandert,
7: dat daar de natuur beter van wordt.
9: Nou, dan kan je in ieder geval weer vergunningen verlenen. Ja, dat is voor hun het belangrijkste. Ja, dan kan je de pasmelders helpen. Ja, dat vindt de BBB echt belangrijker dan... want de BBB zegt natuurlijk altijd,
7: dat
9: dames
7: mag natuurlijk
9: mooi.
7: Ook. Dat mag natuurlijk ook. Dat mag natuurlijk. Je mag natuurlijk
9: ze andere zijn een boerenpartij.
7: Precies.
9: Ja, zeker.
7: Aan de andere kant, we hebben wel die uitspraak van de hoogste rechter. Die dus op een gegeven moment gezegd heeft van de bestuursrechter. Die gezegd heeft van, die natuur die moet geholpen worden. Ja. Dus dan kan je wel zeggen dat het probleem oplost. Maar dat is niet zo. Omdat dat de natuur niet helpt op deze manier.
9: Nou ja, dan zegt de BBB nog wel eens, nou ja, bramen zijn ook mooi. Dat kan. Dus
7: ja, en ik heb ook heel lekker brandnetelbrood gegeten. Oh ja. Dat is het beste te doen.
9: Brandnetelthee schijnt ook lekker te zijn.
7: Soep kun je er ook van koken.
9: Nou ja, precies.
7: Ja, maar voor de rest heb ik laatst ook mijn vingers er behoorlijk aan gebrand.
9: Ja, dat doet ook zeer.
7: Dat is helemaal niet leuk.
9: Particulier probleem. Ja,
7: ja zeker. Hé, we hebben een nieuwe mantel. Nou,
9: we hebben in ieder geval een nieuwe minister.
7: We hebben een nieuwe minister, Jamie van Essen.
9: Ja, en er werd natuurlijk best wel met heel veel belangstelling naar zijn plan uitgekeken. Niet door mij in de laatste plaats natuurlijk.
7: Ja.
9: En ja, hij heeft een plan gepresenteerd en daar zitten best wel rigoureuze keuzes in, best wel forse keuzes. Bijvoorbeeld over die zones rondom de natuur. Hij heeft van 15 natuurgebieden gezegd, nou, in een kilometer daar rondom, daar moet echt fors minder stikstof komen.
7: Ja.
9: Hoeveel dat precies is, dat weten we niet. En wat daar precies gaat gebeuren, weten we ook niet. Want dan zegt hij, ja, daar moeten we het nog maar eens even met de provincie over hebben. Dus dat deed me een heel klein beetje aan Christiane van der Wal denken. Maar hij heeft ook wel keuzes gemaakt op het gebied van hoeveel koeien je mag hebben per hectare. Nou, dat doet dus iets met hoeveel mest je op je eigen grond kwijt kan.
7: 2,6 was het geloof ik.
9: 2,6 GVE.
7: Wat je dan als buitenstaander denkt is hoeveel koeien staan er normaal gesproken op een hectare. Is dat veel? Is het veel minder? Is het veel meer?
9: Gemiddeld, zeg maar, een beetje een gemiddeld bedrijf zit tussen de 2,2 en de 2,5. Verschilt een beetje per provincie. Mijn ouders wonen in het noorden van Nederland, in Friesland. En daar zitten ze allemaal een beetje rond de 2 koeien per hectare. Dus daar zitten ze aan de veilige kant. Dus boeren die in een wat ruimer landelijk gebied zitten, waar niet zo heel veel boeren zijn, maar wel heel veel landbouwgrond is, daar valt het op zich nog wel mee. Zeg ik even generaliserend. Maar in het zuiden, waar landbouwgrond wat schaarser is, waar ook bijvoorbeeld wat meer varkensbedrijven zitten, dus dan denk je aan Brabant, dan denk je aan Noord-Limburg. Ja, daar gaan ze meer richting de 3. Dus het is vooral voor boeren die veel koeien, weinig grond hebben, is die 2,6 echt heel fors. Mm-hmm. En voor een aantal andere boeren is er eigenlijk niks aan de hand, want die zitten al onder die norm.
7: Maar krijg je dan niet een beetje een verschuiving uiteindelijk? Ik bedoel, tenminste, dat zou ik dan denken. Dat de kans groot is dat die gebieden waar ze op 3 zitten, dat dan naar 2,6 gaat. Maar omgekeerd, waar ze op 2 zitten, nu langzaam gaan groeien naar 2,6 koeien per hectare.
9: Dat zou kunnen. Het lastige is wel, zeg maar, de hele, zeker als je het over melkvee hebt, want dit gaat over koeien, dat is al best wel gelimiteerd. Want om koeien te hebben, heb je rechten nodig. En die rechten die worden natuurlijk
7: die
9: ook duurder.
7: Fosfaatrechten. Ja, precies.
9: Juist.
7: Ja.
9: Dus het is al niet zo heel makkelijk. En als je bijvoorbeeld denkt, ik ben een Brabantse boer en ik wil graag in Brabant blijven. En je wil daar grond kopen. Ja, dat is hartstikke duur. Of als je bijvoorbeeld in de Flevopolder, daar is grond ook heel duur, omdat daar ook heel goed akkerbouw plaats kan vinden. Ja, dan zit je gewoon aan de €160.000 voor een hectare land. Nou, ga daar maar tegenop melken. Met wat doet de melkprijs momenteel? 50 cent per liter.
7: Dan is natuurlijk uiteindelijk de belangrijkste vraag van, gaat dit pakket wat er nu op tafel ligt, gaat dat het probleem oplossen? En welke problemen gaat het oplossen? Want
9: ja, meerdere problemen.
7: Ja,
9: hè?
7: Precies,
9: aan de ene kant moet je kijken naar de vergunningverlening. Van, goh, kunnen we weer huizen gaan bouwen? Want dat is, nou, jullie hebben het er vorige week over gehad, toch het probleem waarvan iedereen zegt, dat moeten we toch oplossen. Maar ook, we moeten snelwegen bouwen. Volgens mij gaan jullie het daar later ook nog over hebben.
7: Volgende week.
9: Ja, ja. Precies. Dat moet natuurlijk ook. De industrie wil verduurzamen. Die heeft daar ook. Dus die vergunningverlening, daarvan is de minister in ieder geval overtuigd dat gaat lukken. Nou, volgens mij moet het PBL moet het nog door gaan rekenen. Ik ben heel benieuwd wat die gaan zeggen. Mm-hmm. Over wat doet dit in ieder geval met
7: de uitstoot. Uiteindelijk is het laatste woord aan de rechter wederom in dit verband.
9: Ja, er zullen gewoon weer bedrijven moeten komen die een vergunning aan gaan vragen. Die wordt vast door een milieuorganisatie weer aangevochten bij een rechter. En dan moet inderdaad de rechter gaan toetsen van,
7: gaat dit de natuur helpen?
9: Ja. Precies. Of nou ja, eigenlijk, de rechter bekijkt natuurlijk andersom. Schaadt deze vergunning de natuur niet?
8: Natuur niet verder laten verslechteren.
9: Precies,
8: ja.
9: Precies.
8: Ja.
9: Dat is waar.
7: Maar moeten we niet ook verbeteren tot op zekere hoogte?
9: Dat moet
7: geïnformeerd.
9: Nee, dat moet inderdaad wel. Maar in de Europese richtlijn is een verslechtingsverbod. Okay. Dus het moet niet slechter worden, maar het is nu niet heel goed. Dus nee. Ja, verbeteren zou ook wel helpen met met je pleidooi dat het niet slechter wordt.
7: Juist, goed.
9: Om het even om te draaien.
7: Ja, en daar is Van Essen dus van overtuigd dat dat weer op gang gaat komen.
9: Nou ja, dat zei hij wel bij zijn presentatie van de plannen. Ik heb het hem ook nog eens een keer gevraagd. Zegt hij, ja, ik ben er echt van overtuigd dat dit gaat helpen. Ja, en dat zou ik ook zeggen als ik minister was.
7: Ja.
9: Als je niet
8: hem ook hij kreeg de vraag ook wel een paar keer een andere keer. Van, kunt u garanderen dat? En dan was het antwoord van, inderdaad, ik ben ervan overtuigd dat.
9: Ja.
8: En dat thuis,
7: dat is net niet hetzelfde.
9: Er zit nog een wereld tussen, een garantie. Ja. En, maar ja, dan zeggen, volgens mij was dat ook Mark Rutte die zei, garantie krijg je op de wasmachine.
8: Of stofzuigers.
9: Of op stofzuigers, ik weet het niet meer. Maar inderdaad, op een huishoudelijk apparaat.
7: Allebei mensen, laat ik dit eventjes zeggen.
9: Ja. Ja. Dus, maar ja, hij is ervan overtuigd. En ja, welke minister is niet van overtuigd dat zijn of haar plannen goed zijn?
8: Nee, tuurlijk.
9: Ja. Dus hij is ook min of meer verplicht om dat te zeggen.
7: Maar je kunt wel een stapje terugnemen en zeggen van, oké, er gebeurt eigenlijk helemaal niks, dus dat gaat niets oplossen. Of juist
9: er gaat
7: wel.
9: In ieder geval, met mijn kennis van zaken durf ik wel te zeggen dat het in ieder geval een stap in de goede richting is. Maar ik ben geen jurist, zeg ik er meteen achteraan. Dus inderdaad, wat jij zei, Martijn, de rechter moet uiteindelijk gaan bepalen of dit genoeg is. Maar er zitten harde maatregelen in voor de landbouw en toch ook wel een paar verplichtingen voor industrie. En verkeer gaat eigenlijk al de goede kant op, omdat er al steeds meer elektrische auto's zijn bijvoorbeeld.
7: Ja. En waar gaan die maatregelen dan hun uitwerking krijgen? Ik bedoel, welke maatregelen gaan er nou echt daadwerkelijk voor zorgen dat die stikstof afneemt?
9: Nou ja, als er boeren uitgekocht worden die in de buurt zitten van natuurgebieden, vinden ze niet leuk. Mm-hmm. Helpt wel gewoon.
7: Ja.
9: Als boeren in veedichte gebieden minder dieren gaan houden, helpt dat ook. Als boeren een apparaat op hun stal neerzetten die de stikstof opzuigt, dan helpt dat ook. Dus al dat soort dingen, dat helpt. Dat zijn allemaal stappen in de goede richting. Als boeren minder voer gaan geven aan hun koeien waar ze minder van gaan scheiden. Dus dan heb je het over eiwitarmer voer. Ja. Dan helpt dat ook. En al die hele kleine beetjes als zandkorrels op het strand, zeg maar, moeten ervoor zorgen dat het allemaal in kleine stapjes. Want dit is niet dat als je vandaag met een boerenbedrijf stopt, dat morgen de stikstofuitstoot vermindert. Zo rap gaat dat natuurlijk ook niet.
7: Nee, maar het moet er in ieder geval geloofwaardig uitzien. Het moet het vertrouwen wekken dat uiteindelijk zal gaan gebeuren.
9: Ja. Ja, en of dat gaat gebeuren, ja, dat zal de tijd leren. Maar dat is natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. En dat heeft volgens mij Van Essen ook wel gezegd. Van, het is niet zo dat we in heel Nederland in één keer van het slof gaat. Dat gaat, nou ja, de regio's waar het stikstofprobleem het kleinst is, kan er natuurlijk het eerst weer iets. En in de regio's waar de problemen het groot zijn, dus rondom de Veluwe, rondom de Pil, dus in Gelderland, Brabant, Noord-Limburg. Ja, daar zou je merken dat het echt heel moeilijk blijft.
7: Wij gaan hier eventjes wel op het slot, want we gaan even naar de reclame en het nieuws.
5: Dit is BNR Nieuws. Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een paar kinderen hebben in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden in de bosjes. Ze zagen hem een dag eerder ook al liggen, maar dachten toen dat hij lag te slapen. Toen leefde hij misschien nog volgens de politie, maar dat is niet zeker, net als de doodsoorzaak. Volgens regionale media is niet bekend hoe jong de kinderen waren die hem vonden. De brandweer heeft in Zeist gisteravond voorkomen dat een stuk bos in brand vloog. Er stond een schuur in brand in het bosgebied en volgens de regionale omroep waren de vlammen groot. Door de droogte is het risico op bosbranden erg groot, maar de brand sloeg niet over en was snel geblust. In Denemarken zijn 3 mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een stad zo'n 60 kilometer ten westen van Kopenhagen. Voor er werd geschoten zou er een grote vechtpartij zijn geweest. Er zijn 3 mannen aangehouden, maar de politie zoekt nog naar zeker 1 andere verdachte. Het zou een ruzie zijn geweest tussen criminelen. En Nederland heeft nog maar 1 tennisser in het Masters-toernooi van Montreal zitten. Dat is Botik van der Zandschulp, die vannacht moet tennissen tegen Jakub Mensik uit Tsjechië. Talon Griekspoor werd gisteravond uitgeschakeld door Daniel Merida uit Spanje. Zij ontlopen elkaar amper op de wereldranglijst, maar de Spanjaard was veel te sterk. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dit...
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Meer dan wat, dat is nog niet helemaal duidelijk. En daar wilt hij natuurlijk ook, dat is een klein beetje zijn geste natuurlijk, naar de landbouw toe. Dit is ook een kabinet met het CDA en het VVD in, want het is weliswaar D66-minister, maar die andere twee partijen, die willen natuurlijk ook dat boeren ruimte krijgen om het naar hun eigen inzicht in te vullen. Dus dat de overheid zegt, en die hebben we trouwens nog niet eens genoemd, het trappetje van Remkes. Johan Remkes is nog steeds de baas over het Nederlands stikstofbeleid. Remkes die heeft in zijn advies in oktober 2022 gezegd van je moet boeren de keus geven. Ze moeten minder dieren kunnen houden of grond aan kunnen kopen. Dat noemen ze extensiveren. Dus meer ruimte per dier.
5: Logisch.
4: Of ze moeten kunnen innoveren. Dus dat je met machines of met voermaatregelen zorgt voor minder stikstofuitstoot. Ze moeten kunnen verplaatsen. Dus dat een Brabantse boer zegt, ik ga mijn heil zoeken in Friesland of Groningen, waar de druk op de natuur en de druk op de mestplaatsingsruimte minder is. Of dat ze moeten kunnen stoppen. En die opties die wil Van Essen ook aan boeren geven. Dat hij zegt van, ik wil jullie helemaal niet verplichten om te stoppen. Want altijd als het over stikstof gaat, is zo ongeveer vraag 2 aan elke bewindspersoon, aan elke bestuurder. Bent u voor gedwongen uitkoop of voor gedwongen onteigening? Want dat is geen populaire maatregel, want dat is letterlijk boeren wegjagen van hun erf. En dat wil natuurlijk geen politicus, geen bestuurder op zijn geweten hebben. En alles gaat ook vrijwillig. Want het is ook juridisch heel ingewikkeld om tegen een boer te zeggen, jij moet stoppen, want de natuur.
5: Ja, dan heb je bijvoorbeeld geld nodig. En ik heb ook een flink bedrag horen langskomen.
4: Ja, 20 miljard in totaal.
5: Ja, ja, daar kun je wat mee, toch?
4: Daarvan is uit mijn hoofd nog een kleine 5 miljard overgebleven van het vorige kabinet.
5: Ja.
4: Wat Femke Wiersma nog in haar portemonnee had zitten, waar Ilko Heijnen nog wel bovenop zat. Dat hij zei, ja, jij krijgt dat geld pas als jouw plannen goed genoeg zijn. Nou ja, we hebben in die anderhalf jaar dat Wiersma minister was, niet gezien hoe ze dat geld precies uitging geven. Waar je dan een klein beetje uit kunt lezen dat Femke Wiersma haar plannen blijkbaar niet het stempel van Ilko Heijnen konden krijgen. Maar nu heeft Van Essen, die heeft 20 miljard gekregen uit het coalitieakkoord. Daarvan gaat 9 miljard uit mijn hoofd naar de gebieden rondom natuur. Nou ja, dus voor bijvoorbeeld uitkoop, voor extensivering, voor innovatie, natuurherstelmaatregelen. Want als je de natuur wil verbeteren, moet je ook iets in het natuurgebied zelf gaan doen. Want het is ook niet alleen stikstof. Dat is ook altijd wel belangrijk om nog even te melden. En natuurlijk, er is geld voor innovatie, er is geld voor uitkoop. Dus ja, 20 miljard is een hoop geld. Als je het snel klinkt, klinkt het niet veel, maar dat vergeet ik nog wel eens.
5: Het is 20 miljard voor een aantal jaar.
4: Ja,
5: het is niet 20 jaar, 20 nee, miljard het is per jaar. Het is
4: volgens mij tot en met 2030, want het kabinet gaat er natuurlijk vanuit dat ze 4 jaar lang zitten.
5: Ja.
4: Dus ze maken ook tot 2030 maken ze een beetje de financiële plannen. En dan moet blijken waar dat geld precies heen gaat. Want nu is het nog best wel grof ingedeeld, hoor, door Van Essen in zijn brief.
5: Ja, wanneer moet dat allemaal een beetje ingevuld gaan worden? Want
4: We hebben natuurlijk Prinsjesdag, zometeen. We zitten nu in augustus, zometeen gaat het kabinet praten over de zogenaamde augustusbesluitvorming. Waar gaat het geld heen? En misschien dat Van Essen dan al een klein beetje in gaat kleuren waar die in 2027 zijn geld voor beschikbaar gaat stellen.
5: Ben jij daar al wat over tegengekomen?
4: Dat is een ingewikkeld proces.
5: Ja. Dat is een ingewikkeld proces. Ja, dat is achter gesloten deuren.
6: Nee, nog niet inderdaad. En het is deze augustus is misschien wel ingewikkelder dan eerdere augustussen. Omdat we een.
4: Vorige augustus moet je ook niet uitvlakken.
6: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, omdat we dat minderheidskabinet hebben. En dus drie partijen, D66, VVD en CDA, die eerst met elkaar daaruit moeten komen. Hoe gaan we het precies doen het komende jaar? En als dat al gelukt is, dan is er nog steeds geen meerderheid natuurlijk voor al die plannen. Dus dat maakt het nog wel wat ingewikkelder en spannender dus ook.
5: Ja,
4: en voor het stikstofplan hebben ze natuurlijk al een meerderheid gehosseld, om het zo even te zeggen.
5: Ja, in de Tweede Kamer.
4: In de Tweede Kamer. Ja. Toen zei een dag voor het debat over dit stikstofplan, zei Progressief Nederland Laura Bromet, die zei, wij kunnen wel met dit plan instemmen, want het is een stap in de goede richting. Maar. Juist. Michiel voelde hem ook aankomen. Ja. Ja. Nee, er mag geen cent aan geschaafd worden. Er mag wel iets

0: kan veranderd worden als maar niet versoepeld wordt. Ja. En dat is natuurlijk wat andere partijen misschien wel zouden willen. Zeker aan de rechterkant van de Kamer. Ja, en de wat christelijkere partijen.
1: Ja, en dan zit je meteen met een probleem. Want ze wilden eigenlijk zo'n 100 zetels aan hun kant halen. En dat zijn er nu 88.
0: Ja, hoewel je in het debat van, volgens mij was het 1 juli, 2 juli... nou ja, de laatste week voor het reces, laten we het daarop houden, inderdaad. Toen hoorde je ook nog wel voorzichtig enthousiasme bij andere partijen, maar vooral aan de linkerkant. Mm-hmm. En als Jette zegt, ik wil een brede meerderheid en minimaal 100 zetels in de Kamer...
1: Ja, dan bedoelt hij het misschien ook juist wat meer richting jaar 21,
0: heeft
1: bijvoorbeeld.
0: Heeft hij ook vrij letterlijk toen tegen mij gezegd op een werkbezoek waar ik met Jette mee was, dat hij zei van ja, jaar 21 zou ik er ook wel graag bij hebben. Ook natuurlijk vanuit het beeld dat je een probleem gaat oplossen waar iedereen een oplossing voor wil met het idee van het is niet de linkse politiek, om het zo te zeggen, die dit wil, maar dit is breder dan dat. Dus dan wil die bijvoorbeeld ook graag ChristenUnie, SGP, die natuurlijk ook best wel een warm hart voor de boer hebben, om het zo te zeggen. Maar die wilde toch nog wel her en der wat afdoen aan dit plan. En dat wilde Progressief Nederland niet. Dat hebben ze politiek gezien natuurlijk heel slim gespeeld door voorafgaand aan het debat al een kaart op tafel te leggen en te zeggen, dit zijn onze eisen. En anders dan kan Van Essen
1: daarmee inpakken. Hebben ze de boel in ieder geval voor hun, in hun richting op slot gezet.
0: Ja. Ja.
2: Dat was heel interessant tijdens dat debat toen. Ik herinner me nog een moment. Jan-Arie Korenvaar, de landbouwwoordvoerder van het CDA, die een... hij was met zijn bijdrage bezig en hij werd geïnterrumpeerd door Pieter Grimwis van de ChristenUnie, die toch een beetje aan het prikken en proberen was. Kunnen we niet kijken wat er toch kan? En vervolgens kwam Laura Bromet van Pro daar achteraan richting het CDA met, hey, pas op hè, want die steun die kunnen wij geven, maar we zijn heel duidelijk geweest over de voorwaarden daarvoor. Dus pas op met wat je nu gaat doen.
1: Ja, wat zouden partijen als Jaar 21 of de ChristenUnie dan bijvoorbeeld kunnen willen aan aanpassingen van de plannen?
0: Ja, nu ga ik het bijna technisch maken, alvast sorry daarvoor. Maar wat bijvoorbeeld de ChristenUnie en Jaar 21 heel graag willen, is het verhogen van de rekenkundige ondergrens. Niet stoppen met luisteren nu, ik ga dat even uitleggen. Nu is het zo, als jij als bedrijf een vergunning wil, dat jij met een hele kleine stikstofuitstoot, dat die in het rekenmodel gegooid wordt en dan kijken ze hoeveel impact heeft dat op de natuur. En als die impact heel klein is, 0,05 of misschien nog een 0,5 mol. Mol is
1: een hele kleine
0: hoeveelheid stikstof. Ja, dus een klein deel van een kleine hoeveelheid. Als jij zo'n impact al hebt, dan moet je al een vergunning aanvragen en rekenen ze daarom mee. Wat ChristenUnie Jaar 21 bijvoorbeeld willen, maar de BBB ook heel graag, is dat ze die grens 200 keer hoger leggen. Dus dat jij 200 zoveel stikstofdepositie mag hebben voordat je een vergunning nodig hebt.
1: Ja.
0: En daarmee wordt de vergunningverlening...
1: 200 keer niks, is dat niks? Of is dat toch inmiddels wel
0: dat
1: iets?
0: Dat is omgerekend ongeveer 36 gram stikstof. Dat is nog niks.
1: Nee.
0: Maar het heeft impact.
1: Ja.
0: Volgens de mensen die dit doorrekenen, heeft dat impact. Maar het lastige is wel, ik heb een voorganger van Jan-Arie Korenvaar, tegenwoordig staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, die heeft het ooit vergeleken met buienradar. Die zei, als je op buienradar kijkt en je ziet een wolk jouw kant op komen, is de kans best groot dat het gaat regenen. Maar het gebeurt wel eens dat je op je app kijkt,
1: en dan verdwijnt die wolk.
0: En dan regent het ineens niet meer, of juist andersom. En dat is ook een beetje hoe zo'n rekenmodel werkt. Mm-hmm. Het heeft vaak gelijk, maar niet altijd. En er is daarom dus ook heel veel kritiek op dat rekenmodel. Er zijn ook al mensen die hebben naar het rekenmodel gekeken en die zeggen, ja, het is eigenlijk niet geschikt voor vergunningverlening, want het is veel te gedetailleerd. Ja. Maar we hebben ook niet echt een alternatief, dus we doen het er maar mee. Het is zeg maar de minst slechte oplossing, om toch voorzichtig over oplossingen te praten. Maar dat willen dus de partijen wat meer op rechts, om ervoor te zorgen dat die vergunningverlening makkelijker wordt. Maar er zit dan natuurlijk een risico aan. Want als jij nu tegen bedrijven gaat zeggen die dus een kleine stikstofuitstoot hebben, van, goh, wij vinden dat jij geen vergunning nodig hebt. Nou, dan komen de MOB's en andere milieuorganisaties van deze wereld. En die zeggen, goh, jij hebt een bedrijfsactiviteit zonder vergunning. Wij denken dat je wel een vergunning nodig hebt. Nou, en dan is het weer aan de rechter. En dan komen we eigenlijk weer in dezelfde situatie als dat we zitten in 2019 met al die bedrijven, met die pasmelders, die dus ook geen vergunning nodig hadden onder het vorige beleid. En ja, die rekenkundige ondergrens invoeren, verhogen, dat kan. Maar dat is niet zonder risico's. En ga je dat doen als bestuurder zijnde, ga jij dat risico lopen dat er zometeen weer tientallen, honderden, misschien wel duizenden bedrijven zijn die in de penarie zitten.
1: Dan staat en valt het eigenlijk ook met de geloofwaardigheid van alle andere maatregelen die je daarnaast
0: neerzet. Omdat het weer bij de rechter ligt. Ja, en precies. De rechter die kijkt daarnaar. Wat is jouw impact op de natuur? En als de natuur aan de beterende hand is, dan zegt hij, nou, die twee druppels stikstof van jou, die maken niet zoveel uit. Gaat het nog steeds beroerd met de natuur? Dan zegt hij, ja, maar die twee druppels, die zijn echt veel.
1: Ja, het is toch een soort opvoeden eigenlijk. Hè?
0: Heb ik geen ervaring mee, Martijn. Ja, nou, jij wel.
1: Ja, zeker. Hey, en in de Eerste Kamer, hoe ligt het daar? Want we hebben met Pro en de coalitie in de Tweede Kamer dus 88 zetels. In de Eerste Kamer is het wat krapper, hè?
2: Ja, in de Tweede Kamer, als je heel precies gaat rekenen, dus 66 zetels voor de coalitie en 20 voor Pro's, kom je op 86 uit. Ja. In de Eerste Kamer is het zo dat als je nu de coalitie partijen hebt en Pro daarbij, dan kom je nog twee zetels. Ja. Of zijn het er? Ja, twee, hè? Ja, kom je er nog?
0: De coalitie heeft er 22 en Pro heeft er 14, dus kom je op 36.
2: Ja, en je hebt er 38 nodig voor meerderheid. Dus dan ben je er nog steeds niet. Dus wordt er dan.
0: Maar er zijn vast een paar eenpittertjes te vinden.
2: Ja, precies. Of een partij als de SP of Volt. Allemaal kleine fracties in de Eerste Kamer. Die kunnen daarvoor die meerderheid zorgen. Het is wel zo dat in maart 2027 komen er provinciale statenverkiezingen aan.
0: En dan krijgen we een nieuwe Eerste Kamer.
2: Ja, precies. Vanuit waar indirect de Eerste Kamer gekozen wordt.
1: Ja, laat ik het dan maar zo vragen. Hoeveel zetels gaat de BBB daar halen?
0: Nou, ze hebben er nu nog 11 of 12, Michiel.
1: Oh ja, dat is inderdaad een soort.
2: Het waren er ooit 16 en toen zijn er mensen afgesplitst en weggegaan. Zijn er 12.
0: Volgens mij ook. Hou je even van ons goed. Michiel gaat het as we speak even.
2: Ik ga wel meegoogelen, maar ik weet vrij zeker dat het.
0: Maar inderdaad,
2: zijn.
0: De BBB die heeft natuurlijk in 2023 enorm goed gescoord. Die was de grootste in eigenlijk alle provincies. En ze zijn ook gaan meebesturen in 10 van de 12 provincies. Alleen in Brabant en in Utrecht niet. Dus de BBB heeft dat toen supergoed gedaan. Maar inmiddels staat de BBB er in de peilingen inmiddels. Want dat is het, waar we mee kunnen rekenen. Staan ze er heel anders voor. We hebben natuurlijk tijdens de Kamerverkiezingen tussendoor ook al gezien. Nou ja, eerst 7 zetels, nu 4. En nou ja, nu Mona Keijzer is afgestapt, hebben ze er nog 3 over. Dus als we dat zouden vertalen naar de Eerste Kamer, ja, dan kom je misschien uit op 3. Nou ja, eerder 2.
2: Het zijn er nu 11.
1: Okay. Ja. Maar als die zetels straks dan allemaal naar, ik noem maar wat, Forum voor Democratie of de PVV gaan, andere partijen die.
0: Ja, 21. Uiterste,
1: ja, 21. Ja. Maar andere partijen die kritisch zijn op deze plannen, dan schiet het alsnog niet op.
0: Dan heeft Van Essen
1: een
0: uitdaging.
1: Echt een probleem.
0: Ja, of nou ja, eigenlijk echt een probleem. Ja. Ja. Je merkte dat ook enorm tijdens het debat in de Tweede Kamer. Dat Forum, maar ook de PVV-afsplitsers van Guidi Marksauer, Mona Keijzer, die gingen allemaal vol in tegen dit plan. En dan stonden ze ook met z'n vieren, met z'n vijven aan de interruptiemicrofoon. Dus dat klonk alsof er heel veel tegenstand op was. Ja. Terwijl als je de zetels optelde, was er dus eigenlijk wel meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. En hoe dat partijen, in de Eerste Kamer is.
2: En die partijen die zien dus allemaal dat BBB het momentum dat ze in 2023 hadden niet meer hebben. Ja. Dat er natuurlijk wel een enorm potentieel zit bij dat sentiment. En die graag ook gewoon de hele cultuurstrijd die.
1: Is het dan omgekeerd?
2: Zij ervan willen maken, die willen ze graag in stand houden.
1: Ja. Is het dan omgekeerd eigenlijk ook niet minstens zo opmerkelijk dat de coalitie het voor elkaar gekregen heeft om hier één lijn in te trekken? He, dus dat de VVD en
0: CDA. Dat is ook niet vanzelf gegaan. Dat is ook niet vanzelf gegaan. Want de plannen van Essen werden gepresenteerd op 26 juni. Ik heb die donderdagavond op kunnen schrijven dat ze er nog niet uit waren. De avond van tevoren moesten er nog puntjes op i's gezet worden.
2: Ja, Nederlands elftal speelde die nacht om 1 uur.
0: Oh, dat weet jij dan weer?
2: Die nacht van donderdag op vrijdag, dat weet ik nog. En toen waren ze nog niet klaar.
0: Nee.
2: Omdat Jette toegaf dat hij ook af en toe met een schuin oog even had gekeken hoe het bij Nederland-Tunesië ging. De nacht voordat het gepresenteerd moest worden, zijn ze daar nog mee bezig geweest.
0: Ja, dus daar zit superveel spanning op. Wat ik inderdaad al eerder zei, VVD en CDA, die willen graag die ondernemersvrijheid, maar die willen ook heel graag dat vergunningen verleend worden. En het CDA heeft natuurlijk van vroeger uit een boerenachterban. En nu onder Bontebal eigenlijk, die zegt, we moeten boeren het eerlijke verhaal vertellen. Mm-hmm. We kunnen ze beter maar vertellen van, jongens, we gaan heel veel van jullie vragen, maar we willen jullie de ruimte geven om daar op je eigen manier invulling aan te geven. Op die manier probeert CDA het verhaal hun kant op te draaien. Is natuurlijk heel anders dan hoe Wopke Hoekstra er in 2021 tegenaan kijkt. Dat hij nog zei, nou, de doelen voor stikstof, die zijn wat mij betreft niet zo heilig. En daar wilden ze eigenlijk opnieuw over gaan onderhandelen in het coalitieakkoord. Maar toen viel het kabinet over stikstof, over asiel.
1: Juist. Ja. Ja. Hey, ik heb langs de wegen toch wel weer wat vlaggen gezien. Hoewel het me opviel. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over die omgekeerde vlaggen.
2: Ik heb het ook gezien langs de A1 tussen Hilversum en Amersfoort. Daar stonden ze een hele lange tijd, maar ook weer een beetje verweerd. En daar halve
1: afgevallen.
2: En ik heb gezien dat er nieuwe staan.
1: Ja, maar wat me ook daarbij weer opviel, is dat het over het algemeen Luxemburgse vlaggen zijn. Dus met een lichter blauw.
0: Misschien zijn ze wat gekleurd in de zon.
1: Ja, ik vermoed dat die gewoon ergens in de aanbieding geweest zijn. Of iets dergelijks. Maar
0: goedkope vlaggenfabrikant.
1: Ja, even zonder gekheid. Maar we hebben de afgelopen tijd wel een paar protesten meegemaakt. En dat geeft wel het gevoel, want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Hoe valt dit uiteindelijk in de boerenachterban? Gaat het land weer op stelten? Gaan de wegen weer dicht? Noem het maar op.
0: Ja, we hebben natuurlijk in 2019, 2020 en toen na het kaartje van der Wal in 2022 hele felle protesten gezien met echt tienduizenden boeren op de been met stoeten, tractoren of dat ze naar de provinciehuizen gingen.
1: Mij is voor het eerst van mijn leven langs de snelweg in richting België was dat, geloof ik.
0: Oh ja.
1: Om een uur of negen 's ochtends een halve liter bier aangeboden door de. Dat was me nog nooit overkomen. Staand op de snelweg.
2: Heb je die aangenomen, die halve liter bier?
1: Nee, dat heb ik maar niet gedaan.
2: Je was aan het werk natuurlijk.
1: Ik was aan het werk.
0: Heel goed, ja. Nee, dus of we dat gaan zien, dat denk ik niet. Ook omdat er is inmiddels heel veel tijd overheen gegaan. En in de tussentijd denken veel boeren, die zijn natuurlijk ook ondernemer, die denken, ja, ik wil nu eigenlijk ook wel gewoon weten waar ik aan toe ben. Mm-hmm. Zeg maar hoeveel stikstof ik moet reduceren en dan ga ik eens even erover nadenken en dan ga ik erover zitten met mensen die er verstand van hebben en met de financieel adviseur om te kijken wat we kunnen, wat we willen.
1: En is het dan in dat verband ook niet slim dat juist je hebt eigenlijk op dit moment twee klassen boeren. Die boeren die vlakbij de natuurgebieden zitten en die boeren die hun gang kunnen blijven gaan.
0: Als je het heel plat slaat, is er wel inderdaad een beetje zo'n verdeling. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die zeg maar dan uit solidariteit met hun buurboeren.
1: Maar dit stelt de solidariteit natuurlijk wel enigszins op de proef. Als je,
0: en de spanning tussen Noord en Zuid. Tussen de meer zuidelijke boeren die dus boeren die in de buurt van veel varkenshouderijen en intensieve bedrijven zitten. Die zitten echt inderdaad in een ander pakket dan de boeren in het noorden van Nederland die gewoon keurig met hun twee koeien op een hectare zitten. Ja, maar er zijn weer voorzichtig inderdaad wat protesten. Ik ben natuurlijk ANP-verslaggever en het is ook mijn reces. Mm-hmm. Dus het overkwam mij deze week dat ik gebeld werd door een collega van, goh, er is een boerenprotest daar en daar. Ben jij eventueel in de gelegenheid om? Zeg ik, ja, oké, is goed. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik die kant op. Maar nog voordat ik de deur uit kon lopen, toen werd ik alweer gebeld van, ja, ze zijn alweer aan het inpakken. Tegen die tijd dat jij er bent, zijn zij waarschijnlijk ook alweer naar huis. Ja. Dus het zijn een beetje van die flitsacties dat ze onderaan een snelweg staan met spandoeken en met trekkers. Het zijn er tot nu toe, elke keer een stuk of tientallen. Dit was toevallig in de buurt van Deurningen. Er waren er 150, dat is wel veel.
1: Ja, dat
0: veel.
1: Geval heb ik ook lang zien komen.
0: Dus, in ieder geval, dat was een inschatting van de mensen al daar. Dus dat is dan relatief veel, maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de getallen die we in 2022 hebben gezien. Ik ben toen bij de boerenprotesten in Stroe geweest. En daar werd geschat op 60.000 man. Maar zo groot, dat zie ik nu niet per se aankomen. Maar ik heb geen glaasbol, gelukkig.
1: Ik wil toch ook eventjes weten wat de natuurbehouders, beheerders ervan vinden. Want ook dat is uiteindelijk
0: heel belangrijk.
1: Belangrijk.
0: Ja, de organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, die dus verantwoordelijk zijn voor de natuur. die zijn in beginsel wel heel blij met de plannen van Van Essen. Omdat er een stap in de goede richting wordt gezet. Dat is ook echt hoe ze dat zeiden. En of de natuur er genoeg aan heeft, ja, dat zal de tijd moeten leren. Ze krijgen ook een dot geld bij. En daar zijn ze natuurlijk ook altijd blij mee. Maar er staat natuurlijk wel wat tegenover. Ze moeten er ook voor gaan zorgen dat op die plekken waar de braamstruiken overwoekerd zijn, dat ze die braamstruik bij wijze van spreken uit gaan steken. Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Of als de bodem te veel mest heeft, dat ze dat af gaan graven. En ervoor zorgen dat de bodem weer verschraalt. En dus de plantjes die houden van een schrale bodem, dat die daar weer kunnen gaan groeien. Dus die hebben ook een beetje werk te verzetten. En nou ja, zoals ik al eerder zei, het is niet alleen stikstof. Het is nu al weken is het droog. Ja, daar knapt de natuur ook niet van op. Er zijn heel veel natuurgebieden die gewoon echt een ongelooflijk waterprobleem hebben. Ja, daar moet je ook iets mee doen. En hoe dat op te lossen valt, ja, dat is hun uitdaging. Dat zou ik ook eerlijk gezegd niet weten.
1: Ja, nou, daar heb ik deze week in Venray of bij Venray.
0: Nou ja, daar helpt ook niet, hè?
1: Meegekregen. Ja, dat is zeker.
0: Dat is echt funest. Al die branden. We hebben het bij de duinen gezien.
1: Je kan de brand misschien nog in zoverre positief zien dat het zijn allemaal naaldbomen daar. En nu kun je misschien iets terugzetten of terug laten groeien wat gevarieerder is. En dat is ook voor de natuur juist wel weer positief.
0: Ja, ligt er even ook aan wat voor natuurgebied dat van oorsprong is. Want al die natuurgebieden zijn natuurlijk aangewezen als plaats voor een vogel of voor een bepaalde plant. Of dat dan inderdaad de naaldbomen zijn of dat je daar dan toch hei wil hebben. Ja, dat moet daar natuurlijk dan ook maar kunnen groeien qua ondergrond en dat soort dingen.
1: Hey, kort, wanneer gaan we nou voor het eerst echt merken, jongens, dat hier echt wat gebeurd is? Wat zijn op de korte termijn daar de verwachtingen van?
2: Als het aan Jamie van Essen ligt, wordt 2027 wordt toch het jaar van de vergunningverlening. Dus ja. Dat we dat los gaan zien komen. Maar goed, ja, dat moet allemaal blijken. Er is dus een pakket gepresenteerd eind juni, maar dat moet ook in meerdere wetten en wetgeving moet dat allemaal vastgelegd gaan worden.
0: Ja, daar wilde hij wel in oktober al mee aan de slag met die wetgeving. Dus ik neem aan dat zijn ambtenaren nu heel erg druk bezig zijn met het schrijven van die wet. Of misschien hebben ze die al deels klaar. Misschien is een heel klein beetje voort kunnen borduren op werk wat er onder Van der Wal, Schouten en Wiersma is gebeurd. En dan moeten die wet inderdaad door de Kamer zijn. Uit mijn hoofd zijn het er 6. Ja. Of ze dat in 1 keer doen of in 6 stukken. Dat zal de tijd leren. En dan gaan we zien inderdaad of pro zijn zin krijgt en er niks aan de voorstellen wordt afgeschaafd. Of dat er toch nog wat bijgeschaafd gaat worden in de kant van wat de rechterpartijen graag zouden willen.
1: Dat wordt spannend.
0: Dat gaan we zien. Dus wat dat betreft wordt het, het was een beetje de zomer van Jamie van Essen. Dat was ook echt wel. Minderheidskabinet, moeilijk, veel problemen. Dat was wel een van de dingen die Van Essen moest laten zien. En nu moet hij het concreet gaan maken.
1: Ja, en dan zullen we ook weten of Jamie van Essen de nieuwe Mansholt is van de Nederlandse landbouw.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ben ook heel benieuwd. We gaan er in ieder geval een punt achter zetten. En dan kondig ik ook nog even aan dat we volgende week hier Nout Broekhoff zullen ontvangen. Dan gaat het over bereikbaarheid. Dan ben jij er ook weer, geloof ik.
2: Ja, zeker.
1: Nou, Michiel Jurjens, hartstikke bedankt voor vandaag.
2: Graag gedaan,
1: ik ben er
2: volgende
1: week lekkerder. Ben ik weer gewoon verslaggever op vrijdag.
2: Ja, volgende week is Mark hier.
1: Volgende week is Mark hier weer. Voor vandaag natuurlijk hartelijk bedankt, Lydia van Rooyen. En waarschijnlijk zien we elkaar snel weer. Gewoon ergens.

0: mee.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
2: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen een alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zon.